0: Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: Hoe begrijp en analyseer je gedrag wat de meeste mensen niet willen of kunnen begrijpen? Het gedrag van misdadigers en outsiders. En hoe vertaal je dit menselijke en professionele begrip vervolgens naar een passende behandeling binnen systemen als het strafrecht en de GGZ? Organen die al jaren vechten tegen wachtlijsten, vooroordelen en bezuinigingen. Onze gast van vannacht kan er ons alles over vertellen.
1: De Crime Week van BNN VARA.
3: Benji de Visser.
2: Een hele goede nacht. Welkom alweer bij de laatste uitzending van de Crime Week van BNN VARA. Mijn naam is Bemsje de Visser. En deze hele week heb je mij hier gehoord op NPO Radio 1. We hebben het namelijk alleen maar gehad over misdaad. Ik heb verschillende mensen gesproken die zich begeven in de wereld van true crime. Niet per se over de crime zelf, maar over de mens achter de misdaad. We weten nu hoe het voelt om in een arrestatieteam te zitten, of wat er allemaal bij het vak misdaadjournalist komt kijken. Maar vannacht, last but certainly not least, is bij mij te gast professor forensisch psychologie Corine de Ruiter. Hele mooie nacht, Corine. Goed dat je er bent. Hartstikke fijn. Is het voor jou uitzonderlijk om nu nog wakker te zijn op dit tijdstip?
4: Ja, absoluut.
2: Ja, je zei net ook al goedemorgen. Voor jou is het meer de dag is al begonnen dan de nacht.
4: Ja, ik heb wel even geslapen, ja.
2: Heb je wat met de nacht?
4: Ja, zeker. De nacht is natuurlijk de tijd van feesten. En je zag ook allemaal, toen we op weg waren hier naartoe, allemaal jonge mensen op de fiets. Dus dat herinner ik me nog wel van vroeger.
2: Ja, dat doe je niet meer.
4: Nou ja, op een zekere leeftijd word je de volgende dag wel erg afgestraft.
2: Ja, hè? Ja, of ik ben zelf 28, maar ik merk dus dat ik daar ook al last van heb. En niet één dag. Ik word al 2 dagen daarna ben ik nog steeds eigenlijk aan het bijkomen of aan het betalen voor wat je die 2 dagen ervoor hebt gedaan.
4: Ja.
2: Is het niet meer zo waard, hè?
4: Nee.
2: Nee, heel af en toe. Nou, gelukkig dat je hier wel bent aan gewoon een kopje thee. Ik aan een bakje koffie. Doe het heel erg rustig aan deze nacht. Ik wil het heel graag met je hebben over natuurlijk jouw werkveld en over jou, wat je allemaal hebt gedaan en wie jij bent als persoon. Jij bent al heel erg lang werkzaam binnen jouw vak. Hoe verschilt de wereld waarin jij bent begonnen met de wereld hoe je hem nu ervaart?
4: Ik ben begonnen met psychologie studeren ooit. In 1979.
2: Ja.
4: Toen was jij nog niet geboren. Ik was geïnteresseerd in menselijk gedrag. En ik was vooral gefascineerd door, ja, ook hoe gedrag bepaald wordt door de persoon, maar ook door de omgeving. En door de omgeving, vooral in de vroege jeugd, waar je opgroeit, ja, word je mee besmet, kun je wel zeggen. In positieve en in negatieve zin. En dus dat ging ik studeren. En in het begin was ik vooral heel erg bezig met het brein te begrijpen. Dus ik was geïnteresseerd in neuropsychologie. En pas later kwam ook echt een interesse in echt de psychopathologie. Dus psychiatrische aandoeningen. En toen ben ik in de psychiatrie gaan werken. Ambulante psychiatrie. Dus dat gaat vooral over mensen met depressies, angststoornissen, trauma. En daar ben ik 9 jaar werkzaam geweest. Voornamelijk in het academisch ziekenhuis in Utrecht. Daar heb ik mijn promotieonderzoek gedaan. En op angststoornissen. Dus heel iets anders dan forensische psychologie.
2: Ja, hoezo angststoornissen? Wat trok je daarin aan?
4: Nou, dat was meer. Je moet bedenken, dit was 1986 toen ik afstudeerde. Toen was het qua werk voor psychologen. Nu wordt er om gevochten, zeg maar. Om mensen binnenboord te krijgen. Zeker in de forensische zorg. Maar toen waren er gewoon niet veel banen. Ik wilde heel graag wetenschappelijk onderzoek doen. En ik wilde ook klinisch werk doen. En ik nam gewoon de baan die er voorhanden was. En dat was een onderzoeksproject naar paniekstoornis en agorafobie. En daar heb ik me dus 3,5 jaar mee bezig gehouden. En ben ik gepromoveerd. En toen ben ik ook cognitief gedragstherapeut geworden. De opleiding gedaan. Dus dat was een beetje mijn richting toen. Maar het is niet zo bewust van, nou, ik wil per se met angst bezig of zo. Nee.
5: Dat was ook een beetje waar de gaten lagen.
4: Ja, er was een project. En het leek me interessant. Dat zeker wel.
5: Ja, maar je gaf net ook al aan, nu zijn er heel erg veel banen. Of althans, iedereen, er is genoeg plek voor iedereen. Waarom was dat toen niet zo?
4: Ja, er was een periode echt van toch wel grote bezuinigingen op allerlei terreinen. Dus ook in het hoger onderwijs bijvoorbeeld, waar we ook tegen protesteerden. En het was een echte magere jaar. En eigenlijk pas in de jaren 90 kwam er weer een economische boomperiode, zou ik niet willen zeggen, maar wel dat het echt beter werd. Ja.
5: En waarom ben je eigenlijk in de eerste instantie psychologie gaan studeren?
4: Ik wist helemaal niet wat ik wilde studeren. Ik zat op de middelbare school in de Achterhoek. Daar ben ik opgegroeid. In Doetinchem was dat. En ik vond alles interessant. Ik had ook niet echt iets wat ik niet kon. Dus ik kon en de talen en de exacte vakken. Ja, ik was eigenlijk overal wel goed in. En dan heb je dus ook heel veel keuzes. Dus dan kun je besluiten om Engels te gaan studeren, maar ook farmacie of geneeskunde. Of,
5: en dat maakt het ook wel lastig, toch? Te veel keuzes.
4: Ja, je zet een soort keuzestress. Ja. En ook omdat ik ik heb in die tijd ook een. Want omdat ik het dus niet wist, heb ik heeft mijn moeder het initiatief genomen om mij een beroepskeuzeonderzoek te laten doen. Zo van, laten we maar eens gaan kijken. En daar kwam uit, ik heb dat later nog eens een keer teruggelezen, daar kwam uit dat ik een heel erg onderzoekende mindset had. Dus alles willen weten, eigenlijk heel openstaan voor dingen. Maar ook wel heel maatschappelijk betrokken. Dus met een sociaal hart zou je kunnen zeggen. En toen kwamen er twee studierichtingen uit. En ik moet echt lachen hoor. En dat waren psychologie en recht. En ik heb dat heel lang, herinnerde ik me dat niet meer. En een aantal jaar geleden ging ik een beetje opruimen op mijn zolder. En toen kwam ik dat onderzoek tegen. En dacht ik, verrek. Ik ben precies op dat snijvlak tussen psychologie en recht ben ik terechtgekomen.
5: Dat is
4: heel bizar. Want op het moment dat ik die beroepskeuzetest deed, wilde ik eigenlijk, farmacie was een beetje mijn keus geworden eigenlijk.
5: Ja, dus je had dat wel die uitslagen gezien en denk, klinkt leuk, gaan we niet doen.
4: Ja, nee. Maar ik heb dus in plaats van dat ik meteen ben gaan studeren, heb ik een tussenjaar gedaan. En in dat jaar ben ik in Amerika gaan studeren. In een klein college, Barton College in Wilson, North Carolina. En was met een studiebeurs van een Fulbright beurs. En daar kwam ik dus eigenlijk voor het eerst in aanraking met psychologie. Want dat was niet een vak wat je op de middelbare school kreeg. Dus, en ik vond het razend interessant. Want ik dacht natuurlijk wel, ik ga nu wel kijken wat dat dan is.
5: Ja, tuurlijk. Ja.
4: Ik raakte erdoor gefascineerd. En dat is nooit meer opgehouden.
5: Nee, en waarom toch de keuze om dan niet in de VS te blijven studeren en dan terug te komen naar Nederland?
4: Ja, omdat ik eigenlijk, ik had natuurlijk kunnen blijven. Dan had ik eigenlijk een. Dat jaar, dat gold niet als mijn eerste freshman year. Want ik deed allerlei vakken. Hè. Ik deed dus echt vakken uit het vierde jaar. En ik kon gewoon freewheelen, zeg maar. Ik kon ook gitaarles nemen.
5: Ook leuk.
4: Ook leuk.
5: Alles kon daar.
4: Ja. Maar ik dacht, ik wil eigenlijk ook wel heel graag weten hoe het is om in Nederland te studeren. Want we hebben een heel ander systeem. We hebben natuurlijk niet het idee van, ik zat daar op de campus. En het is gewoon een hele andere wereld, zeg maar. En Ja, dus ik ben teruggekomen. Maar ik heb wel weer in mijn Nederlandse studie, klinische psychologie, in mijn doctoraal heette dat toen nog, ben ik weer een jaar teruggegaan naar Amerika om daar mijn klinische stage te doen.
5: Okay.
4: Dus dat was weer. En dat was aan de westkust in Oregon, in Eugene. Dus
5: ja. Toch weer even teruggegaan. Ja, voor weer een jaartje even.
4: Ja.
5: Dat is eigenlijk een beetje grappig, toch? Dat het weer terugkomt.
4: Ja, nou ja, het trok me wel. Want in die tijd was het zo dat je. Ik ben dus echt een beetje avontuurlijk. Ik wil hands-on dingen doen, dingen ervaren. En in Nederland kon je stage doen. Ja, en dan mocht je erbij zitten als de therapeut bezig was. En ik dacht, dat lijkt me. Ik denk dat ik heel snel dan totaal bore-out krijg.
5: Ja.
4: En, dus toen, ik heb toen echt stoute schoenen aangetrokken. Als ik daar nog aan terugdenk, denk ik van, oké, zo ben je dus. Want ik heb gewoon een brief. Dit was voor e-mail, voor internet. Gewoon een brief geschreven aan de professor die het handboek had geschreven, wat wij gebruikten in ons onderwijs, handboek klinische psychologie. Dat was een professor aan de University of Oregon. En ik zei, ik vond het een heel goed boek en ik heb veel geleerd. En ik zei, ik wil eigenlijk een klinische stage doen. En professor Norman Sundberg was dat. En hebt u plek of hebt u ideeën waar ik terecht zou kunnen? Nou, ik krijg een hele lieve brief terug. Ja, je bent van harte welkom. En ik heb contact met dit en dit counseling center. En als je wil, kan je daar terecht. En als je ook wil, ik heb een kamer voor je. En je kan ook nog wat studentassistentenwerk doen als je wil. Om een beetje bij te verdienen. Nou, het was echt, ja.
5: Het lijkt wel een film.
4: Het lijkt een film, ja.
5: Ja.
4: Ja. Ja, maar het is heel interessant, want ik zeg ook altijd tegen mijn huidige studenten, ik zeg, probeer het gewoon, weet je. Als je een droom hebt, ga die achterna. En nee, heb je ja, kun je krijgen. En dat, want heel veel huidige studenten, kijk, het is een totaal andere tijd. Is best wel competitie, speelt veel meer een rol. En dus ze zijn vaak angstig. Ze zijn bang om te falen. Ze zijn bang om niet die stageplek te krijgen die ze graag willen. En ik probeer ze echt te stimuleren van, go for it. En je weet niet waar je terechtkomt. En als de eerste poging mislukt, dan, ja, misschien was dat niet voor jou. Dan ga je gewoon de volgende proberen. Maar dat, ik merk wel, een enorm. Ja, misschien heeft het ook te maken met gewoon hoe ik als persoon ben. Ik ga er wel op af. En ja, ik probeer dan dingen. En ja, als ik nee antwoord, is het ook goed. Maar
5: heb je het wel geprobeerd?
4: Ja.
5: En dan door naar de volgende.
4: Ja.
5: Dus toen ben je dus weer even teruggegaan naar de VS.
4: Ja.
5: Uiteindelijk heb je je studie afgerond, maar je bent dus niet begonnen als forensisch psycholoog.
4: Nee, totaal.
5: Hoe ben je daar dan terecht gekomen?
4: Ja, dat was nog helemaal geen vak, joh, toen ik begon. Dat bestond nog helemaal niet. Eigenlijk ook weer, ja.
5: Maar dat bestond nog helemaal niet?
4: Nee.
5: Dat is toch eigenlijk heel gek?
4: Ja, er was wel zoiets als forensische psychiatrie. Ja. Je had ook hoogleraar forensische psychiatrie. Maar ik was de eerste hoogleraar forensische psychologie in Nederland in 1999. Dus ja, dat.
5: En hoe word je dat dan?
4: Ja, hoe word je dat? Ik ging dus na mijn promotie in 89 ging ik werken. Uiteindelijk eerst een tijdje in Leiden en daarna in Leiden ging ik werken bij een project over gehechtheid van ouders en kinderen. En in het kader van dat project, was toen dus postdoc, zoals ze dat noemen, dan was er een vraag vanuit een TBS-kliniek in Utrecht, van de Hoevenkliniek. Willen jullie een onderzoek met ons doen naar gehechtheidsrepresentatie, zoals ze dat noemen? Dus hoe TBS-gestelden gehecht zijn aan hun ouders, veilig of niet veilig is dan de basale vraag. Dus eigenlijk de vraag van, ja, wat is de achtergrond van deze mens? Dus in dat project heb ik toen een aantal keren TBS-gestelde geïnterviewd. Dus over hun leven. En dat vond ik waanzinnig interessant. Maar ik was gewoon postdoc in Leiden en ik zou daar ook in principe gewoon blijven. Maar uiteindelijk vonden de mensen bij die Van de Hoeve Kliniek mijn cv denk en mij wel interessant. En zeiden ze van, nou, wil je niet hier komen werken? En als hoofd van de afdeling onderzoek. En ik dacht eerst van, wil ik dat wel in zo'n gesloten inrichting? En en de Van de Hoeve Kliniek is dan nog een kliniek in de stad. Niet met hoge hekken eromheen. Dus het is eigenlijk een relatief minder gevangenisachtig dan heel veel andere TBS-klinieken. En ik dacht dus eerst van, nou, dat weet ik niet. Dat lijkt me nogal gesloten en weg van de wereld. En ik vind juist het leuke aan de universiteit en de academische setting is dat je heel open staat voor de wereld. En ja, elke keer, ik zeg altijd van, ja, jouw theorie is net zo lang geldig totdat iemand een experiment heeft gedaan waar het blijkt dat het helemaal niet klopt. Mm. En dat vind ik ook geweldig, want je kan dus, je moet je steeds weer ontwikkelen. Je moet steeds kritisch blijven. En, dus
5: en die dat, vrijheid heb je daar natuurlijk.
4: Dat zit heel erg in mijn DNA, denk ik. En dat ik was bang dat ik dat daar kwijt zou raken. Dus ik heb die baan eerst twee keer geweigerd.
5: Ja. En ze bleven wel komen.
4: Dus. Ze bleven komen, ja. Ik had dus twee keer geweigerd, want ik zei, ja, ik weet niet of ik weg wil aan de universiteit. En ja, en jullie willen ook dat ik tegelijkertijd hoofdonderzoek en ook hoofdvoorlichting word. En ik denk dat dat niet kan, want ja, misschien komt er uit het onderzoek iets wat bij voorlichting niet zo goed valt. Dus ja, ik ben toch echt een onderzoeker. Maar uiteindelijk hebben ze toen gezegd, nou oké, we gaan proberen contact te leggen met de universiteit. Dat je ook nog een linkje houdt met de universiteit. En die voorlichting hebben ze er ook afgehaald. Toen kon ik eigenlijk niet meer weigeren. En was het ook helemaal prima.
5: Ja, maar dan ben je dus in een hele andere omgeving. Je hebt natuurlijk wel je link met de universiteit kunnen behouden, gelukkig. Ja. Maar dan kom je dus in de wereld van TBS-klinieken.
4: Ja.
5: Hoe was dat? Wat voor switch maak je dan?
4: Ja, een enorme switch. Kijk, ik was natuurlijk vooral psychiatrie. Dus, en dan ook nog ambulante psychiatrie. Dit is eigenlijk een gesloten setting. Mensen kunnen daar niet zomaar weg. Dus de soort problematiek die je daar aantreft is heel anders. Dus je hebt hele complexe problematiek. Veel, wat wij dan noemen, comorbiditeit. Dus iemand heeft dan bijvoorbeeld een psychotische stoornis. Dus schizofrenie. Maar dan ook verslavingsproblematiek erbij. En bijvoorbeeld ook moeilijke persoonlijkheid. Dus misschien wel wat antisociale trekken. En dat, die cocktail, dat cluster van problematiek werkt op elkaar in. En op een of andere manier zorgt dat dan voor gevaar.
5: Een giftige cocktail.
4: Ja. Wat me ook heel erg choqueerde en nog steeds, denk ik, vaak aan terug, is aan de voorgeschiedenis die ik las van de patiënten, noemden we ze, hè? Forensisch-psychiatrische patiënten.
5: En wat viel je op?
4: Nou, echt. Ik was natuurlijk gewend aan mensen in de ambulante psychiatrie. Ja, die hadden ook wel eens soms een moeilijke dingen meegemaakt in hun leven, trauma's. Maar dit was van een totaal andere orde. Dus hier had je gevallen van bijvoorbeeld een kind wat opgroeit bij een moeder die prostituee is, een vader die pooier is. Die ouders zorgen eigenlijk niet voor dat kind. Want die zijn in het nachtleven. En het kind moet maar een beetje zelf het uitzoeken. Dus extreme emotionele verwaarlozing. Soms ook fysiek. En dan op een gegeven moment wordt hij uit huis geplaatst. Komt hij in een pleeggezin. Nou, daar gaat het niet. Want het kind heeft gedragsproblemen. Want thuis wordt ook heel veel geschreeuwd, geslagen, weet ik veel. En dan gaat het dus van kwaad tot erger, zou je kunnen zeggen. Hoewel dat een cliché is, maar het is echt waar. Dus het gaat steeds slechter met zo'n kind. Het ontspoort steeds meer. En ja, eigenlijk is het niet verwonderlijk, denk ik dan, dat zo iemand dan ook later op straat belandt. Aan de drugs raakt, in een crimineel milieu terechtkomt, niet weet, geen diploma heeft. Dus ja, het is gewoon één groot, tragisch leven, wat uiteindelijk soms culmineert in een vreselijk geweldsdelict. En daarmee, ik praat dat geweldsdelict niet goed hoor. Ik zeg niet van, ze zijn alleen maar zielig of zo. Maar ik zeg altijd van, wat belangrijk is, is dat wij als forensisch psychologen proberen dit gedrag, dit geweld, seksueel geweld, te begrijpen. Dus wat de oorzaken zijn en wat wij dan noemen risicofactoren zijn. Dus wat maakt dat iemand zoiets gaat doen. En dat je dan in een behandeling gaat kijken, wat heeft nou gemaakt dat deze persoon tot deze vreselijke misdaad is gekomen? En wat kunnen we daaraan doen om te voorkomen dat hij het weer doet? Want we weten allemaal uit de statistieken dat als je alleen mensen opsluit met heftige psychische problemen, dat ze niet beter worden.
5: En daarom is deze maatregel er natuurlijk
4: ook. Ja. En dat vond ik wel. Ik dacht wel gelijk van, het gaat wel ergens over. Hè? Je voelt als je daar werkt, en dat voelt iedereen ook, een enorme verantwoordelijkheid om en recht te doen aan die patiënt. Dus om te kijken, kunnen we die persoon minder gevaarlijk maken? Want dat is het doel. Hè. Het gaat niet per se om dat die persoon helemaal gelukkig wordt, maar wel dat die niet meer gevaarlijk is.
5: Want is dat een realistisch beeld dat iemand binnen de TBS zo kan genezen dat hij uiteindelijk weer gelukkig wordt?
4: Dat kan. Dat kan. En daar heb ik ook voorbeelden van gezien. En dat vraagt grote inspanningen van therapeuten, van mensen die op de leefgroep, zoals wij dat dan noemen, waar mensen dan verblijven, zich inzetten voor in de dagelijkse begeleiding. Vraagt soms ook dat mensen een opleiding kunnen volgen in de kliniek. Intensieve individuele psychotherapie. Maar als je die energie daarin stopt, want daar gaat het uiteindelijk om. Dus met z'n allen, en de patiënt niet in de laatste plaats, die moet ook echt willen veranderen. Dat is absoluut noodzakelijk. Dan kun je wel, dan kun je dingen bereiken. Dan kun je bereiken dat. Kijk, bijvoorbeeld, iedereen denkt van, het is allemaal in de genen of zo. Hè? Van jij hebt een psychopaat en dat dan ben je geboren en dat is dan. En maar mijn ervaring is dat heel veel van die hardheid, die bijvoorbeeld dat kind wat dan opgroeide bij die ouders die ik net noemde, in extreme verwaarlozing. Die kinderen die worden niet. Er is geen warmte, geen affectie, geen zorg. Ze worden gewoon aan hun lot overgelaten. Nou, die gaan zich dus afsluiten. Die gaan een beetje verharden eigenlijk. En je ziet dan ook vaak dat ze minder empathie ontwikkelen voor anderen. En als je minder empathie hebt, dan ga je misschien anderen eerder slaan. Of want je denkt van, boeit niet. Ik wil gewoon mijn zin doordrijven.
5: Ja.
4: Nou, dan krijg je dus een psychopathische ontwikkeling, zoals wij dat noemen, of een antisociale ontwikkeling. En wij dachten heel lang van, dat is allemaal genetisch of in het brein. Maar de laatste jaar is er steeds meer wetenschappelijk onderzoek wat laat zien. En zelf hebben we daar ook bijdrage aan geleverd, dat het heel veel met trauma heel vroeg in de jeugd te maken heeft.
5: En als je het hebt over vroeg in de jeugd?
4: Dan hebben we het echt over met de primaire verzorgers. Dus de ouders of soms pleegouders, adoptieouders. En als mensen dat kunnen verwerken, en dat betekent vaak dat je eigenlijk dat harnas wat ze hebben opgebouwd, die hardheid, dat ze daar doorheen moeten en wat daarachter zit is vaak heel veel pijn, verdriet, angst. En die woede die ze hebben, want dat is het geweld wat er dan uitkomt in zo'n geweldsmisdrijf, ja, is vaak eigenlijk maar het topje van een ijsberg waaronder allemaal andere gevoelens zitten. En we hebben bijvoorbeeld een therapie onderzocht. Dat heet schematherapie. En dan ga je echt heel intensief 2 keer in de week, soms wel 3 keer in de week, met iemand individueel werken. Dus eigenlijk zoals je ook doet in een ambulant. Soms hebben mensen psychodynamische therapie die heel intensief is. En dan is die therapeut bijna... dat wordt ook limited reparenting genoemd. Dus eigenlijk die therapeut probeert die ouder te zijn die die patiënt nooit gehad heeft.
5: Ah.
4: Dus echt er zijn, betrouwbaar zijn, transparant zijn. Al die dingen die ontbroken hebben. En dan zie je soms dat mensen door een hele moeilijke periode gaan met heel veel verdriet. En inzicht van mijn vader was echt een tiran. En ik realiseer me dat ik eigenlijk zo geworden ben als hij. En dat wil ik eigenlijk helemaal niet.
5: Ja.
4: En je ziet dan ook dat mensen soms echt een hele, het woord transformatie begint. Dat klinkt een beetje exotisch of zo. Maar het kan wel. Er zijn mensen waarvan je echt denkt van, wow, die is echt zo veranderd sinds die hier binnenkwam. Die kwam hier binnen als een soort macho. Ik kan iedereen aan en niemand vertelt mij wat. En nu is het iemand die ook over zijn pijnlijke gevoelens kan praten. Wat hij nooit kon, wat hij allemaal had weggestopt.
5: Ja. En, het is mogelijk om...
4: Het kan, maar je moet dus wel, je moet echt...
5: Het kost heel veel energie en heel veel tijd natuurlijk. Heel veel input, wat je net ook al omschrijft.
4: Ja.
5: Ik zie al meteen een gigantisch team vormen die er dag in dag bij wijze van mee bezig is. Maar forensische psychologen die moeten natuurlijk vaak oordelen over risico's die grote gevolgen kunnen hebben voor slachtoffers, de patiënt zelf en de hele samenleving. Hoe ga jij om met die druk?
4: Ja.
5: Lijkt me heel pittig.
4: Ja, dat is het ook. En het is vooral moeilijk omdat je steeds moet afwegen van welk... Het is natuurlijk nooit een zwart-wit situatie. Hè? Kijk, risico bestaat uit verschillende dingen. Hè? Risico omvat de kans dat iets opnieuw gebeurt. Als er iets gebeurt, hoe erg wordt het dan? Dan is nog de vraag, is dat risico meteen? Of is het pas over 10 jaar in die en die omstandigheden? Als iemand bijvoorbeeld weer een nieuwe partner krijgt of zo. Als die altijd heel veel geweld heeft laten zien in partnerrelaties. Dus dat kan je nooit allemaal weten op het moment dat je zo'n risicotaxatie doet. En we hebben daar allerlei gestructureerde instrumenten voor ontwikkeld. Die zijn eigenlijk voor een deel eerst ontwikkeld in Canada. Die hebben wij uiteindelijk in Nederland vertaald, aangepast. We hebben ook zelf instrumenten ontwikkeld die een beetje eigenlijk een soort tegenhanger zijn van die risicotaxatie. En dat noemen wij dan taxatie van beschermende factoren.
5: Mm-hmm.
4: Omdat het gevaar is ook als je alleen maar op risico focust. Kijk, alles wat je aandacht geeft wordt groter. Dus als je alleen maar op de risico's focust, dan zie je alleen maar gevaar. En dat gevaar ligt ook op de loer in zo'n setting als de TBS. Dat je niet meer kan kijken naar de gezonde stukken van iemand. Hè, want die zijn er ook.
5: Ja, ja.
4: Dus waar liggen iemands talenten? Hoe kan die eigenlijk door bijvoorbeeld iets van zingeving in het leven te ervaren? En dat kan op allerlei terreinen zijn. Dat kan zijn doordat je vrijwilligerswerk gaat doen of een baan hebt die je zinvol vindt, et cetera. Dat je weet van ik heb iets anders dan die criminaliteit of dat oude criminele netwerk om weer in terug te vallen.
5: Ja.
4: Dus die balans is heel erg belangrijk. En het blijkt ook dat die beschermende factoren heel relevant zijn. Want als iemand hoog risico is, of matig risico, als je heel veel beschermende factoren hebt, is toch de kans op recidive veel en veel lager. Dus ze zijn beslist relevant. Maar om even op jouw vraag terug te komen over die, hoe weeg je dat af?
5: Nee, of meer, hoe ga jij er persoonlijk mee om?
4: Ja.
5: Met toch een bepaalde druk die op jullie ligt, om een goede inschatting te maken van de psyche van deze verdachte,
4: ja,
5: dan.
4: Ja.
5: Want jij komt ook thuis van werk. En dan zet je bijvoorbeeld het nieuws aan en dan heb je weer allemaal gezeik over mensen die weer alleen maar aan het klagen zijn over TBS of weet ik veel wat. En dan is het toch jouw werk, weet,
4: ja,
5: je wel?
4: Ja.
5: Wat doet het persoonlijk met je?
4: Ja, ik denk, je bent je daar continu bewust van. En wat ik zelf heel belangrijk vind, is dat je nooit alleen een oordeel geeft over een patiënt. Of stel, je moet iemand onderzoeken. Dat doe ik ook wel, op verzoek van de rechtbank. Dus iemand is verdachte van een misdrijf. En ik moet dan kijken, is die persoon toerekeningsvatbaar? Is er een recidieve risico? Dus dan moet je rapportages schrijven. En dan is het heel belangrijk wat wij noemen het vier-ogen-principe. Dus dat je minimaal met twee mensen een casus beoordeelt. En altijd elkaar kritisch blijven vragen van, oké, ik zie dat jij deze risicofactor heel erg aanwezig vindt. Ik denk toch iets minder, want ik zie wel deze en deze ontwikkeling bij deze patiënt. Noem maar wat, deze persoon is minder impulsief aan het worden. Nou, impulsiviteit is een belangrijke risicofactor. Dus op die manier probeer je elkaar scherp te houden. En die methodiek, daar zijn we mee begonnen toen ik nog in de Van Hoevenkliniek werkte. Ik heb daar in totaal 7 jaar gewerkt. En dat noemen wij de consensusmethode. Dus dat je echt twee onafhankelijke oordelen hebt. En die mensen gaan daarna met elkaar praten. En elkaars nieren testen. Zo van, ja, oké, vind jij?
5: Kritisch aanpakken.
4: Dit is jouw mening. Maar ja, ik stel daar dit tegenover. En dan, ja, uiteindelijk moet je natuurlijk een knoop doorhakken en besluiten van, nou ja, vinden we het wel of niet verantwoord om deze persoon op begeleid verlof te sturen of et cetera.
5: En dan ben je het uiteindelijk allebei over eens.
4: Ja, en als je het helemaal niet eens bent, dan moet je terug naar
5: de tekentafel.
4: Dat betekent, dan moet je meer onderzoek doen naar die patiënt, naar wat er speelt, want dan is er, dat is echt een rode vlag.
5: Oké. Nou, we gaan het er zo meteen nog veel meer over hebben. Maar het is ook tijd voor muziek. Want ik heb aan je gevraagd om een nummertje mee te nemen. En dat wordt Primavera van Santana. Waarom?
4: Ja, dat is natuurlijk een oud nummer. Zeker voor jullie. Het komt van de CD Supernatural. En Santana was in de jaren 70 heel erg populair. En uiteindelijk had hij een soort dip in zijn carrière. Maar dit was het album waarmee hij eigenlijk weer een soort comeback maakte. En ik herinner me dat nummer, omdat ik het, ja, het heet Primavera. Dat is natuurlijk de lente. En het gaat heel erg over eigenlijk, ja, er is altijd weer een lente. Er is altijd weer hoop. Er is altijd weer een nieuwe tijd. En dat is wel iets wat heel belangrijk is als je in deze sector werkt. Dat je ook altijd hoop houdt dat het beter kan worden. En sommige patiënten hebben ook de hoop verloren. Hè?
5: Ja,
4: dus dat is ook, tuurlijk. Je moet ook niet onderschatten. Kijk, heel veel mensen denken van, nou ja, dit zijn slechte mensen en die moet je opsluiten. Maar iedereen heeft een verhaal. En het is echt, als je die verhalen hoort over hun verleden en dan misschien is het wel, is het belangrijkste element van healing, van genezing, is wel dat ze eindelijk aan iemand echt hun levensverhaal kunnen vertellen.
5: Ja.
4: En dus dit vind ik een mooie muziek en ik vind het ook gewoon inhoudelijk een
5: Nou, Corine, we gaan lekker luisteren. Je hoort hier Primavera van Santana.

0: Heerlijk nummer van Santana, Primavera.
1: De Crime Week van BNN VARA.
0: Je luistert naar De Nacht van BNN VARA, natuurlijk thuis onze Crime Week. Ik ben in gesprek met hoogleraar forensische psychologie, Corine de Ruiter. Corine, we zijn lekker nummer uitgekozen trouwens.
2: Ja!
0: Ja, ze zit er helemaal in, lekker in de nacht. Het zijn ook tropische temperaturen, het past er helemaal goed bij. We begonnen eigenlijk al een beetje bij het gesprek dat jij ook vertelde. Ik was de eerste hoogleraar forensische psychologie. Je bent ook een vrouw.
2: Ja.
0: Hoe was dat? Ik kan me voor. Ik heb er een beetje een beeld bij. Ik weet niet of het klopt.
2: Ja. Nou ja, ik denk, ja, niet alleen een vrouw, maar natuurlijk ook een bepaald soort vrouw. In de zin van, ja, een kritische denker. Niet alles, ja, wat er is, meteen denken van, nou, dat is allemaal goed of zo.
0: Je neemt niet alles makkelijk aan.
2: Nee, dus heel, ja, van. De oratie die ik, mijn eerste oratie in Amsterdam in 1999, toen ik daar dus hoogleraar werd, was, de titel was Voor Verbetering Vatbaar. En dat sloeg natuurlijk op de TBS, maar eigenlijk vooral ook op het werkveld. Ja, en dat werd mij niet altijd in dank afgenomen. En ik denk in die tijd was ik misschien ook niet altijd even diplomatiek. Ik denk dat ik wel wat bijgeleerd heb, wat dat betreft, hoop ik.
0: Wat bedoel je daarmee?
2: Hoezo? Nou ja, ik kon denk ik best wel. Kijk, als ik zie dat er, ja, niet goed gewerkt wordt, om maar even plat uit te drukken. Dus toen ik in de Van Hoevenkliniek in Utrecht ging werken, toen werd er helemaal niet op enige manier structureel gekeken naar die risicotaxatie. Dus eigenlijk, ik zat dan bij een overleg. Toen werkte ik daar net koud 2 maanden of zo. En dan ging het over een bepaalde patiënt. En dan waren ze aan het praten. Van, ja, die patiënt moest mogelijk op verlof. Voor de eerste keer begeleid dan met een medewerker van de kliniek. En dan ging het over, ja, wat was nou het hoogste risico? Nou, die jongen. Die man, het was een jonge man, begin 20, die had een meisje van 16 verkracht. Dat was waarom die daar zat. Nou, dat vind ik wel een heftig misdrijf.
0: Ja.
2: En dan zaten ze te praten van, ja, hij had ook wel andere dingen gedaan. Dus inbraken, weet ik veel. Ja, en dan werd er zo'n beetje gepraat van, ja, de enige echte risico is dat hij, ja, meteen een inbraak gaat plegen, omdat hij dan drugs wil scoren. Nou. En ik hoorde dat zo aan. En ik dacht van, ja, maar dat vind ik geen aanvaardbaar risico. Ik bedoel, als jullie denken dat een inbraak wel oké is en een verkrachting niet. Dus ja, ik zeg daar dan wat van. En ik snapte sowieso niet hoe ze daarover praten. Want ik vroeg me af van, ja, is die man, ja, wat heeft hij? Wat voor stoornis heeft hij? Waarom heeft hij die inbraken gepleegd? Nou, zo keken ze helemaal niet of zo. Ja, ik snapte er niks van.
0: Ja, dus een heel ander blik.
2: Ja, dus ik ben dan, ja, zo eigenwijs als ik ben, is, ja, dan ga ik dus kijken in de wetenschappelijke literatuur. Zo van, ja, hebben ze in andere landen al andere dingen gedaan? En toen ontdekte ik dus dat er met name in Canada een traditie was van gestructureerde risicotaxatie aan de hand van richtlijnen. Dus je moest dan echt gaan scoren en kijken van, oké, van welke van deze 20 risicofactoren voor geweld zijn bij deze persoon aanwezig op dit moment? En hoe hangen die met elkaar samen? Want ja, we weten ook als iemand bijvoorbeeld kwetsbaar is om psychotisch te worden, als die persoon ook drugs gaat gebruiken, dan is de kans dat die psychotisch wordt exponentieel groot. En als die persoon nou vooral in een psychose, omdat hij denkt dat hij achtervolgd wordt, of dat iemand het op hem gemunt heeft, en dan van daaruit agressief wordt op anderen en denkt van, nou, voordat jij mij een klap geeft, geef ik jou een klap. Ja, dan moet je extra alert zijn, zeg maar. Dus op die manier, ja. Dus ik ging vooral heel veel lezen. In die eerste periode dat ik in de Van Hoevenkliniek werkte, heb ik echt alles los en vast gelezen. Boeken, wetenschappelijke literatuur, en contacten gelegd met collega's in het buitenland en gezegd van, oké, ik zie dat jullie een mooi instrument hebben ontwikkeld, wat ook recidieven kan voorspellen. Ja, mogen we dat vertalen en eventueel voor Nederland gebruiken? Nou, daar waren ze allemaal heel enthousiast over. En dan organiseerde ik symposia, congressen, haalde al die mensen naar Nederland. En op die manier ja, was ik bezig met, nou ja, een beetje de boel ja,
0: dus eigenlijk
2: op
0: allemaal
2: te schudden.
0: Ja, maar en ook wat ik nu ook met je hoor en wat je nu vertelt, is dat wij als Nederland best wel achterliepen dan. Als
2: ja,
0: het hier
2: toen wel,
0: gaat.
2: Toen wel, ja.
0: Hoe kan dat
2: ja.
0: nou zijn dat jij dus naar andere landen moest uitwijken om bepaalde informatie of kennis ja. naar Nederland te krijgen?
2: Ja.
0: Wat misten wij?
2: Ja, het was hier toen, en dat was dus ja, midden jaren 90, heel erg een traditie van psychoanalyse in de forensische zorg. Ja. Je kan het nu niet meer voorstellen, maar al die hoogleraren forensische psychiatrie die wij toen hadden, dat waren allemaal psychoanalytici of mensen die in die ja, theorie of behandeling zijn geschoold. En ja, die hadden dus ook, ja, die waren hadden zoveel tegen op mij. Dat was echt. Dus er ontstonden ook allerlei vreemde machinaties vanuit dat veld. Op een gegeven moment, wij hadden dus ook de psychopathie-checklist in Nederland geïntroduceerd.
0: Wat is dat?
2: Dat is een instrument, eigenlijk een klinisch beoordelingsinstrument, waarmee je 20 kenmerken van psychopathie kan beoordelen. Dus je moet dan een interview doen, heel uitgebreid levensloopinterview met de patiënt. En daarnaast moet je dan eigenlijk informatie uit allemaal andere bronnen. Dus ja, politiedossier, familie spreken. En op die manier ga je dan afwegen, oké, klopt wat die meneer of mevrouw mij verteld heeft in het interview met wat ik uit al die andere bronnen haal. Want belangrijke kenmerken van psychopathie zijn bijvoorbeeld pathologisch liegen, manipulatie, bedrog, dat soort dingen. Nou, dat kun je niet aan iemands blauwe ogen of bruine ogen zien. Daar moet je echt ja, afwegen wat iemand zegt. Klopt dat met
0: dat is
2: andere
0: heel traject,
2: dingen?
0: Natuurlijk.
2: Dus wij hadden dat instrument geïntroduceerd. Want we vonden het heel belangrijk om ook te weten van nou wie in deze kliniek voldoet aan dat soort kenmerken, dan moeten we extra alert zijn. En die persoon die probeert ons ja, misschien wel voor de gek te houden. En toen dan was er dus een psychiater die zei tegen mij letterlijk. Hij zei, Corine, daar hoef je geen onderzoek naar te doen, want die mensen hebben wij niet in onze TBS-kliniek. En dat was dus een forensisch psychiater met zo'n psychoanalytische achtergrond. En dan zei ik van, nou, ik zou zeggen, ja, ik wil het onderzoek wel doen, want ik weet het niet. In het buitenland is bewezen dat die mensen wel ongeveer 25% van de populatie in de TBS heeft dat soort trekken. Nou, ja, natuurlijk kwam het er bij ons ook uit. Dus
0: ja, want waarom zou het bij ons niet zo zijn?
2: Nee, nee.
0: Dat werd je dus niet echt heel erg in dank afgenomen, de bepaalde onderzoeken
2: die jij allemaal naar Nederland
0: bracht.
2: Nee, dat was en er gebeurden ook echt wel nare dingen, hoor. Er waren ook met name psychiaters die dan die gingen gewoon klachten indienen tegen mij bij de decaan van de faculteit van de UvA. En
0: klachten met wat als omschrijving?
2: Ja,
0: zo van
2: die mevrouw. Die mevrouw die die is geen klinicus of zo. Die snapt er niks van. En ze heeft nu gerapporteerd in een strafzaak. En dat is heel slecht gegaan of zo. En dat noem ik dan in Engeland of in Amerika noemen ze dat frivolous complaints. Dus dat is eigenlijk klagen om iemand te beschadigen. Hè? Dus het is eigenlijk een vorm van intimidatie, zou je kunnen
0: exact.
2: Zeggen. Ja, ja.
0: Maar wat een onveilige werksfeer is het dan?
2: Ja, ja. Nou, niet binnen de Van de Hoeve Kliniek, hoor, waar ik werkte. Maar dat hele veld.
0: Ja.
2: Ja, daar werkte echt een aantal hele rare mensen. Ja, ja, dat noem ik maar raar in

0: intimidatie, zou je kunnen
1: exact.
0: Zeggen. Ja. Ja.
1: Maar wat een onveilige werksfeer is het dan?
0: Ja, ja. Nou, niet binnen de Van de Hoeve Kliniek, hoor, waar ik werkte. Maar dat hele veld, ja, daar werkten echt een aantal hele rare mensen. Ja, ja, dat noem ik maar raar in de zin van dat ik denk van, ja, dit vind ik geen normaal gedrag, weet je. Je kan met mij een discussie voeren, ja, over ook dat je het niet eens bent met mijn meer wetenschappelijk onderbouwde manier van werken. Maar om achter mijn rug dit soort dingen te gaan doen, want ik moest dan natuurlijk bij de decaan op het matje komen. En en dan zei ik zo van, ja, nou ja, ik vind het allemaal onzin. Maar ja, als jij wil, moet je het vooral serieus nemen. En maar ik weet, ja, dat ik werk op een manier die in ieder geval internationaal gangbaar is. En ik zou niet weten wat daar op tegen is. Maar dat heeft echt, wel de eerste 10 jaar, denk ik, van mijn loopbaan geduurd, dat soort dingen bleven gebeuren. En op een gegeven moment hield het op.
1: Maar waar zit het hem dan in? Want het kan, zij doen het al op hun manier al een x-aantal jaar.
0: Ja.
1: Jij haalt die buitenlandse kennis naar Nederland. Iets wat nu heel erg gangbaar is, dat we heel erg veel van andere landen leren. Maar dat is toch juist, zou je denken, als jullie allemaal in hetzelfde vakgebied zitten, je wil allemaal groeien binnen je vakgebied, ja, dat het juist wordt omarmd, dat, ja, we allemaal leren. Want, maar ja, ik snap nog steeds niet helemaal waar.
0: Ja, maar dat gebeurde ook natuurlijk door uiteindelijk het grootste deel van het forensische werkveld heeft deze methodieken omarmd. En die zijn nu allemaal gewoon standaard geworden in het veld. Dit zijn de standaard instrumenten. Ik geef nog steeds les in die psychopathie-checklist. Hoe je dat instrument moet hanteren. In het najaar zit ik weer een dag in Balkbrug, bij Veldzicht Kliniek. En dan geef ik les daarin. En dus dat is uiteindelijk wel omgeswitcht.
1: Ja, maar je hebt al 10 jaar, je eerste 10 jaar van
0: een beetje in de wind gestaan, ja. Ja, ja, je moet wel, ja.
1: Had je dat verwacht?
0: Nee, had ik niet verwacht. Want ik kwam dus uit de, ja, zeg maar, uit de algemene psychiatrie. En daar was, ja, ik was opgeleid als cognitief gedragstherapeut. En dat is natuurlijk echt een evidence-based, ja, therapie, psychologische behandeling. Je moet laten zien dat wat je doet werkt, weet je. Ja. Je kan niet zomaar denken van, nou ja, je bent therapeut. En nee, je moet je altijd toetsbaar en transparant opstellen. Is mijn, want ja, je wordt ervoor betaald. En ja, de kwaliteit van je werk is belangrijk. Dus, ja, maar dat, ja, die mensen hadden toch een beetje een soort, misschien het idee van, ja, dat ik aan hun autoriteit zat te morrelen. En dat was natuurlijk ook zo. Want eigenlijk, op een bepaalde manier, indirect, zei ik natuurlijk van, ja, jullie hebben dat jarenlang een beetje met de klinische blik gedaan, zonder enige, ja, transparantie of toetsbaarheid. En ja, dat, daar vind ik wat van, weet je.
1: Ja,
0: en,
1: dat is ook zo.
0: Ja, ja, en dat, ja, dat was moeilijk. En je hebt dan natuurlijk mensen die zo, ja, egocentrisch, narcistisch, hoe je dat ook wil noemen, die dan terug gaan mappen in plaats van de dialoog aangaan. Ja, en dat, ja.
1: Maar ik vind je een veerkrachtige vrouw. Ik merk aan hoe je alles vertelt of zo. Je vertelt ook al met een lach op je gezicht van, ja, nou ja, het waren af en toe een beetje wat vervelende mensen. Ach ja, maar hoe blijf je dan wel staan? Als je die 10 jaar lang, je bent iets goeds aan het doen, en je weet je wel, je denkt althans dat je iets goeds aan het doen bent.
0: Ja, ja.
1: En je krijgt alleen maar allemaal, ja, bakken ellende over je heen.
0: Nou ja, oké,
1: niet alleen maar, maar nee, genoeg.
0: Ja, ja.
1: Hoe heb je niet een moment gehad dat je dacht, nou, dit is het allemaal niet waard?
0: Nee, dat heb ik niet gedacht. Maar je moet niet vergeten wat er tegenover stond, was ten eerste dat ik een team had in die kliniek van jonge mensen die ik begeleide als opleider. Die gingen promoveren op deze instrumenten. Dus er waren ook heel veel successen en er was ook heel veel weldraagvlak, weet je.
1: Ja.
0: Er was dus, het was en. En ik ik, ja, ik ben

0: ben zelf iemand die heel erg van binnen, heel diep van binnen gelooft van, als iets goed is, als iets kwalitatief goed is, dan gaat dat uiteindelijk het winnen, weet je? Ja. En als het niet goed is, dan wordt het ook wel duidelijk. En ik zet me hiervoor in en ja, we zijn deze weg opgegaan. En uiteindelijk, ja, nu over de hele wereld worden dat instrument dat wij gemaakt hebben voor die beschermende factoren, dat is inmiddels in 20 talen over de hele wereld vertaald. Het wordt overal gebruikt.
1: Heb je dat ooit gedacht?
0: Nee, absoluut niet.
1: Dat het zo groot zou worden.
0: Ja, ja, dus ja, weet je, het is gewoon, jij, ja, daarom begon ik ook vandaag met, zeg maar, dat ik altijd zeg tegen studenten van, geloof in iets waarvan jij denkt van, nou, dit is echt iets goeds. En dan zal het zich bewijzen. En ja, soms duurt het lang. En soms moet je ontzettend veel geduld hebben. Want dat was het natuurlijk wel. Maar ik denk, ik heb me ook vastgehouden aan, ja, aan al die internationale collega's natuurlijk. Dus ja, ik heb van het begin af ben ik heel actief geweest in een internationale organisatie. International Association of Forensic Mental Health Services. Die is in 2000 opgericht. En ja, daar ontmoet ik dan elk jaar op congressen mensen die met hetzelfde bezig waren. Ja. Uiteindelijk werd ik de president van die organisatie. En ja, dus dan voel je van ja, ik ben met goede dingen bezig. Ik ben niet gek.
1: Nee.
0: Dus ja.
1: Ja, geweldig. Ik hang aan je lippen. Ik vind het een geweldig verhaal. We moeten even onderbreken, want het nieuws komt alweer van 3 uur. Maar je blijft gelukkig nog even bij ons.
0: Yeah.
1: Dus zometeen na het nieuws van 3 uur zijn Corine en ik er weer. En dan spreek je zometeen. Maar het is eerst tijd voor Christian Bonenbakker. Ik spreek je zometeen.

0: NPO Radio 1.
1: 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staat een grote politie- en legermacht. 2 weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over, vaak zwemmend. Tientallen overleefden dat niet. Het overgrote deel van de migranten is kort na de bestorming teruggestuurd of zelf teruggegaan. Op sociale media gaan oproepen rond om zaterdag opnieuw te proberen Ceuta te bereiken. Een Amerikaanse rechter heeft een aanklacht van de regering Trump tegen Harvard verworpen. Volgens de regering treedt de universiteit in Massachusetts niet op tegen antisemitisme. Zo zouden Joodse studenten zijn lastiggevallen tijdens pro-Palestijnse protesten op de campus. De federale rechter oordeelt dat dat incidenten waren en dat Harvard niet systematisch burgerrechten schendt. Trump voert al langer een campagne tegen de vooraanstaande universiteit die in zijn ogen te links en te woke is. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De 2 mensen op de scooter liepen bij het ongeluk in Glanerbrug lichtere verwondingen op. Het Ryanair-toestel waarvan een raampje stuk ging, waardoor een passagier bijna naar buiten werd gezogen, was meerdere keren in botsing gekomen met vogels. Dat zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit na onderzoek. In het jaar voor het incident waren er zeker 4 botsingen gemeld, maar er zou geen schade zijn vastgesteld. Toch lieten tijdens de vlucht van Griekenland naar Duitsland onderdelen van de motor los, waardoor het raampje stuk ging. De Serviër, die tot zijn schouders naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. Het weer, het is helder, minima tussen 13 en 20 graden. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: Welkom terug hier bij de nacht van BNN VARA. Mijn naam is Bemsje de Visser. En deze hele week hebben we het gehad over misdaad. Ik zit alweer in de laatste uitzending van mijn True Crime Week.
0: De Crime Week van BNN VARA.
3: Bemsje de Visser.
2: Ja, mijn gast van vannacht is hoogleraar forense psychologie Corine de Ruiter. Gezellig dat je er nog bent. We hebben nog een half uurtje gaan we met elkaar in gesprek. We hebben natuurlijk net gehad over eigenlijk jouw begintijden. Dat je niet helemaal van plan was om deze richting op te gaan in de forense psychologie. Uiteindelijk wel ingerold eerste hoogleraar geworden. Met ups en downs, geaccepteerd, af en toe niet. Maar altijd blijven staan. En we hebben natuurlijk ook gehad over hoe het begin eigenlijk van patiënten binnen de TBS, van waar dat een beetje vandaan komt, dat er echt wel meerdere problematiek achter zit dan alleen één of een verslaving of iets van een ander psychische problematiek. Dat het eigenlijk ook een giftige cocktail is. Ik wil eigenlijk even met jou naar het gevangenissysteem even gaan kijken. Want dat is natuurlijk een andere belangrijke component, hè, binnen jouw werkveld, is het strafrechtssysteem. Hoe kijk jij naar de manier waarop wij straffen in Nederland?
4: Wat mij in de loop der jaren, dus ik werk sinds 1995 in deze sector. Wat mij is opgevallen is dat de straffen steeds langer zijn geworden. Dat er ook steeds vaker een lange gevangenisstraf wordt opgelegd met een TBS. Een combinatiestraf. En ja, dat vind ik een zorgelijke ontwikkeling. Omdat ik kijk vooral naar criminaliteit en geweld als gedrag. Wat ik probeer te begrijpen en waar ik de oorzaken van probeer te doorgronden, zodat we het kunnen voorkomen. Ik ben inmiddels ook heel veel bezig geweest in de laatste 20 jaar met kijken hoe we kindermishandeling kunnen voorkomen, geweld in gezinnen, et cetera. Dus ben ook, dat ben ik eigenlijk, heb ik toegevoegd aan mijn
2: jouw pakket.
4: Mijn pakket werkzaamheden.
2: Ja.
4: Maar het strenge straffen alleen helpt niet. En wat ook gebeurd is, en dat is gebeurd sinds de eerste jaren van deze eeuw, toen minister Piet Hein Donner in 2004, 2006... echt, toen begon eigenlijk versobering van het gevangenisregime. Dus minder opleidingskansen voor gedetineerden. Langer op cel zitten. Later kwam erbij meerdere mensen op een cel. We weten allemaal, het werkt niet, weet je. Het is heel erg triest dat dat wetenschap zo'n lage status heeft eigenlijk in het maatschappelijk debat als het gaat om bestrijding van criminaliteit. Dus ik weet dat er op het ministerie een aantal mensen zijn die jarenlang gepleit hebben voor meer wetenschappelijk geïnformeerd justitiebeleid. Maar uiteindelijk wordt het vooral gemaakt door de onderbuik en door mensen die hun oren laten hangen naar naar wat iedereen denkt dat de maatschappij, whoever dat is, wil dat er gebeurt met criminelen. En we weten eigenlijk ook uit onderzoek, dat vind ik ook zo interessant, dat meestal, als je dus enquêtes houdt, surveys van hoeveel vind jij, burger X, Y, Z, dat deze persoon gestraft moet worden, dat ze uiteindelijk vaak lager straffen dan wat er in de werkelijkheid wordt opgelegd. Dus het klopt ook helemaal niet, dat idee dat iedereen wil dat er heel streng gestraft wordt. Maar dat is, dat is wel gebeurd. En zeker die combinatie van 20 jaar gevangenisstraf en TBS, ik kan het niet rijmen.
5: Want?
4: Je hebt een stoornis, dat is dan geconstateerd. Een ernstige stoornis, ernstige psychische aandoening die samenhang vertoont, want dat is de reden om TBS op te leggen, met het risico op herhaling van een soortgelijk misdrijf. En dan ga je iemand eerst 20 jaar in de gevangenis stoppen. Dan doe je niks aan die stoornis. Nou, je kan een gif op innemen, dan gaat die persoon achteruit, mentaal. Want de gevangenis, iedereen denkt dat het een hotel is, maar dat is precies niet zo. Dus de detentieschade, daar wordt ook heel veel onderzoek naar gedaan. De mentale schade van gedetineerd zijn is gigantisch. Om nog maar niet te spreken over de psychosociale schade. Omdat mensen natuurlijk toch, die familie, soms blijft familie jarenlang komen, maar mensen raken uiteindelijk toch ook heel veel kwijt. Ze zijn sowieso hun woning kwijt, hun werk, et cetera. En dan moet je dus daarna nog naar een kliniek. En dan hopen dat je dan binnen die kliniek kan genezen. Dus dat is.
5: Maar hoe zou jij dat dan anders voor je zien? Zou dat dan omgedraaid moeten worden?
4: Ja, dat zou omgedraaid moeten worden. En er zijn ook heel veel landen waar het omgedraaid is. Dus bijvoorbeeld in Verenigd Koninkrijk heb je ook wel combinatiestraffen. Dus een straf, niet zulke lange straffen, maar het kan wel. En waar ze dan, wat ze dan doen, is dat ze iemand meteen opnemen in een forensisch-psychiatrische inrichting. En op dat moment gaat de gevangenisstraf ook lopen. Dus, want je zit dan ook gesloten, je kan niet weg. Dus dat is eigenlijk vergelijkbaar. En dan kijken ze dus op een gegeven moment, stel nou, je hebt 8 jaar gevangenisstraf en dan heb je 6 jaar in de kliniek doorgebracht. Nou, dan zegt de kliniek, je kan nu weer terug naar de maatschappij. Nou, dan heb je in principe nog 2 jaar strafrestant.
5: Ja.
4: Dat kan dan in principe ten uitvoer gelegd worden. Of er kan dan een aangepaste straf. Dus bijvoorbeeld stel een enkelband. Of op een andere manier meer herstelgericht. Dus dat die persoon dan niet gestraft wordt. Maar bijvoorbeeld wel bepaalde dingen moet doen in de vorm van vrijwilligerswerk of wat dan ook, om de schade die hij heeft toegebracht met dat delict, om dat op een of andere manier te herstellen.
5: Maar is dat uit te leggen aan slachtoffers? Want wat bij mij meteen te binnen schiet, is dat je dan denkt, oké, we draaien hem om. Je gaat eerst, krijg je dus TBS. Dan word je geholpen. Maar als dan op dat moment ook meteen de duur van je straf ingaat, want dat is eigenlijk voor de persoon zelf, want jij bent zelf nu aan het genezen, wat natuurlijk ook weer invloed heeft, dat is ook weer voor de samenleving, maar dat is wel heel erg gericht op jouw persoonlijke groei. En als dat dan afgaat van de tijd, want als je bijvoorbeeld een moord hebt gepleegd of een zedendelict hebt gedaan, ik vraag me af of dat uit te leggen valt aan de slachtoffers. Van ja, maar wacht even. Je bent nu alleen aan jezelf aan het werken. En als jouw tijd, jouw gevangenisstraf daar alweer mee verrekend wordt.
4: Ja.
5: En dan met daarna met een enkelband of zo. Ik weet niet of ik daar als slachtoffer daarachter zou staan.
4: Ja. Nou, voor slachtoffers zijn twee dingen belangrijk. Het eerste is erkenning. Ja. Dus erkenning van het slachtofferschap. En ook hulp bij de verwerking van wat er gebeurd is. En het strafrecht heeft daar maar een hele beperkte rol in. Je hebt natuurlijk wel, ja, het slachtoffer kan een verklaring afleggen in de rechtszaal, kan getuigen. Als het slachtoffer daartoe in staat is, is dat denk ik ook heel helpend. Maar eigenlijk hebben we in het strafrecht helemaal geen zaken als, ja, dat het slachtoffer toegang krijgt standaard tot een tot hulp op een of andere manier. En dus daar is nog wel heel veel te verbeteren. Tegelijkertijd moet je ook niet de illusie wekken. En ik vind dat die illusie soms in het maatschappelijke debat wel eens gewekt wordt, dat heel streng straffen, dat uiteindelijk het slachtoffer helpt. Want het slachtoffer moet uiteindelijk het hele eigen verwerkingsproces van wat er gebeurd is, daar moet die persoon doorheen. En een hele lange straf, ja, die persoon komt een keer weer vrij. Dus dan kan het nog steeds zijn, als jij niet die angst verwerkt hebt van, oh, dit zou weer kunnen gebeuren, of die persoon zou het weer kunnen doen. Dus uiteindelijk moet je toch ook als slachtoffer je eigen leven weer, ja, op het spoor van healing zetten en weer, ja, kijken hoe je met jouw netwerk daaruit kan komen. Dus ik zeg niet dat ik vind dat het strafrecht te weinig ruimte heeft. Het heeft wel meer dan vroeger, maar nog steeds te weinig plek heeft voor wat er met het slachtoffer gebeurd is. Aan de andere kant, in zijn huidige vorm, zoals wij het geregeld hebben in Nederland, is het niet genoeg, zeg maar, om alleen maar lang te straffen. En het wekt ook een illusie, hè? Alsof dat dan de oplossing is.
5: Ja.
4: En dat is niet zo. Want die persoon moet nog steeds, misschien heeft iemand, die is verkracht, die heeft posttraumatische stressstoornis, die kan niet meer werken, die heeft allerlei problemen gekregen daardoor. Die zal dat eigen proces door moeten. En ik denk dat we daar heel veel ruimte voor moeten maken, empathie voor moeten hebben. En ook misschien vanuit, ja, misschien kan het strafrecht dat niet doen, maar wel een ander soort, ja, maatschappelijke organisatie. Je hebt gelukkig nu wel de Centra voor Seksueel Geweld. Dus mensen kunnen terecht. Dat is hartstikke goed. Maar ik denk, het strafrecht kan dat proces uiteindelijk niet
5: versnellen
4: makkelijker
5: of verzachten.
4: Maken.
5: Nee. Dus eigenlijk zeg je dat de oplossing eerder zou moeten liggen bij inderdaad meer de heling van het slachtoffer op buiten het strafrecht gezien.
4: Ja, ja, ja, en dat we niet denken dat lang straffen de oplossing is voor het slachtoffer. Nee, ja. Dan gaat het slachtoffer uiteindelijk ook niet. Ja, natuurlijk is het wel goed om dat hij het gevoel heeft van, nou, dit was niet oké, dit wat er gebeurd is. Dat bestraft wordt, dat daar een grens wordt gesteld. Natuurlijk, dat is essentieel. Maar het is niet de uiteindelijke oplossing. En het gaat er ook om dat we realiseren dat ik denk dat die illusie van de maakbaarheid van het leven, hè, dat wij allemaal toch iets hebben van, ja, dat mij dat nou moet overkomen. Of ja, het kan je overkomen. Net zoals je, nou ja, weet ik veel, als je in, wanneer was die tsunami in Sri Lanka, dat je daar toevallig met kerst op vakantie was en dat je dat hebt meegemaakt en daardoor heel erg getraumatiseerd bent. Weet je, het leven hier op aarde is, ja, kan heel leuk zijn, maar kan ook heel naar zijn en heel pijnlijk. En dus die realisatie en het accepteren daarvan, van dat het leven zwarte kanten heeft en witte kanten, dat is ook heel belangrijk. Dus, en daar een beetje meer, ja, beetje meer zen mee omgaan en niet zo emotioneel. Zo van, nou, ik wil dat iemand hard gestraft wordt en dan zijn mijn problemen wel weg. Nee.
5: Jij kijkt er heel nuchter naar. Echt heel praktisch. Hoe komt het dat jij zo nuchter of zo praktisch naar dit, hoe dit kan vertellen, hiernaar kijkt?
4: Ja, ik denk dat ik het... Dat is wat ik gezien heb in de praktijk. Ik heb ook slachtoffers van verkrachting behandeld. En ik weet, ja, die moeten hun eigen proces door. En dat is ook helemaal oké, weet je? En elke ervaring in het leven, ook al is die heel naar, als je daar weer uitkomt en weer terug bent, weer je kracht vindt, dan heb je daar iets van geleerd en ben je een stukje wijzer geworden en een stukje empathischer misschien wel.
5: Dus eigenlijk al die zaken die je hebt behandeld, die zorgen ervoor dat jij dit op deze manier kan uitleggen.
4: Ik denk het wel, ja. Ik denk dat je op een gegeven moment... Ik heb zoveel mensen gesproken, ja, die de meest vreselijke dingen hebben gedaan. Hun kind gedood. Hun vader gedood.
5: Hoe ga je daarmee om? Wat je net als eerst voorbeeld gaf. Ja. Je hebt een gesprek met iemand.
4: Ja.
5: Die heeft zijn of haar kind vermoord. Ja. Hoe ga je dat gesprek in? Hoe blijf je professioneel?
4: Ja, ik denk dat ik dan in eerste instantie, ik ga daar blanco in. Meestal heb ik wel informatie van tevoren gekregen van de rechtbank of zo. Maar ik probeer die persoon echt te begrijpen. Ik zit nu te denken meteen aan een casus van een mevrouw. En die was psychotisch op het moment dat ze haar dochtertje heeft gedood. En ja, die was gewoon heel depressief, heel psychotisch. En als je een luisterend oor kan bieden aan dat soort mensen, dat betekent al zoveel vaak. Want iedereen heeft een oordeel erover, hè? Over wat er gebeurd is en wat die persoon gedaan heeft.
5: Ja.
4: En dus dat zonder oordeel, ja, eigenlijk een beetje als een soort zen-boeddhist, zeg maar. Zo van met een enorme mindfulness aanwezig zijn. Dat verhaal beluisteren van wat is er gebeurd? Vertel me wat er gebeurd is. Vertel me wat je toen dacht, wat je nog weet. Ik vind dat ook iets bazaal heel menselijks hebben om het echt te willen weten wat die ander dan bewogen heeft. Om zoiets vreselijks te doen. En uiteindelijk, kijk, in het geval deze mevrouw die ik me herinner, die heeft uiteindelijk een goede medicatie gekregen. En is hersteld. En dat is ook het tragische eigenlijk. Hè, dat je eigenlijk zoveel van deze dingen ook zou kunnen voorkomen als mensen eerder signaleren dat iemand
5: die kant op gaat.
4: En dus er moet ook veel meer kennis komen in de maatschappij als geheel over... Kijk, meeste mensen vinden psychiatrische aandoeningen heel eng. En
5: het is onvoorspelbaar vaak, hè?
4: Ja.
5: Mensen, als je antipsychotica krijgt en ze slikken het even niet.
4: Ja.
5: Je weet niet wat er gebeurt. Ja. En wat mij heel lastig zou lijken is, even terug naar de casus van de moeder die haar dochter heeft vermoord in een psychose. Ik zou denk ik dan toch, maar ja, ik zit natuurlijk helemaal niet in dat werkveld. Ik ben gewoon een Nederlander met een mening of weet je, met gewoon inlevingsvermogen of zo. Ik zou denk ik toch altijd, ook al weet ik dat die vrouw in een psychose verkeerde, zou ik het niet compleet kunnen zien als alleen de psychose. Als zij hersteld is, zou ik denk ik toch het heel lastig vinden om haar dan dat niet kwalijk te nemen, ook al weet ik dat ze in een psychose verkeert. Maar snap je wat ik bedoel?
4: Ja. Ja.
5: Ik denk dat meerdere mensen dat lastig zouden vinden.
4: Ja.
5: Maar jij kan het echt zien als de ziekte en niet als de persoon. Of is het toch nog verwikkeld?
4: Op dat moment had die ziekte die persoon overgenomen. Dus die mevrouw die dacht, mijn dochter is bezeten door de duivel. En En ze had ook een idee van, ja, ik moet ook dood. Uiteindelijk is dat, ja, hebben mensen ingegrepen toen ze haar kind had gedood.
5: Ja.
4: Maar ja, ze was gewoon totaal in een andere wereld. Ze zag dingen die er niet waren, et cetera. Ja, ja. Kijk, het is echt een... wat mij opvalt bij heel veel misdrijven is dat mensen in een soort tunnel komen en maar één oplossing zien voor een bepaald probleem. En ja, ze kunnen niet meer buiten die tunnel. Ze zien geen licht aan het eind van de tunnel. Dit is de weg, zeg maar. Dit is de oplossing voor de situatie waar ze op dat moment zitten. En ja, ik denk als je zelf nooit in zo'n situatie gezeten hebt, is het heel moeilijk voor te stellen. Maar inmiddels, ik heb nooit in zo'n situatie gezeten, maar inmiddels heb ik zoveel verhalen gehoord dat ik me, denk ik wel, ja, een beetje kan voorstellen inmiddels. Ja.
5: Heb je ooit een casus gehad die je mee naar huis hebt genomen? Dat je het niet van je af kon zien?
4: Ja, zeker, zeker. Ja.
5: Maar wat doe je dan? Om toch weer de werk-Corine eventjes af te scheiden van de thuis persoonlijke Corine.
4: Nou ja, wat heel fijn is als je collega's hebt met wie je daarover kan hebben. Die hebben ook een beroepsgeheim en nou ja, weet je van. En ik heb een hele lieve partner die is toevallig heeft een medische achtergrond, dus daar kan ik ook wel bepaalde dingen mee delen, maar echt hele vertrouwelijke informatie natuurlijk niet.
5: Nee.
4: En je hebt echt, ja, je hebt wel tegenwicht nodig. Je kan natuurlijk niet alleen maar in die, nou ja, in die ellende, zeg maar, in die menselijke, het menselijke tekort en de menselijke tragiek continu mee bezig zijn. Dus ja, belangrijk om in je vrije tijd leuke dingen te doen, te sporten, dingen te doen waar je gelukkig van wordt. Dus daar heb ik altijd wel voor gezorgd. En door de jaren heen is het wel makkelijker geworden om dingen los te laten en achter me te laten. Ik was in het beginjaar ook wel een beetje zo van, een beetje van de hele wereld op mijn nek nemen. Zo van, ja, dit is allemaal niet goed en dat moet verbeterd worden. En op een gegeven moment, ja, moet je ook denken van, oké, ja, ik kan een mooi rapport schrijven en ik heb het alles gegeven wat ik in me had. Maar ja, als die rechter toch denkt van, nou, ik geloof het niet zoals mevrouw het heeft opgeschreven en er komt iets anders uit, ja, dan ik gedacht had, dan zo be it. Weet je, moet ook leren loslaten is ook heel belangrijk. Ja.
5: Ja, en dat klinkt wel als een grote verandering voor je.
4: Ja, ja.
5: Want aan het begin van het gesprek klonk dat niet zo.
4: Nee, dat klopt.
5: Van,
4: nee.
5: Nou ja, als het mijn rapport niet, nou ja, dan niet. Ja. Dat was in het beginjaren, zat dat er niet in.
4: Nee, dat klopt. Nee,
5: maar is het ook een beetje choose your battles?
4: Absoluut, absoluut. Ja, en ook je realiseren dat je niet, ja, je kan gewoon, je hebt maar zo'n beperkte actieradius eigenlijk. Je kan proberen jouw werk zo goed mogelijk te doen. En dan is de vraag, ja, wat doet die ander dan ermee? Ik bedoel, ik geef les aan studenten, aan professionals. Ja, je doet je stinkende best om de beste cursus te geven die je kan geven. En dan gaan zij de wereld in. En dan hoop je dat ze er iets nog van opgeslagen hebben. En dat die kritische de ruiter van wie ze les hebben gehad, dat ze daar ook nog eens aan terugdenken.
5: En is dat het? Want als je één ding, maar één ding, hè, zou mogen bijbrengen aan je leerlingen. Eentje. Wat zou dat dan moeten zijn?
4: Blijf altijd leren. Ja. Blijf altijd leren. Dus elke patiënt, elke casus die jij onder je handen krijgt om aan te werken, blijf nieuwsgierig. Blijf zoeken naar mogelijkheden. En als je het niet weet, vraag het aan je collega. Ga de wetenschappelijke literatuur in. Wat ik deed toen ik dat ik gewoon ging mailen met die hoogleraar in Amerika om daar een stage te doen. Ja, dat doe ik nog. Als ik denk van, nou, iemand heeft bepaalde kennis die ik niet heb en dan mail ik het. Dan zeg ik van, heb je een tip voor bepaalde artikelen over dit en dit probleem? Want ik kan er niks vinden. En ik denk dat jij het wel weet.
5: Ja, blijf dat doen. En we hebben natuurlijk ook al gehad over dat jij heel erg veel informatie en instrumenten naar Nederland hebt gehaald vanuit het buitenland. Echt wel een beetje, nou ja, een pionier daarin, zeg ik. Of jij het niet zegt, maak ik ervan. Als we elkaar over 10 jaar zouden spreken, wat zou jij dan hopen dat er nu binnen jouw werkveld veranderd is?
4: Ja, hele, hele mooie vraag. Wat ik hoop dat... Ja, dat toch dat besef van dat mensen kunnen veranderen. Als we maar investeren in goede psychologische behandelingen, goede verslavingsbehandeling. Ja, dus echt de hele psychologische, psychiatrische zorg voor mensen die, en ook kinderen die richting antisociaal gedrag aan het ontsporen zijn, als we dat ja meer afgestemd hebben, want die hele sector, dat rammelt aan alle kanten, in de zin van, er wordt erg langs elkaar heen gewerkt.
5: Binnen de GGZ bedoel je?
4: Ja, maar ook binnen de jeugdzorg, dat soort instanties. Dat elke keer verschijnt er weer een overheidsrapport en er verandert nooit wat. Dus dat wens ik echt. Dat is wel het grootste probleem dat ik zie. Dat we eigenlijk de toevoer richting de TBS en de gevangeniswezen, dat we daar veel meer in moeten investeren, in preventie. En,
5: preventie.
4: Yes.
5: Het is zo makkelijk gezegd, hè?
4: Ja, en heel moeilijk te doen.
5: Ja. Ja. Dus over 10 jaar spreken we elkaar weer.
4: Ja.
5: En dan is dat helemaal opgelost.
4: Dat denk ik niet. Maar
5: we mogen toch even in een illusie leven?
4: Ja. We kunnen, we mogen.
5: Het is nacht, ja, we mogen dromen.
4: Ja, we mogen. Ja, absoluut. Ja, nee, als dat. Dat is zeker een droom. Ja.
5: Nou, ik ga je ontzettend bedanken dat je hier bij me wilde zijn deze nacht. Hoogleraar Forensische Psychologie, Corine de Ruiter. Ik dank je. En slaap lekker alvast.
4: Dank je wel.

0: Je hoorde hier Woman in Chains van Tears for Fears uit 1989. Het nummer gaat over de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen en de onderdrukking van vrouwen. En als je goed luisterde, dan hoorde je niemand minder dan Phil Collins op de drums.
1: De Crime Week van BNN VARA.
0: Mijn tijd met forensisch psycholoog Corine de Ruiter zit er helaas op. Heb je dat nou net gemist? Nou, niet getreurd hoor. Het uurgesprek staat binnenkort op NPO Luister of in je lievelingspodcast-app. Maar je weet het, deze week, zo rond 3:30, is het tijd om met jou in gesprek te gaan. Corine komt in haar leven een hoop mensen tegen waarbij ze op zoek gaat naar de waarom. Wat in de mens heeft er nou voor gezorgd dat hij of zij of hen een bepaalde keuze heeft gemaakt? Wat zit er in diens persoonlijkheid? Nou, nu wil ik het gewoon even lekker luchtig houden, hoor. En vraag ik me af, waarin ben jij nou net anders dan anderen? Waarin ben jij nou een beetje een gekkie? Zit er bij jou een beetje een steekje los? En wat maakt jou nou zo uniek? Ik ben hier niet alleen, natuurlijk niet. Hallo, een hele goede nacht.
2: Hallo, hallo.
0: Hallo, lieverd. Bas.
2: Ja.
0: Ja, ik weet het al wel een beetje. Ik vind het heel grappig wat je nu gaat vertellen. Maar,
2: nee, maar ik ga het nog gekker maken.
0: Denk ik. Ja? Oké. Okay. Ja. Nou, waarin ben jij, zit er bij jou een steekje los? Ja,
2: ik ben groot francofiel. Wat Winnie de Poe met honing heeft, dat zei ik dus straks, dat heb ik met Frankrijk. Nou, is dat op zich denk ik niet heel gek.
0: Maar wel de manier waarop. Ik vind dit wel gek.
2: Ja, ik ga heel veel naar Parijs. Of wat Winnie de Poe met honing heeft.
0: Nee, dat vind ik oké, want dat weten we. Maar dat dat even erg is als jij met Frankrijk hebt, dat is voor me niet oké.
2: Nee, ik ben er het liefst de hele dag mee bezig. En het is zo echt dat ik heb vooral een grote voorliefde voor de Franse muziek.
0: Ja.
2: Dus als ik naar Parijs ga, dan vind ik het fantastisch om naar een begraafplaats te gaan waar Franse artiesten liggen. Ja. Dan neem ik een koptelefoontje mee. En dan ga ik daar zitten en een live concert terugluisteren.
0: Nee, dat meen je niet.
2: Ja, dat weet ik wel.
0: Maar een live... Oké, okay, noem eens even een artiest.
2: Yves Montand, bijvoorbeeld. Ja. Père Lachaise ligt hij.
0: Ja.
2: Samen met zijn vrouw, Simone Signoret, zijn vriendin, sorry.
0: Ja.
2: En dan ga ik daar zitten en dan zet ik hem live in Olympia in 1986 of zo aan.
0: En hoe lang is dat dan, zo'n concert?
2: Zo'n concert, dat duurt 1,5 uur.
0: En dan zit je 1,5 uur?
2: Dus ik kan daar wel lang zitten.
0: Nee, dat meen je niet.
2: Nou, 1,5 uur heb ik dan nog nooit gezeten. Maar wel, nou ja, dat is prachtig. Het feit dat ik daar dan mag zijn.
0: Ja.
2: Op die plek.
0: Ja.
2: En zeg maar een soort van semi-recht in de ogen aan kan kijken. Als een soort dank voor de muziek die gemaakt heeft.
0: Ja, dus ik vind eigenlijk wel, het heeft wel wat. Ik vind het eigenlijk ook wel heel schattig, aandoenlijk.
2: Hoeveel mensen zouden daarbij stilstaan?
0: Te weinig.
2: Als je loopt daar langs, oh, dit is Yves Montand, de zanger. Oké, leuk. Lopen verder.
0: Ja.
2: Even die man op een voetstuk zetten waar die in mijn ogen gewoon hoort.
0: Ja, maar ik denk ook wel dat jij, dat te weinig mensen dit doen. Maar ik denk dat jij het ook weer inhaalt.
2: Dat weet ik wel zeker. Ja, dat weet ik wel zeker. Ja, ja.
0: Oké, je bent dus helemaal wild van Frankrijk. Waarom woon je er niet?
2: Ja, omdat het dan misschien niet meer speciaal genoeg is, denk ik.
0: Oh ja.
2: Ik denk dat het... ik vind het een enorm voorrecht dat ik dan naar Parijs kan, zeg maar.
0: Ja, dat je hem eventje... Ja, oké. Okay, dat je even een weekendje Parijs pakt.
2: Ja. Ach.
0: Oké. Okay. Ik vind het hilarisch. Geweldig. Nou ja. Ja, ik zou wel eerlijk willen zeggen, ja, er zit wel iets niet. Nou, er zit wel een beetje een steekje los, maar het is op een goede manier, aandoenlijke manier.
2: Ja.
0: Je hebt wel geluk dat Corine net vertrokken is.
2: Ja, daar ben ik heel blij mee. Daar ben ik heel blij.
0: Nou ja, ik weet het nu van Bas, maar ik wil het natuurlijk van jou weten. Waarin ben jij net een tikkeltje anders? Zit er misschien wellicht een klein steekje los? Ik wil het heel graag van je horen. En je weet het, hè, in ruil voor jouw verhaal mag jij van mij een nummertje draaien. Dus zeg het maar, het is jouw feestje. Ja, en Bas, ik kan natuurlijk nu niks anders draaien.
2: Ja.
0: Wil je hem zelf aankondigen?
2: Ja, dit is een prachtig nummer ook. Het is het helemaal... mag ik even kort, heel klein toelichting?
0: Ja.
2: Het is 1942. Een Joodse jongen uit Parijs is ondergedoken op het platteland in Frankrijk. En achteraf vertelt hij, dat is de mooiste tijd die ik ooit in mijn leven gehad heb. De meest zorgeloze periode uit mijn leven. Op het platteland met mijn vriendjes, iedere dag op de fiets erop uit. En er is een postbode en die heeft een dochter, Paulette. En hij is stiekem verliefd op die dochter. En als ze s'avonds zit, zei ze aan een meertje tussen het riet. En dan wil hij heel graag om haar hand vragen.
0: Och.
2: Maar dat durft hij eigenlijk niet. En op het einde van het liedje zingt Yves Montand: misschien morgen, misschien durf ik het dan.
0: Ach, wat leuk.
2: La Bicyclette van Yves Montand.

0: La bicyclette Yves Montand.
1: De Crime Week van BNN VARA.
0: Ja, ik ben nu met jou in gesprek. Gezellig. We gaan het hebben over op welke manier er bij jou wellicht misschien een steekje los zit. Of dat je gewoon net wat anders bent dan anderen. Ik wil graag van je weten. Je kan bellen naar 0800-1121. Of stuur natuurlijk een berichtje in de gratis NPO Luister-app. Ik ga naar Richard. Richard, goedenacht.
2: Hey, goedenacht, Benji.
0: Hallo, Richard.
2: Hallo.
0: Wat is het nou bij jou dat anders is dan bij anderen?
2: Nou ja, ik ga het... ik ben vrachtwagenchauffeur, maar ik ga het natuurlijk niet over verkeer hebben. Want ik bedoel, gewoon ken maar kritisch zijn op andere mensen. Maar ja, die zullen dan waarschijnlijk zeggen van... joh, kijk eerst maar op jezelf aan mijn fout. Dus ik ga het over iets heel wat anders hebben.
0: Oké.
2: Okay. Ik hoop dat Roel ook ruist. Die heb ik trouwens al een tijd niet gehoord. Maar ja. Roel, jij hebt het altijd vaak over muziek. En muziek, ja, daar heb ik ook een enorme passie voor. En daar kan ik ook gigantisch kritisch op wezen. Oh. Als ik dan bijvoorbeeld wel eens hoorde in een bepaalde ochtendshow... dat er een zangeres gaat zingen... ze vinden het altijd even goed. Waarvan ik af en toe denk van... zit ik nou naar dezelfde zinnen te luisteren als jullie? Of hoor ik nou dingen... ik ken er af en toe wel eens een beetje slecht tegen... als mensen altijd alles maar goed vinden... terwijl het totaal niet klinkt.
0: Oké, okay, maar dan moet jij even aan me uitleggen... wanneer er iets wel goed is... volgens jou. Wanneer krijg jij kippenvel?
2: Bijvoorbeeld met het liedje van Wim Zonneveld, Het Dorp. Hoe het klinkt. Ik zit zelfs ook af en toe naar klassieke muziek te luisteren. Zelfs met Jamai, met Maestro. Ik ga er nou iets vertellen wat ik wil. Nou, ik werd er helemaal emotioneel van. Als je een goede geluidsinstallatie hebt... en je kan hem ietsje harder zetten, zodat je al die... een klarinet, een saxofoon, een triangel.
0: Ja.
2: Dat is zo puur en daar kan ik zo van genieten. Echt helemaal geweldig.
0: Dus dat is voor jou het kippenvelmomentje?
2: Ja.
0: Maar ik vind niet dat het nu lijkt alsof dat is wat zeg maar... Dat er een steekje bij je los zit, hoor. Richard, ik vind het eigenlijk heel niet meer dan normaal.
2: Laat ik dan een stapje verder gaan.
0: Uh-oh.
2: 2 weken geleden heb ik de buurvrouw geërfd, ben je thuis? Ik dacht ja. Toen heb ik een keer keihard hardstyle gedraaid.
0: Nou, waarom doe je dat?
2: Omdat ik dat lekker vind. Dus... hij kon niet meer harder. Dus op een gegeven moment, ik sprak de buurvrouw de dag daarna. Ik zeg, hoorde je wat? Nou, ze zegt, ik kon het bijna letterlijk horen. Ik zeg, hij kon het niet harder. Ik heb het in overeenstemming gedaan met de buurvrouw. Ik zeg, joh, lieve schat. Ik zeg, het was ook eenmalig. Even 3 nummertjes. Daarna heb ik het ook nooit meer gedaan. Ik zeg, joh, dan gooi ik een koptelefoon op. Maar serieus, waar ben je? Hij kon niet harder. En er was een luchtverplaatsing. Ik vond het heerlijk. Ik had een traan in mijn ogen staan. Zo lekker dat ik het vond.
0: Oh, lekker. Ga je dan ook gewoon dansen en zo?
2: Ja.
0: Gewoon mee stampen zo.
2: Ja. Alleen ik heb dan wel de gordijnen dicht dat ik niet verloren sta voor de buren.
0: Nee, en dat tegenwoordig wordt alles ook gefilmd. Hè. Dat wil je zelf niet zo terugvinden op het internet.
2: Nee, nou, maar helemaal geweldig. Maar ik bedoel...
0: Wat leuk. Ja, dat vind ik een hartstikke goeie. Richard, ontzettend bedankt. En ik heb, natuurlijk, je nummer, hè? Jouw kippenvelnummer heb ik voor je klaarstaan.
2: Ja, geweldig.
0: Hè?
2: Oh, heimwee. Gewoon een Anton Pieck-achtig nummer. Het is rustig, heerlijk. Het is al jammer dat ik in de vrachtwagen niet echt een enorme geluidsinstallatie heb.
0: Nou ja, zet hem gewoon zo hard als kan.
2: Ja.
0: En rij voorzichtig. We gaan luisteren naar Het Dorp van Wim Zonneveld. Heel erg bedankt, Richard. Ja, mooie nacht, hè?
2: Ja, iedereen fijn weekend.
0: Oké,
2: okay,
0: dag.
3: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: Speciaal voor Richard, het dorp van Wim Sonneveld. Ja. We gaan eigenlijk gewoon meteen door naar de volgende beller. Want er wordt aardig ingebeld van op welke manier zit er bij jou eigenlijk een steekje los. Dat is John. John.
1: Ja, goeiedag.
0: Hey John, hele goeiedag. Heb je het kunnen beperken tot één ding, denk je?
1: Wat denk je? Hoe bedoel je dat?
0: Ik bedoel...
1: waar ik niet spoor, zeg maar. Ja. Ik heb een lijstje gemaakt.
0: Maar ja, dat dacht ik al, ja. Ja,
1: ja. Nou, ik zou je vertellen, ik zat van de week te kijken naar Mes op Tafel. En daar was een van de vragen in de finale was van wat leeft er allemaal in de Bijenkorf? En dat was de koningin en de dagen. En dan moesten ze afschrijven wat nog meer. En het antwoord was werksters. Mm. En een van die kandidaten die had werkers opgeschreven. Ja. Yeah. Afgekeurd. Daardoor, anders had ze gewonnen. En ik denk bij mij, zijn jullie wel helemaal goed bij Max?
0: Ja,
1: dus
0: dat,
1: ik ben van plan om een brief te gaan schrijven naar Max. Want dit vond ik echt schandalig. Kijk, het is functies zijn sowieso al genderneutraal. En als je het toch voor elkaar krijgt om werkers te noemen, wat heel veel mensen helemaal niet weten wat er in een bijenkorf rondvliegt. En ze keuren dat af omdat het eigenlijk werksters moet zijn, dan denk ik dat je niet helemaal spoort. Mm. Maar goed, dat heb ik weer. Het feit wat ik bij mij te spreken was, dat ik me met alles bemoei.
0: Ja, oké. En wat kan je een voorbeeld geven?
1: Nou, ik vind bijvoorbeeld, ja, vanavond zat jij weer helemaal goed. Hè? Je was helemaal on fire, hè, met je gesprek.
0: Dus ja,
1: ik
0: vond
1: heel
0: je?
1: Graag. Ja, ik vond het echt heel goed. Ja, je was echt goed. Ja.
0: Dankjewel.
1: En dat, ik wil dat graag laten weten. Ik heb dat wel vaker tegen jou gezegd. Ik heb het ook wel tegen, Filo en zo. Die heb ik ook een keer. Dat wil ik gewoon graag zeggen, dat jullie goed bezig zijn, weet je wel. En maar als het niet goed gaat, dan laat ik het ook weten. En dat is bij mij gaat vaak erg ver. Dat mensen me aankijken van, wat bemoei je eigenlijk mee?
0: Ja, maar dat gaat erg ver. Bedoel je dat mensen dan gewoon echt wel een beetje beledigd zijn?
1: Nee. Het gaat buiten schaald, weet ik veel wat. Als vaders of moeders heel streng zijn tegen een kind, dan zeg ik tegen dat kind van, kom, gaan we een ijsje kopen, weet je wel.
0: Oh ja, wat vreselijk.
1: Ja, zeker. Weet ja. Dat soort dingen. Van,
0: heeft dat je wel eens in de problemen gebracht, John?
1: Nee, ik ben 1,94 meter en ik weeg 110 kilo.
0: Oh ja, nee, dat durft niemand, daar durft niemand aan te beginnen natuurlijk.
1: Nee, maar ik ben niet dreigend of zo, weet je wel. Maar ik zeg, met familie enzovoort, bij mijn werk enzovoort. Ik heb jou een keer verteld, ik heb een keer een staking uitgeroepen omdat er een gozer die was ontslagen, omdat hij een keer te laat was.
0: Ja.
1: En toen kon hij niks aan doen, want die jongen moest met de bus en weet ik veel wat. En toen kwam hij op het werk, 5 minuutjes later of 10 minuutjes, weet ik veel wat, helemaal niks.
0: Mm-hmm.
1: En toen zei die baas, ga jij maar weer naar huis, want het is al de tweede keer deze maand. En toen heb ik de kappen bij elkaar geroepen, daar hebben we staking uitgeroepen. Volgende dag hebben we gezegd, wij komen elke dag een uur te laat, tot hij die jongen teruggenomen hebt.
0: Ja, dus je bent eigenlijk gewoon streng maar rechtvaardig. Kunnen we het ook wel noemen, John.
1: En mijn visie op rechtvaardigheid, ja, daar is natuurlijk niet iedereen mee eens.
0: Nee. Het is een leuke eigenschap, toch? We zijn allemaal een beetje gek op een manier.
1: Ja, ik heb ook wel eens verteld. En was ik bij mensen op visite en was er een kleine die moest naar bed. En toen werd er gezegd van, toen zei hij, zou ik nog een verhaaltje voorgelezen en dat moet oom John doen. En toen zeiden die mensen, ja, dat is van, ja, dat is raar. Ik zeg, kom maar op met je boekje. En ik ben er boven. Ik heb dat kind er alles weer voor zitten lezen.
0: Ja, en maar dat is gewoon oom John.
1: Hij slaapt.
0: Ja, okay. Hartstikke leuk, John, dat jij het op deze manier doet.
1: Van, daar hebben we nog nooit meegemaakt. Dat de visite voor het zit te lezen boven. Ik zei, ja, ik kan hem uitschelen.
0: Ja.
1: Maar ze vonden het helemaal niet erg, joh. Dus
0: ja,
1: ik ben heel erg, grote bemoeiaal ben ik.
0: Ja,
1: niet kwaadaardig.
0: Nee, joh, maar je bent gewoon niet op je mondje gevallen. John, je hebt een nummertje bij me aangevraagd.
1: Iedereen weet van mij wat ik ervan vind. Altijd.
0: Ja, nee, dat geloof ik, ja. Maar John, ik moet nu echt eventjes naar dat nummer toe.
1: Ja, wat verder. Ja,
0: want dat is natuurlijk niet te doen, hè?
1: Ik wil weten wat Dammers niet
0: ja,
1: is.
0: Maar ja, hoe langer jij praat, hoe langer het duurt voordat we weten wat Dammers te vertellen heeft, hè? Maar John, we gaan luisteren naar Uit Vrije Wil.
1: Ja, voor het goede doel, want we hebben een leuke band gehad. Doemar en Bluff en Frank Boeien. Maar het goede doel is qua muzikaliteit en zeker qua tekst. die steken er toch met kap en schouders bovenuit. Beste nou, band, Nederlandstalig.
0: We gaan luisteren. John, ontzettend bedankt. Mooi weekend alvast.
1: Bedankt voor deze prachtige week.
0: Oh, heerlijk. Dankjewel. Wat lief. Ik spreek je snel.
1: Ja.
0: Dus John, nou, je hoort het al. We gaan luisteren naar de beste Nederlandstalige band. Het Goede Doel.

0: Goeie, maar het goede doel is qua muzikaliteit en zeker qua tekst. Die steken er toch met kap en schouders bovenuit. Beste nou, band, Nederlandstalig.
1: We gaan luisteren. Sean, ontzettend bedankt. Mooi weekend
0: bedankt,
1: alvast.
0: Dank voor deze prachtige week.
1: Oh, yes. Dankjewel. Wat lief. Ik spreek je snel.
0: Ja.
1: Dus Sean, nou, je hoort het al. We gaan luisteren naar de beste Nederlandstalige band. Het goede doel uit Vrije Wil.

volgend uur heb ik nog wel wat gaatjes. Om te vertellen op welk gebied jij misschien net een beetje anders bent. Of misschien zit er wel echt een steekje los. Net zoals bij mijn collega Bas. Die voor zijn eigen plezier op een begraafplaats naar muziek gaat luisteren. Ja, ik vind het problematisch als ik het even tussen jou en mij. Ik vind dit wel een dingetje. Maar ja, weet je, ieder zijn ding. Maar heb jij ook zo'n gekkigheidje? Dan wil ik het graag van je horen. En in ruil voor jouw verhaal mag je een nummertje bij me aanvragen. Maar dat gaan we allemaal doen na het nieuws van 4 uur. Dan heb ik ook nog natuurlijk de Nachtkraak voor je klaarstaan. Mooi stuk podcast van Slachtofferhulp. Enfin, nog een heel uur met allemaal gekkigheid. Ik spreek je zo meteen na het nieuws van 4 uur. Tot zo.

Uit vrije wil, het goede doel. Dit was alweer het tweede uur van de Nacht van BNNVARA. Ik ben natuurlijk zo meteen weer bij je terug voor nog een heel uur gezelligheid. Allemaal creamy dingetjes voor de laatste van deze week alweer. Je kan nog even inbellen trouwens, want ik heb

0: NPO Radio 1.
1: 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Gisteren zei landbouwminister Van Essen dat het Brabantse provinciebestuur alles op alles moet zetten om te voorkomen dat de vergunningen worden ingetrokken. Het aantal gewonden bij het treinongeluk in het zuiden van Engeland is opgelopen tot 20. In de buurt van Brighton ontspoorde gisteren een trein met 150 inzittenden. Meerdere wagons kwamen op hun kant terecht. Van de 20 gewonden hebben er 2 ernstig letsel. Hoe de trein kon ontsporen is nog onduidelijk. Volgens een verslaggever van de BBC zijn de rails krom getrokken. Dat kan een gevolg zijn van het ongeluk zelf, maar kan ook komen door het extreem warme weer. In Frankrijk is een jongen van 15 aangehouden vanwege de dood van 2 brandweermannen vorige maand. Die kwamen om toen ze bij een bosbrand in de buurt van Bordeaux ingesloten raakten door het vuur. Waarvan de jongen precies wordt verdacht is niet bekendgemaakt. De bosbrand op 21 juli was vrij klein, maar verspreidde zich wel snel. Een dag later braken in de omgeving van Bordeaux grote bosbranden uit. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelbourne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs voor een plek in de Conference League moet Ajax tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer, het is helder, minima tussen 13 en 20 graden. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: Welkom terug bij alweer het laatste uur van de Crime Week bij BNN VARA. Wat hebben we een week gehad. We hebben een dader gesproken, een misdaadjournalist, iemand van het arrestatieteam, een persoonsbeveiliging, strafrechtadvocaat. En vandaag heb ik me afgesloten met een forensisch psycholoog. Wat een week.
0: De Crime Week van BNN VARA.
3: Benji de Visser.
2: Maar het is natuurlijk nog helemaal niet afgelopen. We hebben nog een heel uur waarin we met elkaar in gesprek kunnen nog even. Dus bel even gezellig naar 0800-1121. En vertel mij in welk opzicht jij een beetje een gekje bent. Afwijkt van de norm. We hebben allemaal wel zoiets, hè. Ik ben bijvoorbeeld niet zo goed in het feit als mensen afzeggen. Of als een plan, zoals ik in mijn hoofd had dat die zou zijn, opeens dan anders wordt. I can't. Word ik helemaal niet gelukkig van. Wil ik al niet meer komen? Blijf ik liever thuis? Is misschien ja een beetje problematisch in sommige situaties. Maar ja, het is gewoon wie ik ben. En ja, deal with it. Love it or leave it. Maar ik wil weten wat jij nou te vertellen hebt. En dat kan natuurlijk alleen maar als je inbelt naar 0800-1121... of een bericht stuurt in de gratis NPO Radio, NPO Luisterapp, sorry. Af en toe zit ik nog in die oude app. Maar aangezien ik net mijn eigen verhaal heb verteld en ik dus ook zelf beloond mag worden voor wat ik net heb verteld, ga ik eerst een nummertje draaien die ik zelf wil horen. En dat is natuurlijk, ja, dat kan niet anders dan New York, New York van niemand minder dan Frank Sinatra.

0: Heerlijk. Ja, echt hè? Frank Sinatra met... Nou ja, moet ik nog zeggen? Nee.
1: De Crime Week van BNN VARA.
0: We gaan door naar de beller die ons wil vertellen, ja, waarom hij een beetje een gekkie is. Dat is Dammes. Dammes.
2: Hi.
0: Hallo Dammes. Wat maakt jou nou een beetje anders, een beetje een gekkie?
2: Nou ja, ik wil eerst eventjes gewoon zeggen dat ik ben onderzocht psychisch. Ik kom even terug op Nieuwe Sluis. Dat was die in militaire dienst, 59
0: ja.
2: augustus. En dan gehoorzaam ik niet genoeg aan de discipline. En dan word je gestuurd naar Nieuwe Sluis. Dan heb je die poverdiscipline. Minimaal kom je daar 3 maanden in. En dan word je fysiek onderzocht en psychisch. Om te kijken of je er tegen kan, of het in orde met je is.
0: Mm.
2: En ik werd goedgekeurd uit psychisch.
0: Oké.
2: Ik was wel erg blij.
0: Ja, dus dat zat goed.
2: Ja. Dus,
0: maar iedereen heeft toch wel een dingetje waarin ze toch wat anders zijn.
2: Betsy, dus in die tijd was je een blad ter wending. En toen was ook de mentaliteit van de geest die toen eerste was. Dat je rebel mocht zijn, weet je wel.
0: Mm.
2: En die hadden geschreven over Nieuwe Sluis. Mensen die er dan zaten van discipline. Dat mensen waren die zich niet kan niet te krijgen. Dat was eigenlijk positief. Niet in het oog van de dienst, maar omdat ik niet gehoorzaam had, zomaar. Orders had uitgevoerd. Enzovoort, enzovoort. Dus daar was ik dan wel een beetje blij mee.
0: Mm-hmm.
2: Natuurlijk dan nog even kwijt.
0: Ja, tuurlijk.
2: Maar ook, mijn moeder zei, ja, je begint overal, je maakt niets af.
0: Oh, ja.
2: Dat klopt. Ik ben nog, ik heb psychologie gestudeerd 2 jaar. Op de Hooigracht was dat nog, in Leiden.
0: Oké.
2: Okay. En dat is bijvak psychologie, filosofie in Erasmus Universiteit. Ook maar het 2e jaar.
0: Mm.
2: Ik ook weer, maar ik moest eigenlijk achteraf alles inzien.
0: Ja.
2: Heb ik wel begrepen dat ook vanuit Freud en Marx en Nietzsche. Dat zijn eigenlijk de grote waar ik naar luisterde. En die geven dus, want de mens is voor zichzelf een vraag. En die vraag beantwoorden, dat is onze taak voor elk mens.
0: Mm.
2: Maar de antwoord is er niet, heb ik begrepen. Maar je moet toch blijven doen.
0: Ja.
2: Want anders zou je op mensen zijn. Dus John blijft mens. Dat hoor ik aan wat hij allemaal vertelt. En ik kan ook nog bedanken dat hij zo positief voor me is.
0: Ja.
2: En ik had bijvoorbeeld... ik kwam in Lagos aan toen ik ging varen. En toen kwam er een brief aan boord. En daar stond, had mijn moeder geschreven... Pas maar op dat je geen schandelijke ziekte oploopt.
0: Ja, ja, dat willen we allemaal niet.
2: En maar... mijn oudste broer, die vaarde bij de Shell. Op die tankers. En ik heb al gevraagd, heb jij ook zo'n brief gekregen? Maar nee, eigenlijk niet.
0: Oh nee, dat ging alleen. Dat was voor die was speciaal voor Dammes. Dammes, ik vind het hartstikke leuk om dit weer van je te horen. Je hebt ook een mooi nummer aangevraagd bij me.
2: Ja.
0: Want je dacht, Bam, ik heb zin in de Beatles. Dus we gaan luisteren naar The Long and Winding Road. Is dat wat jij wel wilde?
2: Ja, dat is. Ik meen me goed te herinneren dat wat met me deed. Ja.
0: Nou, dan gaan we nu weer achterkomen of het daadwerkelijk wat met je doet, Dammes.
2: Ja, oh, en nog even voor die mevrouw.
0: Hm.
2: Of wat ik wel. Oh nee, in het begin, het eerste, weet je wel, die daden.
0: Ja, ja, van maandag.
2: Ik schrok wel dat ik 10 jaar kreeg. En toen dacht ik, ja, als je aan het geld komt. Want ik ben ook marxist, dan word je wel gepakt. Weet je wel, 10 jaar, dat is gewoon.
0: Ja, lang hè? Ja.
2: Dat is toch 10 dagen zo lang.
0: En hij is net in maart is vrijgekomen ook. Maar dan is dat weer een gesprek voor een andere keer. Wat vind jij?
2: Ja? Bedankt.
0: Ik wens je een prachtig weekend en ik spreek je snel, ja?
2: Ja, en dat je nog wel lang mag leven. Bedankt.
0: Dankjewel, jij ook, dames. Mooie nacht.
2: Ja,

0: De lange winding. Sorry hoor, ik moet even, ik kan het even niet. De Beatles.
1: De Crime Week van BNN VARA.
0: Pepsi de Visser. Ja, we hebben natuurlijk ook allemaal leuke reacties in de NPO Luister-app met mensen die nou ja, van alles en nog wat vinden en doen. En ik moest even lachen. Ja, af en toe, ik hou het heel vaak in, maar ik heb iemand die heel boos is op mij. En dat vind ik eigenlijk alleen maar heel grappig. Maar dat laten we even wat het is, want ik ga meteen door naar Maria. Maria, helemaal je nacht.
2: Hallo.
0: Goedenacht, Maria. Op welke...
2: Goedenacht, Pep.
0: Goedenacht. Op welke manier zit er bij u een steekje los?
2: Nou, ik... ik ben anders. Anders in die zin, ik bijvoorbeeld, ik hou helemaal niet van feesten niet. Helemaal niet van feestjes.
0: Nee?
2: Niks van feesten weten, niks van feesten en vuiven. Niks.
0: Oh, maar waar komt dat dan vandaan? Is dat uw hele leven al zo?
2: Ja, ik hou er niet van. Ik hou er niet van als er een heleboel mensen bij elkaar zijn. Daar hou ik helemaal niet van.
0: Oh, ja.
2: En dan zo allemaal een heleboel mensen allemaal. En allemaal eten en drinken en plezier maken. Niks. Ik hou van rust. Van rust. Ik ben een eenling. Een eenling. Echt een eenling. Ja, echt. Dus ja, ik weet niet of dat een steekje los is. Maar normaal is het in ieder geval niet. Hé, snap je?
0: Ja.
2: Ja, om maar een voorbeeld te geven. Nou, maar een voorbeeld te geven. Als er iets te doen is, dan ben ik er niet.
0: Als er iets te doen is, dan bent u er niet, zei u dat?
2: Ja, dan ben ik er niet. Dan ben ik degene die er niet is. Dan val ik op om er niet te zijn. Want ik wil dat helemaal niet. Allemaal, nee. Ik vind dat iets verschrikkelijks allemaal, feesten en zo.
0: Wordt u nog wel uitgenodigd dan?
2: Ja, dat is hem net, hè.
0: Oh, dat is het hele probleem.
2: Dat is hem net, hè. Dat is hem net. Want ik ben er helemaal niet voor, snap je? Dat is hem net.
0: Maar je zou toch denken dat mensen na een tijdje al weten... nou, Maria, die hoeft niet meer te bellen.
2: Ja, zoiets, ja.
0: Maar helaas blijft het gebeuren.
2: Ze snappen het niet, hè. Nee, dat ze me beter mee rust kunnen laten. Ze begrijpen er helemaal niks van. Ik snap niet dat mensen van feesten houden... Nee, ik snap dat niet. Nee, ik snap dat echt niet.
0: Maar is het ook meer, want is het ook meer dat het feesten zelf of de drukte van veel mensen bij elkaar? Wat is...
2: Alles bij elkaar. Dat eten en drinken. Bah, walgelijk vind ik het. Want ik kan ook niet in een restaurant of zo, hè. Nee, helemaal niet, want er zitten allemaal mensen.
0: Oh.
2: Ik doe niet liever als alleen al mijn toffel zit eten. Want dan, het is ook zo dat ik een, hoe noem je dat? Ik kan moeilijk eten, maar dat, ja? Dat heeft niks met lichamelijke toestanden te maken. Dat is puur psychisch.
0: Ah, oké.
2: Okay. Ik speel het gewoon niet binnen. En een hele lap vlees, ik kan het niet binnenkrijgen.
0: Oh,
2: bij
0: ja.
2: Mij moet dat gemalen. Of ik moet het in hele kleine stukjes snijden, weet je wel. Ik heb het wel eens ooit bij een vriendin gehad. Die is helaas overleden, die is nou hierboven. Maar wat, dat was mijn beste vriendin.
0: Oh.
2: En dan... dan voor te eten, weet je wel. Want dan, och, mensen toch, dat was iets. En wat, dan moest ik dat zeggen? Nee. Want die hield van rauwkost en allemaal. Ik speel dat niet binnen.
0: Ah.
2: Ik zeg, dat kan niet. En, ja, maar wat kan je dan wel eten? Ik zeg, ja, bijvoorbeeld... het lijkt dan net een babyapje, maar aardappelpuree. En dan met groenten die heel gaar zijn. En dat moet allemaal gestampt zijn. Maar geen lap vlees of zo, dat gaat helemaal niet.
0: Nee,
2: helemaal niet. Dus, want ik heb dat vroeger wel eens geprobeerd. Maar dan zit ik als allerlaatste aan tafel. En dan is iedereen
0: al klaar.
2: Nog niet klaar.
0: Ja, dat wil je
2: dus,
0: ook natuurlijk niet.
2: Vind je het niet lekker? Of lust je het niet meer? Nou, en dan stik ik nog van de honger. En dan vind ik het hartstikke lekker. Maar ik heb tijd nodig. Nou, dat gaat gewoon niet in een restaurant. En
0: nee,
2: dat gaat ook niet bij mensen thuis. Dus
0: nee,
2: dan doe
0: jou
2: ik
0: niet
2: het
0: bellen.
2: Maar. Ja, nee. En maar ik voel mij daar allemaal heel verdrietig over. Heel verdrietig. En daarom loop ik ook bij de psychologe. En ik ben al depressief vanaf mijn tienerjaren. Dat houdt er allemaal verband mee. Want psychische toestanden, hè, dat moet je niet onderschatten, hoor, meisje. Dat is erg, hoor.
0: Ja, dat...
2: Dat wordt wel allemaal onderdrukt door pillen. Maar daar word je niet beter van.
0: Nee.
2: Daar word je echt niet beter van, nog.
0: Nee.
2: En dan verlang ik er soms wel naar om helemaal niet meer te zijn hier op die aardbol.
0: Ach, Maria, wat ontzettend naar.
2: Ja, dat is zegenaar, hè.
0: Ja.
2: Dus ja, dan ben ik ook anders dan de rest van de mensheid.
0: Ja, maar ja, anders zijn is ook, ze heeft ook zijn kracht, heeft ook zijn charmes.
2: Ja, zo
0: toch?
2: Is het, hè, zo is
0: ja,
2: het.
0: Ja, zo is het.
2: Ja, ik snap het. Kijk, dat is wel een sleutel. Dat is wel een sleutel om dat te horen, ja.
0: Ja, nou, dat
2: toch,
0: mag wel zijn.
2: Ik kan dikwijls 's nachts niet slapen. En daarom, ik zat mijn wekkerradio gewoon op mijn nachttoffelke. Ik denk, laat ik ook maar eens bouwen, nee. Waar geef het? Dat kan, hè. Ja.
0: Ja, toch? Nou, ik ben hartstikke blij dat je hebt ingebeld. En je hebt ook een heel mooi nummer bij me aangevraagd, Maria. Waarom gaan we daar naar luisteren?
2: Ah, wel... Mijn moeder die was heel erg van Duitse slagers, hè? Slagers, ja. Slagers. Ik bedoel niet van Beenhouwers, hè? Maar ik bedoel van liedjes van Duitsland, hè?
0: Mm-hmm.
2: Slagers noemen ze dat. En dan mijn moeder was haar grootste dingen was het liefst in orde. Dat was Roy Black. Dus
0: ja.
2: Daar stond vroeger bij ons op, ons eerste zwart-wit televisie. En ik weet het nog goed, want ik ben intussen al 70. Ik ben bijna 70.
0: Ja.
2: Dus ik ben gepensioneerd al enkele jaren. En dat is zo in mijn kindertijd, weet ik dan nog. Mijn moeder was zot van Roy Black. En dan al die liedjes die hij zong en zo. En dan dit liedje, dat is een speciale herinnering. Want dat is ook gedraaid met de uitvaart van mijn moeder. Want
0: okay.
2: ze wilde daar graag een nummer van Roy Black. Dat vond ze geweldig.
0: Nou,
2: en dat...
0: dan denk ik dat ons maar nog maar één ding rest, Maria. Gaan we hem gewoon lekker aanzetten. Ik ga je ontzettend bedanken dat je hebt ingebeld. En ik wens je nog een prachtige nacht, hè.
2: Ik dank u wel.
0: Okay.
2: En ik wens u dat ook. En nog een gelukkig leven. En
0: dat
2: u gezond moet blijven, meisje.
0: Ja, dank u wel. Hetzelfde. En bel vaker in als u me hoort. Kunt u altijd inbellen, ja?
2: Is goed.
0: Oké, mooie nacht. Ik moet het toch eventjes erbij zeggen. Want denk jij zelf aan zelfdoding? Bel dan 24/7 gratis en anoniem met 113 of chat op 113.nl. Maar voor nu, Roy Black met Es war nur Sand in deine Augen.

0: Ja, lekker. Roy Black met Es war nur Sand in deine Augen. We gaan meteen door naar Otto. Otto, mooie nacht.
1: Hallo.
0: Hallo, Otto.
1: Hoor je me goed?
0: Ik hoor je heel goed. Hoor je mij goed?
1: Ja.
0: Nou, geweldig. Dan zijn we helemaal ready to go. Otto, wat ben jij een beetje een gekkie?
1: Omdat ik origineel ben, denk ik.
0: Origineel ben je?
1: Ja, ik heb mezelf mijn best gedaan in mijn hele leven. Ik ben 61. Laat ik mijn handen om even uit te leggen.
0: Ja.
1: In mijn leven heb ik gewoon zoveel dingen gedaan. Alleen maar om origineel te zijn. Snap je?
0: Maar en hoe zag het daar dan?
1: Nou ja, dan begin je op de middelbare school ergens. Hè, en dan ga je naar het gymnasium. Dan leer je Grieks, Latijn. En leer je een alfabet achterstevoren uit je hoofd. Omdat je dat leuk vindt. Omdat je je verveelt. En dan na die middelbare school ga je naar een universiteit in Leiden.
0: Mm-hmm.
1: En dan ga je taalkunde studeren. En een beetje Spaans. En la la la.
0: Ja.
1: En ik verveelde me kapot daar. Dus een half jaar later kwam ik bij een psychiater terecht. Die man zegt, heb jij een beetje last van je eigen intelligentie? Ik zeg, ja, klopt wel.
0: Oh ja.
1: Nou, toen heb ik daar wel 3 jaar gelopen. En dat vond ik heel, heel erg prettig, dat er eindelijk iemand op mijn ding inging. Want ik was zo ongelukkig. En toen belandde ik op het conservatorium Rotterdam. En toen werd ik flamenco-gitarist.
0: Oh, geweldig.
1: Nou, en ja, lachen, man. Nou, echt niet. En be careful what you wish for. En dan 7 jaar later studeer je af. En dan sta je daar met een diploma.
0: Ja.
1: En dan word je taxichauffeur.
0: Oh ja.
1: Daarna word je taxichauffeur en dan word je politieman. Ja, dan werd ik politieman, over true crime gesproken.
0: Ja.
1: Heb ik nog een moord opgelost ondertussen. Ik ben bij het AT aanwezig geweest.
0: Oké, okay, geweldig.
1: Ik heb recherche-onderzoeken gedaan. En het gaat maar door. Ik ben geëmigreerd geweest, weer teruggekomen.
0: Ja.
1: En dan denk ik bij mezelf, ja, gekkie of gekkie, weet ik veel. Ik vind mezelf best wel normaal, eigenlijk.
0: Mm-hmm. En je bent gewoon origineel.
1: En origineel. En mijn beste vriend zegt tegen me, nee, op, je bent niet te gek. Je bent even de normale.
0: Ja, zo kan je het ook zien. Ja.
1: Maar zo kan je het ook zien. Want het is meer zoals andere mensen het willen zien. Van, ja, het gekkie in de buurt, weet je.
0: Ja, ja.
1: Dus dat is de norm. Maar wat is dan norm?
0: Ja, dat is altijd lastig. Ja.
1: Weet je, ik ben niet norm. Ik ben geen norm.
0: Nee.
1: Kijk, als mensen mijn cv zien, dan snap ik wel dat ze er geen patat kunnen van bakken. En dat ze zeggen van, oh ja, 12 ambachten, 13 ongelukken.
0: Maar ja.
1: Dat.
0: Ja.
1: Maar op zich.
0: Ik vind het een mooie.
1: Ben je niet een gekkie?
0: Nee.
1: Ik ben gewoon een hele leuke, aardige leraar.
0: Originele man.
1: En een vader van 3 kinderen. En je hebt alles gedaan in je leven wat je maar wilde.
0: Ja, nou.
1: Maar op een originele manier.
0: Ja, exact. Nou, ik sluit me helemaal bij aan. Ik kan het alleen maar met je eens zijn, Otto.
1: Ja, ik zit niet op overtuigingsbasis te praten.
0: Nee hoor, ik geloof het. Maar ik wil je wel bedanken voor je uitleg.
1: Ja, ik leg het uit.
0: Ja, exact.
1: En om even terug te komen op mijn verzoeknummer.
0: Ja.
1: Dat Sister Sledge, dat met We're Lost in Music,
0: mm-hmm.
1: dat is natuurlijk, de titel zegt het al.
0: Ja.
1: Ik ben verloren in muziek. En wat die tekst ook zegt is, no 9 to 5, weet je wel. Niet van 9 tot 5 gaan werken. Ik heb altijd nachtdiensten gedraaid, kerst, oud en nieuw en weekend.
0: Ja, we gaan hem. Ik ga je heel even moeten onderbreken, Otto. Want als we. Ik kan hem nu nog draaien, maar als we nog veel langer kletsen, dan kom ik niet meer uit qua tijd.
1: Hem.
0: Ja, we gaan luisteren. Ja, dankjewel. Ik ga hem zo meteen draaien. Dankjewel, Otto. Mooie nacht. Ja, ik moet natuurlijk meteen door, want ik heb nog zo druk. Want het is alweer tijd voor.
2: De week van BNN Vara.
3: De Nachtkraker.
0: Ja, het is tijd voor de Nachtkraker. En deze week gaat het over true crime. Waar gebeurde misdaad? Het eerste anderhalf uur van deze uitzending was ik in gesprek met professor binnen de forensische psychologie, Corine de Ruiter. Corine beoordeelt dus vaak of mensen naar een TBS-kliniek moeten. Dat deed mij denken aan het volgende fragment. Ik ga een stukje laten horen waarin verslaggever Lidwin Gevers vertelt over de zaak van Bart van U. Deze zaak werd groot nieuws omdat hij een bekend publiek figuur heeft vermoord. En luister maar eventjes mee.
4: Nou, hij heeft dus al eerder verteld dat hij op zijn 7e, toen hij ernstig ziek was, een opdracht van God heeft gekregen om degene die verantwoordelijk is voor het euthanasiebeleid in Nederland, om die om te brengen. En dat heeft hij vandaag herhaald. Hij vertelde dat hij voortdurend in tweestrijd verkeerde, omdat hij enerzijds met die goddelijke opdracht opgescheept zat, maar ook te maken had met het gebod: gij zult niet doden. En die tweestrijd die is er tot het eind toe geweest. Hij zei: ik moest het doen. Het was heel verdrietig, zei hij, maar ik kon niet anders, want ik zat met die opdracht. En ik heb daar wel iemand voor moeten doden. En dat was misschien niet goed.
0: Ja, hij heeft er wel iemand voor moeten doden. Twee personen eigenlijk, als we het even factchecken. Maar ik ben op zoek naar die ene publieke persoon. Erg bekend. Vermoord door Bart van U. Over wie heb ik het? Bel nu 0800-1121.

0: Je hoorde hier Sister Sledge met Lasse Music. Maar we zijn bezig met de leukste quiz van Nederland. En dat is de Nachtkraker. Ik ga meteen naar Sonja. Sonja, mooie nacht. Naar wie ben ik op zoek?
1: Ja, goedemorgen. Ik dacht de minister Mai Weggen.
0: Mai Weggen. Ja, ik kijk naar mijn jury.
1: Garage.
0: Het is helaas niet goed. Ik ga je wel bedanken dat je hebt meegespeeld. Mooie nacht, hè?
1: Ja,
0: oké, dag. Dan ga ik naar Henry. Henry was de allereerste. Vertel, wie zoek ik?
2: Minister Els Borst.
0: Ik kijk naar mijn jury. Ja, hartstikke goed, Henry. Heel goed gedaan.
2: Oh,
0: je hebt gewonnen. Blijf nog even hangen. Dan neemt mijn collega Bas even alles met je door naar waar ik naartoe moet sturen. Ja, bedankt voor het meespelen.
2: Ja, hoi.
0: Oké, nou dat was alweer de Nachtkraker voor deze Crime Week.
3: De mooiste audioverhalen van NPO Radio 1.
0: Deze hele week hebben we het in de nacht van Bien en Vader over crime gehad. Ja, misdaad. Het is een wereld waarvan menige smult. True crime is groter dan ooit. Streamingdiensten staan er vol mee. Podcast-apps barsten uit hun voegen van True Crime Podcast. Maar een groep die vaak vergeten wordt, dat is de slachtoffers van de misdaad. Eigenlijk heel erg, hè? Want nadat wij een misdaadserie hebben gebinged, gaat ons leven gewoon weer door. En dat geldt niet voor die nabestaanden die achterblijven na een moord of misdrijf. Precies daarom maakten wij bij Bien en Vader vorig jaar de podcast Slachtofferhulp, de podcast. Je hebt deze hele week heb je eigenlijk al afleveringen gehoord van deze podcast. En vandaag heb ik voor jou aflevering 5 voor je klaarstaan. Daar hoor je John en Vivian. Wat doe je in een situatie wanneer je tijdens een vakantie een belletje krijgt van: we hebben je dochter dood aangetroffen in haar eigen huis. Weet je, wat doe je met al die vragen en wat doe je met de pijn? Nou, dit is Slachtofferhulp, de podcast. Chantal doodgevonden in haar eigen huis.
3: Dit is een podcast van NPO Luister en BNNVARA.
4: John en zijn vrouw Vivian waren op vakantie in Kroatië toen ze opgeschrikt werden door een telefoontje dat hun leven voorgoed zou veranderen. John's dochter Chantal was levenloos aangetroffen in haar huis. Een man die zich later bij het politiebureau meldde, is aangehouden in verband met haar dood. John en Vivian blijven achter met pijn en met vragen. Zijn dochter en haar stiefdochter, die is er niet meer. Fijn dat je luistert naar Slachtofferhulp, de podcast. In deze podcast hoor je elke aflevering de verdiepende verhalen van de slachtoffers en nabestaanden die je ook kunt zien in de documentaire serie Slachtofferhulp. Hoe hebben zij alles beleefd en ervaren? Op het moment dat deze podcast uitkomt, kun je de tv-serie bekijken via NPO Start.
5: We waren op vakantie in Kroatië. En dan zat ik en mijn zoon zaten nog even lekker na te genieten van de barbecue en een biertje. Mijn vrouw die lag op bed, die had hoofdpijn, die was moe. En toen kreeg ik een telefoontje. Ja, en toen stortte mijn wereld in elkaar. Nachts om een uur of 1 werden we toen gebeld. En ik denk, ja, wie belt er om die tijd? Ik zat eerst te kijken, ik denk, ja, het nummer ken ik niet, neem nog ineens op. Maar toch gedaan. En toen hoorde ik iemand zeggen van: ja, je dochter is levenloos aangetroffen in de woning. Ja, dan gaat alles. Dan word je gek. Op dat moment voor mijzelf bleef ik nog rustig. Ik denk: oh ja, ik denk, wat een ellende, wat moeilijk. Nee, dat kan niet, dat bestaat niet. Ik weet niet wie er belt. Maar ik zei tegen mijn zoon en die lag huilend op de grond. Je hele leven verandert echt, ja. En ik moest mijn vrouw dus ook wakker maken en vertellen wat er was gebeurd. En dat is ook heel heftig en erg. En dan probeer ik zelf mijn kalmte te bewaren. En dat lukt dan wel. Want ik moet er eerst voor zorgen dat de rest dat die dat enigszins kunnen verwerken. Mm. Ja, mijn vrouw die heeft er ook altijd mee opgetrokken en gedaan en alles. En voor haar is dat ook keihard. Wat er gebeurt. Mm. En dat doet gewoon gigantisch pijn.
6: En John komt boven en ik zie John staan. En hij zegt: Chantal is vermoord. Ja. Dan weet je eigenlijk niet wat er gebeurt op dat moment. Je krijgt het besef niet echt. Je bent verward.
4: Een soort shock.
6: Een soort shock, ja.
5: Ze was levenloos aangetroffen. werd er verteld, ja, ik weet niet meer precies hoe of wat. Hmm. Dat was de conclusie uit dat ze mogelijk om het leven was gebracht door haar vriend. Ja. En dan is ze dus vermoord. Dat is het eerste wat er in je opkomt eigenlijk. Van, hoe kon hij dat haar hebben aangedaan? En wat is er aan de hand? Of wat is er gebeurd met mijn kleinzoon?
7: Hmm. Ja.
5: Want hun woonden daar met z'n drieën bij elkaar. Dus ja, dan, en dat, daar schrik je ook gelijk van. Nee, dat hebben we wel gehoord dan gelijk van dat die was weg. Nee, dat het dan echt om mijn dochter ging die daar dan nog was.
6: Je gaat met z'n drieën bij elkaar zitten. Je gaat afvragen van wat heeft daar afgespeeld. Je gaat op de telefoon kijken of dat je wat kan vinden. Je wil naar huis. Het enige wat je wil is naar huis. We hebben uiteindelijk besloten om onze spullen te pakken. We zijn nog gaan slapen.
5: Ja.
6: Even toch om de rust te pakken. En daarna zijn we naar huis gegaan. En je gaat op de auto automatisch piloot. Ga je naar huis aan één stuk door.
5: Ja, je weet dat je daar... je moet gewoon naar huis toe. Want er is iets gebeurd met je kind. Dus ja, dan moet je proberen daar zo dicht mogelijk bij te zijn. Of er iets, ja, wat je ook kan doen, je weet niet wat. Hmm. Je kan niks meer doen, maar dat je er toch op een of andere manier toch nog voor de bent.
6: Je voelt je echt machteloos en je kan niks.
5: Nee, maar wij gaan dan naar huis om er zo dicht mogelijk bij te zijn om te kijken wat je nog kan doen.
7: Ja.
5: En dat is dan niks eigenlijk wat je kan doen, want je moet het gewoon ondergaan. Ja, en dat, ja, dan moet je de rest gaan, moet geregeld gaan worden. De crematie en het afscheid nemen. En mijn kleinzoon, hoe gaat het daarmee?
7: Hmm.
5: Wat is daarmee aan de hand?
6: Wat wij wisten was voor ons gelijk duidelijk dat haar vriend het had gedaan. De kranten weten meer dan wat je zelf weet en de media. Hè? En daar kwam dus uit dat haar vriend zichzelf had aangegeven bij de politie. Samen met het kindje. Dan kom je in een malle molen terecht. Dan gaat alles draaien en dan...
7: Hoe is dat, John, als je eigenlijk dus via kranten moet vernemen welke puzzel je moet maken van wat er is gebeurd?
5: Ja, nou ja, ik zelf ben niet zo'n social media figuur, maar mijn ex wel. En die zei dan van, ja, maar dat heb in de krant gestaan. Of dat staat op Facebook, of dat staat weer in de andere nieuwsdingen. Dat ze hebben haar aangetroffen, ze zijn nu met onderzoek bezig. En dan wordt verteld van dat en dat is er gebeurd. Terwijl we het zelf eigenlijk nog geen eens weten.
7: Hmm.
5: Nee, dus je hoort verhalen, ja, via de media, wat je, ja, niet kan toetsen eigenlijk. Maar ja, je wil zelf weer de waarheid weten.
7: Hmm.
5: En dan zie je ook dat wat er op tv komt of wat er op het nieuws komt, of dat kan wel eens heel erg vertekend zijn. En dat is dan best wel jammer eigenlijk, dat dat op een andere manier wordt vertaald door iemand die niet weet wat er gebeurd is.
7: Ja, want is het jammer of is het ook, ja,
5: ook
7: kwaadmakend?
5: Pijnlijk.
7: Ik bedoel, toch?
5: Ja, het is pijnlijk. Kwaad ben ik eigenlijk nog niet geweest.
7: Hmm.
5: Het is eigenlijk de onmacht en het verdriet wat je hebt.
7: Ja.
5: En zoals ik hem kon, dan kan ik het mij ook niet voorstellen. Dat is het moeilijk ook erachter. Hadden we het maar geweten, hadden we iets kunnen doen, mm-hmm. Ja.
7: Mm-hmm.
5: Maar die mogelijkheid is er niet geweest.
7: Ja, want dat is misschien, hè, je kent de partner van je dochter.
5: Ja.
7: Maar heb je een beetje, ja, hoe was jullie laatste contact? Laat ik het zo vragen. Had je een beetje een beeld hoe zij samen waren?
5: Beeld hoe ze samen waren als ze bij ons waren. Dan was dat altijd goed. En dan waren ze vriendelijk en aardig en lief tegen elkaar. Dat ging allemaal heel goed. Maar we hadden heel weinig contact. Jammer genoeg, dat werd afgehouden als ik ze op zou halen. Of als, dan kwam er altijd iets tussendoor. En ja, maar je wil wel de band met je dochter wil je wel houden, dat je nog contact mee hebt.
6: Het contact, in het begin hebben wij gewoon veel contact gehad met zijn dochter en partner van zijn dochter. Nadat zijn dochter is bevallen, is het allemaal wat minder geworden. Maar zij hield altijd de boot af.
7: Mm.
6: En ze zei altijd wel, ja, ik probeer te komen. En, maar op een gegeven moment, die woensdag dat ze belde dat wij op vakantie waren, toen klonk zij al niet. Zij klonk niet goed in haar stem.
4: Hmm.
6: En toen zei ik, volgens mij is er iets niet goed. En John zei dat zelf ook.
5: Ja, en
6: maar
5: toen?
6: Maar iets klopte niet in dat verhaal.
5: Nee.
6: Had ik maar wat gezien. Had ik maar een signaal gehad dat ik had kunnen weten van, wat heb ik gemist hierin? En ja, ik ben ook wel eens boos op te geweest als ik dacht van, hè, waarom bel je je vader niet? Waarom neem je geen contact op? Wat doe je hem aan? Tuurlijk ben ik boos op te geweest ook. Hè? Daar ben ik gewoon eerlijk in.
4: Mm.
6: Maar, ja.
7: Dus je gaat eigenlijk, keer je naar een plek waarin je vooral gaat afvragen wat je allemaal had moeten zien.
6: Ja.
7: Ja, ja.
6: Maar ik, ja, ja, dat, maar ik zei, dat, hij heeft dat ook, John. En ik zeg ook van, ja, we moeten dat vooral niet gaan doen.
7: Mm.
6: Want dan ga je het jezelf zo moeilijk maken.
7: Mm. John, kan je vertellen wie Chantal eigenlijk was? Wat voor vrouw was het?
5: Ja, Chantal was mijn meisje. Kleine meisje wat wel eens opstandig was. Maar altijd leuk, altijd lachen. Ze vond allerlei dingen, vond ze allemaal leuk. Zeker als ik door de stoel heen zakte, dan lag ze dubbel van het lachen. Ja, de mooie dingen onthoud je allemaal. En ja, ze gaf ook om. En toen met die eerste kennismaking met de vriend, dan ja, ga je mee of kun je ons ophalen. En dan kun je hem ook leren kennen. Dus ja, dat doe je ook allemaal voor haar natuurlijk. Hij ja, dat, ja. En dan was hij blij als het op school goed ging. Als de, dan met het werk wat ze deed dan op dat moment, dat ze, ja, ze was altijd overal mee bezig.
6: Chantal was vooral een nieuwsgierig meisje.
5: Nieuwsgierig,
6: zacht,
5: ja.
6: Karakter had ze.
5: Ja.
6: Maar ook een eigen willetje.
7: Maar toch ook, ja, blijkbaar in het begin de behoefte om jullie juist wel bij deze relatie te betrekken.
6: Ja,
7: om,
6: ja,
7: te ontmoeten.
6: Ja, maar wij hebben het vermoeden dat hij...
5: Hij dat heeft weggenomen.
6: Mm. Hij het vooral heeft weggenomen, ja.
7: En de wereld wordt steeds kleiner werd.
6: Ja, ja, zeker.
5: Dan met je rug tegen de muur, je bent machteloos. En je kan dat niet afdwingen. Ik ben dan tussendoor ben ik dan wel een paar keer daar naartoe gereden, heb aangebeld. Maar dan werd er niks gedaan.
7: Mm.
5: En er werd ook niet open gedaan, ook met de verjaardag was dat. En dan kreeg ik dan een berichtje te horen van, ja, nee, ik was met mijn schoonzus, waren we uit eten. Dus ik was niet thuis. Dus ja.
7: Er was eigenlijk overal wel altijd een verhaal,
5: ja,
7: voor.
5: Je probeerde dan wel afspraak te maken en dat lukte dan niet. En dan denk je wel eens van, ja, dan gaan we zomaar eventjes ernaartoe.
7: Hmm.
5: Maar ja, dat werkte dus ook niet.
7: Als ik het goed heb, konden jullie ook niet heel goed afscheid van haar nemen.
6: Nee, klopt.
7: Waar had dat mee te maken?
5: Nou, het was zo dat we wilden wel afscheid nemen van Chantal. En de begrafenisondernemer die zei van, ja, dat kan niet, je kan haar niet meer zien. Want ze ziet er dusdanig slecht uit dat jullie zullen afscheid moeten nemen van een gesloten kist halen. Ik zei, maar daar ga ik niet mee akkoord. Ik zei, dat ga ik niet doen. Ik zeg, ik moet iets hebben van haar wat voor ons herkenbaar is, dat we wel afscheid kunnen nemen. En toen is er uiteindelijk gezegd van, dan laten we haar hand in ieder geval erbuiten, dat je in ieder geval met de hand, dat je dan kan zien dat het Chantal is. En ja, die had aparte handen voor ons. En dat duimpje was en die vinger waren net iets anders. En toen was voor ons wel duidelijk van, het is onze dochter.
7: Mm.
5: Maar eigenlijk zie je ze niet. En dat is ook heel moeilijk. En daarin wil dan, ja, die willen ons dan eigenlijk beschermen tegen hoe ze eruit zag. En we hebben later dan wel die foto's gezien. Ja, en dat is dan heel erg.
7: Mm.
6: Nou, door dat te bespreken met Femke, van, ja, slachtofferhulp, is dat wel verteld van, joh, je kan wel afscheid nemen van het zijn hand of iets.
7: Femke is een belangrijke naam die valt, hè? Dat is de, ja, case manager van slachtofferhulp. Ik hoor eigenlijk in dit verhaal al dat ze iets heel belangrijks heeft betekend. Namelijk, hè, het tussen haakjes gevecht om te krijgen zo dicht mogelijk bij wat je wil.
4: Wanneer kwam Femke bij jullie in beeld, John? En hoe belangrijk is zij geweest tot nu toe, hè?
5: Femke is in beeld gekomen toen we het erover gingen hebben, eigenlijk ik met Max bij elkaar. En de familie recherche was er ook bij. En Femke was erbij in de begrafenisondernemer. Als ik het goed zeg. En Femke die leeft echt mee. Dat deed iedereen, überhaupt, hoe dan ook. Maar die pak ook gelijk de oplossingen erbij. Zodat je wel het afscheid van je dochter voorop kan laten gaan.
6: Zo fijn. Je weet totaal niet wat slachtofferhulp inhoudt. En dan krijg je zo iemand erbij. Dan van kleine praktische zaken tot eigenlijk voor ons heel groot. Dat je denkt van, oh ja, is dat ook nog... Dat hadden we niet zonder haar kunnen doen, gewoon.
4: Weet je nog wat voor beeld je van tevoren had? Bij
6: nou, ik had zoiets slachtofferhulp. Ja, wat kon dat doen? Wat moet dat?
4: Wat moet dat hier?
6: Ja.
4: Ja. Ja.
6: Ik had me totaal geen voorstelling bij te maken. Wat moet dat hier doen, dacht ik.
4: Ja, jullie zeiden al, belangrijk in rouw, dat wordt misschien onderschat, is dat je iemand eigenlijk altijd wil zien. Zelfs in een toestand waar de buitenwereld van zou denken, begin er niet aan. Voor je eigen beeld en je eigen plaatje wel. Dus, nou zijn jullie ook een fotoschouw gaan doen, hè, zoals dat dan heet. John, kan je uitleggen wat dat is en ook hoe zoiets dan uiteindelijk in zijn werk gaat?
5: Ja, je krijgt dan alsnog krijg je de foto's te zien van je dochter. En die heeft slachtofferhulp dan mede gekeken dan van wat mag er eigenlijk getoond worden, wat is er toegestaan. En die fotoschouw laat dan nog wel meer eigenlijk, ja, hoe erg het ook is, laat wel zien dat dat echt je dochter is. Mm. En dat je dan alsnog wel denkt later van ja, dat had ik misschien best wel kunnen zien dan eigenlijk op die... of bij het afscheid zelf. Maar ja, dat hebben ze afgeraden en daar luister je naar. En foto's zijn natuurlijk heel wat anders dan dat in de werkelijkheid is. Maar er zaten ook verschillende beelden van de foto's. Aan de ene kant van het gezicht was veel erger dan de andere kant van het gezicht. En dan wordt het afscheid nemen nog completer eigenlijk.
6: Ja, dat wordt ook op een hele rustige manier gedaan, hè?
5: Ja.
6: De eerste schets en dan zwart-wit. En dan krijg je kleur.
5: Ja.
4: Dus je werkt er echt naartoe.
6: Je werkt er echt naartoe, ja. En dan kan je zelf bepalen van wat wil ik zien en wat wil ik niet zien.
4: Het klinkt eigenlijk een beetje als bij elke fase waar je in zit in dit proces. Je krijgt antwoorden en je krijgt vragen. Je krijgt antwoorden, maar die antwoorden geven ook weer vragen. Jullie zijn uiteindelijk ook in haar huis geweest, heb ik begrepen. Ja. Hè? Dus jullie zijn ook nog geweest naar de plek waar het is gebeurd. Vivian, wilde je dat ook? Had dat ook hiermee te maken? Of hoe is dat tot stand gekomen?
6: Ik denk dat voor jezelf, voor een stukje verwerking, dat je weet ook hoe zij heeft geleefd. En tenminste, dat je dat wil weten. Van wat heeft daar gespeeld? Hoe heeft zij geleefd? Wat heeft zij doorgemaakt? Je wil er eigenlijk niet naartoe. Hè? Maar je gaat wel om te kijken van wat ik net zeg. En dat verwerken, dat er allemaal bij hoort.
5: Voor mij was het de schrik van hoe ze geleefd moet hebben. Want de laatste keer dat wij er waren, was het netjes en goed. En alles zag er normaal uit.
4: En als je dat zo aantreft, wat gaat er dan door je heen? Ja, de simpele had ik maar, of... Waar waren zij?
5: Dat had ik maar, dat moet je jezelf niet aandoen.
4: Hmm.
5: Want dat heb ik geprobeerd, maar dat ging niet. En dat is erg zat. Je probeert je kind te houden, ermee om te gaan, maar dat lukt niet. En dat doet al gigantisch veel pijn. En ja, nou weet je ook de oorzaak daarvan. En dat doet nog meer pijn eigenlijk, want dat is niet haar eigen wil geweest, maar dat is haar opgelegd door de vriend.
4: Hmm.
5: Nee, die heeft haar steeds meer bij ons weggehaald tot het ergens dan toe. Ja, de buitenwereld die zegt dan van ja, dan had je meer contact moeten zoeken en alles. En dan leg je elkaar uit van ja, dat hebben we ook geprobeerd.

0: Bijna eigenlijk, want dat is niet haar eigen wil geweest, maar dat is haar opgelegd door de vriend.
1: Hmm.
0: Nee, die heeft haar steeds meer bij ons weggehaald tot het ergens dan toe. Ja, de buitenwereld die zegt dan van ja, dan had je meer contact moeten zoeken en alles. En dan leg je ook uit van ja, dat hebben we ook geprobeerd en dat doe je ook, maar dat lukt niet. En dat kunnen ze zichzelf niet voorstellen in hun eigen situatie.
1: Hmm.
0: En ja, dat is ook best wel moeilijk. Dat, ja, dat ze dat eigenlijk niet kunnen accepteren, van dat jij het wel moet accepteren omdat het zo is. En dat je dan dat kleine beetje contact wat je hebt, dat je dat nog wel kan houden. Dus dat je nog wel contact hebt, ook al is het niet veel, maar je hebt in ieder geval nog iets contact. En daar, op een gegeven moment word je daar alleen al blij van. Ik zie tot nog steeds mijn dochter voor me. Als de zon straalt, dan lacht ze naar me. En dan zegt ze, kom op pa, ga door. Dat zou ze willen, dat weet ik zeker.
1: Hmm.
0: En ook dat haar zoontje, dat we daar dan in ieder geval iets voor kunnen doen. Dat dat beter met hem gaat, dat hij de draad weer op gaat pakken. Ja. En nu is hij onder mensen en gaat hij naar school en met andere kinderen om.
1: Hmm.
0: En dat heeft hij altijd moeten missen en dat gaat heel goed voor hem. Hij pakt het heel goed op.
1: Ja.
0: En dat doet ons dan ook goed.
1: Ze had inderdaad, of ze heeft, een zoontje. Die is nog hartstikke jong ook. Dus
0: ja.
1: Die houden we het liefst zoveel mogelijk natuurlijk buiten dit verhaal. Omdat je ook hoopt dat iemand, precies zoals je zegt, John, een gelukkige toekomst tegemoet gaat. Maar ik kan me voorstellen dat jullie zelf gewoon als familie graag gewoon willen weten hoe het met hem is. Toch?
0: Ja, absoluut.
2: Ja, gaat goed.
0: Nu wel. Beter als daarvoor.
1: Ja.
2: Hij doet hartstikke goed.
0: Ja.
2: Echt kanjetje.
1: Wat is er voor jullie, of laat ik bij John beginnen, zo belangrijk om dit verhaal te vertellen? Waarom zit je hier?
0: Ik zit hier in principe gewoon voor slachtofferhulp. Daar wil ik alles voor doen, want die helpen ons dusdanig goed. Dat wij daar alles voor terug willen doen eigenlijk, zodat we hun ook kunnen helpen. Maar ook dat andere mensen kunnen zien die dingen meemaken. Dat je vroeger dacht ik bij mij, van dan hoorde die op tv, na de slachtofferhulp is er ook bij, die had die mensen helpen. En denk ik, oh ja, lekker zo'n zeikert die aan je kop kon maar hoeren van wat moet ik daarmee? Maar zo is het dus niet. Want die helpen echt gigantisch goed de mensen er doorheen. Als je dat echt zelf meemaakt, dan zie je pas wat hun eigenlijk doen.
1: Mm.
0: En die helpen je door heel dat proces heen. En gelukkig heb ik daar nooit bij stil hoeven te staan. Daar moet ik ook eerlijk in zijn. En dan dacht ik ook bij mij, ja, die media maakt er op even over. En die doen daar wel eens dingen mee. Dan denk ik, ja, dat is ook allemaal niet zoals het hoort. Maar nou zie je wel met het hele gebeuren dat dus degelijk wel invloed heeft op van alles. En dat het ook heel goed is voor de mensen om dat te begrijpen.
1: Hmm.
0: Of beter te begrijpen in ieder geval. Voor mij opent het een andere wereld, dat ik weer anders naar dingen kijk.
1: Slachtofferhulp speelt dus een belangrijke rol. Maar oh, ja, net al even genoemd, omgeving. Lukt het om te werken bijvoorbeeld alweer?
0: Ik ben volledig weer aan het werk. En daar ben ik blij mee. Werk neemt zorgen bij je weg in principe. Want je bent dan toch elke dag, niet elke dag, maar heel veel dagen ben je gewoon bezig. En dan heb je het eigenlijk te druk om daaraan te denken.
1: Mm.
0: Dus ja, dat gaat dan wel door. Je moet af en toe wel je gedachten erbij houden. Zeker als je iemand aan de telefoon krijgt met dezelfde naam. Dan is het toch altijd weer even slikken.
1: Mm-hmm.
0: Maar ook dat gaat gewoon door. En dat hoor je ook steeds meer. En dan is dat ook weer makkelijker te verwerken op zich.
1: Ja, dus voor jou werkt werk eigenlijk een beetje therapeutisch. Het helpt bij het verwerkingsproces.
0: Ja, therapeutisch, ook weer het omgaan met
3: je. Ja, dit was weer de laatste aflevering van Slachtofferhulp, de podcast. En hierbij ook het einde van de themaweek van de Nacht van Bien en Vara, de True Crime Week. Ik wil jullie allemaal ontzettend bedanken dat jullie deze week hebben meegeluisterd, ingebeld. Ik heb een geweldige week achter de rug. Ik mag nu heerlijk 2 weken met vakantie. Want aankomende week is het alweer tijd voor Caro en Cervé. En die hebben nog een mooie week voor je klaarstaan. Die week daarop is het tijd voor de EO. Dus jullie hebben nog 2 geweldige themaweken op je wachten. Ik wens jullie een prachtige nacht. Je kan nu rustig op gaan staan met vroeg. En want Gaida zit alweer helemaal klaar met een gast om jullie in hun themaweek met de vergeten geschiedenis mee te nemen.

0: NPO Radio 1.
1: 5 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. De naam van president Trump keert toch weer terug op het Kennedy Center in Washington. Het bestuur wil zijn naam nu toevoegen als degene die het gebouw renoveert. Eerder werd het cultuurcentrum al omgedoopt in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat die naamswijziging in strijd was met de wet. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat een klein deel van de chauffeurs dat verbod negeert en dat de politie daartegen gaat optreden. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln, dat al 9 maanden op zee is, lijkt eindelijk te worden afgelost. De missie liep maanden uit vanwege de oorlog tegen Iran. De 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe, onder meer door verveling en voedseltekorten. Er zou zelfs een matroos overboord zijn gesprongen. Een ander vliegtuigschip is nu op weg naar het Midden-Oosten, naar verluid om de Lincoln af te lossen. Een man die op Spitsbergen een ijsbeer heeft wakker gemaakt, moet een boete van meer dan €4000 betalen. Hij wekte het dier vorige maand met de misthoorn van het schip waarop hij voer. Dat is verboden omdat ijsberen beschermd zijn. Andere opvarenden melden het incident bij de autoriteiten. Het weer. Het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: Al sinds het begin van de mensheid vertellen we verhalen en gebeurtenissen door aan volgende generaties. Maar in de geschiedenis die we vertellen worden continu keuzes gemaakt. Wat vertellen we en aan wie vertellen we wat we weten? In dit proces wordt een hele hoop vergeten. Daarom duiken we deze week in een belangrijk thema. Vergeten geschiedenis.
3: Vroeg.
2: Goedemorgen, dit is Vroeg van vrijdag 14 augustus. De komende week in Vroeg is er ruimte voor vergeten geschiedenis. Verhalen die niet vaak aan het licht komen. Verhalen waarvan de gemiddelde Nederlander het even moet googelen. En vandaag staat de vergeten geschiedenis van de autoloze zondagen in Nederland centraal. Want waar een hele hoop Nederlanders de autoloze zondagen van de jaren 70 nog scherp op hun netvlies hebben, is er een grote autoloze geschiedenis waar we het eigenlijk nooit meer over hebben. Een stukje geschiedenis dat ons een hoop kan vertellen over thema's zoals milieubeleid, de oliecrisis en de tijd waarin we nu leven. Ik ga erover praten met historicus Peter van Dam. Goedemorgen, Peter.
4: Goedemorgen.
2: Hey, hoe ben je hier gekomen? Met de auto? Of,
4: Ik ben opgehaald.
2: Je bent opgehaald met de
4: Met de taxi.
2: Auto.
4: Ja, helaas.
2: Nou, we duiken dus zometeen in alle autoloze zondagen van de Nederlandse geschiedenis. Maar hoe kom je bij dit niche-onderwerp?
4: Ja, het is eigenlijk een heel lang verhaal. Maar om het heel kort te houden, ik ben gefascineerd door hoe we heel afhankelijk zijn geworden in de 20e eeuw van fossiele brandstoffen. En als je dan nadenkt van hoe zien we dat nou terug in het dagelijks leven? Nou, dan precies hier. Hey, als ik hier vanochtend wil komen, dan is er eigenlijk maar één manier met de auto.
2: Ja.
4: Die auto symboliseert natuurlijk op heel veel manieren hoe afhankelijk we geworden zijn van benzine.
2: Mm-hmm.
4: En dat is heel snel gegaan. Hè. Aan het begin van de 20e eeuw reden er nog bijna geen auto in Nederland. En aan het einde van de 20e eeuw heeft bijna elk huishouden minstens 1 auto. Dus het is een heel mooi onderwerp, denk ik, om te kijken van hoe is dat nou gegaan en welke keuzes zijn daar gemaakt. En dan is de autoloze zondag natuurlijk ook meteen zo'n moment waarop dat even allemaal op losse schroeven komt te staan. Waar je eigenlijk, denk ik, heel goed kunt zien wat mensen vanzelfsprekend zijn gaan vinden, wat niet. En misschien ook wel een klein stukje te kunnen zien van of het ook nog anders kan.
2: Ja, ik weet niet hoe oud je bent, maar kan je zelf nog de autoloze zondagen herinneren?
4: Nee, ik ben niet oud genoeg om de 73-74, waar de meeste mensen aan denken, ja, als het gaat over de autoloze, ja, zondag. En ik stel deze vraag ook wel eens aan mensen. Heeft u het meegemaakt?
2: Mm-hmm.
4: En eigenlijk hebben we het allemaal meegemaakt, want het gebeurt nog ieder jaar.
2: Het gebeurt nog ieder jaar?
4: Ja.
3: Oké, daar gaan we zo verder op in. Maar zijn er ook nog andere thema's waar jij onderzoek naar doet? Of is het is je leven volledig gefocust op de autoluze zondagen?
4: Nee, dat zou ze maar beter van niet. Ik doe onderzoek heel breed naar de geschiedenis van Nederland, met name in de 19e en 20e eeuw. En eigenlijk al mijn onderzoek gaat over de vraag hoe mensen zijn begonnen, meestal in hun eigen omgeving, om iets te doen om hun wereld een beetje duurzamer te maken. Mm-hmm. Dat kan van alles zijn. Vakbeweging, proberen eerlijkere lonen te krijgen. Ik heb veel onderzoek gedaan naar de geschiedenis van eerlijke handel. Hoe mensen geprobeerd hebben om de wereldhandel eerlijker te maken. En ook veel milieuactivisme pogingen om dat lokaal anders te gaan doen.
3: Ja.
4: En dus ook op die manier terechtgekomen bij de Autoloze Zondag. Als ook iets waar veel mensen actie voor zijn gaan voeren.
3: Ja, wat goed. Nou, we gaan er het komende uur volledig induiken aan de hand van ook verschillende jaartallen. Dus zit je te luisteren en heb je vragen, stel ze in de NPO Luister-app. Vroeg. Nou, over die jaartallen gesproken. Voor de eerste reeks Autoloze Zondagen moeten we naar het jaar 1939. Dus neem ons even mee terug in de tijd naar het autolandschap van de jaren 30.
4: Ja.
3: Hoe zag dat eruit?
4: Ja, er waren eigenlijk al best wel wat auto's in Nederland. Heel ongeveer 10.000, dacht ik, in de eind jaren 30.
3: Als ik dat moest vergelijken, hoeveel auto's zijn er nu?
4: We hebben, als je de makkelijkste manier om het te vergelijken, vind ik altijd om het op zeg maar hoeveel auto's we per persoon hebben in Nederland.
3: Ja?
4: En dat was 1 op de 100 in 1939.
3: Dus 1 op de 100?
4: Ja, wow. En het is tegenwoordig 1 op de 2.
3: Oké, okay. Het is wel een flink verschil, maar er waren wel auto's.
4: Er waren al best wat auto's. Er zijn wel wat filmpjes, ook juist van die periode, waar je bijvoorbeeld op het Rokin het effect van de Autoloze Zondag in 1939 ziet. Zie je dat het wel echt iets uitmaakt.
3: Ja.
4: En er is ook in deze periode toevallig net over doorgelezen al wel wat discussie over of de auto een serieuze concurrent voor de trein gaat zijn. Ook als vervoermiddel voor transport. Ja. Dus er zijn auto's, ze worden wel vooral professioneel gebruikt. Dus nog niet zo heel veel mensen hebben er eentje die ze gebruiken voor plezierritjes. Maar dat is wel de andere poot. Dus mensen zien aan de ene kant de auto als iets wat nuttig is voor allerlei beroepen. Hè. De arts
3: met
4: de auto
3: al.
4: Komt in 1939. En sommige mensen hebben hem een beetje als een racefiets. Dus als iets waar je gewoon een lekker ritje mee kunt maken.
3: En was het dan alleen weggelegd voor de rijke lui of juist ook voor de arbeiders?
4: Nee, dat was in 1939 echt nog iets voor rijke mensen.
3: Oké, okay, ja.
4: En dat gaat heel snel veranderen in de naoorlogsperiode, maar daar gaan we het straks
3: komen
4: over
3: zo.
4: Ja, nee, dus in 1939, dat was eigenlijk ook de eerste keer dat ik dacht van hier moet ik eigenlijk meer over weten. Want ik wilde eigenlijk gewoon een lezing voorbereiden over de opkomst van de auto. En ik dacht, ik vertel iets over de auto als zondag 73, 74. Toen dook ik erin en zeg, nee, maar 1939 is de eerste keer dat we een autoloze zondag hebben gehad in Nederland. En hoe zit dat nou precies? Het is eigenlijk fascinerend. Op 1 september 1939 begint de Tweede Wereldoorlog op het Europese continent. Dan valt Duitsland Polen binnen. En dan gaat de Nederlandse regering zich eigenlijk heel erg zorgen maken over, is er dan straks wel genoeg olie? Is er genoeg olie voor de bedrijven die het nodig hebben en ook voor het leger?
3: Ja.
4: En een van de dingen waar ze van denken, van nou, misschien kunnen we daar in ieder geval voorlopig even wat zuiniger mee zijn, is zeggen van laten we dan zo weinig mogelijk ritjes maken die we niet nodig hebben met auto's. En dan roept dan in eerste instantie in september 1939 de bevolking op om vrijwillig, niet op zondag, in ieder geval geen plezierritjes te gaan.
3: Was dat dan een burgerinitiatief of kwam dat vanuit de regering?
4: Dat was de regering.
3: Die,
4: maar wel heel typisch voor de regering in de jaren 30. Hè, niet te stevig ingrijpen als het niet nodig is. En eigenlijk weer heel erg zoals het de laatste 20 jaar ook weer ging. Van laten we nou mensen eens vragen om dat vrijwillig te gaan doen.
3: We beginnen met vragen.
4: Ja, dus zouden jullie, en in september 39, zouden jullie allemaal, de mensen over wie dit gaat, je auto op zondag kunnen laten staan?
3: En hoe reageerden ze initieel?
4: Er werd helemaal niet aan helemaal geen gehoor aan gegeven.
3: Oh.
4: Dat is, er zijn prachtige krantartikelen over hoe dat ging op die zondag. En iedereen had zoiets van, nou, het was het einde van de zomer. We kunnen ons nu een beetje in verplaatsen. Er staat ook nog een oorlog te beginnen. Zeg maar, er begint net een oorlog. Iedereen had zoiets van, nou, ik maak nog even één keer een ritje met mooi weer op zondagmiddag. En dan gaan we daarna de broekriem wel aanhalen.
3: Ja, ja, ja.
4: Dus nou ja, de regering ziet ook, dit werkt niet. En vanaf oktober is dan echt een aantal weken achter elkaar het verplicht om de auto te laten staan. Tenzij je ontheffing hebt, omdat je hem voor je beroep nodig hebt.
3: Okay, en dan is het dus het werd van vragen naar verplichten.
4: Verplichten, ja.
3: Ja, precies. En als je dat dan, als je je daar niet aan hield, kreeg je dan een bepaalde boete? Werd je opgepakt?
4: Ja, dan kreeg je een boete. Ja, en er zijn ook daar weer prachtige verhalen over. En mensen die proberen me te ontduiken door te doen alsof hun auto een bestelbusje is. Of,
3: er waren dan dus allerlei excuses om dan toch de auto te pakken.
4: Ja,
3: wat voor
4: zeker.
3: Excuses zijn dat?
4: Nou ja, dat was dus, kon je, kon zeggen dat je hem voor je werk nodig had. Of ook als je militair was, want dan had je ontheffing van ik heb hem nodig voor het leger. Mm-hmm. En er waren ook werd veel geklaagd over dat mensen vonden dat allerlei soldaten met auto's rondreden op zondagmiddag. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet nodig was. Hadden, dus ja. Waarom mogen wij dan niet rijden? Terwijl hier allerlei mensen duidelijk een ritje aan het maken zijn wat helemaal niet nodig is voor de landsverdediging. Ja. De mooiste ontduikingstruc die ik gevonden heb, waar ik ook nog steeds echt wel meer over zou willen weten, is dat mensen hun auto ruilden met iemand van over de grens. Dus, als
3: een
4: je
3: ander kentekenplaat
4: had? Als je een buitenlands kenteken had, dan hoefde je niet te houden aan dat verbod. Dus als jij Belgische of misschien ook Duitse, dat zou natuurlijk helemaal brisant zijn als dat aan het begin van de Tweede Wereldoorlog nog gebeurd is, maar dat heb ik nog niet kunnen checken wat daar... Met wie er precies geruild werd. Maar dat werd, ook daar was van bekend van, nou ja, als je net over de grens je auto ruilt met iemand die een buitenlands kenteken heeft, dan heb je natuurlijk gewoon, kun je je auto gewoon blijven gebruiken op zondagmiddag.
3: Oh, wat grappig. Maar was er dan ook wel wat verzet of lieten mensen maar over zich heen komen?
4: Nou ja, het was natuurlijk. Dus aan de ene kant zie je dat aan dit soort dingen. Hè, dat mensen dus blijkbaar zoiets hadden van, nou, als ik me eraan kan onttrekken, dan doe ik dat. In ieder geval sommige mensen. Aan de andere kant was het natuurlijk niet zo'n hele grote ingreep. Als 1 op de 100 mensen. En vooral op zondag, als mensen hem dan vooral gebruiken voor vrije tijdsbesteding. Merk je dat daar nog niet heel erg veel over te doen is. Dat aan de ene kant veel mensen zoiets hebben van, nou, het zal ook niet zo heel belangrijk zijn of het nou een groot succes is of niet. En of iedereen zich eraan houdt. Maar aan de andere kant is ook weer niet zo veel gevraagd van mensen om nou 1 dag in de week hun auto niet voor privéritjes te gebruiken.
3: Ja, want wat waren nou de effecten na die verplichting om je auto te laten staan?
4: Dat had in die periode sowieso bij iedere autoloze zondag in de geschiedenis heel moeilijk om echt te meten wat het qua besparing of het iets opgeleverd. Er blijft ook heel veel discussie over zijn. Dus er zijn 2 redenen waarom het belangrijk gevonden wordt als maatregel. Aan de ene kant echt de concrete besparing. Die is heel moeilijk te meten, omdat je niet zeker weet of mensen de dag daarvoor misschien alsnog dat ritje gemaakt hebben of op een andere manier. En de andere is symbolisch. Dus om mensen te laten merken van, hey, er is echt iets aan de hand. We moeten zuiniger.
3: En we moeten met z'n allen de schouders eronder zetten om dit mogelijk te maken. Ja. Dan gaan we even door naar het jaar 1956. Nou, je zou zeggen, de ergste fysieke schade van de oorlog is dan hersteld. Ja. We zijn met elkaar weer aan het opbouwen. Maar er was dus alsnog een noodzaak voor een reeks autoloze zondagen. Hoe zat dat?
4: Ja, het is zelfs zo dat ze van 1945, dus na de Tweede, tot 1949 gewoon doorgegaan zijn. Dus er is echt een hele lange periode waarin mensen in principe op zondag hun auto niet mochten gebruiken voor privédoeleinden. En dat in eind 1949 is dan het idee van, nee, nu kunnen we er wel vanaf. Dan wordt het dus afgeschaft en vanaf 1949 is er geen autoloze zondag meer. Maar dan komt het dus 7 jaar later alweer terug in 1956. Dan is de Suezcrisis aan de gang. Is de olietoevoer door het Suezkanaal bedreigd. Maar ook de vraag of een aantal van de olieproducerende landen die dan net onafhankelijk zijn geworden ook de toevoer gaan stoppen aan Europa. En dan heb je eigenlijk dezelfde reflex. En dat is dus ook eigenlijk niet zo gek als je bedenkt dat het nog 7 jaar daarvoor gebruikelijk was geweest. Het idee van, nou ja, laten we het zekere voor het onzekere nemen. Mm-hmm. Denkt opnieuw de regering. We stellen weer een autoloze zondag in. En dan begint natuurlijk ook inderdaad, je zegt, de wederopbouw. Er zijn wat meer mensen met een auto. Dus het begint ook iets meer zoden aan de dijk te zetten. En ook tegelijk weer dat symbolische idee van, moeten mensen ook weer eventjes herinneren aan het feit dat we nog... Dat er schaarste dreigt. En dat we dus de dingen die niet echt nodig zijn misschien nog even moeten laten.
3: Terwijl ze niet zeker wisten of het daadwerkelijk effect zou hebben, of in ieder geval invloed zou hebben op de olievoorraad.
4: Nee, en zelfs aan 2 kanten. Dus niemand wist zeker hoeveel minder olie er zou zijn. Dus of het eigenlijk in dat opzicht nodig zou zijn. En ook niemand wist wat het precies de besparing zou zijn die je zou winnen als je mensen vraagt om 1 dag per week een aantal ritjes niet te maken. Dus voor een deel is het een soort van laaghangend fruit. Hè? Dus je denkt van, nou ja, dit kunnen we wel vragen van mensen. En aan de andere kant weer dat symbolische van als je dit vraagt van mensen, dan herinneren ze zich ook meteen van, hey, er is dus blijkbaar iets aan de hand. We moeten zuinig met benzine omgaan.
3: Ja, en kan je nog, weet je hoeveel auto's er toen in het straatbeeld waren? Want je zegt, eerst was het 1 op de 100.
4: Ja.
3: Was het toen ook echt exponentieel gegroeid?
4: Het groeide heel snel vanaf de jaren 50. Ik weet uit mijn hoofd in 1939 1 op de 100. In begin jaren 70 is het dan al 1 op de 10. Dus dat gaat echt wel hard.
3: Ja, en toen werd het ook wel wat normaler gevonden om een auto te hebben. Of was het nog steeds weggelegd voor de rijke lui?
4: Het werd iets normaler. Het was nog steeds niet iets wat iedereen... Dus dat is echt in... Begin jaren 70 is het echt al hebben ook gewone mensen bij een auto. Lang niet iedereen natuurlijk, ja. 1 op de 100, maar ja. wel veel mensen. Dat is, begint in de jaren 50 eigenlijk te kantelen. En het wordt ook wel meer, dat begint ook echt onderdeel te worden van de vrije tijdscultuur in de jaren 50. Dat zie je dan al in bijvoorbeeld een van de interessantste en ook grappigste protesten tegen de 56 autoloze zondag komt van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond, de KNVB. Oh. Die heeft dan net een profcompetitie gestart, een jaar daarvoor. En die maakt zich heel erg zorgen dat mensen niet naar het stadion kunnen komen als er dan een autoloze zondag is. Dus die gaan aan de regering vragen van is dat wel nodig? En als het dan al nodig is, kunnen we dan misschien iets van een oplossing bedenken waarbij alleen bijvoorbeeld mensen met een oneven getal in een kenteken de ene zondag en dat we het kunnen afwisselen zodat mensen kunnen carpoolen. En dus daar zie je al wel ook een beetje
3: met
4: terug.
3: Met een Ajax seizoenskaart, dat we dan wel die kans op kunnen.
4: Ja, dat je samen met de buurman, die dan hopelijk wel een even getal in zijn kenteken heeft. Op die manier wel. En dan zie je dus eigenlijk ook al van de KNVB gaat ervan uit dat mensen met de auto gaan komen voor een deel. En dat het dus een probleem is als ze dat niet kunnen doen. Dus dat is eigenlijk heel hard gegaan dan. Hè?
3: Ja, we blijven nog even bij die 1956. Ik wil even met je luisteren naar het volgende.
5: Nauwelijks waren de berichten verschenen dat de regering in verband met de moeilijke oliepositie een zondagsrijverbod had afgekondigd. Of duizenden landgenoten begaven zich, natuurlijk per auto, naar de kantoren van de Rijksverkeersinspectie om te proberen ontheffing van dit verbod te krijgen. Nog weinigen zagen op dat moment de harde noodzaak van deze maatregel in. De meeste ontheffingvragers en vraagsters wilden geen tijd verliezen en vulden de benodigde formulieren al op kantoor in. Gedurende enige dagen moest het personeel van de Rijksverkeersinspectie van 's morgens 7 tot 's avonds 12 uur werken om alle aanvragen voor een vergunning te behandelen. Verreweg het merendeel der verzoeken kon niet worden ingewilligd, zodat op de eerste zondag waarop het rijverbod van kracht was, overal de auto's langs de wegen geparkeerd bleven staan.
3: Nou, heerlijke Polygoonjournaal uit 1956. Maar door deze veranderende rol van de auto ontstond dus een ontheffingsprobleem. Je benoemde het net al. Wat voor argumenten waren er nog meer om de auto te pakken op zondagen? En dat was alleen specifiek op zondag, toch?
4: Ja, dat was, en dat heeft ook iets met Nederlandse ideeën over de zondag te maken. Ook interessant. Dus dat juist een dag is die echt anders is dan alle andere dagen. En waarop zowel het gedrag, vrije tijdsgedrag iets anders
3: ja,
4: is.
3: Ja, en ik snap dat bijvoorbeeld artsen een ontheffing kregen. Ja. Of militairen. Maar de arbeiders moesten ook naar de fabrieken.
4: Ja, nou meestal niet op zondag.
3: Dat is
4: het is sowieso een periode waarin de zondag nog voor heel veel mensen echt een bijzondere dag was waar die anders was. Hè. Mm-hmm. Dus pas de laatste 30 jaar echt heel hard veranderd in Nederland. Nou ja, allerlei redenen. Dus je kon zeggen inderdaad, ik heb hem ook voor mijn beroep nodig. Als je dominee was en zei ik moet op zondag toch echt te ver fietsen naar de kerk. Dus ik moet dan echt wel met de auto. Of je kon zeggen, ik wil zelf zondag naar de kerk, maar die is 20 kilometer verderop, dat red ik niet meer op de fiets.
3: Want vraag me af, was dat ook echt een stadsprobleem of ook buiten de steden?
4: Nee, ik denk juist buiten de steden zie je dit meer eigenlijk voorkomen. Dat mensen zeggen, ik moet een te lange afstand overbruggen. Of inderdaad, ik moet naar familie kunnen op zondag. En dat kan alleen op zondag. En dat is natuurlijk weer een argument wat in de jaren 50 juist wat zwaarder lijkt te wegen voor veel mensen. Omdat zaterdag vaak nog gewerkt werd. En ook scholen bijvoorbeeld nog op zaterdag open waren. Dus zondag was ook wel een van de weinige dagen waarop je even bij familie langs kon gaan. En dat werd dus ook geprobeerd. Allerlei verschillende redenen. Maar je hoort dus aan de ene kant, en dat vind ik ook het interessante aan dat stukje Polygoon, zit natuurlijk een geweldig fragment. Maar dat er dus zoveel mensen waren die dachten dat ze die auto eigenlijk wel nodig hadden. En dus allemaal die ontheffingen proberen te krijgen. En dat volgens de Rijksambtenaren die daar helemaal over werkt, al die formulieren zitten weg te werken. Ja. Dus eigenlijk grotendeels zeggen, ja, dit is geen echt overtuigend argument over waarom je per se op zondag in de auto zou moeten kunnen stappen.
3: Ja, eigenlijk een beetje een luxe probleem.
4: Ja.
3: Toch? Een beetje verwend. Nou, zit je te luisteren en heb je vragen? Stel ze in de NPO Luister-app.
6: Vroege vragen.
3: Even kijken, we hebben weer wat vragen binnengekregen. Sebastie vraagt, hoe kan het dat we deze eerdere edities zo uit het oog zijn verloren? Waren ze minder interessant of gewoon te lang geleden? Want iedereen kent die wel van de jaren 70, maar de eerdere edities dus niet.
4: Ja, mooie vraag. Nee, het interessante is dat het al begint bij de edities in de jaren 70 zelf. Daar gaan we het straks ook nog over hebben. En dat we daar eigenlijk ook al vergeten zijn dat het er 10 waren. En niet maar 10 eentje.
3: Zelf.
4: Ja, ja. Dus dat je ziet dit eigenlijk heel vaak gebeuren in hoe we onze dingen herinneren. Dat bijna samenklompen tot één moment. Hè. Ik haal vaak de vergelijking met corona-lockdowns aan. Als je nu mensen, we hebben het allemaal meegemaakt. Maar weet jij nog wat er verschillen waren tussen de eerste, de tweede en de derde? En hoeveel lockdowns er überhaupt precies geweest zijn? Zeg maar. Je merkt van dat gaat allemaal min of meer in elkaars verlengde liggen.
3: Het schrijft een beetje naar de achtergrond.
4: Eén verhaal over een lockdown. Ik denk dat is een stukje van het verhaal. Ja, en de andere reden is denk ik aan de ene kant dat het gewoon een stukje langer geleden is, die eerdere. En misschien maatschappelijk ook iets minder ingrijpend, omdat natuurlijk lang niet iedereen een auto had. En het in dat opzicht misschien minder ingrijpend voelde. En ook wel denk ik door die iconische status van 1973. Dat heeft eigenlijk alle aandacht naar zich toegetrokken in de publieke herinnering. Want het is ook weer niet zo. Er zijn geschiedenisonderwerpen waar ik onderzoek naar doe, waar je echt de onderste steen boven moet halen. En dat geldt een klein beetje voor 1939 in dit geval wel. Daar is best echt wel lastiger om wat te vinden. Ja. Maar over 56 is best wel veel te vinden eigenlijk bijvoorbeeld. Het is ook niet zo dat het heel, heel ver weg is gezakt.
3: Nee, en dat kwam dus blijkbaar ook in het nieuws, in het journaal. Ja. Ja. Ja. Anne vraagt, heb je net al een beetje antwoord op gegeven. Waarom werd er gekozen voor de zondag? Had dat puur met geloof te maken of was dat een praktische overweging?
4: Nou, dat is natuurlijk, het is een handige dag. Het is aan de ene kant zit er een religieuze overtuiging en een soort van hele brede religie. Dat het in elk christelijk land heeft de zondag een bijzondere status. Het is ook een dag waarop de meeste mensen niet hoeven te werken. Zeker in die periode. Dus het is ook wat makkelijker om te denken, als je de zondag pakt, dan gaat het dus vooral over vrije tijd. Dus over een soort luxe. Probleem. En dan is ook het verschil het makkelijkst te maken. Dus dan heb je eigenlijk bijna, heeft het zakelijk verkeer automatisch weinig last van. En heb je ook weinig mensen die een ontheffing nodig hebben, omdat er veel minder op zondag wordt gewerkt dan als je een autoloze vrijdag zou bedenken.
3: Ja, van maandag inderdaad. Ja. Tara zegt, ik kan me bijna niet voorstellen dat je een dag niet met de auto ergens heen kan gaan. Waren er eigenlijk mensen die uitzonderingen kregen voor de autoloze zondag? Nou, daar hebben we al een beetje antwoord op gekregen. Heb je die auto dan ook echt nodig? Ja.
4: Nee, ik denk, kijk, in de jaren 50 kan iedereen zich voorstellen ook heel veel dingen zonder auto te doen. En het heeft een groot deel van Nederland natuurlijk daarvoor gedaan. Het wordt pas net wat normaler om een auto te hebben.
3: Maar worden de mensen dan niet een beetje gestraft?
4: In het opzicht dat zij degene zijn die dan een dag niet mogen. Ja, dat is natuurlijk iets wat ook terugkomt in deze geschiedenis. Wat ik ook fascinerend vind, is dat er echt ook wel een toch vrij moralistisch idee in zit, dat vrije tijdsbesteding met de auto echt minder belangrijk is dan het economische belang van bedrijven. En dat ze dus dat, of jij naar je zieke oma kunt of niet, dat echt minder zwaar weegt bij voorbaat dan de vraag of of vrachtwagens mogen blijven rijden, of dat fabrieken genoeg olie hebben. En dat is echt een heel duidelijke overweging. Natuurlijk, dat als we moeten gaan bezuinigen, zeg maar, op olie, dan is vrije tijdsgebruik het allereerste waar we gaan beginnen. Zeg maar.
3: Ja, ja. We hebben ook nog een vraag binnengekregen over de jaren 70 en de autoloze zondagen toen. Maar dat gaan we zo meteen behandelen. Dus we gaan eerst even naar wat muziek. Zit je te luisteren en heb je vragen voor straks? Stel ze in de NPO Luister-app.
0: Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app.
3: We zijn zo weer bij je terug. Dan praat ik met historicus Peter van Dam verder over de vergeten geschiedenis van de autoloze zondagen. Maar eerst naar muziek. Een toepasselijk nummer uit 1973 van de Makkers en Pierre Kartner. Je raadt het niet, dit is Autoloze Zondag.

0: Dit is Vroeg van vrijdag 14 augustus. Deze week duiken we met onze neus in de vergeten stukjes geschiedenis. Vandaag hebben we het over een reeks van vergeten autovrije zondagen. Want waar de meeste mensen zich de autovrije zondagen van de jaren 70 misschien nog voor de geest kunnen halen, vonden deze dagen ook op een aantal andere kernmomenten in onze vaderlandse geschiedenis plaats. In het vorige half uur bespraken we de autoloze zondagen uit 1939 en 1956. En nu duiken we in de welbekende jaren 70. Ik praat erover met historicus Peter van Dam en zit je te luisteren. Luister, heb je vragen? Stel ze in de NPO Luister-app. Vroeg. Gerard Koops. Nou, dan gaan we nu eindelijk naar de welbekende 1973. En dan komen we bij de beelden die we kennen. Skieler op straat, met fietsen de snelweg op. En heel veel saamhorigheid eigenlijk. Ja. Van mensen samen op straat. Klopt dat beeld ook een beetje wat ik nu schets?
1: Een beetje. Ja, dat is wat veel mensen zich herinneren. Het begint in 1973 naar aanleiding van de Yom Kippur-crisis. De oorlog in Israël met de omliggende staten. En ook dan is er weer die angst van de olieproducerende staten dreigen om alle landen die Israël steunen in die oorlog, om die te gaan boycotten met olie. De Nederlandse regering maakt zich zorgen. Hebben we dan weer een tekort? Dus komt weer met diezelfde maatregel. Nou, als je het vorige half uur in je achterhoofd hebt, is dat eigenlijk helemaal niet zo heel verrassend. Hè? Want dat is iets waar je eigenlijk waar tot 56 ook heel vaak naar gegrepen was. Dus die maatregel komt weer uit om de hoek. En wordt dan ook heel snel, dus eind oktober, 30 oktober aangekondigd. En 3 dagen later is het al voor het eerst zover.
0: Oké, maar dat was voor mensen dan misschien niet nieuw, die ook in de jaren 39.
1: Nee, de meeste mensen hadden het waarschijnlijk nog wel eens meegemaakt. Ja. En wat natuurlijk wel anders was, was dat veel meer mensen al een auto hadden. We hadden het net al over. Hè. Dus dan is het echt al 1 op de 10 mensen in Nederland heeft een auto. Nou, ja. Dat is nog steeds niet zoveel als nu. Hè, maar wel echt een stuk meer. En ook steeds veel meer mensen gebruiken hem voor hun, juist in hun vrije tijd. Want dat is ook iets wat in die geschiedenis van die autoloze zondag heel interessant is. Hoe we anders naar die auto zijn gaan kijken. En voor heel veel mensen was de auto in de jaren 70 ook echt een manier om naar buiten te kunnen. Dus heel veel, er was wat we nu als bijna een soort tegenstelling zien, dat je auto, het is auto of natuur, zeg maar. Yeah. Is juist in de jaren 70 is je gaat op zondagmiddag een ritje maken en dan ga je de natuur in met je auto. Je stopt eigenlijk onderweg misschien een keer voor een picknick of zo, maar je gaat kijken. En je hebt je raam open natuurlijk, zeg maar. Dus je zit, dat was dus echt een idee van, ja, mensen gaan juist het groen in met de auto. En dat was dus ook, en het idee van zo'n zondagmiddagritje überhaupt was heel erg bij die vrije tijdscultuur. Dat kunnen we ons eigenlijk nu ook niet meer voorstellen, maar ik denk dat ook veel luisteraars zich dat ook nog wel herinneren.
0: Ja.
1: Dat heel lang in Nederland eigenlijk een hele normale manier was om op zondagmiddag iets te gaan doen. Je maakte een ritje.
0: Klinkt ook een beetje scheef dat je gebruik maakt van uitlaatgassen om in de natuur te komen.
1: Ja, en dat is precies wat in de jaren 70 dus eigenlijk begint te kantelen. Dus rondom de autoloze zondag in 1973-74 zie je ook dat idee van, hey, die auto is ook eigenlijk niet alleen maar een probleem omdat die benzine gebruikt die schaars wordt, maar ook omdat die onze leefomgeving vies maakt, vuil maakt, herrie veroorzaakt en ook onveiligheid oplevert.
0: Is dat daarvoor nog niet echt bekend?
1: Dat begint in de jaren 60 eigenlijk echt een naarmate er meer auto's komen natuurlijk ook. En we zijn ook in deze periode wordt Nederland eigenlijk in een rap tempo echt omgebouwd tot een autoland. Nog meer dan het nu is misschien wel, hoewel dat, nou goed, daar kunnen we het over hebben. Mm-hmm. Maar echt, snelwegen worden uitgebouwd. De infrastructuur wordt helemaal op de auto toegesneden in deze periode. Je moet je voorstellen dat we volgens mij ongeveer 150 kilometer snelweg ligt er in de jaren 50 in Nederland. En dat wordt 10 keer zoveel. Tot 1500 aan het einde van de jaren 70. Dus dat is echt een enorme expansie.
0: Heel veel, ja.
1: Dus het wordt ook iets veel bijzonderders om bijvoorbeeld op zo'n plek te mogen komen waar normaal alleen maar auto's mogen komen. Kijk, in de jaren 50 zijn er nog maar heel weinig plekken waar alleen maar auto's een snelweg.
0: Nu waren er opeens mogelijkheden.
1: Ja, nu denk je opeens, hey, er is een snelweg. Maar daar mag ik normaal nooit komen als ik niet in de auto zit. En opeens mag je daar wel komen. Dus inderdaad, hè, die beelden, die iconische beelden komen natuurlijk van deze autoloze zondag, met name de eerste paar autoloze zondagen. Mm-hmm. Van, hé, je kunt dan een keer de snelweg op en je kunt daar gaan fietsen of gaan skileren. Het is wel, de nostalgie eromheen is natuurlijk enorm, heeft een enorme vlucht genomen. Want het was bijvoorbeeld behoorlijk best wel gevaarlijk op veel plekken. Omdat er dus, nou, we hebben het net al gehoord, die ontheffingen. Er waren best veel mensen die gewoon nog reden. En als je heel goed kijkt naar veel van die beelden, zie je ook heel vaak ergens op de achtergrond een auto rijden. Dus er gebeurde ook veel ongelukken op die autoloze zondag. Omdat mensen dachten dat er geen auto's reden. Maar dan bleken er natuurlijk toch best wel wat nog onderweg te zijn. En dan ging dat toch ook echt wel vaak mis. Dus dat duidelijk ook wel dat er mensen moesten gaan nadenken van, hey, hoe gaan we dan onze zondag anders invullen? In ieder geval een deel van de mensen. En dat ook een aantal keer dit soort feestjes op snelwegen en zo heeft opgeleverd. Maar het was ook al vrij snel zo dat mensen er zoiets van hadden. Van nou, dat hebben we nu al zo vaak achter elkaar gehad. En het voordeel van 1973-74 was dat het in november begon. Dus het was ook niet een periode.
0: In de winter. Herfstwinter.
1: Maar ook niet een periode dat je dan misschien elke zondag zin hebt om op de snelweg te gaan staan.
0: Dat is zeker waar. Voordat we het jaar toch verder bespreken, laten we even luisteren naar een speech van toenmalig premier Den Uyl.
2: De energiecrisis waarmee we van toen hebben is wereldwijd. Half oktober besloten de meeste olieproducerende landen in het Midden-Oosten de productie te verminderen. Die feitelijke vermindering bedraagt nu ongeveer 25%. Eind oktober werd een speciale boycott tegen Nederland afgekondigd. Nu krijgt ons land te maken met een extra beperking van de olieaanvoer die daaruit kan voortvloeien.
0: Ja, dit was inderdaad toenmalig premier Den Uyl. Er bestaat nogal wat verwarring over het moment dat Den Uyl deze speech gaf. Hoe zat dat precies? Want hij benoemt de oliecrisis.
1: Ja, het gaat over de oliecrisis. Het is precies, hij houdt deze toespraak op het moment dat we eigenlijk overgaan van autoloze zondagen naar een andere maatregel die dan mensen eigenlijk eerlijker vinden, namelijk naar distributie. Dus dan gaat de benzine op de bon. Dus heel vaak wordt deze speech aangehaald als het begin van de autoloze zondag, maar dat is juist niet zo. De autoloze zondag wordt heel snel, zei ik net al, in eind oktober dan ingevoerd waar die naar terug verwijst eigenlijk. Mm-hmm. En dan is er dus diezelfde discussie waar we het eerder al over hadden, ook in 56 al speelt, van hey, heel veel mensen willen ontheffing. En dat neemt een enorme vlucht omdat er nog meer mensen met een auto zijn en nog meer mensen die vinden dat ze hem echt nodig hebben. Dus bij het ministerie zijn mensen echt overwerkt zo ongeveer van hoeveel aanvragen ze moeten bewerken van mensen die allemaal vinden dat ze ontheffing nodig hebben. En er is ook juist bij de PvdA van Den Uyl, die dan premier is, best wel veel kritiek op het idee dat nou juist de gewone mensen die auto juist misschien in het weekend een keer nodig hebben voor hun vrije tijdsbesteding, die dan een keer de natuur in wilden, waar we het net over hadden, mm-hmm, dat die nou juist niet meer mogen. Terwijl allerlei andere mensen die hem voor hun werk gebruiken, waar ook maar de vraag van is of ze nou echt per se met de auto dat allemaal moeten doen, die helemaal niet geraakt worden. Dus is er heel veel discussie van, is dit nou wel rechtvaardig?
0: Maar waarom is het dan anders in 1973 dan de momenten ervoor?
1: Nou, ik denk,
0: of was dat dezelfde discussie?
1: Het is voor een deel dezelfde discussie. Dus die vraag van, nou ja, moeten we dat wel willen als er zoveel mensen ontheffing aanvragen? En is dit nog wel houdbaar in een samenleving waar mensen voor hun auto juist voor vrije tijd echt nodig hebben? Ja. Kijk, die schaal neemt enorm toe. Want het is nogal wat als dan echt 1 op de 10 mensen een auto heeft. Dus die hoeveelheid ontheffingsaanvragen is nog groter in 1973. En tegelijk is er echt wel iets veranderd, denk ik, aan de ene kant in de vraag naar van, hoe kijken we naar de auto? Dus je ziet dat mensen daar kritischer over worden. Van wat is dan, en moeten we überhaupt niet van die auto's een beetje afkomen? Maar ook het idee van, hey, er zijn heel veel gewone mensen, zeg maar, die in de stad wonen en een autootje hebben om af en toe eventjes op zondagmiddag de natuur in te kunnen.
0: Ja,
1: en
0: die juist dan geraakt die worden.
1: Worden nu geraakt. En dan wordt het dus ook echt een kwestie van een vraag van sociale rechtvaardigheid. En dan concludeert de regering dat eigenlijk distributie een veel eerlijker manier is om dit op te lossen. Dan zeg je, iedereen krijgt gewoon benzine gaat op de bon. Iedereen krijgt bonnen voor benzine. En je bedenkt zelf hoe jij je benzine wilt inzetten. Of je dat belangrijker vindt om naar je werk te kunnen rijden. Of om op zondagmiddag een ritje te kunnen maken.
0: Je krijgt eigenlijk gewoon zakgeld om zelf te besteden.
1: Ja, en dat was ook zo ingrijpend. En daarom ook voor Den Uyl zo'n belangrijk moment. Omdat het eigenlijk een terugkeer was naar een systeem wat na de Tweede Wereldoorlog nog een tijdje had bestaan. En waar veel dingen op de bon waren. Maar daarna eigenlijk langzaam was afgebouwd. En nou juist voor veel mensen ook symbool stond voor die geslaagde wederopbouw. Dat dingen niet meer op de bon waren. En, en in 1974, begin 1974, is dan de benzine dus weer op de bon. En dat voelde heel ingrijpend, voor zeker ook voor iemand als Den Uyl zelf. Ja.
0: Vond je dat juist een goed idee? Of had je zoiets van, er zijn andere oplossingen?
1: Nou ja, dat hangt er vanaf wat je ermee wilt bereiken. Als het puur gaat over hoeveel, over het beperken van het oliegebruik, is dit een veel zinvollere maatregel. Want je kunt precies uitgeven, aangeven hoeveel benzine je wilt gebruiken. En dan
0: vervolgens
1: dat eerlijk verdelen. En mensen kunnen het op hun eigen manier gebruiken. Dus dat is denk ik in dat opzicht een hele slimme zet geweest. En ook die hele discussie over sociale rechtvaardigheid ben je kwijt. Kijk, het andere effect van die autoloze zondag, meer symbolisch. En we doen het allemaal samen op hetzelfde moment. En creëren ook een moment om te laten zien dat we eigenlijk heel goed zonder die auto kunnen. Mm-hmm. Dat ben je kwijt.
0: Ja. Ja, zeker. En dan hebben we nu dus over de oliecrisis gehad. Maar je benoemde net ook al eventjes dat milieubewustzijn. Speelde dat dan een steeds grotere rol in de samenleving en in de regering?
1: In ieder geval rond de auto, ja. Dus je ziet eind jaren 60 protesten opkomen tegen de auto, juist in de eigen leefomgeving. Auto's waren in eind jaren 60, begin 70, ook dat zullen veel luisteraars zich misschien nog wel herinneren. Ik heb het alleen maar van lezen en zien. Ontzettend smerig. Maakte ontzettend veel herrie. Leverde ontzettend veel uitstoot op. Waren natuurlijk ook helemaal niet zo veilig. De auto's tegenwoordig zijn veel veiliger. Dus er kwam steeds meer verzet tegen. Juist omdat hij natuurlijk zo'n opmars had gemaakt. Die uit de periode daarvoor. Tegen dat die auto die leefomgeving steeds meer ging domineren en vervuilen. En wat heel interessant is. Is dat dan als de autoloze zondag wordt afgeschaft. Begin 74. Milieudefensie. Die dan net als actiegroep net is opgestart. Zegt van hey, wij gaan proberen om die ervaringen die mensen hadden. Die een klein beetje net in het liedje ook terug hoorden. Van het idee van het levert toch een soort rust op. En een gemeenschapsgevoel en had toch ook iets heel moois eigenlijk, ja. die autoloze zondagen, om daarbij aan te haken. Door een campagne te starten om de regering te vragen om vanaf nu gewoon iedere maand één zondag autoloos te maken.
0: Dus niet meer iedere week, maar laten we zeggen iedere eerste zondag van de maand.
1: Ja. En dat ze zeggen van nou, er zijn heel veel mensen die zeggen we vonden het eigenlijk best leuk, we vonden het heel positief. En het is ook belangrijk juist om soort ons te bewust van te worden dat we die auto misschien wel veel minder nodig hebben dan we denken. Dus laten we daar een oproep voor starten. En die starten een enorme campagne. Echt voor zo'n jonge, kleine organisatie. Echt heel, heel indrukwekkend. Mediacampagne wordt ook nog een apart liedje voor gemaakt. wat op de VARA dan gedraaid wordt. En een handtekeningenactie waar meer dan 100.000 handtekeningen bij elkaar komen binnen een paar weken voor het terugbrengen van de autoloze zondag.
0: Ja. Dus het idee werd goed ontvangen, de campagne werd goed ontvangen.
1: Ja, er waren veel burgers die het zagen zitten. En vervolgens wordt die petitie dan dus ook aangeboden aan regering Den Uyl. En Joop Den Uyl zelf is nog wel zo aardig dat hij de handtekeningen in ontvangst neemt. Maar hij geeft wel heel koeltjes.
0: En lineair rechter de vullenbak in.
1: Zegt, het klassieke Den Haag antwoord eigenlijk. Hè, van nou, we hebben gezien dat mensen het belangrijk vinden en we zullen onderzoek laten doen naar de haalbaarheid van dit idee. En dan, goed, dat heeft nog een hele lange nageschiedenis, krijgt dit, maar dat is misschien voor een andere keer.
0: Ja, en hoe verschilt die klimaatstrijd van toen met nu?
1: Aan de ene kant is het denk ik een doorlopend verhaal. Want we zijn kritischer vanaf de jaren 70 geworden over de auto in de leefomgeving en de effecten van de auto. En dat zie je eigenlijk, dat blijft vanaf de jaren 70, dat mensen daar kritisch over zijn. Ik denk dat wat je ziet verschuiven vanaf de jaren 70 naar de jaren 80 en daarna, is de redenen waarom. Dus in de jaren 60, 70 is het heel erg dat de auto je eigen leefomgeving vies maakt, vuil maakt, onveilig maakt. En het interessante is dat die kritiek en ook zelfs de nasleep van dat onderzoek wat Den Uyl instelt, er eigenlijk toe leidt dat gezegd wordt, we kunnen inderdaad die leefomgeving veel veiliger, veel schoner maken. Bijvoorbeeld door woonerven aan te leggen. Door auto's wat meer uit de omgeving waar veel mensen dagelijks moeten komen wat meer te weren. Krijg je dat idee van een autoluwe stad en grote ringwegen eromheen en dat soort dingen veel meer. En dat probleem daarmee dus ook wat minder acuut wordt. Hè. In Nederland hebben we op heel veel manieren eigenlijk een leefomgeving geschapen waar we weinig last meer hebben van die auto. Ook door de auto zelf schoner te maken in de loop van die periode. En aan de andere kant dus zorgen dat we hem wat minder op de stoep, zeg maar. Dat mensen wat minder hard rijden bij ons op de stoep. En vanaf de jaren 80 komt de zorg bij de auto natuurlijk heel erg erbij dat het niet alleen maar een apparaat is wat ook bijvoorbeeld bijdraagt aan zure regen. En dat blijkt op te lossen te zijn door weer een technische innovatie. Maar ook door benzinegebruik natuurlijk bijdraagt aan klimaatverandering.
0: Ja, het heeft toch wel effect.
1: Ja, en dan wordt de auto dus eigenlijk vanaf die periode gezien ook echt als een probleem. Omdat het bijdraagt niet alleen maar aan lokale milieuproblemen, maar ook aan dat mondiale milieuprobleem. En daar is eigenlijk weer heel interessant dat dat aanvankelijk niet iets is waar alleen maar milieuactivisten het over hebben. Als de Nederlandse regering in de jaren 80 het klimaatprobleem gaat analyseren. En dat is in de jaren 80 wordt dat heel serieus genomen als bedreiging. Ook juist door de Nederlandse regering. En trouwens met de VVD voorop als de partij die zich daar hard voor maakt dat we daar echt iets voor moeten gaan doen.
0: Is dat zo?
1: Ja.
0: Oké. Op wat voor manier?
1: Door de Nijpels is dan de milieuminister en die zegt echt dit is een probleem waarvan internationaal de wetenschap zegt dat eraan gaat komen dat we daar rekening mee moeten houden. We moeten nu eigenlijk de maatregelen gaan nemen die nodig zijn om te zorgen dat we daar niet last van gaan krijgen.
0: Ja, klinkt wel anders dan de VVD van nu, moet ik zeggen.
1: Ja, en dat gebeurt dus eind jaren 80. En een van de dingen waarom dat waaromheen je ziet dat dat kantelt is echt juist dat autogebruik. Want worden enorme verslagen geschreven, over rapporten geschreven over wat kunnen we doen om klimaatverandering tegen te gaan. En een van de dingen waar iedereen mee komt is, ja, we kunnen dat autoverbruik gewoon terugbrengen. En dat is eigenlijk een hele goede manier. Dat is de manier waarop mensen in hun dagelijks leven bijdragen aan klimaatverandering.
0: Want het autogebruik bleef ook maar groeien.
1: Ja. We gaan dus inderdaad van 1 op de 10 auto's in 1973 naar 1 op de 2 nu. Dus je ziet dat groeit gewoon door. En dan is het idee van, nou ja, laten we dan kijken of we iets kunnen doen om mensen minder auto te gaan laten rijden. Maar juist dan zie je dat binnen de VVD het idee opkomt van, nee, wij zijn de autopartij. Wij willen staan voor dat mensen onbeperkt mogen rijden. Dat dat niet duurder mag worden gemaakt door bijvoorbeeld rekeningrijden in te voeren. Dat we niet willen beknibbelen op het budget voor het aanleggen van snelwegen. En het aantal snelwegen en ook de omvang van die snelwegen blijft ook gewoon doorgroeien dus in die periode. En daar zie je eigenlijk dat het langzaam begint te polariseren. Ja. Maar daar is de auto eigenlijk vanaf de jaren 80 echt ook een van de milieuprobleem juist in het licht van klimaatverandering geworden.
0: Ja, ik heb toch wel een beetje het idee dat de geschiedenis zich nu gaat herhalen. Want we hebben nu geen autoloze zondagen meer natuurlijk. Maar er wordt hier en daar, vooral in steden, wel geprobeerd om de steden stad vrij te, of autovrij te maken. Ja. In ieder geval in het centrum. Dat zie je met de parkeertarieven of parkeerplekken überhaupt. Ja. En je hebt natuurlijk ook weer de oliecrisis en de oorlog in Zuidwest-Azië. En kritiek ook op de Nederlandse steun aan Israël. Hoe kijk jij hier naar?
1: Ja, het is denk ik nog steeds heel actueel. Ik was zelfs laatste jaar heel bang dat we er weer een zouden krijgen. Het kan nog steeds volgens de wet in Nederland. Het kan zo ingevoerd worden.
0: De autoloze zondag, want het staat ergens geschreven dat het gewoon zomaar mag.
1: Er is een passage dat die gewoon geactiveerd kan worden.
0: Oh. Ja.
1: Het komt ook steeds. Nou ja, er is een paar keer dus na 1973 echt politieke discussie over geweest. Onder andere rond de Golfoorlog in de jaren 90. Maar moet het weer terugkomen? En eigenlijk zie je elke keer dat politici er heel huiverig voor zijn. En nog steeds met het argument wat in 1973 al gold. Van nou ja, aan de ene kant, dit gaat ons een enorme vloedgolf aan ontheffingsaanvragen opleveren.
0: En inderdaad,
1: heel veel mensen die gaan proberen om dit te ontduiken. En is het dan wel zo effectief? Of kunnen we beter gewoon inderdaad het via prijzen of zelfs via distributie desnoods beter oplossen als dat dan echt nodig is? Dus ik weet niet. Ik denk als het ooit weer gaat gebeuren, dan waarschijnlijk niet concreet. Omdat we daarmee een hoeveelheid liters willen besparen aan gebruikte benzine. Misschien wel als een symbolische maatregel. Ja, okay. Het gebeurt dus ook nog steeds op best wel veel plaatsen. Ook in Nederland wordt er nog af en toe een autoloze zondag georganiseerd in de binnenstad.
0: Waar?
1: Haarlem heeft hem weer ingevoerd. Want de Europese Unie heeft een Europese mobiliteitsweek sinds 2002. En die roepen op om dan, dat is in september, ieder jaar, om dan ook lokaal, stedelijk een autoloze dag te organiseren. Dus niet in alle Europese landen een zondag, maar wel op allerlei plaatsen.
0: Een dag
1: in die week, een autoloze dag. En die wordt dus ook weer in Nederland op sommige plekken wordt daar aan meegedaan. Amsterdam heeft er ook lang aan meegedaan. Dat is grappig genoeg nog steeds. De dag dat de Dam tot Damloop wordt georganiseerd was heel lang een autoloze zondag.
0: Nou,
1: en is natuurlijk
0: uit,
1: de facto
0: inderdaad.
1: In Amsterdam, als je daar wel eens bent geweest op de dag van de Dam tot Damloop, de facto nog steeds in de binnenstad een autoloze dag. Maar hij blijft dus gewoon eigenlijk heel actueel. En we maken hem dus ook nog ieder jaar allemaal nog wel ergens mee.
0: Ja, maar dan is het een enkele dag, neem ik aan. Stel voor de autoloze zondag zouden weer ingevoerd worden. Hoe zouden de mensen van nu reageren, denk je?
1: Ik denk dat we er absoluut niet aan gewend zijn dat we iets niet mogen. Dat heb je natuurlijk in de coronacrisis met die lockdowns gezien. En dat dat dus wel degelijk veel verzet zou opleveren. Het interessante is dat bijvoorbeeld zelfs de BBB volgens mij in 2019 nog het idee had... het is nog iets recenter zelfs. Het idee had dat het misschien best wel een goed idee zou zijn om het weer in te voeren juist vanuit dat gemeenschapsgevoel. Dus die nostalgie, dat idee van dan heb je een dag dat eigenlijk even alles wat rustiger is. Dat even het leven een beetje stilgezet wordt, zeg maar. Dat misschien best goed zou zijn voor een samenleving. Het interessante is dat dat ook nog steeds wel iets is wat mensen zich, als ze inderdaad nu weer zich eraan herinneren, best positief op terugkijken. En het contrast met hoe mensen dan in de praktijk reageren en allemaal een ontheffing willen hebben, zeg maar, is best wel groot. Dus ik zie het niet zo snel gebeuren zelf. In ieder geval niet landelijk.
0: Hoe werd er toen dan gereageerd op de BBB, op dat idee?
1: Ja, er werd ook inderdaad aan de ene kant die herkenning van natuurlijk, hè, dat was iets wat bijzonder en het was best gezellig. Maar aan de andere kant van ja, maar als we dit praktisch moeten gaan doen,
0: we leven nu in een andere tijd.
1: Ja, en we zijn natuurlijk tot een veel grotere hoogte nog dan zelfs in de jaren 70 afhankelijk van de auto voor heel veel. We zijn heel ver uit elkaar gaan wonen. Mensen zijn om elkaar op te kunnen zoeken, zeg maar, meer nog dan toen echt hebben een auto nodig om elkaar te kunnen bereiken. Plus inderdaad denk ik de acceptatie van het idee dat de overheid ingrijpt om te zeggen dit mag nu en dag niet is misschien nu nog wel lager dan toen. Ja.
0: Ja, dus je ziet het niet meer zo snel gebeuren dat er echt vaste autoloze zondagen worden ingevoerd.
1: Nee, ik denk die plaatselijke
0: enkele
1: zeker.
0: Symbolische.
1: Ja, dus inderdaad dat je zegt van laten we dit af en toe een keer doen plaatselijk in een beperkt gebied. Dat is natuurlijk zoals je zelf al zei, in veel binnensteden gaan we die kant al een beetje op, zeg maar, in de praktijk. Dus is het ook niet zo'n grote ingreep als je dan je auto buiten de stad moet parkeren en dan het laatste stukje te voet.
0: BNR, ja.
1: Ja, precies. Dat redden we nog wel. En ik zie dat ook, dat zie je al gebeuren. En je ziet ook dat er eigenlijk helemaal niet zo heel erg veel over te doen is. Anders dan hadden we er wel veel meer over gehoord. Maar echt een landelijke autoloze zondag. Kijk, die zijn tot de keren dat ze ingevoerd zijn altijd ook tegen de achtergrond van het idee van we moeten benzine besparen. Mm-hmm. Ingevoerd. Nou ja, dat is natuurlijk sowieso aan het veranderen. Hoeveel auto's er nog benzine gebruiken. En daar zie je dus ook echt van dat als het puur gaat om die winst te behalen, zeg maar, om die besparing te halen, dan zijn er andere maatregelen die veelbelovender zijn.
0: Die beter effect hebben. Ja. Ja, zeker. Nou, zit je te luisteren toevallig in de auto en heb je vragen? Stel ze in de NPO Luister-app.
3: Vroege vragen.
0: Doris die vraagt, met oog op het klimaat, denk je dat we over een jaar of 10 misschien weer autoloze zondagen hebben? Dus misschien niet nu, misschien is het nu niet ernstig genoeg, maar over een jaar of 10?
1: Nou, dan had het nu ook al wel ernstig genoeg mogen zijn.
0: Ja, eigenlijk wel, hè, met de huidige crisis.
1: Ja, de halve wereld staat in brand, lijkt wel. Kijk, ik denk daar, dat is de achtergrond van een soort van de opleving van een hele reeks lokale autoloze zondagen in de jaren 90 en 0 is juist ook al dat klimaat en de zorg om het klimaat en dat juist dat symbolische idee van we laten zien hoe aan de ene kant hoe afhankelijk we zijn geworden van de auto en ook dat we best wel zonder kunnen en dat hele goede kant heeft.
0: Ja, maar ook met de opkomst van het openbaar vervoer natuurlijk, zou je misschien denken dat het ons ook makkelijker wordt gemaakt.
1: Ja, als het openbaar vervoer de komende 10 jaar veel beter wordt, zou je voor kunnen stellen dat mensen dan
0: en
1: misschien
0: goedkoper
1: dan zou je voor kunnen stellen dat het makkelijker wordt om dat te doen. Het zou geen slecht idee zijn.
0: Nee, zeker niet. Ubo die vraagt, bestaan er nog autoloze zondagen elders op de wereld? Je had het net over Europese autoloze zondagen, maar internationaal buiten Europa?
1: Zeker, ook die in Bogota is heel lang heel beroemd geweest. Dat elke zondagochtend helemaal geen auto's mochten rijden.
0: Nog steeds?
1: Ik heb voor het laatste jaar niet meer gecheckt, maar het was heel lang een fix gewoon. Dus dat was iedere zondag zelfs. En was ook iedereen gewoon aan gewend. Dat ging heel goed en iedereen vond het prima. En het was natuurlijk ook daar weer doordat het maar een beperkt deel van je tijd is, zeg maar, kun je er gewoon op voorsorteren.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk ook rondom vrije dagen en zeker rondom de zondag in gelden in heel veel, zeker christelijke culturen, natuurlijk altijd al bepaalde uitzonderingen en dingen die dan net iets anders werken. Dus dat kunnen we best. En dat vind ik ook nog steeds wel heel mooi aan deze geschiedenis. Dat je denkt, het is niet wat het laat natuurlijk aan de ene kant zien hoeveel verzet er is en hoe belangrijk die auto geworden is in die geschiedenis. Maar ook wel dat het best mogelijk is om daar, als je dat wilt en als we met z'n allen zeggen dat we het belangrijk vinden, om daar paal en perk aan te stellen.
0: Ja, ja, zeker. En was dat dan ook met hetzelfde doel? Dus voor het milieu en vanwege besparen op olie?
1: Daar ging het volgens mij vooral om de schoonheid van de eigen leefomgeving. En ja, de rust en de veiligheid. En ook de gelegenheid voor lokale gemeenschappen. Kijk, veel steden, en dat opnieuw, ik denk dat wat we in Nederland ook door toedoen van het activisme wat rondom de autoloze zondagen van de jaren 70 opkomt tegen de auto, hebben wij onze leefomgeving in Nederland heel erg de nadelen van de auto weten te beperken. Wat het op een bepaalde manier makkelijker maakt om nog steeds zo heel ongelooflijk veel auto's te hebben. Omdat we er eigenlijk veel minder last van lijken te hebben in het dagelijks leven. Heel veel steden buiten Nederland is natuurlijk echt, iedereen die er wel eens ergens geweest, weet natuurlijk dat zelfs in Parijs, ik bedoel, als je kijkt hoeveel auto's er daar in het straatbeeld en wat voor een ingreep dat is voor mensen die willen fietsen, ja, wandelen, absoluut, dat soort dingen op straat willen spelen. Is natuurlijk heel aantrekkelijk om zo'n autoloze dag te hebben waar je dan een keertje de straat voor.
0: Überhaupt een autoloze stad of dorp. Als ik ergens op vakantie ga en er zijn geen auto's in het beeld, dan vind ik dat heerlijk, ja, om daar gewoon lekker rond te lopen.
1: Ja.
0: Totdat ik er zelf last van ga krijgen.
1: Precies,
0: natuurlijk. Nou, we gaan het zo even hebben over de toekomst, maar eerst Tracy Chapman met Fast Car.

0: Peter, we blijven nog heel eventjes in het heden, want je benoemde het net al even. In Nederland ligt er sinds 2001 een officiële regeling klaar om bij een acute oliecrisis een tijdelijk verbod op brandstofverbruik in te stellen. Ja. Hoe ver moeten we gaan om dit dan weer in te voeren? Want we zitten momenteel redelijk in een oliecrisis, kan ik wel zeggen.
1: Ja. Ja, nou ja, kijk, niemand heeft er natuurlijk belang bij. Vanuit de regering niet, ook de oliebedrijven niet. Je wil natuurlijk liever niet dat het zover komt dat dit nodig is. Dus het zal alleen gebeuren als we acute leveringsproblemen hebben. En dat is natuurlijk zelfs in de coronacrisis bijvoorbeeld niet voorgekomen. En ook de afgelopen jaar uiteindelijk niet zover gekomen. En ik denk dat naarmate auto's minder afhankelijk worden van benzine en meer elektrisch, dat we natuurlijk steeds minder deze discussie eigenlijk zullen hebben over of dit de manier is om olie te besparen. Dus ik verwacht eigenlijk dat die regelgeving een dode letter zal blijven. In ieder geval... Ja. Als een maatregel tegen schaarste, zoals gezegd. Ik denk dat het idee van een gebruiker van om iets symbolisch, zeg maar, duidelijk te maken, dat wel zou kunnen. Maar dan zal het denk ik niet door de regering.

0: is om olie te besparen. Dus ik verwacht eigenlijk dat die regelgeving een dode letter zal blijven. In ieder geval ja. als een maatregel tegen schaarste, zoals gezegd. Ik denk dat het idee van een gebruiker van om iets symbolisch zeg maar duidelijk te maken, dat wel zou kunnen. Maar dan zal het denk ik niet door de regering op deze manier geëist worden, maar veel meer zijn.
1: Dan zou het eerder een burgerinitiatief zijn of vanuit een milieudefensie.
0: Ja, of inderdaad op stedelijk niveau of gemeentelijk niveau georganiseerd worden, ja.
1: Nou, we hebben dus meerdere autoloze zondagen gehad. Wat hoop je dat onze luisteraars meenemen uit deze geschiedenis?
0: Ik denk aan de ene kant is het natuurlijk gewoon prachtig om te zien dat het eigenlijk een veel langere geschiedenis heeft dan we dachten. Hè? Dat hoeveel verhalen er eigenlijk nog vlakbij onze eigen herinnering te vinden zijn. Ik denk wat voor mij deze geschiedenis laat zien is aan de ene kant hoe we binnen 100 jaar, wat voor geschiedenis niet lang is, hè, enorm afhankelijk geworden zijn van die fossiele brandstoffen. Een hele infrastructuur hebben opgetuigd, hebben gebouwd aan snelwegen, aan tankstations, aan alles, om dat mogelijk te maken. En dat als je dat kunt opbouwen in 100 jaar, dat we daar ook niet van hoeven te denken dat we daar voor eeuwig aan vastzitten. Dus dat je aan de ene kant ziet van, hey, dit is iets niet wat tijdloos is, maar wat we gemaakt hebben met elkaar, waar we ook, als we vinden dat het belangrijk is met het oog op het klimaat, weer van af kunnen. En het mooie aan die Autoloos Zondag, of het dubbele aan die Autoloos Zondag, is denk ik dat je precies die twee kanten ook ziet. Hè? Aan de ene kant waar we het net al even over hadden van, hey, als we met elkaar besluiten dat we het belangrijk vinden, kunnen we heel goed een dag zonder die auto. Dat is al heel vaak gelukt in het verleden, dus dat lukt ook weer als we dat willen. Aan de andere kant natuurlijk hoe sterker we zijn gaan denken. En het zit ook in dat mooie liedje wat we net gehoord hebben. Natuurlijk dat de auto een soort van het symbool is van onze vrijheid, van onze autonomie. Hoort bij onze ideeën over welstand. Hoe verknocht we daaraan geraakt zijn. Aan het idee dat we inderdaad die nodig hebben.
1: Vind je dat een slechte ontwikkeling?
0: Ik denk dat het voor het milieu niet goed geweest is. En dat we, als je kijkt naar de toekomst van ons energiegebruik, dat we heel serieus na moeten denken. Ook juist niet alleen maar over hoe we schonere energie kunnen gaan gebruiken, maar ook over hoe we minder energie kunnen gaan gebruiken. Ja.
1: Dus de oplossing ligt natuurlijk ook niet alleen in het ruilen van je benzineauto voor een elektrische auto.
0: Nee, ook gewoon in het nadenken over, hebben we die energie, moeten we die energie wel gebruiken voor deze dingen, of kunnen we ook gewoon op sommige momenten minder. En ik denk, kijk, zo'n initiatief als een Autoloze Zondag biedt een kans om daar een keertje bij stil te staan bij die vraag. Uiteindelijk is het natuurlijk niet genoeg als we dat alleen maar in ons eigen leven doen, maar moeten we daar met elkaar afspraken over maken.
1: Ja, maar hoe moeten mensen daarin gaan omdenken dan? Hoe laat je ze van gedachten veranderen?
0: Nou ja, ik denk dat dat blijft me fascineren aan dit initiatief en ook aan de poging om hem weer terug te brengen sinds de jaren 70, is dat zo'n hele concrete ervaring van, hey, we hebben het een keer een dag zonder gedaan en dat had ook hele positieve kanten en dat lukte eigenlijk best, heel belangrijk kan zijn. En we doen dat ook op andere plekken. Hè? Dus niet alleen rondom de auto, maar ook bijvoorbeeld wat veel religieuze gemeenschappen doen met dat vasten. Een bepaalde periode geen bepaalde dingen niet eten. Bijvoorbeeld helpt heel erg om na te denken over, heb ik dit eigenlijk wel nodig? Of ben ik er misschien iets te gewend aan geraakt dat dit voor mij belangrijk is? En ik denk dat in dat opzicht een Autoloos Zondag ook nog steeds een heel relevante manier kan zijn om te ervaren dat je prima zonder kunt.
1: Heb je zelf een auto? Ga je wel meedoen aan de autoloze dagen in september?
0: Zeker. Nee, ja? Ik doe meer bijna elke dag autoloos. Maar dat is natuurlijk, ik bedoel, je kunt voor ieder mens anders. En ik heb de luxe dat ik met de fiets naar mijn werk kan. Dus dan, waarom zou ik met de auto gaan?
1: Dat geldt in ieder geval. Nou, dankjewel, historicus Peter van Dam. Fijn dat je met ons jouw dag wilde beginnen. Dit was Vroeg van vrijdag 14 augustus. Het programma kan je terugluisteren als podcast. En maandag zitten we weer voor je klaar met een nieuwe gast en een nieuw onderwerp. En straks gaat jouw ochtend verder met het NOS Radio 1-journaal.

0: NPO Radio 1. 6 uur.
1: Astrid Kersenboom.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
2: Goedemorgen, het is vrijdag 14 augustus. Warme nachten zijn vooral een belasting voor ouderen. En als het aan Marokko ligt, komt er geen volgende bestorming van Ceuta. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
3: Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staat een grote politie- en legermacht. 2 weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over, vaak zwemmend. Vele tientallen overleefden dat niet. Het overgrote deel van de migranten is kort na de bestorming teruggestuurd of zelf teruggegaan. Op sociale media gaan oproepen rond om zaterdag opnieuw te proberen om Ceuta te bereiken. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Er zijn zeker 4 doden gevallen en er wordt nog iemand vermist. In de regio Chiba, ten oosten van Tokio, viel 360 mm regen in 24 uur tijd. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 inwoners hebben het advies gekregen om te vertrekken. Voor hen zijn meer dan 200 evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat veruit de meeste chauffeurs zich aan het verbod houden en maar een klein deel niet. Daar gaan we volgende week samen met de politie vol bovenop zitten, zei hij. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De 2 mensen op de scooter liepen bij het ongeluk in Glanerbrug lichtere verwondingen op. Het Ryanair-toestel, waarvan een raampje stuk ging, waardoor een passagier bijna naar buiten werd gezogen, was meerdere keren in botsing gekomen met vogels. Dat zegt de Amerikaanse luchtvaartinspectie na onderzoek. In het jaar voor het incident waren er zeker 4 botsingen gemeld, maar er zou geen schade zijn vastgesteld. Toch lieten tijdens de vlucht van Griekenland naar Duitsland vorige maand onderdelen van de motor los die tegen een raampje werden geslingerd. Een Servische passagier werd tot zijn schouders naar buiten gezogen. Hij overleefde het wel. En Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelbourne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. Dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De winnaars plaatsen zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer. Het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg.
0: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
2: In delen van Nederland was het vannacht weer boven de 20 graden, wat dan een plaknacht wordt genoemd. Dat zijn de tropische nachten en gemiddeld hebben we er 6 per jaar. Blijkt uit een analyse van cijfers van de Klimaateffectatlas door de regionale omroepen in samenwerking met NRC. Bijna iedereen heeft er last van, maar vooral voor ouderen is die hitte een enorme belasting voor hun lijf. Jacqueline de Groot is voorzitter van Virenzo, de Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Waarom is die hitte, 's nachts, maar ook overdag, zo'n belasting voor ouderen?
4: Nou, bij ouderen is vaak de warmteregulatie al behoorlijk gestoord. Hè? Ze transpireren minder, ze hebben vaak al een wat hogere bloeddruk, gebruiken medicatie, hebben geen gevoel voor dorst meestal, waardoor ze minder drinken, waardoor ze eerder uitgedroogd kunnen raken. Dus ja, dat is toch allemaal wel een wankel evenwicht. En als het zo lang aanhoudt, zoals nu, dan kun je verwachten dat dat ook een uitputting is voor het lijf uiteindelijk.
2: En als we het hebben over de nachten, wat speelt dan vooral?
4: Ja, nou, 's nachts hoop je natuurlijk een beetje te herstellen. En een goede slaap is voor iedereen belangrijk. Maar als je 's nachts niet goed slaapt, dan wordt het lijf natuurlijk nog extra onder druk gezet om alles goed te reguleren.
2: Welke gevolgen heeft het? Wat ziet u gebeuren bij ouderen?
4: Nou, wat ik net al zei ook, hè, te weinig drinken, omdat ze geen dorstgevoel hebben. Ze transpireren
2: minder. Wat zie je aan hoe ze functioneren?
4: Alles gaat trager. Sowieso gaat alles al trager bij ouderen meestal. Doordat ze eigenlijk uitgedroogd raken, kunnen ze ook wat duizelig zijn. Ze kunnen soms ook wat in de war raken. Nou, dat geeft natuurlijk ook weer gevolgen voor eventueel vallen. Wat dat betreft is het voor ouderen het wankele evenwicht wel heel cruciaal ook in hoe ze hun dagen doorkomen. Dus vooral rustig aandoen is het advies. Niet te veel inspannen. Zorgen dat je goed gekoeld blijft. Zorgen dat je toch ook voldoende drinkt. Ik zeg altijd, zet een fles water op de tafel, op de aanrecht. Zodat je weet hoeveel je ook ongeveer drinkt. Juist omdat je niet zo heel veel dat gevoel hebt om te drinken. En dat is wel heel belangrijk om de dag door te komen.
2: Zijn ze er in verzorgingshuizen en verpleeghuizen inmiddels genoeg mee bezig? Kunnen ze genoeg doen?
4: Ja, in verpleeg- en verzorgingshuizen hebben we altijd een hitteprotocol. Dat wordt goed nageleefd. Hè? Dus 's ochtends meteen niet de gordijnen open doen, maar gewoon lekker dicht laten. Overdag rustig aandoen. Letten op de kleding natuurlijk, dat je niet te dik gekleed bent. Want dat is natuurlijk ook voor mensen nog wel eens een... dat ze niet goed voelen hoe warm of koud het is, dat ze dan toch te warm gekleed gaan. En vooral meer, er worden ook ijsjes uitgedeeld. Er wordt ook bouillon extra gegeven om het zoutgehalte in het bloed ook goed te houden. Zodat je alle voorkomt dat je uitgedroogd raakt en oververhit.
2: Dus in de huizen, daar gaat dat eigenlijk best wel goed. Met ouderen die zelfstandig wonen, want daar komt u natuurlijk ook wel.
4: Ja, daar maak ik me dan meer zorgen over. Want die zijn vaak of alleenstaand of met z'n tweeën. Zijn toch wat kwetsbaarder, omdat er dan minder mensen zijn die echt even goed opletten. Mensen die toch gewoon hun ramen openzetten en dan alle warmte nog weer binnenkomt. Dus ik zeg ook altijd van let ook een beetje op elkaar. Zeg tegen de buurvrouw van, goh, gaat het allemaal goed? Lukt het allemaal? De wijkverpleging doet er natuurlijk ook heel veel aan als ze ergens komen om te zorgen dat de ramen goed dicht zijn. Dat mensen voldoende proberen te drinken in die ondersteuning. Maar het is vooral belangrijk om toch ook een beetje naar elkaar om te zien en te zorgen dat je buurvrouw of buurman, die wat ouder is, toch ook voldoende afgekoeld kan blijven, zeg maar.
2: Dank u wel. Jacqueline de Groot, voorzitter van Verenzo.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
2: 6:07. In nieuws ging het over de voormalige Syrische president Bashar al-Assad. Hij werd deze week bij verstek ter dood veroordeeld. Assad zelf woont in Rusland en geniet de bescherming van Poetin. Volgens journalist bij The Guardian Piotr Sauer leeft Assad daar een teruggetrokken bestaan.
5: Voordat hij de vrede dictator was, probeerde hij oogarts te worden in Londen. We hebben gehoord van bronnen rond Assad dat hij misschien dat weer oppikt. Maar verder is het eigenlijk een hele eenzame leven. De Russische elite kijkt eigenlijk ook neer op hem. Om te zien hem meer als een loser, een verliezer die zijn land heeft verloren. Dus hij wordt niet uitgenodigd op feesten. En we zien hem ook niet op foto's op sociale media.
2: Poetin haalt de banden aan met het nieuwe Syrische regime. Hij heeft zelfs een deal gesloten over militaire basis met een Syrische leider die ooit zijn vijand was. Volgens Sauer laat dat zien hoe pragmatisch Poetin is. Maar of hij ook Assad zou uitleveren?
5: Nee, ik denk dat niet. Zo ver gaan ze dan niet. Omdat dat raakt dan denk ik ook Poetins prestige. En voor hem is het dan belangrijk ook, denk ik ook aan andere leiders die ooit denken om naar Rusland te vluchten, te laten zien dat hier ben je toch veilig. Maar natuurlijk is het regime van Poetin ook niet voor altijd. Dus ik denk, als je iemand bent in Syrië, dan hoop je op de lange termijn.
2: In Goedenavond Nederland was minister van Infrastructuur en Waterstaat Karremans. Hij sprak over de tekorten om infrastructuur te kunnen onderhouden. Een voorbeeld daarvan is de Merwedebrug bij Gorinchem. Vrachtwagens mogen daar niet meer overheen, maar dat gebeurt nog wel. Van volgende week gaat de politie daarop intensiever controleren, zei Karremans.
6: Inmiddels zijn het er ongeveer is nog een klein aantal. En daarom gaan we ook volgende week daar vol bovenop zitten samen met de politie. Ja. Dus we hebben een actieweek waarin we daar ook niet alleen flitsen, maar ook daadwerkelijk zijn. Dus je wordt ook gewoon echt van de weg gehaald. Je kan een forse boete krijgen.
7: Okay.
6: Omdat we natuurlijk gewoon, nogmaals, dit niet voor niets doen.
2: Sommige politieke partijen pleiten ervoor om de staatsschuld die nu nog vrij laag is op te laten lopen om te kunnen investeren in infrastructuur. Karremans was helder over dat idee.
6: Nee, ik denk dat het heel verstandig is dat we dat niet doen. Want juist als je kijkt naar Frankrijk, Italië, andere landen die veel minder financieel degelijk beleid hebben gevoerd. Ja. Die zijn nu een veel zwaarder probleem. Die betalen per jaar tientallen miljarden aan rente alleen al. Hè? Ja. Dat kan je niet uitgeven aan zorg, niet aan sociale zekerheid.
2: Met het oog op morgen vertelde tophockeyster Jibbe Jansen over het belang van mentale coaching bij topprestaties. Voor de Spelen van Tokio in 2020 trok Jansen zich terug uit het Nederlands team. Ze vertelde waarom.
7: Op dat moment vond ik het lastig om te gaan met de cultuur die daar op dat moment was. En dat bracht mij in onzekerheid en waardoor ik ook minder zelfverzekerd op het veld stond. Ik heb dat een tijdje zeker daar gespeeld. Maar op een gegeven moment heb ik besloten van, ik ben nu niet de beste versie van mezelf. En ik word minder blij van het hockeyspel. Terwijl dit is eigenlijk waar ik altijd van gedroomd heb. Dus daarom heb ik ervoor gekozen om daar even uit te stappen.
2: Jansen ging daarna met een mental coach aan het werk om er weer bovenop te komen. Door zich uit te spreken hoopt ze een voorbeeld te zijn voor andere sporters.
7: Kijk, op dat moment dacht ik ook van dat ik maar moest leren om daarmee om te gaan. En achteraf kwam ik erachter dat ik blijkbaar dus niet de enige was die er wel last van had. Dus ergens hoop je ook te creëren dat het een eerder gesprek zou kunnen zijn om te voorkomen dat mensen mentaal daar last van hebben van zo'n situatie. In plaats van dat iedereen achteraf durft uit te spreken van, ik had er eigenlijk ook wel last van.
2: En dat was gisteravond op Radio.

0: Sophie B. Hawkins met Right Beside You. Bioscopen en bouwmarkten zijn de winnaars van de hitte, schrijft het AD.
1: Uit een rapport van ABN AMRO blijkt dat de hitte, droogte en hevige onweers- of regenbuien voor veel bedrijven slecht nieuws betekende. Maar bouwmarkten zagen de verkoop van ventilatoren, tuinmeubels en zwembadjes stijgen. En bioscopen bleken een aantrekkelijk koel toevluchtsoord voor mensen die het buiten te heet vonden. Als het echt heet is, dan willen mensen toch niet zo graag naar buiten, zegt een onderzoeker van de bank tegen het AD. Volgens ABN AMRO is het voor bedrijven belangrijk om kantoorpanden klimaatbestendig te maken. Ondernemers klagen in de Telegraaf dat ze in de steek worden gelaten door de politie. Bijvoorbeeld bij de aanpak van winkeldieven en mensen die zonder te betalen wegrijden na het tanken. Ondernemers willen hen vaak zelf aanpakken, omdat de politie en het Openbaar Ministerie daar geen tijd voor hebben. Voorheen konden ze bij de politie aankloppen voor bijvoorbeeld adresgegevens van een betrapte dief of fraudeur. Maar volgens een stichting die dat namens ondernemers regelt, geeft de politie de laatste tijd niet thuis. De politie bevestigt dat er nieuwe werkinstructies zijn rond het verstrekken van gegevens. En morgen treedt de nieuwe cyberveiligheidsbeveiligingswet in werking en die verplicht zorgorganisaties tot verhoogde digitale weerbaarheid. Daarover schrijft NRC. In 2025 lag het aantal cyberaanvallen bijna 70% hoger dan een jaar eerder. De nieuwe wet moet betere vangrails aanbrengen voor cyberincidenten, zodat de zorg kan blijven draaien en gevoelige gegevens worden beschermd. Duizenden bedrijven krijgen volgens NRC nieuwe verplichtingen. Daarbij gaat het vooral om ziekenhuizen, GGZ-instellingen en de gehandicaptenzorg. Of patiëntengegevens nu volledig beschermd zijn, is volgens de autoriteit persoonsgegevens niet te zeggen. En horecaondernemers in Hoorn zijn niet blij met de komst van een mobiele Tiroler bar tijdens de kermis. Dat zeggen ze tegen het FD. Juist in die 10-dagen kermis kun je echt centen verdienen en deze XXL biertent haalt alle krenten uit de pap, zegt een ondernemer tegen de krant. De bar komt uit Brabant en reist verschillende kermissen af. De horecaondernemers in Hoorn zijn boos op de gemeente dat zij een buitenstaander toelaten op de kermis. Over 10 dagen is hij weer weg en wij blijven met lege handen achter, zegt een café-eigenaar tegen de krant. Door het mislopen van de inkomsten vrezen ondernemers dat zij hun coronaschulden lastiger kunnen wegwerken.
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer.
0: Ajax heeft zich geplaatst voor de laatste kwalificatieronde van de Conference League. Na de 3-1-zege van vorige week tegen het Ierse Shelburne FC had Ajax gisteravond in Dublin aan een 2-2 gelijkspel genoeg. Commentator Philip Koken.
3: De trainer van Ajax, Michel, rouleert er vrolijk op los. In zijn basisopstelling waren 9 nieuwelingen ten opzichte van de ploeg die afgelopen weekend nog speelde tegen PEC Zwolle. En tegen Shelburne ging het niet altijd even goed in de eerste helft, maar Ajax komt wel op voorsprong door een cornervariant. Die werd benut door Brandt. Het was niet de bedoeling dat hij zou scoren, maar omdat er een overstapje nog was van Blind en alle andere Ajax die er tekort kwam, ging hij toch in het net 1-0. Maar even later scoorde Ivan Caffrey alweer 1-1 voor de Ieren. Anton Guy maakte er vervolgens 1-2 van. En in de tweede helft ging het hoe langer hoe slechter met het spel van Ajax. De 2-2 van Mbeng, een Fransman van Shelburne, werd nog afgekeurd door de VAR vanwege buitenspel voorafgaand aan dat doelpunt. Maar 2-2 werd het toch door invaller Sean Moore. Shelburne voelt zich met die 2-2 de morele winnaar. Ajax plaatst zich natuurlijk naar de 3-1 een week eerder, wel voor de play-offs in de Conference League.
0: Na afloop reageerde Daley Blind. Hij vindt dat er nog wel ruimte voor verbetering is, maar volgens hem telt vooral het resultaat.
4: Ik denk dat juist als ploeg laten zien wat voor richtlijnen we op willen. Dat het spel veel positiever is, veel aanvallender is. En tuurlijk, we zijn ook met deze trainer net begonnen. Het kan niet allemaal gelijk op rolletjes lopen. En het zal ook nog niet de laatste keer zijn dat we een keer een mindere wedstrijd spelen. Maar het is belangrijk dat we van die momenten leren. Dat we elke wedstrijd wel groeien. Dat we elke training willen groeien. En ik denk dat je over 2 rondes ga je gewoon door. En als je aan het eind van het seizoen misschien ver komt in de Conference League, praat niemand meer over deze wedstrijd. Dus het is ook gewoon een kwaliteit dat je wedstrijden moet winnen, ook al speel je niet goed. En dat hebben we over 2 wedstrijden gedaan.
0: Zei Daley Blind. Eerder op de avond speelde FC Twente met 3-3 gelijk tegen het Slovaakse Dutch. Daarmee is het door naar de volgende ronde, maar ook daar was het spel niet overtuigend. Keeper Joël Drommel stond voor het eerst sinds zijn terugkeer bij Twente in de basis. En hij kijkt met gemengde gevoelens terug.
5: Een paar prima uittrappen, meevoetballend, een paar goede reddingen. Alleen kijk alleen terug op de drie tegengoals. Waarvan één standaard situatie is, één op één. En de andere was dan een inschattingsfoutje van mij.
6: Zo, jullie wilden het goede gevoel terugvinden. Maar ik kan me voorstellen dat je met een redelijke knauw het vliegtuig instapt.
5: Kijk, we moeten gewoon positief blijven. Natuurlijk was het vooral de tweede helft niet goed. Uiteindelijk over twee wedstrijden win je 9-3. Dat is het positieve. Maar uiteindelijk natuurlijk, het spel moet beter. We hebben heel veel kansen weggegeven. Dingen gingen fout. Dus je moet zeker weer een stapje hoger als we ons doelen willen halen. En dat moet zeker beter.
0: Zei Joël Drommel tegen verslaggever Job Vaarhorst van RTV Oost. De sfeer bij de grens van de Spaanse exclave Ceuta blijft gespannen. In Marokko gaat op sociale media een oproep rond om morgen opnieuw massaal de grens over te steken. Veel Marokkanen zijn ontevreden over de situatie in hun land en dromen van een beter leven in Europa. Maar waar komt die onvrede vandaan? Een verslag van correspondent Samira Jadia.
7: Voor de passagiers die via het vernieuwde stationsgebied van Tanger de stad binnenkomen, lijkt het duidelijk. Marokko zit in de lift. Ook uit cijfers van het IMF blijkt dat de economie van het land een enorme sprong heeft gemaakt. In de afgelopen 20 jaar is het bruto binnenlands product ongeveer 2,5 keer zo groot geworden. Marokko heeft zichzelf vooral omgetoverd tot een productieland dat vanwege de lage lonen aantrekkelijk is voor grote Europese bedrijven. Er is flink geïnvesteerd in de auto- en textielindustrie. Aan de rand van dit industriegebied in Tanger is het ten komen en gaan van vrachtwagens. Ook zijn er standplaatsen waar de werknemers wachten op transport naar hun werk. Hier treffen we Youssef. De dertiger vertelt dat hij nu al 10 jaar werkt voor een textielbedrijf. Met zijn maandsalaris van €400 komt hij nauwelijks rond. €200 gaat al op aan huur. De huidige regering doet volgens hem niets om werkende Marokkanen te helpen. Migratiedeskundige Hein de Haas heeft in de afgelopen 30 jaar uitvoerig onderzoek gedaan naar de migratie vanuit Marokko. Volgens hem leidt juist de economische ontwikkeling vaak tot een toename van de wens om het land te verlaten.
8: Ja, dat is een paradox, maar dat is eigenlijk wel heel goed te verklaren. Migreren is duur. En migreren, dat heeft ook iets met aspiratie te maken. Een soort levensstijl die je nastreeft. En wat je vaak ziet, is dat landen die arm zijn, als ze wat rijker worden, minder arm worden, meer mensen kunnen migreren. Maar ook als je denkt aan onderwijs en toegang tot media, dat mensen hogere aspiraties krijgen en niet meer tevreden zijn met het welstandsniveau van hun ouders. Als je eenmaal naar school bent gegaan, ja, dan ben je bij wijze van spreken niet meer tevreden met een simpel baantje of op de boerderij te werken. Dan heb je andere ambities.
7: Onder de wachtende werknemers bij het bedrijventerrein is ook de 31-jarige Omar. Alleen is hij niet op zoek naar vervoer. Hij vertelt dat hij hier is om werk te zoeken. Een vaste baan is volgens hem moeilijk te vinden. Hij meent dat Marokkanen het land niet zouden verlaten als werkgevers betrouwbaar zouden zijn en een hoger uurloon zouden betalen. Volgens de Haas is het voorstelbaar dat de migratiestroom vanuit Marokko in de toekomst weer af zal nemen.
8: Nou, als Marokko een soort inhaalgroei gaat maken, zoals Turkije dat ook heeft gedaan over de afgelopen 20 jaar. Marokko zit wel op dat piekmoment, een soort ontwikkelingsniveau waarop je kunt verwachten dat migratie heel hoog is. Dus mocht het in de komende 10 jaar heel goed gaan met Marokko, ook met het dalende geboortecijfer, dan kun je verwachten dat de Marokkaanse emigratie zal afnemen, maar ook dat Marokko een immigratieland gaat worden. Marokko begint ook al steeds meer migranten aan te trekken die banen doen die Marokkanen eigenlijk niet meer willen doen.
7: De Marokkaanse overheid legt vooral de nadruk op de economische successen die er tot nu toe zijn geboekt. En zegt dat het volk nog een beetje geduld moet hebben. Maar voor jonge Marokkanen die aan het volwassen leven willen beginnen, is het geen optie om nog langer in de wachtkamer te blijven zitten.
0: Een verslag van correspondent Samira Jadir. Het is 6:55. Het wordt weer warm vandaag. Een goede dag om het bos in te gaan. Zo'n lome zomerdag in de schaduw van verkoelende bomen. Prachtig bezongen door Paul Weller.

0: NPO Radio 1.
1: De hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
2: In Frankrijk is een jongen van 15 aangehouden vanwege de dood van twee brandweermannen vorige maand. Die kwamen om toen ze bij een bosbrand in de buurt van Bordeaux ingesloten raakten door het vuur. Waarvan de jongen wordt verdacht, is niet bekendgemaakt. Het aantal gewonden bij een treinongeluk in het zuiden van Engeland is opgelopen tot 20. In de buurt van Brighton ontspoorde gisteren een trein. Meerdere wagons kwamen op hun kant terecht. Van de 20 gewonden hebben er 2 ernstig letsel. Hoe de trein kon ontsporen is nog niet duidelijk. Het provinciebestuur van Noord-Brabant komt vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. De provincie wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. En de politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat een klein deel van de chauffeurs dat verbod negeert en dat de politie daartegen gaat optreden. Het weer. Het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg.
1: De regels voor overleg tussen advocaten en hun cliënten in de extra beveiligde inrichting moet nog minder streng, vindt de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten. Zometeen de voorzitter.
3: Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp.
4: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
3: Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Door mensen beter te leren communiceren. Met en zonder AI. Kijk op lovaneck.nl.
5: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
6: Gelukt. Heb je hem al betaald?
5: Wat bedoel je?
6: Mijn betaalverzoek.
5: Zo, dat doe je snel.
6: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
11: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
10: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
1: Strafrechtadvocaten zijn nog altijd niet tevreden over de manier waarop ze kunnen overleggen met hun cliënten in de EBI, de extra beveiligde inrichting in Vught. Dat is de strengst beveiligde gevangenis van Nederland, waar volgens justitie de gevaarlijkste criminelen vastzitten. De regels zijn wel iets versoepeld, maar nog onvoldoende, schrijven de strafrechtadvocaten in een brief aan het ministerie van Justitie. Advocaat Dennis Wolters, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Strafrechtadvocaten. Goedemorgen.
12: Goedemorgen.
1: In april trokken jullie ook al aan de bel, hè, over de werkwijze in de EBI. Wat gaat er nog steeds niet goed?
12: Nou, wat ons betreft gaat met name nog steeds niet goed. Of nou, is nog steeds niet goed geregeld dat wij tijdens zo'n bespreking in de EBI en ook de AIT overigens, stukken AIT kunnen. Ja, dat is de afdeling voor intensief toezicht. Dat is in de volksmond wordt het wel EBI Light genoemd. Dat we daar nog steeds niet in staat zijn om stukken die we bij ons hebben te kunnen tonen tijdens zo'n bespreking, of de laptop om te draaien om even te laten zien wat op de laptop te zien is.
1: Dat mag niet?
12: Nee, dat mag niet. Dat is
1: aan de cliënt, dus die kan niet zijn eigen stukken inzien?
12: Nou, die kan zijn eigen stukken wel inzien, maar niet tijdens het gesprek. Mogen wij dus niet laten zien wat wij op onze laptop op dat moment zien in het kader van een effectieve bespreking, zal ik maar zeggen.
1: En waarom is dat?
12: Nou ja, daar kunnen we in die zin ook niet zo goed bij. Maar waar het uiteindelijk allemaal vandaan komt, is natuurlijk dat eerder in een specifiek geval tijdens zo'n bespreking boodschappen zouden zijn uitgewisseld. Met als gevolg uiteindelijk dat op die manier niet meer mag worden gewerkt.
1: Ja. En nu zeg maar, voor ons is het wel belangrijk dat cliënten kunnen meekijken?
12: Voor ons is het uitermate belangrijk. Kijk, als je een beetje een zinvol gesprek wil voeren, hè, en zo'n dossier is eigenlijk altijd digitaal, dan is het wel handig als je het bijvoorbeeld hebt over een observatie of een kaart, een tekening. Hè, dat je kan zeggen van ik zie dit. Wat wordt hiermee bedoeld? Wat denk jij daarvan? En dat je het gewoon even kunt laten zien. Dan kan je natuurlijk gewoon een effectieve bespreking voeren. In plaats van dat je zegt van kijk jij even op pagina 1000 zoveel van het dossier, dan hebben we het de volgende keer weer even over.
1: Zijn er al voorbeelden waardoor dit in het nadeel van cliënten heeft gewerkt?
12: Of je kunt zeggen dat dat specifiek in het nadeel heeft gewerkt, hè, dat er voorbeelden van zijn, dat kan ik zo niet zeggen. Maar iedereen kan zich voorstellen natuurlijk dat als je zo'n gesprek voert en je kunt niet even laten zien waar je het over hebt, dat totaal niet effectief is. En dat betekent dat je dus weer een keer terug moet komen om het dan op een later moment erover te hebben. Dat is niet een effectieve manier om een goed gesprek te voeren met elkaar.
1: Ja, die enorm strenge regels zijn ingevoerd vanwege de zaak Ridouan Taghi?
12: Uiteindelijk zijn die allemaal daarop terug te voeren, klopt. Ja, en dat is dus een van de bezwaren die wij ook hebben. Er worden nu allerlei algemene regels ingevoerd of zijn ingevoerd, zijn bedacht. Terwijl je wat ons betreft gewoon van zaak tot zaak, van geval tot geval zou moeten bekijken. Is dit nou echt nodig om zo streng te werk te gaan? Wat ons betreft moet je dat niet generaliseren.
1: Ja. Maar justitie zal zeggen, ja, we zijn door schade en schande wijs geworden.
12: Dat is zeker waar. Maar dat neemt niet weg dat als je zo'n ingrijpende maatregel treft, dat je dat wel met verstand moet doen. En dat je dat moet doen van geval tot geval. Want niet alle gevallen zijn hetzelfde. En dan moet je dus ook niet alle gevallen hetzelfde behandelen. Als je kijkt naar laten we zeggen wat bekendere zaken. Een zaak als deze, die tref je ook niet aan in feite. Dus wij zien helemaal niets in het generaliseren van zulke maatregelen.
1: Dus wat wilt u nu van het ministerie van Justitie? Wat wilt u met de brief bereiken?
12: Nou, wij willen bereiken dat het werken in die zin wat makkelijker wordt gemaakt. En we begrijpen dat er aandacht is voor veiligheidsaspecten. Maar wij vinden dat je dat met verstand moet doen. We willen vooral dat het werken wat makkelijker wordt gemaakt. En overigens, wat ook heel belangrijk is, dat cameratoezicht wat op dit moment plaatsvindt. Er zou een audit plaatsvinden, zou worden gekeken wat er met die beelden gedaan wordt. Wat er wel te zien is, wat er niet te zien is, waar die beelden blijven. Nou, ook dat is nog steeds niet geregeld. En we willen dat ook dat nu met spoed wordt afgehandeld.
1: Dank. Dennis Wolters, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten.
0: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
13: Mail naar r1jn@nos.nl.
0: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
1: Op de EK Atletiek eindigde Jeff Tesselaar net naast het podium bij de tienkamp. Na de eerste dag stond hij nog tweede in het tussenklassement, maar hij kon het op de tweede dag niet volhouden. Na afloop van het laatste onderdeel, de 1500 meter, stond hij bij de microfoon van Jeroen Stekelenburg.
14: Een vierde plaats, dat wil je niet in de sport.
15: Nee. Normaal zijn dat de rotste plaatsen, maar jouw humeur laat je dat niet bederven, geloof ik.
14: Tot zover niet, nee. Dus dat is erg positief. Maar natuurlijk, als je zo dichtbij, dan wil je derde worden. Maar als je kijkt hoe we binnen waren gekomen en waar we nu staan, dan hebben we een gigastap voorwaarts gezet. Ik heb van tevoren gezegd, ik wil ooit, echt ooit, is mijn droom om een keer een van de big boys te zijn in een tienkamp. Ik vind het zo'n tienkamp liefhebber, vind ik zo'n magisch onderdeel dat ik ooit een van die big boys zijn. Maar ik denk, al mag ik voor mezelf praten, en dat bedoel ik op een goede manier, ik denk dat ik na vanavond een van de big boys ben.
15: Ja, mooie conclusie is dat. Kun je zo'n vierde plek, kun je daar ook iets makkelijker mee leven omdat het verschil nog wel flink was?
14: Nee, dat viel eigenlijk wel mee. Het lijkt qua punten heel veel te zijn, maar dan ga je dat doorrekenen met wat voor afstand dan bijvoorbeeld is op speer, hoeveel meter je dan erbij moet gooien of hoeveel hoogte het zijn met pols, dan valt wel weer mee.
15: Ik kijk meer naar de 1500 meter, dan heeft het er nooit, weet je, dan is het nooit heel close geworden, toch?
14: Oh nee, we gingen van tevoren, gingen we niet echt lopen, nou wel uiteraard voor een derde plek, maar het was niet van oké, ik moet 5 seconden voor die eindigen en dan is het mogelijk. We gingen ervan lopen, gewoon zo hard als dat kon en dan moest een van die andere jongens inzakken, ja dan halve derde kunnen worden. Maar het was niet dat het tot een van de realistische doelen behoorde voor die 1500.
15: Nee, want je ging met je hart, hè? Je ging meteen en je ging hard en je ging op avontuur weer op die 1500 meter.
14: Ja, ik heb er gewoon absoluut alles uitgehaald, echt alles. Het viel me eerlijk gezegd een beetje tegen dat ik dan net nog tweede word op die 1500. Ik hoop daar binnen het af te sluiten. Maar goed, er was gewoon simpelweg eentje beter vandaag op die 1500. Daar kunnen wij... Nou goed, ik heb 4-0-8 gelopen, maar wat ik gisteren ook al zei in een interview, ik ben wat gespierder geworden. Daarom vliegen die kogel ook 1,5 meter verder gisteren. Maar dat moet je ook allemaal weer meesleuren met de 1500. Daar boet je dan iets op in. Maar dat laat ook zien dat het wel beter kan. En dat geeft wel heel veel motivatie richting de komende jaren. Wat je vanmiddag ook al zei naar Pols. Voor mij voelde het heel lang als heel ver van mijn bedshow.
15: Alsof je een soort toeschouwer was in de wedstrijd?
14: Nee. Maar als ik gewoon voor het toernooi ging kijken, om ooit een keer top 5 op een wereldkampioenschap, of top 3 op een wereldkampioenschap, dat voelde heel ver van mijn bedshow. Dat was in mijn hoofd echt, dan moet je een giga-atleet zijn. Maar ik heb het afgelopen 2 dagen wel aan kunnen ruiken dat het binnen handbereik is, toch? En tuurlijk, we zijn er nog niet. Polstok moet beter, speerwerpen moet beter. Horden kan met mijn capaciteit, als je kijkt naar mijn 100 meter en mijn lengte, kan het ook beter. Maar ik heb er wel aan geroken en het is niet ver weg. En dat geeft heel veel motivatie richting volgend jaar WK en de Olympische Spelen het jaar erop.
1: Zei Jeff Tesselaar in gesprek met Jeroen Stekelenburg. In 6 containers op het Lange Voorhout in Den Haag is een pop-up museum ingericht over 75 jaar geschiedenis van Haagse Molukkers. Vanmiddag wordt die geopend door burgemeester Van Zanen. Edward Touwetero is voorzitter van Maluku Den Haag, die de tentoonstelling heeft georganiseerd. Goedemorgen.
13: Goedemorgen.
1: Wat kunnen we zien en horen in die 6 containers?
13: Nou, wat jullie kunnen zien is de 75-jarige geschiedenis die we delen met die wij als Molukse gemeenschap delen met Nederland. We laten in die containers vooral zien ook hoe de reis is geweest vanuit de Molukken naar Nederland. De ontvangst, hoe uiteindelijk ook de Molukkers uiteindelijk tot de conclusie zijn gekomen dat ze moeten blijven en niet meer terug zullen gaan naar het land van herkomst. En hoe dat ook doorwerkt in de generatie zelf, maar ook in de generaties die daarop volgen.
1: Ja, Den Haag, dat is van oudsher eigenlijk de stad waar heel veel Indonesiërs wonen. Hè? Hoe is dat voor de Molukse gemeenschap om juist daar te zitten?
13: Ja, nou ja, wat ik heel bijzonder vind, en wat ik eigenlijk zelf al nu al heb geleerd over deze expositie, dit pop-museum, is dat de geschiedenis van de Molukse gemeenschap met Den Haag veel verder reikt en veel langer is dan 75 jaar. Dus er waren al Molukse gezinnen die woonden al vanaf, ergens in de 16e eeuw al woonden ze al in Den Haag om onderwijs te volgen, om opgeleid te worden in het dagelijks leven van Nederland. Om eventueel ook die kennis weer ter beschikking te stellen voor de mensen op de Molukken zelf. En dat heeft zich eigenlijk herhaald ook gedurende de jaren daarna. En in de begin 19e eeuw woonden dus ook al gezinnen in Den Haag. Dus zo belangrijk is Den Haag dus ook voor de Molukse gemeenschap geweest.
1: Ja.
13: En vice versa.
1: en dat komt ook in de tentoonstelling aan bod?
13: Jazeker. Ja, we hebben dus in de... het zijn dus 5 containers die vooral de algehele geschiedenis van de Molukken met Nederland laten zien. En in de 6e container hebben we echt een volledig Molukse Haagse container gemaakt, gevormd. Die dus dat zeker ook laat zien. Ja.
1: Werden Molukkers in Den Haag dan ook anders gehuisvest? Want we kennen natuurlijk die kampen waar ze heel vaak terechtkwamen.
13: Ja. Het antwoord is ja. Ja, ze zijn, kijk, ze waren eigenlijk gewoon onderdeel van de gemeenschap toendertijd. Dus dat betekent dat ze ook gewoon huisvesting werd aangeboden. En dus eigenlijk gewoon, ik noem het even normaal, gewoon een leven hadden zoals ieder ander op dat moment in Nederland. Ja.
1: En dat gold ook voor de kneelmilitairen die dus 75 jaar geleden kwamen?
13: Nou, dat is dus een ander verhaal. Hè. Dus wat je ziet in Den Haag is dat de gezinnen waar ik net aan refereerde, die hebben dus eigenlijk gewoon een normale huisvesting genoten. Hebben ook een normaal onderwijs genoten voor hun kinderen. Vanaf 1951 veranderde dat niet zozeer voor Den Haag. De mensen die in Den Haag zijn komen wonen zijn eigenlijk door de stad eigenlijk gewoon opgenomen en ook gehuisvest. En hebben niet de geschiedenis die zoals we die eigenlijk kennen vanuit allerlei documentaires, dat die zijn gehuisvest in barakkenkampen en in oude voormalige concentratiekampen. Dus dat ontvangst in Den Haag is anders geweest. En dat is veel meer verdeeld geweest over de jaren heen.
1: Ik begreep dat er ook een bijzonder object is toegevoegd aan het museum gisteren. De koffer van sergeant-major Apono. Wie was hij?
13: Ja. Nou, sergeant-major Apono woonde dus in 1950 al in Den Haag met zijn gezin. En hij is er eigenlijk met zijn delegatie. We kennen hem ook onder de naam van de delegatie Apono. Deze delegatie Apono heeft er mede voor gezorgd dat de Molukse knielmilitairen ook uiteindelijk na lang onderhandelen naar Nederland zijn gekomen.
1: Dus hij is eigenlijk verantwoordelijk geweest voor die enorme verhuizing. Die volksverhuizing.
13: Ja. Daar hebben zij wel aan het begin van gestaan. Ja.
1: Wat hoopt u nu dat de mensen overhouden als ze het Pop-up Museum bezoeken?
13: Nou, ik hoop eigenlijk twee dingen. Ik hoop, en dan begin ik even omgekeerd, ik hoop dat de Molukse gemeenschap leert om ook de pijn die wij allemaal hebben gevoeld, dus de generaties voor ons, dus mijn opa's, oma's die naartoe gekomen zijn met onder andere mijn ouders. Daar is eigenlijk nooit zoveel over verteld. Dus wat wij nu vandaag de dag doen, betekent eigenlijk dat we door het verhaal te vertellen, dus ook het verdriet, maar ook het, de momenten van geluk, zeg maar, die gaan een soort van hand in hand natuurlijk in ons leven. Dat we dat laten zien aan elkaar en daardoor ook aan de Nederlandse bevolking. En wat ik vooral hoop, en dat hoop ik te bereiken hier in Den Haag, is dat we laten zien dat die geschiedenis gedeeld is, dat die geschiedenis ook verteld moet worden en dat we die hopelijk ook kunnen laten beklijven voor volgende generaties met het antwoord van waarom wij nou uiteindelijk hier zijn gekomen. Dus dat is wat ik hoop.
1: Dank en succes met deze tentoonstelling, de opening vandaag op het Lange Verhout in Den Haag. Dus dat Pop-up Museum. Edward Theotering, bedankt. Nederlandse hockeyvrouwen winnen meer, maar verdienen veel minder dan hun mannelijke collega's.
2: Morgen begint in Amstelveen het WK hockey. Dat is voor BNR reden om het over die loonkloof bij hockeyclubs te hebben. Oud-international Maria Verschoor vertelt dat het eigenlijk altijd al zo is geweest.
16: Toen ik heel jong was en ik ging hockey bij Hockeyclub Rotterdam, kregen de vrouwen zelfs merendeel eigenlijk niet betaald en de mannen wel. En op dat moment dacht ik eigenlijk van dat is normaal. Er werd ook tegen mij gezegd van mannen zijn aantrekkelijker om te kijken en er kijken meer mensen naar de mannen. Waardoor ik eigenlijk ook dacht, dat hoort er gewoon bij.
2: Een econoom noemt dat onzin. De bezoek- en kijkcijfers zijn bij de mannen en vrouwen niet heel anders. Net als de baromzet van clubs. Honderden huisartsenpraktijken laten kunstmatige intelligentie meeluisteren met consulten en een verslag schrijven voor het patiëntendossier. Dat schrijft nu.nl. Dat gaat niet altijd perfect. En volgens de autoriteit persoonsgegevens is het ook niet zeker dat het privacy-proof is. Uit onderzoek van Nival blijkt dat 36% van de ondervraagde huisartsenpraktijken zogeheten spraakgestuurde rapportage gebruiken. Omdat de audio niet wordt bewaard, ziet Digizo, dat is een kennisplatform over digitale zorg, weinig privacyrisico's. Er zijn volgens nu.nl ook geen meldingen of signalen geweest over incidenten met dit soort rapportages. In Zwolle is een strijd losgebarsten rondom het gerestaureerde Schnitge-orgel. Dat instrument kun je volgens de Volkskrant op verschillende manieren stemmen, waardoor het anders klinkt, en precies daar draait de ruzie om in de Grote Kerk van Zwolle. De kerk staat lijnrecht tegenover de stichting Schnitge-orgel. Die stichting wil volgens de krant dat het orgel zo gestemd wordt dat het alle muziek uit 1850 moeiteloos kan spelen. De kerk wil een andere stemming gebruiken. Het academiehuis, wat eigenaar is van het orgel, heeft zelf de knoop doorgehakt en een tussenweg gevonden tussen beide opties. Maar daar is die stichting nog altijd niet blij mee. En twee vriendinnen die elkaar in 1996 als tieners ontmoetten, hebben 30 jaar later ontdekt dat ze eigenlijk zussen zijn. Mena en Minal kwamen elkaar tegen op een bijeenkomst voor geadopteerden. Toen beide afzonderlijk van elkaar een DNA-test deden, werd de zussenband ontdekt, vertellen ze bij Hart van Nederland.
17: Ik heb alleen maar gehuild. Heel veel emoties kwamen uit mijn lichaam. En ik had er ook gewoon geen woorden van.
18: Ik wist gewoon niet meer wat ik moest zeggen. En ik wist niet meer waar ik moest kijken. En ik was allemaal dingen aan het zeggen van, wat is dit, wat is dit?
2: Mena en Minal zijn verdrietig dat ze belangrijke momenten in elkaars leven hebben gemist. Maar heel gelukkig dat ze nu als zussen verder kunnen.
0: Het NOS Radio 1-journaal.

0: Texas met Say What You Want. Het is 7:08. De Peking Opera is een van de bekendste Chinese kunstvormen. Ooit telde de hoofdstad meer dan 100 theaters. Maar daar zijn er vandaag de dag nog maar een paar van over. De opera trekt al jaren steeds minder bezoekers. En dus moeten de theaters op zoek naar nieuwe manieren om het publiek aan zich te binden. Een reportage van correspondent Gabi Verberg.
1: Een schelle stem, begeleid door gongs en snaarinstrumenten. Het is het onmiskenbare geluid van de Peking Opera. Ik ben in het Tian Le Theater, een van de oudste operahuizen van Peking, en wordt rondgeleid door Mali. Het theater opende eind 18e eeuw zijn deuren, iets ten zuiden van het plein van de Hemelse Vrede, midden in het centrum van Peking. Het theater stond aan de vooravond van de opkomst van de opera. Zag het spel populair worden, maar ook weer bezoekers verliezen. Volgens Mali komt dat doordat de traditionele verhalen voor veel mensen te ver van hun dagelijks leven afstaan. En daardoor dreigt ook de kennis over deze kunst onder het grote publiek langzaam te verdwijnen. Om nieuw publiek te trekken, proberen ze het spel nu dichter bij de mensen te brengen en begrijpelijker te maken. En dus legt Mali uit aan de gasten die binnenkomen hoe het werkt. Wie op tijd is, heeft ook nog kans om met de artiesten te praten die zich in de foyer aan het opmaken zijn. De kleuren van de schmink, die acteur Xie Yi zorgvuldig aanbrengt, staan symbool voor het karakter van zijn personage. Zijn schmink wordt gekenmerkt door een lichtroze achtergrondkleur met in het midden van zijn gezicht een witte vlek. Daaraan kunnen de mensen aflezen dat hij het clowneske figuur is van het gezelschap en dat je zijn woorden niet al te serieus moet nemen. Zo heeft ieder personage en ieder karakter zijn eigen gezichtspatroon. Voorheen moest je je huiswerk doen voordat je naar het theater kwam, maar hier hoeft dat niet. Dan worden we de zaal ingeroepen. Het publiek zit dicht op het lege podium, kenmerkend voor deze kunstvorm. Heel veel decor is niet nodig. Meer dan een tafel en een stoel zul je niet snel zien. Hier zit de kunst van het spel. De spelers vertellen het gehele verhaal met beweging en zang. Maar hier doen ze dat net even iets anders. Het podium mag dan wel leeg zijn, maar op de achtergrond verschijnen af en toe projecties. Zoals een heldere maan, waar de acteur

0: hele verhaal met beweging en zang. Maar hier doen ze dat net even iets anders. Het podium mag dan wel leeg zijn, maar op de achtergrond verschijnen af en toe projecties. Zoals een heldere maan, waar de acteur in het stuk over zingt. Zo wordt er niet aan de kern van de opera getornd. Dat is de gedachte, maar hij wordt wel toegankelijker. En halverwege de show worden er mensen uit het publiek gehaald, om ze een aantal bewegingen te leren. De vrouwen die op het podium zijn gehaald, houden de pink- en wijsvinger van de rechterhand omhoog en maken draaiende bewegingen met hun pols. De beweging wil het ruiken aan een bloem uit. Na iets meer dan een uur zit de opera erop. Een stuk korter dan de 3 uur durende klassiekers. Maar zo, legt Mali uit, blijft het voor nieuwkomers behapbaar. Op deze interactieve vorm ook de klassieke opera-liefhebber weet te bekoren is de vraag. Maar het theater is er vanavond in ieder geval in geslaagd om een zaal vol mensen iets te leren over de Peking Opera. En zo blijft dit geluid voorlopig nog even in de straat van Peking hangen.
1: Een reportage van correspondent Gabi Verberg.
2: NPO Radio 1.
3: Human, de publieke tribune, met Koen Verbraak.
4: Sommige mensen krijgen er pas op latere leeftijd mee te maken. Anderen veel eerder dan ze ooit hadden verwacht. Het verlies van een ouder, een broer, een zus of een partner. Hoe geef je op jonge leeftijd een plek aan zo'n ingrijpend verlies? In de publieke tribune praat ik met mensen die al op jonge leeftijd afscheid moesten nemen van iemand die onmisbaar voor hen was. Over de impact van rouw op een leven dat nog volop in ontwikkeling is.
3: De publieke tribune. Morgenmiddag om 3 uur.
2: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
5: Ster.
6: Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens schrijft en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
7: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
3: NPO Radio 1. 7 uur.
2: Astrid Kersenboom.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Goedemorgen. Vandaag groot protest in Brabant vanwege het intrekken van de vergunningen van pluimveehouders. En Marokko wil een herhaling van de bestorming van Ceuta voorkomen. Een overzicht van het nieuws. Thomas Delsing.
8: Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staat een grote politie- en legermacht. Op sociale media gaan oproepen rond om zaterdag opnieuw te proberen Ceuta te bereiken. 2 weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over, vaak zwemmend. Volgens officiële cijfers overleefden zeker 80 mensen dat niet. Schattingen van het aantal doden lopen op tot 141. Het overgrote deel van de migranten is kort na de bestorming teruggestuurd of zelf teruggegaan. Een Amerikaanse rechter heeft een aanklacht van de regering Trump tegen Harvard afgewezen. Volgens de regering treedt de universiteit in Massachusetts niet op tegen antisemitisme. Zo zouden Joodse studenten zijn lastiggevallen tijdens pro-Palestijnse protesten op de campus. De federale rechter oordeelt dat het incidenten waren en dat Harvard niet systematisch burgerrechten schendt. Trump voert al langer een campagne tegen de vooraanstaande universiteit, die in zijn ogen te links en te woke is. Het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln, dat al 9 maanden op zee is, lijkt eindelijk te worden afgelost. De missie duurde 2 keer zo lang als gepland vanwege de oorlog tegen Iran. Het schip ligt al maanden in de Arabische Zee. De 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe, onder meer door verveling, slechte hygiëne en voedseltekorten. Er zou zelfs een matroos overboord zijn gesprongen, die daarna door collega's werd gered. Een ander vliegdekschip, de George Washington, is nu op weg naar het Midden-Oosten, naar verluid om de Lincoln af te lossen. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De 2 mensen op de scooter liepen bij het ongeluk in Glanerbrug lichtere verwondingen op.

0: Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Er zijn zeker 4 doden gevallen en er wordt nog iemand vermist. In de regio Chiba, ten oosten van Tokio, viel 360 mm regen in een etmaal. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 inwoners hebben het advies gekregen om te vertrekken. Voor hen zijn meer dan 200 evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. En op meerdere plekken in het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Dat zijn tropische nachten en gemiddeld hebben we er daar 6 van per jaar. Dat blijkt uit een analyse van cijfers van de Klimaateffect Atlas door de regionale omroepen in samenwerking met NRC. Bijna iedereen heeft er last van, maar vooral voor ouderen is die hitte een grote belasting voor hun lijf. In sommige verzorgingshuizen leidt de warmte tot problemen. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd door de warmte. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg.
1: De Provinciale Staten van Brabant onderbreken vakantie voor een debat over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. Zometeen legt onze redacteur Stikstof uit waarom het tot zoveel commotie leidt.
2: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
4: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
1: De Provinciale Staten van Brabant vergaderen vandaag over het intrekken van vergunningen voor 5 pluimveehouders. In juli werd dat nieuws bekend en nu komt het provinciebestuur terug van vakantie om het erover te hebben. De landbouworganisaties LTO en de zuidelijke ZLTO hebben boeren opgeroepen om de gedupeerde boeren te steunen door naar het provinciehuis te komen. Sarah Buurman volgt het stikstofdossier voor de NOS. Sarah, waarom besloot het provinciebestuur om die vergunningen in te trekken?
5: Ja, dat is niet spontaan gegaan. Dat heeft een hele lange aanloop gehad. In 2023 hebben milieuorganisaties eigenlijk al gevraagd om die vergunningen in te laten trekken. En de provincie die zei eigenlijk keer op keer van dat gaat veel te ver, dat gaan we niet doen. Want dit zijn boeren die gewoon volgens geldige vergunningen werken. Dus dat is een te grote inbreuk op hun rechtszekerheid. Uiteindelijk is dat voor de rechter gekomen en die zei toen het gaat zo slecht met de natuur in Brabant dat er echt maatregelen nodig zijn. En deze boerderijen zorgen voor veel stikstofneerslag in die gebieden. Dus ja, eerder wilde de provincie er niet aan, maar in juli besloot het toch hiertoe over te gaan.
1: En op welke termijn worden die vergunningen dan ingetrokken?
5: Nou, dat gaat nog wel een hele tijd duren. In oktober komt het eerste stapje. En vervolgens kunnen de boeren weer reageren met zienswijzen, bijvoorbeeld alternatieve plannen voorstellen. De minister heeft ook echt de provincie opgeroepen om te voorkomen dat dit uiteindelijk nodig is. Die heeft erop gewezen van die boeren moeten echt een goede kans krijgen om bijvoorbeeld te verplaatsen, te innoveren, minder dieren te houden, een ander soort bedrijf te hebben. Het wordt ongetwijfeld nog een slepende zaak die uiteindelijk ook wel weer eens op het bordje van de rechter zou kunnen belanden.
1: Nou zijn deze pluimveehouders zelf ook met een voorstel gekomen afgelopen november. Wat staat daar dan in?
5: Ja, dat was eigenlijk de opdracht van de rechter vorig jaar april. Zei die van ga nou met elkaar om tafel en bedenk een plan om die stikstofneerslag echt omlaag te krijgen in die gebieden. En door bijvoorbeeld de stallen aan te passen of de afzuiging wilden die boeren dus minder stikstof vanuit hun boerderijen in die natuur terecht laten komen. Ik heb een adviseur van die boeren gesproken en die zei het zijn dus 5 afzonderlijke plannen voor elke boerderij 1. dat ze 50-85% van hun stikstof zouden kunnen reduceren volgens die boeren.
1: En waarom ging de provincie daar niet mee akkoord?
5: Ja, ze hebben eigenlijk gezegd dat ze het hebben laten doorrekenen door de omgevingsdienst, dat ze er heel goed naar hebben gekeken, maar dat ze uiteindelijk tot de conclusie zijn gekomen dat de plannen toch onvoldoende waren om voor die natuurgebieden, omdat het daar zo slecht gaat. We hebben ook gevraagd of ze daar berekeningen of iets, cijfers van kunnen delen, maar dat hebben ze niet gedaan.
1: De provincie blijkt zelfs maandenlang niet gereageerd te hebben op die plannen van de boeren. Waarom niet?
5: Ja, daar zijn ze natuurlijk heel boos over, die boeren. Want ze hebben in november vorig jaar die plannen ingediend. Hebben ze maanden aan gewerkt. En vervolgens was het 8 maanden stil. Dus pas deze zomer, ongeveer op hetzelfde moment dat dat nieuws bekend werd voor iedereen, in juli, kregen die boeren te horen van: we gaan jullie vergunningen intrekken. Dat verbaasde ze eigenlijk heel erg. En ze zijn er ook wel boos over, want ze hadden eigenlijk wel verwacht dat er feedback tussendoor zou komen van: moet je niet hier eens naar kijken, of kunnen we niet nog dingen aanpassen aan dat plan om toch voldoende te laten zijn. Dus daar zijn ze flink boos over.
1: Jij gaat er zo heen, hè, naar het provinciehuis in Den Bosch. Wat verwacht je ervan?
5: Ja, ik verwacht dat het best een spannende dag gaat worden. Want buiten is een demonstratie aangekondigd. Heel veel boerenorganisaties hebben aangekondigd daar te zullen zijn. Hebben ook hun leden opgeroepen om te komen. En boeren zijn boos dat het toch een beetje de indruk wordt gewekt dat een geldige vergunning afgepakt kan worden. Dat had eigenlijk niemand ooit verwacht. Ook binnen wordt het denk ik wel spannend, want het provinciebestuur denkt dit te moeten doen naar aanleiding van een uitspraak van de rechter aan de ene kant. Ze hadden binnen een jaar maatregelen moeten nemen. Dat jaar is al lang voorbij. Dus ze voelen natuurlijk de hete adem in hun nek van milieuorganisaties. Aan de andere kant zijn er heel veel oppositiepartijen boos over deze gang van zaken. Dus ik denk dat het binnen ook wel een spannend debat gaat worden.
1: Sarah, dankjewel. Sarah Buurman van onze binnenlandredactie. Het is 7:08. De Oekraïnse luchtmacht stopt met het delen van informatie over Russische ballistische raketten die op Oekraïne worden afgeschoten. Volgens de luchtmacht leiden die cijfers steeds vaker tot kritiek en ze spelen Rusland in de kaart. De laatste maanden kampt Oekraïne nou met een groot tekort aan specifieke luchtafweerraketten. Patrick Bolden, defensiespecialist van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
1: Is het verrassend of niet dat de Oekraïne nu stopt met het delen van die informatie?
6: Nou, ja, enerzijds wel, want ze hebben het natuurlijk altijd gedaan. Anderzijds vond ik het eigenlijk altijd al bijzonder, want je geeft daar wel strategische informatie weg aan Rusland. Als je duidelijk aangeeft hoeveel van de ballistische raketten je weet onschadelijk te maken, en Rusland weet precies waar ze die vandaan en waar ze die op richten, ja, geeft dat toch weer informatie waar Rusland van leert over de effectiviteit van de Oekraïnse luchtverdediging als geheel, maar ook de effectiviteit van hun eigen raketten. Door daar niet meer over te rapporteren, hou je Rusland een beetje langer in het duister eigenlijk over de resultaten van hun aanvallen. Aan de andere kant hebben ze op dit moment ook niet meer veel te rapporteren, want ja, Oekraïne heeft geen onderscheppingsraketten meer om die ballistische raketten echt allemaal af te vangen en onschadelijk te maken.
1: Ja, dan vraag je eerder af waarom ze het eerder dus wel deden.
6: Ja, ik denk dat dat te maken heeft met toch het beeld geven van: ja, Rusland, je kan je gang gaan, maar wat je doet is zinloos. Nou ja, in een oorlog is eigenlijk altijd zinloos, moet ik zeggen, maar dat is een andere kwestie.
1: Ja.
6: Wat je doet is zinloos en tegen ons, de steunende partijen tegen voor Oekraïne, het beeld geven van: ja, kijk eens, wij zijn heel goed in staat om ons te verdedigen, help ons nog meer, zodat er minder slachtoffers vallen. En een beetje die twee sporen, denk ik, dat die ten grondslag lagen aan het feit om wel te rapporteren. Maar ja, nu, als je weinig te rapporteren meer hebt over successen, ja, dan kan je er net zo goed mee stoppen.
1: Ja, want de munitie voor die Patriots, die is gewoon echt op.
6: Ja, ik denk dat Oekraïne misschien nog een aantal raketten achterhoudt voor aanvallen die op de meest belangrijke doelen gedaan kunnen worden. Bijvoorbeeld het regeringscentrum, het presidentieel paleis van Zelensky, misschien hele belangrijke defensieindustrie. Maar voor de rest hebben ze niks meer en anders zouden ze dat wel gebruiken. En zijn ze echt afhankelijk van enerzijds wat er nog in de magazijnen ligt bij de partnerlanden, Amerika en Europese landen die nog wat hebben. En anderzijds van hun eigen ontwikkeling, want ze zijn bezig met een Patriot analoog systeem. Daar werken een heleboel Europese landen ook aan mee. Maar ja, voordat je dat in productie hebt, ja, daar gaan een aantal maanden en misschien wel een jaar overheen. En dan ben je ook nog afhankelijk van bepaalde onderdelen die uit andere Europese landen moeten komen.
1: Ja, en dat ze die munitie niet meer krijgen, wat is de grootste oorzaak daarvan?
6: De magazijnen zijn leeg, met name de Amerikaanse leveranties die zijn gestopt, omdat de Amerikanen en de Golfstaten hebben enorm veel van de Patriot Pak 3 raketten. Dat is een bepaalde variant van de Patriot Interceptor raketten. Die heb je nodig voor ballistische raketten. Die zijn gewoon weggeschoten vanaf 28 februari toen die oorlog tegen Iran in alle hevigheid losbarstte. En Amerika heeft gewoon zelf die raketten ook nodig, omdat ze een wereldspeler zijn en willen natuurlijk ook capaciteit houden om zichzelf te beschermen. En dat betekent dat andere landen die die raketten willen kopen, ja, die komen achter in de rij te staan, want Amerika die gaat ze wel produceren, maar die productie is heel erg laag. En ze gaan eerst de eigen magazijnen weer aanvullen en daarna pas weer leveren aan partnerlanden. Ja, en als je nu bestelt Patriot Pak 3 raketten, ja, dan kom je ergens in 2030 pas aan de beurt voor levering, omdat die productie zo laag is in Amerika. Kijk, dat is daar geen,
1: en die is niet op te schroeven.
6: Nou, heel, heel moeilijk en heel langzaam. Er is daar geen oorlogseconomie zoals in Rusland, waar het wel is. En waar je ziet dat de productie van ballistische raketten echt vergroot wordt. En ten koste van andere wapensystemen die Rusland maakt. Dus die zijn echt nu aan het anticiperen en aan het reageren op het feit dat Oekraïne zich niet kan beschermen tegen ballistische raketten. Dus wat doet Rusland? Extra ballistische raketten bouwen.
1: Ja. Ja, vanuit hun optiek uit klinkt dat ook logisch. Oekraïne heeft natuurlijk ook een oorlogsindustrie. Die zou het denk ik heel graag zelf willen maken.
6: Ja, dat klopt. Daar zijn ze ook mee bezig. De firma Firepoint, bekend van die Flamingo lange afstandskruisraket. Die is daar inderdaad al een paar maanden mee bezig.
1: Oh, dat bedoelde je net met dat alternatief ervoor?
6: Ja. Maar je kan niet alles, ja, als je het nog nooit gemaakt hebt en je moet de eerste maken, ja, dat is natuurlijk een enorm ingewikkeld iets. Kijk, zo'n onderscheppingsraket kan een ballistisch raket alleen maar onschadelijk maken door daar rechtstreeks tegenaan te vliegen. Maar zo'n ballistische raket komt met 8000 km per uur naar beneden. Is natuurlijk vrij klein. En alsof je een kogel met een andere kogel wil raken en dan rechtstreeks op de kop. En dat vraagt nogal wat van de technologische eigenschappen van zo'n raket, om dat heel precies te doen. Daarvoor heb je een heleboel precisie elektronica voor nodig. Kan Oekraïne allemaal niet zelf maken. Zijn ze van afhankelijk. En ja, ook dat moet je allemaal gaan inregelen. En als je dan een productie wil doen, ja, dan heb je ook logistieke lijnen nodig. Ja. Dan wil je leveringszekerheid hebben. Je moet ergens een locatie hebben die veilig is. Ja, dat komt er allemaal wel bij kijken natuurlijk.
1: Maar je zou denken, die kennis, die is er.
6: Niet
1: in Oekraïne, maar wel bij bondgenoten.
6: Nee. Ja, nou ja, goed, dat klopt. En president Trump van Amerika die heeft natuurlijk eerder al beloofd aan Zelensky van, jij mag in licentie die Patriot Pak 3 raketten gaan bouwen. Maar die werd geblokkeerd door zijn eigen regering, door de mensen van Lockheed Martin en Raytheon, die de producenten zijn van de originele raketten. Dus ja, die kennis die is niet echt aanwezig in Oekraïne. Wel
1: en daar
6: elders.
1: Speelt dan en, weer geld dus een rol?
6: Uiteraard. Het lijkt erop alsof Trump teruggefloten is door de fabrikanten Lockheed Martin en Raytheon. Dat die bang waren dat als Oekraïne die kennis over hoe je dit soort onderscheppingsraketten bouwt gaat krijgen, dat ze dat veel goedkoper kunnen doen. Zo'n Patriot raket, Pak 3 raket is zo'n 4-5 miljoen euro per stuk. En Oekraïne kan dat waarschijnlijk bouwen, dat zeggen ze nu, voor een eigen systeem, voor een vierde of een vijfde van die prijs. Ja, en die Amerikaanse producenten zijn natuurlijk bang dat hun handeltje straks verloren gaat, dat iedereen straks naar Oekraïne gaat en te zeggen, lever mij raketten. En dan betekent dat de Amerikanen, hun bedrijf staat stil.
1: Ja.
6: Want dan klopt niemand meer daaraan. Maar ja, dat is alleen maar een korte termijn strategie. Want op de lange termijn zul je zien dat Oekraïne daar gewoon mee doorgaat. En dat westerse landen, de Europese NAVO-landen, ja, toch daar naartoe gaan kijken. Want die afhankelijkheid van Amerika, hè, wij hebben ook Pak 3 raketten nodig. Die krijgen we voorlopig niet. Dus wij gaan natuurlijk ook maar naar Oekraïne kijken of zij dat alternatief kunnen leveren. Ja, en dan gaan Lockheed Martin helemaal niks meer verkopen. Dus het is wel een race to the bottom op deze manier voor de Amerikaanse defensiebedrijven.
1: Het is allemaal heel cynisch. Dat is wel de conclusie.
6: Absoluut. Ja, ja, oorlog is cynisch. Oorlog is dodelijk. En dat zien we nu iedere dag in Oekraïne. Nu Oekraïne zich niet kan verdedigen, vallen er burgerslachtoffers. Omdat er geen verdedigingsmiddelen zijn die ja, op de verkeerde manier zijn ingezet en weggeschoten in de Golfoorlog.
1: Dank. Patrick Bolder, defensiespecialist bij Haagse Centrum voor Strategische Studies. Een Amerikaanse missionaris die vorig jaar in Niger werd gekidnapt is weer op weg naar huis, meldt de New York Times.
0: Vorig jaar oktober werd Kevin Rideout van 50 voor de deur van zijn huis in de hoofdstad van Niger ontvoerd. De man werkte al 19 jaar als missionaris in het land. Details over zijn vrijlating zijn niet vrijgegeven. Wel hebben twee Amerikaanse functionarissen bevestigd dat Rideout in handen is van de FBI en dat hij er op foto's gezond uitziet. Het Witte Huis en het Amerikaanse ministerie van Defensie hebben de vrijlating van Rideout nog niet bevestigd. Het Witte Huis was volgens de New York Times wel al langere tijd bezig met de vrijlating. Ruim 8 maanden na de dodelijke nieuwjaarsbrand in Crans Montana is de laatste patiënt ontslagen uit het ziekenhuis in Milaan. Daar werden destijds 12 mensen opgenomen met zware brandwonden. In totaal werden zij 50 keer geopereerd. Daarbovenop werden ook tientallen behandelingen onder verdoving uitgevoerd. Francesca van 17 mag als laatste naar huis, vertelt het Italiaanse persbureau ANSA. Zij lag 224 dagen in het ziekenhuis. Bij de brand in een kroeg in Crans Montana vielen met oud en nieuw 41 doden. De luchtvaartmaatschappij Air India gaat ruim 5000 piloten verplicht testen op drugs. Dat blijkt uit een memo in handen van Bloomberg. Een vlucht van Phuket in Thailand naar Delhi maakte begin deze maand onverwachts een duikvlucht van 90 meter. Tientallen passagiers en bemanningsleden raakten gewond. De piloot testte na de vlucht positief op het gebruik van marihuana. De verplichte test zou volgens Bloomberg betrekking hebben op alle stoffen of medicijnen die niet zijn toegestaan volgens de geldende regelgeving. Beide piloten van de duikvlucht van 4 augustus zijn uit het rooster gehaald in afwachting van het onderzoek. En de VRT sprak met de directeur van een Vlaamse welzijnsorganisatie die misschien een enorme meevaller heeft. Bij een verbouwing werd in een muur in de kelder een ingemetselde kist gevonden met daarin tientallen goudstaven en duizenden munten.
7: Die goudklompen zijn zoals alle reguliere goudklompen zijn die genummerd. En die gouden munten zijn oude gouden ponden eigenlijk. De eerste reactie is de verwondering, waardoor je natuurlijk zo snel mogelijk die hoeveelheid toch wel in veiligheid wil brengen.
0: Nou, ik denk dat dit de droom is van iedereen die thuis wel eens een muurtje omver haalt of een vloer openbreekt. Bij mij is het helaas altijd alleen maar gebleven bij oude kranten. De vondst heeft een waarde van 9 miljoen euro, alles bij elkaar opgeteld. Of die organisatie dat goud mag houden, dat is nog niet duidelijk.
4: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Astrid Kersenboom. Opmerkelijk transfernieuws in het voetbal. Tijani Reinders verkast naar verluid van Manchester City naar de nummer 4 van Saoedi-Arabië. Sportcommentator Jan Kees van der Kun. Nou Kees, dat is natuurlijk vanwege de enorme sportieve uitdagingen.
8: 100 miljoen euro. Belastingvrij, hè? Want daar heb je geen belastingdienst die ook nog komt aankloppen. Dat gaat hij daar in 5 jaar tijd verdienen. Dus zo'n 20 miljoen schoon in het handje per jaar. Hoewel schoon dat geld over twisten. Maar ja, als je die ethische bezwaren niet hebt en als je er sportief niet mee zit, dat je op een ander niveau gaat spelen dan de Premier League en Champions League waar hij nu wekelijks speelt, dan is dat natuurlijk wel een hele aantrekkelijke gedachte om gaan. Het is heel erg jammer natuurlijk dat iemand in de prime, want hij zit in zijn beste jaren, hij is nog een 28 jaar is hij, dat hij kiest voor een competitie. Nou, ik zou niet eens weten hoe die club heet waar die naartoe gaat. Heb ik mijn uitwerk misschien ook slecht gedaan, maar die competitie volgen wij niet. Daar zijn we niet in geïnteresseerd. Dus zo'n speler in het Nederlands elftal, die gaat buiten beeld verdwijnen. Ja, misschien voor het Nederlands elftal mag gaan spelen. Dat is aan de nieuwe bondscoach, Xavi, die zelf een aantal jaar in Qatar heeft gespeeld. Dus die kan inschatten misschien of het waard is om zo'n speler nog te volgen. Hetzelfde geldt voor Somerville. Hè. Die heeft diezelfde keuze gemaakt. Een prachtig WK gespeeld. Is doorgebroken bij het Nederlands elftal. En die verdwijnt dan wel buiten ons beeld. Het is heel erg jammer. Maar het is hem gegund, hoor, zoveel geld verdienen.
1: Ja. En wie weet komt hij ook weer terug. Gisteren op een wat ander niveau, zeker qua betaling, voetbal, wedstrijden. 2 wedstrijden in de play-offs van de Conference League. Formaliteit, hè, zowel voor Ajax als Twente. Maar ja, het spel.
8: Poh, ja, we hebben deze week prachtige sport gezien op heel veel de velden en in stadions. Maar die wedstrijden van Ajax en Twente, die pasten daar niet bij. Het was echt bedroevend, want inderdaad, ze hadden tegenstanders in Slowakije en in Ierland, waar wat de formaliteit was, want ze hadden al een goed resultaat in de eerste wedstrijd neergezet. En die tegenstander die stelt helemaal niks voor. Ja, als je er net zo in gaat zoals ik het er nu over heb, dan speel je ongeïnspireerd. En dan krijg je een ongeïnspireerde wedstrijd. En dus allebei een gelijk spelletje. 3-3 en 2-2. Nou, allebei wel door naar de volgende ronde. Trouwens, er was wel één reden om wel te blijven kijken naar de wedstrijd van Ajax tegen Shelbourne in Ierland. Dat stadion van die club, prachtig. Daar kon je naar blijven kijken, want je zag steeds weer nieuwe elementen van dat halve stadion. Met daarachter dus nog een deel van Dublin, een buitenwijk van Dublin. Dan zag je weer iemand daar en zijn boodschappen inladen. Of
1: het was geniet, zegt ook hoor. Veel over het spel dat je daarop bent gaan letten, ja.
8: Nee, je hoefde die wedstrijd echt niet te gaan kijken. Maar goed, ze gaan door naar... Twente speelt volgende week tegen Karabach en Ajax tegen Sion. En als ze van die clubs winnen uit Azerbeidzjan en Zwitserland, dan gaan ze naar het hoofdtoernooi van de Conference League. En nou goed, om toch maar over het sportieve te hebben, daar gaat het uiteindelijk om.
1: Ja, laten we maar even gaan naar een vrouw die blijft leveren. Het EK zwemmen, ja. Marit Steenbergen, vierde medaille. Is ze in dit EK nu al, we kunnen het rustig geslaagd noemen, hè?
8: Ja, dat kan je wel zeggen. Daar is ze weer. We hebben het iedere dag over haar. En ook nu weer een medaille binnengehaald. En ook nu weer een record gezwommen op de 200 meter vrije slag in dit geval. Zilver met een Nederlands record. Dus het record van Femke Heemskerk is uit de boeken gezwommen. En waar ze normaal gesproken aan het einde van zo'n week, of tegen het einde van zo'n toernooi, toch wel wat vermoeidheid begint te voelen met zo'n druk programma als wat zij heeft. Dan zegt ze nu, ja, ik voel me nog helemaal fit. En ik heb er wel zin in. Het is leuk. Ja, dat kan ik me voorstellen als het zo gaat. Dat is topvorm. Nou, die heeft zij dus... wisten al dat ze tot de wereldtop behoorde, maar ze bevestigt het echt dag op dag nu daar bij dat zwemtoernooi, bij het Europees kampioenschap. En dan was er nog een Nederlandse medaille. En die was voor Casper Corbeau op de 200 meter schoolslag. Ook hij pakte zilver.
1: Kijken we nog even vooruit. Het WK hockey begint, georganiseerd door Nederland en België samen. Nou, bij Nederland zowel de man als vrouw regerend Olympisch kampioen. Mogen we dus ook de WK-titels verwachten?
8: Ja, die gaan we even ophalen. Is het natuurlijk niet. Kijk, van de vrouwen wordt er altijd verwacht, al zeker 15 jaar, dat ze bij alle toernooien die finale gaan halen en dat ze die ook maar eventjes gaan winnen. En zij weten dat die druk, dat er naar hen gekeken wordt, dat ze die voelen. En vaak gaan ze daar dus ook goed mee om. En dat zal zeker in eigen huis in het Wagener Stadion in Amsterdam of in Amstelveen zal dat gelden, dat ze die druk voelen en dat ze echt voor niets minder dan die titel gaan. Het zal een feest worden daar in de stad. Maar ze moeten het nog wel even waarmaken. En bij de mannen ligt het echt nog heel wat dichter bij elkaar. Er zijn heel veel concurrenten om die wereldtitel. Het is sinds 1998 niet meer gelukt bij de mannen om wereldkampioen te worden. Dus zo vanzelfsprekend is het zeker niet. Maar deze generatie is er dus al wel in geslaagd om een Olympische titel binnen te halen. En wie weet dat ze ook eindelijk weer eens die wereldtitel naar Nederland kunnen brengen. Al zullen ze dan de finale wel in België moeten spelen. Want de mannenfinale die wordt gespeeld in Waver, net buiten Brussel.
1: Jan Kees, dankjewel.

0: We zijn wakker. Red Hot Chili Peppers, Dani, California.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Start je dag zonder barst.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
6: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: De bestseller De Beesten van Gijs Wilbrink komt deze zomer tot leven. Theatergroep De Jonge Honden brengt het boek als meeslepende locatievoorstelling van 12 tot en met 30 augustus naar de Rode Hal in Zwolle. Kaarten via zwolsetheaters.nl.
9: NPO Radio 1.
0: De hoofdpunten, Thomas.
10: Nigel Farage keert terug in het Britse lagerhuis. Nadat hij begin juni terugtrad als parlementslid, moest een tussentijdse verkiezing worden gehouden in zijn kiesdistrict Clacton. Die heeft hij gewonnen. Zijn voornaamste uitdager, Count Binface, kwam tot bijna 9.500 stemmen. Farage ruim 22.000. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Het is al de tweede keer deze week dat het gebeurt. Volgens het leger in Letland is de drone met succes vernietigd en is de dreiging voorbij. Waar de drone vandaan kwam, is niet duidelijk. In de naam van president Trump keert toch weer terug op het Kennedy Center in Washington. Het bestuur wil zijn naam nu toevoegen als degene die het gebouw renoveert. Eerder werd het cultuurcentrum al omgedoopt in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat die naamswijziging in strijd was met de wet. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat een klein deel van de chauffeurs dat verbod negeert en dat de politie daartegen gaat optreden. In Frankrijk is een jongen van 15 aangehouden vanwege de dood van twee brandweermannen vorige maand. Die kwamen om toen ze bij een bosbrand in de buurt van Bordeaux ingesloten raakten door het vuur. Waarvan de jongen precies wordt verdacht, is niet bekendgemaakt.
0: Bij Weerplaza, Marco Wolf. Marco, nog een warme dag voor de boeg.
11: Zeker, de temperaturen schieten zometeen weer omhoog als de zon echt boven de hemel, boven de horizon uitkomt. Het is vannacht nog flink afgekoeld, op sommige plaatsen tot een graad of 12. De meeste plaatsen zitten zo op 15 graden. En de gebieden rondom de wat grotere steden en ook in het zuiden van het land zat je wat hoger. Maar goed, toch nog een aardige koele nacht geweest. We gaan op voor de dertigers, eigenlijk vrijwel overal in het land. Zo'n 32 tot 37 graden, het warmst wordt het in het zuidoosten. En we hebben daarbij vooral zonnig weer.
0: Maar hierna wordt het anders, hè?
11: Ja, er gaat wel wat veranderen, want in de loop van de dag steekt er een westelijk windje op. Is zwak van kracht, dus stelt niet zoveel voor. Maar het betekent wel een verandering, want morgen gaat die wind wat aantrekken en waait dan uit het noorden tot noordwesten. We krijgen in de loop van de nacht al meer bewolking en morgen overdag hebben we dan een wisselend beeld. Af en toe een beetje zon, maar toch ook wolkenvelden. En hier en daar gaat een enkele bui vallen. Het zijn geen grote hoeveelheden en het zal ook echt plaatselijk zijn. Als eerste zal het noordwesten aan de beurt zijn, later volgen meer plaatsen. Ik denk dat het zuidwesten van het land gewoon droog blijft. En in Limburg kan het ook nog een keertje tropisch worden als enige. In de rest van het land liggen de temperaturen al lager. Zondag is het dan meest droog met af en toe zon. Een noordwestenwind is matig van kracht en het wordt dan 22 tot 26 graden.
0: Marco, dankjewel. Vanmiddag komt de ministerraad weer bij elkaar. Zometeen onze politiek verslaggever over de komende weken op weg naar Prinsjesdag.
12: Ster. Hoe kijken we naar de natuur? Als iets om te ordenen? Of als een levend geheel waarvan we zelf deel uitmaken. In de tentoonstelling Living Mash, A World Beyond Linnaeus nodigen 16 kunstenaars je uit om anders naar de natuur te kijken. Nu te zien in Verwij Museum Haarlem.
9: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
13: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
14: De hete zomer, Crayon rolluiken.
15: Geluidsoverlast?
14: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
0: Politiek Den Haag komt weer op gang na de zomer. De ministerraad komt vandaag weer voor het eerst bij elkaar. En over 4,5 week moet er alweer een begroting worden gepresenteerd. Want dan is het Prinsjesdag. Politiek verslaggever Emma Jackson. 4,5 week, dat is niet heel veel. Is een beetje bekend hoe ver ze zijn?
16: Nou, we weten dat ze dinsdag en woensdag deze week al een soort vooroverleg hebben gehad. Dat gaat dan om de top van het kabinet en de coalitie. Maar we weten vooral ook dat eigenlijk alle grote politieke discussies voor de zomer geparkeerd zijn en dat daar nog geen besluiten over genomen worden. Dat gaat dan bijvoorbeeld over de verhoging van het eigen risico, waar de oppositie heel kritisch op was. Dat gaat over hoe ze omgaan met die belasting op vermogen in box 3. Maar ook de kritiek van de bonden op de voorgenomen bezuinigingen op de WIA en de WW. Nou, daar komen nog allemaal acties van bonden aan. Dus heel veel moet besloten worden. Dit is echt wel een beetje het moment van de waarheid voor dit kabinet. En Prinsjesdag is inderdaad over 4,5 weken. Maar je moet dat soort dingen ook altijd nog doorrekenen. Dus eigenlijk hebben het kabinet en de coalitiepartijen maar 2 weken om tot een begroting te komen, tot eind augustus.
0: En is dan duidelijk wat het kabinet voor ogen heeft, wat ze willen?
16: Nou, we weten natuurlijk dat er een coalitieakkoord ligt van helemaal niet lang geleden, van de 3 partijen, van D66, VVD en CDA. Ze willen daar natuurlijk zich zoveel mogelijk aan vasthouden. Wat ook nog belangrijk gaat zijn voor hen is, vandaag komt zometeen het CPB nog met cijfers, de economische voorspelling. We weten natuurlijk met de oorlog in Iran, met de energieprijzen, dat er een en ander is veranderd. En de vraag is, welke financiële ruimte hebben ze nog? Maar ze weten natuurlijk ook dat ze echt wel wat gaan moeten aanpassen voor die oppositie. Dus ja, hoe ze om willen gaan met name hoe ze alles gaan betalen, dat is nog best wel onzeker.
0: Ja, want ze zijn ervan afhankelijk. Het is een minderheidskabinet. Dus is daar al een richting duidelijk?
16: Nou, ze hebben in elk geval gezegd dat ze weer die partijen gaan uitnodigen, die oppositiepartijen. Er is voor de zomer al heel veel koffie met die partijen gedronken. En dat gaat dus volgende week weer gebeuren. Alleen de verwachting is niet dat daar dan al deals komen over hoe het precies allemaal betaald moet gaan worden. Het lijkt zelfs steeds minder waarschijnlijk dat ze een handtekening van een partij gaan bemachtigen voor Prinsjesdag. Want de tijd wordt simpelweg te kort daarvoor. Dus je kan je ook voorstellen dat een oppositiepartij denkt, ja, waarom zou ik me eraan verbinden? Het is niet mijn kabinet. Dus dit worden gewoon hele pittige gesprekken. En ze zullen dus ook gewoon moeten kijken, ja, of die partijen zin hebben om mee te praten, wat hun voorwaarden zijn. Dus het worden ook weer gesprekken over hoe gaan we dit eigenlijk doen.
0: Hoe zitten die oppositiepartijen erin?
16: Heel verschillend. Want we hebben het van dit kabinet natuurlijk heel vaak gehoord, we willen een beetje over rechts, een beetje over links. Dat heeft ook te maken met dat de VVD eigenlijk alleen over rechts het liefst wil. En D66 juist meer over links. Nou, op links hebben we pro. En als nog een andere kleine partij, denk aan Volt of zo, in de Eerste Kamer meedoet, dan hebben ze eigenlijk met pro genoeg om hun plannen zowel in de Tweede als de Eerste Kamer erdoor te krijgen. En pro zegt heel duidelijk, ja, we zijn het helemaal niet eens met hoe dit kabinet de plannen wil betalen. We willen echt belasting voor vermogenden, belasting voor bedrijven omhoog. Dus die willen echt flinke veranderingen in de plannen als zij daar mee gaan doen. Aan de rechterkant, nou, dan heb je bijvoorbeeld JA21 nodig, maar dat is dan weer In de Tweede Kamer niet genoeg. Dan moet je de SGP erbij. In de Eerste Kamer misschien ook BBB erbij. Nou, al die partijen hebben ook hun eigen eisen. Ja, 21 wil juist absoluut niet meer belastingen. Dus dat is eigenlijk lijnrecht tegenover wat Pro wil. En die partijen hebben ook al voor de zomer gezegd, ja, het kabinet zal toch een beetje moeten kiezen. Ze kunnen niet heen en weer zwabberen. Ze moeten kijken, willen ze over rechts of over links. Dus er ligt in elk geval nog een flinke keuze. En de komende weken worden echt heel spannend ook, ja, voor hoe dit verder moet. Of misschien ook wel maanden, hè, omdat het dus misschien voor Prinsjesdag allemaal nog niet duidelijk is.
0: Emma, dankjewel. Politiek verslaggever Emma Jackson.
17: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
18: Goedemorgen, lieve mensen van Radio 1.
17: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
19: Hey Astrid, een vraagje.
20: Ik hoorde net een reportage in het Radio 1-journaal.
17: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
21: Ik ben erg benieuwd naar de mening van de correspondent die daar vandaan komt.
17: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
0: Grote zorgen bij familie van bemanningsleden van het Amerikaanse vliegtuigschip USS Abraham Lincoln. Ze zitten al 250 dagen aan boord van het schip in het Midden-Oosten, waar de omstandigheden iedere dag slechter worden. Sommige bemanningsleden zouden zelfs hebben geprobeerd om overboord te springen. Correspondent Sjoerd en Daas vertelt wat er op de Lincoln aan de hand is.
22: Ja, er zijn al veel langer verhalen over misstanden. In april, aan het begin zeg maar, van deze oorlog, was dat een aantal weken in de oorlog, hoorden we ook al over schimmel in de douche, geen heet water bijvoorbeeld, lange shifts, voedseltekorten, verontreinigd water, nauwelijks vrije dagen. Men is in oorlog en het is allemaal zo ernstig, dus dat ja, zeker twee mariniers ook van boord hebben proberen te springen. Je moet je voorstellen, ze zijn al sinds november op zee. Extreem lang natuurlijk. Ja, zelfs voor een luxe cruise zou dat een flinke periode zijn. Laat staan dus op een schip dat niet functioneert.
0: En waarom zijn ze al zo lang op zee?
22: Omdat hij niet op gepland was. Deze missie is nogal veranderd onderweg, zeg maar. Ze zijn naar het Midden-Oosten gekomen. Het idee was kortdurend. Mei zo'n beetje zouden ze weer naar huis. Nou, inmiddels weet niemand nog echt waar men aan toe is. Niemand weet echt wat Trump nu met deze oorlog wil. En dus ook niet met dat vliegtuigschip. Oorlog in Iran misschien dan in iets rustiger vaarwater ten opzichte van wat het in maart bijvoorbeeld was, april. Maar zeker nog niet voorbij. Inmiddels dus meer dan 250 dagen. Ja, in die tijd zijn ze nog geen twee dagen aan wal geweest. Korte stop in Guam. Eventjes ook nog in Oman. Echt heel uitzonderlijk dat daar 208 dagen op zee tussen zaten. Je kunt je voorstellen, ook in deze fase, het blijft gevaarlijk om langer aan te meren, omdat je dan ja, een makkelijk doelwit zou zijn voor de vijand. Maar goed, familieleden, veteranen, de oppositie ook hier in Amerika, de Democraten, dus die waarschuwen wel, ja, dit is gewoon echt gevaarlijk.
0: En hoe komen deze verhalen naar buiten? Trekken die militairen zelf aan de bel?
22: Dat horen we niet, of in elk geval beperkt. Het is vooral via hun familieleden, de mensen hier op het thuisfront, die de verhalen van hun geliefden delen met de media. Bijvoorbeeld MS Now, de Military Times onder andere ook, heeft hier verhalen over geschreven. Waarin ook de gevallen, zeg maar, de ongelukken aan boord worden beschreven. De moraal aan boord ook. Ja, je bent gewoon op een gegeven moment natuurlijk ook minder scherp. Terwijl je daar juist op het scherpst van de snede natuurlijk in zo'n oorlog moet staan. Dus die hebben aan de bel getrokken, ook bij de marine in Amerika. En er zijn ook gesprekken geweest, al naar het schijnt, met de chefs in San Diego, waar die boot vandaan komt.
0: Wat zegt het Pentagon hierover?
22: Die zegt, het is onzin, verkeerde voorstelling van zaken. Heeft veel respect, zeggen ze, voor de collega's aan boord. Hopen ook dat ze gauw naar huis komen. Ja, wat we wel weten is dat er een nieuw vliegtuigschip, de George Washington, onderweg is naar het Midden-Oosten. Het zou kunnen zijn dat die dan de Lincoln, dit schip dus, gaat aflossen. Maar goed, dat is officieel in elk geval nog niet bevestigd.
0: En is wel duidelijk wanneer dat schip aankomt in die regio?
22: Is mij op dit moment nog niet duidelijk, nee.
0: Hoe lang moeten ze dus nog aan boord blijven? Is dat dan ook helemaal niet duidelijk?
22: Nee, daar valt volgens mij op dit moment niet zo gek veel over te zeggen. Dit zijn records, dat zagen we ook bij een van de andere schepen, een van de andere vliegtuigschepen die inmiddels al wel weer naar huis is getrokken. Die was 326 dagen. uitgezonden in totaal. Dat was een record. Het langste, de langste uitzending was dat sinds de Vietnamoorlog. Nou ja, of de Lincoln dat ook gaat halen. Ja, de familieleden hopen voor hun geliefden in elk geval van niet.
0: Toont het ook trouwens, Sjoerd, dat de bevoorrading van dit soort schepen niet op orde is? Dat dat ook niet lukt?
22: Dat is een onderdeel van het verhaal. Dat zit hem natuurlijk met name nu in de voedseltekorten. Wat natuurlijk een grote rol speelt, is dat deze missie niet op deze manier gepland is. Het is op het laatste moment tot stand gekomen. Die schepen moesten van heinde en verre vandaan komen. Vanuit de Pacific voor dit schip, voor een ander vliegdekschip. Die was in eerste instantie nog voor de kust van Venezuela actief. Bij de ontvoering van Maduro door Trump en door dus ook de mariniers, de soldaten, de special forces. Ja, om dan maandenlang zo'n operatie gaande te houden waar niet uitgebreid op is gepland. Ja, dat is natuurlijk vragen om problemen.
0: Zij correspondent Sjoerd en Daas. Door de droogte is het spannend of er genoeg bloemen zijn voor het bloemencorso in het Utrechtse Leersum.
10: Morgen moeten de praalwagens weer door de straten rijden, maar de hitte brengt sommige plannen in het nauw. Een van de wagens heeft volgens het ontwerp 130.000 dahlia's nodig. Maar het is nog maar de vraag of die er zijn, horen we bij RTV Utrecht.
1: De bloemenvelden die doen toch andere dingen met het weer dan wat je van tevoren verwacht. Ja, we moeten gewoon creatief zijn. Dus ik zit ook al in mijn hoofd met alternatieve materialen eventueel om de kleuren te vervangen.
10: Er wordt onder meer maanzaad en peperkorrels gebruikt om sommige delen aan te kleden. En voor het eerst in bijna 11 jaar rijden er weer treinen tussen het Groningse Bad Nieuweschans en Leer in Duitsland. Dat meldt RTV Noord. In 2015 reed de laatste trein en kwam er een einde aan het Nederlands-Duitse traject. Doordat er een boot tegen een brug over de Eems botste, kon de trein die op dat moment in Leer stond niet meer terug naar Nederland. De brug raakte volgens RTV Noord zo zwaar beschadigd die gesloopt moest worden en opnieuw opgebouwd moest worden. Eerst moeten er nog machinisten ingewerkt worden om op het traject te mogen rijden. En dat gaat volgens Arriva nog zeker 2 maanden duren. Een paar weken na de aanpassing van een kruising in Voorschoten moet de schop weer in de grond. Daarover schrijft Omroep West. De nieuwe situatie leverde zoveel klachten op dat de gemeente besloten heeft het kruispunt weer aan te passen. Mensen wisten niet goed wie er nu voorrang had, zegt de fietser tegen West. Normaal gesproken duurt het een aantal maanden voordat weggebruikers gewend zijn aan een nieuwe verkeerssituatie. Maar de gemeente besluit nu dus al eerder in te grijpen. Volgens de omroep blijven de voorrangsregels hetzelfde, maar gaat de inrichting wel anders worden. En studenten en starters die op de Spinoza Campus in Amsterdam wonen willen dat de gemeente meer maatregelen neemt tegen het afvalprobleem daar. Rond de ondergrondse containers is het al jaren een enorme zooi en dat zorgt ervoor dat ratten zich er steeds openlijker vertonen. Dat horen we bij stadszender AT5.
2: Zulke beesten die hier goed gevoed worden. Of al het rest eten wat er ligt.
3: En ondertussen ook niet meer bang zijn.
2: Nee.
3: Dus ze blijven lekker zitten en dooreten als je er langs loopt bijvoorbeeld, ja.
10: De gemeente laat aan AT5 weten dat er wel 2 grote papiercontainers bijkomen. En ze gaan kijken of sommige containers verplaatst kunnen worden, zodat de afvalophaaldienst er makkelijker bij kan.

0: Dire Straits, Sultans of Swing. Het is 8:08. 5 mei 1945 vierde Nederland feest omdat de oorlog voorbij was. Toch duurde de oorlog nog tot en met 15 augustus van het jaar. Want toen pas capituleerde Japan en was ook het toenmalig Nederlands-Indië bevrijd. De nationale herdenking is morgen en vandaag organiseert de Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945, net als ieder jaar, een besloten herdenking bij de Indische plaquette. En dat is in het gebouw van de Tweede Kamer. Paul Doop, voorzitter van de stichting, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het is uw eerste herdenking hè, als voorzitter. Wat is voor u belangrijk hierbij?
1: Ja, het is inderdaad de eerste herdenking voor mij. Het is in de eerste plaats zeg maar, ook een groot voorrecht om dit te mogen doen. Er zijn vele vrijwilligers bij betrokken. En de herdenking is natuurlijk het einde van de Tweede Wereldoorlog. Daar staan we bij stil. Dat doen we ook vanmorgen, ook bij de Indische plaquette in de Kamer. Maar ook morgen op het veld bij het Indisch monument in Den Haag. Ja, dan denken veel mensen, en dat geldt ook voor mijzelf, aan het verdriet van je vader of je grootvader die daar in het kamp heeft gezeten of krijgsgevangen is geweest. Of je er nog altijd last van heeft gehad, ook na de oorlog. Mensen die naar Nederland zijn gekomen, geëvacueerd. Maar in de Kamer staan we toch ook wel stil bij wat er op het spel stond toen in de Tweede Wereldoorlog. Namelijk de democratische waarde van waar ging het eigenlijk om? Het ging er toch eigenlijk om dat mensen die keuze maakten uiteindelijk voor recht, voor vrede, voor vrijheid. Ja, en daarom herdenken wij.
0: En de verhalen van de mensen die het hebben meegemaakt, dat wordt natuurlijk steeds lastiger, want die generatie is langzaam er niet meer. Dus hoe doet u dat?
1: Ja, dat klopt. Wat wij zien is dat de laatste jaren er, vooral zeg maar met in ons jongerennetwerk, Jong 1508, maar ook bij diverse gemeenten en lokale herdenkingen, er steeds een grotere groep is voor met name jongeren uit de derde en de vierde generatie die interesse hebben in die verhalen van die eerste generatie. En natuurlijk, die groep die wordt steeds kleiner. Maar je merkt dat, omdat die interesse er zo is, die mensen ook wel steeds meer centraal worden gesteld. Dus vanmorgen bij de herdenking op het veld hebben we voorafgaand daaraan generatietafels. En die generatietafels, daar praat de derde en vierde generatie met mensen die het nog hebben meegemaakt. En die waren tiener of misschien zelfs nog jonger. Maar wat het voor hun betekent en wat het voor hun betekend heeft om in die tijd te leven, dat willen mensen heel graag weten en horen. We hebben natuurlijk ook de dagboekaantekeningen. We hebben heel veel bronnen. Maar die echte authentieke verhalen, weet u, daar zijn vooral ook mensen uit de derde, vierde generatie jongeren ontzettend benieuwd naar.
0: Ja, want u bent zelf tweede generatie, hè? Uw vader was daar op dat moment. Heeft u zelf verhalen gehoord?
1: Nou, eigenlijk niet zoveel. En dat is ook wel tekenend voor velen in de tweede generatie. Mijn vader en zijn broers en zusters kwamen naar Nederland, maar dat was voor een vreemd land. En zij moesten hier hun toekomst opbouwen. En velen van ons zijn ook opgevoed met de toekomst ligt hier in Nederland. En kijk maar niet te veel terug. En de verhalen waren ook vaak moeilijk, want de omstandigheden, wat er gebeurde, was ook vaak moeilijk om over te praten. Maar dus, je merkt.
0: Dus dan is het voor dat, u. Sorry.
1: Sorry, ja.
0: Je merkt, gaat u verder.
1: Ja, je merkt dat op het moment dat de mensen gaan praten en gaan spreken, dat de verhalen gaan komen en dat mensen er ook weer over willen vertellen. Maar dat kost vaak moeite. Het is niet alleen van die eerste generatie moeite, maar ook, laat ik voor mezelf zeggen, ook vaak moeite om er naar te vragen.
0: Dus voor uw generatie was dat eigenlijk lastiger om

0: Dus voor uw generatie was dat eigenlijk lastiger om ernaar te vragen dan door die latere generaties?
1: Ik wil het niet algemeen maken, laat ik zeggen, voor mijzelf wel. En ik herken dat bij anderen.
0: Ja. De verhalen komen nu nog los. En die gaan dus centraal staan bij die herdenkingen. Wat staat er allemaal op het programma?
1: Ja, nou, op het programma staat dat wij hebben voorafgaand aan de herdenking zijn dus die generatietafels. De Eerste Kamervoorzitter Meili Vos zal ook, zoals elk jaar, samen met de Tweede Kamervoorzitter een krans leggen. Maar wat bijzonder is dat ze behalve dat ook voorafgaand aan de herdenking meedoet aan het Indisch Vragenvuur. En dat is een gesprek van jongeren met haar, maar ook eigenlijk alle generaties, over wat die geschiedenis voor haar heeft betekend. En er zijn behalve zeg maar de hoofdspreker Maddy Stolk, is er ook nog een heel programma in Den Haag, in het Theater aan het Spui, het Museum Sophiahof. En zo zijn er meerdere plekken in de stad waar ook aandacht wordt besteed aan het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederland. Wat geldt voor heel Nederland. En tegelijkertijd is het ook een ontmoeting van heel veel Nederlanders met een Indische oorlogsgeschiedenis. Dus ongeveer 2 miljoen Nederlanders hebben de Indische oorlogsgeschiedenis om elkaar daar te ontmoeten. Ja. We zeggen wel eens een soort kumpulan. Het is een soort samen zijn met elkaar om elkaar te ontmoeten en de verhalen te delen.
0: U gaat vandaag ook zelf een toespraak houden, hè? Wat gaat u de Kamerleden meegeven?
1: Ja, nou, eigenlijk wat ik u wil proberen mee te geven is dat natuurlijk we herdenken het einde van de Tweede Wereldoorlog voor heel Nederland. Het is belangrijk dat mensen beseffen dat de Tweede Wereldoorlog niet, inderdaad zoals u ook zei, niet op 5 mei eindigde, maar op 15 augustus. En daarom dragen veel mensen ook de melati, dat is de Indische jasmijn, als teken van de oorlog eindigde pas op 15 augustus. Dat mensen nadenken en leren begrijpen wat het heeft betekend voor alle evacuees die na die oorlog naar Nederland zijn gekomen. Ja, en dan natuurlijk ook de democratische waarden die op het spel stonden, waar die mensen voor hebben gestaan, waarom hebben ze bepaalde keuzes hebben gemaakt en waarom ze zagen dat er onrecht was en dat ze niet lieten passeren.
0: Dank u wel. Ik wens u 2 mooie dagen toe. Paul Doop, voorzitter Stichting Nationale Herdenking, 15 augustus 1945.
2: NPO Radio 1. In Nederland verdrinken ieder jaar ruim 100 mensen.
3: Goh, we kunnen weer 130 verdrinkingen gaan turven.
2: Eén groep is relatief vaak het slachtoffer.
3: Daardoor komen echt heel veel migranten in de problemen.
2: En als het gaat om hun kinderen, heeft maar liefst 40% geen zwemdiploma.
4: Niet goed kunnen zwemmen, dat raakt direct aan je eigen waarde, want ja, de basis van ons, wie wij zijn, is dat we willen overleven.
2: En in Den Haag lijkt niemand daar iets aan te willen doen.
5: Je kan niemand erop aanwijzen van hey, jij moet iets anders gaan doen, zodat het wel organiseren. Dat is het hele lastige hieraan.
2: Human en VPRO met Argos. Morgen om 14:00.
6: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer. Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
6: Bovenop het laatste nieuws met het NOS Radio 1-journaal. Of ontdek de podcast Europa draait door. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
2: NPO Radio 1. 8 uur.
6: Astrid Kersenboom.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. De eerste trekkers zijn aangekomen bij het provinciehuis in Den Bosch voor een protest vanwege het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. En opnieuw is een drone neergehaald die in het Letse luchtruim vloog. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
7: Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Het is al de tweede keer deze week dat dat gebeurt. Volgens het leger in Letland is de drone met succes vernietigd en is de dreiging voorbij. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. Maandag schoten Franse gevechtsvliegtuigen ook al een verdwaalde drone neer boven Letland. De Fransen doen mee aan een NAVO-missie om het luchtruim boven de Baltische Staten te bewaken. Zoals verwacht heeft de Britse politicus Nigel Farage de tussentijdse verkiezingen in het district Clacton

0: Onsie gewonnen. Daardoor keert hij terug in het Britse parlement. De verkiezingen werden gehouden omdat Farage terugtrad als lagerhuislid. Er deden geen grote landelijke partijen mee aan de verkiezing, omdat ze die zien als een stunt van Farage en een poging om een onderzoek te stoppen naar donaties die hij kreeg. Farage kreeg ruim 22.000 stemmen. Zijn voornaamste uitdager, een komiek met een prullenbak op zijn hoofd die zich Count Pinface noemt, is bijna 9.500 stemmen te halen. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staat een grote politie- en legermacht. Op sociale media gaan oproepen rond om zaterdag opnieuw te proberen Ceuta te bereiken. 2 weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over, vaak zwemmend. Er vielen minstens 80 doden. Sommige media hebben het zelfs over 150 slachtoffers. Het overgrote deel van de migranten is kort na de bestorming teruggestuurd of zelf teruggegaan. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Er zijn zeker 4 doden gevallen en er wordt nog iemand vermist. In de regio Chiba, ten oosten van Tokio, viel 360 mm regen in een etmaal. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 inwoners hebben het advies gekregen om te vertrekken. Voor hen zijn meer dan 200 evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. En de politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat veruit de meeste chauffeurs zich aan het verbod houden en maar een klein deel niet. Daar gaan we volgende week samen met de politie vol bovenop zitten, zei hij. Op meerdere plekken in het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Dat zijn tropische nachten en gemiddeld hebben we er daar 6 van per jaar. Dat blijkt uit een analyse van cijfers van de Klimaateffectatlas door de regionale omroepen in samenwerking met NRC. Bijna iedereen heeft er last van, maar vooral voor ouderen is die hitte een grote belasting voor hun lijf. In sommige verzorgingshuizen leidt de warmte tot problemen. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd door de warmte. Het weer, nou, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag. En warm dus, maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg.
1: Er is verkeersinformatie. Erwin Hart, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, er staat een kleine file op de A4 Den Haag-Amsterdam bij Schiphol. 2 kilometer, de vertraging is 5 minuten. 20 minuten bijna op de N201 uit Hoorn-Hilversum tussen Wilnis en de A2. 3 kilometer file. En door een kapot spoor rijden er nauwelijks treinen tussen Utrecht Centraal en Geldermalsen.
1: Straks, onze verslaggever is in Den Bosch bij het provinciehuis, waar wordt gedemonstreerd tegen het intrekken van vergunningen.
3: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
4: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
5: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
6: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
4: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
7: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
1: Bij het provinciehuis in Den Bosch komen Provinciale Staten van Brabant vandaag bij elkaar om te praten over vergunningen voor 5 pluimveehouders. De provincie had die vergunningen ingetrokken na een besluit van de rechter. Boeren grijpen het conflict aan om te protesteren tegen het landelijke stikstofbeleid. Verslaggever Vincent van Rijn, jij staat bij het provinciehuis. Veel organisaties hebben aangekondigd om te komen. Ik hoor al in ieder geval lawaai op de achtergrond. Is dat druk?
8: Nou, het is nog niet super druk, maar eigenlijk wijst alles er wel op dat het vanochtend heel druk gaat worden. Als je hier aankomt rijden bij het provinciehuis is het ook helemaal afgezet. Met een gewone auto kom je er niet door. Met een trekker blijkbaar wel, want de eerste daarvan zijn zojuist gearriveerd. En als ik zo om me heen kijk, heeft het wel een beetje iets weg van een festival. Ik zie een frietkraam, een kar waar ijsjes worden uitgedeeld. Een hele grote vrachtwagen met enorme speakers waar vrolijke muziek uitklinkt. Heel veel Dixies ook. Maar goed, de reden is natuurlijk minder vrolijk. Actievoerders die zijn echt bezorgd, boos over het voornemen om die 5 vergunningen van Brabantse pluimveehouders in te trekken. En zojuist sprak ik daarover met Jeroen van Manen van de Nederlandse Melkveehoudersvakbond.
9: Nou ja, we zijn als NMV een van de organisatoren van de actie eigenlijk hier. Omdat het intrekken van rechtsgeldige vergunningen gewoon 26 kilometer te ver gaat. En dat willen we met deze actie absoluut onderstrepen.
8: U bent zelf ook melkveehouder en waar?
9: In Zeewolde.
8: Dat is een eindje weg, dus het is een soort solidariteit?
9: Ja, ja en nee, want kijk, wij gaan er wel vanuit en dat zien we ook al, omdat er in Friesland ook al sprake is van het intrekken van rechtsgeldige vergunningen, dat hier wel een grote mate van precedentwerking vanuit gaat. Ja, als het hier kan, dan gaat het in andere provincies ook gebeuren. En dan maakt het geen enkel verschil of dat nou bij een pluimveehouder is of bij een melkveehouder. Iedere vergunninghouder zou hiervan moeten stijgen.
8: Even de andere kant, deze 5 pluimveehouders hebben volgens de provincie dan een grote invloed op de kwetsbare natuur. Vindt u dat er situaties zouden zijn waarin een vergunning uiteindelijk toch moet kunnen worden ingetrokken?
9: Nee, absoluut niet. Als we in dit land zover gaan dat we afgegeven rechtsgeldige vergunningen gaan innemen, ja, dan trek je de basis weg onder elk vertrouwen in welke overheid dan ook. Want er is geen ondernemer die in zo'n land zal durven blijven ondernemen, blijven geld investeren. Nou, op alle vlakken waar we geld willen uitgeven, dat gaat niet gebeuren. Want ja, als je nu een paar ton uitgeeft om dingen te verbeteren en je weet niet zeker of je vergunning over een paar jaar nog rechtsgeldig is, dan zet je iedereen stil. Dus nee, dit is absoluut veel te ver gaan.
8: Ja, dat vond Jeroen van Manen. Hij sprak namens de Nederlandse melkveehouders. Goed, niet alleen agrariërs zijn hier, maar ook sympathisanten die werken in de keten om de boeren heen. Zo sprak ik net met Huub Fransen. Hij heeft een bedrijf wat voer maakt voor koeien, varkens en geiten. En hij legt uit waarom hij hier staat.
10: Ik vind een vergunning is een afspraak met de overheid en die kom je van 2 kanten aan. Die kun je dus niet eenzijdig intrekken. Maar ik ben ook bang dat er precedentwerking is. En dan niet alleen voor boeren in Brabant of andere provincies in Nederland. Maar ook voor het hele bedrijfsleven. Blijkbaar is de overheid niet meer te vertrouwen als het over vergunningen gaat.
8: Ik snap wat u zegt. U zegt, boeren moeten erop vertrouwen dat een verleende vergunning geldig blijft.
10: Ja.
8: Maar ja, als nou achteraf blijkt dat zo'n vergunning hele kwetsbare natuurgebieden toch onvoldoende beschermd, waarom zou dan het belang van de boer uiteindelijk zwaarder moeten wegen?
10: Ik zeg dat het belang van de boer per se zwaarder weegt, maar dan ga je in gesprek en dan ga je het oplossen. En dan is intrekken de meest draconische maatregel die je kunt treffen. Dus dat is echt het allerlaatste redmiddel als het al nodig is.
8: U zegt, daar moeten nog heel veel stappen tussen zitten. Aan de andere kant, dit dossier sleept zich natuurlijk ook al jaren voort.
10: Ja, maar dat ligt ook denk ik aan de overheid. Ik merk dat zelf in mijn bedrijf. Afspraken maken met ambtenaren en dan zorgen dat je aan de regels voldoet en alles klopt, is ook een bijna een ramp zou ik willen zeggen. Dus ik denk dat heel veel ondernemers er ook niet zoveel aan kunnen doen dat het zo lang duurt.
8: Achter u arriveren de eerste trekkers. Belooft een heet dagje hier te worden.
10: Ja, letterlijk en figuurlijk. Ik denk ook wel een leuke dag. Het doel is om er een leuk protest van te maken. Dus ik hoop dat het zo blijft. Er worden ook ijsjes uitgedeeld. We hebben worstenbroodjes, koffie, podium met sprekers, muziek. Dus ik verwacht een hete, maar toch wel een leuke dag. Maar wel een goed protest.
8: Ja, worstenbroodjes en koffie, wat wil je nog meer? De verwachting
11: Brabant,
8: is dat het komende anderhalf uur... Ja, precies. Brabantse gezelligheid. Nou, de verwachting is dat het komende anderhalf uur echt nog wel drukker wordt hier bij het provinciehuis. Waar later dan vanochtend om 9:30 die spoedvergadering begint. 21 insprekers hebben zich daarvoor aangemeld. Daarna dus het debat. Dus het gaat nog wel even duren hier.
11: Vincent, dankjewel. Verslaggever Vincent van Rijn vanuit Den Bosch dus. Het is 8:10. Na een opvallende verkiezingsstrijd is Nigel Farage gekozen en herkozen dus als Brits parlementslid. Geplaagd door corruptiebeschuldigingen gaf Farage in juli zijn lagerhuiszetel op in de hoop dat hij zich in zijn kiesdistrict Clacton overtuigend kon laten herkiezen. En naar eigen zeggen is hem dat gelukt.
12: I asked the voters of Clacton to be my jury. And the verdict is in and it is a convincing overwhelming win with more votes.
11: Ik heb de kiezers van Clacton gevraagd om mijn jury te zijn, zegt hij. En het oordeel is er een overweldigende winst met meer stemmen. Correspondent Fleur Launsbach in Londen. Fleur, is die uitslag inderdaad zo overtuigend?
13: Ja, hij heeft met een groter percentage gewonnen dan voorheen. Maar de opkomst was lager. De opkomst was 44%. Verwaas heeft ruim 22.000 stemmen gekregen. Het is natuurlijk een lokale verkiezing, hè, dus het is één district. Dus hij heeft meer stemmen gekregen, maar de andere partijen deden niet mee. Dus er was ook niet heel veel andere keus dan op hem stemmen. De andere optie waar je op kon stemmen was Count Binface. Dat is een, voor wie dat heeft gemist, dat is een comedian in een space kostuum. Die een vuilnisbak op zijn hoofd heeft, die zegt dat hij uit de ruimte komt. Hij drijft gewoon de spot met de politiek. En hij heeft eigenlijk deze lokale verkiezing een beetje gehackt eigenlijk. En hij won 9000 stemmen. Dus dat is wel echt veel voor iemand die eigenlijk een grap maakt. Maar goed, die lage opkomst en dat vereist dus wel met een hoog percentage wint. Dat komt ook omdat dus geen andere serieuze partij meedeed.
11: Nee, want die wilde hier niet aan meedoen.
13: Nee, die hebben besloten om geen kandidaat naar voren te schuiven. Omdat ze vonden dat Farage dus eigenlijk een soort van grote truc uithaalde door die verkiezing te organiseren. Hij was daar al de lokale parlementslid. En hij forceerde een verkiezing eigenlijk om de aandacht een beetje af te leiden van de financiën.
11: Nou was Farage niet bij het tellen van de stemmen vannacht. Waarom?
13: Ja, dat is vreemd, want dat is echt de ultieme traditie hier. Dat kandidaten naast elkaar moeten staan op een podium als de uitslag wordt voorgelezen. En in plaats daarvan was hij er helemaal niet, Farage. Dus degene die de verkiezing organiseerde was er niet. Hij gaf eerder op de avond een overwinningsspeech in een andere locatie. En hij zegt dat hij er niet was vanwege politiewaarschuwing. Dat heeft BBC vervolgens gecheckt en die zeiden er was geen politiewaarschuwing. Dus ja, mijn inschatting is dat hij gewoon niet naast al die gekke kandidaten wilde staan. Want er waren natuurlijk allemaal loony candidates, zoals we dat hier noemen. Waaronder dus die Binface, maar ook nog een aantal anderen. En dan moest hij daarnaast staan. En dan werd het dat allemaal natuurlijk de voorpagina foto van alle kranten. Ik denk dat hij dat probeerde te voorkomen.
11: Nu is hij herkozen. Heeft hij nog plannen?
13: Ja, hij lanceert wekelijks plannen met zijn partij, Reform, in het parlement. En het belangrijkste agendapunt is immigratie. Hè. Dus afgelopen weken kwam hij met een plan om bijvoorbeeld de marine in te zetten. Om migranten op het kanaal te onderscheppen. Op het Engelse kanaal te onderscheppen en terug te brengen naar de Franse kust. Dat leidde bij Frankrijk, kwam er een boze reactie. En hij lanceerde ook bijvoorbeeld het plan om buitenlandse gevangenen uit de Britse gevangenissen te halen en terug te sturen naar hun land van herkomst. Zodat de druk op de gevangenissen wat minder zou worden, want die zitten overvol.
11: Maar die corruptiebeschuldigingen, zijn die dan nu gewoon van de baan? Kan die gewoon inderdaad doorgaan nu?
13: Ja, corruptiebeschuldiging is misschien nog iets te voortvarend geformuleerd, want hij wordt er dus voor onderzocht. Dus hij wordt onderzocht voor 5 miljoen pond, dat is bijna 6 miljoen euro, denk ik, aan donaties die hij heeft gekregen van een cryptomiljonair. En die kreeg hij het jaar voordat hij aantrad als parlementslid. Ook al was hij toen nog geen parlementslid en werd hij dat later, dat moest hij wel opgeven. Want dat kan namelijk, 5 miljoen kan op zich wel je beleid beïnvloeden natuurlijk. Je moet dat registreren. Hij zegt, dat heb ik niet gedaan, want het was een persoonlijk cadeau en niet een politiek cadeau. Maar daar wordt hij voor onderzocht bij de parlementaire commissie. En hij forceerde deze verkiezing dus als een soort van afleidingsmanoeuvre. Dit onderzoek is even tijdelijk op pauze gezet, maar dat wordt wel weer hervat. Dus als dat slecht voor hem uitvalt, dan kan hij geschorst worden of dan moet hij misschien wel aftreden. Dat hangt af van wat er uit dat onderzoek komt. Dus het is nog de vraag over wat hij met die 5 miljoen heeft gedaan, waarom hij dat heeft ontvangen, dat is helemaal nog niet weg. Dat komt nu juist weer terug.
11: Fleur, dankjewel. Correspondent Fleur Lansbach. Ondernemers voelen zich in de steek gelaten door de politie, dat schrijft de Telegraaf.
0: Bij de aanpak van winkeldieven en mensen die natanken wegrijden zonder te betalen, willen ondernemers vaak zelf actie ondernemen. Voorheen konden ze bij de politie aankloppen voor adresgegevens, maar die is gestopt met het verstrekken daarvan. Volgens de Telegraaf zijn er nieuwe werkinstructies. 8 maanden na de dodelijke nieuwjaarsbrand in Crans-Montana is de laatste patiënt ontslagen uit het ziekenhuis in Milaan. Daar werden na de brand 12 mensen opgenomen die in totaal 50 keer zijn geopereerd. De 17-jarige Francesca mag nu als laatste naar huis, vertelt ze aan persbureau ANSA. Ze lag na de brand 224 dagen in het ziekenhuis. En BNR kijkt met het WK Hockey in Amstelveen voor de deur naar de loonkloof bij hockeyclubs. Nederlandse hockeyvrouwen winnen meer, maar verdienen minder dan hun mannelijke collega's. En dat is volgens oud-international Maria Verschoor altijd zo geweest.
14: Toen ik heel jong was en ik ging hockeyen bij Hockeyclub Rotterdam, kregen de vrouwen zelfs merendeel eigenlijk niet betaald en de mannen wel. En op dat moment dacht ik eigenlijk van, dat is normaal. Er werd ook tegen mij gezegd van, mannen zijn aantrekkelijker om te kijken en er kijken meer mensen naar de mannen. Waardoor ik eigenlijk ook dacht, dat hoort er gewoon bij.
0: Een econoom noemt dat onzin. De bezoek- en kijkcijfers zijn bij de mannen en vrouwen niet heel anders. Net als de baromzet van de clubs. Luchtvaartmaatschappij Air India gaat ruim 5000 piloten verplicht testen op drugs. Nadat een piloot positief testte op het gebruik van marihuana. Uit een memo in handen van Bloomberg blijkt dat de maatschappij gaat testen op alle stoffen of medicijnen die niet zijn toegestaan volgens de geldende regelgeving. De controle komt nadat een vliegtuig eerder deze maand een duikvlucht maakte met tientallen gewonden tot gevolg. Een van de piloten had dus marihuana gebruikt en hij is geschorst. Over een week begint Lowlands en het festival heeft voor het eerst in jaren een nieuwe directeur, Kabiel Le Rutte. Hij schoof aan bij 3 voor 12 op 3FM en vertelde waar ze met de organisatie naartoe willen werken.
15: Als wij het festival kunnen blijven vernieuwen en fris kunnen blijven houden, wat ik ook eerder in het interview heb gezegd, is dan als we een keer toe kunnen werken naar een grote verandering zoals die 10 jaar geleden eigenlijk ook is geweest. Dus op die termijn, daar zou ik graag naartoe willen werken in de aankomende jaren.
0: Lowlands is volgende week vrijdag tot en met zondag in Biddinghuizen.
11: Verkeersinformatie, Erwin Hart.
2: Er staat een file op de N201 uit Hoorn-Hilversum tussen Wilnis en de A2. 3 kilometer bij de Demmerikse brug. En ook de andere kant op de N201 staat daar een file. Op de N279 Roermond-Den Bosch staat door boerenprotest bij Boerdonk 3 kilometer file.

0: Birds of a Feather, Billie Eilish. De sfeer bij de grens van de Spaanse exclave Ceuta blijft gespannen. In Marokko gaat op sociale media een oproep rond om morgen opnieuw massaal de grens over te steken. Veel Marokkanen zijn ontevreden over de situatie in hun land en dromen van een beter leven in Europa. Maar waar komt die onvrede vandaan? Een verslag van correspondent Samira Jadir.
1: Voor de passagiers die via het vernieuwde stationsgebied van Tanger de stad binnenkomen, lijkt het duidelijk. Marokko zit in de lift. Ook uit cijfers van het IMF blijkt dat de economie van het land een enorme sprong heeft gemaakt. In de afgelopen 20 jaar is het bruto binnenlands product ongeveer 2,5 keer zo groot geworden. Marokko heeft zichzelf vooral omgetoverd tot een productieland dat vanwege de lage lonen aantrekkelijk is voor grote Europese bedrijven. Er is flink geïnvesteerd in de auto- en textielindustrie. Aan de rand van dit industriegebied in Tanger is het een komen en gaan van vrachtwagens. Ook zijn er standplaatsen waar de werknemers wachten op transport naar hun werk. Hier treffen we Youssef. De dertiger vertelt dat hij nu al 10 jaar werkt voor een textielbedrijf. Met zijn maandsalaris van €400 komt hij nauwelijks rond. €200 gaat al op aan huur. De huidige regering doet volgens hem niets om werkende Marokkanen te helpen. Migratiedeskundige Hein de Haas heeft in de afgelopen 30 jaar uitvoerig onderzoek gedaan naar de migratie vanuit Marokko. Volgens hem leidt juist de economische ontwikkeling vaak tot een toename van de wens om het land te verlaten.
2: Ja, dat is een paradox, maar dat is eigenlijk wel heel goed te verklaren. Migreren is duur. En migreren, dat heeft ook iets met aspiratie te maken. Een soort levensstijl die je nastreeft. En wat je vaak ziet, is dat landen die arm zijn, als ze wat rijker worden, minder arm worden, weer mensen kunnen migreren. Maar ook als je denkt aan onderwijs en toegang tot media, dat mensen hogere aspiraties krijgen en niet meer tevreden zijn met het welstandsniveau van hun ouders. Als je eenmaal naar school bent gegaan, ja, dan ben je bij wijze van spreken niet meer tevreden met een simpel baantje of op de boerderij te werken. Dan heb je andere ambities.
1: Onder de wachtende werknemers bij het bedrijventerrein is ook de 31-jarige Omar. Alleen is hij niet op zoek naar vervoer. Hij vertelt dat hij hier is om werk te zoeken. Een vaste baan is volgens hem moeilijk te vinden. Hij meent dat Marokkanen het land niet zouden verlaten als werkgevers betrouwbaar zouden zijn en een hoger uurloon zouden betalen. Volgens de Haas is het voorstelbaar dat de migratiestroom vanuit Marokko in de toekomst weer af zal nemen.
2: Nou, als Marokko een soort inhaalgroei gaat maken, zoals Turkije dat ook heeft gedaan over de afgelopen 20 jaar. Marokko zit wel op dat piekmoment, een soort ontwikkelingsniveau waarop je kunt verwachten dat migratie heel hoog is. Dus mocht het in de komende 10 jaar heel goed gaan met Marokko, ook met het dalende geboortecijfer, dan kun je verwachten dat de Marokkaanse emigratie zal afnemen, maar ook dat Marokko een immigratieland gaat worden. Marokko begint ook al steeds meer migranten aan te trekken die banen doen die Marokkanen eigenlijk niet meer willen doen.
1: De Marokkaanse overheid legt vooral de nadruk op de economische successen die er tot nu toe zijn geboekt. En zegt dat het volk nog een beetje geduld moet hebben. Maar voor jonge Marokkanen die aan het volwassen leven willen beginnen, is het geen optie om nog langer in de wachtkamer te blijven zitten.
0: Een verslag van correspondent Samira Jadir. Overgaan we nu Stand.nl met Kaljo Onder Zwart. Goedemorgen, Kaljo.
3: Goedemorgen, Astrid. De stelling vanochtend is: Defensie eist nu te veel ruimte op. Dat heeft alles te maken met de nieuwe wet van Defensie. Die wil dat bestaande regels tijdelijk opzij geschoven kunnen worden. Om te kunnen oefenen, want dat is belangrijk, zegt Jessel Gus, de minister natuurlijk. Er is nou eenmaal die dreiging op dit moment. We willen Defensie uitbreiden, moeten we ook kunnen oefenen. En er zitten allerlei regels en bureaucratie. Staat dat een beetje in de weg om om ons gang te kunnen gaan. En ons land paraat te maken voor een eventuele oorlog. En dan heb je het over het overvliegen met F-35, schietoefeningen, het graven van loopgraven, het trainen met drones. Ja, daar heb je normaal allerlei procedures voor om daar een vergunning voor te krijgen. En ja, die wet die moet dat, die schuift dat even aan de kant, zodat we tempo kunnen maken. De vraag is dus vanochtend, vindt u dat, want er zijn wel wat bezwaren over bij natuurorganisaties, natuurlijk omwonenden die daar last van hebben. Dus daar zijn wel flinke bezwaren tegen, ook tegen die wet. Ik ben benieuwd, vindt u dat Defensie met deze wet meer ruimte moet krijgen onder het motto, en dat zegt Jesse Hoekers ook, Poetin kijkt ook niet naar een natuurpark, daar zit hij niet zo mee. Of denkt u, ja, ze krijgen echt al heel veel ruimte en dit gaat echt wel te veel ten koste van mens en natuur nu. Dus daarom is de stelling, Defensie eist nu te veel ruimte op. U kunt bellen 0800-1101. Reageren in ons spraakmakerscollectief natuurlijk. Of mailen spraakmakers@kro-ncv.nl.
4: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Door mensen beter te leren communiceren. Met en zonder AI. Kijk op lovaneck.nl.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
12: ANWB en gaan.
13: NPO Radio 1.
0: De hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
14: Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Volgens het leger is de dreiging daarmee voorbij. Waar de drone vandaan kwam, is niet duidelijk. Franse gevechtsvliegtuigen die meedoen aan een NAVO-missie om het Baltische luchtruim te bewaken, schoten maandag ook al een drone neer boven Letland. Nigel Farage keert terug in het Britse lagerhuis. Nadat hij begin juni terugtrad als parlementslid, moest een tussentijdse verkiezing worden gehouden in zijn kiesdistrict Clacton. Die heeft hij gewonnen. Zijn voornaamste uitdager, Count Binface, kwam tot bijna 9.500 stemmen. Farage ruim 22.000. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd, net als 2 weken geleden. Toen wisten 80.000 mensen merendeels zwemmend Ceuta te bereiken. Er vielen minstens 80 doden. Sommige media hebben het zelfs over 150 slachtoffers. Op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren trekken vandaag samen bij het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Er zijn zeker 4 doden gevallen en er wordt nog iemand vermist. In de regio Chiba, ten oosten van Tokio, viel 360 mm regen in een etmaal. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 inwoners hebben het advies gekregen om te vertrekken.
0: Bij Weerplaza Marco Verhoef, dan ziet het er hier heel anders uit, hè?
15: Klopt, ja. En even om een vergelijk te trekken. Die 360 mm, dat is iets wat bij ons in ongeveer een derde van een jaar valt.
0: Zo.
15: Dus wat dat betreft zijn dat echt voor één dag natuurlijk enorme hoeveelheden. Nou, wij hoeven voorlopig niet over enorme hoeveelheden na te denken. Want er komen weliswaar van tijd tot tijd wat buien onze kant op de komende dagen. Maar qua hoeveelheden millimeter stelt dat allemaal heel erg weinig voor. Hebben we dus nog steeds droogte. We hebben ook vandaag nog hitte met 30 plus op vrijwel alle locaties in het land. In het binnenland wordt het 35 tot 37 graden. We doen dat met volop zon, met hier en daar misschien een sluierwolkje, maar dat is het dan ook. En wind die uit uiteenlopende richtingen komt en meestal zwak is van kracht.
0: En hierna dus wel in ieder geval wat koeler.
15: Ja, inderdaad. Temperaturen gaan naar beneden. Want die variabele windrichting wordt in de loop van de middag op steeds meer plaatsen in het westen en noorden van het land westelijk. En in de loop van de nacht wordt het dan overal een noord- tot noordwesten wind. En vanuit die hoek komt gewoon minder warme lucht onze kant op. Morgen wordt het 24 graden in het noordwesten. In het zuidoosten duurt het allemaal nog even en kan het nog een keer tropisch worden met 30 of 31 graden. Er is morgen ook meer bewolking. Er kan een enkele bui vallen als eerste in het noordwesten. En maar op veel plaatsen stelt die hoeveelheid buien heel erg weinig voor. Zondag is het ook weer op de meeste plaatsen droog met af en toe wat zon. En dan is het overal duidelijk wat koeler. Aangename temperaturen voor de meeste mensen. 22 tot 26 graden wordt het zondag.
0: Marco, dankjewel. En Erwin, waar staan files?
16: Nou, file met bijna 5 minuten vertraging op de A4 Den Haag richting Rotterdam door een kapotte vrachtwagen bij knooppunt Ketelplein. De rechterrijstrook is dicht. Veel meer vertraging op de N201 Uithoorn richting Hilversum. Een half uur namelijk bij de aansluiting met de A2 bij de Demmerikse brug staat 3 kilometer file. Door een boerenprotest op de N279 Roermond richting Den Bosch. 10 minuten vertraging tussen Boerdonk en Veghel. De vertraging is 4 kilometer. En door een kapot spoor rijden er nauwelijks treinen tussen Utrecht Centraal en Geldermalsen.
0: Straks de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten over het overleg tussen advocaten en hun cliënten in de extra beveiligde inrichting. Dat moet minder streng, vindt de voorzitter.
17: Ster. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
17: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Strafrechtadvocaten zijn niet tevreden over de manier waarop ze kunnen overleggen met hun cliënten in de EBI, de extra beveiligde inrichting in Vught. Dat is de strengst beveiligde gevangenis van Nederland, waar volgens justitie de gevaarlijkste criminelen vastzitten. De regels zijn wel iets versoepeld, maar nog onvoldoende, schrijven de strafrechtadvocaten in een brief aan het ministerie van Justitie. Advocaat Dennis Wolters, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten, legt uit waarom er nog steeds te weinig verbetering is volgens hun.
19: Wat ons betreft gaat met name nog steeds niet goed, of daar is nog steeds niet goed geregeld dat wij tijdens zo'n bespreking in de EBI en ook de AIT overigens stukken AIT. Kunnen. Dat is de afdeling voor intensief toezicht. Dat is in de volksmond wordt het wel EBI Light genoemd. Dat we daar nog steeds niet in staat zijn om stukken die we bij ons hebben te kunnen tonen tijdens zo'n bespreking of de laptop om te draaien om even te laten zien wat de laptop te zien is.
0: Dat mag niet?
19: Nee, dat mag niet. Dat is
0: aan de cliënt, dus die kan niet zijn eigen stukken inzien?
19: Die kan zijn eigen stukken wel inzien, maar niet tijdens het gesprek. Mogen wij dus niet laten zien wat wij op onze laptop op dat moment zien in het kader van een effectieve bespreking, zal ik maar zeggen.
0: En waarom is dat?
19: Daar kunnen we in die zin ook niet zo goed bij. Maar waar het uiteindelijk allemaal vandaan komt, is natuurlijk dat eerder in een specifiek geval tijdens zo'n bespreking boodschappen zouden zijn uitgewisseld. Met als gevolg uiteindelijk dat op die manier niet meer mag worden gewerkt.
0: Ja. Voor ons is het wel belangrijk dat cliënten kunnen meekijken?
19: Voor ons is het uitermate belangrijk. Kijk, als je een beetje een zinvol gesprek wil voeren, hè, en zo'n dossier is eigenlijk altijd digitaal, dan is het wel handig als je het bijvoorbeeld hebt over een observatie of nou ja, een kaart, een tekening, hè, dat je kan zeggen van nou, hè, ik zie dit, wat wordt hiermee bedoeld, wat denk jij daarvan? En dat je het gewoon even kunt laten zien. Dan kan je natuurlijk gewoon een effectieve bespreking voeren in plaats van dat je zegt van nou, kijk jij even op pagina 1000 zoveel van het dossier, dan hebben we het de volgende keer weer even over.
0: Zijn er al voorbeelden waardoor dit in het nadeel van cliënten heeft gewerkt?
19: Nou ja, of je kunt zeggen dat dat specifiek in het nadeel heeft gewerkt, hè, dat er voorbeelden van zijn, dat kan ik zo niet zeggen. Maar ja, iedereen kan zich voorstellen natuurlijk dat als je zo'n gesprek voert en je kunt niet even laten zien waar je het over hebt, dat totaal niet effectief is. En dat dat betekent dat je dus weer een keer terug moet komen om het dan op een later moment erover te hebben. Dat is niet een effectieve manier om een goed gesprek te voeren met elkaar.
0: Ja, die enorm strenge regels zijn ingevoerd vanwege de zaak Ridouan Taghi?
19: Uiteindelijk zijn die allemaal daarop terug te voeren, klopt. Ja, en dat is dus een van de bezwaren die wij ook hebben. Er worden nu allerlei algemene regels ingevoerd of zijn ingevoerd, zijn bedacht. Terwijl je wat ons betreft gewoon van zaak tot zaak, van geval tot geval zou moeten bekijken, is dit nou echt nodig om zo streng te werk te gaan? Nou, wat ons betreft moet je dat niet generaliseren.
0: Ja. Maar justitie zal zeggen, ja, we zijn door schade en schande wijs geworden.
19: Dat is zeker waar. Maar dat neemt niet weg dat als je zo'n ingrijpende maatregel treft, dat je dat wel met verstand moet doen. En dat je dat moet doen van geval tot geval. Want niet alle gevallen zijn hetzelfde. En dan moet je dus ook niet alle gevallen hetzelfde behandelen. Als je kijkt naar, nou ja, de laten we zeggen wat bekendere zaken. Nou ja, een zaak als deze, die tref je ook niet aan in feite. Dus ja, wij zien helemaal niets in het generaliseren van zulke maatregelen.
0: Dus wat wilt u nu van het ministerie van Justitie? Wat wilt u met de brief bereiken?
19: Nou, wij willen bereiken dat het werken in die zin wat makkelijker wordt gemaakt. En we begrijpen dat er aandacht is voor veiligheidsaspecten. Maar wij vinden dat je dat met verstand moet doen. Maar we willen vooral dat het werken wat makkelijker wordt gemaakt. En overigens, wat ook heel belangrijk is, dat cameratoezicht wat op dit moment plaatsvindt, er zou een audit plaatsvinden, zou worden gekeken wat er met die beelden gedaan wordt, wat er wel te zien is, wat er niet te zien is, waar die beelden blijven. Nou, ook dat is nog steeds niet geregeld. En we willen dat ook dat nu met spoed wordt afgehandeld.
0: Zei Dennis Wolters, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten. De Oekraïnse luchtmacht stopt met het delen van informatie over Russische ballistische raketten die op Oekraïne worden afgeschoten. Volgens de luchtmacht leiden de cijfers steeds vaker tot kritiek en spelen ze Rusland in de kaart. De laatste maanden kampt Oekraïne namelijk met een groot tekort aan specifieke luchtafweerraketten. Patrick Bolder, defensiespecialist van het Haag Centrum voor Strategische Studies, vertelt of het verrassend is dat Oekraïne stopt met het delen van die informatie.
20: Enerzijds wel, want ze hebben het natuurlijk altijd gedaan. Anderzijds vond ik het eigenlijk altijd al bijzonder, want je geeft daar wel strategische informatie weg aan Rusland. Als je duidelijk aangeeft hoeveel van de ballistische raketten je weet onschadelijk te maken, en Rusland weet precies waar ze die vandaan en waar ze die op richten, ja, geeft dat toch weer informatie waar Rusland van leert over de effectiviteit van de Oekraïnse luchtverdediging als geheel, maar ook de effectiviteit van hun eigen raketten. Door daar niet meer over te rapporteren, hou je Rusland een beetje langer in het duister eigenlijk over de resultaten van hun aanvallen. Aan de andere kant hebben ze op dit moment ook niet meer veel te rapporteren, want ja, Oekraïne heeft geen onderscheppingsraketten meer om die ballistische raketten echt allemaal af te vangen en onschadelijk te maken.
0: Ja, dan vraag je eerder af waarom ze het eerder dus wel deden.
20: Ja, ik denk dat dat te maken heeft met toch het beeld geven van, ja, Rusland, je kan je gang gaan, maar wat je doet is zinloos. Nou ja, in een oorlog is eigenlijk altijd zinloos, moet ik zeggen, maar dat is een andere kwestie.
0: Ja.
20: Wat je doet is zinloos. En tegen ons, de steunende partijen, tegen voor Oekraïne, het beeld geven van, ja, kijk eens, wij zijn heel goed in staat om ons te verdedigen. Help ons nog meer, zodat er minder slachtoffers vallen. En een beetje die twee sporen, denk ik, dat die ten grondslag lagen aan het feit om wel te rapporteren. Maar ja, nu, als je weinig te rapporteren meer hebt over successen, ja, dan kan je er net zo goed mee stoppen.
0: Ja, want de munitie voor die Patriots, die is gewoon echt op.
20: Ja, ik denk dat Oekraïne misschien nog een aantal raketten achterhoudt voor aanvallen die, ja, op de meest belangrijke doelen gedaan kunnen worden. Bijvoorbeeld het regeringscentrum, het presidentieel paleis van Zelensky, misschien hele belangrijke defensieindustrie. Maar voor de rest hebben ze niks meer en anders zouden ze dat wel gebruiken. En zijn ze echt afhankelijk van enerzijds wat er nog in de magazijnen ligt bij de partnerlanden, Amerika en Europese landen die nog wat hebben. En anderzijds van hun eigen ontwikkeling, want ze zijn bezig met een Patriot analoog systeem. Daar werken een heleboel Europese landen ook aan mee. Maar ja, voordat je dat in productie hebt, ja, daar gaan een aantal maanden en misschien wel een jaar overheen. En dan ben je ook nog afhankelijk van bepaalde onderdelen die uit andere Europese landen moeten komen.
0: Ja, en dat ze die munitie niet meer krijgen, wat is de grootste oorzaak daarvan?
20: De magazijnen zijn leeg, met name de Amerikaanse leveranties die zijn gestopt, omdat de Amerikanen en de Golfstaten hebben enorm veel van de Patriot Pak 3 raketten. Dat is een bepaalde variant van de Patriot Interceptor raketten. Die heb je nodig voor ballistische raketten. Die zijn gewoon weggeschoten vanaf 28 februari toen die oorlog tegen Iran in alle hevigheid losbarstte. En Amerika heeft gewoon zelf die raketten ook nodig, omdat ze een wereldspeler zijn en willen natuurlijk ook capaciteit houden om zichzelf te beschermen. En dat betekent dat andere landen die raketten willen kopen, ja, die komen achter in de rij te staan. Want Amerika die gaat wel produceren, maar die productie is heel erg laag. En ze gaan eerst de eigen magazijnen weer aanvullen en daarna pas weer leveren aan partnerlanden. Ja, en als je nu bestelt Patriot Pak 3 raketten, ja, dan kom je ergens in 2030 pas aan de beurt voor levering, omdat die productie zo laag is in Amerika. Kijk, dat is daar geen,
0: en die is niet op te schroeven.
20: Oorlogs. Nou, heel, heel moeilijk en heel langzaam. Er is daar geen oorlogseconomie zoals in Rusland, waar het wel is. En waar je ziet dat de productie van ballistische raketten echt vergroot wordt. En ten koste van andere wapensystemen die Rusland maakt. Dus die zijn echt nu aan het, ja, aan het anticiperen en aan het reageren op het feit dat Oekraïne zich niet kan beschermen tegen ballistische raketten. Dus wat doet Rusland? Extra ballistische raketten bouwen.
0: Ja. Ja, vanuit hun optiek uit klinkt dat ook logisch. Oekraïne heeft natuurlijk ook een oorlogsindustrie. Die zou het, denk ik, heel graag zelf willen maken.
20: Ja, dat klopt. Daar zijn ze ook mee bezig. De firma Firepoint, bekend van die Flamingo lange afstandskruisraket. Die is daar inderdaad al een paar maanden mee bezig.
0: Oh, dat bedoelde je net met dat alternatief ervoor?
20: Ja. Ja. Maar je kan niet alles, ja, als je het nog nooit gemaakt hebt en je moet de eerste maken, ja, dat is natuurlijk een enorm ingewikkeld iets. Kijk, zo'n onderscheppingsraket kan een ballistisch raket alleen maar onschadelijk maken door daar rechtstreeks tegenaan te vliegen. Maar zo'n ballistische raket komt met 8000 km per uur naar beneden. Is natuurlijk vrij klein. En alsof je een kogel met een andere kogel wil raken en dan rechtstreeks op de kop. En dat vraagt nogal wat van de technologische eigenschappen van zo'n raket, om dat heel precies te doen. Daarvoor heb je een heleboel precisie elektronica voor nodig. Kan Oekraïne allemaal niet zelf maken? Zijn ze van afhankelijk? En ja, ook dat moet je allemaal gaan inregelen. En als je dan een productie wil doen, ja, dan heb je ook logistieke lijnen nodig. Ja. Dan wil je leveringszekerheid hebben. Je moet ergens een locatie hebben die veilig is. Ja, dat komt er allemaal wel bij kijken natuurlijk.
0: Maar je zou denken, die kennis, die is er.
20: Niet
0: in Oekraïne, maar wel bij bondgenoten.
20: Nee. Ja, nou ja, goed, dat klopt. En president Trump van Amerika, die heeft natuurlijk eerder al beloofd aan Zelensky van, jij mag in licentie die Patriot Pak 3 raketten gaan bouwen. Maar die werd geblokkeerd door zijn eigen regering, door de mensen van Lockheed Martin en Raytheon, die de producenten zijn van de originele raketten. Dus ja, die kennis die is niet echt aanwezig in Oekraïne. Wel
0: en daar
20: elders.
0: Speelt dan weer geld dus een rol.
20: Uiteraard. Het lijkt erop alsof Trump teruggefloten is door de fabrikanten Lockheed Martin en Raytheon. Dat die bang waren dat als Oekraïne die kennis over hoe je dit soort onderscheppingsraketten bouwt, gaat krijgen, dat ze dat veel goedkoper kunnen doen. Zo'n Patriot-raket, PAC-3-raket is zo'n 4-5 miljoen euro per stuk. En Oekraïne kan dat waarschijnlijk bouwen, dat zeggen ze nu, voor hun eigen systeem, voor een vierde of een vijfde van die prijs. Ja, en die Amerikaanse producenten zijn natuurlijk bang dat hun handeltje straks verloren gaat, dat iedereen straks naar Oekraïne gaat en te zeggen, oh, lever mijn raketten. En dan betekent dat de Amerikanen, hun bedrijf staat stil.
0: Ja.
20: Want dan klopt niemand meer daaraan. Maar ja, dat is alleen maar een korte termijn strategie. Want op de lange termijn zul je zien dat Oekraïne daar gewoon mee doorgaat. En dat westerse landen, de Europese NAVO-landen, ja, toch daar naartoe gaan kijken. Want die afhankelijkheid van Amerika, hè, wij hebben ook PAC-3-raketten nodig. Die krijgen we voorlopig niet. Dus wij gaan natuurlijk ook maar naar Oekraïne kijken of zij dat alternatief kunnen leveren. Ja, en dan gaan Lockheed Martin helemaal niks meer verkopen. Dus het is wel een race to the bottom op deze manier voor de Amerikaanse defensiebedrijven.
0: Het is allemaal heel cynisch. Dat is wel de conclusie.
20: Absoluut. Ja, ja, oorlog is cynisch. Oorlog is dodelijk. En dat zien we nu iedere dag in Oekraïne. Nu Oekraïne zich niet kan verdedigen, vallen er burgerslachtoffers. Omdat er geen verdedigingsmiddelen zijn die, ja, op de verkeerde manier zijn ingezet en weggeschoten in de Golfoorlog.
0: Zijn defensiespecialist Patrick Bolder. Een jubileum in Amsterdam, want de arena bestaat precies 30 jaar.
2: Jazeker. En Voetbal International blikt terug op de afgelopen 3 decennia. Op 14 augustus 1996 werd door het aansteken van een vlam het stadion officieel ingeluid. Toen heette het nog de Amsterdam Arena. De eerste jaren waren stroef. Bezoekers omschreven het stadion als sfeerloos en vonden het een betonnen galmbak. De omslag kwam volgens Voetbal International tijdens de kampioenswedstrijd van Ajax in 2011 en meerdere verbouwingen daarna. In 2017 kreeg het stadion een nieuwe naam, de Johan Cruijff Arena. Behalve voetbalwedstrijden waren er in het stadion ook concerten van grote namen, zoals de Rolling Stones, Taylor Swift, Beyoncé en U2. En ook Nieuw-Zeeland heeft de steun voor de herverkiezing van FIFA-baas Gianni Infantino ingetrokken, meldt persbureau Reuters. De bonden van Europa, Azië en Noord- en Midden-Amerika deden dat eerder ook al. De bonden zijn boos over het plan wat de FIFA-baas eerder aankondigde om een deel van het WK commercieel te gaan verkopen. Dat plan trok hij na kritiek weer in. Maar volgens veel voetballanden is het vertrouwen in Gianni Infantino dermate zwaar beschadigd dat een nieuwe termijn er voor hem waarschijnlijk niet in zit. Volgend jaar is het FIFA-congres, daar wil Infantino worden herkozen. Een Belgisch sportsprookje gisteravond op de EK Atletiek. Saliha Ghis van 30 had nog nooit meegedaan aan een groot internationaal kampioenschap. In de finale van het hinkstapspringen vloog ze uit het niets naar een zilveren medaille. Bij Sportza konden ze het niet geloven.
21: En onze gebeden worden verhoord.
22: Ja.
21: We gaan kijken naar Saliha Ghis.
22: In de vorm van haar leven.
21: Saliha Ghis met een betere sprong.
22: Dat is nog een verbetering. Wat is zij hier aan het doen vandaag?
21: Die springt zich naar de medailles nu.
2: Dat klopt inderdaad, het werd dus een zilveren. Met een sprong van 14,46 meter verbrak ze haar eigen record met bijna een halve meter.
0: Zo.
2: Dat is nogal een verschil, hè?
0: Ja.
2: De Nigeriaanse voetbalclub Katsina United heeft zich genoodzaakt gezien om een bizar statement af te leveren over een overleden speler, Chindu Ozor. Dat schrijft de Telegraaf. Op social media en zelfs nieuwskanalen verschenen berichten dat die speler, die tijdens een wedstrijd in elkaar zakte, in het mortuarium weer tekenen van leven had vertoond. De 27-jarige rechtsback overleed eerder deze week. Door het nepnieuws voelde zijn club zich genoodzaakt om te benadrukken dat de geruchten niet klopten. We begrijpen dat mensen wanhopig willen dat het waar is, dat willen we allemaal, maar helaas is het niet zo, schrijft de club op de website.
0: Verkeersinformatie, Erwin Hart.
16: De meeste vertraging vanochtend is veroorzaakt door een ongeluk met 4 auto's op de N201 uit Hoorn richting Hilversum. 20 minuten extra tussen Vinkeveen en de aansluiting met de A2. 3 kilometer file. Het verkeer wordt om en om geleid.

0: Monet Poy van Clou. In 6 containers op het Lange Voorhout in Den Haag is een pop-up museum ingericht over 75 jaar geschiedenis van Haagse Molukkers. Vanmiddag wordt hij geopend door burgemeester Van Zanen. Edward Touateru is voorzitter van Maluku Den Haag, die de tentoonstelling heeft georganiseerd. En hij legt uit wat bezoekers kunnen verwachten.
1: Wat jullie kunnen zien is de 75-jarige geschiedenis die we delen met die wij als Molukse gemeenschap delen met Nederland. We laten in die containers vooral zien ook hoe de reis is geweest vanuit de Molukken naar Nederland. De ontvangst, hoe uiteindelijk ook de Molukkers tot de conclusie zijn gekomen dat ze moeten blijven en niet meer terug zullen gaan naar het land van herkomst. En hoe dat ook doorwerkt in de generaties. In de generatie zelf, maar ook in de generaties die daarop volgen.
0: Ja. Den Haag, dat is van oudsher eigenlijk de stad waar heel veel Indonesiërs wonen. Hè? Hoe is dat voor de Molukse gemeenschap om juist daar te zitten?
1: Ja, wat ik heel bijzonder vind en wat ik eigenlijk zelf al nu al heb geleerd over deze expositie, dit pop-up museum, is dat de geschiedenis van de Molukse gemeenschap met Den Haag veel verder reikt en veel langer is dan 75 jaar. Dus er waren al Molukse gezinnen die woonden al vanaf ergens in de 16e eeuw al woonden ze al in Den Haag om onderwijs te volgen, om opgeleid te worden in het dagelijks leven van Nederland. Om eventueel ook die kennis weer ter beschikking te stellen voor de mensen op de Molukken zelf. En dat heeft zich eigenlijk herhaald ook gedurende de jaren daarna. En in de begin 19e eeuw woonden dus ook al gezinnen in Den Haag. Dus zo belangrijk is Den Haag dus ook voor de Molukse gemeenschap geweest.
0: Ja.
1: En vice versa.
0: en dat komt ook in de tentoonstelling aan bod?
1: Jazeker. Ja, we hebben dus in de. Het zijn dus 5 containers die vooral de algehele geschiedenis van de Molukken met Nederland laten zien. En in de 6e container hebben we echt een volledig Molukse Haagse container gevormd. Die dus dat zeker ook laat zien. Ja.
0: Werden Molukkers in Den Haag dan ook anders gehuisvest? Want we kennen natuurlijk die kampen waar ze heel vaak terechtkwamen.
1: Ja, het antwoord is ja. Ja, ze waren eigenlijk gewoon onderdeel van de gemeenschap toendertijd. Dus dat betekent dat ze ook gewoon huisvesting werd aangeboden. En dus eigenlijk gewoon, ik noem het even normaal. Gewoon een leven hadden zoals ieder ander op dat moment in Nederland.
0: Ja. En dat gold ook voor de kneelmilitairen die dus 75 jaar geleden kwamen?
1: Dat is dus een ander verhaal. Hè. Dus wat je ziet in Den Haag is dat de gezinnen waar ik net aan refereerde, die hebben dus eigenlijk gewoon een normale huisvesting genoten. Hebben ook een normaal onderwijs genoten voor hun kinderen. Vanaf 1951 veranderde dat niet zozeer voor Den Haag. De mensen die in Den Haag zijn komen wonen zijn eigenlijk door de stad eigenlijk gewoon opgenomen en ook gehuisvest. En hebben niet de geschiedenis zoals we die eigenlijk kennen vanuit allerlei documentaires, dat die zijn gehuisvest in barakkenkampen en in oude voormalige concentratiekampen. Dus dat ontvangst in Den Haag is anders geweest. En dat is veel meer verdeeld geweest over de jaren heen.
0: Ik begreep dat er ook een bijzonder object is toegevoegd aan het museum gisteren. De koffer van sergeant-major Apono. Wie was hij?
1: Sergeant-major Apono woonde dus in 1950 al in Den Haag met zijn gezin. En hij is er eigenlijk met zijn delegatie. We kennen hem ook onder de naam van de delegatie Apono. Deze delegatie Apono heeft er mede voor gezorgd dat de Molukse kneelmilitairen ook uiteindelijk na lang onderhandelen naar Nederland zijn gekomen.
0: Dus hij is eigenlijk verantwoordelijk geweest voor die enorme verhuizing. Die volksverhuizing.
1: Ja. Daar hebben zij wel aan het begin van gestaan. Ja. Ja.
0: Wat hoopt u nu dat de mensen overhouden als ze het pop-up museum bezoeken?
1: Nou, ik hoop eigenlijk 2 dingen. Ik hoop, en dan begin ik even omgekeerd. Ik hoop dat de Molukse gemeenschap leert om ook de pijn die wij allemaal hebben gevoeld, dus de generaties voor ons, dus mijn opa's, oma's die naartoe gekomen zijn met onder andere mijn ouders. Dus dat we. En dat daar is eigenlijk nooit zoveel over verteld. Dus wat wij nu vandaag de dag doen, betekent eigenlijk dat we door het verhaal te vertellen, dus ook het verdriet, maar ook het, nou ja, de momenten van geluk, zeg maar, die gaan een soort van hand in hand natuurlijk in ons leven. Dat we dat laten zien aan elkaar en daardoor ook aan de Nederlandse bevolking. En wat ik vooral hoop, en dat hoop ik te bereiken hier in Den Haag, is dat we laten zien dat die geschiedenis gedeeld is, dat die geschiedenis ook verteld moet worden en dat we die hopelijk ook kunnen laten beklijven voor volgende generaties.

0: soort van hand in hand natuurlijk in ons leven. Dat we dat laten zien aan elkaar en daardoor ook aan de Nederlandse bevolking. En wat ik vooral hoop, en dat hoop ik te bereiken hier in Den Haag, is dat we laten zien dat die geschiedenis gedeeld is, dat die geschiedenis ook verteld moet worden en dat we die hopelijk ook kunnen laten beklijven voor volgende generaties met het antwoord van waarom wij nou uiteindelijk hier zijn gekomen.
1: Zei Edward Tuiru, voorzitter van Maluku Den Haag.
2: Op NPO.
3: Tot en met zondag.
2: Atletiek.
3: De Europese kampioenschappen in Birmingham.
2: En zwemmen.
3: Het EK in Parijs. Verder
2: hockey.
3: Het wereldkampioenschap in Nederland en België. Met morgen de Nederlandse vrouwen tegen Chili. En zondag de mannen tegen Nieuw-Zeeland.
2: Voetbal.
3: Dit weekend zijn we natuurlijk bij alle wedstrijden in de tweede speelronde van de Eredivisie.
2: Wie luistert, weet meer. Ster.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
6: Geeft ruimte.
7: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
3: NPO Radio 1. 9 uur.
2: Astrid Kersenboom.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Goedemorgen. Boeren komen in het geweer tegen het intrekken van de vergunning van 5 kippenboeren vanwege stikstof. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
8: In Brabant zijn opnieuw boerenprotesten. Bij het provinciehuis in Den Bosch debatteert het provinciebestuur vandaag over het intrekken van de vergunning van 5 pluimveehouders vanwege stikstof. De eerste trekkers zijn er al aangekomen. Gisteren zei minister Van Essen van Landbouw dat het Brabantse provinciebestuur alles op alles moet zetten om te voorkomen dat de vergunningen worden ingetrokken. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor het spoeddebat over het stikstofbeleid. Op de hei bij Renen heeft vannacht een natuurbrand gewoed. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen. Op het hoogtepunt stond er een gebied iets kleiner dan een voetbalveld in brand. Inmiddels is het vuur in het natuurgebied bij Renen onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen en het natmaken van de smeulende resten. En zoals verwacht heeft de Britse politicus Nigel Farage de tussentijdse verkiezingen in het district Clacton-on-Sea gewonnen. Daardoor keert hij terug in het Britse parlement. De verkiezingen werden gehouden omdat Farage terugtrad als lagerhuislid. Er deden geen grote landelijke partijen mee aan de verkiezingen, omdat ze die zien als een stunt van Farage en een poging om een onderzoek te stoppen naar donaties die hij kreeg. Farage kreeg ruim 22.000 stemmen. Zijn voornaamste uitdager, een komiek met een prullenbak op zijn hoofd die zich Count Binface noemt, wist bijna 9.500 stemmen te halen. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Het is al de tweede keer deze week dat dat gebeurt. Volgens het leger in Letland is de drone met succes vernietigd en is de dreiging voorbij. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. Maandag schoten Franse gevechtsvliegtuigen ook al een drone neer boven Letland. De Fransen doen mee aan een NAVO-missie om het luchtruim boven de Baltische Staten te bewaken. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staat een grote politie- en legermacht. Op sociale media gaan oproepen rond om zaterdag opnieuw te proberen Ceuta te bereiken. 2 weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over, vaak zwemmend. Er vielen minstens 80 doden. Sommige media hebben het zelfs over 150 slachtoffers. Het overgrote deel van de migranten is kort na de bestorming teruggestuurd of zelf teruggegaan.

0: In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt bij een botsing met een scooter. Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De twee mensen op de scooter liepen bij het ongeluk in Glanerbrug lichtere verwondingen op. Het weer zonnig en opnieuw een tropisch warme dag. Het wordt van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen zorgt de noordenwind geleidelijk voor wat afkoeling. Ook neemt de kans op een regen- of onweersbui toe.
1: Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
2: Er staan niet zo heel veel files, maar er staat wel een file op de A4... Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Hoorn en Knoop het Ketelplein 4 kilometer... door een kapotte vrachtwagen op de rechterrijstrook... is de vertraging opgelopen tot zo'n 10 minuten. A59 Os richting Den Bosch. Een kwartier vertraging tussen Os-Oost en Kruisstraat. 8 kilometer file.
1: Er zijn weer trekkers op weg naar het Brabantse provinciehuis. Boos over het intrekken van vergunningen... en over de stikstofplannen van het kabinet.
3: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos... en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
4: De hete zomer, Crayon rolluiken.
5: Geluidsoverlast.
4: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon rolluiken.
6: Magazijn leegverkoop bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte... verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
10: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
11: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
1: Bij het provinciehuis in Den Bosch komen vanochtend veel boeren bij elkaar om te protesteren tegen het landelijke stikstofbeleid. Aanleiding is een conflict tussen 5 Brabantse pluimveehouders en de provincie. Na een besluit van de rechter wil het provinciebestuur van Brabant de vergunningen van de boeren intrekken. Verslaggever Vincent van Rijn, je bent bij het provinciehuis en de onvrede is groot onder de boeren. Hoe merk jij dat?
12: Nou, dat merk je gewoon aan de stemming die hier heerst. De boeren die ik spreek zeggen, ja, wie volgens een geldige vergunning werkt, moet daarop kunnen vertrouwen. En dan kan het niet zo zijn dat opeens je vergunning wordt ingetrokken. En bovendien vrezen veel boeren ook dat als dit hier in Brabant gebeurt, dat dan straks het hek van de dam is en dat het op grotere schaal in veel meer provincies gaat gebeuren. En dus is het afgelopen uur hier bij het provinciehuis echt wel veel drukker geworden. Ik zie vooral, omdat het helemaal is afgezet met betonblokken, zie ik de grote groep trekkers die staan eigenlijk op de wegen naar het provinciehuis toe, daar in de berm geparkeerd. En hier voor het provinciehuis zie je maar enkele trekkers en vooral een grote omgekeerde Nederlandse vlag. En daarnaast een frietkraam, een ijskraam en veel media, maar ook dus al behoorlijk wat boeren, veel boeren hier aanwezig. En grote schermen waarop ze dat debat zo meteen kunnen volgen. Zojuist sprak ik met een van de insprekers, dat is Angelique Huibe. Zij spreekt bij dat debat zo meteen in namens de ZLTO. En dat is de Vereniging voor Boeren en Tuinders in Zuid-Nederland.
13: Maar waar het om gaat nu is een oproep om nu tot inkeer te komen en de tijd die er is tot 1 oktober echt te benutten om samen deze pluimveehouders tot een goede oplossing te komen en er gezamenlijk uit te komen, zodat deze boeren door kunnen, er emissiereductie is en er ook vertrouwen bij de boeren kan blijven in de overheid.
12: En dat houdt dan in eigenlijk verder gaan op die plannen die al gedeeltelijk waren ontwikkeld, waarbij er al stikstofreductie was.
13: Ja, deze 5 pluimveehouders hebben zich echt tot maximaal ingespannen om binnen hun bedrijf tot emissiereductieplannen te komen. En Ja, nou, onze mening en ook die van juristen die wij geraadpleegd hebben, gaat het provinciaal bestuur echt verder als wat de rechter gezegd heeft in zijn uitspraak. Dus we zeggen van, ga naast die boeren staan. Ga samen met je ondernemers hier in de provincie kijken van, wat kan er wel en hoe kunnen wij jullie daarbij helpen? En ja, dat is helaas tot nu toe niet gebeurd. Nu kan het nog.
12: U zegt, ja, vergunningen die zijn nou eenmaal verleend en we kunnen praten over reductie. Aan de andere kant, ja, als het toch blijkt dat zo'n vergunning die kwetsbare natuurgebieden onvoldoende beschermt, waarom zou dat belang van die boer of van deze paar boeren dan zwaarder moeten wegen dan van die hele kwetsbare natuur?
13: Ja, waar het om gaat is dat er een totale stikstoflast, ammoniaklast vanuit de veehouderij op dat gebied is. En deze bedrijven zijn er min of meer uitgepikt als van die zouden dan daarvoor geofferd moeten worden. Zo noem ik het dan maar even. Als je gaat kijken in dat gebied, wat er al gebeurd is de afgelopen jaren. Nou, als je daar afgelopen jaar rondreed, dan zag je de ene puinhoop bij wijze van spreken naast de andere liggen met stallen die afgebroken werden. Er zijn natuurlijk ook nu overleggen over het nieuwe stikstofbeleid wat er vanuit het Rijk zou moeten komen. Ook dat is gebaseerd op een behoorlijke emissieverlaging. En dan zeggen, moeten we dan nu deze individuele bedrijven die zich dan wel tot het maximale inspannen om tot emissiereductie te komen, moeten we die dan hiervoor offeren om uiteindelijk wellicht een heel klein beetje invloed op dat gebied te krijgen waar de kans heel klein is dat hier de natuur van herstelt. Omdat in dit geval, bijvoorbeeld de peel, is met name water de beperkende factor en niet ammoniak. Dus gaat het invloed hebben? Is het proportioneel? Wij zeggen nee.
12: Dat zei Angelique Huiben namens de boeren en tuinders in Zuid-Nederland. Zometeen over een minuut of 20, 9:30, dan begint de vergadering hier in het provinciehuis. En daar hebben zich 21 insprekers voor aangemeld. Nou, die krijgen allemaal 2 minuten de tijd. Normaal gesproken is dat 3 minuten. Maar omdat het er zoveel zijn, is dat ingekort naar 2 minuten. Verwachting duurt dat tot 11:00. En daarna begint dan dat debat in de provinciale staten. En de 5 betrokken pluimveehouders die hopen natuurlijk dat er toch een handreiking komt. Dat er misschien toch weer verder wordt gesproken. En dat dat intrekken van die vergunningen in ieder geval van tafel gaat. Ze worden ondersteund door heel veel actievoerders hier buiten. Het is voor hen echt wel afwachten wat er straks binnen wordt besloten.
1: Vincent, dankjewel. Verslaggever Vincent van Rijn. Vanwege een bosbrand moet een Duits dorp in de buurt van de grens met Nederland en België worden geëvacueerd. Correspondent Charlotte Waaiers vanuit Berlijn. Charlotte, wat is de situatie daar?
5: Dat bos brandt al sinds gistermiddag. En dat beweegt zich richting een dorp, het kleine dorpje Gai. En je ziet dat daar nu ook grote rookwolken boven hangen. En het was vannacht lastig om te blussen met helikopters bijvoorbeeld, omdat het dan donker is. Dus dat maakte die brand ook moeilijk te controleren. En ook dat in de nacht de brand nog snel van richting is veranderd. En aanvankelijk ging het om 3 brandhaarden. Nou, 2 daarvan die lijken onder controle. Maar 1 die bleef over en die kwam ook steeds dichterbij. En dus heeft de burgemeester diep in de nacht besloten om toch maar iedereen te evacueren. Zo'n 2000 mensen gaat het om. En op dit moment is de brand nu op zo'n 200 meter van het dorp verwijderd.
1: En die mensen, zijn die ook weg? Gaan die ook weg?
5: Ja, volgens de laatste berichten wel. Er is ook een opvangplek voor ze ingericht bij een basisschool. Daar kunnen ze naartoe. Er zijn ook al bewoners van een verpleeghuis heen gebracht. En ze hebben de mededeling gekregen dat ze alleen het hoogst nodige mee kunnen nemen. Bijvoorbeeld je paspoort, belangrijke papieren. Er zijn berichten dat sommige mensen dieren hebben achtergelaten om maar snel weg te kunnen komen. Ja, en omdat de luchtkwaliteit natuurlijk slecht is vanwege al die rookwolken, moeten mensen ook iets meenemen om voor hun neus en mond te houden. Een doek bijvoorbeeld, zodat ze door die rook naar buiten kunnen.
1: De brandweer is dus heel druk bezig. Wat doen ze allemaal om het vuur toch onder controle te krijgen?
5: Ja, er zijn natuurlijk de gebruikelijke brandweerwagens. Er is een blushelikopter die boven het bos water lost. En volgens berichten van lokale media was het vanmorgen nog wachten op meer blushelikopters. Omwonenden helpen mee, boeren helpen mee. En het leger heeft 2 panzervoertuigen gestuurd om wegen vrij te maken door het brandende bos voor hulpdiensten, zodat ze daar hun werk kunnen doen. Op dit moment zijn er ook zo'n 200 mensen van de hulpdiensten, ja, dus vol aan het werk om te proberen ook die laatste brandhaard onder controle te krijgen.
1: Maar daar hebben ze dus blijkbaar echt grote moeite mee.
5: Nou ja, vooralsnog komt dat vuur dichterbij. En ja, die mensen zijn natuurlijk niet voor niets geëvacueerd. Dus veel mensen maken zich ook zorgen dat hun huis in vlammen op kan gaan de komende uren.
14: Charlotte, dankjewel. Charlotte Weijers. Erwin, waar staan nog files?
2: Nou, er staat een file op de A59 Os richting Den Bosch. Onder andere door tractoren op weg naar het provinciehuis. Tussen Os en Kruisstraat 7 kilometer file. En de vertraging is op dit moment een half uur.

0: Eros Ramazzotti en Tina Turner met Cose della Vita. De Peking Opera is een van de bekendste Chinese kunstvormen. Ooit telde de hoofdstad meer dan 100 theaters, maar er zijn er vandaag de dag nog maar een paar van over. De opera trekt al jaren steeds minder bezoekers en dus moeten de theaters op zoek naar nieuwe manieren om het publiek aan zich te binden. Een reportage van correspondent Gabi Verberg.
1: Een schelle stem, begeleid door gongs en snaarinstrumenten. Het is het onmiskenbare geluid van de Peking Opera. Ik ben in het Tianle Theater, een van de oudste operahuizen van Peking, en wordt rondgeleid door Mali. Het theater opende eind 18e eeuw zijn deuren, iets ten zuiden van het Plein van de Hemelse Vrede, midden in het centrum van Peking. Het theater stond aan de vooravond van de opkomst van de opera. Zag het spel populair worden, maar ook weer bezoekers verliezen. Volgens Mali komt dat doordat de traditionele verhalen voor veel mensen te ver van hun dagelijks leven afstaan. En daardoor dreigt ook de kennis over deze kunst onder het grote publiek langzaam te verdwijnen. Om nieuw publiek te trekken, proberen ze het spel nu dichter bij de mensen te brengen en begrijpelijker te maken. En dus legt Mali uit aan de gasten die binnenkomen hoe het werkt. Wie op tijd is, heeft ook nog kans om met de artiesten te praten die zich in de foyer aan het opmaken zijn. De kleuren van de schmink, die acteur Xie Yi zorgvuldig aanbrengt, staan symbool voor het karakter van zijn personage. Zijn schmink wordt gekenmerkt door een lichtroze achtergrondkleur met in het midden van zijn gezicht een witte vlek. Daaraan kunnen de mensen aflezen dat hij het clowneske figuur is van het gezelschap en dat je zijn woorden niet al te serieus moet nemen. Zo heeft ieder personage en ieder karakter zijn eigen gezichtspatroon. Voorheen moest je je huiswerk doen voordat je naar het theater kwam, maar hier hoeft dat niet. Dan worden we de zaal ingeroepen. Het publiek zit dicht op het lege podium, kenmerkend voor deze kunstvorm. Heel veel decor is niet nodig. Meer dan een tafel en een stoel zul je niet snel zien. Hier zit de kunst van het spel. De spelers vertellen het gehele verhaal met beweging en zang. Maar hier doen ze dat net even iets anders. Het podium mag dan wel leeg zijn, maar op de achtergrond verschijnen af en toe projecties. Zoals een heldere maan, waar de acteur in het stuk over zingt. Zo wordt er niet aan de kern van de opera getornd. Dat is de gedachte. Maar hij wordt wel toegankelijker. En halverwege de show worden er mensen uit het publiek gehaald om ze een aantal bewegingen te leren. De vrouwen die op het podium zijn gehaald houden de pink- en wijsvinger van de rechterhand omhoog en maken draaiende bewegingen met hun pols. De beweging wil het ruiken aan een bloem uit. Na iets meer dan een uur zit de opera erop. Een stuk korter dan de 3 uur durende klassiekers. Maar zo, legt Mali uit, blijft het voor nieuwkomers behapbaar. Op deze interactieve vorm ook de klassieke opera-liefhebber weet te bekoren is de vraag. Maar het theater is er vanavond in ieder geval in geslaagd om een zaal vol mensen iets te leren over de Peking Opera. En zo blijft dit geluid voorlopig nog even in de straat van Peking hangen.
0: Een reportage van correspondent Gabi Verberg.
2: Reactie aan de redactie.
3: De sfeer bij de grens van de Spaanse exclave Ceuta blijft gespannen. Veel Marokkanen zijn ontevreden over de situatie in hun land en dromen van een beter leven in Europa. Dat was te horen in een reportage van correspondent Samira Jadir. Op social media wordt inmiddels ook opgeroepen om de grens naar Ceuta opnieuw over te steken. Luisteraar Marcel vraagt zich af hoe de komst van zo'n bestorming in de gaten wordt gehouden in een tijd waarin er zoveel surveillance is.
0: Nou, dat vragen we nog eventjes aan Samira. Samira, hoe houden ze het in de gaten?
4: Ja, nou, je ziet hier in Fnidek, dus het Marokkaanse grensstadje dat Paul tegen Ceuta aanlegt, dat de veiligheidsdiensten duidelijk zijn opgeschaald. Dat heeft dus alles te maken met die oproep op sociale media om morgen, 15 augustus, opnieuw massaal richting Ceuta te trekken. Nou, er is veel politie op de been, maar ook andere veiligheidsdiensten zijn zichtbaar aanwezig. Ik heb hier bijvoorbeeld een waterkanon gezien en er is veel extra mankracht ingezet. Boven de stad hoor je ook nog af en toe drones vliegen. Daarmee houden ze in de gaten of zich ergens grote groepen mensen verzamelen. En ook op de wegen richting Funidek zijn extra checkpoints. Dus Marokko lijkt zich dus duidelijk voor te bereiden op een mogelijke nieuwe poging. En dat gebeurt niet alleen hier in Ceuta. Er is ook zeg maar die andere exclave, Melilla. En daar is ook aan Marokkaanse zijde extra veiligheidsmaatregelen genomen.
0: En dan is het dus de grote vraag of mensen zich daardoor laten tegenhouden.
4: Nou, ik heb hier al met een aantal mensen gesproken, voornamelijk met Marokkanen. En die zijn wel een beetje geschrokken van al dat mankracht. Die zeiden van, we gaan het wel weer een keer proberen, maar we slaan het dit keer over.
0: Samira, dankjewel. Correspondent Samira Jadir.
3: In het mediaoverzicht vertelde ik over een ruzie rond de grote kerk in Zwolle. Het orgel daar is gerestaureerd, maar de kerk, een stichting en de eigenaar kunnen het niet eens worden over de manier waarop dat moet worden gestemd. De Volkskrant schrijft daar vandaag over. Dat bericht deed luisteraar Iris denken aan een ander orgelverhaal. Vorige week spraken we met Jan Hogendoorn van 23. Die stond in de halve finale van de International Martini Organ Competition. Jonge organisten uit de hele wereld namen het daar tegen elkaar op historische Groningse orgels. Nou, Iris vroeg zich af hoe het Jan is vergaan in die halve finale.
0: Dat ben ik eigenlijk ook wel heel benieuwd naar. En gelukkig, Jan Hogendoorn aan de lijn. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Hoe is het gegaan?
5: Ja, nou, ik heb zelf op zich wel aardig gespeeld in die halve finale. Maar de anderen ook. Dus ik kon zelf niet doorgaan. Maar de jury was wel zo enthousiast. Normaal zouden er 3 doorgaan naar de finale. Maar ze konden er niet echt uitkomen, dus er zijn er 4 doorgegaan.
0: Ah, en alsnog er niet bij. Dat is dan jammer, hè?
5: Ja. Ik heb die week er heb ik er nog wel wat van gemaakt. Want er waren masterclasses, daar kon je aan meedoen. En concerten kon je beluisteren, dus er was wel wat te doen, hè?
0: En halve finale is dus met zo'n hoog niveau blijkbaar ook al heel wat.
5: Ja, de waren juryleden die zeiden, nou, ik heb nog nooit zo'n goed concours meegemaakt. Dus ik heb weinig slecht spel gehoord.
0: Kijk, en dan zat ik terug te denken aan het gesprek. Toen had jij toch ook al over een snitgeorgel?
5: Ja, dat klopt, ja.
0: En maakt dat heel erg veel uit, hoe het gestemd is?
5: Nou, in Zwolle is het wel een beetje gedoe, hoor. Maar de oude muziek klinkt op een oude stemming beter. En dan stem je bepaalde intervallen zuiverder. Maar moderne muziek klinkt daardoor eigenlijk niet zo goed. Dus dat is altijd een beetje afweging. Wil je of de oude muziek extra mooi laten klinken, of wil je alle muziek kunnen spelen?
0: Daar gaat dat conflict dus heel erg over.
5: En daar kun je blijkbaar heel veel over stoeien.
0: Ja. Wie heeft het trouwens uiteindelijk gewonnen in Groningen?
5: Sebastiano Frans uit Italië. Die heeft de eerste prijs naar binnen gehaald. En terecht denk ik ook, want hij speelde gewoon heel goed.
0: Ja, heb je daar met plezier naar zitten luisteren?
5: Ja hoor, ik ben gewoon naar de finale gegaan en wees luisteren. En deed hij goed.
0: Nou, hartelijk dank. Leuk weer even gesproken te hebben. Organist Jan Hogendoorn.
2: 3 voor de dag.
0: Bij het provinciehuis in Den Bosch start zo meteen om 9:30 een spoedvergadering. 5 pluimveehouders dreigen hun vergunning kwijt te raken na een besluit van de rechter. Er zijn 21 insprekers, daarna is er een debat. Om 11:30 herdenken de Eerste en Tweede Kamer de bevrijding van Nederlands-Indië na de Tweede Wereldoorlog. Paul Doop is voorzitter van de Stichting Nationale Herdenking en zal een toespraak houden.
6: Eigenlijk wat ik u wil proberen mee te geven is dat natuurlijk we herdenken het einde van de Tweede Wereldoorlog voor heel Nederland. Het is belangrijk dat mensen beseffen dat de Tweede Wereldoorlog niet, inderdaad, zoals u ook zei, niet op 5 mei eindigde, maar op 15 augustus. Dat mensen nadenken en leren begrijpen wat het heeft betekend voor alle evacuees die na die oorlog naar Nederland zijn gekomen. Ja, en dan natuurlijk ook de democratische waarden die op het spel stonden, waar die mensen voor hebben gestaan.
0: En op de Europese kampioenschappen atletiek in Birmingham loopt Femke Broeders-Bol vanavond rond 11:15 de finale van de 800 meter. Het is haar eerste finale op een eindtoernooi op deze discipline en afstand. Sportcommentator Jan Kees van der Kun, wat denk je? Gaat ze in de buurt komen van het podium?
7: Ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Ik ben toch zo ontzettend benieuwd, want hier was het om te doen. Nu is het al wel heel snel naar haar overstap van de 400 horden naar de 800 meter... om nu al echt eremetaal te verwachten. Maar bij Broeders Bol kan je soms ook wel het onverwachte wel voor mogelijk houden. Want in die halve finale bleek gisteren al dat ze gewoon ontzettend goed is. Dat ze die 800 meter ook beheerst. In ieder geval fysiek in de benen heeft. Maar het is anders dan de 400 horden ook een tactisch spelletje. Zo'n 800 meter, dat maakt het juist zo interessant. Dat is een van de redenen geweest dat ze die overstap wilde maken naar die 800 meter. Maar ze heeft dus weinig ervaring met het lopen van finales. Daar komt het niet alleen aan op snelheid, die je natuurlijk echt moet hebben, maar ook op het letten op de tegenstanders. En ik ben ontzettend benieuwd of ze dat, ondanks de gebrek aan ervaring, al in zich heeft.
0: Ja, oftewel, hoe houdt ze zich in het gedrang?
7: Ja, precies. En laat ze zich gek maken als iemand het tempo heel erg laat zakken. Of juist er enorm van doorgaat. Dat zijn allemaal spelletjes die je gewoon vaak moet gespeeld hebben om te weten hoe je dat moet doen. En dus is dat gewoon, degene die dat vaker gedaan hebben, die hebben daarin een voorsprong. Bijvoorbeeld Hodgkinson, de thuisfavoriete, de Britse, de Olympisch kampioene. Die gaat natuurlijk voor vuurwerk zorgen. Maar Werro, de Zwitserse, die heeft een toptijd neergezet eerder dit jaar. Dus dat zijn de concurrenten die ze in de gaten moet houden. En met Broeders Bol erbij staan er dus drie wereldtoppers aan de start. Wat het maakt dat het vanavond om 22:45 echt een van de hoogtepunten van deze week gaat zijn in Birmingham.
0: Jij zit voor het TV.
7: Absoluut, zeker. De hele avond weer.
0: Jan Kees, dankjewel. Sportcommentator Jan Kees van de Kunde over het EK Atletiek. Dus dat inderdaad nog volop bezig is. Zometeen na 9:30. Dan hebben we weer spraakmakers. Carl Johan.
8: Goedemorgen, Astrid. De stelling vanochtend is: Defensie eist nu te veel ruimte op. Ze willen met de nieuwe wet op de defensiegereedheid tijdelijk meer ruimte krijgen om af te wijken van bestaande regels en lokale beperkingen. Dus makkelijker vliegen met F-35's, nachtelijke schietoefeningen, loopgraven, drones. Jessicus zegt de minister van Defensie dat dat nodig is om Nederlandse militairen beter voor te bereiden op een mogelijke oorlog. Maar ja, dat gaat natuurlijk ten koste van omwonenden, de natuur. Dus ik ben heel erg benieuwd wat u vindt. Vindt u dat Defensie deze ruimte moet krijgen? Of ja, dat is nu wel al te gortig misschien. 0800-1101. Defensie eist nu te veel ruimte op.
0: Dat bij Carl Johan. Thomas heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Alvast een heel fijn weekend.

0: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
1: Rond deze tijd begint in de Provinciale Staten in Brabant een spoedvergadering over het stikstofbeleid. 5 pluimveehouders dreigen hun vergunning kwijt te raken. Bij het provinciehuis demonstreren boeren met trekkers. Nigel Farage keert terug in het Britse lagerhuis. Nadat hij begin juni terugtrad als parlementslid, moest een tussentijdse verkiezing worden gehouden in zijn kiesdistrict Clacton. Die heeft hij gewonnen. Zijn voornaamste uitdager, Count Binface, kwam tot bijna 9.500 stemmen. Farage ruim 22.000. In een natuurgebied bij Renen was vannacht brand. 4.500 vierkante meter natuur ging in vlammen op, zegt de veiligheidsregio Utrecht. Er is niemand gewond geraakt. En gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Volgens het leger is de dreiging daarmee voorbij. Waar de drone vandaan kwam, is niet duidelijk. Franse gevechtsvliegtuigen die meedoen aan een NAVO-missie om het Baltische luchtruim te bewaken schoten maandag ook al een drone neer boven Letland. Het weer zonnig en opnieuw een tropisch warme dag. Het wordt van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen zorgt de noordenwind geleidelijk voor wat afkoeling. En ook neemt de kans op een regen- of onweersbui toe.
2: ANWB verkeersinformatie. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch staat door een ongeluk 6 kilometer file tussen Waardenburg en afrit Kerkdriel. De vertraging is zo'n 10 minuten. En op de A59 Os richting Den Bosch tussen Os en Rosmalen 10 kilometer stilstaand verkeer. Komt ook door het boerenprotest. De vertraging is ongeveer 3 kwartier.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV.
3: Karel-Johan de Zwart.
4: Goedemorgen, of zal ik voor deze gelegenheid zeggen guten Morgen, want het tweede uur staat in het teken van Duitsland. We gaan het hebben over de volksaard, het medialandschap en waarom we allemaal wel een keer naar Duitsland op vakantie moeten. Of nou ja, moeten. Nederlanders gaan er gewoon graag naartoe. En daarvoor zit hier de hele uitzending als spraakmaker Annette Bierschol, Nederland-correspondent voor Duitse media. Goedemorgen, Annette.
5: Goedemorgen.
4: Wat is het laatste Nederlandse nieuws dat je hebt uitgelegd in Duitsland?
5: Oh, ik heb een recensie geschreven over de tv-serie Flodders.
4: Oh.
5: Die is nu ook in Duitsland.
4: Oh, dus, oké. Okay. Is dat de Nederlandse serie is te zien?
5: En dat is gesynchroniseerd. En,
4: dat doen ze nog steeds, synchroniseren?
5: Ja, dat is heel erg.
4: Oh, is heel erg, ja. Heet het ook gewoon wel Flodder?
5: Het heet Flodders.
4: Oké, okay, ja. We gaan het zo hebben over de wederzijdse beeldvorming. Duitsland en Nederland. Ja. Eerst natuurlijk het mediaforum, over beeldvorming gesproken, met Clara van der Wiel, adjunct hoofdredacteur van NRC. Goedemorgen, Clara.
6: Goedemorgen.
4: Fijn dat je er bent. En daarin ligt het mediadraaiboek van de boerenprotesten weer klaar. Hoeft het alleen een beetje af te stoffen. Mocht u daar behoefte aan hebben, u kunt inmiddels al vrij nauwgezet volgen waar en hoeveel tractoren er inmiddels onderweg zijn.
7: Overal uit Nederland zijn boeren veelal op trekkers onderweg naar Den Bosch.
8: Ze gaan naar een spoeddebat over het intrekken van de stikstofvergunningen van 5 kippenboeren.
4: Boerenprotesten maken media nu andere keuzes dan een aantal jaren geleden. Maar eerst, Defensie wil met de nieuwe wet op de defensiegereedheid tijdelijk meer ruimte krijgen om af te wijken van bestaande regels en lokale beperkingen om daarom meer en makkelijker te kunnen oefenen. En dat stuit op weerstand in ons kleine landje. De stelling is daarom: Defensie eist nu te veel ruimte op.
0: Deel uw ervaring
9: op 0800 1101.
10: Defensie wil makkelijker kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen.
11: En daarom is een nieuwe wet ingediend die ervoor moet zorgen dat Defensie snel meer ruimte krijgt.
12: Als je nu kijkt, Defensie zit wel echt klein tussen de regels.
13: Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen en soms mogen loopgraven niet worden aangelegd.
14: In de uitwerking van de wet staat dat Defensie zich nog wel aan Europese natuurregels zal houden.
15: Maar als we kijken naar de overlast die er is voor de inwoners en de leefbaarheid, dan vinden we ook dat daar een grens bereikt is.
4: Spraakmaker Annette Bierschol. Ja, ik zat even te denken, in Duitsland, daar hebben ze de defensiebegroting enorm uitgebreid. Hè?
5: Zeker. Ja. Ja.
4: Is daar ook is daar wat weerstand tegen, zeg maar, de prominente aanwezigheid van het leger?
5: Nou,
4: ligt natuurlijk heel anders daar.
5: Het ligt anders, maar je hebt ook veel meer ruimte als het om oefeningen gaat.
4: Ja.
5: En ik weet dat bijvoorbeeld het Nederlandse leger werkt ook heel veel samen met Duitse leger.
4: Ja, dus we oefenen in Duitsland ook veel.
5: Absoluut, er wordt in Duitsland geoefend en daar is de ruimte. Dus dan vraag ik me af, eigenlijk is zo'n wet noodzakelijk in Nederland, moet er niet veel meer worden gekeken naar ruimte die er is en dat verder uit te bouwen.
4: Ja,
5: want waarom?
4: Ja.
5: Want uiteindelijk zijn het toch de mensen in de natuur die de kleinste lobby hebben.
4: Ja. Clara van der Wiel, adjunct hoofdredacteur van NRC. Ja, wat denk jij? Het wordt wel wat veel, hè? En ons landje is klein, dus het begint te wringen natuurlijk.
3: Ja, Nederland is gewoon een heel klein land. En zeker ook met de Europese samenwerking vraag je inderdaad toch af of het niet mogelijk is om in delen van Europa waar veel meer ruimte is, dit soort oefeningen te doen. En ik denk zelf dat het voor het draagvlak van de defensieuitbreidingen wel onverstandig is om nu allerlei extra wetten te gaan invoeren waarmee Defensie eigenlijk juridische bochten zou kunnen afsnijden. Ik denk dat het juist heel belangrijk is om dat draagvlak te behouden, ook voor mogelijk nog zwaardere tijden die we gaan krijgen, waarin Defensie nog belangrijker wordt.
4: Ja, we gaan eens kijken hoe de burgemeester van Gilserijen daarover denkt. Dirk Alsema, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
4: Ja, bij u ligt de belangrijkste helikopterbasis van de luchtmacht. Heeft u begrip voor de wens van Defensie om de komende jaren makkelijker te kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen?
6: Ja, daar hebben we zeker begrip voor. De situatie in de wereld die vraagt denk ik daar ook om. Wij weten als geen ander hoe het is om Defensie dichtbij te hebben.
4: Ja.
6: Wat wij wel belangrijk vinden is dat je goede gesprekken hebt over de gevolgen van dat meer en anders oefenen.
4: En heeft u die goede gesprekken op dit moment?
6: Ja, die hebben we op dit moment zeker. Met het oog op de nieuwe wet die daar toch op een andere manier naar kijkt, vind ik het wel belangrijk ook om daar goede gesprekken over te hebben. Want nu zien we het lang van tevoren aankomen, kunnen we goed kijken wat zijn de gevolgen van anders of meer oefenen.
4: Ja.
6: En met de nieuwe wet zou dat ook anders kunnen zijn.
4: Wat zouden de gevolgen zijn van die nieuwe wet voor uw gemeente?
6: Nou, kijk, als er bijvoorbeeld meer gevlogen wordt, dan betekent dat meer overlast. Maar dat betekent mogelijk ook minder mogelijkheden voor woningbouw. En dat zijn wel zaken waar we dan vroegtijdig over in gesprek willen.
4: Waarom minder mogelijkheden voor woningbouw? Hoe zit dat?
6: Nou, kort gezegd, als je een nieuwe woonwijk aanlegt, dan moet je ook kunnen aantonen dat het fijn en leefbaar wonen wordt. En als het betekent dat er dagelijks helikopters overheen vliegen, dan kun je dat niet aantonen.
4: Nee.
6: En kun je dus niet bouwen.
4: Nee, en dat is wel het gevolg, zou dat zijn van deze wet voor u, voor uw gemeente in ieder geval?
6: Ja, dat kan. Dus als er meer wordt geoefend en het proces wat er normaal bij komt kijken wordt verkort of is er niet, ja, dan kan dat een gevolg zijn zonder dat je dat goed doorhebt.
4: Ja, u zegt dat u goede gesprekken heeft op dit moment met Den Haag. Wat houdt dat in eigenlijk, een goed gesprek? Dat men het ter kennisgeving aanneemt of dat men er ook wat mee doet?
6: Nee hoor, zeker. Wij zijn als eerste gemeente in Nederland, hebben wij afspraken gemaakt met de vliegbasis over het aantal vliegbewegingen, vliegroutes, vliegtijden. Ja. En dat is heel fijn en dat gaat ook hartstikke goed.
4: Maar deze wet is er nou net voor bedoeld om dat soort afspraken, die kunnen ze opzij schuiven, toch?
6: Dat precies, is het hele idee. En daar zit ook exact mijn zorg. Dat snel gebeurt zonder overleg. Dus we hebben ook in zienswijze op die wet gezegd, betrek ons nou als duidelijk wordt wat jullie willen.
4: Ja, en is dat zo? Wordt u betrokken?
6: Tot nu toe, wat mij betreft, onvoldoende. Dus onze oproep is om dat in het vervolg met deze wet beter te doen.
4: Ja, onvoldoende of niet eigenlijk?
6: Nee, onvoldoende. We worden wel betrokken. We zijn ook wel gesproken. Maar wat mij betreft moet het gesprek meer gaan over wat gaan jullie nu doen en wat zijn de gevolgen voor ons.
4: Ja, precies. Heeft u het idee dat minister Jesselgus gevoelig is voor uw zorgen en de zorgen van Gilserijen en de bewoners?
6: Zeker hoor, ik heb haar gisteren ook kort even aan de telefoon gesproken en ze heeft daar zeker oog voor, absoluut, daar heb ik alle vertrouwen in.
4: Ja. We hebben uiteraard trouwens gevraagd, zeg ik even, bij minister Jesselgus of ze mee wil praten vanochtend, maar ze is niet in de gelegenheid. Ze heeft ook gezegd namelijk dat Poetin, die maakt zich niet zo druk om een natuurpark. Wat vindt u van als dat de reactie is op de zorgen die er zijn?
6: Nou kijk, ik denk wat in die reactie zit is dat we niet dat we ons aan moeten passen aan de internationale veiligheidssituatie. En daar ben ik het mee eens.
4: Ja.
6: Aan de andere kant vind ik dat draagvlak nog steeds belangrijk is. En dat betekent dus ook spreiding van activiteiten over heel Nederland. En niet alleen voor de gemeenten die een vliegbasis in hun midden hebben.
4: Nee, precies. Ja, het is een lastige positie eigenlijk als burgemeester. Want je bent overheid, maar je zit ook met aan de andere kant de bewoners. Dus je zit eigenlijk tussen die twee, sorry voor het woord, vuren in.
6: Ja, nee, ik snap die opmerking. Maar aan de andere kant, inwoners bij ons zijn ook trots dat we gastheer zijn van de vliegbasis. En dat we op die manier ook een bijdrage leveren aan vrede en veiligheid.
4: Ook als je daardoor geen woningen kunt bouwen.
6: Ja, daar is vaak wel begrip voor, maar dat heeft ook een grens.
4: Okay, ja. Goed, ik wens u veel succes met de goede gesprekken die er nog zijn.
6: Dank
4: en zullen volgen. Ongetwijfeld dan Dirk Alsema, burgemeester van Gilserijen. Er wordt gereageerd op de stelling. Defensie eist nu te veel ruimte op. Erik Gering die reageerde in de NPO Luister-app. Hij zegt, ik vind dat oefeningen geen hinder moeten ondervinden van regels. Doen we dat wel, dan hebben we niks geleerd van de geschiedenis. En wordt er geroepen, hadden we maar actie ondernomen. Bart die reageert via het Spraakmakerscollectief. Hij zegt, ja, ik vind dat Defensie deze extra ruimte moet krijgen. We leven in een tijd waarin de internationale veiligheidssituatie snel verandert en de dreigingen dichter bij huis komen. Geert Verf, goedemorgen.
16: Goedemorgen.
4: U bent, zeg ik even, bewonersvertegenwoordiger van de gemeente Waadhoeken. U komt al jarenlang op voor de belangen van omwonenden die ten westen van vliegbasis Leeuwarden wonen, waar dus F-35's overvliegen. Vindt u dat Defensie met dit wetsvoorstel te veel ruimte inneemt?
16: Ja, ik moet allereerst zeggen, ook wij hebben best begrip voor de wens van Defensie om meer te gaan oefenen. En meer faciliteiten te willen en het beter te willen regelen. Maar in ons geval nemen ze echt veel te veel ruimte.
4: Wat is dat veel te veel? Want er is dus begrip, maar het is te veel.
16: Ja, nou kijk, ze willen 50% van de vluchten in de maanden mei, juni en juli 's nachts kunnen gaan houden in die drie maanden van 1 uur tot 1 uur 's nachts of vanaf 4:30 's morgens. Dat wel geclusterd in 4 dagen. Als je dat omrekent, dan betekent dat het bijna 400 vluchten in 4 nachten gemaakt kan worden. Dat is 100 per nacht. Iedereen weet, dat is volstrekt onhaalbaar. Zoveel toestellen hebben we niet, zoveel piloten hebben we niet, ja. Zoveel komen er ook nooit. Dus daarin zie je, het klopt gewoon niet wat hier staat. Het kan met veel minder. Ja. En het is, nu worden er allerlei regelingen aan de kant gezet. Bijvoorbeeld de regeling beperking geluidszinden, de nachtstraffactor, de geluidscontouren, waarin de burgers beschermd worden tegen te veel geluid. En dus op jaarbasis een bepaald kwotum. Dat is helemaal niet nodig, want ook binnen de huidige systematiek is er wel extra ruimte om ook 's nachts te kunnen vliegen. Ja. En anders kunnen er nogal wat aan wat knoppen gedraaid worden, zodat het mogelijk is. Dus deze wet is niet mogelijk om dat doel van meer geoefendheid te krijgen.
4: Nee. Nou hebben jullie eerder al, hè, want u bent voortdurend in gesprek, afspraken gemaakt, toch? Met Defensie ook, over dat geluid, over die overlast. Is dat met deze wet, wordt dat dan zeg maar aan de kant geschoven? Moet dat ik het zo zien?
16: Dat kan in ieder geval aan de kant geschoven worden. Dat zijn twee verschillende verhalen. Dat is wat in de wettekst staat en wat wij bespreken met de basiscommandant en ook met de staatssecretaris. Die zegt het gaat om enkele vluchten per jaar, alleen in uiterste noodzaak. Dat is inpasbaar. Als jij het hebt over 50% van die vluchten, dus bijna 400 nachtvluchten, ja, dat is niet inpasbaar. Dan moet je de regels aan de kant zetten. Ja. Maar dat laatste is niet het geval. Ik denk wat de basiscommandant zegt en de vorige staatssecretaris, dat ook de werkelijkheid is.
4: Oké. U gaat even af op wat u hoort van de basiscommandant en niet wat het voornemen in die wet is, zeg maar.
16: Nou, wij moeten wel reageren op wat er in de wet staat. Ja. Want dit komt straks in de Tweede Kamer. Daar heeft de Raad van State gezegd, het kan door. Wel denken om het draagvlak voor de bevolking en wat aanpassingen. Maar dit komt in september in de Tweede Kamer. Dus wij moeten er wel bovenop zitten. Want anders krijgt Defensie straks hun zin. Dat zie je aan minister Jessica. Die maakt geen enkel voorbehoud hierop. Die zegt of natuurpark of Defensie. Mm-hmm. Nee, zo ligt het niet. Ja. Wij zijn op zoek niet naar of. Beide is mogelijk, maar zoals het in de wet beschreven staat, dat is een gigantische overvraging van wat Defensie werkelijk wil gaan vliegen.
4: Ja, precies. Ja. U zit er bovenop. Wat betekent dat?
16: Nou, wij hebben een brief gestuurd aan de Vaste Kamercommissie voor Defensie met vijf pagina's aan suggesties hoe het volgens ons beter kan. Want kijk, wij willen niet met de hakken in het zand gaan staan en van niks mag. Nee, je moet wel meedenken, hè? Ja. Van hoe dan wel. Nou, dat hebben we gedaan.
4: Ja, blijven
16: dat
4: meedenken.
16: Kan beter.
4: Ja.
16: Ja. Je moet blijven, anders redden we het toch niet. We moeten het met z'n allen doen.
4: Ja, dat is
16: exact. En dit kan gewoon heel makkelijk heel anders. Dus deze wet is voor ons een beetje, in ons geval een beetje een gedrocht van de wet. Hoe dat op andere vlakken zit, weet ik niet. Maar voor ons pakt dit niet goed uit.
4: Dat is helder.
16: Dus wij willen het graag anders.
4: Heel goed, meneer Verhef. Hartelijk dank voor uw reactie. Harry Mok, goedemorgen.
17: Ja, goedemorgen.
4: U belde ons vanochtend, want u bent het niet eens met de stelling. Althans, wel met de stelling, maar met wat er staat in de stelling.
17: Absoluut, want ik ben geboren in de oorlog en de Grebbeberg is nog steeds een trauma, want de beste vriend van mijn opa is daar gesneuveld, die zat bij het medische korps. En wij moeten toch in deze politieke en geopolitieke situatie ons kunnen verdedigen.
4: Ja.
17: Het recht op zelfverdediging is toch een van de prioriteiten. En het gaat dan boven de bloemen en de bijtjes. Sorry dat ik dat
4: bloemen
17: zo zeg.
4: En bijtjes,
17: De natuur is prachtig.
4: Ja.
17: Ik loop graag in de bossen. Maar als er iemand met een geweer komt en mij wil doodschieten, dan moet ik terug kunnen schieten. En dan moet ik ook kunnen oefenen dat ik weet hoe ik dat moet doen. Dus dat Defensie wil oefenen en zich sterk wil maken, dan moet het hele land achter staan.
4: Ja.
17: En zich niet wegduiken met allerlei regeltjes en dingetjes. Want het land land zit te veel met regeltjes. Als voorbeeld even het Purmerplein in Amsterdam. Daar wilde een ondernemer een bankje neerzetten. Dat werd meteen als terras bestempeld en dan moest hij een terrasvergunning voor hebben.
18: Yeah.
17: En zo moet je voor alles vergunningen hebben en wachttijden en ingewikkelde procedures.
18: Yeah.
17: Dat Defensie dat wil kortsluiten, indien nodig. Laten we vooropstellen dat Defensie alleen de dingen gaat doen die nodig zijn.
18: Ja, en dat is even de vraag. Ja.
17: Moet het kunnen.
18: Ja. Ik vind het heel mooi hoe we van de Grebbeberg naar een bankje in Amsterdam zijn gegaan. Ik geloof in 1 minuut 27. Hartelijk dank, Harry Mok, voor uw bijdrage. Marten Kruijf, goedemorgen.
19: Ja, goedemorgen.
18: Als commandant landstrijdkrachten. Is een wet die Defensie meer ruimte geeft om te oefenen op bestaande oefenterreinen, wat u betreft, noodzakelijk om Nederlandse militairen beter voor te bereiden op een mogelijke oorlog?
19: Ja, dat denk ik wel, maar er hoort wel wat uitleg bij. Het eerste is dat sinds de jaren 90 is ongeveer de helft van de oefenterreinen is gewoon weggegaan. Die is teruggegeven aan de natuur of voor woningbouw gebruikt. En dan praat je over meer dan 5000 hectare ongeveer. En terecht ook. Maar nu Defensie weer moet groeien, krijgt de oefenterreinen niet meer terug. Dus dat betekent, als je krijgsmacht groot wordt, dat je gewoon meer moet oefenen op de oefenterreinen die je hebt. Dat kan gewoon niet anders, hè? Tweede is dat je ook anders moet oefenen. Als de dreiging anders wordt, drones, gevechten in loopgaven, dan zul je het ook moeten kunnen oefenen. En dan moet je niet 5 jaar wachten voordat je kunt oefenen. Dan moet je vrij snel kunnen doen. Dus het is wel een kwantitatief vraagstuk als ook een kwalitatief vraagstuk.
18: Ja, en haast is geboden volgens Jessel Gus. Nieuwsuur sprak eerder deze week met haar. Zij zegt het eigenlijk ook, hè. Laten we even luisteren.
20: We hebben echt wat minder regeldruk nodig. Anders blijft het mooi praten, mooie spullen aanschaffen. Onze mensen alleen maar naar het buitenland sturen. Tot met gewoon Duitsland, waar ze die ruimte wel hebben. Ja, dat kunnen we als Nederland op een gegeven moment ook niet meer waarmaken. Het is ook niet zo dat je dan zegt, nou, nu heeft Defensie gewoon volledig vrij spel. We hoeven ons nergens aan te houden. Dat is natuurlijk ook niet zo. Europese regels, wetten moeten we ons aan houden. Maar de harde waarheid is ook, we zien wat er gebeurt in Oekraïne. En we willen dat onze mensen paraat kunnen staan voor uw en mijn veiligheid.
18: Ja, Jessel Gus zegt hier een aantal dingen. Bijvoorbeeld onze mensen alleen maar naar Duitsland sturen, waar ze wel ruimte hebben voor militaire oefeningen. Dat kunnen we op een gegeven moment niet meer waarmaken. Wat bedoelt ze daar eigenlijk mee? Met dat we dat niet meer kunnen waarmaken?
19: Ja, als je kijkt hoe de krijgsmacht oefent, is het eigenlijk simpel. Alle dingen die je de soldaat zelf traint, of kleine eenheden, dus groepen van 10 of 40 mensen, dat doe je in Nederland op het oefentrein bij de kazerne. Dus je gaat 's ochtends naar je werk, je pakt je wapen en je gaat oefenen. En dat noemen ze dan de skills en drills oefenen. Daarnaast, als je met grote verbanden gaat oefenen, dus grote eenheden, maar ook met live firing, dus zware kanonnen en tanks gaat schieten, dat doen we al in Duitsland. Al die oefeningen vinden al plaats in Duitsland. En dat betekent, als je meer eenheden krijgt, dat ook de oefendruk in Duitsland alleen maar gaat toenemen.
18: Ja, maar daar is wel wat meer ruimte dan in Nederland misschien.
19: Dat valt ook wel tegen, want bijvoorbeeld grote oefentreinen waar we oefenen in de Koude Oorlog, bijvoorbeeld kamp Vogelsang in de Eifel, die zijn ook allemaal weg, die zijn afgestoten. Heel veel oefeningen doen we op Bergen-Honen, gebied bij Hannover. En dat zit eigenlijk bom en bom vol. Dus ook in Duitsland is niet alle ruimte om dat te oefenen.
18: Dus Duitsland als oefenlocatie, hè, dat volstaat niet. Daar kunnen we het niet mee afdoen.
19: Nou, wij kunnen niet de groei van onze leger helemaal projecteren op meer oefenen in Duitsland. Want daar gaat de Bundeswehr ook nog een keer groeien. Dus dat werkt niet.
18: Ja, dat was inderdaad wel het plan dat die groeit, hè, Annette Beersel. Ja. Die Bundeswehr, daar hebben we het net al even kort over gehad.
5: Ik wil net nog cynisch zeggen, nou ja, nu als de Amerikanen nu weggaan naar Duitsland, dan komt ook weer ruimte
18: vrij. Oh, dat is wel weer meer ruimte, ja, dat scheelt weer, toch, Mart?
19: Ja, dat scheelt. Maar niet zoveel, hoor. Er zijn er 4.000 of 5.000. En dat is het dan. Ja. En misschien komen die wel weer terug. Wie weet over 2 jaar.
18: Ja, dat weet je inderdaad maar nooit. Nou is het ook zo dat Jessel Gus ontkent dat Defensie met die nieuwe wet, hè, die wet op de gereedheid, vrij spel krijgt. Ze zegt, ja, we moeten ons aan Europese regels en wetten houden. Heeft Defensie van die regels dan verder geen last? Zitten die dan niet in de weg?
19: Die zitten wel in de weg. Je moet je gewoon houden aan regels. Dat is zo, maar je kunt bijvoorbeeld met drones niet oefenen, omdat je dan een kentekenplaat kunt herkennen van iemand, een burger die op het oefentrein leidt, en dat is een inbreuk op de privacy. Ja, dat gaat een beetje ver.
18: Maar dat was toch sowieso al een probleem, of niet?
19: Ja. Maar het is niet zo dat Defensie alles mag. Hè. Je kunt niet overal graven. Dat mag gewoon niet, dat is slecht voor het natuurbeheer. Dat speelt altijd een rol. Als je gaat oefenen op oefentreinen, dan plas je niet meteen een boom aan, maar dan staan er dicties. Dat zijn allemaal dingen, en terecht dat je doet. Dus natuurbeheer speelt bij oefenen bij Defensie ook altijd een grote rol. Alleen, je kunt niet jaren wachten of dat je kunt doen op het gebied van loopgraven of van drones, want daar heb je gewoon niet de tijd voor. Er zit ook tijdsdruk op.
18: Ja. De Raad van State heeft zich ook uitgesproken over die wet op de defensiegereedheid en benadrukte daarbij het belang van voldoende draagvlak. We hoorden dat net ook van Geert Verf. Als het daaraan ontbreekt, heb je echt wel een probleem. Maakt u zich daar zorgen over? Want hoe creëer je, want haast is geboden, als ik het goed begrijp, hoe creëer je in een hele korte tijd veel draagvlak?
19: Nou ja, als je naar de voorbeelden zegt in de uitzending, dat commandanten van vliegbasis gewoon praten met omwonenden, dat doet eigenlijk iedereen. Nederland is verdeeld in een hoop regio's en heel veel militaire commandanten daar, die gaan niet zomaar oefenen. Die lichten altijd via de veiligheidsregio mensen in, dan er gaat wat gebeuren, we gaan wat doen. Dus echt niet zo dat plotseling ontzettend veel wordt geoefend zonder dat mensen dat weten. Want als iemand weet hoe belangrijk draagvlak is, dan is het wel defensie.
18: Jessel Gus eindigt met de uitspraak: we willen dat onze mensen paraat kunnen staan voor uw en mijn veiligheid. Hoe essentieel is deze wet daarin?
19: Cruciaal. Want ik vind dat je als land de plicht hebt dat als je jouw jongens en meisjes in een conflict stuurt, waarbij je het extreme vraagt van mensen en mensen gewond kunnen raken of kunnen sneuvelen, heb je zowel de morele als ethische plicht om ervoor te zorgen dat je jongens en meisjes het best zijn geoefend en het beste leiderschap hebben.
18: Oké, hartelijk dank, Marten Kruijf, oud-commandant landstrijdkrachten. Ruud Bergsma, voorzitter van Defensievakbond AFNP. En dan zijn we bij de militairen zelf beland eigenlijk, hè, meneer Bergsma. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Carl-Johan. Klopt, inderdaad.
18: Ja, u maakt zich. Want wat staat er eigenlijk in die wet, die gereedheidwet? Wat staat daar over de veiligheid van uw mensen?
1: Nou, ik hoef natuurlijk het verhaal van Marten Kruijf niet over te doen. Hè. Sommige zaken begrijpen we heel goed. Mm-hmm. Maar er staan ook zaken in die wet die echt ingaan tegen een aantal zaken waar wij als vakbond voor staan. En dat is die rechtspositie van die mensen. Ja. Dus ik snap heel goed dat er net werd gezegd dat jongens en meiden, nou ja, de mannen en vrouwen op pad sturen. Dat is allemaal heel goed en nodig. Maar dan moeten ze natuurlijk wel ook een goede rechtspositie hebben. Er moet voor hun veiligheid gezorgd worden. Er moet voor hun gezondheid gezorgd worden.
18: Maar wat staat er dan in die wet waardoor die rechtspositie
1: die dat aan de kant kunnen schuiven?
18: Oké, wat kan die wet aan de kant schuiven dan als het gaat over die veiligheid?
1: Nou, er staan een aantal zaken in. Hè, dat je bijvoorbeeld ook de wet ambtenaar defensie kunt aanpassen. Dat je AMAR, hè, de militaire ambtenarenreglement, buitenspel zou kunnen zetten op bepaalde vlakken, maar misschien wel geheel. En dat zouden ze ook in kunnen houden dat je als defensie niet meer hoeft te houden aan werk- en rusttijden. Dus de arbeidstijdenwet, zoals we dat dan zo noemen in Nederland.
18: Ja, dat is wel pittig eigenlijk, hè, toch?
1: Ja, ik vind dat je altijd goed rekening moet houden met wat je de mensen kunt opleggen. Daarnaast heeft Defensie natuurlijk ook altijd over voortzettingsvermogen. Ja, als je iedereen al moe maakt in de eerste week, wat ga je de tweede week nog doen? Dus dat hoort ook gewoon, we hebben dat niet voor niks bedacht. Dus ik heb al meer angst, hoor. Dat is voor de mensen zeker, vind ik dat vind ik dat vervelend en dat klopt ook niet. Maar ik vind ook dat er altijd overleg over moet zijn en een stuk parlementaire controle. En dat mis ik gewoon ook in die wet.
18: Oké, parlementaire controle. De Tweede Kamer is er nog natuurlijk. Hè? Maar die wet op de defensiegereedheid, zegt u dus, is eigenlijk slecht voor de veiligheid van de militairen.
1: Nou, de kans bestaat dat ze veiligheidszaken buitenspel zetten. En ik snap wel dat Jesse Gus zegt, nou, dat gaan we natuurlijk niet zomaar doen. Hè? En ik vertrouw deze regering zeker dat ze dat ook niet zomaar zullen doen. Maar over een paar jaar kan er ook een andere regering zijn. En als die wet dan nog bestaat, wat gaat die er dan mee doen? Ja. Dus je moet ook uitkijken wat het in de toekomst met ons doet. Dus ik vind dat er altijd overleg moet zijn. Dat is belangrijk, dat er een stuk controle moet zijn. En ook een tijdelijkheid. Hè? Ja. Hoe lang is zoiets nodig?
18: En ik proef uit uw woorden dat het aan dat overleg een beetje ontbreekt op dit moment, of niet?
1: Ja. Ik heb het idee dat Defensie heel eenzijdig heel veel dingen wil doen. En dat is raar, want wij snappen ook wat er nodig is. We doen het al jaren, we helpen al jaren mee aan kwaliteit. Maar vooral aan de rechtspositie van die militair, die dat zelf niet mag doen. Hè. Mind you, de bijzondere positie van die militair houdt in dat hij niet mag staken. Dus hij kan niet voor zichzelf opkomen. Ja, daar heb je die vakbonden voor. Dus onze rol daarin is cruciaal. En ik vind ook dat die bewaakt moet blijven. Ja. We leven in een democratisch land. Daar hoort de controle bij en overleg.
18: Ja, overleg en controle, daar ontbreekt het ook nog aan. Behalve dat, hè, want de veiligheid is in het geding. Privacy vindt u ook een ander heikelpunt, toch? Binnen die wet op de defensiegereedheid.
1: Nou, het is zeker. Hè. Kijk, het is natuurlijk zo, we praten nu over die wet op defensiegereedheid. Maar inmiddels hebben ze vlak voor de vakantie ook een drietal algemene maatregelen van bestuur voor internetconsultatie neergelegd. Hè, fysieke leefomgeving, waar jullie het zo net over hebben gehad, over het... Het trainen, het schieten, maar ook uitbreiding legeringscapaciteit. Heel belangrijk hè, bij groei.
18: Ja.
1: Maar ook gegevensverwerking en hoe we met personeel omgaan. En die algemene maatregelen van bestuur, die internetconsultatie, sluit 17 augustus. Maar dat zijn al uitwerkingen van die wet op het defensiegereedheid, waar we nog over moeten praten met elkaar. Dus ja, raar.
18: Ja. Wat vindt u eigenlijk van de reactie van de minister eerder? Die zij gaf op de kritiek op dit wetsvoorstel, die er al wel een tijdje is ook.
1: Nou ja, kijk, wat zij natuurlijk zegt, en dat snap ik heel goed, dat ze hulp nodig hebben om zaken te doen die ook nodig zijn. Hè? Dat zei Maarten Kruijf ook net. Iedereen snapt dat we na 30 jaar bezuinigen echt wel flink moeten investeren. En dat houdt ook in dat je moet trainen, dat je echt meer moet oefenen.
18: En dat je tempo moet maken.
1: Ja, dat is helder. Daar zijn we uit. Dat snapt iedereen. Zo naïef zijn we ook niet. En er is ook echt wat aan de hand, Carlo. En het is een rare wereld. Dus we moeten daar ook, wat dat betreft, als Europa en Nederland ook klaar voor zijn. Dus dat snap ik heel goed. En dat je dan privacywetgeving enigszins wil buigen, snap ik ook.
18: Mm-hmm.
1: Maar waarvoor dan? Hoe lang gebruik je het en waarvoor wil je het gebruiken? Ja. En dat soort zaken.
18: In principe 5 jaar hè, is het idee nu.
1: Ja, 5 jaar, dat is al lange tijd. Vind ik. He, want stel nou voor dat Poetin en Zelensky er komende week uitkomen. En dat we in het Midden-Oosten misschien ook weer een stuk rust krijgen. Ja, dan vind ik ook dat 5 jaar opeens een jaar moet kunnen worden.
18: Ja. De zorgen zijn duidelijk, Ruud Bergsma, voorzitter van de Defensievakbond. Hartelijk dank. Jeroen de Koe is directeur bij Natuur. Bij Natuurmonumenten bent u directeur. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
18: Ja, u maakt zich ook zorgen over wat het voor de natuur betekent als Defensie meer oefenmogelijkheden krijgt. Is er eigenlijk onderzocht wat die effecten kunnen zijn?
2: Nou ja, die onderzoeken zijn er wel. Alleen zijn ze niet terug te vinden in het stuk wat nu in consultatie is gebracht.
18: Inderdaad.
2: Daar zijn de paragrafen die dat duidelijk moeten maken zijn gewoon leeg. Daar staat alleen maar de woordjes PM.
18: Oh.
2: En dat betekent, we weten het niet of het volgt nog. En dat is toch wel raar om het dan naar buiten te brengen.
18: Ja, want het is er wel.
2: Ja, die gegevens zijn er. Die zijn er zeker. En er zijn ook zat onderzoeken gedaan. Dus het is niet zo dat het er niet is.
18: Nee, dus die zijn gewoon een soort van bewust niet in beeld gebracht. Of gewoon maar weggelaten voor het gemak.
2: Nou ja, dat weet ik natuurlijk niet. Nee. Ik ga er niet vanuit dat het bewust is. Ik denk dat het misschien een haastklus is geweest. Maar het is niet netjes.
18: Nee.
2: Het is eigenlijk ook niet, het is ook niet zoals het hoort. Want ik vind dat we in een land leven waar je dingen goed moet wegen. En ook belangen goed in kaart moet brengen. Ja.
18: Want
2: wat niet goed op reageren.
18: Wat zijn de gevolgen voor de natuur?
2: Nou ja, kijk, de gevolgen zijn vooral zwaar voor de natuur, omdat het gepaard gaat, de nieuwe voorstellen, met een enorme intensivering van militaire oefeningen en vooral vliegoefeningen in en rond natuurgebieden. Dat gebeurt allemaal in bestaande natuurgebieden en de druk op de natuur is al groot. Denk maar even aan de hele discussie rond stikstof. En nu gaat er weer nog meer extra druk ontstaan op die natuur, terwijl je het ook gewoon elders moet zoeken in uitbreiding. Of simpelweg het aanpassen van oefeningen aan bijvoorbeeld het broedseizoen. Of plekken waar het echt niet kan, omdat die natuur echt onder druk staat. Dus er zijn best wel mogelijkheden om het beter in te passen. Maar A, ze zijn niet in beeld. En B, er wordt eigenlijk een beetje overheen gewalst met deze snelheid waarin het gaat.
18: Ja, ja. Dat overheen walsen, moet ik daarin in dat licht ook de opmerking van Jezus zien dat Poetin geen rekening houdt met natuurparken?
2: Ja, nou, ik vond het eigenlijk een beetje een flauwe opmerking. Want laten we wel lezen. Laten we vooral blij zijn dat we in een land leven waar we nog bepaalde waarden nastreven. Een onderdeel van die waarde is dat we dingen zorgvuldig wegen en

0: Dat overheen walsen, moet ik daarin in die zeg maar in dat licht ook de opmerking van Jezus zien dat Poetin geen rekening houdt met natuurparken?
1: Ja, nou, ik vond het eigenlijk een beetje een flauwe opmerking. Want laten we wel wezen, laten we vooral blij zijn dat we in een land leven waar we nog bepaalde waarden nastreven. Een onderdeel van die waarde is dat we dingen zorgvuldig wegen en niet overal dwars doorheen gaan. Want die regels zijn er nou eenmaal niet voor niks. Ja. Dus dat vond ik eigenlijk een beetje flauw.
0: Oké, helder. Jeroen de Koe, hartelijk dank. Tot slot, directeur Natuur bij Natuurmonumenten. De stelling vanochtend. Defensie eist nu te veel ruimte op. Discussie gaat uiteraard verder in het Spraakmakerscollectief. Hans is het eens met de stelling die zegt: het is weer eens alles of niks zonder dat er een echt plan aan ten grondslag ligt. Bezint eer gij begint, voor alles overhoop wordt gegooid. En Nico die reageert, die zegt: door in Europees verband samen te werken is er in Nederland minder oefenruimte nodig. U kunt meepraten. Als u nog geen lid bent, meld u dan aan via spraakmakers.kro-ncrv.nl.
2: NPO Radio 1.
3: Met Nienuska Meulens.
2: Later merkte ik hoe anders hij sprak in de buurt van school. Geen plat accent, geen verwisselen van kennen en kunnen. De hoofdpersonen Gala en Sef in de gelijknamige roman spreken niet dezelfde taal, maar begrijpen elkaar wel. Schrijfster Janne Loontjes is de gast. Bandung Bandung van F. Springer is op de dag van de Indië-herdenking onze taalschat. Met Tex de Wit gaan we talig quizpuzzelen en René Appel bespreekt de TNA van Eerste Kamervoorzitter Meili Vos.
3: NPO Radio 1.
2: Morgen vanaf 11 uur.
4: Wie luistert, weet meer.
5: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
6: Ze waren nog maar jongens toen ze terechtkwamen in Japanse interneringskampen in Nederlands-Indië. Ruim 80 jaar later vertellen ze hun verhaal. Openhartig en soms voor het eerst. De documentaire De Indische Tafel, jongens van de Japanse kampen. Morgenavond, 21:30. NTR NPO 2.
3: NPO Radio 1. 10 uur.
2: Karl-Johan de Zwart.
0: Daar zijn ze weer, de trekkers. Zo begint Trouw het verhaal over de boerenprotesten. Want krijgen we een herhaling van zetten of worden deze keer echt andersoortige demonstraties? En zien we dan ook andere verhalen in de media? Nou, over die laatste vraag buigen we ons in het mediaforum zometeen. Nu eerst het NOS Journaal met Kirsten Klomp.
7: In Brabant zijn opnieuw boerenprotesten. In het provinciehuis in Den Bosch debatteert het provinciebestuur vandaag over het intrekken van de vergunning van 5 pluimveehouders vanwege stikstof. Buiten zijn boeren met trekkers samengekomen. En binnen begint het gesprek met inspraak van de boeren. NOS-collega Sarah Buurman is in Den Bosch. Wat hebben ze daar tot nu toe verteld?
8: Nou, ze begonnen hier net met een voorstel van een van de statenleden om de insprekers meer spreektijd te geven, 3 minuten in plaats van 2. Dat voorstel is niet aangenomen omdat er dus 21 insprekers hier zijn. Dat zou te lang gaan duren, vonden de meeste statenleden. Inmiddels zijn de eerste 5 geweest. Dat zijn de pluimveehouders geweest om wie het gaat, dus van wie de vergunning ingetrokken dreigt te gaan worden. Die hadden toch wel een emotioneel verhaal. Eentje zei, deze beslissing heeft de zomer van 2026 vergald. Mijn vakantie ging niet door. Iemand heeft last van zijn gezondheid, vertelde hij. Toch echt wel hele grote zorgen bij deze boeren. Die nu echt niet weten hoe het verder moet met hun bedrijf.
7: En hoe gaat dit spoeddebat nu verder?
8: Ja, er komen dus in totaal 21 insprekers, van wie er, ik ben net weggelopen toen, 5 geweest waren. Dus dat gaan we eerst afwachten en daarna zullen de statenleden vragen gaan stellen aan het provinciebestuur. En die zullen kritisch zijn, want dit debat is dus aangevraagd door een aantal oppositiepartijen die dit zo belangrijk vonden dat het bestuur hiervoor terug moest komen van reces.
7: Ja, die zullen alles op alles zetten om te voorkomen dat die vergunningen worden ingetrokken. Sarah Buurman in Den Bosch, dankjewel. Ruim 8 maanden na de dodelijke nieuwjaarsbrand in Crans-Montana is de laatste patiënt ontslagen uit het ziekenhuis. Een meisje van 17 werd al die tijd verpleegd in Milaan. De brand in het café in het Zwitserse skioord ontstond waarschijnlijk door sfeervuurwerk op een champagnefles. Daardoor vlogen isolatieplaten aan het plafond in brand. 41 mensen kwamen om het leven, 119 mensen raakten gewond. In een natuurgebied bij Renen was vannacht brand.

0: 4500 vierkante meter natuur ging in vlammen op, zegt de veiligheidsregio Utrecht. Er is niemand gewond geraakt. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Volgens het leger is de dreiging daarmee voorbij. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. Franse gevechtsvliegtuigen die meedoen aan een NAVO-missie om het Baltische luchtruim te bewaken schoten maandag ook al een drone neer boven Letland. En het dodental door het noodweer in Japan is opgelopen naar 6. In het oosten van Japan heeft het extreem veel geregend. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 mensen moesten hun huis uit. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. Het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln, dat al 9 maanden op zee is, lijkt eindelijk te worden afgelost. De missie duurde 2 keer zo lang als gepland vanwege de oorlog tegen Iran. Het schip ligt al maanden in de Arabische Zee. De 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe. Onder meer door verveling, slechte hygiëne en voedseltekorten, zegt correspondent Sjoerd den Daas.
1: Schimmel in de douche, geen heet water bijvoorbeeld, lange shifts, voedseltekorten, verontreinigd water, nauwelijks vrije dagen. Ze zijn al sinds november op zee, extreem lang natuurlijk. Zelfs voor een luxe cruise zou dat een flinke periode zijn. Laat staan dus op een schip dat niet functioneert.
0: Er zou zelfs een matroos overboord zijn gesprongen die daarna door collega's werd gered. Een ander vliegdekschip is nu op weg naar het Midden-Oosten, waarschijnlijk om de Lincoln af te lossen. De radicaal-rechtse politicus Nigel Farage keert terug in het Britse parlement. Zoals verwacht won hij de tussentijdse verkiezingen in het district Clacton-on-Sea. Zijn voornaamste uitdager was een komiek met een prullenbak op zijn hoofd die zich Count Binface noemt. Hij wist bijna 9.500 stemmen te halen.
2: That's right, 9,455 actual votes. I'm over the moon, I'm over your moon, I'm over my moons.
0: Farage was tegen de gewoonte in niet aanwezig toen de uitslag bekend werd gemaakt. Het weer, zonnig en opnieuw een tropisch warme dag. Het wordt van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen zorgt een noordenwind geleidelijk voor wat afkoeling. Ook neemt dan de kans op een regen- of onweersbui toe.
3: Afkoeling ook in de auto met de airco aan. Erwin de Hart, hoe gaat het op de weg?
4: Er staan een paar files op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen 7 kilometer. De vertraging is 10 minuten. Op de A7 de afsluitdijk richting Noord-Holland. Vanuit Friesland 3 kilometer file. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Een kwartier vertraging door de grenscontroles. En door een ongeluk op de A59 Os richting Den Bosch. In de staat van de file bij Nuland is de weg helemaal afgesloten. Bij knooppunt Paugaven moet het verkeer al omrijden via Eindhoven. Via de A50 en de A2.
5: De bestseller De Beesten van Gijs Wilbrink komt deze zomer tot leven. Theatergroep De Jonge Honden brengt het boek als meeslepende locatievoorstelling van 12 tot en met 30 augustus naar de Rode Hal in Zwolle. Kaarten via zwolsetheaters.nl.
6: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Fix die ruit voor je vakantie.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullis Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker. Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
12: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: NPO Radio 1. KRO NCRV.
15: Karl-Johan de Zwart.
14: Spraakmakers.
15: Met nu het Mediaforum.
3: De protesterende boeren richten hun pijlen vandaag op de provincie Brabant, waar gedebatteerd wordt over een plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Discussie dan ook op de redacties. Hoeveel aandacht geef je aan deze protesten en hoe breed worden die eigenlijk gedragen? En wat doen we ermee? Dat gaan we bespreken in dit Mediaforum met Clara van der Wiel, adjunct hoofdredacteur bij NRC. Sarah Belkoyon, onderzoeksjournalist bij de Volkskrant. Goedemorgen Sarah, welkom. Okay. En spraakmaker is Annette Bierschol, correspondent Nederland voor Duitse media. We kunnen er niet omheen, of misschien wel. De boeren gaan vandaag de straat en snelweg weer op om te protesteren tegen het stikstofbeleid van de overheid die hun bestaan bedreigt.
16: Op verschillende plekken in het land protesteren boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet.
17: Ze gaan naar een spoeddebat over het intrekken van de stikstofvergunningen van 5 kippenboeren.
18: Omdat het intrekken van rechtsgeldige vergunningen gewoon 26 kilometer te ver gaat. En dat willen we met deze actie absoluut onderstrepen.
3: Ja, Sarah Belkoyon, om maar even de eerste regel in het artikel in Trouw hierover te citeren.
19: Ja.
3: Daar zijn ze weer, de trekkers.
19: Ja.
3: Je hoort de diepe zucht erbij eigenlijk. Hè? Heb jij dat zelf ook? Daar gaan we weer? Dat als journalist, hè, bedoel
19: ik? Ja, ik denk dat voor alle journalisten wel geldt. Ik zag meer van dat soort koppen trouwens. En stukken van waarin dit waren de boerenprotesten door de jaren heen. Dat je een soort round-up krijgt van wat hebben we allemaal al gehad.
3: Ja.
19: En inderdaad steeds dat woordje weer. Ik denk dat het bij heel veel redacties dan wordt gezocht naar hoe kunnen we een verhaal hierover vertellen wat we niet al verteld hebben. Los van dat je natuurlijk wel moet gaan kijken.
3: Ja, het is ook gewoon wat er gebeurt in Den Bosch, punt.
19: Ja, maar journalisten willen natuurlijk zelf altijd verhalen maken die nog niet gemaakt zijn, denk ik.
3: Ja.
19: Tenminste, dat geldt voor mij. En je wil niet iets opschrijven wat al 10 keer is opgeschreven.
3: Nee, dat is natuurlijk het hele probleem hierbij. Ja. Hoe doen jullie dat bij de Volkskrant dan in dit geval?
19: Ja, ik moet dus eerlijk zeggen dat ik daar niet echt. De verslaggever ben die echt in dit dossier zit. Maar ik denk inderdaad.
3: Ja, maar je hebt het erover toch, denk ik, op de redactie wel?
19: Ik zit bij de onderzoeksredactie en daar schrijven we dan niet per se dagelijks over de boerenprotesten. Maar ik zou zelf dan eerder denken van. Kun je nog iets verzinnen, een verhaal wat nog niet verteld is? Bijvoorbeeld de handhaving hiervan is natuurlijk ook wel interessant. Dus twee weken geleden met die afgeplakte nummerborden.
3: Ja.
19: En nu is er weer gezegd van we gaan geen tractoren beboeten die op de snelweg rijden. Dus wat zitten daar voor machinaties achter? Wat zijn de overwegingen van lokale bestuurders? Dat zijn wel interessante verhalen om te uit te zoeken.
3: Ja, ja. Clara van der Wiel, NRC. Is er bij jullie op de redactie over gediscussieerd misschien?
20: Of? Ja, zeker. En je zag wel dat de afgelopen weken wel, dat ik wel merkte dat mensen zeiden van, joh, hebben jullie ook gezien? Er hangen best wel weer omgekeerde vlaggen. Mm-hmm. Iedereen die wel eens door Nederland rijdt, die ziet dat weer. Dus je merkt wel dat het zo langzaam meer begint te borrelen. Ja, die ervaring van, daar gaan we weer een beetje Groundhog Day gevoel. Ik denk dat heel veel mensen in Nederland, niet alleen maar in de media, maar heel veel mensen in Nederland dat wel zullen herkennen. Ik heb de indruk dat wij afgelopen maanden wel ook meer aandacht hebben gehad voor hoe kan het dan wel? Hè? Dus met boeren praten die bijvoorbeeld al op een bepaalde manier boeren die nu ook subsidie krijgt in het nieuwe plan. Zoals het gepresenteerd is aan het begin van de zomer door het kabinet. Ik denk ook dat het heel belangrijk is inderdaad om ook het geluid van de boeren die niet op de snelweg staan veel te blijven horen.
3: Want dat is ook weer een ding. Hè? Hoe groot is dit eigenlijk?
20: Ik denk dat die vraag blijft stellen heel belangrijk is. Neem niet weg dat er is verzet tegen deze nieuwe wetgeving. En ja, dat is het is ook het goed recht van boeren om zich daartegen te verzetten. Wat ik wel schrijnend vind aan deze kwestie in Den Bosch, is dat het dus eigenlijk een hele lange juridische procedure aan vooraf ging, waarin zoals ik het heb begrepen, ook wel lange tijd ook wel rechtsonzekerheid is geweest voor die boeren. Dus Mijn idee is dat juist die wetgeving die er nu aankomt van Den Haag uiteindelijk toch een beetje een eind moet maken aan dat voortdurende gejudiceer van al die stikstofkwesties. Ja. Dat het steeds voor de rechter moet komen. Dat je op een gegeven moment gewoon echt, ja, daar gaan we heen. Duidelijk toekomstperspectief. En dat dan voor sommige boeren betekent dat ze op een heel andere manier moeten gaan boeren. Dat is dan wel een consequentie daarvan. Maar nou goed, ik vind deze kwestie in Den Bosch dus ook wel echt wel schrijnend.
3: Ja, dat is het ook. Want het verdient zeker geen schoonheidsprijs. Nee, het het voortraject hiervan. Ja. Ook vanuit de provincie misschien niet. Sarah, de protesten vinden nu dus in Brabant plaats voornamelijk, waar pluimveehouders dus die vergunningen dreigen kwijt te raken, die 5. Omroep Brabant heeft een liveblog geopend. Begrijp jij dat?
19: Nou ja, ik begrijp het wel omdat het
3: en is
19: daar...
3: Is dat handig of verstandig of goed?
19: Nou ja, ik begrijp het wel omdat het zich daar afspeelt en dat is daar een heel groot verhaal. Dus ik begrijp het wel. Alleen het lastige wel aan een liveblog is dat de vorm dwingt je ook om steeds maar weer een stukje te maken voor dat liveblog. Dus je maakt het daarmee ook tot iets. Ja. Per definitie al iets heel groots. Als het moment dat je het opent, zeg je eigenlijk van dit is het belangrijkste verhaal wat er is.
3: Ja, je gaat ook in een liveblog ga je ook mee in de dynamiek misschien.
19: Nou ja, dat zou wel een risico kunnen zijn. In dit geval voor de regionale omroep begrijp ik het wel, hoor.
3: Ja, maar, ja zeker.
19: Ze doen ook die raadsvergadering, die verslaan ze daarin. En het is niet alleen maar van dat ze zeg maar het protest buiten verslaan. Het gaat natuurlijk ook inhoudelijk over wat daar in de raadzaal gebeurt. Dus dat begrijp ik wel. Maar live blogs, ja, daar moet je denk ik wel een beetje spaarzaam mee zijn. Omdat het... er moet wel genoeg te melden zijn, ook inhoudelijk.
3: Ja, zeker. Over grootmaken gesproken. RTL kopt vandaag op de site boerenprotest nog gemoedelijk, maar Nederland kan in brand komen te staan. Zou jij zo'n kop doen?
20: Nee. Nee, ja, ik bedoel, je uit een heel duidelijk dreigement. En ja, weet je, in brand komen te staan. Ja, je gaat wel heel erg mee in het narratief van dat.
3: Volgens mij wel, hè?
20: Ja.
3: Ja, het staat tussen aanhalingstekens ook, inderdaad.
20: Ja, ik vind het zelf niet zo'n handige kop.
3: Mm-hmm. Annette Bierschol, even naar Duitsland kijken. Boerenblokkades zijn natuurlijk niet een uniek Nederlands fenomeen. Hè? In Duitsland is het ook gemeengoed. Is daar ook een soort vermoeidheid al, als het daarom gaat? En ook in de media?
1: Zo vaak als in Nederland hebben we dat niet. Ik bedoel, ik zit hier nu 30 jaar in dit land en om de haverklap staan de boeren met de trekkers op de snelweg. Ja. Wat ik nog had als media onderwerp, wat ik interessant vond, hoe bericht je eigenlijk over de Extinction Rebellion protesten, die ook om de haverklap zijn, en hoe bericht je over de boerenprotesten? En dan zie ik dus dat de boeren meestal in de media veel meer begrip krijgen inhoudelijk. Mm-hmm. En de berichtgeving over Extinction Rebellion gaat meestal over ME, ruimen, overlast, zo. Ja. En ik had wat Sarah ook zei over de handhaving, dat was ook mijn eerste insteek, dat ik dacht, wellicht zouden we daar ook meer over kunnen berichten. Hoe zit het eigenlijk daarmee? Wat is de afwering? Waarom worden die trekkers niet beboet? Mm-hmm. Waarom worden die mensen niet aangehouden?
3: Ja. Is dat een vraag die je ook vanuit Duitsland krijgt eigenlijk? Waar men over het algemeen, sorry voor dit, voor dit cliché, maar wat gezagsgetrouwer is misschien. Is dat een vraag die je krijgt?
1: Dat zou ik zeker krijgen.
3: Waarom doen ze in Nederland dat zo? Waarom is het de een mag wel en de ander niet?
1: Nee, die vergelijking wordt niet per se nog niet gemaakt. Maar als je dan zo'n boerenprotest hebt, dan kan het zijn dat ik een vraag krijg, en hoeveel zijn er aangehouden? En ik zeg, geen één. Dan zeggen ze, oh.
3: In Duitsland, hè?
1: Ja, in Duitsland, ja.
3: Dat vinden ze raar wel.
1: Dat vinden ze heel raar, ja.
3: Ja, precies. Goed, we blijven het volgen, heet dat dan de boerenprotesten van vandaag. Dat kan dus ook via een live blog. Gaan we naar jullie mediamomenten. Sarah, die van jou gaat over de berichtgeving over de man die een aanslag pleegde op het D66-kantoor in Den Haag.
19: Ja.
3: Gisteren, dat was het nieuws ook gisteren, stond hij voor het eerst voor de rechter. Wat viel jou op?
19: Nou, mij viel op dat het NOS-journaal die zond een fragment uit de rechtszaak waarin je hem hoorde, zijn motivatie hoorde geven. En dat... Eigenlijk, ja, hij had het over stikstofuitstootgekte, gendergekte, lentekriebelsgekte, jodenhaat.
3: Ja.
19: Je kon het bij D66 zo gek niet bedenken. En toen dacht ik gewoon, deze hele zin die man uitspreekt klinkt eigenlijk als een soort van X-bericht. Het was, dus ik vond het eigenlijk wel heel veelzeggend. En je kunt je natuurlijk afvragen van hoe moet je zeg maar zo'n motivatie van zo'n aanslagpleger uitzenden.
3: Ja, op die manier bedoel je gewoon.
19: Ja,
3: zeg
19: gewoon
3: maar,
19: van je laat hem gewoon eigenlijk aan het woord en je laat hem dat soort dingen zeggen.
3: Ja.
19: Maar ik vond het toch wel heel veelzeggend, omdat er wordt zoveel op één hoop gegooid. En ja, voor mij zegt dat, ja, het laat eigenlijk een beeld zien van iemand die toch heel veel op sociale media zit, denk ik. En daar.
3: Maar werkt dat dan niet juist heel verhelderend? Als je dat,
19: ja,
3: als je,
19: eigenlijk wel. Ja, ik vond het heel verhelderend.
3: Maar is dat, bedoel je, valt het je ook op omdat er misschien een journalistieke verantwoordelijkheid ergens zit om dat niet te doen?
19: Nou ja, kijk, je moet, dus denk ik wel een moeilijke afweging. Kijk, de NOS had ook een kop op hun site over deze zaak. En dan was het. Ja, ik citeer het niet helemaal goed, denk ik, maar iets van aanslagpleger D66-kantoor noemt D66 veroorzaker van.
3: Afbraak Nederland.
19: Ja, ziet partij als oorzaak van alle ellende. Of zoiets.
3: Ja, ja.
19: En dacht ik, ja, die kop is dan misschien weer niet zo goed, omdat je dan. Ja, het stond ook niet tussen aanhalingstekens. Nee. Dus welke ellende dan? Maar je kunt. Dus die kop hebben ze trouwens ook aangepast. Dus later stond er iets van. Hij zag. Hij ging over tot geweld, want protest werkt volgens hem niet.
3: Mm-hmm.
19: Dat vind ik dan wel weer goed, omdat je dan zegt van. Hij was dus wel politiek gemotiveerd. Maar hij. Ja, hij ziet vreedzaam protest niet als een oplossing. En daarom gooit hij een bom door de brievenbus.
3: Ja, het is een beetje zoeken, hè, toch, daarin?
19: Ja, het is zoeken. Dus je wil laten zien wat zo iemand beweegt.
3: Ja.
19: In dit geval was het dus iemand die ook al eerder Arriva-bussen in brand heeft gestoken. En daarvoor is veroordeeld. Dus ook een geschiedenis heeft. Maar aan zijn uitspraken zag je ook wel dat zo iemand. Ja, op een bepaalde manier media consumeert. Want anders heb je ook het niet over lentekriebels, gekte, gendergekte en jodenhaat.
3: Maar dat geeft ook wel weer een bepaald inzicht in de man.
19: Ja, zeker.
3: In dit geval. We hebben trouwens nog geprobeerd om de NOS te bereiken over hun overwegingen. Om dat op deze manier dus te doen.
19: Ja.
3: Maar dat is niet gelukt op korte termijn. Heeft de Volkskrant daar zelf aandacht aan besteed eigenlijk?
19: Nee, ik zag eigenlijk niks bij ons. Dus ik weet niet, ik was gisteren niet op de redactie. Maar we hebben wel veel geschreven over die. Over het geweld na het Malieveld vorig jaar. En ook over de rechtszaken die toen gespeeld hebben. Dus misschien is dat een afweging geweest van we gaan er nu niet heen.
3: Ja, ja.
19: Dat weet ik niet.
3: Clara van der Wiel, hoe hebben jullie dat gedaan bij NRC?
2: Nee, we hebben deze nog niet gedaan. Ik zag ook dat het een proforma zitting was. Dus wij waren er niet bij. En dan op basis van ANP doen we dat eigenlijk niet.
3: Nee.
2: Ik denk dat als de rechtszaak eenmaal echt start, dat we er wel bij zijn. Ja.
3: Jouw mediamoment, Clara, gaat over een artikel in de Financial Times waarin een oud-journalist uitlegt hoe hij aan zijn informatie kwam over grote fusies in de zakenwereld. En dat vond jij heel interessant.
2: Ja, het is Ed Hammond. Die was wel eigenlijk een beetje een van de belangrijkste journalisten van de FT en later ook van Bloomberg. Die berichten over, dat heet dan de deals reporting. Dus dat gaat over fusies, over overnames. Echt het grote geld eigenlijk in het bedrijfsleven. Hij is inmiddels, zoals wij dat journalisten dan zouden zeggen, naar de verkeerde kant gegaan. Hij is nu communicatieadviseur van een adviesbureau. Maar hij blikt nog één keer terug en hij legt eigenlijk uit hoe hij aan zijn scoops kwam. En hij legde uit van, joh, en dat vind ik heel interessant, omdat ik heb een tijdje in Brussel gewerkt. Daar zat de FT-journalisten zitten daar wel een beetje bovenaan de apenrots. Je hebt altijd de lekjes. Maar wat hij zegt over hoe die aan scoops komt, dat sluit best wel een beetje aan bij hoe elke politieke verslaggever dat, denk ik. Hè? Dat je, als je met mensen praat, dat mensen het eigenlijk heel leuk vinden om over allerlei dingen gewoon heel openhartig te praten. En dat daar ook wel een hele grote portie van ego bij komt. Hè? Informatie voor je houden blijkt voor heel veel mensen heel moeilijk te zijn.
3: Ja, dat zit niet in onze natuur. Nee.
2: Dat eigenlijk iedereen dat wel herkent. Ik bedoel, mensen houden ook van roddelen. Dus het is gewoon, als je iets weet, dan vinden veel mensen het heel lastig om dat voor zich te houden. En dat geldt eigenlijk ook voor, in mijn geval dan Europese politici en in zijn geval denk ik.
3: Ja, is dat wat jij ook hebt gemerkt?
2: In de hoge zakenwereld zitten. Maar, en dan komt het, er zit nog een ander element in het stuk wat hij nu in de FT beschreef. En dat vond ik wel heel erg interessant en ook wel, het zet me wel heel erg aan het denken. Er is dus in deze wereld van zakenverslaggeving een steeds grotere rol ook weggelegd voor criminele lek. Voor het criminele lek. Criminele organisaties die eigenlijk informatie opdoen over op handen zijnde fusies, overnames. En die met dat opzicht ook naar een journalist brengen om vervolgens daarop te kunnen cashen. Hè? Doordat zo'n aandeel vervolgens heel hard gaat stijgen.
3: Doordat
2: als dat
3: te lekken
2: wordt.
3: Naar de pers.
2: Ja, het lekt, wordt gelekt naar de pers. Die publiceren erover. Aandeel gaat omhoog.
3: Ja.
2: En zij gaan heel veel geld verdienen. En hij is daar heel openhartig over. Hij zegt van dat is een groeiende bron van informatie voor ons.
3: Ja.
2: Voor ons geweest.
3: Maar het is een dilemma, want wat doe je daarmee? Wil je
2: dus hij legt wel uit van, je kunt je nooit alleen maar baseren op zo'n crimineel. Hè? Je moet het
20: altijd vervolgens gaan checken. En als je voldoende bronnen hebt, dan kun je het naar buiten brengen. Maar als dat uiteindelijk de kiem is van zo'n bericht, dat vind ik wel ongemakkelijk. En hij zegt van ja, informatie moet nou eenmaal naar buiten. Uiteindelijk wegen wij belangen van mensen die informatie met ons delen. En wij maken daarin eigen afwegingen. Maar het zette mij wel aan het denken. En ik vond het in ieder geval een heel interessant stuk. En het
19: is ook wel interessant hoe die criminele organisaties dan komen aan die informatie. Of ze daar ook weer bijvoorbeeld de criminele methode voor gebruiken. Of bijvoorbeeld ze hacken in systemen of wat dan ook. En dan is dus dat ook nog een aspect. Dus je komt op een criminele manier aan je informatie. Je wil het via de journalist zoveel mogelijk maximale exposure. Om dan vervolgens zelf daar heel veel geld mee te verdienen. Ja, ik vind dat wel eigenlijk meer dan ongemakkelijk. Kijk, dan moet er wel een heel groot maatschappelijk belang mee gediend zijn om dan
3: te publiceren.
19: Ik weet niet of dat in het geval van bedrijfsovernames zo is, zeg maar.
20: Dat zijn hele goede vragen die je stelt. Dus dat had ik ook allemaal.
3: Wat zet jou tot nadenken, Clara?
20: Ja, ik bedoel, wij zitten bij NRC natuurlijk. Het beeld van journalisten die gewoon zeggen van ja, informatie is informatie. Wij berichten alleen maar. Ik vind dat in dit geval toch wel meer vragen oproepen. Hè? En ook wel van, ja, zouden wij dat dan ook doen? Kijk, wij zitten totaal niet in de business van dit soort overname journalistiek. Maar ik denk niet dat wij dat op die manier zouden doen als er zulke grote belangen en grote criminele clubs achter zitten.
3: Nee, dus is het een moeilijke afweging, Annette Bierschel?
1: Absoluut, ja. Ik denk, ik vind het doodeng. En dat is ook een teken van ondermijning, zeker. Maar het is ook wat het weer laat zien, hoe belangrijk het voor ons is, altijd de bronnen te checken en te zeggen, waarom vertelt hij mij dat nu?
3: Wat is
1: het alleen ijdelheid? Of is hij dronken? Of heeft hij inderdaad zo'n afwering en wat moet hij daar eigenlijk mee doen?
20: Zeker.
3: Al een paar dagen kunnen we er niet omheen. De nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal is Spaans en heet Xavi. Vandaag in de kranten en gisteren in de journaals. Natuurlijk uitgebreide verhalen over deze oud-voetballer die ons weer in de stijl van Cruijff moet gaan laten voetballen. Maar zelf is hij nog niet echt te horen en dus wordt er vooral over hem gepraat.
0: Hij heeft natuurlijk WK in 2010 gewonnen. Bij Barcelona ook wel even gespeeld. Ook gecoacht bij Barcelona. Dus ik denk dat het wel goed moet komen eigenlijk.
21: Ik vind het eigenlijk best fijn, want hij heeft volgens mij heel veel voetbalkennis.
3: Ja, Sarah, we horen en lezen dus alleen maar over hem. Er wordt vooral geput uit de documentaire Cruijff, waar die even in te horen is of te zien. Is het desondanks interessant om daarover te lezen nu?
19: Nou ja, ik denk het wel. Je wil natuurlijk gewoon daarover lezen. Ja. Als dat bekend wordt, dan wil je de volgende dag, dan moet je gewoon stukken hebben. En het is natuurlijk, je wil het liefst hem zelf spreken, of op zijn minst dan Nigel de Jong of zo. Maar dat, ja, je moet het toch doen met een persverklaring.
3: Het is wel heel sumier, hè? Om het dan
19: nou ja,
3: de wereld
19: het is
3: in
19: ook en vooral, je wordt daarmee, want in die persverklaring staan dan wel quotes van Xavi, die dan zegt van, ik ben een zoon van het Nederlandse voetbal. Nou ja, en dat is dan ook, hè, dus dat is ook precies hoe het dan vervolgens wordt gebracht.
3: Ja, de berichtgeving wordt daardoor ook heel erg eenduidig, toch? Je leest overal een beetje hetzelfde eigenlijk.
19: Maar het is gewoon heel dichtgetimmerd. Het gaat je gewoon echt niet lukken om die hoofdrolspelers zelf te spreken als journalist. Dus dan moet je wachten op de presentatie.
3: Ja.
19: En in de tussentijd moet je het doen met van alles en nog wat. Ik zag bij nu.nl een keeperstrainer die hem ooit eind jaren 90 bij Barcelona had getraind. Ik zag iemand van de Catalaanse radio werd geïnterviewd. Dus op zich zijn journalisten wel creatief om dan toch sprekende bronnen te hebben. Want dat wil je natuurlijk wel. Want alleen zo'n persverklaring, dat is het natuurlijk niet.
3: En er zijn er genoeg voetbalwatchers natuurlijk, hè, die je kunt vragen, die al 30 jaar meelopen.
19: Ja.
3: Clara, is het dan eigenlijk nog wel interessant?
20: Ik ben zelf totaal geen voetbalkenner, watcher. Dus
3: maar
20: ik
3: een onderwerp nooit waarbij je zo weinig hebt, eigenlijk hou vast.
20: Kijk, het is natuurlijk een extreem gesloten wereld. Er zijn veel gesloten werelden waar journalisten toegang toe moeten krijgen. Maar sport en dan zeker ook voetbal is wel een van de meest gesloten. Er gaat natuurlijk enorm veel geld in om. Dus dat daar heel veel persvoorlichters en communicatieadviseurs op zitten, dat is evident. Nogmaals, ik weet heel weinig van voetbal. Ik wist niet wie deze man was. Dus voor mij is het ook een service sowieso om uit te leggen, wie is deze man eigenlijk? Wie heeft er vroeger wel eens met hem samengewerkt? Hoe was hij op dat moment? Uiteindelijk hoop je wel dat hij een keer een groot interview gaat geven van, wat wil je nou gaan doen met Oranje? Een reportage waarin je hem kan volgen, zoiets. Maar voorlopig vind ik het ook prima om het hiermee te doen.
3: Okay. Gaan we nu naar iets wat heel toegankelijk is. Ja, de schatkamer van beeld en geluid namelijk. Met door jullie gekozen pareltjes uit het archief van radio en tv. Sarah, je hebt gekozen voor Arjan Ederveen. Ja. Ik moet zeggen, een vaak gekozen programmamaker. Het is niet voor het eerst dat hij voorbij komt in deze rubriek. Ook wel terecht natuurlijk. Wat heb je gekozen van hem?
19: Een stukje uit Vanwege Maartje van 30 minuten. Het gaat over een Tweede Kamerlid, Els Bongers, gespeeld door Arjan Ederveen. Die heel graag in Nova wil komen in de studio bij Maartje van Wegen. En daarbij met heel veel ellebogenwerk en messen in de rug van collega's uiteindelijk terechtkomt. En daar dan ontdekt dat het besproken onderwerp niet het correctief wetgevingsreferendum is, maar de zoekgeraakte PKB-rapporten. En dat is heel grappig.
3: We gaan even luisteren. Arjan Ederveen als Els Bongers. Die naam is ook zo goed, hè? Els Bongers.
4: Ja, nou, twee dingen. Het heeft mijn volledige aandacht.
19: En?
4: Het is moeilijk. Het is heel moeilijk. En ik kan daar op dit moment. Op dit moment kan ik er niets over zeggen, want ik moet hier eerst met mijn achterban over praten.
5: Goed. Wel bedankt dat u naar de studio wilde komen. Het was het voor vandaag. Morgen is er weer een nieuwe Nova. Goedenavond.
4: Ik was verrast. En ik wil jou ook verrassen, want ik heb een hangplantje voor je meegemaakt. Ja. Ik dacht, bloemetje gewoon een bloemetje.
5: Vind ik echt heel leuk.
4: Dat kan je op de redactie hangen.
5: Ik hou van vetplantjes. Dus ik vind het echt buiten voor eigenlijk.
3: Ja, nog even napraten met Maartje Vanwege in de tune. Hè?
19: Ja, die er dus ook zelf in zit, in de studio van Nova. Dat maakt het natuurlijk extra leuk.
3: Hij zat de hele tijd koekjes ook te eten.
19: Ja, het is heel grappig, je moet eigenlijk helemaal kijken.
3: Ja, het is zeker, en ook opvallend, het is 30 minuten, maar de traagheid, als je het terugziet toch, vond je niet? Maar het staat wel nog steeds hoor.
19: Ik heb een biografie over Arjan Ederveen geschreven. Dus ik heb alles teruggekeken afgelopen jaar.
3: Ja.
19: Dat kan ik niet meer echt zo zien eigenlijk. Nee. Voor mij is het niet te traag.
3: Nee.
19: Het is gewoon het is gewoon heel grappig. Ook een scène in de Tweede Kamer dat je dan dat ze daar dan een gift shop hebben met allemaal Tweede Kamer merchandise. Dat hebben ze dan helemaal nagemaakt en zo. Nee, het is wel echt.
3: Ja, met kaarten van Frans Wijsglas ook en zo. Heel grappig. Ja. Clara, jouw schatkamermoment komt uit Het Zwarte Schaap, het programma van de VARA, gepresenteerd door Inge Diepman. Waarom wil je dat laten horen?
20: Nou, ik kan me dit best wel goed herinneren, dit programma. Ik was toen nog relatief jong, ik was een jaar of 11, denk ik. Maar het hangt echt een beetje samen met mijn. Ja, dat je echt politieke en journalistieke interesse krijgt van hoe werkt het nou. Dus daarom heeft het denk ik ook zo'n diepe indruk op mij gemaakt. Het was een programma waarin altijd weer mensen werden uitgenodigd die eigenlijk een beetje buiten de kudde vielen. Dus Pim Fortuyn is er wel eens geweest, Jo Manda.
3: Ja.
20: In dit geval gaat het om Jan Maat. Radicaal rechts, extreem rechts politicus uit de jaren 90. En die gesprekken die dat opleverde en het vuur dat in het programma zat, dat was heel erg interessant.
3: Daar gaan we nu naar luisteren, Jan Maat. Okay.
22: Als nou waar is wat dat mevrouwtje daar zegt.
20: Wie?
22: En ik sta alleen maar te blaren. Dan zou ik zeggen, dan doet u dat toch met alle plezier.
20: Nee, wat is dat?
22: Want dan zien die kiezers toch. Dat stelt toch niks voor, hè, wat die man daar vertelt. Nee. Maar dat durven we helemaal niet te
23: doen. Wij hadden een actualiteitsrubriek die vanuit een VARA-visie.
22: Nee, maar.
23: Vanuit die visie was u verderfelijk bezig. En dat hebben we laten zien. We hebben regelmatig reportages over uw partij laten zien. We hebben ook u in die reportages aan het woord gelaten. Iets anders is of je u naar de studio vraagt om een serieus gesprek te houden over de politieke verhouding in Nederland.
22: Dat doet u toch niet?
20: Nee, maar wat meneer mevrouw Schermburg dan zegt, die heeft een aantal gesprekken met.
23: Dat wilde ik niet, gesprek zijn twee mensen nodig.
20: Ja, ik vind het fascinerend, omdat het eigenlijk discussies zijn die we in de media nu natuurlijk nog steeds voeren.
3: Ja,
20: in hoeverre geef je radicaal rechtse, extreem rechtse politici een podium? En in hoeverre moet je daarover berichten, omdat ze nu eenmaal onderdeel zijn van van de politieke de gang van zaken? Dus heel interessant.
3: Zijn we daar wat in opgeschoten eigenlijk, in die discussie?
20: Is dat
3: vanuit journalistiek oogpunt weer?
20: Ik vind ik heel ingewikkeld. Ik denk dat wat nu natuurlijk het cruciale verschil is dat altijd de politici zelf hun eigen podium hebben. Dus om met hun eigen social media accounts het publiek te bereiken. Dus dat maakt eigenlijk die discussie ook nog veel ingewikkelder voor media. Dit vind ik echt heel fascinerend dat dus in 1999 al die discussies op die manier werden gevoerd. En dat de manier waarop hij over Wouke van Scherburg praat, dat mevrouwtje, ik krimp echt ineen.
3: Dat mevrouwtje.
20: Het is interessant.
3: En daar kwam Pim Fortuyn later ook nog eens overheen.
20: Ja,
3: het gaat toch koken. Ja. Ja. Om maar een cliché om daarmee af te sluiten. Dankjewel, ja. Clara van der Wiel, NRC, adjunct hoofdredacteur. En Sarah Belkoyon, onderzoeksjournalist bij de Volkskrant. Fijn dat jullie er waren. Straks na het nieuws, onze rubriek, zijn er nog vragen. En dat gaat vandaag over Duitsland, vakantieland. Zoals op vrijdag doen we meerdere landen als vakantieland, waar u dan vragen over kunt stellen. 0800-1101. Of ga naar Radio 1 op de NPO Luister-app. Nu de hoofdpunten van het nieuws met Kirsten Klomp.
14: NPO Radio 1.
6: Bij een ongeluk op de A59 bij Hees zijn 2 doden gevallen. 4 auto's op de snelweg botsten op elkaar. En er zijn ook meerdere gewonden. De snelweg naar Den Bosch is dicht. Op de A59 staan files door trekkers die onderweg zijn naar het provinciehuis in Den Bosch voor een boerenprotest. Het is niet duidelijk of het ongeluk daardoor is veroorzaakt. Zo'n 500 boeren met trekkers hebben zich inmiddels verzameld bij het provinciehuis in Den Bosch. Ze demonstreren tegen het intrekken van de vergunning van 5 kippenhouders omdat ze te veel stikstof uitstoten. Boerenorganisaties zijn het er niet mee eens.
18: Als we in dit land afgegeven rechtsgeldige vergunningen gaan innemen, ja, dan trek je de basis weg onder elk vertrouwen in welke overheid dan ook.
7: Het doel is om er een leuk protest van te maken. Er worden ook ijsjes uitgedeeld. Dus ik verwacht een hete, maar toch wel leuke dag, maar wel een goed protest.
6: De boeren komen nu aan het woord in een spoeddebat over het intrekken van de vergunningen van pluimveehouders. Het provinciebestuur is daarvoor eerder teruggekomen van reces. Het laatste slachtoffer van de nieuwjaarsbrand in Crans-Montana heeft het ziekenhuis verlaten. Het meisje van 17 was een van de 119 gewonden. Bij de brand in Crans-Montana vielen 41 doden. De uitbater van het Zwitserse café en zijn vrouw moeten nog voor de rechter komen, onder meer voor dood door nalatigheid. En op de hei bij Rhenen heeft vannacht een natuurbrand gewoed. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen. Er stond een gebied iets kleiner dan een voetbalveld in brand. Inmiddels is het vuur onder controle. De brandweer in Rhenen is nog wel bezig met nablussen en het nat maken van de smeulende resten.
3: Dankjewel, Kirsten. Hoe is het op de weg, Erwin de Hart?
8: Ja, het wordt wat drukker op de weg. Ook in Zeeland wat files op weg naar het strand al. Maar niet heel veel vertraging daar. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch is de vertraging een kwartier in een file van 15 kilometer tussen Nieuwegein-Zuid en Afrit Geldermalsen. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens een kwartier vertraging door de grenscontroles. Vanaf 7 naar een 3 kilometer file. En zoals gezegd een ongeluk op de A59 Os richting Den Bosch. Bij Nuland, de weg is helemaal dicht bij Knoopend Paalgraven. Verkeer kan omrijden via Eindhoven, via de A50 en de A2. Door een kapot spoor rijden nog de hele dag tussen Utrecht Centraal en Geldermalsen nauwelijks treinen.
14: Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart.
3: Spraakmaker en correspondent Annette Bierschol is nog steeds bij ons. En naast haar is aangeschoven Heidi de Ruiter. Goedemorgen.
9: Goedemorgen.
3: Jij hebt onderzocht hoe Nederlandse en Duitse regionale dagbladen over het grensgebied schrijven. Over elkaars grensgebied ook vooral. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben na 11 uur. Nu eerst dit.
24: Waar in Engeland regent het minst?
25: Waarom vind je in Frankrijk op elke straathoek een apotheek?
26: Waarom hebben Duitsers de gewoonte elkaar intens aan te staren?
27: Wat weten we eigenlijk over ons favoriete vakantieland? Deze zomer beantwoorden we elke vrijdag uw vragen.
3: En vandaag doen we dat met Annette Bierschol, die in Duitsland geboren is en inmiddels al 30 jaar in Nederland woont en werkt als correspondent voor Duitse media. Ja, Annette, je komt nog regelmatig in Duitsland. Zeker. Voelt dat na 30 jaar nog steeds als thuiskomen of voel je inmiddels ook een beetje een toerist in eigen land?
28: Ik voel me ook een beetje toerist in eigen land. En dan wel zo'n soort sentimentele heimat, heimwee-toerist. Dus hartstikke leuk gevoel is het.
3: Ja, is dat fijn?
28: Ja, dat is heel fijn. Dus je gaat naar de bakker natuurlijk. Elke Duitser die mist het brood het meest. En dan koop je brood. Maar je kijkt naar de landschap. Je hoort je eigen taal op straat gesproken worden. Nou, dat is supermooi. Dat is, ik ben echt.
3: En wat is voor jou, waar is in jouw Duitsland thuiskomen?
28: Dat is Noord-Duitsland. Ik kom uit Bremen en dat is echt. Dus ik moet zeggen, toen ik naar Nederland kwam, 30 jaar geleden, toen kwam ik uit Genève, dus uit de bergen. Ja. Toen kwam ik hier en dan was voor mij Amsterdam thuiskomen. Want het was plat en er was de wijde hemel en die wolken en dan was ik helemaal blij.
3: Ja. We horen net in dat geluidsfragment de vraag: waarom hebben Duitsers de gewoonte elkaar intens aan te staren?
28: Want de German stare. Dat heb ik eigenlijk pas door jullie gehoord. Het is, op internet gaat dat rond. Ik had het nog nooit gehoord. En weet je wat ik had toen ik naar Nederland kwam? Dacht ik, oh wat leuk. Die mensen kijken je echt aan, geïnteresseerd. En dat is het ook. Wij Duitsers doen het ook, maar Nederlanders doen het dus ook. En met name expats en zeker uit Aziatische landen, die voelen zich ongemakkelijk daarbij.
3: Door dat hele directe.
28: Door dat aankijken. Maar dat is, het is beleefdheid ook, hè?
3: Ja.
28: Ja, mijn moeder zei altijd, jij kijkt mensen aan als
3: je praat. Ja, dat is
28: waar. Dus dat is net als met 77
3: woorden praten. Het is mij nooit opgevallen bij Duitsers eigenlijk.
28: Nee, bij mij ook niet. Maar inderdaad, mij viel het dus op bij Nederlanders. Dus ik moest erom lachen.
3: Over de verschillen tussen Nederlanders en Duitsers en overeenkomsten straks meer. U kunt aan Annette Beerschel al uw vragen stellen over Duitsland. We zitten klaar bij de telefoon. 0800-1101 of stel uw vraag in de Radio 1-app, dat kan ook. En terwijl u belt, gaan wij naar muziek luisteren.
2: KRO NCRV. Platen van spraakmakers.
3: Want u hoort deze zomer de muziek uit de platenkast van de spraakmaker. En in dit geval dus Annette Beerschel. Wat heb je bij je?
28: Ik heb Sven Ratzke.
3: Sven Ratzke.
28: Wil ik horen, ja. Ja. Want iets wat niemand of heel weinig mensen denken over ons Duitsers, want iedereen denkt dat we vrij stijf zijn en geen humor hebben, zegt of zingt Sven Ratzke wel dat wij dat hebben. Sven Ratzke moet ik daarbij zeggen, hij zegt zelf dat hij op de grens van Duitsland en Nederland is geboren.
3: Ja.
28: Dus hij is echt vloeiend in Duits en in Nederland en hij woont in Berlijn en in Amsterdam. En hij zingt fantastisch, een prachtige programma. En hij zingt daarover dat Duitsers seksappeal hebben.
3: Deutsche Sexappeal heet het nummer ook. Ja, ja dat is ook leuk, hè?
28: Ja, ja,
3: dat is fijn. Duits en Engels bij elkaar.
28: En ik heb het ook inderdaad heb ik het gehoord een keer in een live optreden van hem. En dat was in Amsterdam. En die Nederlanders die dachten, wat is dat? Wat is dat? Die konden het niet geloven dat het inderdaad ook grappig kon zijn. Okay.
3: Sven Ratzke samen met de Konrad Kosselek Big Band.
28: Ja.
9: Gehört dazu, ich nimm's nicht schwer. Frauen schreien, wanna touch you, komm mal her. Das Deutsche ist man so überpopulär. Denn Deutsche sehen scharf und sexy auch. Ein Deutscher riecht nach Wald und denkt mit dem Bauch. Abroad schreien sie,

0: Deutsche Sexappeal van Sven Raska. Eigenlijk kun je geen vragen meer hebben over Duitsers. Na dit
1: nee, ik dacht ook, we kunnen nu naar huis gaan. Ja, want,
0: alles zat erin.
1: Alles zit erin. En ja. Het lied, ja. Super.
0: We gaan het toch doen.
1: Ja, mooi.
2: Guten Tag, auf Wiedersehen, Bratwurst und so weiter und so weiter. Ja, ja.
3: Dit is het invloedrijkste land van Europa.
4: Er is niet één Duitsland, er zijn gewoon heel veel gewoon regionale verschillen.
5: Entschuldigung!
6: Niet alleen hebben de deelstaten ieder een andere wetgeving, ook verschillen zijn qua cultuur, koopkracht en economie.
7: Eigenlijk was alles vrede, freude, eierkoeken, oftewel koek en ei, en dat was goed zaken doen.
8: Dus als ze willen tanken of boodschappen doen, dat is in Duitsland goedkoper.
9: Even boodschappen doen, hè? Even de drogist leegkopen daar. Hè?
10: In combinatie met de rookwaren natuurlijk, ja, dan heb je het er gelijk uit.
11: Harry, we brauchen den Wagen sofort.
12: We hebben geen humor, we zijn conservatief, arrogant, een beetje saai.
13: Bier. Ja.
14: Bier, dirndels, ja. Bratwurst, foute slagermuziek.
13: Wir schaffen das.
0: Barbara de Vos is lid van het Spraakmakerscollectief. Goedemorgen.
15: Ja, goedemorgen.
0: En geboren in Duitsland, zeg ik er even bij. En u heeft een vraag.
15: Ja. Ja, mag ik in eerste instantie een compliment maken aan Annette voor de muziekkeuze. Ik hou van Sven Ratzke. Het zal niet iedermans keuze zijn, maar ik vind hem geweldig. Ik volg hem al vanaf zijn eerste optreden. Ja. En ja, heel leuk.
0: Oké. Okay.
15: Ja, mijn vraag is, het gaat over het spiegelgedrag. In zoverre dat in Duitsland zeggen ze, de politiek vooral en de journalistiek, in Duitsland en in Nederland, och, dat doen ze dat veel beter. Daar hebben ze het echt goed op een rijtje. Oh ja. En in Nederland zeggen ze, ja, maar als we naar Duitsland kijken, boah, perfect geregeld enzovoorts. En dan zeggen mensen die dat horen, die zeggen dan, als het op de sprake komt of zoiets, zeggen ze tegen mij, maar jullie in Duitsland doen ze dat toch zo goed? Ik weet zeker dat het niet zo is, maar dan. Weet je, ik heb het idee, de mensen worden een beetje op de hak genomen. Door dat gras is bij de buren altijd groener. Dat is het tenslotte toch niet. Maar waar komt dat vandaan? Dat men altijd kijkt en zegt van, oh, daar is veel beter geregeld.
0: Oh ja, ja, ja. Annette, is dat een Duitse uitdrukking ook? Dat is gras bij die nachtbaren is het immer grüner?
1: Daar moet ik nu over nadenken. Nee, volgens mij niet.
0: Nee, maar hoe komt het dat we zo tegen elkaar opkijken?
1: Maar wat er wel is, wat hier speelt, is iets heel typisch wat Duits gedrag is. Want zodra je in Duitsland... In Duitsland zijn wij een beetje pessimistisch. Dus voor ons is het glas altijd half leeg.
0: Ja.
1: Dus als je iemand een compliment geeft, dan bijvoorbeeld je zegt, oh, jullie zijn zo beleefd en het, oh, zo vriendelijk en zo. En dan komt zeker iemand die zegt, nou, dan ben je echt nog nooit in Berlijn geweest. Ze zijn daar zo hufterig. Echt vreselijk gedrag. Dat is echt typisch Duits. Nee, wij willen eigenlijk die complimenten dat iemand iets positiefs zegt.
0: Ja.
1: Willen we niet. En dan zeggen wij, Nederlanders alles beter. Want wij denken, Nederlanders zijn net als wij Duitsers alleen losser, lockerer en veel meer humor. En andersom is het zo, Nederlanders, ja, die hebben dan de Calimero-complex. Nederlanders hebben echt totaal geen moeite mee een compliment in ontvangst te nemen. Maar in vergelijking met andere landen, hebben ze toch het gevoel, nee, ergens anders, in een groot land, dat zijn grote landen, wij zijn een klein land. En daar is het veel beter geregeld. En dat houdt zich hardnekkig. Ik denk trouwens, ja, om heel eerlijk te zijn, dat zoveel Nederlanders in de afgelopen tijd met een Duitse trein zijn gegaan, dat ze echt weten dat er niet meer alles beter geregeld is.
0: Nee, nee.
1: Want dat is echt dramatisch.
0: Die rijdt helemaal niet op tijd.
1: Nee.
0: Nee, nee. Nee. Barbara de Vos, is dit een uitleg waar je wat mee kunt?
15: Ja, dat is een uitleg. Het zal dus waarschijnlijk niet veranderen, denk ik.
1: Nee, ik denk zo niet.
15: En met de trein heb je ook gelijk aan het, want dat is een ramp geworden inmiddels. Ja.
1: Ja.
15: Moet ik nog één vraag stellen aan Annette?
0: Ja hoor.
15: Ja, ik ben nog 10 jaar langer in Nederland dan u. Wat was voor u, ik zal mijn eerste rare belevenis in Nederland, die zo afwijkend was van het Duitse, waar ik vandaan kom, uit Oost-Berlijn.
0: Ja.
15: Zo afwijkend dat ik dat nog steeds in mijn hoofd dwarrel. Natuurlijk heb ik zo beleefd en alles, maar wat was het voor u?
1: Oh, dat
15: bij mij, ik moet zeggen, het was bij mij de zwevende koekjes trouwens boven je hoofd, hè?
1: Wat was het? Oh, de koekjes. Oh, die koekkappen.
15: Nee. Je komt in Duitsland op visite, bij een verjaardag, weet ik dat, er staan er 3 taarten. Ja. Toen stond er drie taarten op tafel en je hebt dat van elke taart heb je één stuk gegeten. En
1: ja,
15: dan kom je in Nederland en de schoonmoeder maakt je kennis en die komt met de koekjes komen langs.
1: Ja, zeker. Die gaat één koekje
15: dicht en weg.
0: Ja, je moet op tijd je hand terugtrekken, anders zit je je vingers tussen de deksel, hè, omdat die meteen weer dicht gaat.
1: Dat, volgens mij is dat wel een trauma wat alle buitenlanders en Nederlanders in Nederland hebben.
0: Ja.
1: Met het ene koekje uit de trommel. Maar wat ik had was de wildplassen. Mannen die dus gewoon, waar ze ook, midden in Amsterdam voor ons huis, daar stonden ze dan rijen te wild te plassen.
0: Wat zegt dat over de Nederlandse volksaard? Dat zou een Duitser niet zo snel doen.
1: Nee, toch meer schaamtegevoel.
0: Mm-hmm, ja.
1: Ik, nou maar goed, dat is een ander onderwerp.
0: Ja. Ook zo'n cliché is trouwens, hartelijk dank trouwens Barbara de Vos, Annette, dat Duitsers geen humor hebben. Zit daar wat in of niet? Dat vind ik altijd een hele...
1: Ja, wij zeggen zelfs van ons dat wij naar de kelder gaan om te lachen. Wij kennen dat zelfs ook, dat cliché. We hebben wel humor.
0: Ja.
1: Het is een andere soort van humor. Trouwens, over de Duitse baan gesproken. Daar is nu, die hebben een PR-bureau in dienst genomen. Want die problemen zijn zo erg. En dat ze gedacht hebben, we maken maar mooie, hele grappige filmpjes op Instagram en Facebook.
0: Mm-hmm.
1: En die zijn inderdaad hilarisch. Van een bekende actrice die dan al dat op de hak neemt. Dat ze te laat zijn, dat ze geen service hebben. En daar zijn wel ook veel mensen kunnen daar niet meer over lachen.
0: Nee, zelfspot.
1: Zelfspot hebben we wel. Wij hebben zelfspot zelf. En dan kan ik nog aan iedereen die denkt dat wij geen humor hebben, dan moet die maar ook de filmpjes, ook oude filmpjes zijn het inmiddels, van L'Oreal bekijken. Dat is een beetje qua zelfde positie als Good & Bee in Nederland, was L'Oreal die ons de spiegel heeft voorgehouden.
0: Mm-hmm.
1: Prachtig.
0: En dat het formele, dus dat de Duitsers veel formeler zijn, dat ze minder snel jij zeggen. En zietsen en doetsen, hè, heet dat geloof ik toch?
1: Ja, het neemt een beetje af.
0: Ja?
1: Het is nog wel zo. En zeker ook de titels en dat je dat allemaal moet noemen. Dat hangt een beetje van af in wat voor een omgeving je werkt. Maar ik weet van Nederlanders die bijvoorbeeld ook met Duitsers die daar zaken doen, dat die daar erg aan moeten wennen. Kijk, een medialandschap is dat anders. Daar zeggen heel veel mensen eigenlijk hier en jij. Maar het kan echt gebeuren dat die een persconferentie is, waar dan ook Duitse collega's uit Duitsland komen en die zeggen tegen iedereen u.
0: Mm-hmm.
1: En dan verwachten ze het van mij ook. En ik denk, hoe ging dat nog alweer?
0: Dus als wij zeg maar de Duitse variant in Sprachmachers zouden zitten.
1: Ja.
0: En dit wordt uitgezonden in Duitsland. Dan zeg ik niet Annette en jij.
1: Nee, dan zeg je vrouw Birsel.
0: Vrouw Birschol.
1: Ja, vrouw Birsel.
0: Ja, precies.
1: Of wellicht, ik weet ook niet. Maar soms is het ook... hier wordt het soms ook een beetje formeler in Nederland, is mijn indruk.
0: Mm-hmm.
1: Dat soms ook gezegd wordt, wij tutoyeren elkaar. Dat hebben we zo afgesproken. Dat zeggen sommige van jouw collega's.
0: Ik ook wel graag. Maar wat vind je daarvan dat ik dat zeg dan?
1: Ja, goed.
0: Ja,
1: vind ik heel goed. Ik ben ook soms voor dat formele. Het is ook bijvoorbeeld bij interviews is het...
0: Je moet ook afstand een beetje houden.
1: Dat houdt de afstand en dat, dat maakt het dan makkelijker ook om zulke kritische vragen te stellen.
0: Ja. Vorig jaar vierde 2,3 miljoen Nederlanders vakantie in Duitsland. En daarmee is het land een van de populairste vakantiebestemmingen nog altijd, hè, van Nederlanders. Geldt dat eigenlijk voor heel Duitsland? Of reizen Nederlanders vooral altijd naar bepaalde dezelfde plekken eigenlijk?
1: Ja, er is wel zo'n soort van top 10. Dus je hebt Berlijn is echt onslaagbaar nummer 1. En dan heb je natuurlijk, dat is wellicht ook een natuur van het beestje, Noord-Rijn-Westfalen, want het is dichtbij. Dus Keulen, Düsseldorf, daar gaan veel mensen naartoe. Veel mensen gaan ook naar Beieren. En dan wellicht, omdat ze op weg zijn naar de wintersport. En dat zijn zo'n beetje de hoofdgebieden.
0: Harry Keizer, lid van het Spraakmakerscollectief. Je schrijft Keizer echt op zijn Duits, hè, Harry?
5: Ja, het is hier in België. Ik woon in België. Het is gewoon Keizer.
0: Ja.
5: In Duitsland was ik altijd goed met Keizer. Vooral als het over dat biermerk ging.
0: Oh ja. Een van de Nederlanders die naar Duitsland op vakantie gaat dus. En u vertrekt morgen, hè, had ik begrepen.
5: Ja, ik vertrek morgen naar eerst even het Vogezen, Elzas. Frankrijk kan je niet laten liggen. En dan het Zwarte Woud weer eens in. Dat was lang geleden. Ik wil ook wel eens aan de Titizee staan met mijn camper.
0: Oh ja, precies ja. En u heeft een vraag voor Annette Biersel, dus zeg het maar. Wat wilt u weten?
5: Ja, dat gaat over... Ik heb lang in Duitsland zelfs gewoond en ook gewerkt. De vraag is, en nu nog als je er komt, de digitalisering van Duitsland. Als je kleine bedragen wilt betalen bij de bakker, de slager, zelfs in café of restaurant, dan kan dat niet met de kaart. Terwijl dat toch zeker na corona in heel Europa gemeen goed geworden is, vragen ze altijd nee, ik moet bar geld hebben. En dat stoort mij zeer. Als je eens met de kaart betaalt, dan komen ze met de EC-kaart, die ik niet ken. Maar, dus hoe zit dat nou? Waarom loopt Duitsland zo achter op digitaal gebied, terwijl daar toch de grote wetenschappers vandaan komen?
1: Ja, absoluut. Het is een verschrikking. En het is inderdaad iets beter geworden na de coronatijd. Maar waar mensen in Duitsland ook nog steeds huiverig zijn, is ook heel veel met datenschutz. Datenschutz, privacy.
0: Ja, bescherming.
1: Dus bescherming. En dus ze hebben ook zoiets van, ik wil dat geld voelen, ik wil het zien. Ik wil, dat geeft me een soort van veiligheid, dat ik weet wat ik uitgeef en wat ik ook binnen heb. Hoeveel heb ik in
0: tastbaar,
1: mijn
0: portemonnee?
1: Tastbaar.
0: Ja, ik heb er controle over.
1: Ja, en die controle en de veiligheid, dat is echt absoluut centraal voor de Duitse mentaliteit.
0: Dus dat heeft niet per se iets met het internet te maken of de digitalisering?
1: Nee, maar je hebt inderdaad, met internet kun je het ook hebben. Heel lang was het bijvoorbeeld ook zo, zeker in toerisme, dat Duitsers dan wel hun online hun reservering maakten. Mm-hmm. En maar toch nog even wilden opbellen. En dan voor de zekerheid te weten, is het ook aangekomen? Grappig. Hebben jullie het?
0: Ik merk dat ik een soort Duitser ben. Ik doe dat ook.
1: Goed, ik ben sowieso Duitser. Goed, wat zeg je nou goed? Ik heb dat dus ook.
0: Ja.
1: En dat is afgenomen.
0: Ik print ook mijn vliegticket nog uit.
1: Oh nee, zo ver gaat het niet bij mij. Maar je kunt het zien, Karl Johan, je kunt het zien op Schiphol als je ergens staat. En dan zie je Duitsers met hun uitgeprinte ticket. En zo ver gaat het bij mij niet. Maar dat is zeker een reden waarom ze daar nog steeds achterlopen.
0: Ja, precies. Ja. De Duitse regering heeft trouwens bij het aantreden vorig jaar beloofd, hè, om van die digitalisering echt een speerpunt te maken. Is er al iets echt veranderd sindsdien?
1: Nee. Nou, nee. Volgens mij niet. Nou, volgens mij zijn een paar meer van die palen, 5G-palen, opgesteld. Maar denk je nog steeds hoe traag het verloopt? Ja? Bijvoorbeeld zo'n elektronisch patiëntendossier. Of wat wij hebben met DigiD.
0: Mm-hmm.
1: Ik ben net verhuisd. Ik kon alles kon ik digitaal doen. Nou, dat was in 5 minuten was alles geregeld. Ik dacht, wow. Ja. Dat is echt, en dat is nog in veel plekken in Duitsland is dat echt nog toekomst.
0: Nee, nog niet het geval.
1: Muziek,
0: Harry Keizer, bedankt voor de reactie en hele fijne vakantie. Dan.
1: Veel spaans.
0: Ja, veel spaans.
5: Dankjewel.
0: Hans van Beinbroeg, nou, dat zeg je als je gaat skiën.
1: Ja, ja.
0: Niet. Ralf Knippenburg woont nu 1 jaar of 20 in Duitsland, net over de grens in Aken. Goedemorgen.
13: Hoi, goedemorgen. Ja, inderdaad, ik woon in Duitsland, geboren in Nederland. En mijn vraag is waarom Duitsland vasthoudt aan gesloten winkels op zondag. En of het voor de Duitse economie niet beter zou zijn als er koopzondagen waren. Ik woon zelf in de buurt van Aken. Ik vind het trouwens zelf prima hoor dat de winkels op zondag gesloten zijn. Ik heb er geen last van. Maar ik kan me voorstellen dat voor steden als Keulen of Düsseldorf dat toch een boost zou kunnen zijn. En ja, af en toe heb je wel zo'n verkaufsoffene zondag heet het dan. Maar veel Duitsers in de grensstreek die gaan nu toch naar Nederland om daar op zondag hun geld uit te geven.
1: Ja, ik zou ook zeggen, ga dit op zondag openen. Maar volgens mij is dat een beslissing van de verschillende deelstaten. En ik moet eerlijk zeggen dat ik dan niet helemaal weet wat die afweging zijn.
0: Nee.
1: Maar één ding nog, godsdienst, de kerken. Ja. De zondagsrust is heel erg belangrijk in Duitsland.
0: Oké, dankjewel. En dankjewel Ralf. Tot zover deze editie van onze rubriek. Zijn er nog vragen? Maandag, zeg ik alvast even, gaat het over het basisonderwijs. Want in het noorden van het land gaan de scholen natuurlijk weer van start. Staat u voor de klas of gaat uw kind weer aan de slag? En heeft u vragen over het nieuwe schooljaar? Ja, dan kan dat. Dan moeten we even mailen. spraakmakers@kro-ncrv.nl. U kunt ook nog even bellen. 0800-1101. De redactie zit tot 11:30 naast de telefoon.
16: NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof, journalist Gerry Eikhoff over de zorg in Nederland in de documentaire serie Ongelijke Behandeling.
17: De dokter voor ons, ja, dat was een belangrijk man die je niet moest lastigvallen. Het moest wel heel erg slecht met je gaan, wilde je naar de dokter stappen.
16: En culinair alleskunner Yvette van Boven over haar televisieprogramma Bij Van Boven Thuis in Ierland.
18: Het kan nog steeds in een kwartier op tafel staan, maar dan zonder enge dingen.
19: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
20: Wie vaak de A12 richting Zeenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
21: Met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
23: Magazijn leegverkoop bij Kees-Mee Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
24: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
25: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs,

0: En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
5: NPO Radio 1. 11 uur.
6: Johan de Zwart.
7: We blijven zo nog even in Duitsland, want schrijven de Duitse media meer over ons of wij over Duitsland? En wat is de toon? Die vragen komen zo meteen terug in het promotieonderzoek van Heidi de Ruiter. Met opvallende uitkomsten horen we zo meer over. Nu eerst het NOS-journaal met Kirsten Klomp.
8: Bij een ongeluk op de A59 bij Hees zijn twee mensen om het leven gekomen en een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Op de snelweg A59 reden veel trekkers naar Den Bosch, waar vandaag een boerenprotest is. Buiten bij het provinciehuis in Den Bosch is verslaggever Mark Robin Visser.
9: Ja, het nieuws over dat ongeluk is hier zojuist ook bekend geworden. Ook binnen in de zaal heb ik gehoord, maar hier buiten is het programma ook even stilgelegd. Geen muziek hier, terwijl er toch een groot podium is gebouwd. Er zijn vele honderden actievoerders hier bij elkaar. De stroom die hier toch vanochtend vrij constant was, is een beetje opgedroogd. En een van de laatste bussen die hier stopte met actievoerders, die hebben dat ongeluk ook gezien onderweg.
10: Wij komen uit Twente.
9: Ik zie dat u koffie meegenomen heeft.
10: Ja, ik heb koffie meegenomen, een broodje.
11: Ik ben er klaar voor.
9: Ja?
10: Ja.
9: De laatste waterflesjes worden uitgedeeld.
10: Mee. Ja. En we hadden wat oponthoud onderweg. Maar als een ernstig ongeluk gebeurt, dan stond nog even vast.
9: Oh, ja. Want er zijn al heel veel collega's voor jullie aangekomen.
10: Ja, dat klopt. Wij waren iets verlaat.
9: Wat heeft u zelf een bedrijf?
10: We hebben zelf ook een melkveebedrijf. Ja, ik zit inmiddels ook in een 1000-meter-zone.
9: Wat betekent dat?
10: Nee, daar komen extra beperkingen. En we maken ons grote zorgen voor de toekomst.
9: Ja. Als u nou hier kijkt naar dit debat in Den Bosch, wat denkt u dan?
10: Wat een zooitje met de politiek. Hoe is het mogelijk dat bestaande vergunningen, legale vergunningen, zomaar worden ingetrokken? Het is alsof de chauffeur zich netjes aan de snelheid houdt.
9: De buschauffeur, ja.
10: De buschauffeur. Alle regels opvolgt en er onderweg staande gehouden wordt en dat de politie zegt van ik vorder jouw rijbewijs in omdat je alles volgens boekje doet.
9: Ja, dat hoor je hier veel. Wat is een vergunning nog waard? Dat is waar hier in het provinciehuis in Den Bosch over gesproken wordt. Over de vergunning van 5 pluimveebedrijven. De stemming was vanochtend heel goed hier buiten voor het provinciehuis. Maar dus nu even wat minder na dat nieuws over dat zware ongeluk op die A59.
8: Mark Robin Visser, dankjewel. Ja, bij dat ongeluk waarbij dus 2 doden vielen. Dat ongeluk gebeurde in een file die ontstond terwijl boeren op weg waren naar het debat in de Provinciale Staten over die stikstofproblemen. De vergunningen van 5 pluimveehouders staan dus op de tocht. En binnen bij het debat is collega Sarah Buurman. Ja, Sarah, het nieuws over het ongeluk heeft de zaal dus inmiddels ook bereikt. Hoe is daar gereageerd?
12: Ja, dat klopt. Net voor de schorsing begon LTO-voorzitter Ger Koopmans erover. Die zei, toen hij een vraag moest beantwoorden, ik lees net het nieuws en het ontneemt me alle energie hier. Ja, het is heftig nieuws natuurlijk.
8: Ja, 20 minuten schorsing, maar daarna gaat het debat dus wel verder. Wat hopen de boeren vandaag te bereiken?
12: Ja, die hopen eigenlijk samen met een aantal oppositiepartijen dat het voornemen van het provinciebestuur toch niet doorgaat. Dat ze hun alternatieve plannen mogen uitvoeren. Maar het provinciebestuur zit in een lastige positie, want die heeft ook te maken met een uitspraak van de rechter. En het bestuur denkt dat er niks anders op zit dan hiermee door te gaan. Omdat van de rechter maatregelen genomen moeten worden om de stikstof omlaag te krijgen. Dus dat is een ingewikkelde positie waar ze in zitten.
8: Sarah Buurman vanuit Den Bosch, dankjewel. Aan de Kroatische kust ten oosten van Split woedt een natuurbrand. Er zijn tientallen gewonden, 7 van hen zijn in levensgevaar, melden Kroatische media. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Volgens de Kroatische brandweer zijn veel huizen in brand gevlogen.

0: Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Volgens het leger is de dreiging daarmee voorbij. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. Franse gevechtsvliegtuigen die meedoen aan een NAVO-missie om het Baltische luchtruim te bewaken, schoten maandag ook al een drone neer boven Letland. En Nigel Farage keert terug in het Britse lagerhuis. Nadat hij begin juni terugtrad als parlementslid, moest een tussentijdse verkiezing worden gehouden in zijn kiesdistrict Clacton, en die heeft hij gewonnen. Zijn voornaamste uitdager Count Binface kwam tot bijna 9.500 stemmen. Farage had er ruim 22.000. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Het dodental door het noodweer is opgelopen naar 6. Ten oosten van Tokio zijn straten en spoorwegen ondergelopen. En op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7000 reizigers gestrand. Er worden slaapzakken uitgedeeld en de grond ligt vol met slapende mensen, zegt deze toerist.
1: It was full of people sleeping everywhere. On every corner of the floor there were people sleeping. Sleeping bags.
0: 126.000 inwoners in Japan hebben het advies gekregen om te vertrekken. Voor hen zijn meer dan 200 evacuatiecentra ingericht. In Duitsland is een heel dorp geëvacueerd vanwege een natuurbrand. De evacuatie treft alle 1800 inwoners van Gai, een plaatsje ten oosten van Aken, op enkele tientallen kilometers van Nederland. De inwoners werden afgelopen nacht opgeroepen onmiddellijk te vertrekken en alleen noodzakelijke spullen mee te nemen, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: Bijvoorbeeld je paspoort, belangrijke papieren. Er zijn berichten dat sommige mensen dieren hebben achtergelaten om maar snel weg te kunnen komen. Nou ja, vooralsnog komt het vuur dichterbij. En ja, die mensen zijn natuurlijk niet voor niets geëvacueerd. Dus veel mensen maken zich ook zorgen dat hun huis in vlammen op kan gaan de komende uren.
0: De autoriteiten hebben een basisschool ingericht als opvanglocatie. Het weer, zonnig en opnieuw een tropisch warme dag. Het wordt van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen zorgt de noordenwind geleidelijk voor wat afkoeling. En ook neemt dan de kans op een regen- of onweersbui toe.
3: Erwin de Hart met de verkeersinformatie.
4: Op de A2 Utrecht richting Den Bosch staat 25 kilometer file tussen Culemborg en Knoopend Empel. De vertraging is zo'n 3 kwartier. Er zitten ook veel tractoren tussen. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens staat 3 kilometer file aan de grens. De vertraging is een kwartier door de controles. Op de A59 Os richting Den Bosch is de weg nog steeds afgesloten door een ongeluk. Bij Knoopend Paalgraven kan verkeer omrijden via Eindhoven, via de A50 en de A2. En drukt op weg naar Zeeland op de N57 vanuit Rotterdam tussen de A15 en Rokanje 7 kilometer file.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Door mensen beter te leren communiceren. Met en zonder AI. Kijk op lovaneck.nl.
8: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
9: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
10: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
11: Hij is onderweg.
10: Wie?
11: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
10: Top. Koffietje, ik trakteer.
12: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
13: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
14: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
15: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
14: Nu bij Dirk, kips. Diverse varianten, 1,29. Meenemen toch?
16: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Karel-Johan de Zwart.
3: Het is 9:09. Wij spelen dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. En één aanwijzing geven wij alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is vanochtend: welke Nederlandse atlete staat vanavond in de finale van de 800 meter?
17: Komt er een metertje dichterbij. Maar er is nog wel een verschil met Groot-Brittannië. Die gaat naar zilver. En ook in de buurt van Jamaica. Ja, wereldkampioen Nederland. Wauw!
3: Tegen 11:30 krijgt u het antwoord. En wilt u zelf een keer in de studio meedoen aan de quiz, dan kan dat. Moet u even bellen. 0800-1101. Gaan we door met ons Duitsland-uur. Want Nederland en Duitsland zijn buurlanden. Maar hoeveel interesse hebben we eigenlijk in onze oostere buren en zij in ons? Heidi de Ruiter heeft onderzoek gedaan naar hoe Duitse en Nederlandse media in de grensstreek over elkaar berichten. Waarover wordt geschreven en waarom dat belangrijk is, bespreken we met haar. En spraakmaker Annette Bierschol, correspondent Nederland voor Duitse media. Nogmaals welkom beide. Heidi, uit jouw onderzoek blijkt dat er aan de Duitse grens een stuk meer over Nederland geschreven wordt dan andersom. Hoe komt dat?
18: Ik denk dat daar verschillende redenen voor zijn. Aan de ene kant hangt het natuurlijk ook van welk stuk van de grensregio bekijkt. Ik denk dat Nederland direct aan de grens misschien iets meer te bieden heeft voor het Duitse deel aan de grens dan andersom.
3: Okay.
18: Omdat de Duitse kant wat landelijker is en aan de Nederlandse kant in het gebied wat ik heb onderzocht steden als Nijmegen en Arnhem liggen.
3: Oh ja, ja.
18: En anderzijds heeft Duitsland ook een iets ander besef van wat een regio is. Duitsland is een heel groot land. Is federaal georganiseerd. Mm-hmm. Noord-Rijn-Westfalen is ook een beetje een construct van na de Tweede Wereldoorlog. Dus dat is niet. Dan heb je verschillende regionale identiteiten die sterker zijn. En bij ons in de regio zie je heel sterk dat de Nederlandse en de Duitse grensregio eigenlijk als één gebied, als de Niederrijnlanden worden gezien. Dus vandaar ook dat er meer aandacht is dan andersom.
3: Ja, precies. Ja. Annette, jij werkt al jaren natuurlijk als correspondent hier in Nederland. Herken je dat ook in de praktijk, dat er in Nederland minder wordt geschreven over Duitsland dan andersom?
19: Nou, zo kun je dat niet zeggen. Ik vind bijvoorbeeld wat ik nu heb vastgesteld is, in het begin was het zeker zo 30 jaar geleden toen ik kwam, maar nu inmiddels is er zoveel aandacht voor Duitsland. Er wordt ongelooflijk veel bericht in de landelijke media. En ik denk het is een verschil met de regio. Hoe ga je dan eigenlijk over de grens heen en weer berichten? Maar wat ik vaststel, kijk, als ik bericht, mijn redactie zit in Berlijn.
3: Ja.
19: Dus als ik zei, bijvoorbeeld nu kan ik maar even zeggen, de brand. Bij Venrouw, Venrijden, de natuurbrand. Er was heel veel belangstelling voor. Want dat is echt, dat treft de regio. Maar ik heb soms iets dat ik echt het nieuws wat in de regio gebeurt, bijvoorbeeld over Arnhem of Nijmegen, dat moet ik echt heel goed verkopen.
3: Oh ja?
19: Want in Berlijn denken ze dan, ja, nou, is dat echt zo interessant. Want Duitsland.
3: Geef een voorbeeld van een onderwerp wat je dan moeilijk verkocht
19: kan. Nou, het was bijvoorbeeld, als ik me nu denk, dan was het Valkhof, dat museum in Nijmegen, laatst werd het geopend na een lange renovering, nou, hartstikke mooi. Het is dat trekpleister ook voor Duitse toeristen. Dus ik dacht, nou, dat is zeker een onderwerp. En toen dachten ze in Berlijn, nou ja, en is dat echt iets? En is dat niet een beetje te lokaal? En dan moet ik echt mijn best doen om dat te verkopen. Ja. Ja, ja. Ja.
3: Heidi, waarom is het eigenlijk belangrijk om dat te onderzoeken? Hoe en wat we over elkaar schrijven in die grensgebieden?
18: Het kwam eigenlijk voort uit mijn werk bij de Eurregio Rijnwaal, dat ik daar als persmedewerker zag dat het veel makkelijker was om onze berichten aan Nederlandse kant eigenlijk aan Duitse kant geplaatst te krijgen dan aan Nederlandse kant.
3: Ja. Ja.
18: En voor ons is dat ook belangrijk, omdat er zit natuurlijk ook heel veel die gedachte van de Europese integratie. Die begint eigenlijk ook in de grensregio's. Er is ook heel veel Europees geld voor vanuit bijvoorbeeld de Interreg-programma's.
3: Ja.
18: En de vraag was eigenlijk van, zie je dat ook terug in de wederzijdse aandacht voor elkaar? Wordt die integratie in de grensregio echt sterker? Leeft men daar meer samen dan tussen landen? Dus dat waren een paar aanleidingen.
3: Ja. En als je dan kijkt naar de inhoud van hoe men dan over elkaar bericht, hè, bijvoorbeeld de onderwerpkeuze, wat valt dan op? Als ik even laten we in Duitsland beginnen. Ja. Dus hoe Duitsland dan over Nederland schrijft.
18: Het is in beide landen eigenlijk een heel divers scala aan onderwerpen. Inderdaad aan de Duitse kant, als je naar het regionale niveau kijkt, met name veel aandacht is voor wat er op cultuurgebied aan de Nederlandse kant te bieden is. Dan ook iets meer aandacht voor politiek dan aan de Nederlandse kant. En inderdaad de economie.
20: Ja.
18: En aan de Nederlandse kant is het eigenlijk zo. Er is iets minder aandacht voor de cultuur. Maar meer inderdaad het economische belang.
20: Wat denken, wat, denk ik dan.
18: Precies, ja. Denken, goedkope ja. Boodschappen, oh, inmiddels de sigaretten.
20: Gaat weer over geld, hè, bij ons.
18: Ja, ja. Dat is op regionaal niveau is dat wel echt een verschil. Als je bovenregionaal of landelijk kijkt, is het eigenlijk anders. Dan is met name inderdaad economische, politieke onderwerpen. Zijn daar gewoon in beide landen de onderwerpen die trekken. Waarbij Nederland dan wel weer meer aandacht heeft voor Duitsland dan omgekeerd. Dus daar,
20: oh ja,
18: dat
20: daar
18: is eigenlijk dat wat Annette net ook zei, op dat bovenregionale niveau is het inderdaad andersom.
20: Ja, Annette, zijn berichten over benzine en boodschappen en grensverkeer, zijn die van toegevoegde waarde eigenlijk?
19: Dat denk ik zeker. Ja? Dat treft mensen die daar ja. wonen in de regio. En eigenlijk is dat juist een uitdrukking van wij leven samen. Wij doen iets samen. En ik denk dat zou nog verder moeten gaan dan alleen de boodschap of het tanken. Mm-hmm. Dat zou ook moeten gaan, hey, hoe leven we eigenlijk samen als het om de verzorging van ouderen gaat. Om alle infrastructuur. Ja, hoe gaat het met de zwembaden of mijn buslijn? Want dat beweegt mensen, dat treft mensen. En zo laat je zien dat je echt met elkaar leeft.
20: Ja.
19: En ik denk waar je een probleem hebt. In zowel in Duitsland als in Nederland is dat mensen gedwongen worden een beetje met de rug tegen elkaar te staan. Zij doen het hartstikke goed met
20: hoe bedoel
19: de
20: je door wie gedwongen dan? Hoe?
19: Nou, door de inrichting van de nationale staten. Want de beslissingen, grote beslissingen, worden in Den Haag genomen. Dus mensen moeten eigenlijk naar Den Haag kijken. En in Duitsland, nou, dan zijn dat de deelstaten. Dus dan kijken ze naar Düsseldorf of als het nationaal is naar Berlijn. En dus eigenlijk heel veel wat ze in de regio, wat hun aangaat, waar gemeenschappelijke problemen hebben, die zouden ze, en waar ook een gemeenschappelijk belang is, waar je echt een gemeenschappelijke krant zou kunnen hebben.
20: Ja.
19: Maar die beslissingen worden echt heel ver weggenomen. Honderden kilometers verder weg.
20: En de andere kant op eigenlijk.
19: En de andere kant op.
20: Ja.
19: En dan zo ben je eigenlijk gedwongen met de rug tegen elkaar te staan. En dat is dan, dat is funest.
20: Ja, Heidi de Ruiter, komt dat ook tot uiting als je kijkt naar de berichtgeving? Want dat is een heikel punt en actueel ook wel. Die grenscontroles, hè, en het gedoe daarover.
18: Ja.
20: Wordt daar hetzelfde over bericht in Duitsland en Nederland? Want het is in Nederland een ergernis.
18: Ja, nee, daar wordt heel verschillend over bericht.
20: Ja, is dat een mooie illustratie of
18: ja,
20: van wat jij hebt onderzocht?
18: Het speelt eigenlijk nadat ik mijn promotieonderzoek al heb afgerond. Maar
20: ja,
18: je ziet inderdaad wel dat aan de Nederlandse kant inderdaad de ergernis speelt. Van waarom is dit, waarom is het zo heftig? De dodelijke ongelukken bij bepaalde grensovergangen. En aan de Duitse kant zie je dat ook wel terug. Maar dat is toch ook wel heel vaak dat inderdaad wordt uitgelegd van ja, maar we doen het met een bepaalde reden. En daar worden ook de successen toch ook sterker geclaimd. Van ja. We hebben weer zoveel mensen die nog boetes over hebben staan. Die hebben we nu weer gepakt. Mensen die nog een gevangenisstraf uit moeten zitten. En dat zie je regelmatig in de krant. En die ergernissen, dat zijn meestal dan, ze laten dan de Nederlanders aan het woord met de ergernissen.
20: Ja.
18: Maar ja, je ziet ook wel dat lokale politici nog steeds, er komt een kleine kanteling in. Dat we toch merken van, dit is het toch niet helemaal. En is het voor dit stuk van de Duitse grens echt nodig?
20: Mm-hmm.
18: Dat wel, maar overal is men daar toch, staat men toch nog achter het besluit.
20: Ja, dit gaat eigenlijk over de berichtgeving. Dus wat men produceert als journalist of correspondent. Zijn dit correspondenten vooral eigenlijk? Die zeg maar in de grensstreek over Nederland schrijven en in Nederland ook?
18: Nee, het zijn inderdaad meer de journalisten.
20: De regionale journalisten
18: die
20: eigenlijk.
18: Die vanuit hun eigen redactie doen. De NZ heeft bijvoorbeeld twee journalisten in Essen zitten die over heel Nederland berichten.
19: Ja, maar ook een eigen Nederland paar.
18: Twee
19: pagina's. Dus je kunt aanklikken op de site. Kun je Nederlanden aanklikken. En dan zie je alle soorten Nederlands nieuws.
20: Oh, ja.
18: En dat is ook echt wel diepgaand nieuws. Dat is niet alleen maar oppervlakkig van leuke steden. Maar dat is ook echt wel politieke analyses. Ja.
20: En dat is belangrijk, denk ik, toch? Om elkaar een beetje te begrijpen misschien. Is het ook zo dat, het gaat over de berichtgeving. Maar hoe zit het eigenlijk met de consumptie van die berichtgeving? Lezen Nederlanders ook hoe er in Duitsland wordt geschreven over weer hunzelf?
18: Dat heb ik zo niet onderzocht, dus vind ik heel moeilijk om te zeggen.
20: Ja, maar weet je of dat überhaupt, of is dat echt een soort van, is dat afgesloten van elkaar?
18: De journalisten weten het wel, die letten er wel heel erg goed op.
20: Ja, precies.
18: Dat merk je wel. Die hebben inmiddels ook appgroepen waarin ze nieuws met elkaar uitwisselen. En
20: Nederlandse en Duitse journalisten.
18: Ja, bij ons in de grensregio.
20: Leuk,
18: en ik weet van de journalist van de Gelderlander, of eigenlijk van het Algemeen Dagblad, die krijgt wel regelmatig berichten van Nederlandse lezers over wat hij over Duitsland in het nieuws heeft gebracht en wat ze daarvan vinden.
20: Ah, ja.
18: En dat zie je wel, maar echt of men heel erg op elkaar let. Je ziet het bijvoorbeeld in corona, zag je het heel sterk. Mm-hmm. Toen wilden mensen echt weten van wat is er in het buurland, van wat mag ik wel, wat mag ik niet. En daar werd echt heel sterk op geklikt.
20: Mm-hmm. Annette, welke verhalen zouden volgens jou veel vaker de grens over moeten? Wat is het, waar zou het wel wat meer mogen?
19: Ik denk hoe we met elkaar samen kunnen dingen oplossen, problemen oplossen.
20: En wat voor waar denk je dan
19: wat
20: aan?
19: Wat ik net al zei, ja, voor het gezondheidssysteem, ouderenzorg, of hoe gaat het eigenlijk? Wat ik bijvoorbeeld vind, wat ook in nationaal, ook in Nederland veel sterker aandacht zou moeten krijgen, over waarom er eigenlijk nog steeds geen snelle treinverbinding van Groningen naar Bremen is. Ja? Of zoiets. Waarom mm-hmm. is dat er eigenlijk niet? Mm-hmm. En wat ik ook vind is...
20: En waarom berichten beide landen daar niet over?
19: Ja, en dan is het maar... En dan, want beide landen zeggen dan, ik weet het van mijn redactie in Berlijn, die zeggen, ja, dat is toch een beetje lokaal. Hè? Mm-hmm. Maar dat andere wat ik vind, dat is echt mijn absolute, ja, is mijn lievelings stokpaardje. Steckenpferd. En dat zijn de cultuurverschillen. Dat je zegt, hoe verschillen we eigenlijk van elkaar? We houden van elkaar, we zijn ook een soort familie van elkaar. Maar zijn wel degelijk verschillen? En dan krijg je misverstanden. En als je zo'n soort van rubriek in media zou kunnen hebben, ja, hoe verschillen we eigenlijk van elkaar? En dat je ook over elkaar of met elkaar beter kunt lachen. Ja. Dat zou ik dus fantastisch vinden. Ja.
20: En dat is belangrijk, denk jij, om elkaar een beetje te begrijpen misschien, toch?
19: Dat is zeker om elkaar
20: beter
19: te begrijpen.
20: Maar waar merk je dat vooral? Noem eens één zo'n verschil waarvan je, als we dat van elkaar zouden weten, dan zouden we heel veel makkelijker met elkaar kunnen omgaan.
19: Oh ja, nou, wat ik bijvoorbeeld zeg is, bij de taal, ja, dat kunnen we hem zien, mensen ook in de Randstad, dan komen toeristen, Duitse toeristen, en die, dan worden ze aangesproken in het Duits door de Nederlander. En dan komen Duitsers met één en praten ze met één Engels. Waarom doen ze dat? Omdat ze beleefd willen zijn en zeggen, ja, nou, dat kan ik toch van niemand vragen, dat hij dan ook nog nog Duits spreekt. Ja? En de Nederlanders zijn beledigd omdat ze zeggen, oh, dat was wel niet goed genoeg of zo. Ja?
20: Ja.
19: En op de andere kant moeten Nederlanders ook niet bang zijn Duits te praten. De datief, derde naamval, vergeet het, dat is echt, kunnen we zelf niet.
20: Nee.
19: Dus één keer ga ik het op nationale radio zeggen, echt stop ermee, het is niet belangrijk.
20: Nee.
19: Dus, maar goed, en dan één ding wil ik ook nog zeggen, dat is het kopje koffie.
20: Ja.
19: Dat is echt iets wat Duitsers moeten snappen, ook in de zakenwereld, dat je zegt...
20: Koffie.
19: Dat kopje koffie voor Nederlanders als uitdrukking, symbool voor de gezelligheid, dat is heel erg belangrijk. Ja?
20: Mm-hmm.
19: En voor ons Duitsers is heel erg belangrijk dat je de hand schudt.
20: Ja, dat moet gewoon.
19: Ja.
20: Koffie is eigenlijk ook een vorm van handschudden.
19: Ja, maar dat is de gezelligheid. En wij Duitsers doen dat bij een zakengesprek bijvoorbeeld niet. Omdat zaken en privé is heel erg gescheiden.
20: Ja, ja.
19: En dan als die zouden weten, ondernemers in Duitsland zouden weten hoe belangrijk het kopje koffie is voor Nederlanders. Nou, ze zouden liters koffie op tafel zetten.
20: Ja.
19: En heel veel koekjes.
20: Ze weten het niet, dat is het probleem.
19: Het zou
20: zoveel makkelijker zijn. Je maakt eigenlijk, je sluit bij wijze van spreken veel sneller nog een deal ook.
19: Dus je maakt veel sneller een deal. Dus dan zou een Nederlander zeggen, oh, ik heb nog niet eens een kopje koffie gehad.
20: Ja, die wordt daar geïrriteerd van.
19: Ja, die wordt geïrriteerd, maar...
20: Ja. Dank jullie wel.
19: Weten is lachen.
20: Heidi de Ruiter en Annette Bierschel.
1: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
20: Jelle Smits uit Friesland heeft plaatsgenomen aan tafel. Goedemorgen.
21: Goedemorgen.
20: Wij hebben op het scorebord staan 64 punten, neergezet door Marcel Domen uit Kerkwijk. Even kijken wie jij bent. Je bent net 67 jaar geworden. Je woont dus in Friesland, onder de rook van Franeker. Anderhalf jaar gestopt met werken nu. Werkt in de verzekeringsbranche. Claims rondom autorijden. Wat is dat? Claims rondom autorijden?
21: Bijvoorbeeld letselschades.
20: Oh ja, ja.
21: En dan met name door onbekende auto's. Vroeger mocht ik nog wel eens woordvoerder voor het Waarborgfonds zijn. Voor de onverzekerde auto's en doorrijders.
20: Mm-hmm.
21: En nu zie ik even met een andere pet op achter de microfoon.
20: Ja, namelijk de pet van quizkandidaat.
21: Ja, dat.
20: Toch? Ja, ja, want je bent ook nog van het landelijk secretariaat bij 50PLUS.
21: Ja,
20: als vrijwilliger.
21: Dat actief. Is een vrijwilligersbaan.
20: Ja.
21: Begint wel heel erg op werk te lijken. Is een hele drukke baan.
20: Oh ja?
21: Dus wij zoeken nog
20: een kandidaat. Dus je gaat dat een beetje afbouwen weer nu?
21: Dat dus. Dus ja. Graag okay. Ik zoek een warme overdracht.
20: Mooi, ja. En je bent ook nog sportief. Tafeltennissen doe je en je houdt van reizen.
21: Ja.
20: Nou, een veelzijdig mens die ook nog eens een keer het nieuws volgt als het goed is, toch?
21: Precies.
20: Ja, 64 punten. Eens kijken of we daar wat aan kunnen doen.
21: Doe mijn best.
22: Is het een emotioneel dag?
0: Ja, ik denk het wel.
2: We hopen dat Brabant terugkeert op zijn schreden en zijn stand gebruikt.
22: Spoeddebat over het intrekken van de stikstofvergunningen van kippenboeren.
23: De provincie had die vergunningen ingetrokken na een besluit van de rechter. Boeren grijpen het conflict aan om te protesteren tegen het landelijke stikstofbeleid.
2: Omdat het intrekken van rechtsgeldige vergunningen gewoon 26 kilometer te ver gaat. En dat willen we met deze actie absoluut onderstrepen.
3: Provinciale Staten in Brabant debatteert dus over het intrekken van vergunningen voor pluimveehouders. Vraag 1, om hoeveel pluimveehouders gaat het?
20: 5.
3: Het zijn er 5, ja. De leden van Provinciale Staten zijn speciaal teruggekomen van vakantie voor deze vergadering. Vraag 2, welke minister schreef gisteren in een brief in de Kamer dat alles op alles gezet moet worden om te voorkomen dat de vergunningen van de 5 bedrijven worden ingetrokken?
20: Jamie Essen.
3: Jamie van Essen, ja, minister van Landbouw. Van Essen sprak tijdens een werkbezoek nog met enkele van deze boeren, waaronder de benadeelde kippenboer Joris van Lierop. Bij vraag 3 krijg je een fragment voorgeschoteld. Dus luister even hiernaar.
24: Nou, die krijgt ruimte en scoort schitterend.
25: Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League.
26: Tuurlijk, het spel moet beter. We hebben heel veel kansen weggegeven. Dingen gingen fout. Ja, dat moet zeker beter.
25: Ajax gaf de 2-1 voorsprong tegen het Ierse Shelburne in de laatste minuten weg.
27: Kan niet allemaal gelijk op rolletjes lopen.
3: Nee, dat kun je zeggen. 2-2 is het geworden in Ierland. Wat was de uitslag van de wedstrijd van Twente? Dat speelde tegen het Slovaakse DAK 1905.
21: 3-3.
3: 3-3, inderdaad. Ja, de Tukkers gingen van een 2-0 voorsprong naar een achterstand van 3-2. En uiteindelijk maakte Twente op het laatste moment nog gelijk. Doordat de eerste wedstrijd met 6-0 was gewonnen, was een gelijkspel voldoende om door te gaan. Vraag 4. Het eerste Ajax-doelpunt van Ajax kwam dus op naam van Julian Brandt. Maar welke andere teruggekeerde speler speelde een hoofdrol bij de totstandkoming van dat doelpunt?
21: Teruggekeerde speler?
3: Ja. Weer bij Ajax.
21: Daley Blind waarschijnlijk.
3: Daley Blind, ja. Dat zal dan haast wel, hè?
21: Ja, toch?
3: Ja, die hupte over de bal heen, waardoor de keeper op het verkeerde been werd gezet en de bal van Brandt dus recht het doel in ging. Ja. Nou, nu zijn we weer helemaal bijgepraat over de doelpunten. Vraag 5. Daarin een fragmentje. De vraag is nu, wie is hier aan het woord?
28: Ik denk voor heel veel industrieën en heel veel ondernemers is het nu echt crisis. Daar kan je niet omheen. Dus we zijn met heel veel waterschappen bezig om dit zo goed mogelijk te doen. Je ziet ook dat dat werkt. Dus op zo'n goed mogelijke manier wordt het water verdeeld, zodat de economische schade zo beperkt mogelijk blijft.
21: Is het Karremans?
3: Zou het? Ja, het is Vincent Karremans, minister van Infrastructuur en Waterstaat. Ja. Maakt zich zorgen over de droogte, maar roept nog geen watercrisis uit. Bij de volgende vraag is er een extra puntje binnen te slepen. Als je kiest voor de moeilijke variant tenminste.
21: Nou, vooruit.
3: Ja, dan krijg je 2 punten als je het goed hebt tenminste. Dan komt-ie. Ondernemers zijn geraakt, blijkt ook uit een onderzoek van ABN AMRO. Maar sommige bedrijven hebben ook baat bij de hitte. Welke winkelbedrijven halen juist hogere omzetten door dat warme weer?
21: Dat zijn de bioscopen en de bouwmarkten.
3: De bouwmarkten is inderdaad goed. Tuinsets, zwembadjes, ventilatoren, het is allemaal niet aan te slepen. En ook bioscopen inderdaad draaien goed door de hitte. Lekker cool natuurlijk. Bij de volgende vraag zoeken wij een persoon uit het nieuws. Daar krijg je hints over, cryptische aanwijzingen. Als je het meteen weet bij de eerste aanwijzing, krijg je 4 punten. Als je lang wacht tot de laatste, krijg je maar 1 punt. De vraag is dus, over wie gaat dit?
29: 4.
30: Mijn enige tegenstander heb ik zonder blikken of blozen verslagen.
29: 3.
30: Dus deze gaat wat mij betreft niet de prullenbak in.
21: Ja.
3: Ik zie het kwartje vallen. De prullenbak, dat was hem, hè, geloof ik, denk ik.
21: Ja, ja. Ja.
3: Wie zoeken we?
21: Ja, het is dan de Count Binface. Ja. Of het is Van Raats aan de andere kant.
3: Ja, dan moet je even kiezen nu.
21: Ja.
3: Wat is het antwoord?
21: Deze gaat niet de prullenbak in. Dus dan, mijn enige tegenstander, dan is het Van Raats.
3: Ja, goed geredeneerd. Ja, ja, voor 2 punten was de aanwijzing namelijk ook al eens steun voor mij een weggegooide stem. Voor 1 punt, ik keer terug in het lagerhuis na winst in mijn kiesdistrict. Dan komen we inderdaad uit bij Nigel Farage. Een factor van 10. Dat betekent dat je 7 vragen goed moet hebben in de tweede ronde. Nou, nu komt het wel heel dichtbij, hè? De eindzegen.
21: Ja, gisteren was de eerste ronde ook goed.
3: Ja, dat is waar, je weet het niet. Dus we gaan snel door om te kijken, nou, of het ook echt uit gaat komen.
31: De Nationale Nieuwsquiz.
3: Het Kennedy Center heeft welke naam toch weer toegevoegd op de gevel?
21: Trump.
3: Dat is goed. Welke Nederlandse atleten staat vanavond in de finale van de 800 meter?
21: Femke Brouwers Bol.
3: Broeders Bol. Welke Chinese webwinkel gaat binnenkort naar de beurs?
21: Pas.
3: Shine. Welk land heeft de grens met Spanje extra beveiligd vanwege mogelijk nieuwe grensbestormingen?
21: Italië.
3: Marokko. Welke international zet zijn carrière voort in Saoedi-Arabië?
21: Gianni Reiners.
3: Dat is goed. In welk land zijn vanwege hevige regen meer dan 100.000 mensen geëvacueerd?
21: Pas.
3: Japan. Een Russische hackersgroep claimt te hebben ingebroken bij Shell en welke andere multinational?
21: Philips.
3: Philips. Schade door wat is volgens Achmea bijna niet meer te verzekeren?
21: klimaatschade.
3: Droogte. In welke plaats wordt volgend jaar het Eurovisie Songfestival gehouden?
21: Burgas.
3: Dat is goed. Een man op Spitsbergen heeft een boete gekregen voor het wekken van welk dier?
21: IJsbeer.
3: Ja, wie won gisteren de Europees zilver op de 200 schoolslag?
21: Marit Steenbergen.
3: Nee, Casper Cabo. Ja, van welke product zijn er de afgelopen 2 weken bijna 21 miljoen illegale exemplaren onderschept?
21: Brilletjes.
3: Sigaretten. Ja, het is echt heel spannend. Even kijken wat je eindscore is. Want er wordt volgens mij nog even overlegd over een aantal antwoorden op vragen. Je had er 7 nodig. Wat denk je?
21: Ik heb geen idee.
3: Ja, het zijn er 7 geworden. Nou, je hebt gewoon gewonnen. Wat goed. 70 punten. En er stonden er dus 64 voor Marcel Domen uit Kerkwijk. Marcel. Goedemorgen.
0: Het was spannend.
3: Ja, dit was echt razend spannend.
0: Ja, maar gefeliciteerd hoor. Ja, ik kom graag een keer terug. Mag dat, Carillon?
3: Dat mag absoluut. En dan alsnog ga je het gewoon wel redden misschien. Want 6 puntjes is echt wel heel, heel pijnlijk. Maar ook voor jou gewoon toch die eeuwige roem. Al is het dat je 2e bent geworden. Kom gewoon nog een keer inderdaad. Hartelijk dank. €100, wat ga je ermee doen?
21: Lekker eten.
3: Oké, we gaan het zien. We zijn er maandag weer. Tot dan.
4: Dit was een programma van KRO en NCRV.
31: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
5: In de Statenzaal in Den Bosch is een minuut stilte gehouden voor de dodelijke slachtoffers van een ongeluk in de file op de A59. Op de snelweg reden trekkers richting Den Bosch vanwege het debat van de Provinciale Staten over de vergunning van 5 pluimveehouders. Bij de botsing waren 4 auto's betrokken. Er vielen er 2 doden en er zijn ook een aantal gewonden. En honderden boeren met trekkers staan inmiddels buiten bij het provinciehuis in Den Bosch. Ze willen met hun protest voorkomen dat de vergunning van 5 pluimveehouders wordt ingetrokken vanwege de stikstofuitstoot. En gisteren zei minister Van Essen van Landbouw al dat het Brabantse provinciebestuur daarvoor alles op alles moet zetten. Na de Kroatische kust ten oosten van Split woedt een natuurbrand. Er zijn tientallen gewonden, 7 zijn in levensgevaar, melden Kroatische media. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Volgens de Kroatische brandweer zijn veel huizen in brand gevlogen. En in de Duitse Eifel woedt ook een grote natuurbrand in het Hürtgenwald. Het dorpje Gai wordt door de vlammen bedreigd. Het vuur is de huizen tot op 200 meter genaderd. Daarom is het hele dorp ontruimd. Ruim 2000 inwoners mochten alleen het hoognodige meenemen. Ze worden opgevangen in een sporthal in een ander dorp.
6: ANWB verkeersinformatie met een lange file op de A2 Utrecht richting Eindhoven. Mede door het boerenprotest tussen Culemborg en afrit Sint-Michielsgestel 29 kilometer file en 3 kwartier vertraging. A12 Duitse grens richting Arnhem door vakantieverkeer tussen de Duitse grens en Duiven 10 kilometer file, 20 minuten erbij. A59 Os richting Den Bosch is door het ongeluk nog steeds afgesloten bij Knoopend Bouwgraven. Omrijden via Eindhoven via de A50 en de A2. A73 Maasbracht-Nijmegen 7 kilometer file door een ongeluk. Tussen Knoopend Rijkenvoort en Malden is de vertraging 3 kwartier. De linkerrijstrook is dicht.
31: NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Zomereditie. Fidan Ekis.
7: Dames en heren, goedemorgen. Nederland is geopolitiek ongeletterd. Te veel gericht op de VS. En het wordt tijd voor een politieke heroriëntatie met de blik meer op Zuid-Korea, Japan en Taiwan. Dat schrijft hoogleraar Korea-studies Remco Breuker, verbonden aan de Universiteit Leiden, in zijn nieuwste boek De Kracht van Middenmacht, dat hij samen met Kasper Witt schreef. Van de manier waarop die landen zich weren, kan Nederland veel leren. En dat is nodig. Rusland bereidt zich ondertussen voor op de komst van 30.000 tot 50.000 Noord-Koreaanse militairen in de strijd tegen Oekraïne. Poetin bezoekt de tussen Rusland en Japan betwiste eilandengroep Kurile. En Taiwan oefent voor een Chinese invasie. Remco Breuker, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
7: Fijn dat je er bent. Net terug uit Zuid-Korea. Wat viel deze keer het meest op vergeleken met de laatste keer dat je er een bezoek aan bracht?
8: Ja, dat er ook in Zuid-Korea toch een grote onzekerheid is over de geopolitieke situatie en hoe het land zich moet heroriënteren.
7: En waar moeten we aan denken als je zegt heroriënteren?
8: Ja, wat
7: op
8: doen
7: welk
8: we,
7: gebied?
8: Ja, wat doen we als Amerika wegvalt als belangrijkste partner? Dat is toch echt een van de belangrijkste vragen die Zuid-Korea op dit moment moet beantwoorden.
7: En waarom nu? Waarom nu de awakening?
8: Ja, Trump, heel kort gezegd, die toch niet heel duidelijk is of hij in Oost-Azië wil blijven investeren en aanwezig wil blijven als met een leger. En dat is een leger waar Zuid-Korea jarenlang of decennia lang toch al op heeft vertrouwd om het land veilig te houden. Voor Japan geldt het eigenlijk ineens hetzelfde. Als het leger wordt teruggetrokken of als Trump zich toch wat meer richting China gaat bewegen of Rusland, ja, dan is het de vraag wat dat doet met een relatief kleine democratie als Zuid-Korea. Ja.
7: Genoeg te bespreken, dus we moeten praten. Welkom bij Sven op 1 zomereditie. Ja, je noemt Nederland geopolitiek ongeletterd, zei ik zojuist al. Wat bedoel je daar precies mee? Leg eens uit.
8: Ja, nee, ja, geopolitiek ongeletterd of een geopolitieke winterslaap hebben we het ook wel genoemd. We hebben de afgelopen decennia misschien ons toch een beetje te veilig gewaand in een wereld die heel erg hard is veranderd, zonder goed om ons heen te kijken. En als we om ons heen keken, en dat doen we nog steeds, denk ik wel, dan kijken we echt het liefst door Amerikaanse ogen. Waardoor we gewoon heel veel niet zien. En nu een beetje toch op drift zijn geraakt in een geopolitiek klimaat dat natuurlijk steeds guurder wordt.
7: En sinds wanneer is dat kantelpunt? Wanneer is dat kantelpunt gekomen in jullie ogen?
8: Dat weet ik niet als ik ben. Het is niet zozeer een kantelpunt als wel een opeenstapeling. Mm-hmm. Je zou zeggen dat het van 1945 zo is. Dankzij de Amerikaanse hulp heeft Nederland bevrijd. Marshallplan hulp en alles wat die is meer zei. Nederland is natuurlijk altijd een hele trouwe bondgenoot geweest van de VS. Mm-hmm. En dat werkt nu niet meer zo met een Amerika zich afkeert van Europa.
7: Ja, we hebben het natuurlijk de afgelopen periode vaker dan voorheen het over een veranderende wereldorde. Ja. En dat is eigenlijk, want dat is eigenlijk wat je bedoelt ook.
8: Dat is ook wat ik bedoel, maar ja, we hebben het er wel over. Maar ik zie eigenlijk weinig concreet beleid dat daarop ingaat. We hebben het erover en hebben het nog steeds over wat Amerika ervan vindt. En dat is, ben ik bang, een gepasseerd station. En dat zeg ik notabene als iemand die eigenlijk altijd de wereldorde geleid door Amerika helemaal geen slecht idee vond.
7: Nee. Maar je zegt Nederland richt zijn buitenlandbeleid al decennia vooral op de Verenigde Staten. Hè? Dat maken jullie ook duidelijk in het boek.
8: Ja.
7: Waarom is die keuze niet langer houdbaar? Ik begrijp wat je zegt, ja, van veranderende wereldorde. Maar zou je dat concreet kunnen maken? Ja. Is dat bijvoorbeeld omdat de Verenigde Staten onbetrouwbaarder is geworden als bondgenoot? Dat hebben we natuurlijk de afgelopen periode gezien. Zou je het concreet kunnen schetsen voor de luisteraar?
8: Ja, er zijn allemaal dingen hoor. Kijk, nu is het natuurlijk heel duidelijk hè, met Trump dat Europa een beetje in het verdomhoekje lijkt te zitten. Mm-hmm. Jack Vance die ventileert dat ook vaak genoeg. Dat maakt het nu heel duidelijk, maar er is veel meer aan de hand. Je ziet gewoon de afgelopen decennia, de laatste 20, 30 jaar, mm-hmm, dat zeker Oost-Azië een veel belangrijke rol is gaan spelen in de wereld. Japan vanaf de jaren 80, China nu, daartussenin Zuid-Korea hebben we het heel lang niet gezien. Als je ziet wat er in een gemiddeld Nederlands huis staat, mm-hmm, aan tv, mobieltje, auto, nou noem maar op. En waar dat bedacht is, waar dat gebouwd is en waarvanuit dat verkocht is en waar het geld naartoe gaat, waar de winst naartoe gaat. En groot deel is niet meer Amerika of Verenigde Staten of Nederland, ja, maar Oost-Azië. Dus die wereld is al heel lang veranderd. Maar we doen nog een beetje alsof dat niet het geval is. En of alles wat uit Azië komt, zeker Oost-Azië, het is allemaal net niet allemaal. Heel lang is het bijvoeglijk naamwoord Chinees ook iets geweest. Ja, dat is, dan kan je gewoon niet het echte spul veroorloven, dan maar iets Chinees.
7: Ja.
8: En dat is niet meer zo. China heeft ons aan alle kanten ingehaald. Zuid-Korea ook al lang. Ja, en dat is een harde werkelijkheid waar we eigenlijk niet aan willen.
7: Nou, die harde werkelijkheid is blijkbaar ook, en dit wist ik niet, dat op het ministerie van Buitenlandse Zaken slechts één ambtenaar verantwoordelijk is voor de politieke relatie met Japan, Zuid-Korea en Mongolië. Ja. En dat is ook nog eens een tijdelijke functie.
8: Ja, nou dat is denk ik altijd zo hoor. En Buitenlandse Zaken wordt altijd gerouleerd na 3 jaar geloof ik. Daar kan je ook wel wat van vinden of dat verstandig is. Of je niet juist gewoon experts moet kweken op een bepaald gebied.
7: Mm-hmm.
8: Er is natuurlijk wel een ambassade in Seoul en in Tokio waar hard wordt gewerkt. Door meer mensen dan één iemand gelukkig. Maar het verbaast me wel, want als je kijkt naar hoeveel mensen er zijn die de Atlantische betrekkingen met Amerika behartigen.
7: Mm-hmm.
8: Ja, het is niet te vergelijken. En dat zegt wel iets, denk ik, over onze benauwde blik en zelfs over een bepaalde vorm van geopolitieke ongeletterdheid, zelfs bij ons ministerie van Buitenlandse Zaken.
7: Mm-hmm. En Even kijken, zelfs bij de NCTV en de Adviesraad Internationale Vraagstukken, begreep ik, beschrijven jullie in het boek dat China-experts worden geweerd omdat hun taalkennis en tijd in China als veiligheidsrisico wordt gezien.
8: Ja.
7: Dat verbaast mij, omdat ik zou denken, je zou net de andere kant op moeten denken, toch?
8: Ja, toch.
7: Ja, ja toch niet dan.
8: Toen we hierover schreven, keek Kasper en ik ook samen. Ja, wat moeten we hier in godsnaam nou mee? Ja, ik begrijp het heel goed dat als je bij NCTV werkt of andere gevoelige instantie, natuurlijk moet er een goede veiligheidsscreening komen. En als je lang in een land hebt gezeten waarmee de relaties soms heel ongemakkelijk zijn en er is sprake van industriële en andere vormen van spionage, natuurlijk moet je heel goed naar kijken. Maar om dat bij voorkeur af te keuren omdat iemand de taal kent, ja, dan is dit land verloren. Dan heb ik...
7: Maar hoe verklaar je dit? Ja. Is dit domheid? Is het naïviteit? Is het... je zei zojuist, we hebben lang zitten licht slapen. Het is een winterslaap. Ja. Ik kan me daar niet zo heel veel bij voorstellen. Want het gaat wel vaak over ASML.
8: Ja, het gaat... Nee, hoor. Ja.
7: Dus waar zit het hem nou in? Ja, want in de media zou je denken, we zijn heel erg Verenigde Staten gefocust. En het gaat over alles en niet zo heel veel over Azië.
8: Nee, klopt. En als het over Azië gaat, en zeker over Noord-Korea, dan is het toch vaak raar en vreemd. En dat is met Japan ook wel zo. Maar ik denk toch dat er een diepe laag van... Ja, ik aarzel altijd om deze woorden tevoorschijn te trekken, omdat het debat...
7: Het mag nu, dit is je moment. Pak hem.
8: Kolonialistisch denken. We zien toch, denk ik, de gemiddelde Oost-Aziaat niet helemaal als volwaardig. Misschien wel één op één, als je mensen kent, je bent bevriend, maar als beschaving, als samenleving, als cultuur, hebben we toch vaak het idee van... Ja, het is het allemaal net niet. Het lijkt westers, maar als je naartoe gaat, is het duidelijk niet westers. Maar
7: Taiwan was een Nederlandse kolonie.
8: Ja. Hoe kan dat nou?
7: Ja.
8: Dat speelt toch echt wel mee. En dat maakt het toch echt heel lastig om in te zien dat er bijvoorbeeld wat er in Zuid-Korea is gebeurd, het land waar ik dan het best in thuis ben, onvoorstelbaar is. Het armste land in 1953 ter wereld. Alles plat gebombardeerd. Zeker in het noorden van het land. Zuid-Korea dus wel. En nu een top 10 economie. Met een paar van de grootste bedrijven ter wereld. Het vijfde machtigste leger ter wereld is dat van Zuid-Korea. Machtiger of krachtiger qua slagkracht dan dat van Frankrijk of van Groot-Brittannië. En dat we dat niet gewoon allemaal paraat hebben, als het ware. En niet iedereen, hoor. Ik begrijp dat de gemiddelde Nederlander ook andere dingen heeft om aan te denken. Maar als je je bezighoudt met geopolitiek, met buitenlandse zaken, met veiligheidsbeleid en zo, dan moet je dit soort dingen weten. En we weten dat niet. En dat heeft toch heel veel mee te maken dat we die landen niet heel erg serieus hebben hoeven nemen al die tijd. We zingen Hanky Panky Shanghai op school als een leuk verjaardagsliedje. Ja, daar wordt een gemiddeld kind met de Aziatische achtergrond echt niet blij van. En volkomen terecht.
7: Nee, maar we hebben Remco Breuker. En het is daarom heel erg fijn dat je hier nu zit. Laten we even het laatste nieuws erbij pakken. Rusland heeft bij aanvallen op Zaporizhia opnieuw Noord-Koreaanse ballistische raketten ingezet. Zelensky waarschuwt dat Rusland zich voorbereidt op de komst van 30.000 tot 50.000 Noord-Koreaanse militairen. Sinds 2024 stuurde Pyongyang al zo'n 14.000 tot 15.000 militairen naar Rusland, van wie volgens Britse inlichtingen minstens 6.000 zijn omgekomen. En nu noemde het onlangs onbegrijpelijk, en dat begrijp ik, dat er nauwelijks internationale verontwaardiging is over de Noord-Koreaanse deelname aan de oorlog in Oekraïne. Hoe verklaar je het uitblijven van een reactie?
8: Mijn stilte spreekt boekdelen hier, denk ik. Ik kan het niet verklaren als ik eerlijk ben. Als je een gedachteoefening doet en je vervangt Noord-Korea door Iran. Wat zou onze reactie zijn geweest als Iran 30.000 tot 50.000 soldaten met ballistische raketten naar Oekraïne had gestuurd? Dan had de NAVO op zijn achterste poten gestaan. En volkomen terecht. Omdat het Noord-Korea is, doen we dat blijkbaar niet. Ja. Terwijl als je kijkt naar de Noord-Koreaanse staat van dienst, als het gaat om in het buitenland vechten.
7: Ja.
8: Om ballistische raketten te ontwikkelen en daadwerkelijk te gebruiken. Die is echt indrukwekkend.
7: Ja.
8: Daar kan een land als Nederland ook nog echt wel wat van leren. En toch nemen we het niet serieus. Dus ik vind het... Ja, ik val gewoon telkens terug op de dingen die ik al gezegd heb wat dat betreft. Ik vind het onbegrijpelijk. En dat de NAVO hier niet aan alle alarmbellen heeft laten afgaan.
7: Mm-hmm.
8: Ja, of ze doen achter de schermen iets briljants, waarmee straks de situatie in één keer is opgelost. Of, en dat is waarschijnlijker niet, en ze hebben ook geen flauw idee wat ze moeten doen, omdat het al te ver gevorderd is. We hadden al in een veel eerder stadium, toen die 5.000, geloof ik in de eerste instantie, Noord-Koreanen naar het front werden gestuurd. Toen had de NAVO eigenlijk al heel duidelijk moeten laten merken, als je dat doet, is dit onze tegenreactie. En we hebben dat lef niet. En dat baart me wel zorgen. Want als ik kijk naar landen als... Nou, de goede landen wat mij betreft in Oost-Azië... dus de democratische middenmacht als Taiwan, Zuid-Korea als Japan... je kan ze van alles betichten, maar niet van een gebrek aan lef. En wij hebben datzelfde lef niet. En dat heb je toch wel nodig om tegen autoritaire landen als Poetin... helemaal ze je binnenvallen, op te staan. En dat, ja.
1: Maar 6.000 Noord-Koreaanse militairen bij omgekomen. Ja, ik schrok ook van dat geval. Ja,
8: van de 15, hè? 14.
1: Ongelooflijk. Ja. Maar zou je dan kunnen stellen dat Noord-Korea... inmiddels eigenlijk niet meer een bondgenoot is van Poetin... maar gewoon menselijk kanonnenvoer?
8: Als je ziet hoeveel Noord-Koreanen omkomen, dan zou je dat wel denken. Wat je wel ziet, is dat er nu waarschijnlijk... ik weet niet, als die 30.000 tot 50.000 soldaten worden gestuurd... wat voor soldaten dat zijn.
1: Ja.
8: Is dat weer kanonnen voor of zijn dat meer specialistische troepen? Wat je wel weet, is als er een ballistische raketeenheid wordt gestuurd... ja, dat zijn geen mensen die worden opgeofferd aan het
1: front. Maar wat is het belang van Noord-Korea hierbij? Ik begreep dat ze de afgelopen 3 jaar zo'n 19 miljard euro... aan deze oorlog hebben verdiend... Bijna 4 keer zoveel als de jaren ervoor.
8: Ja.
1: Terwijl die eigen bevolking dus soms zonder stroom zit... omdat die naar munitiefabrieken gaat.
8: Ja.
1: En er moet meer zijn, wat behalve geld. Wat is verder de belangen hierachter?
8: Het geld is wel een belangrijk punt, hoor. Want de levensstandaard in Noord-Korea neemt nu toe. Dankzij dus het bloed van de jonge jongens die daar een leven opgeven... of een arm en een been achterlaten.
1: Ja. Hoe weten we dit? Hoe weet jij dit?
8: Vluchtelingen uit Noord-Korea.
1: Ja,
8: die in Zuid-Korea zijn gekomen. Dit is wat ze nu vertellen. Ja, nee, ik kom er niet, dus ik zou het inderdaad ook niet...
1: Nee, daarom vraag ik het.
8: Nee, volkomen terecht. Ik kan het niet uit eigen waarneming vertellen.
1: Nee,
8: nee, maar het gaat ook om... Noord-Korea heeft nu ook, denk voor het eerst sinds het vallen van de muur... en sinds misschien wel daarvoor... het idee dat het in een wereld leeft met vrienden.
1: Mm-hmm.
8: En wat doe je met vrienden? En wat doet Noord-Korea ook heel consistent met vrienden? Die steun je. Hoe steun je die? Door soldaten te sturen. Toen... Syrië, het Assad-regime is natuurlijk gevallen in Syrië. Maar Noord-Korea en de Kim-familie en de Assad-familie... waren hele dikke vrienden. En die hebben Noord-Korea heeft al soldaten gestuurd... in de eerste oorlog, eind jaren 60, tussen Israël en Syrië. En zo gaat het eigenlijk altijd door. Het is een vriendschap, een geopolitieke positie.
1: Mm-hmm. En de positie ook om onafhankelijker te worden van China...
8: Nou, ja, nee, absoluut. Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Wat je ziet, Noord-Korea is voor... statistieken die met Noord-Korea betrekking houden... zijn altijd, moet je altijd met de koolzout nemen. Maar iedereen is er wel voor eens dat meer dan 90% van de import... en meer dan 90% van de export van en naar Noord-Korea gaat via China.
1: Gisteren
8: dus heel afhankelijk.
1: Gisteren bezocht Poetin voor het eerst Iturup, de Russische naam. En Japans is?
8: Etodofu.
1: Precies. Onderdeel van de tussen Rusland en Japan betwiste Koerillen.
8: Ja.
1: Een eilandenketen tussen Japan en Rusland. Wordt beschouwd als eigen grondgebied. Japan claimt ze nog steeds en noemt ze de noordelijke gebieden. De Japanse premier Takaichi noemt het bezoek compleet onacceptabel en beledigend. Wat is het historische verhaal hierachter? Wat is hier aan de hand?
8: Ja, Japan heeft natuurlijk de Tweede Wereldoorlog verloren. En op het laatst in de oorlog heeft de Sovjet-Unie, de toenmalige Sovjet-Unie, nog de oorlog verklaard aan Japan.
1: Mm-hmm.
8: Ook met het oog op het verkrijgen van grondgebied.
1: Ja.
8: En dat is gelukt. Sakhalin is overgegaan en de Koerillen ook. Maar zeker van die Koerillen heeft Japan het eigenlijk nooit willen erkennen... dat dat een terechte annexatie was. Als je dat weet, van dat het omstreden is één ding. En de Japanners die er woonden zijn eigenlijk vervangen door Russische burgers. Hoezeer het nu ook in Russische handen is... je zou een bepaalde mate van voorzichtigheid verwachten... als je de relaties niet wil laten ontploffen. Ja, als Poetin daar zelf naartoe gaat...
1: Het is gewoon provocatie.
8: Ja, de man voert natuurlijk een veroveringsoorlog in Oekraïne.
1: Ja, ja.
8: Is uit op wat hij heel duidelijk zegt... de vernietiging van alles wat Oekraïns is. Als diezelfde buurman dan bij jou voor de schutting komt kijken... dan is dat een hele duidelijke provocatie. En dat is natuurlijk ook wel echt zorgwekkend... als je ziet hoe gespannen überhaupt de verhoudingen in de wereld op dit moment zijn.
1: Vind je dit zorgelijk? En is dit iets zorgelijks waar wij te weinig bij stilstaan?
8: Ja,
1: we hebben het dan over oplopende spanningen.
8: Ja, met hoofdletters, onderstreep, dik gedrukt en uitroeptekens. Dat, ja. Nee, ik sta er wel eens van te kijken hoe makkelijk we hier leven zonder echt in de gaten te hebben misschien overdrijf ik een beetje als ik zeg dat we op een kruidvat wonen, maar er kan wel heel veel fout gaan.
1: En met we bedoel je?
8: Nederland, EU, de hele wereld hoor. Maar ik ben toch...
1: Laten we even naar Nederland blijven. We leven op een kruidvat.
8: We leven op een kruidvat. Ik begrijp ook heel goed dat Defensie in Nederland meer geld heeft gekregen. En dat er meer geld naartoe moet. Dat er meer manschappen... Menschappen, is dat een woord? Nou, weet ik niet. Maar goed, manschappen moeten komen. Dat er meer wapens moeten komen. Munitie, betere trainingen, protocollen, weet ik het allemaal. Ja, dat lijkt me een hele verstandige investering, als ik eerlijk ben. We hebben dat jaren niet gedaan. We hebben commando's laten oefenen zonder munitie. Die gaan naar Afghanistan waar niet iedereen van terugkomt. En dan poef, poef en pang, pang roepend omdat er geen kogels zijn.
1: Maar wat staat ons te wachten dan? Stel dat we die investering niet hadden gedaan. Wat?
8: Nou, we hebben die investering nog niet gedaan. Dus het is toch even afwachten.
1: We zijn wakker geworden in elk geval. Maar wat is het? Want jij zegt, we leven op een kruidvat. We moeten ons zorgen maken. Ja. We zijn naïef. We zijn niet alert genoeg. Het zijn allemaal best wel alarmerende... ik word er helemaal bang van.
8: Nee, dat is niet heel goed.
1: Zo bedoel ik het niet. Maar de luisteraar zal zich afvragen van waar doelt hij concreet op als angstscenario?
8: Ja, verschillende scenario's. Kijk, in één scenario zonder dat er oorlog bij komt kijken, is het feit dat we een soort gemarginaliseerd gebied in de wereld dreigen te worden, voor zover we dat nog niet zijn. We mogen God op onze blote, of wie dan ook, op onze blote knieën danken dat we ASML hebben. China is hard bezig om die achterstand in te halen. En daar ben ik absoluut geen expert op dat gebied, dus ook mijn mond voor de rest overhouden. Maar gezien China's staat van dienst in het ontwikkelen van hoogwaardige technologie, dan denk ik dat je wel moet uitkijken. En wat hebben we nog zonder ASML en zonder grondstoffen in dit land? We zijn afhankelijk van handel en van inventiviteit, van creativiteit. Dat werkt allemaal prima in een min of meer vreedzame internationale gemeenschap, waar je de aanvoerlijnen van alles wat je nodig hebt veilig zijn.
1: Ja.
8: Waar dus die schepen aan blijven komen in Rotterdam. En de treinen ook. Op het moment dat in gevaar komt, en dat is natuurlijk... Nou, je ziet het nu met de straat van Hormuz. Maar je zou het ook zien bij een eventueel conflict tussen China en Taiwan. Of een invasie van China van Taiwan door China.
1: Mm-hmm.
8: Dan houdt dat allemaal op. Dan is die hele belangrijke... Het wordt aan de Indo-Pacific genoemd. Dus de Indische Oceaan en zo.
1: Ja.
8: Met grote delen van Azië en ook Amerika trouwens.
1: Ja, hier is ook veel aandacht voor in je boeken. Directe lijn van Taiwan naar ASML. Ja. Nederlands bedrijf dat dus volgens jou niet zonder Taiwan en Zuid-Korea zou kunnen. En hoe kwetsbaar dat Nederland maakt. Hè, als het mis zou gaan in Taiwan.
8: Ja. Ja.
1: Ook iets waar we te weinig bij stilstaan.
8: We zijn een land ingericht op vrede. Waar ik helemaal blij van word. En warm van binnen. Mm-hmm. Maar op het moment dat de buurlanden er anders over denken. Dit zijn dan buren die iets verder weg liggen dan Duitsland, gelukkig.
1: Mm-hmm.
8: Dan moet je tegenmaatregelen nemen. Je kunt er beter op voorbereid zijn.
1: Ja.
8: En dat is wel het verschil, denk ik, wat Casper en ik hebben gezien. Als we kijken naar Taiwan, naar Japan, naar Zuid-Korea. Mm-hmm. Zuid-Korea bevindt zich in een veel lastige positie met Noord-Korea naast de deur. En China. En Rusland. En dan ook nog eens een lastige relatie met de voormalige kolonisator in Japan.
1: Mm-hmm.
8: Maar die ziet al die problemen, maakt scenario's, maakt analyses en probeert daar goed beleid op te voeren.
1: Mm-hmm.
8: Wij, en daar kan je heel makkelijk de regering of de overheid van de schuld van geven, maar dat doen we gewoon echt met z'n allen. Mm-hmm. We kijken heel graag de andere kant uit. Zolang wij maar kunnen barbecuen, zal het wel loslopen. Ja, er komt een dag dat dat niet meer zo is.
1: Nee.
8: Dan kun je beter voorbereid zijn. Dat is de strekking van het boek. Wees voorbereid.
1: Ja, wie zich voorbereidt is Taiwan. Die hield onlangs een 10-daagse militaire oefening met scenario's als een ontvoerde president en een plat internet om burgers voor te bereiden op een Chinese aanval. Zo'n grote militaire oefening. Hè, terwijl de meeste Taiwanese zelf niet in een snelle oorlog zouden geloven. 65% is dat.
8: Ja.
1: Waarom zo'n grote militaire oefening dan? Hoe verklaar jij dat?
8: Ja, hier zou ik heel graag even de telefoon willen oppakken en Casper willen bellen.
1: Ja.
8: Dat is de Taiwan-expert.
1: Ja.
8: Die is helaas op vakantie. Hoe je dat verklaart, denk ik, is dat de Taiwanese overheid en het leger...
1: Mm-hmm.
8: houden rekening met alle situaties. En onafhankelijk van of de bevolking erin gelooft of niet... dat is tot op zekere hoogte ook wensdenken...
1: Mm-hmm.
8: moet je toch die oefeningen doen. Dat is net zoals hier. Geloven wij erin dat morgen onze huis onder water staat... omdat de dijken zijn doorgebroken? Nee, ik lig er niet wakker van. Ligt de Rijkswaterstaat hier wakker van? Ik mag het hopen van wel. Houden zij oefeningen en maken ze die dijken hoger dan misschien nodig is? Ik hoop het ook van wel. Ik denk ook dat dat gebeurt. En dat is wat er in Taiwan ook gebeurt. Kan het gebeuren? Kunnen de dijken daardoor breken? Kan China aanvallen? Ja, ik denk dat een hele reële angst is. Gaat het gebeuren? Weet ik niet. Weet de Taiwanese regering ook niet. Moeten we er klaar voor zijn als dit ergste scenario bewaarheid wordt? Ja. Als de bevolking dat niet leuk vindt, ja, dat hoort er dan ook maar bij.
1: Ik voel, wat jij hierbij voelt eigenlijk, vraag ik me. Is het frustratie, is het boosheid, is het, want jij houdt je nog in volgens mij. Hoe zou je dat omschrijven?
8: Ja, nee, het is
1: en ergens ook, zit er ja, ook een ja. soort van, laat maar allemaal gaan, een soort moedeloosheid.
8: Auw. Dat is wel een hele goede karakterisering, ben ik bang.
1: Oh, ik dacht dat je had beledigd.
8: Ja, nee, helemaal niet. Nee, ja? Nee. Ja, nee, ik voel me ook wel gefrustreerd. Boos. Boos is misschien
1: maar
8: te veel.
1: Maar wie precies? Bozer. Den Haag? Moedeloos. Media?
8: Ja, op ons. Ook op mij. Ik denk dat ik het ook niet goed doe. Als ik ben al 15 jaar hoogleraar Koreanistiek of Korea-studies. En als ik kijk naar het image dat Korea heeft, of dat Oost-Azië heeft, dan denk ik dat ik

0: Ik weet niet wat ik al die tijd heb gedaan, maar blijkbaar niet genoeg.
1: Wat dus had je meer kunnen doen dan?
0: Nou, weet, ja, dat zelf? Is het probleem dat ik dat niet weet. Maar ik denk wel dat er
1: je
0: meer...
1: Je vaker uit, ja, je hebt een boek geschreven.
0: Nee, meerdere zelfs. Maar dat helpt blijkbaar niet de goede boeken. Niet de boeken die mensen toch tot een ander...
1: Ik vond het een goed boek, denken. Maar nou, ik dacht wel, ik betrapte mezelf er wel op. Dat ik dacht, waarom weet ik dit niet? Er waren echt... Ja. Ik wist ook niet dat Taiwan een Nederlandse kolonie was, bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Dan kijk je me...
0: Nee, maar kijk, dat kan me goed voorstellen.
1: Kijk je heel streng aan.
0: Nee, helemaal niet. Maar dat is iets, dat kan me goed voorstellen. Nee, dat is ook al een hele tijd terug. En het is een vrij kleine kolonie geweest. Ook niet helemaal, was Nederlands aanwezigheid. Maar goed, dat ze dingen niet weten is helemaal niet erg. Dat kan ook niet anders. Maar het is een informatiemaatschappij waarin je wel makkelijk dingen kunt weten. En we kunnen heel veel opzoeken en we doen het blijkbaar niet. Ja, ik weet het ook niet, maar wat je merkt inderdaad, die frustratie, een stukje boosheid en zeker ook toch echt wel wat moedeloosheid. Mm-hmm. Mezelf ook tegen verzet. Ja, ik ben bang dat je dat wel juist hebt gezien.
1: Maar de moedeloosheid zou ook betekenen dat je de hoop een beetje hebt opgegeven. Dat
0: nee, het is meer een potentiële moedeloosheid. Ik voel die moedeloosheid dringen, maar ja, het zit ook niet in mijn aard om door me te denken van weet je, laat maar. Toch wel te veel, ik weet niet, misschien voordat ik Koreaans ben gaan studeren, heb ik Japans gestudeerd. En had ik allemaal rare ideeën over het heet de nobility of failure van samurai die voor de verloren zaak strijden. Ja, allemaal onzin, maar er werd wel in geloofd. En dat heb ik ook een beetje. Dus ik ploet er wel door, maar ik maak me wel echt zorgen. Want ik heb veel kritiek op Nederland, maar ik ben hier graag en ik ben graag Nederlander. En ik wil ook heel graag dat we dingen behouden die we nu hebben. En ik kan heel veel dingen kunnen anders, moeten anders. Ja. En toch is heel veel waarvan ik bang ben dat we het kwijt gaan raken. Op het moment, als we voor ons veel meer geld moeten gaan steken in defensie om onze grenzen veilig te houden, niet van de EU. Ja, dat gaat bijvoorbeeld, en dat merk ik nu dat ik werk aan de universiteit, van het budget af wat de universiteiten hebben. Dat is op termijn je ook in je vingers snijden. Wat nog veel erger is misschien, is de zorg en de welvaart van een gemiddelde Nederlander. Of Nederlanders die een pensioen hebben of nou ja, noem maar op. Dat geld moet ergens vandaan komen. Dus we snijden ons enorm in onze eigen vingers door gewoon niet gewoon goed te kijken wat de wereld is die ons te wachten staat wellicht.
1: Als je één ding zou mogen veranderen aan het Nederlandse buitenlandbeleid in deze regio, wat zou dat dan? Misschien heb je een paar punten, als Den Haag luistert.
0: Ja, ik heb een heel lijstje. We hebben een heel lijstje met aanbevelingen.
1: Nou, je hebt nog 1 minuut en 6 seconden. Ga, begin maar.
0: Ah ja, nee, beginnen met groot investeren in deze landen, in de aanwezigheid daar.
1: Ja.
0: En grootschalige uitwisselingsprogramma's tussen de twee landen opzetten op alle niveaus. Het gaat niet alleen over diplomaten of wetenschappers. Dit gaat gewoon over scholieren. Stuur scholieren over en weer voor een jaar. Leer elkaar taal. En dan denk ik, dan krijg je de zogenaamde oliemannetjes en olievrouwtjes die elkaars samenleving kennen, elkaars taal kennen. En op basis daarvan kan je denk ik veel nader tot elkaar komen. En dus ook tot gezamenlijke verdedigingsovereenkomsten, dan noem het maar, economie, gezamenlijk onderzoek. Mm-hmm. Er is nog zoveel daar te verwezenlijken, denk ik. Maar er moet er wel een investering komen.
1: Ik zou je willen bedanken, Remco Breuker, hoogleraar Korea-studies, verbonden aan de Universiteit Leiden. Hou de moed erin. Hou de moed erin. Ja, en we ontvangen je graag weer om hierover te praten. Dank je wel. En straks hier één vandaag met Malou Petter. En maandag, ja, gaat het gebeuren, is Sven er weer.
2: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1.
3: Een waardig verhaal.
4: Maar goed, dat is mijn mening. En die geldt gewoon de zender.
5: Dr. Keldrenko.
4: Dat is gewoon de wet. Dus bij deze.
6: Er is ook gewoon nog heel veel Amazone over. Hè? Ik denk dat we dat ook goed moeten realiseren.
4: Ja, zeg maar niet te hard. Ik hoor de motorzaag al starten. Ja.
5: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
7: Zijn we zo'n mopperaarsvolk dat ook als alle regels weg zijn, dat we nog steeds klagen over te veel regels.
5: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
4: Die vrouwen zijn gewoon te ijverig. Die moeten wat minder hard werken.
8: Ja, of jongens harder. We willen toch meer productiviteit groeien, Jort? Kom op.
9: Avro Tros.
5: De wetenschap aan tafel. In Dr. Kelder en Co. Morgenmiddag van 1 tot 2.
2: Op NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
10: Ster. Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Ik doe het voor gezonde nieren.
12: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
13: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
14: Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens schrijft en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
2: NPO Radio 1, 12 uur.

0: groove. En nu? Zielsgelukkig naast je vriendin 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil. Met de museumkaart.
1: NPO Radio 1. 12 uur.
2: Malou Petter.
3: Goedemiddag. Er staat een boerenprotest op de planning vanmiddag bij het provinciehuis in Den Bosch. Maar er is een groot ongeluk gebeurd op de snelweg A59... waar op dat moment veel trekkers reden onderweg naar die demonstratie. Had dat voorkomen kunnen worden? Want trekkers mogen officieel toch niet de snelweg op? We bespreken het zo na het NOS-journaal met laatste nieuws ook over dat boerenprotest. Hier is Katrien Straatman.
4: Een ongeval op de A59 bij Hees in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen en een aantal gewonden gevallen. De politie zegt dat er vier auto's bij het ongeluk betrokken waren. Volgens Omroep Brabant zit er nog iemand bekneld. Het was druk op de A59. Er reden veel trekkers op weg naar een protest in Den Bosch, waar het provinciebestuur praat over de intrekking van de vergunning van vijf pluimveehouders. Volgens de ANWB ontstond het ongeluk in de staart van de file die daar was ontstaan. Bij het overleg in het provinciehuis in Den Bosch is collega Sarah Buurman. Sarah, het debat was even geschorst, hebben wij begrepen. Is het inmiddels weer begonnen?
5: Ja, het is weer begonnen. Bij aanvang moest iedereen in de zaal gaan staan. Dan is er een moment stilte geweest voor de slachtoffers van dat dodelijke ongeluk. En daarna ging het debat eigenlijk pas echt van start. De gedeputeerde Boelema die was net aan het woord. En zij vertelde dat ze intensief overleg heeft gehad met het Rijk over deze kwestie. Dus de minister-president en de minister van Essen die hierover gaat, die hebben uitgebreid met haar gesproken over de kwestie.
4: Oké, dus het debat gaat verder en we horen over de inhoud meer van jou later vandaag. En verslaggever Mark Robin Visser die staat buiten bij de demonstratie van de boeren.
6: Ja. Het nieuws over dat ongeluk dat is hier natuurlijk ook doorgedrongen. Het programma is wat aangepast. Er was hier zojuist een pauze in het podiumprogramma. Daar zou muziek gedraaid worden. Dat hebben ze niet gedaan. Van het Openbaar Ministerie horen we inmiddels die bevestigt dat het rijden op de snelweg met een tractor dat niet mag. Maar, zo zegt het OM, wij grijpen pas in als er iets strafbaars gebeurt. En op dit moment weegt dus het demonstratierecht, al dus het Openbaar Ministerie, dus zwaarder. Ja, hier dus veel tractoren. En ja, we horen hier ook dat veel bestuurders daarvan vanochtend over de snelweg hier naartoe gereden zijn.
7: Nou ja, we hebben gewoon mee allemaal op de snelweg gereden. En allemaal zwaarlichten aangezet. En allemaal in dezelfde baan gereden. Dus we proberen.
6: U ook met een tractor?
7: Ja, ik ben zelf ook met een tractor. En we hebben allemaal achter elkaar gereden om gewoon het verkeer zo min mogelijk te hinderen. Dus daar hebben we echt aan gewerkt.
6: Maar het was toch niet de bedoeling dat jullie de snelweg op zouden gaan?
7: Ja, dat kunt u wel zeggen. Maar dat grote materiaal, als het door die dorpen gaat rijden, nou, dan worden alle moeders ongerust van de kleinkinderen die naar school aan het rijden zijn.
6: Ja, maar nu is er dus een ongeluk gebeurd met een file die waarschijnlijk door tractoren is veroorzaakt.
7: Dat zegt u waarschijnlijk, maar dat is nog niet bekend. Bij u ook
6: dat
7: niet,
6: zegt de ANWB.
7: Oké. Ja. Nou, dat is heel, heel triest. Zeker voor de mensen. Ja, ik kan er niet meer op toevoegen.
6: U moet ook nog weer naar huis met die tractor, sprak.
7: Ja, dat doen we met alle respect en met alle beleefdheid. Dus meer kunnen we niet doen, denk ik. We proberen zelf ook met de landbouw altijd wel de binnenwegen te kiezen. Om ze mensen ook hinder te geven. En ook respect hebben voor de mensen en de fietsers die we tegenkomen. Maar ja, het moet allemaal een beetje door dezelfde straten.
6: Ja, het moet allemaal een beetje door dezelfde straten. En ik hoor hier dus ook, die tractoren die zijn hier nu allemaal in Den Bosch. We moeten er dus rekening mee houden dat vanmiddag zij ook allemaal weer naar huis gaan. En dat zal ongetwijfeld ook weer over de snelweg zijn.
4: Tja, Mark Robin Visser, dankjewel, vanuit Den Bosch. Aan de Kroatische kust ten oosten van Split woedt een natuurbrand. Er zijn tientallen gewonden, zeven zijn in levensgevaar, melden Kroatische media. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Volgens de Kroatische brandweer zijn veel huizen in brand gevlogen. Het Duitse dorp Gaj, over de grens bij Kerkrade, wordt bedreigd door een bosbrand. Het hele dorp met 2000 mensen is ontruimd. Mensen worden opgevangen nu in een sporthal. De brandweer bij Gaj krijgt hulp van het Duitse leger. De rookwolk is vanuit Zuid-Limburg goed te zien. En door noodweer zijn in Japan zes mensen omgekomen. In het oosten van het land heeft het extreem veel geregend. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 mensen moesten hun huis uit. Voor hen zijn meer dan 200 evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7000 reizigers gestrand. In Vlaardingen heeft de politie in de latere

0: Van een Turkse vrachtwagen 12 mensen gevonden. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De vrachtwagen stond op een terrein waar vandaan veerdiensten vertrekken naar Engeland. De migranten zijn ook aangehouden. Waar ze naartoe worden gebracht is niet bekend. De luchthaven van Catania op Sicilië blijft tot zeker morgenochtend 2 uur gesloten vanwege uitbarstingen van de Etna. Het vliegverkeer van en naar Catania ligt al langer stil vanwege de as die de vulkaan de lucht inspuwt. KLM en Transavia wijken al zoveel mogelijk uit naar de luchthaven van Palermo, ook op het eiland. Vanaf daar worden de reizigers naar Catania dan gebracht. De Etna, van ruim 3000 meter hoog, is een van de actiefste vulkanen van Europa. Bijna ieder jaar barst die wel een paar keer uit. Het weer zonnig en erg warm vandaag, van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Morgen is er meer bewolking en dan een kans op een bui. De temperatuur dan 20 tot 30 graden. Gaan we door naar het verkeer. Erwin de Hart, staan er nog files door die protesten?
1: Er staat nog wel een file op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Staat een file door recreatieverkeer tussen de Duitse grens en Duiven. 9 kilometer, 20 minuten is de vertraging. Op de A16 Rotterdam richting Breda staat door een ongeluk een file tussen Ridderkerk en Afrit Dordrecht Centrum van 3 kilometer. De hoofdrijbaan is dicht, gebruikt de parallelbaan. A59 Os Den Bosch is nog steeds dicht bij knooppunt Paalgraven door het ongeluk. Verkeer kan omrijden via Eindhoven. Dat duurt waarschijnlijk tot 4 uur en via Eindhoven gaat via de A50 en de A2. Een ongeluk op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Boksmeer en Kuik. 8 kilometer file, 25 minuten extra reistijd. De linkerrijstrook is dicht. Op de A76 Aken of Duitse grens richting Geleen tussen Heerlen-Noord en Spouwbeek. 8 kilometer file, meer dan een half uur vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht.
2: Ster. Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
4: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
7: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
8: NPO Radio 1.
9: De Nederlandse zorg leunt steeds meer op de medewerkers uit het buitenland. Ook in de ouderenzorg. Ramona verliet het ziekenhuis in Suriname voor een baan in een Limburgs verpleeghuis. Ik praat straks met haar over hoe dat was. En Julia, wie iets vindt, mag iets houden, toch?
10: Nou, dat hopen de Belgische bouwvakkers waarschijnlijk wel, naar die gigantische goudvondst in een oud pand. Of ze daadwerkelijk ergens recht op hebben, dat horen we zo.
9: Nu eerst boerenprotest.
11: Malou Better. Vandaag.
9: 2 doden en meerdere gewonden dus bij dat ongeluk op de A59. Volgens de ANWB ontstaan door een file door trekkers op de weg. Wat doet niet daar? Nou, die waren onderweg naar Den Bosch voor een demonstratie. Officieel mogen trekkers de snelweg niet op, maar de politie gaf vooraf al aan dat ze dit niet tegen kunnen houden. Zometeen meer over waarom de boeren willen protesteren. Maar eerst dit nieuws, dat bespreek ik met Jaap Timmer. Goedemiddag.
12: Goedemiddag.
9: Goedemiddag. Ja, de politie staat dat dus toe, dat die trekkers de weg opgaan. Waarom is dat?
12: Ja, dat weet ik niet. Maar wat ik u hoor zeggen is dat de politie iets heeft gezegd in de trant dat ze het niet kunnen tegenhouden.
9: Klopt.
12: Dat is niet gezegd dat ze het niet zouden willen.
9: Klopt.
12: Maar goed, dan moet de burgemeester een opdracht toegeven. Samen met de driehoek, hè, dus met politiechef, Openbaar Ministerie en de burgemeester. En ja, als de politie daar de opdracht niet toe krijgt, dan zouden ze op zich natuurlijk ook kunnen zeggen, kijk, het is een strafbaar feit, je mag niet met die landbouwvoertuigen op een snelweg. Dus we gaan er iets aan doen. Alleen, wat doe je eraan? Want die dingen wegen tonnen per stuk. Dus hoe hou je dat tegen? Ja, daar moet je je dan echt goed op prepareren. Inclusief de juiste middelen voor hebben. Dat is natuurlijk een lastige bij de politie.
9: Het is gewoon heel ingewikkeld om dit tegen te houden, zegt u eigenlijk.
12: Ja, het is ingewikkeld, maar goed. Hè, als je dus zo zegt van we kunnen het niet tegenhouden. Als je dat zo expliciet zegt. Dan is dat, ik zou bijna zeggen, een uitnodiging van we gaan er toch niks aan doen.
9: Nee.
12: En kijk, het mag niet, het is een strafbaar feit. En in het kader van een openbare manifestatie, zo heet een demonstratie volgens de wet, moet je misschien wel als openbaar bestuur en politie ingrijpen op het moment dat de gezondheid in het gedrang komt. Er zijn drie redenen. Twee is verkeersveiligheid. En drie is als er wanordelijkheden dreigen te ontstaan. Nou, hier zie je dus al drie in wezen. En de verkeersveiligheid voorop. Iedereen weet dat het levensgevaarlijk is om op veel te langzame voertuigen de snelweg op te gaan. Dus ja, ik zou zeggen, dit had men van tevoren kunnen zien aankomen, denk ik, als openbaar bestuur en politie. En dus ook zeggen, van, ja, we gaan gewoon vervolgen op het moment dat je het doet.
9: Maar had,
12: die dingen
9: zegt u dan
12: kentekens.
9: Al, en zegt u dan eigenlijk ook dat dit voorkomen had kunnen worden?
12: Nou, kijk, je kunt in ieder geval zeggen, in plaats van te zeggen van we kunnen het niet tegenhouden, had men ook kunnen zeggen, we gaan iedereen vervolgen die dat doet. Pas op.
9: Ja.
12: Kijk, en dan heb je misschien een preventieve werking. En heb je in ieder geval niet ja, een beetje je aangeschoven bij, nou ja, laat maar gaan, het zal wel goed gaan. Nou, we lijken dus nu iets te zien, twee doden en meer gewonden, dat het helemaal niet goed gaat. Ik denk dat als het een milieu- of klimaatprotest was geweest, dat de Tweede Kamer terug was gekomen van reces om die organisaties te proberen te verbieden te krijgen.
9: Want die gelijkenis wordt vaak gemaakt, hè? Bijvoorbeeld de Extinction Rebellion op de A12, waar wel dan vaak gehandhaafd wordt. Hoe kan het dat zij dan wel?
12: Ja,
9: wat is nou het verschil?
12: Op de plek waar de A12 dan wordt bezet, is niet eens gevaarlijk. Hè? Dat is gewoon binnen de bebouwde kom, geen hoge snelheden. Dit is een echte snelweg met hoge snelheden, dus ja, de gevaarzetting is enorm. En ook in Amsterdam heeft de burgemeester wel degelijk ingegrepen op het moment dat Extinction Rebellion de snelweg A10, hè, dus de ringweg, opging. En dit is een merkwaardig verhaal. En ik denk ook dat openbaar bestuur en politie en openbaar ministerie zich ernstig op het achterhoofd moeten krabben. Hoe ze hier nu in het vervolg mee omgaan. En welk signaal ze afgeven met het beleid tot nog toe. Want dit is dus nu een soort van getolereerd. Eerder zijn er boeren ook op snelwegen geweest in het oosten van het land met afgeplakte kentekens. Nou, dat zijn bijna criminele methodes. En ook daar is niks aan gedaan. Ja,
10: maar
12: het is een verkeerd signaal.
10: Denkt u dat het helpt om alleen maar te zeggen, ja, je wordt beboet als je dit. Hè, is het, ja, gaat dat werken?
12: Nee, je moet het ook daadwerkelijk gaan doen. Dus mensen met afgeplakte kentekens, ja, die kun je gewoon aanhouden.
9: Ja. En verwacht u dan dat de politie door zo'n ongeluk misschien wel naar de houding gaat veranderen?
12: Nou, ik denk dat ze heel erg moeten gaan nadenken van hebben we dit nu wel gedaan op een manier die navolgbaar is.
9: Ja. Ja. En wat is uw verklaring voor, is dat dan inderdaad, we hebben de middelen niet, die trekkers zijn te groot? Of je gaat zo nadenken van waarom zou de politie dit dan gezegd hebben?
12: Nou ja, dat weet ik niet. Dat zou je ze de politie moeten vragen. Maar kijk, tot nog toe komen vaak dit soort dingen. Glipt het de politie door de vingers doordat men niet, of niet op tijd is, te weinig capaciteit heeft, of althans, dat is het verhaal dan achteraf. En de middelen niet heeft. Hè, dus die trekkers laten zich moeilijk tegenhouden. Dat is helemaal waar. Maar als je van tevoren duidelijk maakt, iedereen die dit doet, die krijgt een boete voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Je kunt zelfs bestuurlijke dwangsommen opleggen van duizenden euro's. Ja, dan geef je wel een signaal af. Eén, dit willen we niet. Twee, je krijgt er last mee. Ja, en dan hou je misschien wat kwaadwillenden over die het wel doen. Ja, die moet je dan ook echt gaan oppakken en gaan bestraffen.
9: Harder aanpakken, zegt Jaap Timmer dus, politie-socioloog van de VU Amsterdam. Dank voor uw uitleg. Overigens heeft de organisatie al gezegd, Farmers Defence Force is dat, dat op de terugweg de snelwegen zoveel mogelijk gemeden moeten worden. Het heeft allemaal dus te maken met die grote demonstratie in Den Bosch bij het provinciehuis. Daar wordt nu nog wel geprotesteerd, maar dan zonder muziek, omdat veel boeren woedend zijn, althans niet die muziek, maar woedend op dat wat er speelt in het land. Dat heeft namelijk te maken met 5 pluimveehouders. Herbert Oldehinkel aan de telefoon, oud-varkenshouder. Goedemiddag.
11: Ja, goedemiddag.
9: Ja, eerst eens even, waarom staan die boeren vandaag in Den Bosch?
11: Die staan daar uit solidariteit met 5 pluimveehouders, waarvan de vergunning, dus iets wat men bij recht gekregen heeft, dreigen in te trekken door de provincie. En die casus die speelt al even, want de MOB heeft al in 23 aangegeven van wij willen dat die pluimveehouders stoppen, zodat de stikstofuitstoot op de natuurgebieden verminderen. De boeren zijn terecht boos omdat zij niks verkeerds doen. Zij doen het volgens de wet en de regelgeving. En vinden, en daar ben ik het helemaal mee eens, dat niet zomaar met een rechtspraak zeg maar afgewend kan.
9: Nee, met terugwerkende kracht zouden ze dan die vergunning alsnog moeten inleveren. Hè? Dat is dan het verhaal.
11: Ja, exact. En terwijl ze al investeringen gedaan hebben en eigenlijk gewoon een bedrijf hebben die over aan voldoet. Dus het is haast niet voor te stellen. Het is ook niet uit te leggen.
9: Nee, met het nieuws wat we natuurlijk net hoorden van het ongeluk, komt dat allemaal wellicht in een iets ander daglicht. Ze passen dus ook aan. Geen muziek meer bij die demonstraties. Even voor de duidelijkheid, u bent verder niet betrokken bij die protesten, want u heeft zich laten uitkopen. Hoe lang is dat geleden?
11: Het traject dat wij ons ingeschreven hebben is denk ik al zo'n jaar of 3 geleden. Maar vorig jaar maart zijn onze laatste varkens, we hadden een varkenshouderij, vertrokken. En vorig jaar stond in het teken van het slopen van de stallen. En dit jaar is eigenlijk alles afgerond. Ja, en ben ik formeel gestopt en is ook alles ingetrokken. En is de bestemming van onze boerderij omgezet naar een erf waarbij we met ons kantoor huisvesting gaan nemen.
9: En hoe voelt dat?
11: Dubbel. Met een dag als vandaag, waar het heel warm is, ben ik blij dat ik die verantwoordelijkheid niet meer heb voor de dieren. En toch anderzijds ook wel weer opgelucht van, het is achter de rug, we hebben alles gesloopt. We hebben weer zicht op een nieuwe kantoor, voor een nieuwe plek, voor ons andere bedrijf. En we hebben daar geen spijt van, maar we hebben het ook echt wel overwogen gedaan samen met mijn ouders.
9: Ja, want hoe kom je tot zo'n beslissing?
11: Nou ja, als ondernemer kijk je altijd vooruit, zover dat kan. En 4 jaar geleden had ik het bedrijf al verduurzaamd met zonnepanelen. En we hadden een up-to-date bedrijf, maar geen opvolgers. En we hebben nog een ander bedrijf, een adviesbureau. En op een gegeven moment ga je afvragen, waar wil ik mijn pijlen op richten? Nou, dat was op het adviesbureau. Toen hadden wij het idee van, we gaan nog 10 jaar ons bedrijf voortzetten. En dan gaan wij dan kijken waar we staan. We hebben geen opvolger. De opkoopregeling komt voorbij. En dat was voor ons eigenlijk een heel mooie manier om te stoppen en weer een nieuw avontuur aan te gaan.
9: Ja, en dat is dus heel anders. Even terug naar vandaag, die demonstratie. Hè? Dat zijn mensen die dus dan moeten stoppen. Bij u ging het eigenlijk echt op vrijwillige basis.
11: Bij ons ging het volledig op vrijwillige basis. En we hebben geleid als bureau ook meerdere mensen die op vrijwillige basis stoppen. En dat is heel iets anders dan mensen die gedwongen worden om hun bedrijf te stoppen of aan te passen of te verplaatsen.
9: Ja, die vraag. Stel dat zij niet willen stoppen en niet zo'n verhaal hebben als dat wat u heeft. Maar ja, uiteindelijk moet dan hun bedrijf wellicht toch ermee ophouden. Hoe kan je die mensen nou bewegen? En kan je dat wel? Wat zou uw advies daarover zijn?
11: Ja, het begint eigenlijk met op welke gronden je moet stoppen of moet innoveren. Kijk, op het moment hebben we een beregeningsverbod en iedereen ziet dat de landen droog worden. En ik hoor geen enkele boer die daar moeite mee heeft. Dus je kunt zien, zeg maar, van wat de gevolgen zijn van de droogte. En wij leven in een land met heel veel modellen en cijfers en getallen die door heel veel adviesbureaus en overheden worden geschetst. Alleen als individuele ondernemer is dat niet niet te vatten. En nou ja, ik ben gestopt omdat we uitstoten op een hoogveengebied. Nou ja, er wordt ook letterlijk gevraagd. Denk je nu echt dat dat natuurgebied, doordat jij stopt, daar dat beter wordt? Ja, ik weet het niet. Nee. En dat is denk ik het moeilijke. Van ja, kijk, als iedereen maar doordrongen is van ja, het is echt noodzakelijk dat ik moet stoppen of dat er wat moet gebeuren. Nou ja, dan zijn de meeste mensen toereden vatbaar. Alleen dat is volgens mij het lastigste.
9: Hopelijk kunnen ze elkaar daar meer vinden in Den Bosch dan vandaag met die boodschap. Herbert Oldehinkel, oud-varkenshouder, hartelijk dank voor uw tijd en uw verhaal. Zometeen, voetballers vertrekken massaal naar de zandbak. Oftewel Saoedi-Arabië, steeds jonger ook. Hoe kan dat?
13: Eén vandaag.
9: En dan Julia, die ongelofelijke goudvondst toch wel in België.
10: Ja, bouwvakkers hebben tijdens een renovatie van een oud pand zo'n 9 miljoen aan goudstaven en munt ontdekt in een verborgen kist in een muur. Het is nog onduidelijk van wie het precies is, maar het roept natuurlijk meteen de vraag op: hebben die bouwvakkers nu ergens recht op? Goedemiddag, advocaat omgevingsrecht Karen Schiperes.
14: Goedemiddag.
10: Hi. Nou, ja, van wie is zo'n schat als die gevonden wordt?
14: Ja, als een schat gevonden wordt, dan is die volgens de wet, en ik heb begrepen dat dat in België hetzelfde is als in Nederland, voor de helft van de vinder en voor de helft van de eigenaar van het gebouw of van de grond waar die schat dan gevonden is. Vermits natuurlijk het niet zo is dat iemand daar nog aanspraak op kan maken, omdat hij zegt ja, maar dat heb ik daar ooit in verstopt en dat had ik daar altijd nog uit willen halen.
10: Ja, dus want schijnbaar zou er rond 1900 ook een brouwer hebben gewoond. Ik bedoel, stel dat een erfgenaam zegt: hey, dat was de kist van mijn opa, die wil ik graag terug, dan is het voorbij.
14: Nou, dat zou best wel eens een interessante discussie kunnen worden tussen de eigenaar van het gebouw en ja, die nazaten van die brouwer die dat er misschien ooit in heeft gestopt. Dus dat kan ik niet uitsluiten. Het hangt ook een beetje van contracten af die er liggen. Laten we daar niet zo ver op ingaan. Mm-hmm. Maar de basis is dat het uit de wet volgt dat de vinder voor de helft de eigenaar is en de eigenaar van het gebouw.
10: Ja, en dan moeten ze dus wel. Er is een bepaalde tijd, geloof ik, hè, dat naar die eigenaar gezocht moet worden.
14: Ja, het is zaken verjaren over het algemeen. Het terugvorderingsrecht na 5 jaar. En nu is het bekend geworden dat het is gevonden. En als iemand denkt ik heb aanspraak, dan moet hij die aanspraak nu kenbaar maken.
10: Ja, ik las op VRT Nieuws net dat de 18-jarige Kobe een van die vinders was. Die zei: natuurlijk hebben we wel even overwogen om het zelf te houden, maar het is gewoon te veel geld. Dus ja, dat kun je niet verborgen houden. Heb je een verplichting om zo'n fonds te melden?
14: Ja, die verplichting is er vanzelfsprekend. Kijk, iemand is daar ook gewoon aan het werk. Als hij zoiets aantreft, dan ben je verplicht om dat te melden. En als je dat niet zou doen, dan zou dat ook een onrechtmatige daad zijn. En als je het meeneemt, denk ik dat het zelf wel een strafbaar feit is. Want het lijkt me diefstal.
9: Goh, maar ik zou toch ook wel even twijfelen als ik heel eerlijk ben, hoor. Ja. Het gaat om zulke grote staven, zo'n mooi bedrag. Krijgen ze dan wel daar iets voor terug? Ik bedoel, zonder hem was het nooit gevonden, of in ieder geval nu niet.
14: Nee, maar als het inderdaad dus een schat is, dan heeft hij aanspraak op de helft. Hè? Dus dat lijkt me dat hij dan toch al misschien wel kan stoppen met het werk als bouwvakker. Ik weet niet hoe goed dat verdient in België, maar Dat gaat om grote bedragen, ja. En dan is natuurlijk, samen delen is toch wat mooier. En deze organisatie zet zich ook nog eens in, geloof ik, voor mensen die het niet zo goed hebben. Dus voor hun is het helemaal mooi meegenomen.
10: Ja, een hele mooie dag lijkt me zo die fonds. Dankjewel, advocaat omgevingsrecht Karen Schiperes.

0: Harry Styles natuurlijk met As It Was.
1: Al Katsia. Ik had er nog nooit van gehoord.
2: Het is heel erg jammer natuurlijk dat iemand in de prime, want hij zit in zijn beste jaren, hij is nog een twintiger, dat hij kiest voor een competitie. Nou, ik zou niet eens weten hoe die club heet, waar die naartoe gaat. Dat heb ik mijn uitwerk misschien ook slecht gedaan, maar die competitie volgen wij niet. Daar zijn we niet in geïnteresseerd.
3: 1,5 miljoen euro netto per maand. Nou, dat gaat hij daar ongeveer verdienen.
0: Ja, voor de snelle rekenaars, dat is dus 100 miljoen euro in 5 jaar tijd. Zoveel gaat Tidjani Reinders, want daar hebben we het over, de basisspeler van Oranje, verdienen in Saoedi-Arabië bij een club waar zelfs de diehard voetbalfans, dat horen we net, nog niet eerder van gehoord hadden. En hij is niet de enige. Steeds meer voetballers die toch nog wel volop in hun carrière staan, gaan naar dat land. Wat is er aan de hand? Hier in de studio voetbaljournalist Rogier Jacobs van podcast De Derde Helft. Welkom.
4: Dankjewel.
0: Ja, die ene bekende voetbalvraag natuurlijk. Wat ging er door je heen, maar in dit geval toen je het nieuws hoorde?
4: Nou ja, allereerst vind ik het ontzettend jammer dat hij die kant op gaat. Want ik volg deze competitie niet echt. En ik wil liefst de allerbeste Nederlandse voetballers op het hoogste niveau zien. Dus ik vond het heel jammer, maar ik begrijp het wel eigenlijk.
0: Ja, ik wou zeggen, want waarom begrijp je het dan wel?
4: Nou, ik denk dat hij niet zo heel veel keuze had. Hij is natuurlijk vorig jaar overgekomen van AC Milan voor 55 miljoen euro. Dus wil hij nou naar een andere club gaan, dan moet een club heel veel geld gaan betalen. Dus ik denk dat Manchester City heeft gezegd, er zijn twee opties. Dus of je blijft hier zitten op de bank voor hetzelfde salaris, of je gaat wel voetballen in de Saudische League voor veel meer geld.
0: Maar waren er dan helemaal geen andere clubs die hem misschien nog wel, misschien iets mindere clubs, maar die hem dan nog wilden hebben?
4: Nou ja, ik denk dat er wel mindere clubs zijn die hem willen hebben, maar die dat niet kunnen betalen, want het blijft nog steeds 55 miljoen. Deze club betaalt 60 miljoen. Ik denk dat City hem niet voor een koopje weg laat gaan. Hij heeft pas net daar getekend, dus eigenlijk denk ik niet dat hij veel keuze had en daarom begrijp ik het ook eigenlijk wel.
0: Ja, ja. En nog een beetje, ja, ik als leek zeg dan een beetje in meer je best gaan doen, dat je misschien toch wel weer die basispositie vindt, dat is die kansen zijn dan klein.
4: Ja, dat is lastig, want een voetbalcarrière is natuurlijk kort. Je wil natuurlijk ook je schaapjes op het droog hebben. Het is wel interessant dat hij natuurlijk al wel bij AC Milan en City heeft gespeeld, dus hij heeft wel al wat geld verdiend. Dus of hij die keuze moet maken is dan wel interessant, maar steeds meer voetballers gaan die kant op, dus het is wel steeds minder vreemd dat dit gebeurt.
0: Ja, maar dat zijn voornamelijk voetballers geweest een beetje aan het einde van hun carrière. Ronaldo, Neymar natuurlijk, dan is dit toch wel een ander verhaal.
4: Dit is inderdaad een ander verhaal. Er zijn twee typen spelers die kant op gaan. Zoals je al zegt, spelers aan het einde van hun carrière die kant op gaan om nog heel even in een korte voetbalcarrière wat geld te verdienen. En dan nog een ander type speler, dat is eigenlijk een type speler die niet zo heel veel verdient. En dan toch nog heel even naar een club kan gaan daarom om extra geld te verdienen. In dit geval geldt dat voor hem niet. Hij is dan in de piek van zijn carrière. Hij is 28. 28 zijn vaak, ja, dan ben je eigenlijk op je allerbest als voetballer. Dus daarom is het wel extra vreemd. Maar aan de andere kant denk ik, ja, als je in kijk wil blijven bij de nieuwe bondscoach Xavi, dan wil je blijven voetballen. Xavi Hernandez heeft zelf in Qatar 4 seizoenen gevoetbald, ook getraind. Dus ik denk dat hij ten opzichte van Koeman daar een ander beeld op heeft van spelers die kant op gaan. Dus misschien zelfs voor het Nederlands elftal is het juist wel goed dat hij die kant op gaat.
0: Oké, want dat is meteen de vraag. Blijft hij dan wel in het oog van die nieuwe bondscoach?
4: Ja, dat moet natuurlijk blijken. Maar in ieder geval weet ik wel dat de kijk op dit soort spelers natuurlijk vanuit Xavi anders is dan Koeman. Omdat hij dus zelf in Qatar heeft gevoetbald. Denk dat die kans groter is dat als jij wel wekelijks kan voetballen. Of elke week op de bank zit. Dat de kans misschien wel groter is. Juist dat je nog wel.
0: Maar is het dan toeval dat dit nieuws net komt nadat we weten dat we een nieuwe bondscoach hebben? Zal dat mee hebben gespeeld bij hem?
4: Ik heb het hem niet kunnen vragen. Nee. Maar het zal wel zijn. Ja. Het is niet gek als een speler naar een competitie gaat om even de bondscoach te bellen met wat vind jij hiervan? Dus het zou goed kunnen dat dat gebeurd is. De club waar hij naartoe gaat, daar speelt ook El Karouani. Linksback van Utrecht jarenlang. Hele goede speler. Hij zou ook wel een telefoontje hebben gepleegd naar hem. Hoe is die club? Hoe gaat het daar? En als hij daar positief over is, ja, dan is die drempel wordt steeds lager dan toch.
0: Ja. Wat is dit voor competitie eigenlijk?
4: Het is een competitie waar ik niet heel veel over weet eigenlijk. Omdat dus, sinds ik volg het minder. Dat moeten we misschien wel wat meer
0: gaan
4: doen.
0: Ik wou zeggen, gaat dat nu veranderen? Want Summerfield gaat natuurlijk ook naar Saudi-Arabië.
4: Ja, dat gaat wel een beetje veranderen, denk ik. Sinds 2023 zijn zij flink aan het investeren. Cristiano Ronaldo heeft daar eigenlijk de deuren geopend voor alle spelers. Er is heel veel kritiek geweest in de eerste spelers die kant op gingen. Van waarom ga je dat doen? Waarom kies je daarvoor? Maar zoals ik al zei, die drempel die is steeds lager geworden door dit soort grote spelers die daar voetballen. En ja, als ik eerlijk ben, dan spelen nu wel grotere sterren dan in de Eredivisie. Dus de kwaliteit zal ook langzaam omhoog gaan.
0: Ja. Maar betekent dat ook, of verwacht jij dan ook dat de komende, nou misschien wel jaren, het zal een jarenplan zijn, clubs uit Saoedi-Arabië ook mee gaan doen ooit met de Champions League of zo?
4: Ja, ik weet niet of dat mag, maar ik weet wel, in voetbal is het wel zo dat geld kan heel veel oplossen. De grootste teams met het meeste geld, die worden gewoon helaas het meest kampioen. Er wordt wel eens gesproken over een soort Super League, waarin heel veel teams over de hele wereld mee kunnen doen. Ik denk dat die ambities er misschien wel zijn. Natuurlijk is Europa altijd dominant geweest in het voetbal. Vanaf het begin van voetbal zitten daar de grootste teams en de beste competities. En dit is wel in de toekomst een concurrent misschien wel. Het zal nog wel een tijdje duren, want het niveau is nog niet zoals de Premier League. Maar hoe meer grote spelers die kant op gaan en trainers, ja, dan gaat het niveau ook daar omhoog. Ja.
0: Ik hoor het al, jij gaat gewoon een abonnement nemen op die Saoedische competitie. Je moet wel.
4: Ik hou heel erg veel van de Eredivisie, heel veel van de Premier League. Maar helaas, ik ga toch wel een paar wedstrijden kijken, denk ik, ja.
0: Dankjewel, Rogier Jacobs. Op de zoveelste tropische dag van het jaar lijkt de extreme droogte van nu ongekend. Maar precies 50 jaar geleden beleefden we de droogste zomer ooit. Wat hebben we geleerd van toen? Dat straks. Nu eerst het NOS Journaal.
5: NPO Radio 1.
0: Met Katrien Straatman.
6: De boerenmanifestatie bij het provinciehuis in Den Bosch is afgelopen. Farmers Defence Force, een van de organisatoren, roept boeren op om bij de terugreis niet met hun trekkers de snelweg op te gaan. Aanleiding is het ongeluk van vanochtend in de file dat op de A59 ontstond, omdat er trekkers op de snelweg reden. 4 auto's botsten op elkaar en vielen 2 doden. De politie heeft in een vrachtwagen in Vlaardingen 12 verstekelingen ontdekt. Vanwege de hitte zijn ze nagekeken door ambulancepersoneel. Waarschijnlijk wilde de groep met de veerboot naar Engeland. Ze zijn aangehouden, net als de Turkse vrachtwagenchauffeur. De Franse Belastingdienst is gehackt. Daarbij zijn de gegevens van bijna 700.000 Fransen buitgemaakt. De hack was eind juni, maar werd deze week pas ontdekt nadat de hackersgroep met een claim was gekomen. En aan de Kroatische kust ten oosten van Split moet een natuurbrand. Er zijn tientallen gewonden, 7 van hen zijn in levensgevaar, melden Kroatische media. Duizenden mensen zijn geëvacueerd.
0: Gaan we naar het verkeer, krijg je van Erwin de Hart.
7: Met meer dan 200 kilometer is best druk op de weg. De files met de meeste vertraging op een rijtje op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knoop het Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum 7 kilometer file. De hoofdrijbaan is dicht en dat geeft een half uur vertraging. De A59 Os richting Den Bosch is helemaal dicht door een ongeluk. Bij knoop het Pauwgraven tot 4 uur vanmiddag waarschijnlijk. Verkeer kan omrijden via Eindhoven, via de A50 en de A2. Op de A73 Maasbracht richting Nijmegen door een ongeluk 13 kilometer file tussen knoop het Rijkenvoort en Nijmegen-Dukenburg. De weg is net weer vrij. A76 Duitse grens richting Geleen door een ongeluk 8 kilometer file tussen knoop het Kunderberg en Geleen. Ook daar is de weg vrij.
8: Eén vandaag. Malou Petter.
0: Steeds vaker komen zorgmedewerkers uit andere landen naar Nederland om hier te werken. Nederland vergrijst en we hebben een zorgtekort, dus werk zat. Maar wie zijn deze mensen die huis en haard achterlieten? Nou, een van hen is Ramona Alspeer. Ramona, welkom.
9: Dankjewel.
0: Ja, fijn u aan de telefoon te hebben. U komt uit Suriname en u werkt nu 3 jaar in Limburg in de ouderenzorg.
9: Ja, dat klopt, ja.
0: Ja, wat vertel, wat doet u voor werk precies?
9: Ik werk als verzorgende IG bij Delphinium. Het is een instelling, zeg maar, in Limburg, in Heerlen. En daar werk ik dus als verzorgende IG. En enkele van mijn taken daar, zeg maar, zijn dus zeg maar, bewoners helpen met wassen aankleden, medicatie klaarzetten en toedienen.
0: Ja, dus u gaat eigenlijk naar de bewoners toe en dan helpt u ze?
9: Ja, dat klopt, ja. Dus ze wonen eigenlijk al daar bij ons, op locatie. Ja. En ja, dan worden ze door ons verzorgd, zeg maar.
0: Ja, heel mooi.
9: Of kregen hulp waar nodig. Ja. Ja.
0: Belangrijk werk. In hoeverre is dat werk anders dan wat u in Suriname deed?
9: In Suriname heb ik in het ziekenhuis gewerkt. En dit is dus ouderenzorg. Dus het verschilt eigenlijk toch een beetje, vind ik. Of ja, eigenlijk verschilt het toch heel veel. Want in het ziekenhuis heb je dat mensen zeg maar voor een bepaalde tijd liggen. Misschien een paar dagen of zo. En dan worden ze ontslagen. Dan stopt eigenlijk zeg maar het contact. Maar hier in de ouderenzorg heb je eigenlijk dat de mensen er echt wonen. Dus eigenlijk als je komt werken, je weet al wie er is. En ja, je bent eigenlijk zo ook meer een band op met de mensen.
0: Ja, dat snap ik. Maar was dat werken dan niet in Suriname?
9: Nog een keer?
0: Was dat werk? Want u doet nu eigenlijk heel ander werk natuurlijk. Het ziekenhuis versus een verpleeghuis. Was dat werk er niet in Suriname?
9: Was het werken niet in Suriname?
0: Nee, had u niet daar ook in een verpleeghuis kunnen werken?
9: Er zijn wel verpleeghuizen daar, maar niet heel veel zoals hier.
0: Nee.
9: Suriname heeft eigenlijk een redelijk jonge bevolking, dus je hebt niet zoveel verpleeghuizen. En in Suriname blijven ouderen eigenlijk ook veel langer thuis wonen.
0: Ja, door een familieverzorg natuurlijk. Maar was dat dan ook de reden dat u naar Nederland wilde komen?
9: De reden waarom ik eigenlijk hier naartoe ben gekomen, dat is een nieuwe uitdaging. En een toekomst, zeg maar. Ik wil een nieuwe toekomst opbouwen voor mijn gezin, mijn familie en... Ja, werken en me verder ontwikkelen, zeg maar, in de zorg. Ja.
0: Ja, Julia, Ramona is niet de enige die dat doet. Uit andere landen hier naartoe komen, dus om een toekomst op te bouwen en te gaan werken in de zorg.
8: Mm-hmm.
0: Hoeveel mensen doen dat? Weten we dat?
8: Ja, we hadden het er gisteren ook al even over. Het aantal zorgmedewerkers dat in het buitenland is geboren nam in 5 jaar tijd flink toe. 40% van de nieuwe werknemers in de verzorging, verpleging en thuiszorg komt uit een ander land. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.
0: Ja, het is dus een enorme toename. Ramona, merkt u dat ook? Dat collega's, of ex-collega's dan eigenlijk, ook deze kant op komen?
9: Ja, dat merk ik zeker. Ja, de afgelopen tijd zijn er toch wat collega's vertrokken hier naartoe. Ik werk zelf ook nog met 2 andere collega's vanuit Suriname, waarmee ik ook in het ziekenhuis heb, in hetzelfde ziekenhuis heb gewerkt.
0: Ja, en hebben jullie het daar dan ook over? Over de verschillen en over de overeenkomsten?
9: Ja, zeker. Ja, het is toch een beetje anders, zeg maar, dan in Suriname. Want hier is alles bijvoorbeeld gedigitaliseerd. Mm-hmm. Je rapporteert via de computer. Medicijnen teken je af via de computer. En daar doe je alles eigenlijk nog maar op papier, zeg maar. Medicijnen aftekenen op papier, rapporteren, ja.
0: Ander werk. Maar ik kan me ook voorstellen dat u het ook wel heeft over de verschillen gewoon qua land. Want het is nogal wat dat u alles achterlaat eigenlijk om dan hier naartoe te komen.
9: Ja,
0: klopt. Ja. Hoe pakte u dat dan aan destijds?
9: Toen ik hier naartoe kwam, ik was in eerste instantie alleen. Nu heb ik mijn partner en mijn dochter ook erbij. Die zijn dus al bijna 2 jaar hier. Of al 2 jaar, iets langer dan 2 jaar. Maar toen ik hier kwam, ben ik alleen gekomen, zeg maar. Dus alleen afgereisd. En ik ben toen, zeg maar, dus opgevangen door familie. En later, zeg maar, ben ik na een paar maanden ben ik op zoek gegaan naar een eigen plek. En toen zijn zij dus overgekomen.
0: Ja.
9: Ja. Het was eigenlijk meer werk, hè. Meer werken, zeg maar, in het begin.
0: Ja, dus echt dat doel hebben en daarna dan weer die hereniging met uw familie. Onze verslaggever Anne Fleur van Wanrooy ging ook bij jullie langs in Limburg. Want met uw dochter en uw man dus ook. En we luisteren even naar een gesprekje tussen jou en je dochter.
10: Ja, ik ben dankbaar dat ze naar hier is gekomen. En dan kan ik me ook verder uitbreiden om te kijken waar ik terecht kom. Maar ik heb wel 1 droom, dat is chirurg wordt. Dus
9: ik denk dat we elkaar de komende 4 jaar goed kunnen motiveren om samen de eindstreep te halen. Dat is uiteindelijk ook ons doel.
0: Ja, uw dochter en u gaan dus allebei studeren.
9: Ja, dat klopt, ja.
0: Ja. U zal wel trots zijn.
9: Ja, zeker, ja.
0: Ja, dat snap ik. Maar ik bedoel, u gaat dan ook studeren, maar u bent al verpleegkundige, vertelt u nu toch? Of moet dat dan weer helemaal opnieuw als u hier in Nederland bent?
9: In Suriname, hier hebben ze... ben je eigenlijk, zeg maar, geregistreerd als je als verpleegkundige gaat werken. En in Suriname hebben we geen registratie. Dus hier in Nederland werk ik eigenlijk, zeg maar, een niveau lager. En dat is dus de verzorgende IG. En omdat ik geen registratie heb, daarom werk ik dus als verzorgende IG. En ik ga, zeg maar, niet dezelfde opleiding die ik heb gevolgd in Suriname opnieuw volgen. Maar ik ga eigenlijk de hbo-verpleegkundige doen nu. Ik heb toen de mbo-verpleegkundige opleiding gevolgd en nu heb ik dus de hbo-verpleegkundige opleiding.
0: Dus gewoon nog bijleren?
9: Ja,
0: precies. Eigenlijk. Ja. En was dat ook meteen voor u helder? Want hoe wist u dan dat u hier werk kon vinden? Gaat u dan op zoek naar vacatures of hoe ging dat?
9: Het was natuurlijk niet 1, 2, 3. Ik heb, zeg maar, veel ingelezen, informatie, zo, filmpjes bekeken, van alles. Dus ja, ik had eigenlijk ergens, zeg maar, die hoop wel dat ik werk zou kunnen vinden. En ik kwam, ik, ik ben op internet gaan scrollen, zeg maar.
0: Ja.
9: En toen kwam ik dus Carevisie tegen. En heb ik dus contact gemaakt met Carevisie.
0: Ja, want zij dus zijn een organisatie die inderdaad mensen uit andere landen, zorgmedewerkers, helpt om hier dan aan de slag te gaan. Gisteren waren zij bij onze radio-uitzending. Laten we even luisteren over die werving.
11: Het werving- en selectiebureau selecteert op de juiste papieren, competenties, maar ook op de juiste cultuur. Want we maken met de zorginstelling een uitgebreid wervingsprofiel. Maar dan vervolgens nemen wij ook nog een assessment af. En die assessment checkt of diegene echt klaar is voor de grote stap. Want je laat natuurlijk een groot deel van je leven achter en dat is behoorlijk, heeft een behoorlijke impact.
0: Ja, die behoorlijke impact, Ramona, dat vertelde u net ook al.
9: Ja.
0: Is het eigenlijk uw plan om hier dan te blijven? U gaat natuurlijk studeren weer, uw dochter is hier.
9: Ja. Ja, toch wel. Ja, voor de komende jaren in elk geval wel, ja.
12: Misschien
9: ja.
12: Springen ze in Suriname ook wel mensen zoals u. Of niet?
9: Ja, ik denk het wel, ja.
0: Ja, als ik u zo hoor, wel.
9: Ja.
0: Ja.
9: Ja, ik denk het wel.
0: Ja, maar u zegt van nee, ik wil de komende tijd in ieder geval in de zorg in Nederland dus blijven werken ook.
9: Ja, zeker. Dat zeker, ja. Ja. Maar verder ontwikkelen. Daarom dat ik ook zeg maar, de keuze heb gemaakt. En ik ben ook blij dat ik door zeg maar, Delphinium in de gelegenheid gesteld word om verder te ontwikkelen door de opleiding te gaan volgen straks in september.
0: Nou, heel veel succes daarmee. Volgens mij gaat het wel goed komen. Ramona Alsbeer. Straks is onze verslaggever bij Renen, waar vannacht een bosbrand ontstond.

0: Iggy Pop met The Passenger. Vlammen vannacht op de Remmerdense heide bij Rhenen in de provincie Utrecht. Een natuurbrand heeft daar duizenden vierkante meter heide verwoest. Inmiddels is de brand onder controle. Tientallen brandweerlieden hebben ervoor gezorgd dat de brand niet oversloeg naar nog meer natuur. Maar het nablussen is nog steeds bezig. Verslaggever Joris Kreugel sprak als eerste telefonisch met Jan Mulder. Hij is van de veiligheidsregio Utrecht.
1: Verband met de droogte gaan wij een grote potentieel te plaatsen. Om proberen zo snel mogelijk in te dammen. En het is al gelukt, want de plek is niet erg veel uitgebreid. Het komt ook wel omdat de weersomstandigheden inderdaad op gunst kwamen, omdat er heel weinig wind was.
2: Hoe groot is het gebied dat getroffen is?
1: Nou, ik zei ongeveer 5000 vierkante meter.
2: Er zijn verder geen gewonden gevallen?
1: Nee, geen gewonden gevallen.
2: Wat maakt de blussen lastig hier?
1: Bij natuurbranden, zeker in midden van bossen of heides, is de toch bluswatervoorziening is al een grote uitdaging om voldoende bluswater voor de voertuigen die dan het moeten allemaal gaan afblussen om die daar te plaatsen te krijgen. Want daar hebben we systemen voor om over afstand water te verpompen en de auto's gaan dan heen en weer rijden om ergens vol te gooien en weer plek van de brand te rijden. Dus daardoor is ook vaak veel auto's nodig, omdat je heen en weer moet pendelen. Dat is een vrij intensieve karwei, waarbij je meer auto's nodig hebben en daar kunnen voorzien.
2: Zijn jullie nu ook extra alert?
1: Ja, en ik hoop ook het publiek dat we extra alert zijn.
2: De defensieweg tussen Veenendaal en Elst in een bosrijk gebied, toch wel redelijk ver van de bewoonde wereld af. En er staan hier behoorlijk wat brandweerauto's uit Amerongen, Leersum, Maartensdijk. Ze komen van allerlei plekken af. En de brandweermannen zijn aan het inpakken. Want de brand is geblust die vannacht om 3:00 begon. Julio, van het Utrechts landschap. Wij struinen hier door het bos en het ruikt lekker.
3: Ik sprak dus net de bevelhebber van de brandweer en die zei dat we nog geluk hebben gehad. Omdat je kan zien, het is ongeveer 2 meter hoog gekomen, hè, de vlammen, dat je hier aan de schors ziet.
2: Ik zou denken dat het dan helemaal omhoog gaat.
3: Nou, dat bedoel ik. Daar hebben we dus geluk mee gehad. Want al dit fijne spul wat je ziet, als het eenmaal staat te fikken, dan is het weg.
2: Ja?
3: Maar het is natuurlijk wel overal ontiegelijk brandgevaarlijk. Dus op het moment dat er iets gebeurt, moet je er wel snel bij zijn. Want ja, als het eenmaal een grote bosbrand is, dan hou je het niet meer zo makkelijk bij. Het
2: ziet er een beetje spookachtig uit, hè?
3: Het heeft ook wel echt fel gebrand, want het ligt alleen nog maar een beetje dik hout. En voor de rest is het helemaal schoon, tussen aanhalingstekens. Maar ik heb zelf wel eens bij een beheerbrand gestaan. Nou ja, dan kan je zien op het moment van als het een beetje de wind mee heeft, dan gaat het zo hard. Ja, en hier, zoals je merkt, het is nog een beetje warm. Het is nog flink na zitten blussen. Het trekt echt de grond in. Hier, als je ziet, ze hebben er best wel een bak water opgespoten. Gewoon, als je hier een aanstekertje bij houdt, begint het weer.
2: Dan begint de ellende.
3: Ja, dan begint het opnieuw. Ja. Dus dat is ook voor onze taak om in de loop van de dag nog even goed te komen kijken, een paar keer. Hè, of je dat nog wat ziet smeulen.
2: Maar deze brand is om 3:00 ontstaan.
3: Iemand die een sigaret uit de auto gooit of ja, zeg het maar.
2: Nog adviezen voor mensen?
3: Bijvoorbeeld ook warme auto's op het dorre gras parkeren. Dat is ook wel een dingetje. Weet je, als je net een flinke rit hebt gemaakt en je zet je auto in het gras neer. Nou ja, de uitlaat wordt natuurlijk ontiegelijk heet. En dan kan er wel eens een grassprietje net tegen die uitlaat aan hangen. En dat smeult en het smeult. En u rijdt vriendelijk weg. Ja, dat heb je nooit in de gaten. Ja, het zijn zulke kleine dingetjes eigenlijk. Weet je, neem je troep gewoon mee.
2: Maar dit is een flink gebied. Wat gaat hier nu gebeuren eigenlijk?
3: Er is kale bodem ontstaan, dus daar komen plantjes op. Dat is gewoon zo.
2: De natuur komt er vaak ook alweer goed voor terug, hè?
3: Ja, brand hoort ook een beetje bij de natuur. Het is gewoon dat de gevolgen voor de mensen af en toe ontiegelijk groot zijn.
2: Had het erger kunnen zijn?
3: Ja, altijd. Maar in Nederland, de brandweer en alles doet zo goed zijn werk. Die voorzieningen zijn zo goed opgebouwd. En op deze manier is het hartstikke netjes gedaan.
2: Dit is dan helemaal verbrand, maar tot een redelijk goed einde gekomen.
3: Ja, precies.
2: Het ruikt in ieder geval goed hier.
3: Het ruikt heel goed.
0: Ja, over de oorzaak van deze bosbrand is nog niets bekend. Daar wordt nu onderzoek naar gedaan. En het lijkt misschien heel erg van nu, die natuurbranden, de extreme droogte. Maar precies 50 jaar geleden beleefden we de droogste zomer ooit. Met ook toen natuurbranden, een hele grote zelfs, bij Arnhem en de Veluwe. Ik heb het over 1976. Ja, ik was er nog niet, maar bij veel mensen schijnt het nog in het geheugen gegrift te staan. In ieder geval bij meteoroloog Reinoud van der Born. Welkom, Reinoud.
4: Goedemiddag.
0: Ja, want juist door die zomer, heb ik begrepen, wilde u weerman worden.
4: Ja, het was eigenlijk een combinatie van meerdere dingen die dat jaar speelden. Een zware storm in januari, daarna de vorst en de sneeuw in februari. Daar sloeg ik ook erg op aan. En toen kwam ook nog eens een keer die ongelooflijk droge zomer eroverheen. En toen zei ik al op de lagere school, want ik was een jaar of 8. Ik word weerman. En dat is ook gebeurd.
0: Er gebeurde zoveel. Je dacht, daar moet ik iets mee doen.
4: Ja, mijn opa die legde toen voor het eerst de krant voor meneer. Ik kon amper lezen, maar daar las ik het weerbericht van een toen bekende weerman Hans de Jong in. Dat ben ik daarna blijven lezen. En zo heb ik mezelf steeds verder in de weerkunde ingelezen. En is die wens steeds verder gegroeid eigenlijk.
0: En wat herinnert u zich nog van die extreme droogte in die zomer dan?
4: Nou, best veel nog. Het was het beeld zoals we dat nu in delen van Nederland zien. In het westen van het land bijvoorbeeld is het behoorlijk bruin nu. En zie je bomen die hun blad laten vallen. Dat was dat jaar eigenlijk in heel Nederland het geval. De natuur was zo droog, je noemde dat al, dat er ook een paar grote natuurbranden waren op de Veluwe. Onder meer in de buurt van Stroe, later ook in de buurt van Arnhem en Schaarsbergen. Die hebben op de bevolking van die gebieden destijds een verpletterende indruk gemaakt. Want er gingen echt meerdere honderden hectares natuur verloren, eigenlijk in een hoog tempo.
0: Heel groot.
4: Mensen moesten ook echt geëvacueerd worden. En die droogte die hield destijds in de herfst ook nog aan. Het zat er zelfs tegenaan dat het water op rantsoen moest. Nou, dan kun je je wel voorstellen hoe droog het was dat jaar.
0: Ja, laten we even luisteren, want we hebben een fragmentje van toen.
5: De uitzonderlijke droogte van dit jaar maakte volgens brandweerdeskundigen van ons hele natuurgebied één groot kruidvat. Vele honderden hectare vielen, vaak door onachtzaamheid en prooi aan het vuur, dat door die geweldige droogte ditmaal zo snel en zo gretig om zich heen kon grijpen, dat er meer verloren ging dan ooit tevoren. Vooral op de Veluwe was de situatie een aantal keren uiterst kritiek en moesten honderden brandweermensen, geassisteerd door politie, militairen en tal van burgervrijwilligers de strijd aanbinden met vlammenzeeën van ongekende omvang en een nauwelijks in te tomen alles verwoestende kracht.
0: Ja, geweldig toch altijd die oude fragmenten, Reinoud. Maar er wordt hier wel gesproken van, maar over uitzonderlijk wordt gezegd en nooit eerder zo voorgekomen. Want hoe uniek was het dan dat het zo droog was vergeleken met die zomers daarvoor en daarna ook?
4: Nou ja, het bijzondere is eigenlijk dat die zomer van 1976 voor wat de droogte betreft ook nog steeds boven de huidige zomer uittorent. Het landelijke neerslagtekort ging destijds naar 361 mm. Nou, we gaan nu volgende week in deze zomer richting de 300 mm. Dus daar zitten we echt nog wel duidelijk onder jaar. En er zat ook een enorm lange hittegolf in van 2,5 week met in de beeld 10 of 11 tropische dagen. En dat is nog altijd de hittegolf die de meeste hitte heeft gebracht in Nederland ooit. En dat kun je je niet voorstellen door al die klimaatverandering. Het stak destijds zo enorm boven het weer uit wat mensen gewend waren, dat iedereen die zomer eigenlijk met open mond heeft beleefd. Niet alleen in Nederland trouwens, ook in Engeland.
6: Is dat een soort geruststelling op een bepaalde manier dat het toen ook al gebeurde, dus... Want nu lijkt het alsof het een stapeling is, of ziet u dat helemaal niet zo?
4: Nou, geruststelling is het niet echt, omdat de zomer van 1976 echt helemaal op zichzelf stond en trof eigenlijk alleen maar het noordwesten van Europa, terwijl er in de rest van de wereld niks aan de hand was. Mm-hmm. Dit jaar wordt het noordwesten van Europa natuurlijk ook door hitte getroffen, maar we zijn bepaald niet de enige. Het is iets wat wereldwijd speelt op dit moment, dus een heel andere uitgangssituatie wat dat betreft.
0: Maar wat is dan de verklaring geweest dat het toen bij ons zo heet was?
4: Het was eigenlijk gewoon puur toeval. Er lag een hoge drukgebied boven het noordwesten van Europa wat niet weg te krijgen was. In Engeland heeft het toen meerdere maanden achter elkaar niet geregend. Daar was de situatie nog erger dan bij ons. Maar het was gewoon puur toeval. Dat kan eens een keer gebeuren. Tegenwoordig gebeurt het bijna elk jaar. Dat is het verschil.
0: Ja, laten we even luisteren. Want er werd toen ook voor het eerst misschien wel in de journaals gesproken over klimaatverandering.
7: Het is nog te vroeg om je af te vragen, nu we al aan onze tweede achtereenvolgende hete zomer bezig zijn, of het klimaat in West-Europa misschien aan het veranderen is.
0: Ja, goh, je denkt inderdaad, ik zit wel met hetzelfde, Julia, dat je denkt van het is echt iets van nu, maar dat het toen dus ook al 50 jaar geleden zo voorkwam. En er is wel daadkrachtig toen ook gereageerd, hè?
4: Er is zeker gereageerd. Er is destijds in Nederland heel hard nagedacht over hoe we met die natuurbranden moesten omgaan. Want dat was de inwoners van destijds ook gewoon te gortig. Toen werd er nog bewaakt met grote brandtorens. Nou, die zijn allemaal afgebroken. Vanaf dat moment vloog bij droogte een vliegtuigje over de Veluwe. En zag je alles meteen gebeuren, hè, terwijl het aan de hand was. Maar ook zijn er heel veel brandgangen aangelegd in de bossen. Er is heel erg nagedacht over hoe je het vuur kunt intomen op het moment dat het zo hard gaat. En ja, sindsdien zijn branden op dergelijke schaal in Nederland ook niet meer voorgekomen. Dus het heeft wel veel opgeleverd in die zin ook.
0: Ja, waar we dus tot nu nog profijt van hebben eigenlijk.
4: Ja, dat werkt eigenlijk tot nu door. Je zag dit jaar natuurlijk dat op die defensieterreinen eerder in 2026 in het voorjaar, dat er ook wel hele grote branden uitbraken. Maar goed, iedereen is er ook wel over eens dat de droogte van dit jaar ook behoorlijk uitzonderlijk is.
0: Ja, er werd toen ook geconcludeerd dat we water beter moeten vasthouden. Dat gebeurt nu natuurlijk nog steeds. U zegt het al, ook nu weer die branden, daar hebben we het nog steeds over. Hoe kan dat?
4: Nou ja, de waterdiscussie is natuurlijk een veel complexere. Daar spelen heel veel tegenstrijdige belangen een rol in. Hè, waarbij de agrarische sector een grote rol speelt. Maar ook de industrie, de scheepvaart, noem maar op. Er zijn veel mensen die belang hebben bij water. En ja, Nederland heeft in principe natuurlijk heel veel water. Water wat ook ons land binnenkomt stromen. We voeren het vooral af. We zijn nu bezig om het steeds beter vast te houden. Omdat we deze problemen kennen. Maar die hele discussie rondom hoe je dan elk belang een plek geeft, is nog steeds niet afgerond. En dat merk je wel.
0: Maar was het ook toen zo dat tuinders bijvoorbeeld niet meer mochten sproeien en dat de sluizen dicht gingen?
4: Nou, en in extremere mate dan dit jaar. Want destijds werd er echt van een crisissituatie gesproken. En waren er eigenlijk op alle vlakken tekorten. En ik zei al, hè, het ging bijna zover dat ook het drinkwater op rantsoen moest. Aan de overkant van de Noordzee in Engeland moesten mensen naar tankwagens om nog drinkwater te kunnen halen. Daar kwam het niet meer uit de kraan. En zelfs in delen van Nederland is het drinkwater toen even op rantsoen geweest. Nou, dat is nu gelukkig nog niet aan de hand. We kunnen allemaal de kraan nog openzetten wanneer we dat willen.
0: Ja, denkt u dat we deze zomer ook gaan onthouden eigenlijk? Dat we het hier 50 jaar, over 50 jaar ook over gaan hebben?
4: Ik denk niet dat we het over 50 jaar nog over deze zomer zullen hebben. We zitten tegenwoordig echt in een klimaat in transitie, wat aan het veranderen is. En wat wij dit jaar bijzonder vinden, is over 20 jaar misschien wel normaal. En dan kijk je toch anders op deze zomer terug. Want ja, dan zijn er misschien nog wel weer warmere geweest. En waardoor we dan zeggen van, goh, destijds in 2026 viel het eigenlijk nog wel mee.
0: Ja, precies. Meteoroloog Reinoud van der Born, dank u wel. Dinosaurussen die door je bloedeigen straat trekken. Hoe dat kan en of we daar massaal naar gaan kijken. Want dit gaat natuurlijk over een film. Dat hoor je zo in één vandaag.
8: NPO Radio 1. Podcast.
9: Guglielmo wilde niet dat ze achter die ijsmachine ging. En dan zei hij ook, nee, dat is mannenwerk.
10: En toch staat dochter Daniela nu als derde generatie aan het roer van IJssalon Firenze in Eindhoven.
11: Ik wist niet hoeveel chocolade ik erin moest doen. Ik wist niet hoeveel suiker ik extra moest toevoegen. Ja, zoek het dan maar uit.
10: Maar aan het sterfbed van haar vader beloofde Daniela ervoor te zorgen dat de ijssalon haar 100-jarig bestaan zou halen. Deze week in Docs, de IJsdochter. Docs is een podcast van NTR en VPRO.
12: Nu op NPO Luister.
10: En de hele maand augustus Docs kort. In deze podcast zoekt Esther Engelhardt antwoord op de vraag wat ze zelf concreet kan doen nu de democratie niet langer vanzelfsprekend voelt.
13: Ster. Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
14: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
8: NPO Radio 1. 1 uur.
15: Malou Petter.
0: De oorlog in Oekraïne is al 4,5 jaar bezig. Gisteravond waren er opnieuw Russische aanvallen. Dit keer in Kramatorsk, vlakbij het front. Miljoenen Oekraïners zijn gevlucht. In Goedenavond Nederland werd zelfs gezegd dat het om de helft van de bevolking gaat. Is dat feit of fictie?

0: NPO Radio 1. 1 uur.
1: Malou Petter. De oorlog in Oekraïne is al 4,5 jaar bezig. Gisteravond waren er opnieuw Russische aanvallen. Dit keer in Kramatorsk, vlakbij het front. Miljoenen Oekraïners zijn gevlucht. In Goedenavond Nederland werd zelfs gezegd dat het om de helft van de bevolking gaat. Is dat feit of fictie? Je hoort het zometeen in 1 vandaag na het NOS Journaal. Met Katrien Straatman.
2: Het dodelijke ongeluk op de A59 overschaduwt het boerenprotest voor het provinciehuis in Den Bosch. Binnen wordt gedebatteerd over het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Er is veel woede over onder boeren uit heel het land. Bij het ongeluk vanochtend vielen 2 doden in de staart van een file die was ontstaan door trekkers op de snelweg. Verslaggever Mark Robin Visser, we horen hem al bij het provinciehuis. Mark Robin, die trekkers waren onderweg naar het protest, maar ik begreep dat dat inmiddels toch is afgelopen.
3: Ja, het programma hier is afgelopen. Het begon om 10 uur vanochtend. In overleg met de autoriteiten is dat om rond 12 uur gestopt. Het is hier ontzettend warm in de brandende zon. En daarom is besloten om het programma niet te lang door te laten gaan. Ja, de meeste mensen zijn ook alweer naar huis. Er waren hier vele honderden aanwezig. Veel dus ook met de trekker gekomen. Er staan nog een paar demonstranten hier wat na te praten. En ja, die trekkers die gaan dus ook weer terug. En de verwachting is, ik hoor dat hier van de mensen toch wel, dat ze ook weer over de snelweg terug zullen gaan. Dus dat is oppassen geblazen.
2: Ja, dus ze zijn wel onder de indruk, zeg maar, van wat er gebeurd is.
3: Ja, het was zeker het gespreksonderwerp hier. Er is ook op het podium dat hier gebouwd is kort aandacht aan besteed. En ik heb begrepen, binnen in de zaal waar het debat plaatsvindt is ook een minuut stilte gehouden vanwege dat zware ongeluk.
2: Ja, dankjewel Mark Romy Visser vanuit Den Bosch bij het provinciehuis. In Vlaardingen heeft de politie in de laadruimte van een Turkse vrachtwagen 12 mensen gevonden. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De vrachtwagen stond op een terrein waar vandaan veerdiensten vertrekken naar Engeland. De migranten zijn ook aangehouden. Waar ze nu naartoe worden gebracht is nog niet bekend. Door de oorlog in Iran en de hogere energieprijzen krijgen veel Nederlandse huishoudens volgend jaar minder te besteden, verwacht het CPB. Het planbureau zegt dat volgend jaar de koopkracht wat afneemt als het kabinet het beleid niet aanpast. Roland Muller van de economieredactie. Roland, om hoeveel minder gaat het dan?
4: Nou, het gaat om 0,3% minder ten opzichte van dit jaar, waar we nu in zitten, 2026. Dus minder te besteden met het loon wat je dan hebt, kun je dus minder kopen, minder spullen, minder diensten. Ook dit jaar is de koopkracht bijgesteld. Die stijgt nog steeds wel. Maar dat heeft toch wel vooral met de ontwikkelingen in de wereld te maken, dat er op dit moment wat minder gekocht kan worden. Dus minder besteedbaar. Dus, en hoe dat dan ook weer echt persoonlijk uitpakt voor iedereen, dat is natuurlijk altijd wel weer heel sterk afhankelijk van je eigen uitgaven. Dan moeten we dat even bijzeggen. Of je ook hoeveel toeslagen krijgt en of je hoeveel onverwachte uitgaven je in je leven bijvoorbeeld nog hebt.
2: Ja, dus inderdaad, door toch de toestand in de wereld, de ontwikkelingen, daardoor is het leven duurder geworden, kunnen we zeggen.
4: Ja, dat is wel echt de belangrijkste oorzaak, hoor. Het leven is duurder geworden, vooral door dure energie. En dat heeft weer alles te maken met de oorlog in Iran. Ja, daarom hebben we echt wat minder te besteden dan verwacht. En volgend jaar wordt dat dan nog een keer minder. Het heeft dus ook wel dan met die inflatie te maken volgend jaar. Maar het heeft ook te maken met kabinetsplannen. Met name hogere inkomstenbelasting, waar een plan voor is. En ook meer afdrachten voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering.
2: Oké. Nou, dat die oorlog in Iran wereldwijd de economie raakt, dat weten we natuurlijk. Maar hoe erg raakt het dan Nederland?
4: Nou, we worden er wel door geraakt. En er blijft ook wel veel onzekerheid bestaan. Benadrukt ook wel het Centraal Planbureau. Maar wordt ook wel gezegd, het valt toch ook nog wel mee. We zien toch gewoon volgend jaar wel een economische groei van 1,2%. De eerdere verwachtingen lieten een iets sterkere economische groei zien. Maar alsnog blijft er toch best wat groei overeind. En dat heeft toch vooral te maken met een sterke export. Nederland levert veel spullen aan het buitenland. Ook de overheid speelt een rol. Die blijven maar toch vrij veel uitgeven. En dat stuwt de economie er ook op. En Nederlanders zelf hebben ook nog steeds voldoende geld om uit te geven of om bijvoorbeeld gewoon te sparen. Ja, en dus is CPB-directeur Pieter Haaskamp helemaal niet zo negatief.
5: Ik zou zeggen dat het over het geheel genomen meevalt. Er zijn natuurlijk echt wel specifieke groepen mensen. Als je bijvoorbeeld in een slecht geïsoleerd huis woont met een relatief laag inkomen. Ja, die mensen gaan echt wel pijn voelen hiervan. En daar zou je denk ik ook moeten kijken naar specifieke maatregelen, zoals dat noodfonds energie wat het kabinet in het leven heeft geroepen. Maar over de hele linie zijn de gevolgen toch te overzien. Ook omdat de lonen nog steeds stijgen.
4: Ja, dat is redelijk positief. En hij pleit voor gerichte maatregelen voor mensen met bijvoorbeeld een lager inkomen en een slecht geïsoleerd.

0: het huis. En daarmee pleit hij eigenlijk ook voor geen algehele kortingen, bijvoorbeeld op tanken of op energiebelasting. Nou, daarmee is dat ook duidelijk een advies aan dit kabinet.
1: Ja, en is deze raming ook belangrijk voor het kabinet?
0: Ja, zeker is belangrijk. Het wordt als startschot gezien voor onderhandelingen tussen de politieke partijen over de miljoenennota die rondom Prinsjesdag wordt gepresenteerd. Ja, het kabinet kan dan op dat moment bijvoorbeeld nog in samenwerking met oppositiepartijen maatregelen nemen om bepaalde groepen toch nog voordeeltjes te geven of juist niet.
1: Dankjewel, Roeland Muller van de economieredactie. De Franse Belastingdienst is gehackt. Daarbij zijn de gegevens van bijna 700.000 belastingbetalers buitgemaakt. De hack was eind juni, maar werd deze week pas ontdekt nadat de hackersgroep met een claim was gekomen. Het vliegverkeer van en naar de Siciliaanse luchthaven Catania ligt nog tot zeker morgen vroeg stil. De Etna spuugt nog steeds as uit. KLM en Transavia wijken uit naar de luchthaven van Palermo aan de noordwestkust van Sicilië. En aan de Kroatische kust ten oosten van Split woedt een natuurbrand. Er zijn tientallen gewonden en 7 daarvan zijn in levensgevaar, melden Kroatische media. Duizenden mensen zijn inmiddels geëvacueerd. En dan het WK paardensport in Aken. Daar wordt voor het eerst gestreden om individuele medailles. Commentator Edwin Peek volgt dat voor ons. Edwin, hoe gaat het met de Nederlanders?
2: Vandaag de eerste individuele prijs inderdaad in de dressuur. Het WK dressuur met 2 Nederlandse combinaties in actie. Straks na de lange break is het de beurt aan Marieke van der Putten. Zij is de kopvrouw van het Nederlandse team. En zojuist was het de beurt aan Mauro Turvorst, het paard van Dinja van Lieren. Samen deden ze het goed, maar Mauro is nog maar 9 jaar oud. Maakte hier en daar wat foutjes. En had ook wel wat last van de warmte. Want vooraf in de warming-up bak, zoals je dat zegt, kon van Lieren net niet helemaal doen wat ze misschien normaal gesproken wel had willen doen. Maar dat doe je in die warmte niet. Dus uiteindelijk kwamen ze op een 8e plaats uit nadat er 20 combinaties zijn geweest. Maar ze weet al, en dat was ook het doel vooraf, dat ze er bij de beste 18 combinaties zitten die dan morgenavond weer de kuur op muziek mogen gaan rijden. Dus naar behoren gedaan, Dinja van Lieren.
1: Dankjewel, commentator Edwin Peek. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij was vooral bekend als de slechterik B-100 uit Bassie en Adriaan. Hij speelde de klungelige crimineel met lange grijze regenjas. Hij kwam vaak in de problemen en daar hoorde deze bekende uitspraak bij.
3: Ik heb ook altijd pech. Ze moeten altijd mij hebben.
1: Beyer speelde ook andere rollen in Goede Tijden, Slechte Tijden, in Flodder en in Kees en Co. Hans Beyer was 78 jaar. Het weer, het is zonnig en erg warm. Van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Morgen is er meer bewolking en dan een kans op een bui. Het is ook aanmerkelijk koeler met 20 tot 30 graden.
4: Gaan we naar de weg. Erwin de Hart, veel mensen die naar het strand gaan?
5: Dat valt nu nog mee. Dat zal allengs wel toenemen inderdaad. Maar dat is niet het opvallende. Het opvallende is een file door een ongeluk op de A15 Rotterdam richting Gorinchem tussen Papendrecht en Houdingsveld Giessendam. 7 kilometer, een half uur vertraging. De linkerrijstrook is voorlopig dicht. En nog steeds is de A59 van Oost naar Den Bosch dicht bij knooppunt Paalgraven. En dat blijft waarschijnlijk tot 4 uur vanmiddag zo ongeveer. Omrijden via Eindhoven gaat via de A50, dan de A2. A73 Maasbracht Nijmegen door een ongeluk tussen Haps en Nijmegen-Dukenburg. 14 kilometer file, de weg is wel weer vrij. En de A76, Belgische grens richting de Duitse grens tussen Stijn en Nut, 5 kilometer file door een kapotte vrachtwagen, 10 minuten vertraging.
6: NPO Radio 1. Avro Tros.
4: Sluipreclame in een dinofilm, nota bene voor kinderen. Die film draait nu in de bios en we bespreken hem zo in onze filmrubriek. Julia, serieuzere zaken dan in de feit of fictie?
7: Ja, veel Oekraïners zijn door de oorlog in hun land op de vlucht. Volgens Jelle van Baardewijk gaat het zelfs om de helft van de bevolking. En dat zoeken we zo uit.
4: Nu eerst geld over.
8: Vraag 1 vandaag.
4: Ja, de hele zomer was het mogelijk om goedkoper met de trein te reizen. Voor €49 had je zo'n NS-zomerticket. Kan je dan onbeperkt mee reizen buiten de spits. Zo'n 550.000 mensen maakten daar gebruik van. Terwijl er rekening gehouden werd met 1 miljoen mensen. Nou, dan hoef je maar een klein optelsommetje te maken. En dat heeft luisteraar Jim van der Veen uit Amsterdam gedaan. Jim, welkom.
9: Hey, goedemiddag.
4: Ja, want dan hou je geld over. En dus is uw vraag...
9: Ja, de overheid heeft een bepaald budget ervoor gesteld. Dat budget is niet opgemaakt. Wat gaat er gebeuren met de rest van het geld?
4: Ja, heel logische vraag. Heeft u hem zelf aangeschaft eigenlijk, dat zomerticket?
9: Nee, dat niet.
4: Overwogen?
9: Ja, zeker overwogen.
4: Ah, en toch, waarom dan niet?
9: Te weinig reizen. Ik reis met een NS Business abonnement door de week. In het weekend niet genoeg reizen gemaakt deze zomer om het waar te maken.
4: Ja, en met u dus misschien velen. We gaan de vraag eens voorleggen. Dat doen we aan Kenneth Steffers, redacteur en journalist bij mobiliteit.nl, waar hij schrijft over openbaar vervoer, treinen en politiek. Welkom, Kenneth.
10: Ja, dankjewel. Welkom.
4: Is dat inderdaad de reden dat er veel minder gereisd is, veel minder gebruik gemaakt is van die zomerkaarten, denk jij?
10: Nou ja, het is om te beginnen heel moeilijk in te schatten, hè, om even terug te komen op de vraag. Want het Nederland-ticket, dat was een proef. Dat is ingegaan op 15 juni. Nou ja, was te koop tot 31 juli. En het stopt pas op 31 augustus. Het kan dus goed zijn dat er bijvoorbeeld nog onvoorziene kosten zijn gemaakt. Dus het is eigenlijk heel moeilijk in te schatten hoeveel van die subsidie uiteindelijk is opgegaan. Dat zal pas in het najaar worden geanalyseerd door het Rijk en het ministerie. Dus daar kun je eigenlijk nog niet zo heel veel over zeggen.
4: Nee, maar het lijkt natuurlijk wel alsof er wel wat flink wat geld over gaat zijn.
10: Ja, het Rijk heeft inderdaad 118.000 euro subsidie toegekend. Maar ja, dat wil niet zeggen dat dat geld ook op de bankrekening van NS staat. Want het geld dat mogelijk overblijft, dat blijft dus gewoon van de overheid. En die mogen uiteindelijk ook weer bepalen waar dat geld aan uit wordt gegeven. Dus dat kan ook heel goed zijn aan onderhoud van bruggen of wegen.
4: Zij mogen kiezen waar ze dat geld voor inzetten, dus eigenlijk.
10: Ja, uiteindelijk gaat het kabinet daarover.
4: Ja, ja. Maar dat, is het dan gebruikelijk dat dat geld op die manier wel teruggaat naar het ministerie?
10: Ja, want het gaat om een subsidie die is toegekend. Dus niet een subsidie die is overgemaakt.
4: Ja. En wat denk jij? Waarom is het eigenlijk zo dat dus die kaarten veel minder zijn verkocht?
10: Ja, omdat de trein toch nog steeds voor heel veel mensen geen aantrekkelijk alternatief is. Maar ja, goed, er zijn alsnog best wel veel abonnementen verkocht, hoor. Dus ik denk dat de NS hier heel gelukkig mee mag zijn. Alleen, de trein moet denk ik alsnog sexier gemaakt worden om toch nog meer mensen die trein in te lokken.
4: Ja, en helpen ze dit soort projecten daarbij?
10: Ik denk zeker dat dit soort projecten erbij helpen. Want ruim 98.000 nieuwe reizigers. 37% daarvan had eerder nog geen abonnement. Dus ja, dat zijn op zich wel mooie cijfers voor de NS.
4: Ja, maar dan is het ook best logisch om te denken, oké, er is nu misschien wat geld over. Hoeveel weten we dan nog niet precies? Maar toch stopt dat nog meer in het sexier. Ik herhaal even de woorden om die trein wat sexier te maken. Dat die treinreiziger daar iets van terugziet.
10: Ja, ik schrijf natuurlijk over OV, dus ik vind dat een heel erg goed idee. Alleen uiteindelijk gaat het kabinet daarover. En er zijn natuurlijk ook echt miljarden tekorten op het gebied van onderhoud aan wegen en bruggen.
4: Bruggen,
10: dus ja, ik kan me ook voorstellen dat het kabinet ervoor kiest om het geld daarin te investeren.
4: Ja, Jim van der Veen, de vraag van vandaag. Dat geld dat kan zomaar eens naar andere dingen gaan. Wat vindt u ervan?
9: Zolang het maar naar transport gaat, ben ik het helemaal eens met de keuze die ze maken.
4: Ja, en bent u blij met uw antwoord? Hebt u antwoord op uw vraag?
9: Ja, dit klinkt allemaal wel vrij logisch.
4: Ja. Waar zou u het geld naartoe aan besteden?
9: Beter klimaat in de trein. Ik merk heel vaak dat de airco niet goed genoeg werkt. Nou. Dan met eigenlijk dit.
4: Ja.
9: Dus ik zou daarin investeren.
4: Ja, en we hadden het net weer over de droogte.
10: Deze temperaturen wel fijn zijn, ja.
4: Precies, want het kan zomaar zijn dat we wat vaker met hele hete zomers te maken krijgen.
10: Zeker.
4: Wellicht luisteren ze mee in Den Haag. Hartelijk dank, Kenneth Steffers, redacteur en journalist bij mobiliteit.nl. En dank natuurlijk voor de vraag, Jim van der Veen. Heb je thuis nou ook een vraag over iets wat je hebt gehoord of wat in het nieuws is? Kan van alles zijn. Stuur hem dan in via onze website eenvandaag.nl/chat. Of dat kan ook via de NPO Luister app. Ja, deze zomer is vrijdag voor ons filmdag. En vandaag reizen we af naar een Amerikaanse buitenwijk uit de jaren 80 in het genre science fiction.
11: Anybody else see that weird light last night?
12: What weird light?
11: The wind was blowing all crazy. Starbuck was freaked out and barking.
13: Could have been lights from a helicopter.
12: Or a UFO. Aliens.
13: Shut up, Dad.
4: Ja, een fragment uit The End of the Oak Street. Street, sorry, een familiefilm die vooral bekend is van de horrorhit It Follows. De regisseur dan, dat is David Robert Mitchell. En aan de telefoon Iman de Vries, filmregisseur.
12: Hey, goedemiddag.
4: Goedemiddag, waar gaat deze film over?
12: Heel kort. Eigenlijk een familie, zoals je net al een beetje zei, in de buitenwijk. En die worden op mysterieuze wijze getransporteerd naar het verleden, waar, het zie je al in de trailer, ook heel wat dino's aanwezig zijn.
4: Ja, het is een beetje een familiefilm, hè? Dat zeg ik goed.
12: Ja, ik denk wel dat je hem weg kan zetten gewoon als familie sci-fi avonturenfilm, inderdaad.
4: Ja, en we hebben in deze rubriek al heel wat films besproken, hele goede en ook iets mindere. Hoe kwalificeer je deze?
12: Nou, ik denk dat hij niet per se in de hele goede of hele slechte. Ik denk dat hij redelijk gemiddeld is. Ik denk dat de recensies gaan ook alle kanten op. Hij krijgt soms 2 sterren. Hij krijgt soms beste dinofilm ooit.
4: Ja, en NRC was positief inderdaad.
12: Ja, het gaat alle kanten een beetje op. Maar dat zie je ook bij mensen op het internet. Die recenseren deze film natuurlijk ook. En die gaan eigenlijk ook alle kanten. Sommige mensen echt op 1 ster. Sommige mensen op 10 sterren. Dus... Och, ik denk dat die er gewoon een beetje tussenin moet zitten.
4: Maar hoeveel sterren zou jij hem geven?
12: Nou, ik zou hem 6 geven. Ik denk dat de IMDb heeft hier een 6,6. En ik denk dat heel netjes is wat dat betreft.
4: Ik ga het ook even vragen aan Bas. Dat is de samensteller. Bas, leuk. Je bent even aangeschoven. Want we hadden het hier over. En toen zei je, ik heb deze film net gezien.
14: Gisteren, ja, zeker. De zaal zat vol. En dat 6, daar ben ik het op zich wel mee eens.
4: Ja, hoe vond je hem?
14: Ja, clichématig was hij, zonder te spoileren overigens. Maar ik liep de zaal uit, ik was als eerste weer naar buiten. En toen ik toch eens even horen wat anderen er ook van vinden. En toen kwamen er een paar mensen. Nou, ik heb er eens beter gezien. Of dit kon wel beter. Of ja, nou, was niet zo, hè.
4: Ah, dat klinkt niet al te best.
14: Het was, hij zat nu nog vol omdat hij nieuw is, natuurlijk, de zaal.
4: Ja, en wellicht ook omdat het heel warm was gisteren. En iedereen dacht, hey, die airco, dat is hartstikke
14: voor
4: lekker.
14: Voor mij was dit dan ook een afweging inderdaad om erheen te gaan.
4: Kijk, dat zijn de eerlijke verhalen. Iemand, er schijnt ook heel veel irritatie te zijn over iets van sluikreclame met koffie.
12: Ik denk dat die sluikreclame een beetje verkeerd geïnterpreteerd wordt. Want de hond heet Starbucks, inderdaad. Dus dat refereren mensen natuurlijk meteen aan Starbucks. Dus er wordt altijd naar die hond geroepen. Alleen, ja, het is denk ik toch eerder een verwijzing naar die... want voor zover ik weet, ik heb het op zitten zoeken. Is er geen deal tussen deze film en Starbucks? Maar verwijzen ze allebei gewoon naar de personage uit Moby Dick. En, maar dat vinden mensen wel irritant.
4: Ja. Wat dom gekozen, Bas. Wat dacht jij?
14: Ja, nou, omdat je het weet, ga je erop letten. En dan denk je wel de hele tijd inderdaad aan dat bedrijf. Dus ja, het is, ik denk dat zij er zelf heel blij mee zijn, Starbucks.
4: Ja, precies. Nou ja, niet als die film een beetje prima is.
14: Ja, absoluut.
4: Ja. En de naam van de Amerikaanse regisseur Steven Spielberg wordt ook nog veel genoemd rondom deze film. Hoe zit dat?
12: Nou ja, als we het over dino's hebben, hebben we het natuurlijk ook altijd heel snel over Jurassic Park. De film is ook geproduceerd door J.J. Abrams. Dat is ook altijd al, nou ja, die heeft Spielberg hoog staan. Al zijn films zitten ook altijd in het straatje van Spielberg qua look en feel. Dus het is ook niet heel gek dat deze dat ook heeft. Maar het heeft heel erg dat jaren 80, E.T., Jurassic Park, Jumanji gevoel. En dat ziet er qua shots een beetje zo uit. En ja, dus dan wordt die referentie natuurlijk snel gemaakt.
4: Ja, maar qua kwaliteit niet te vergelijken?
12: Nee, dat zou ik... Nee, ik zou... De Jurassic Park heb ik al best wel hoog zitten. Ja.
14: Nee,
12: Jurassic Park
14: eens.
12: Heb ik hoog zitten. En dit niet.
7: Toch wel opvallend dat er ook wel hele bekende acteurs... zoals Anne Hathaway en Ian McGregor aan meedoen. Terwijl je denkt, ja, wat valt er voor hun dan te halen uit zo'n... geld?
12: Ik denk een hele hoop geld.
7: Die hebben ze dus niet nodig.
12: Wat acteurs soms hebben. Nou nee. Ja, ik denk toch wel dat... je hoort nu ook over de Barbie-film. En daar wordt ook over handeld nu. En dan gaat het over dat ze toch meer geld kunnen vragen. 20 miljoen, 50 miljoen. Dus ik denk dat er sommige rollen toch ook gewoon vaak voor het geld worden gedaan. Ja.
4: Goh, die acteurs zijn net voetballers. Hadden we het eerder over deze uitzending. Namelijk Saoedi-Arabië. Maar dat even terzijde. Met wie ging je eigenlijk, Bas, naar die film?
14: Oh, ik ging in mijn eentje.
4: In je eentje? Ja. Zag je veel kinderen in de zaal?
14: Nee, eigenlijk niet. Geen kleine kinderen in ieder geval.
15: Maar... Nee, want is hij geschikt, iemand? Want je kan ook denken, is het niet een beetje te spannend, dino's?
12: Ik geloof heel erg in het principe dat als je kind bent, dat je een beetje getraumatiseerd moet worden door de film die je aan het kijken bent. En dat is dan extra leuk, want dan onthoud je hem tenminste ook als je later wat groter bent. Dat
14: is zo heb ik ook.
12: Mijn jeugd ervaren is, weet je wel, E.T. en Jurassic Park, wat ik net allemaal noemde, en The Goonies. Al die films eigenlijk van vroeger. Indiana Jones natuurlijk, weet je wel, dat er een hart zo uit een borstkas wordt getrokken en zo'n kloppend hart in iemands hand zit. Dat zijn toch die dingen die erbij blijft.
15: Maar maak je daar dan ook gebruik van als filmregisseur?
12: Ik heb nog nooit kloppend hart dingen. Maar ik heb wel, neig wel altijd graag naar horror. Ja, dus dat is zeker waar.
14: Er zit wel één scène in waar je kan denken van, nou, is dat heel erg geschikt.
15: Oké. Dit is wel echt een hele goede teaser. Dat voor een wel. Film die ik niet per se meer wil kijken na deze recensie van jullie beiden. Maar goed, dank Iman de Vries. En dankjewel ook Bas voor het aanschuiven. Yes.
16: Feit of fictie?
15: Ja, Julia, Oekraïners zijn natuurlijk massaal op de vlucht.
7: Ja, even heel wat anders, hè? Miljoenen Oekraïners zijn ontheemd en ook miljoenen zijn gevlucht. En daarover ging het ook deze week in Goeie Avond Nederland. En daar beweerde cultuurfilosoof Jelle van Baardewijk het volgende.
17: Oekraïne heeft het heel zwaar te verduren. Er zijn ontzettend veel Oekraïners in Nederland, in Europa. De helft van de bevolking is gevlucht.
15: Ja, de helft van de bevolking wordt hier gezegd.
7: Nou, dat vonden we best wel veel, hè? Dus nou ja, dat zijn we gaan checken. Om te beginnen bij oorlogsverslaggever Hans-Jaap Melissen. Die is vaak in Oekraïne geweest. En hij vertelt dat niet alle Oekraïners die op de vlucht zijn ook naar het buitenland gaan.
18: Mensen die vluchten uit het gebied waar heel zwaar gevochten wordt, of wat de Russen hebben ingenomen, naar een gebied dat gewoon onder Oekraïns beheer staat, zeg maar. En dan komen ze soms ook in huizen terecht van mensen die ook zijn gevlucht, maar naar buiten Oekraïne. Maar er zijn ook heel veel mensen soms met meerdere gezinnen in één appartement of één huis.
7: Ja, maar dat betekent ook niet dat ze daar meteen veilig zijn.
18: Het meest schrijnende dat ik heb gezien zijn mensen die meerdere keren hebben moeten vluchten, of die gevlucht waren en alsnog gebombardeerd werden op een plek die veilig leek, bijvoorbeeld. Ja. Je weet het nooit in Oekraïne waar je nou echt veilig bent.
15: Het blijft natuurlijk vrij bizar als je daar echt over nadenkt. Mm-hmm. Maar goed, we hebben het dan over de aantallen. Om hoeveel Oekraïners gaat het dan?
7: Nou, daarvoor belden we met Tanja Traag. Zij is hoofdsocioloog bij het CBS. En we vroegen haar hoeveel mensen in Oekraïne nou wonen.
19: Als ik naar Nederland kijk, weten wij behoorlijk precies hoe de bevolking op welk moment is samengesteld. En wie er emigreert, wie er immigreert. Omdat we een hele goede administratie hebben. En voor een land als Oekraïne geldt dat veel minder. De laatste telling, voor zover ik weet, die ze hebben gedaan, was in 2019. En toen hebben ze dat op een aantal manieren geprobeerd. Door telefoondata en pensioendata te combineren. Vragenlijsten elektronisch uit te zenden. En dan kom je vaak wel op grovere schattingen dan wanneer je zo'n systeem hebt, zoals bijvoorbeeld Nederland dat heeft.
7: Ja, ze kwamen toen uit op 37 miljoen, ruim 37 miljoen. Maar dat getal neemt wel af, en niet alleen door vluchtelingen, maar ook omdat het geboortecijfer al langer laag ligt.
15: Oké, maar weten we dan wel hoeveel mensen daarvan zijn gevlucht?
7: Nou, daarvoor pakt Traag de cijfers van juni erbij. Toen waren er 142.000 Oekraïense vluchtelingen in Nederland. Een klein deel als je naar de rest van Europa kijkt.
19: Aantallen verschillen enorm tussen landen. Als je kijkt naar een land als Duitsland, daar heb je ongeveer 1,3 miljoen vluchtelingen. Polen vangt er ook veel op, dat zijn er bijna 1 miljoen. Maar je ziet ook wel dat kleinere landen logischerwijs op minder vluchtelingen opnemen.
7: Nou, in totaal gaat het om 4,4 miljoen vluchtelingen in Europa. En dat is niet de hele groep. Zo missen bijvoorbeeld interne vluchtelingen of mensen die naar Azië of Amerika zijn gegaan.
15: En weten we dat wel?
7: Nou ja, Hans-Jaap Melissen die pakt de cijfers van de vluchtelingenorganisatie UNHCR erbij.
18: Dan zie je dat er even afgerond 6 miljoen vluchtelingen zijn. En vluchtelingen, dan moet je de grens over zijn gegaan. Er zijn ook mensen intern ontheemd, moet je dan zeggen. En dan zijn er bijna 4 miljoen, ook ruim afgerond. Maar dan kom je op 10 miljoen uit aan mensen die hun huis op de een of andere manier hebben moeten verlaten. En we gaan uit van 40 miljoen ongeveer Oekraïners. Ja, dan kom je niet op een helft van de bevolking. Ook gevoelsmatig zou ik zeggen, meteen als dat getal genoemd wordt, van de helft, dat kan niet kloppen.
15: Nee, over gevoel gesproken, het voelt een beetje gek, want het gaat zo over mensen, over individuen. Ja. Maar we hebben het over feit of fictie, dus precies. Deze lijkt me wel duidelijk. Hè?
7: Ja, je hoort het Hans-Jaap rekenen. Het klopt dat veel Oekraïners op de vlucht zijn, maar de helft, dat is echt fictie.
15: Dankjewel, Julia. Ja, het gaat allemaal zo rap, die radio-uitzending, vind ik. We zijn alweer bijna aan het einde. En dat betekent dat je thuis zo meteen kan luisteren naar Bureau Buitenland. Want daar zit Nadia Moussaïd klaar. Nadia, goedemiddag.
16: Goedemiddag, hi.
15: Wat gaan jullie zo doen?
16: Nou, wij gaan het vandaag weer hebben over onder andere Afghanistan. Want Duitsland gaat eigenlijk het verste met het terugsturen, nou ja, het deporteren van Afghanen naar het land. Dat hebben ze beloofd en dat doen ze ook echt met vluchten. Daar ga ik onder andere over praten met Lynn Stroh van het Duitsland Instituut en ook onderzoeksjournalist Romy van Baarse is bij ons te gast. En zij duikt vaak in het migratiebeleid. En het heeft ook nog te maken met de opkomst van het AfD.
15: Dat allemaal zometeen dus bij jullie om 13:30 bij Bureau Buitenland. Zijn wij aan het einde, Julia? Althans, we hebben altijd nog één ding.
7: Ja, en dit is een heel klein gouden tipje voor als je de auto ingaat. Want dat is natuurlijk vreselijk op die warme dagen. Hou je sleutel van je auto langer ingedrukt en dan gaan alle ramen automatisch open. Kende je die truc?
15: Nee, gaat dat automatisch? Is dat bij elke auto zo?
7: Nou, de moderne schijnt, hè. Dit heb ik van het AD, maar ik dacht, dit moet het zijn. Ja, we gaan het proberen.
15: Ik ga dat ook zo meteen proberen. Ik moet zeggen, je gaat die auto en denkt, jemig, ik kan wel wat wind gebruiken. Een hele fijne middag en tot de volgende keer.
20: Afrotros, de omroep voor ons.
21: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
22: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatste.nl.
23: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
24: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
25: Magazijn leegverkoop bij Kees-Mid Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmid.nl.
24: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
26: Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp.
27: Ze waren nog maar jongens toen ze terechtkwamen in Japanse interneringskampen in Nederlands-Indië. Ruim 80 jaar later vertellen ze hun verhaal. Openhartig en soms voor het eerst. De documentaire De Indische Tafel. Jongens van de Japanse kampen. Morgenavond, 21:30, NTR NPO 2.
26: Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Door mensen beter te leren communiceren. Met en zonder AI. Kijk op lovaneck.nl.
28: Fix die ruit voor je vakantie.
29: Opgelost. Autotaalglas.
30: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
31: 3-sterren-slot.
30: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
32: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
33: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
32: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
33: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
34: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
35: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
0: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: NPO Radio 1, het NOS-journaal.
7: In het gebouw van de Tweede Kamer zijn de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië herdacht. Zoals elk jaar waren er toespraken en er werden kransen gelegd door de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, Vos en Van Kampen. Morgen is het 81 jaar geleden dat Japan capituleerde en ook in Nederlands-Indië een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Door de oorlog in Iran en de hogere energieprijzen hebben veel Nederlandse huishoudens volgend jaar minder te besteden. Als de overheid niet met maatregelen komt, daalt de koopkracht met 0,3%, heeft het Centraal Planbureau berekend. De economie groeit volgend jaar nog wel met 1,2%. Volgens het CPB is dat best goed, nu er in de wereld zoveel spanningen zijn. De luchthaven van Catania op Sicilië blijft tot zeker vannacht 2 uur gesloten vanwege uitbarstingen van de Etna. Het vliegverkeer van en naar Catania ligt al langer stil vanwege de as die de vulkaan de lucht in spuwt. KLM en Transavia wijken al zoveel mogelijk uit naar de luchthaven van Palermo, ook op Sicilië. En niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. In Westdorpen en Geelserijen werd het al meer dan 34,2 graden. Daarmee is het oude record van vorig jaar verbroken. Het wordt later vanmiddag waarschijnlijk nog veel warmer met lokaal 37 tot 38 graden.
2: ANWB verkeersinformatie met zo'n 70 files op dit moment. Veel recreatieverkeer is onderweg. En ook ongelukken die zorgen voor vertraging. Een kapotte auto is het dan weer op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, die een kwartier vertraging oplevert tussen afrit Geldermals en Zaltbommel. Door een ongeluk op de A15 Rotterdam-Gorkum nog 5 kilometer file bij Houdingsveld Giessendam. De weg is vrij. A28 Amersfoort richting Utrecht door een kapotte vrachtwagen tussen afrit Den Dolder en Knoop het Rijnsweerd 6 kilometer file. Daar is de vertraging 20 minuten. Kwartier extra op de A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Boergestel en Knoop en Oorschot, 5 kilometer file. A59 Os richting Den Bosch is dicht bij Knoop het Pauwgraven door een ongeluk. Verkeer kan omrijden via Eindhoven. Via de A50 en de A2, dat duurt waarschijnlijk tot 4 uur vanmiddag. Op de A73 Maasbracht-Nijmegen staat een kwartier vertraging voor de file tussen Knoop het Rijkenvoort en Nijmegen-Dukenburg.
1: NPO Radio 1. VPRO. Buitenland. Nadia Moussaïd.
16: Welkom bij de Bureau Buitenland Zomertafel. Vandaag aan mijn tafel onderzoeksjournalist Romy van Baarsen over Europese leiders die de regels oprekken om uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers te deporteren. En één land gaat daarin het verst, Duitsland. Met historica en Duitslandkenner Linstro duiken wij in het Duitse migratiebeleid en de rol van radicaal rechtse AfD hierin. Het is tijd voor Buitenland. We gaan aan tafel.
3: Welkom bij de Bureau Buitenland Zomertafel. Met Nadia Moussaïd.
16: Ja, welkom Romy, welkom Lynn.
4: Hallo.
16: We gaan eerst even kort naar het nieuws van de dag.
5: Los agentes en Ceuta se preparan para cualquier escenario y el CNI también da plena credibilidad a esa campaña en redes que incita a un nuevo asalto masivo.
6: Una semana después de la peor crisis migratoria vivida en Ceuta, la Guardia Civil investiga ya una nueva movilización masiva dentro de 9 días. Según sindicatos del Instituto Armado, se maneja ya un informe que avisa de esta difusión.
16: Ja, we hoorden de Spaanse media, ze zijn er vol van. Op sociale media circuleren namelijk oproepen onder Marokkanen om morgen opnieuw naar de Spaanse exclave Ceuta te gaan. Zowel de Marokkaanse als de Spaanse politie en het leger staan paraat, is het nieuws. Romy, het is nog onduidelijk hè, wat er morgen gaat gebeuren. Maar het idee dat mensen bereid zouden zijn om dit nog eens te doen, ondanks al die doden.
4: Ja.
16: Hoe kijk jij daarnaar?
4: Ja, ik denk dat dat heel veelzeggend is voor ons Europese grensbeleid. We proberen steeds meer controle uit te oefenen. Maar dit laat toch zien dat zodra mensen een window of opportunity zien, dat ze dat nemen.
16: Ondanks de dood die...
4: Ja, wat jij zegt, hè, Reuters die zei, er zijn 96 lichamen gevonden. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat zijn er eigenlijk veel meer. Meer dan 140 waarschijnlijk, als je ook de Marokkaanse kant meerekent. Er zijn nog altijd mensen vermist. Het feit dat jongeren jongeren dan bereid zijn om dit toch weer te doen, dan vraag ik me dus af, je kan dus zoveel afschrikken, maar als mensen de dood blijkbaar meeberekenen in de prijs die ze daarvoor willen betalen, wat zegt dat dan? Mm-hmm. En verder inderdaad hoorde je dat...
16: Volgens jou?
4: Dat mensen, hè, er is natuurlijk heel veel economische mensen, jongeren kunnen daar geen werk krijgen. Er zijn veel protesten geweest, activisten zijn in gevangenis in Marokko beland. Er zijn natuurlijk ook mensen die van buiten Marokko dit proberen. Ja, dat mensen gewoon een kans grijpen. Het is gewoon een heel menselijk fenomeen, natuurlijk op zoek naar een beter leven. En verder denk ik waar we ook, ik vond het zelf heel erg, het werd heel veel geduid. Bijna, ik werd er zelf bijna moe van dat iedereen daar weer wat over moest zeggen. Terwijl ik denk eigenlijk dat dit heel erg een moment is dat we even op een stopknop moeten drukken. Want in naam van soevereiniteit, hè, meer grenscontrole, zien we dus eigenlijk, Marokko die heeft dus nu 20.000 grenswachten ook klaarstaan. Dat is een duidelijk signaal naar Europa van jullie hebben ons nodig, want anders loopt het weer in de soep. Je ziet dat dat soort landen, dat hebben we eerder gezien met Tunesië, met Libië, hè, die natuurlijk steeds meer daar ook voor terug willen. Dus daar komt een bepaald soort onderhandeling linkspositie vanuit die landen komt daaruit voor. Ja. Dus uit naam van soevereiniteit is het steeds maar weer de vraag, hè? Het beschermen van die grens, hoeveel van onze soevereiniteit geven we daarvoor weg? En ik denk dus juist dat dat, je zag dus dat het ook weer op social media, we leven natuurlijk in hele andere tijden.
16: Maar wat bedoel je daarmee met hoeveel van onze soevereiniteit geven we weg? Want wij geven toch ook geld aan die landen?
4: Ja, wij geven
16: zij
4: dus
16: willen daar
4: geld
16: ook iets voor terug. Om
4: ja, precies. Maar ook al wil bijvoorbeeld in de West-Sahara, hè? Ja. Dus,
16: zie je daar dan een ontwikkeling in die vragen oproept?
4: Zeker. Ja. Want bedoel, in West-Libië hebben wij al, hè, dat we daar veel geld aan geven. Op dit moment wordt er zo'nzelfde soort constructie in Oost-Libië gebouwd. Ja. Dat is Haftar. Dat is een niet door de UN erkende regeringsleider. Dus dat is een afglijding die je steeds meer ziet. Dat uit angst om die mensen tegen te houden, gaan we steeds stapjes verder.
16: Gaan wij ook eigenlijk namelijk Afghanistan en de Taliban. Maar eerst even, Lynn. Dit domineerde wereldnieuws. Dit was wereldnieuws. Mm-hmm. Maar hoe wordt dit in Duitsland besproken?
7: Ja, de reactie van de Duitse bondskanselier voor eind vorige maand, toen dit al gebeurde in Ceuta, is eigenlijk heel kenmerkend voor zijn harde migratiepolitiek. En echt zijn stijl, zijn toon. Hij heeft dit gelijk heel erg veroordeeld. Hij is pal achter Spanje gaan staan. Ook wel gezegd dat Spanje echt die buitengrenzen van Europa goed moet bewaken. En ook dat die mensen die de grenzen overgestoken eigenlijk ook meteen moeten worden teruggezet. Dat geeft wel aan. Dat legitimeert eigenlijk ook zijn politiek. Hè? En ook de politiek van grenscontrole. Dus eigenlijk die buitengrenzen van Europa zijn voor Duitsland heel belangrijk. En dat zie je bijvoorbeeld ook dat die AfD, de rechtsradicale AfD, uiterst rechtse partij in Duitsland, hier ook op heeft gereageerd. En die heeft eigenlijk gezegd, kijk wat er gebeurt als je die buitengrenzen niet goed beschermt. Dan zet je de deuren open naar Europa. En voor je het weet zijn deze mensen in Duitsland en zijn wij in gevaar.
16: Ja.
7: Ik heb meerdere plaatjes ook van AI-gegenereerde foto's heeft de AfD hierover gepost. Van nou ja, kijk wat er gebeurt. Kijk wat Merz doet. Hij is zeker niet hard genoeg op die buitengrenzen.
16: Ja, het wordt als een angstbeeld gebruikt eigenlijk.
7: Absoluut.
16: We gaan verder praten over migratie. Want Europese landen zijn gesprekken begonnen met de Taliban. Om Afghanen uit te kunnen zetten. En dat gebeurt ook al in Europa. Roman, jij doet onderzoek, hè, naar het Europese beleid rond het terugsturen van Afghanen. Waarom ben je daar ingedoken?
4: Ja, ik hoorde dat in een beetje begin dit jaar dat er een kans zou zijn dat de Taliban zou worden uitgenodigd. En toevallig, inderdaad wat ik net zeg met dat Oost-Libië, daar was ik daarvoor al ingedoken. En dat was dus al een eerste afglijding dat ik dacht, dit hebben we nog niet eerder gezien, dat Europa een samenwerkingsverband aangaat met een regeringsleider die ze niet erkennen. Mm-hmm. En toen dacht ik, wow, maar de Taliban is wel, Haftar is iets minder bekend. De Taliban, dat is wel nog meer dat mensen daar toch weerstand, neem ik aan, voor voelen. Mm-hmm. Dus toen ik dat hoorde, ben ik meteen woverzoeken gaan indienen bij verschillende lidstaten, maar ook bij de Europese Commissie, bij Frontex. Dus zo is dat eigenlijk gegaan.
16: Ja, want jij dacht, nu gaan er dus gesprekken gevoerd worden met een regering die we niet erkennen.
4: Ja.
16: En dat is wat er is gebeurd dus ook. En jij hebt de eerste Afghaan gesproken, die is uitgezet ook, hè? Dat was een jongen, of is een jongen van in de 20.
4: Ja.
16: Wat is zijn verhaal?
4: Ja, kijk, dus...
16: De beknopte versie.
4: Dus de landen begonnen met het uitzetten van criminelen. En deze jongen, wat hij had gedaan, maar dat was dus al jaren eerder gebeurd. Die was in een voetbalwedstrijd beland en had toen was ruzie uitgekomen. Die andere jongen had zijn moeder uitgescholden, die was overleden. En heeft toen die andere jongen geschopt tegen zijn hoofd. Dat had hij natuurlijk niet moeten doen. Is daarvoor veroordeeld, maar nooit in de gevangenis gezeten. Maar goed, er werd niet uitgezet. Dus hij leefde gewoon door in Zwitserland. En eigenlijk toen pas jaren later, toen dit beleid dus kwam, hadden ze, dat stond ook letterlijk in de stukken, hij werd het pilotproject, is met succes afgerond genoemd door de Zwitserse ambtenaren. Dus ze hadden gewoon iemand nodig die, nou ja, die eerste uitzetting werd. En dat werd hij. Het was ook letterlijk een experiment, want ze hebben hem niet meteen naar Kabul overgezet. Dus het is denk ik een beetje een gentleman's agreement geweest met Turkije. Want hij werd dus naar Turkije gestuurd en daar belandde hij met een groepje andere mensen die dan door Turkije werden uitgezet. En in Kabul wisten mensen ook niet dat hij uit Zwitserland kwam. Vroegen ze letterlijk aan hem, wat kom je doen? En hij wist het zelf ook niet. Dus dat was heel verwarrend.
16: Deze jongen werd de pilot.
4: Ja, het proefballonnetje eigenlijk. Ja, hij zit dus eigenlijk nu al, want hij is al 2 jaar geleden bijna nu, nog steeds dat hij amper buiten komt ondergedoken. Hij heeft geen baard gegroeid, dus dan wordt hij steeds in elkaar geslagen of uitgelachen, omdat hij dus geen baard heeft. Hij is van de Hazara-gemeenschap. Dat is natuurlijk ook een gemeenschap die daar heel erg wordt gediscrimineerd. Dus ja, hij heeft ook nog steeds geen baan. Dat is niet echt een vooruitzicht voor hem op dit moment.
16: En dan Duitsland begon als eerste Europese land met deportatie vluchten van Afghanen die strafbare feiten hadden gepleegd. Laten we even luisteren naar de Duitse minister van Binnenlandse Zaken.
8: Ik heb in de vergangenheid duidelijk gemaakt dat we nach dem Koalitionsvertrag entsprechend met abschiebungen van straftätern naar Afghanistan beginnen, aber ausreisepflichtige Personen auch für Abschiebungen in Frage kommen.
16: Ja, dit is dus de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Dobrindt. Hij zegt, eerst zetten we alleen criminelen uit, maar nu ook iemand zonder verblijfsvergunning. Het was altijd al het idee dat we het zouden uitbreiden. Lin, wat is het plan van deze CSU-minister precies?
7: Nou ja, de regering Merz heeft eigenlijk al vanaf het begin, eigenlijk nog voordat ze dus een regering waren, gezegd dat ze zoveel mogelijk mensen willen uitzetten. Daar hebben ze campagne mee gevoerd. En er zijn natuurlijk ontzettend veel Afghanen naar Duitsland gekomen, zowel met de vluchtelingenstroom in 2015, 2016, maar ook zijn er opnameprogramma's geweest toen de Taliban dus de macht weer kreeg. Zijn er veel mensen die voor Duitsland hebben gewerkt naar Duitsland gekomen. En er leverden daar veel. En eerst werden er dus mensen ontvangen. Mm-hmm. Daarna, toen deze regering aan de macht komt, in de andere vorige Duitse regering zijn er ook al een aantal uitgezet. Maar deze regering is echt van plan deze mensen uit te zetten. Die heeft mensen ook geld geboden om af te zien van een visumaanvraag. En ja, dat wordt ook aangedreven omdat er dus een aantal aanslagen in Duitsland zijn gepleegd.
16: Ja.
7: Onder andere door dus een Afghaanse vluchteling en ook door een Syrische vluchteling in 2014 was dat. Of 2024, excuus. En dat heeft het politieke klimaat enorm gekeerd. En daar is heel veel onvrede over gekomen. En daar is die AfD, dus die rechtse partij, natuurlijk is enorm opgesprongen als kool op de molen. Eigenlijk,
16: ja, dus
7: die aanslagen. En daardoor werd dus de houding van wij moeten deze mensen terugsturen, en zeker als het criminelen zijn, werd steeds sterker. En nu zijn ze dus bezig om mensen die dus geen strafblad hebben, maar ook geen uitzicht op een visum, om die ook uit te zetten. En daarmee heeft Duitsland dus een soort deal gesloten met de Taliban.
16: Ja, maar heel even, als we toch even specifiek luisteren naar die woorden van deze minister. Eerst zetten we alleen criminelen uit, nu ook iemand zonder verblijfsvergunning.
7: Mm.
16: Het begint dus met het uitzetten van criminelen, maar waar eindigt zoiets?
7: Nou ja, het eindigt denk ik bij dat ze zoveel mogelijk van deze mensen die ze niet in Duitsland willen hebben, dus die uitzichtloos in Duitsland zijn in hun ogen, dat ze die uitzetten.
16: Hoe luister jij hiernaar, Romy?
4: Ja, wij hadden dus in ons onderzoek voor NRC, kwamen we er uit die woverzoeken dus.
16: Ja, wacht, het gaat me eerst heel even om deze woorden. Want het begint met criminelen.
4: Ja.
16: En dan de volgende stap is mensen zonder verblijfsvergunning.
4: Ja. Ja, maar goed, ja. Dat kwam dus ook uit ons onderzoek. Dat in die zomer waarin die aanslag die jij benoemt is gepleegd door die Afghaan, zomer van 2024. Toen hebben verschillende lidstaten, waaronder ook Nederland en Noorwegen en Duitsland, die hebben met elkaar een enquête ingevuld. En daaruit kwam dat zij voor de young able-bodied men, jonge single mannen, dat daar het doel was eigenlijk om die weer terug naar Afghanistan te sturen. Alleen ze begonnen dus inderdaad publiekelijk met de criminelen. En dat stond ook in Frontex-stukken. Daarin stond ook: lidstaten voeren de terugkeer nu gefaseerd uit om eerst te kijken wat de reacties van de kiezers en de rechters zijn. En dat is natuurlijk best wel een slimme strategie. Want voor een crimineel ga je minder snel protesteren dan voor een jonge alleenstaande man.
9: Ja, en dat dit hebben jullie dus. Ja, dit hebben jullie naar boven gehaald eigenlijk.
4: Ja, dat kwam gewoon uit de beleidsstukken. En dat maakt die voetballer, die Zwitserse man, ook wel interessant. Want
9: voetballer, je bedoelt die eerste Afghaan die...
4: Ja, die door Zwitserland werd teruggestuurd. Ja, ja. Dat werd ook heel erg in de media. Hij werd als een gevaar voor de samenleving. Hè? En dat werd natuurlijk naar die aanslagen ook gevreemd. Van ja, wie zich niet aan onze normen en waarden, die moeten we dan maar terugzoeken. Ja. Logisch ook ergens na zo'n aanslag. Hè? Het trauma wat je natuurlijk voelt als samenleving. Mm-hmm. Maar goed, die voetballer, ja, en had hij dus nogmaals niet moeten doen. Maar om te zeggen dat zo iemand een gevaar voor de samenleving
9: is. Het gaat mij toch even over die glijdende schaal. Wat jullie dus ook hebben ontdekt uit jullie stukken. Dus wat Frontex eigenlijk zegt. Hè, de Europese grens- en kustwacht, het agentschap. Maar dat het dus ook... Dus ze gaan eerst even testen hoe dit valt in de samenleving. Ja. En dan gaan we een stap verder.
7: Ja. Ja. Ja, maar
9: dat is een glijdende schaal. Maar mag dit überhaupt volgens de verdragen, volgens mensenrechten, vluchtelingenverdragen, mag dit?
4: Nee, ja, goed, je hebt inderdaad de vluchtelingenvraag, het non-refoulement, hè, dat je iemand niet terugstuurt naar een land waar diegene gevaar is. De lidstaten zeggen dat dit kan in samenwerking met de mensenrechten. Maar waar baseren zij zich op? Dat kwam ook uit ons onderzoek. Is dat zij zeggen, we hebben de belofte van de Taliban dat die criminelen, dat ging nog om die criminelen, dat ze niet voor een tweede keer veroordeeld worden om het misdrijf dat ze hebben gepleegd. Maar wij hebben ook gesproken met de mensenrechtenofficier van Frontex zelf. Frontex doet nog geen gedwongen terugkeer, doet nu nog alleen vrijwillige terugkeer, omdat hij dus precies dit zegt: zolang je de Taliban niet legitimeert, kunnen wij geen verdragen daarmee opstellen. Dan kan je wel op de blauwe ogen van zo'n Taliban-medewerker geloven, die zeggen: we beloven dat. Maar als er dan wat fout gaat, dan kan je die de facto regering niet aanspreken daarop. Want je hebt dus niks juridisch om je aan vast te houden. En Frontex, zegt hij, draagt ook een verantwoordelijkheid voor die mensen nadat ze zijn uitgezet.
9: Ja, dus die werken hier nog niet aan mee.
4: De lidstaten, Duitsland, die man die door Zwitserland was uitgezet, die vertelde ons ook dat hij was familieleden tegengekomen van twee door Duitsland teruggestuurde mannen. En die vertelde hem: ze hadden zelfmoord gepleegd. We gaan ze vandaag begraven.
9: In Afghanistan.
4: In Afghanistan. Die hadden 10 jaar in Duitsland gewoond. Konden zich, je moet je voorstellen, je woont gewoon in een westers land. En opeens moet je je hoofd naar beneden houden als de Taliban je aanspreekt. En kan je dus, als je dus al westerse sokken draagt, vertelde hij, kan je al in elkaar worden geslagen. Omdat dat dan dus niet goed is. Nou goed, dus. Ja. En toen ik Duitsland daarom vroeg, zeiden ze ook: we zijn daar niet van op de hoogte. Want voor ons is die terugkeer, dat proces is afgerond. Zodra die mensen gewoon weer terug zijn. Dus er zijn geen monitoringsmechanismes. Niemand weet wat er daarna met die mensen gebeurt op dit moment.
10: Bureau Buitenland.
11: Nadia Moussaïd.
9: Ja, u luistert naar de Bureau Buitenland Zomertafel met Lin Stro en Romy van Baarzen. Lin, jij begon er net over. Hè? Dit heeft de voedingsbodem hiervoor is ook, niet alleen maar ook zijn die aanslagen geweest van een Afghaanse vluchteling en een Syrische vluchteling. En de radicaal-rechtse AfD die speelt hier ook op in.
7: Mm-hmm, absoluut.
9: En zij staan natuurlijk, over 3 weken zijn die deelstaatverkiezingen. Zij staan er goed voor in Sachsen-Anhalt. Daar kunnen ze zelfs een absolute meerderheid halen. Hoeveel heeft de opkomst van de AfD bijgedragen aan de verandering van het Duitse migratiebeleid?
7: Ja, absoluut. Het politieke klimaat is in Duitsland enorm veranderd sinds dus die vluchtelingenstroom in 2015 en nu. Kijk, onder Merkel kwamen natuurlijk heel veel mensen het land in. Daar zijn natuurlijk ook bekend om geworden.
9: Ja, Weer Schaffendas,
7: de welkomenscultuur. Dan moet ik zeggen dat Merkel ook best een streng migratiebeleid voerde, maar wel met heel veel op empathie en op Europese samenwerking. We hebben nu te maken met een heel andere regering. wel een CDU-kanselier. Dat is interessant, want hij komt uit dezelfde partij als Merkel, maar echt uit een andere vleugel, zou je kunnen zeggen. Zij waren zaten niet op één lijn, kwamen niet uit dezelfde koker. De CDU is echt onder hem een stuk rechtser en conservatiever geworden. En door die opkomst van die radicale AfD, die heeft een speerpunt gemaakt van migratie. Dat is eigenlijk hun grootste verhaal, is dat Duitsland weer van de Duitsers moet worden. Hè. Die spelen heel erg een soort wij-zij-politiek van uitsluiting. En dat populisme, dat heeft zo aangeslagen eigenlijk in Duitsland.
9: Populisme? Of is het, hoe noem je dit?
7: Het is zeker ook voor een groot deel populisme, omdat zij inspelen op onvrede in de Duitse samenleving. En de zondebok-theorie gebruiken. Dus ja. Eigenlijk op alle problemen wel met een antwoord over migranten en vluchtelingen en asielzoekers komen. Terwijl dat natuurlijk niet een realistisch verhaal is. En zij hebben natuurlijk wel dat aangedreven. Dus daarmee is de CDU ook echt een rechtsere partij geworden. En voor deze kanselier echt een veel hardere politiek, migratiepolitiek. En wat ik dus heel, nog aansluitend op jouw verhaal, wat ik dus heel fascinerend vond, is hoe deze Duitsland onder kanselier Merz dus eigenlijk een deal heeft gesloten met de Taliban. Ja. Hij zegt officieel dat de Duitse regering niet samenwerkt met het Taliban-regime in Afghanistan, maar wel op een technisch niveau afspraken maakt, zodat het nationale belang wordt beschermd, dus het Duitse belang. Zij willen eigenlijk meer Afghanen uitzetten. Veel Afghanen uitzetten. Maar Afghanistan heeft daar, of de Taliban heeft voorwaarden gesteld. En die heeft gewoon gezegd, wij willen dan diplomatieke vertegenwoordiging in Europa, in Duitsland. En daar heeft Duitsland ja op gezegd. Dus er zijn Taliban vertegenwoordigers, functionarissen op de consulaten in Bonn en in Berlijn, die daar nu werken. En in ruil daarvoor mag Duitsland nu, dat is een vrij, die afspraken zijn nog in juli nog ververst, zeg maar, of uitgebreid zelfs, mogen ze 3 deportatievluchten per maand naar Afghanistan sturen. Het zijn nog niet grote aantallen, maar dat is wel het idee. En wat ik daar heel stuitend aan vind, is dat het voor die mensen in Afghanistan, de Afghanen in Duitsland, natuurlijk heel wrang is dat als zij nu hun paspoort moeten vernieuwen of wat dan ook voor zaken moeten regelen bij het consulaat, dat ze te maken hebben met Taliban-vertegenwoordigers. Ja. En soms ook hun voormalige vijand waar ze voor gevlucht zijn. En dat creëert enorm veel angst.
9: En als je dan ook even terugkomend op de voedingsbodem, de angst van die aanslagen die er zijn geweest, hè, door die Syrische en de Afghaanse vluchteling. Maar ik kan me dus, jij spreekt nu over de angst van Afghanen die dus nu bij iemand moeten aankloppen die van de Taliban is voor hun paspoort.
7: Ja.
9: Maar wat doet dit met mensen met een migratieachtergrond of die ooit gevlucht zijn uit Duitsland?
7: Uit Duitsland?
9: Ja. Nee, die in Duitsland wonen.
7: Ja, die in Duitsland wonen.
9: Dat het klimaat zo aan het veranderen is.
7: Ja, dat is absoluut natuurlijk voor hen heel naar. En zij zien natuurlijk ook dat, kijk, nu is de AfD niet aan de macht. En we hebben pas in 2029 weer bondsdagverkiezingen. Ja. Maar de AfD is wel een opkomst. En zij maken hier natuurlijk een speerpunt van. En het klimaat voor hen verbetert natuurlijk niet. En de angst, en dat zagen wij dus. Ik ben met mijn redactie van Duitslandweb, van het Duitsland Instituut, dus zijn wij in juni in Sachsen-Anhalt geweest. Dat is een relatief kleine, lichtbevolkte, dunbevolkte deelstaat in Oost-Duitsland. Daar zijn verkiezingen in september. En daar staat de AfD torenhoog in de peilingen. Dus zij kunnen daar voor het eerst een absolute meerderheid halen en daarmee regeringsmacht krijgen. Dat zou voor het eerst zijn in Duitsland, want er geldt een cordon sanitair. Dus een brandmauer. Andere partijen willen niet met ze samenwerken. Maar goed, als zij genoeg stemmen halen, hebben ze daar een dikke vinger in de pap. Daar kunnen ze het heel onaangenaam maken voor migranten.
9: Jullie hebben migranten gesproken ook, hè?
7: Nee, we hebben geen migranten gesproken. Oh. Maar we hebben wel met organisaties gesproken die zich inzetten voor democratie en zo. En die zeggen ook van, zij in een Duitse deelstaat, dat is wel goed om erbij te zeggen, is verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de opvang van vluchtelingen. En ook wel programma's voor immigranten. Dus bijscholingen bijvoorbeeld.
9: Ja.
7: Ook voor het onderwijs. En hun campagne draait heel erg over, we willen zoveel mogelijk migranten de deelstaat uitzetten. Nou, die macht hebben zij simpelweg niet. Maar dat schept natuurlijk wel een sfeer en hoe zij dat willen gaan, hoe ze dat voor zich zien. Maar ze kunnen het heel onaangenaam maken voor mensen die daar wonen. En de lijsttrekker Ulrich Siegmund, die heeft dat ook letterlijk gezegd. Die heeft wel een aantal jaar geleden, maar die heeft letterlijk gezegd van, we moeten het hier zo onaantrekkelijk mogelijk maken, ook voor buitenlandse
4: restaurants bijvoorbeeld. Gewoon intimideren papieren afnemen, zeg maar vergunningen afnemen. Dus je kunt ze misschien niet wegsturen, maar je kunt ze het wel heel onprettig maken.
11: Ja, die angst die speelt natuurlijk. Wij hebben voor ons onderzoek met de ambassadeur van Bonn gesproken. Mm-hmm. Die werd toen dus gevraagd.
16: Ja, de toenmalige Afghaanse ambassadeur.
11: Bonn. Die werd toen gevraagd om samen te werken met de Taliban. Nou, dat wilde hij niet doen. Hij vertelde, ze hebben mijn klasgenoten vermoord en familieleden. Dus toen werden zijn diplomatieke papieren niet verlengd. Hij heeft nu asiel aangevraagd in Duitsland. En hij zei, het is bizar.
16: Even nog voor de duidelijkheid. Ja. De voormalig Afghaanse ambassadeur. In Bonn.
11: Ja.
16: Die wilde niet samenwerken.
11: Die werd gevraagd door de Duitse regering. Je had natuurlijk inderdaad wat jij zegt. Ja. Merz had grote beloftes gedaan. Meer Afghanen. Toen was er in mei een vliegtuig. Dat ging niet door. Omdat de Taliban zei dat ze meer vertegenwoordigers wilden. Toen is Merz dus overstag gegaan. Toen kreeg die Afghaanse ambassadeur in Bonn de vraag samen te werken met de Taliban. Die wilde dat niet doen. Ja. Toen werden zijn papieren dus niet verlengd. Die heeft dus nu asiel aangevraagd. En hij zegt, het is bizar, want toen ik deze positie kreeg, moest ik juist aantonen dat ik niet samenwerkte met de Taliban. En nu wel. Maar hij zegt, het gevaar hiervan is, Bonn was een heel belangrijke ambassade. Daar is heel veel biomedische gegevens van mensen. En doordat dat dus nu vrij is aan de Taliban, hij heeft de sleutel letterlijk moeten inleveren, ligt dat gewoon dus in de handen van en kunnen ze ook familieleden opsporen. Dus er zijn heel veel Afghaanse mensen die bang zijn. En ik was maandag bij de ambassade in Den Haag, de Afghaanse ambassade, waar nog wel de oude ambassadeur zit. En je ziet nu ook dat heel veel mensen uit andere landen, het was heel druk, er stond helemaal een rij buiten en zo, dat heel veel mensen uit andere landen dus nu ook naar de Den Haag ambassade gaan, omdat ze dus natuurlijk niet met de Taliban willen.
16: Benieuwd wat dit verder nog allemaal teweeg brengt. En wat voor precedent het schept in andere Europese landen. Dankjewel, Romy van Baarsen en Lynn Stroh. Zometeen na de Ster en het NOS-journaal De Rode Draad op vrijdag met Natasha Gibbs. En dat direct na 2:00. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Wij zijn er zondag weer op tv op NPO 2.
12: NPO Radio 1.
13: Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30. Lieke Keizer schreef de roman Karel Károly met haar opa in gedachten. Die kwam met de kindertrein vanuit Hongarije naar Nederland.
14: Op een gegeven moment is er een actie in het leven geroepen om die kinderen naar Nederland te brengen.
13: En bleef.
14: Zodat ze enkele maanden aan konden sterken in pleeggezinnen.
13: Wit, blauw of groene daken, welke invloed hebben die op het klimaat?
15: Vetplantjes die heel erg onderhoudvrij zijn. Je hoeft niet met een grasmaaier het dak op.
13: Jeroen Vullings is de boekenwurm van dienst. En wat komt er allemaal kijken bij de souvenirs in museumwinkels?
15: De ijskastmagneet. Dat blijft gewoon een succesnummer.
13: Max Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30.
12: NPO Radio 1.
13: Wie luistert, weet meer.
17: Ster. Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, eet smakelijk voor straks.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
17: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
20: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
21: De bestseller De Beesten van Gijs Wilbrink komt deze zomer tot leven. Theatergroep De Jonge Honden brengt het boek als meeslepende locatievoorstelling van 12 tot en met 30 augustus naar de Rode Hal in Zwolle. Kaarten via zwolsetheaters.nl.
22: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
0: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
1: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
0: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
1: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
22: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
23: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
23: Nu bij Dirk, Fanta, Sprite of Fuze, 99 cent.
24: NPO Radio 1, 2 uur.
25: Natasha Gibbs.
26: Goedemiddag, zometeen praat ik in de rode draad over Nigel Farage, over droogte. Ik ga het hebben over boerenprotesten en ook de economie nemen we onder de loep. En dat doe ik met een panel interessante gasten. Hoor je zometeen meer over. Na het NOS-journaal van 2 uur met Kirsten Klomp.
27: Met Katrien Straatman. Het kabinet roept boeren op om niet meer op de snelweg te demonstreren. Met hun trekkers leveren dat gevaarlijke situaties op, zeiden de ministers Heerma van Binnenlandse Zaken en Karmans van Infrastructuur. Vanmorgen reden boeren met trekkers over de A59 naar Den Bosch. In de staart van de file botsten 4 auto's op elkaar. 2 mensen kwamen om het leven, 6 mensen raakten gewond. Het demonstratierecht is niet alles overheersend, zegt minister Heerma.
28: Als ik kijk naar het verschrikkelijke ongeluk wat vandaag gebeurd is, dan gaan mijn gedachten in eerste instantie uit naar de slachtoffers en hun nabestaanden. Meerdere gewonden, 2 doden, dat rijdt mijn maag van om. Dus mijn gedachten gaan in eerste instantie naar hen uit.
27: Maar vervolgens, denkt u?
28: Vervolgens zou ik zeggen, de politie doet op dit moment nog onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Maar het is ook een feit dat er een demonstratie was vandaag en dat de trekkers op de snelweg reden. En dat files tot gevolg heeft gehad. En trekkers horen niet thuis op snelwegen. Dus demonstreren in Nederland mag, maar je moet niet met een trekker op de snelweg gaan rijden. Dat is niet acceptabel. En gelukkig dat inmiddels de organisatie...

0: Dat er een demonstratie was vandaag en dat de trekkers op de snelweg reden en dat dat files tot gevolg heeft gehad. En trekkers horen niet thuis op snelwegen. Dus demonstreren in Nederland mag, maar je moet niet met een trekker op de snelweg gaan rijden. Dat is niet acceptabel. En gelukkig dat inmiddels de organisatoren dat zelf ook aangeven en oproepen niet meer via de snelweg te gaan. Maar we hebben meerdere keren gezien al, ook op andere demonstraties, dat er gevaarlijkere dingen gebeuren op vitale infrastructuur. Dat moet je niet doen. Je mag in dit Nederland demonstreren, maar doe dit op een verstandige en fatsoenlijke wijze.
1: Het leek alsof het Openbaar Ministerie een soort ruimte gaf aan de boeren om dit keer wel, want demonstratierecht, op die snelweg te demonstreren.
0: Demonstratierecht in Nederland is niet onbeperkt. Je gevaarlijke situaties creëren mag niet. Het lokale gezag, de lokale driehoek, politie, justitie en burgemeesters, die zijn hier het bevoegd gezag. Die moeten de afweging maken, de afweging ook hoe demonstraties in goede banen te leiden. Dat is een zware verantwoordelijkheid die zij ook serieus wegen. En ik ga er ook vanuit dat dat ook na vandaag ook weer lokaal ook geëvalueerd wordt.
2: Minister Heerma was dat, in gesprek met verslaggever Eva Wiesing. Nederlanders gaan er volgend jaar iets op achteruit. Bij ongewijzigd beleid daalt de koopkracht met 0,3%, blijkt uit de nieuwste ramingen van het Centraal Planbureau. En dat komt door de oorlog in Iran en de hogere energieprijzen, zegt economieredacteur Roeland Mudder.
3: Ja, dat is wel echt de belangrijkste oorzaak hoor. Het leven is duurder geworden, vooral door dure energie. En dat heeft weer alles te maken met de oorlog in Iran. Ja, daarom hebben we echt wat minder te besteden dan verwacht. En volgend jaar wordt dat dan nog een keer minder. Het heeft dus ook wel dan met die inflatie te maken volgend jaar. Maar het heeft ook te maken met kabinetsplannen. Met name hogere inkomstenbelasting waar een plan voor is. En ook meer afdrachten voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering.
2: Ondanks grote spanningen in de wereld blijft de Nederlandse economie wel groeien, naar verwachting volgend jaar met 1,2%. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij was vooral bekend als Boef B100 in de tv-serie Bassie en Adriaan. Maar ook speelde hij in Het Zonnetje in Huis, Flodder, Vrienden voor het Leven en Goede Tijden, Slechte Tijden. Hans Beyer was 78. De politie heeft in een vrachtwagen in Vlaardingen 12 verstekelingen ontdekt. Vanwege de hitte zijn ze nagekeken door ambulancepersoneel. Waarschijnlijk wilde de groep met de veerboot naar Engeland. Ze zijn aangehouden, net als de Turkse vrachtwagenchauffeur. En niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. In Westdorpen en Geelserijen was het om 12:30 vanmiddag al warmer dan 34,2 graden. En daarmee is het oude record van vorig jaar verbroken. Het wordt later vanmiddag waarschijnlijk nog veel warmer. In het gebouw van de Tweede Kamer zijn de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië herdacht. Er waren toespraken en er werden kransen gelegd door de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, Vos en Van Kampen. Morgen is het 81 jaar geleden dat Japan capituleerde en ook in Nederlands-Indië een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Morgenavond is de nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag. De estafettemannen op de 4x400 meter hebben net als de vrouwen de finale gehaald op de EK Atletiek in Birmingham. Bij de mannen liep de slotloper Jonas Vijvers met een imponerende eindsprint van de vierde naar de eerste plek.
4: Spanje en Groot-Brittannië, onbereikbaar. Maar dan moet Jonas Vijvers komen voor plek 3. Vijvers gaat er overheen, snelt naar plek 3, kijkt even opzij. Komt zelfs in de buurt van de Fransman, trekt goed door. En ja, hij pakt de winst. Mooi is dat.
2: De estafette vrouwen gingen dus ook als eerste over de streep. En de finale is zondag. Het weer zonnig en heet bij 30 tot 37 graden. Vanavond in de kustprovincies een verkoelende noordwestenwind. Morgen wolkenvelden, in het noorden en westen enkele bui. En minder warm met 26 tot 31 graden.
5: En dan de ANWB Verkeersinformatie. Erwin de Hart, goedemiddag.
6: Goedemiddag. 75 files, best druk op de weg door verschillende oorzaken. Allereerst een container ligt op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batendorp. 11 kilometer file, een half uur vertraging. Het duurt waarschijnlijk nog anderhalf uur eer dat de twee rijstroken weer open zijn. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht ligt rommel op de weg. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg, een half uur vertraging. A2 Utrecht Den Bosch, een kapotte auto, zorgt voor 20 minuten extra reistijd tussen Beest en Zaltbommel. De linkerrijstrook is dicht. Heel veel vertraging op de A12 Duitse grens richting Utrecht tussen Afrit Beek en Arnhem-Noord. 17 kilometer file. Na een ongeluk zijn twee rijstroken afgesloten. A16 Breda richting Rotterdam door een kapotte auto. Een half uur vertraging tussen Zevenbergshoek en Afrit Dordrecht Centrum. En op de A59 Os Den Bosch is door het ongeluk de weg nog steeds dicht bij knooppunt Paalgraven. Het verkeer kan omrijden via Eindhoven, via de A50 en de A2.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
2: Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens schrijft en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
3: NPO Radio 1.

0: Goedemiddag en welkom bij De Rode Draad. Iedere vrijdag neem ik het nieuws van de week door met een panel. Met daarin vandaag vak-econoom bij de FNV, Vera Vrijmoed. Welkom, Vera.
1: Ja.
0: Meteoroloog Gerrit Hiemstra zit aan mijn rechterhand. Hallo,
2: hallo,
0: Gerrit. En voormalig consultant in de Britse politiek, Henk van Klaveren. Welkom, Henk. Gerrit, voelt het voor jou nog een beetje als thuiskomen als je naar Hilversum
2: gaat? Ja, ik had een déjà vu gevoel toen ik hier naartoe reed.
0: Oh ja, déjà vu is wat anders dan thuiskomen.
2: Nee, maar allebei wel.
0: Ja? Ja, dus een warm gevoel wel.
2: Zeker.
0: En als je, tenminste, misschien kun je dat nu al zeggen, de droogte, hè, daar gaan we het over hebben. Heb je al symptomen ervan gezien onderweg hier naartoe?
2: Ja, zeker, maar die zie je natuurlijk al een hele tijd. Veel gele weilanden zie je onderweg. Gewassen die het moeilijk hebben, bomen die de blaadjes al laten vallen. Dus dat zie je echt heel erg duidelijk. Ja,
0: ik zag hier op het Mediapark ook een tuinman in de weer om de planten wat extra water te geven en dat soort dingen.
2: Ja, dat kan hier. Ja. Maar dat kan natuurlijk op heel veel plaatsen kan dat niet.
0: Nee, precies.
2: Dus dat is inmiddels wordt dat gewoon een knelpunt. Dat er, als het zo droog is, dat er dan ook niet genoeg water is om overal voldoende water aan te voeren.
0: Ja. Dit was mijn manier om heel even één teen in het water, in het badwater te steken. Kijk hoe de temperatuur is met betrekking tot het onderwerp droogte. Dus we gaan het uitgebreid over hebben, Gerrit. Goed dat je er bent. Vera, jij schrijft met jouw collega stukken op de weblog Rode Cijfers. En vandaag koos je voor een hele bijzondere vorm, Sudoku.
1: Ja.
0: Dat moet je even uitleggen. Hoe zit dat?
1: Nou ja, wij dachten wij zijn van de cijfers.
0: Ja.
1: Maar we zijn ook in de vakantie net wat minder bezet. En we dachten het is leuk voor onze lezers om een puzzel te krijgen. Om een keer te testen van hoe goed ben je nou bijgebleven met het lezen van onze nieuwsbrief.
0: Het is een soort van kennistest.
1: Ja, precies. Ja. Dus als je de vragen goed beantwoordde, dan kreeg je cijfers voor in de Sudoku en dan kon je hem oplossen.
0: Aha. Ja. Nou, en daarvoor kon je de kranten natuurlijk naslaan ook, als je die nog had bewaard of lekker op Google gaan. CPB-analyse, daar komen we dan natuurlijk uiteindelijk op uit, richting Prinsjesdag.
1: Ja.
0: Is een beetje een puzzel? Valt het mee?
1: Nou, ik denk dat het voor het kabinet zeker wel een puzzel is. Ja.
0: Ja. Ja, ik zag dat iedere krant weer een andere samenvatting pushte. Hoe kijken we daar eigenlijk naar?
1: Ja. Ik denk dat je er een vrij helderer beeld uit kan krijgen. Mm-hmm. Ik heb nog geen tijd gehad om alle kranten te lezen.
0: Snap ik ook wel. Ik ga je ook niet overhoren. Maar het viel wel op, toch? Dat iedere krant weer een andere samenvatting pusht. Of niet?
1: Ja, nee, dat is...
0: Hebben jullie ook? Ja. Henk, we gaan het later hebben over Nigel Farage. Ik wil in eerste instantie even met je praten als D66'er.
3: Okay.
0: Je ook, ja. Ja. Je was verkiesbaar als gemeenteraadslid in Utrecht, toch? In Tiel gaat jouw partij samen met Pro, CDA en FVD.
3: Ja, ik heb het gezien.
0: En?
3: Het is, gaat wel heel erg tegen de trend in. We zagen juist bij de gemeenteraadsverkiezingen dat D66, maar ook andere partijen, pertinent weigeren om met FVD in coalitievorming te gaan doen. Mm. Dus een hele opmerkelijke ontwikkeling.
0: Mm. Gerrit en Vera, wat maken jullie van deze samenstelling? Hebben jullie er een mening over?
1: Ja, wel opvallend. Ja, ik vind samenwerking met extreemrechtse partijen, ja, dat is ingewikkeld.
0: Ingewikkeld?
1: Ja.
0: Gerrit?
2: Ja.
0: We weten ook hoe FVD tegenover het klimaatprobleem staat, toch?
2: Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik hou me daar niet zo mee bezig met de politiek. En zeker niet de politiek in Tiel. Dus ik kan er weinig over zeggen.
0: Helemaal helder. Goed. 31 augustus horen we hoe die partijen het in Tiel samen willen gaan rooien. Maar voor die tijd zal het ongetwijfeld er nog veel over gaan. Laten we het dan hebben over de droogte. Want dat is wel een ding. Want die heeft in Nederland historische vormen aangenomen. Dat zegt Rijkswaterstaat, met alle gevolgen van dien.
4: Als de dijk door droogte verzwakt, kan de veiligheid van ruim 1 miljoen inwoners van het gebied in het geding komen.
5: Er zijn al tientallen van dit soort scheuren gevonden.
6: En als je hier niets aan doet, kan dit rampzalige gevolgen hebben.
7: Sinds 1947 heeft er niet zo weinig water door de Rijn gestroomd als nu.
8: Vanwege de droogte zijn de sluizen bij Rotterdam en Den Haag dicht.
9: En in veel regio's mogen boeren en tuinders niet meer sproeien.
10: Nou ja, je wil niet de bodem van de put zien, want dan wordt het echt spannend.
11: Voorlopig is alle hoop gevestigd op één ding, regen.
0: Ja, regen. Gaan we dat krijgen, Gerrit, binnenkort?
2: Ja, volgende week gaat het wel wat regenen.
0: Okay.
2: Niet heel erg veel, moet ik eerlijk zeggen. Het is natuurlijk ook niet gelijk verdeeld over het land, dus het noorden krijgt geloof ik wat meer, maar die droogte zal echt nog wel eventjes blijven bestaan, hoor.
0: Ja.
2: Maar we krijgen wel een ander weertype, anders dan de hitte die we nu hebben.
0: Mm-hmm. Het gaat natuurlijk niet alleen maar om regen, het gaat vooral om het waterniveau, toch?
2: Jawel, maar daar heb je natuurlijk regen voor nodig.
0: Ja, maar gaat dat op peil komen, denk je?
2: Nee, dat zal nog een hele tijd duren. Want voor het waterniveau, zeker in de grote rivieren, zijn we natuurlijk vooral afhankelijk van wat er in Duitsland en in Zwitserland een beetje gebeurt.
0: Mm.
2: Dus daar moet vooral de regen vallen, maar voor alle gewassen hier, dan gaat het natuurlijk om wat hier valt. En dan is het natuurlijk, zelfs als zou het 10 mm vallen, wat dinsdag of woensdag wel kan.
0: Mm.
2: Dat is natuurlijk wel heel erg welkom.
0: Ja.
2: Maar in deze tijd van het jaar, dan ben je dat beetje water ben je eigenlijk in 2 of 3 dagen door verdamping alweer kwijt.
0: Ja.
2: Dus het lijkt heel wat, maar het duurt nog een hele tijd voordat we de gevolgen van deze droogte weer te boven zullen zijn.
0: Ja, je hebt het over Duitsland, hè? We weten dat de Rijn daar in Duitsland zelfs in tweeën dreigt te worden gesplitst.
2: Ja, dat heeft te maken met een plek waar het altijd al ondiep is, waar de Rijn ondiep is. Dus op een gegeven moment dan is het zo ondiep dat daar geen schepen meer langs kunnen. Die kunnen daar gewoon niet meer door. Dus dan heb je het stuk beneden strooms van die plek. Ik geloof dat het bij Kaup is. Het is een soort drempel.
0: Ja.
2: En als het water wegloopt, dan komt die drempel relatief gezien natuurlijk omhoog. Ja, niet echt omhoog, maar wel voor de schepen. Ja, dan kunnen die maar langs.
0: Ja. Zitten we op een soort van point of no return?
2: Nou ja, dit is een exponent van een ontwikkeling die natuurlijk al lang gaande is. En die ook al lang geleden aangekondigd is dat dit soort verschijnselen erbij horen.
0: Mm-hmm.
2: En dat het te maken heeft met klimaatverandering. Eigenlijk kun je wat we nu meemaken eigenlijk zien, tenminste zo leg ik het ook vaak uit, als een soort blik op onze toekomst.
0: Mm.
2: Kijk, nu is het nog een extreme situatie. Dit jaar is, dit is zeker niet normaal voor nu. Maar dit wordt wel onze normale toekomst. En dat betekent ook dat er nieuwe extremen voor in de plaats komen. Dus datgene wat we nu nog extreem vinden, dat zal in de toekomst normaal vinden. En ook de verschijnselen, de gevolgen die erbij horen. Als je daar een blik op wilt werpen, kijk naar buiten.
0: Ja.
2: Want je kunt nu gewoon zien wat het effect van klimaatverandering in de toekomst zal zijn.
0: Ja. Nee, maar omdat jullie ook naar buiten kijken, Vera, denk, is er iets wat jullie al opvalt of waar jullie je zorgen over maken?
1: Nou ja, ik maak me wel heel erg zorgen over klimaatverandering en ook wel de gevolgen daarvan, bijvoorbeeld voor de economie. Dus ik denk dat een heel aantal bijvoorbeeld gewoon investeringen of aandelen, die zijn allemaal gebaseerd op dat het stabiel blijft, hè, ja, op onze stabiele wereld. Die steeds minder en steeds onzekerder wordt. En heel veel van die klimaatrisico's weten we zijn helemaal niet goed ingeprijsd. Ja. Dus dat betekent dat het ook economisch grote effecten gaat hebben.
0: Ja, en dat gaan we natuurlijk ook in onze voedselvoorraad uiteindelijk voelen, of niet?
1: Ja.
0: Minister van Infrastructuur en Waterstaat Vincent Karremans, die zei gisteren bij Goede Avond Nederland het volgende.
12: Ja, je ziet dat in delen van Nederland natuurlijk die droogte echt enorm is. En dat is wel een beetje het toekomstscenario wat we moeten verwachten. Maar een zomer nu al zo droog, die hadden we meer verwacht richting 2050. Ja. En niet nu al.
0: Ja, Gerrit, het kabinet had het dus niet verwacht dat dit zou gebeuren. Pas in 2050 horen we de minister zeggen. Heeft de politiek oogklep op gehad?
2: Ja, nog steeds.
0: Oh.
2: Want dit is al decennia geleden aangekondigd dat dit soort omstandigheden zouden kunnen gebeuren. Nou, nu is het dan zover. En nu blijkt dat we gewoon geen oplossing hebben. Niet voor de gevolgen zelf, hè? Dus zeg maar het klimaat, het weer zelf, maar ook niet voor de gevolgen ervan. En je ziet nu direct hoe kwetsbaar we eigenlijk zijn voor nog maar een relatief kleine verandering in het klimaat. Maar dat heeft direct al hele grote gevolgen, hè? Bijvoorbeeld de Twentekanaal is afgesloten. De tuinders hebben geen water meer om te beregenen. De economische schade door het zeg maar droogvallen van de Rijn is heel erg groot.
0: Mm-hmm.
2: Dan hebben we nog de bosbranden gehad, die natuurlijk lokaal heel veel schade opleveren. Dus ja, dat fragment wat je liet horen, mm-hmm, wat er eigenlijk ook aan ontbreekt, is dat de overheid heeft geen plan hiervoor. Die heeft gewoon geen idee wat ze hier voor de toekomst mee willen gaan doen.
0: Ja, is dat ook zoiets wat jij ook ervaart, Henk? Geen plan, geen doel, geen strategie?
3: Nou, als ik kijk. Ja, je ziet als je de kranten leest en dan zien we allemaal dat we het heel moeilijk vinden wat er nu gebeurt.
0: Mm-hmm.
3: Maar daar spreekt niet uit dat we een aanpak hebben. Er wordt wel gezegd dat we het beter doen dan bij de vorige droogte. Maar wat bij de volgende?
0: Je lacht, Gerrit,
2: dat is natuurlijk relatief. Ik bedoel, ja.
0: Dat was in 2018?
2: Sorry? Ja, 2018 was de vorige grote droogte.
0: Ja.
2: Ja, zo kun je natuurlijk jezelf wel schouderklopjes gaan geven. Maar dat maakt het probleem er niet kleiner op.
0: Ja, dus een vals schouderklopje misschien.
3: Ja, nou ja, en ik denk dat je wel moet kijken naar wat is het plan nu voor... Dit zijn de gevolgen van klimaatverandering. En we zien dat het in de wereld nou niet bepaald goed gaat met de aanpak van klimaatverandering en de maatregelen die daarvoor nodig zijn. En daar worstelen we gewoon als Nederland mee, maar ook daarbuiten in Europa en verder. Tegenbewegingen die daarin opkomst zijn. Mm-hmm. Dan maak ik me wel zorgen over wat betekent dit is. Je hebt het over de norm, dat dit dan de norm gaat worden. Dat is, vind ik heel zorgelijk.
0: Ja, maar hebben we het hier dan over oogkleppen, naïef zijn of gewoon achterover hangen en denken, nou ja, het is belangrijk om populair te zijn dan impopulaire beslissingen te maken?
3: Ik denk dat het een combinatie van factoren is. Ik denk dat we wel op zich weten welke maatregelen zouden kunnen werken. En we zien dat bijvoorbeeld bij energievoorziening dat we enorme stappen hebben gemaakt om dat te vergroenen. Maar er zijn andere sectoren waar we nog met de handen in het haar zitten van wat gaan we nu precies doen. En ook daar zit een bepaalde, nou, als we het dan over politiek hebben, een politieke impasse van hoe bewegen we mensen tot de juiste beslissingen. Dat zijn soms impopulaire maatregelen. Maar ook hoe doe je het op een manier dat het ook daadwerkelijk effect gaat hebben. En het is heel veel naar elkaar kijken. Niemand wil de eerste stap zetten. Zeker niet in een steeds verontrustende wereld waar er veel meer concurrentie onderling is. En veel vliegen afgevangen worden.
0: Oh. Ja. Vera, voel je die impasse ook?
1: Dus ik denk, volgens mij, ik zou zeggen, er wordt gewoon veel te weinig gedaan. Maar dat is niet omdat klimaatbeleid per definitie onpopulair is. Maar het gaat om het soort klimaatbeleid. Dus als je mensen vraagt, maak je zorgen over klimaatverandering? Dan is daar een hele grote meerderheid voor.
0: Mm-hmm.
1: Wetenschappelijk onderzoek heeft ook daarna gekeken van wat soort klimaatbeleid wil je dan? En over het algemeen willen mensen heel rechtvaardig beleid. Dus dat bijvoorbeeld hogere inkomens of mensen die privéjets vliegen, dat die worden aangepakt.
0: Ja.
1: En dat je niet bijvoorbeeld mensen die een klein autootje rijden, dat je daar niet begint. Of je begint bij het verduurzamen van sociale huurwoningen.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik denk ook dat de maatregelen die effectief zijn niet genomen worden. En dat heeft ook te maken met gevestigde belangen. Dus we weten ook dat grote fossiele bedrijven nu grote winsten maken. Die hebben ook effect op de politiek.
0: Dus waar leggen we de rekening neer? Daar komt het eigenlijk op neer.
1: Ja, dus als je dat rechtvaardig doet, dan is het wel degelijk populair, want mensen willen dat het wordt aangepakt.
0: Ja, ik zie jou knikken, Gerrit. Vind je dat het op dit moment onrechtvaardig in elkaar zit?
2: Of dat nou onrechtvaardig is. Kijk, het probleem ligt, als je kijkt naar de bevolking, dan als het over rechtvaardigheid gaat, dan wordt er heel vaak gesproken over mensen met lage inkomens. Die moeten vooral mee kunnen doen.
0: Ja.
2: Maar daar ligt het probleem helemaal niet. Het probleem ligt bij mensen met hoge inkomens. Die hebben verreweg de hoogste emissie van broeikasgassen. Die hebben de dikste auto's, die vliegen het vaakst, die gaan het vaakst op vakantie. Die hebben verreweg, ik geloof dat dat wel een factor 5 is ten opzichte van mensen met de laagste inkomens. Dus ook het beleid zou vooral daarop gericht moeten zijn. Ze hebben namelijk ook het geld om er iets aan te doen.
0: Ja.
2: Maar het gebeurt eigenlijk nog veel te weinig.
0: Ja.
2: Maar wat volgens mij heel erg belangrijk is, waar mensen behoefte aan hebben, dat is een perspectief. Waar gaan we eigenlijk met z'n allen naartoe? En dat komt steeds maar niet. Een van de belangrijkste dingen die eigenlijk moet gebeuren is dat er een keer hardop gezegd moet worden door de overheid dat wij op zo snel mogelijke, zo kort mogelijke termijn afscheid moeten nemen van fossiele brandstoffen. Dat is namelijk de basis van het probleem.
0: Mm-hmm.
2: En zolang dat niet hardop wordt gezegd, ontbreekt het aan een duidelijke richting. Mensen hebben vooral moeite met het feit dat er geen duidelijke richting is waar we met z'n allen naartoe gaan. Ja, en dat ook niet komt.
0: Nee. Dus is dat een onvermijdelijke keuze?
2: Nou ja, kijk, wat ook weinig mensen, heel veel mensen niet beseffen, is dat het een keuze is. Dus of wij kiezen ervoor om klimaatmaatregelen te nemen, dat betekent afscheid nemen van fossiele brandstoffen. Als we dat niet doen, is de consequentie meer klimaatverandering. Alleen die consequentie, die wordt heel vaak niet gevoeld.
0: Hm.
2: Heel veel mensen hebben nog een beetje het idee van, nou ja, och, de wereld draait wat door.
0: Ja.
2: Als wij gewoon zo doorgaan, maakt het eigenlijk niet zoveel uit.
0: Ja.
2: Maar dat is wel degelijk zo.
0: Ja, hij wordt niet zo gevoeld, die urgentie, maar misschien ook wel bewust niet zo gekoppeld altijd in het narratief, in de gesprekken die we erover voeren.
2: Ja, dat klopt. Hè. Dus Er wordt wel gesproken over bijvoorbeeld klimaatmaatregelen, maar dat is een soort eufemisme.
0: Ja.
2: Maar eigenlijk moeten we het hebben over stoppen met tanken. Stoppen met vliegen. Stoppen met vlees eten. Dat zijn namelijk de concrete dingen die echt zoden aan de dijk zetten. Dus het gaat er niet om wat we zeggen en wat we erover discussiëren, maar het gaat erom wat we daadwerkelijk doen.
0: Ja. Nou wordt het ook vaak als linkse hobby neergezet, hè? Klimaat. Ja. Ik kijk even naar jullie allemaal. Jullie zullen er allemaal wel een mening over hebben, toch?
2: Nou ja, dat is ook een manier, zeg maar, om je verantwoordelijkheid te ontlopen. Klimaat heeft geen voorkeur voor rechtsgeoriënteerde mensen of linksgeoriënteerde mensen. Iedereen krijgt ermee te maken. Dus of je nou links bent of rechts bent, iedereen die zal er ook een oplossing voor moeten bedenken. Dus het is, ja, hoe moet ik het zeggen? Het is eigenlijk maak je jezelf belachelijk als je op die manier met het probleem omgaat. Want het is namelijk een soort afschuifpolitiek. Weet je wel, iemand de schuld geven. En jezelf vrijpleiten en jezelf, zeg maar, rechtvaardigen dat je niks doet.
0: En de uitleg, hè, waar ik het ook over heb. Dus het koppelen van het klimaatprobleem aan echt problemen waar we mee te maken gaan hebben. Vera, jij noemde zelf al economische gevolgen ervan. Hè. Gaan we wel voedsel straks in onze schappen terugvinden?
1: Inflatie, dus hogere prijzen.
0: Juist, ja. Ja. Dat verhaal, dat wordt te weinig verteld. Kijken jullie daarnaar?
1: Ja, ik denk wel dat die consequenties veel helderder moeten worden verteld. Er is een schrijver, David Wallace Wells, die heeft een boek The Inhabitable Earth gelezen. Dat heb ik een aantal jaar geleden gelezen. En daar vind ik dat hij heel goed uitlegt van welke hele concrete consequenties. Van hoe ziet nou die wereld er dan uit? Maar ik zou nog aansluitend daarop eigenlijk nog willen inbrengen dat ook bedrijven echt hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Dus
2: zeker.
1: Het gaat soms over consumptie, maar het gaat ook echt over bijvoorbeeld het verduurzamen van een productieproces.
0: Ja.
1: En liefst in samenwerking met werknemers die heel goed weten hoe het werkt en daar.
0: Maar dat gaan bedrijven natuurlijk niet vanuit zichzelf doen. Als het
1: nee, dus
0: geld
1: die moeten een beetje onder druk worden, moet een beetje een handje worden geholpen.
0: Een beetje of gewoon.
1: Ja, nee, zeker. Daar
0: is
1: moet het, gewoon flink
0: druk
1: op. Is het
0: 1 minuut voor 12 en zeggen we gaan er nu druk op zetten?
1: Nee, ja, daar heb je gelijk.
0: Hoe kijk jij daarnaar, Henk?
3: Nou, ik denk dat je het lastige voor die gevolgen, die ja, we kunnen het erover hebben, maar mensen vinden het lastig om gevolgen te ervaren. Zeker als je het hebt over cijfers, over inflatie. Wat betekent dat nou concreet? Ik denk dat zo'n zomer als dit en de gevolgen die je ziet en de impact die je hebt voor bijvoorbeeld tuinders of voor mensen die met logistiek bezig zijn. Ja, dat maakt het concreet. Maar je hebt dan ook erg snel de neiging om te zeggen, oh, het was 1 zomer, het is een keertje.
0: Ah, ja,
3: en de volgende keer komt wel meer. Je ziet dat normen verschuiven. Kijk, denk maar aan hoe je als wij vinden het nu een hele warme zomer, want we zijn gewend aan de zomers van vroeger. Maar als ik kijk bijvoorbeeld naar mijn kinderen, die groeien nu op met dit is de norm. Dus hoe weten zij de gevolgen in te schatten als de norm ook steeds verandert?
0: Ja.
3: En dat gaat met vrij kleine stapjes, waardoor het niet urgent voelt. Als we het over inflatie hebben, dan kunnen we misschien bijvoorbeeld, misschien dit najaar, zeker zoals het CPB ook zegt, de inflatie-effecten zien bijvoorbeeld verminderde oogsten. Maar misschien is dat volgend jaar weer weg en dan zijn we het weer vergeten.
0: Nou ja, is dat volgend jaar denk je weg? Want ik bedoel, de droogte heeft gevolgen, hè, voor de landbouworganisatie voor boeren en tuinders, LTO, die waarschuwt zelfs voor lege schappen, ook omdat het in de rest van Europa droog is.
1: Ja.
0: Dit wordt dan het nieuwe normaal? Hoe moet ik
2: je kunt gewoon wachten op nieuwe extremen.
0: Ja.
2: Want dat gaat gewoon door. Dat wil niet zeggen dat het elk jaar zo'n extreem droog jaar wordt als nu. Want dan zou het namelijk al een normaal jaar zijn.
0: Mm-hmm.
2: En dat is het niet. Dus de kans is niet heel erg groot dat het volgend jaar precies zo gaat.
0: Ja.
2: Maar misschien krijgen we wel veel meer regen. Bijvoorbeeld deze winter of in het voorjaar. Dat we overstromingen krijgen. Maar dat zijn gevolgen, zeg maar, van dezelfde ontwikkeling.
0: Ja.
2: Dus er zitten heel veel aspecten aan. Het is niet altijd hetzelfde.
0: Nee. Laten we even bij de landbouwsector blijven, of bij de boeren in ieder geval. Want die protesten vandaag, die hebben jullie natuurlijk ook allemaal meegekregen. Boerenprotesten in Den Bosch. Provinciale Staten gaat beslissen over de toekomst van 5 pluimveebedrijven. Het is eigenlijk het begin van nog meer protesten, als je de organisatie mag geloven. Hoe serieus nemen jullie dit geluid?
1: Nou, volgens mij is het wel serieus te nemen dat boeren zeggen er is iets aan de hand. Maar ook daar geldt weer eigenlijk Gerrits advies van maak nou een stip op de horizon, wees nou duidelijk.
0: Ook voor deze boeren dus?
1: Ja, tuurlijk. Je moet gewoon duidelijk zijn waar moet het heen met z'n allen. En dan wel goed af en toe compenseren als dat nodig is.
0: Maar is het niet juist duidelijk genoeg nu? Ik bedoel, deze vijf pluimveebedrijven, daar wordt een halt toe geroepen. Omdat ze zich niet hebben gehouden aan die stikstofmaatregelen. Niet voldoende doen althans. Dus er wordt nu een grens getrokken.
2: Ja, kijk, we hebben met z'n allen regels afgesproken. En er zijn regels. En als je die volgt, dan zijn dit de gevolgen ervan. Kijk, voor die boerenacties, ik heb er echt werkelijk geen goed woord voor over. Ik ben zelf boerenzoon, hè. Ik ben ook actief in een boerenorganisatie nog in het noorden van het land. Maar die acties, je ziet ook wat de gevolgen zijn. Een ongeluk in de staat van de file. Ja, ik vind het gewoon puur crimineel wat daar gebeurt bij dit soort acties. En het is weglopen voor je verantwoordelijkheid. Want dit duurt al meer dan 20 jaar, deze problematiek. En elke keer wordt de schuld aan iemand anders gegeven. En vanuit de landbouw, in ieder geval niet degenen die protesteren, komt geen enkel initiatief.
0: Nee,
2: er zijn wel goede ontwikkelingen, maar die blijven onder de oppervlakte.
0: En een stip op de horizon waar Vera het over heeft, hoe kijk je daar dan naar, Gerrit?
2: Zeker, daar ben ik het natuurlijk helemaal mee eens. Dat is ook heel erg belangrijk. Mm-hmm. Maar de boeren willen niet veranderen. Tenminste niet die nu lopen te protesteren. Er zijn genoeg boeren die dat wel willen, maar die hoor je niet. Dat wordt zeg maar in de sector de kop ingedrukt.
0: Mm.
2: Dus wat heel erg nodig is, dat zijn ideeën, plannen en initiatieven vanuit de sector zelf. En die zijn er ook wel, maar die hoor je niet. Je ziet alleen maar die trekkers op de snelweg. Mm. En je ziet nu wat de gevolgen daarvan zijn.
0: Vera, kunnen we eventuele maatregelen tegen de droogte dan wel loszien van de toekomst van de landbouw? Hoe moeten we dat?
1: Ik denk dat het uiteindelijk allemaal met elkaar samenhangt. Dus ook landbouw. Ik bedoel, we hebben in Nederland bijvoorbeeld heel veel monocultuur. We weten dat dat slecht is voor de natuur, voor de biodiversiteit. Uiteindelijk wil je dat je dat in samenhang gaat aanpakken. En ook de beste aanpak voor de droogte is de aanpak van de oorzaak van de klimaatcrisis.
0: Mm.
1: Waar Gerrit zo helder eerder naar verwees.
0: Ja.
1: Dus wat mij betreft is dat uiteindelijk de samenhang. Je wil de hoofdoorzaak aanpakken. En dat is niet makkelijk. En sommige mensen zullen daar consequenties van ondervinden. Ook boeren. Maar daar gaat dan om die heldere visie. En dat je daar goed het gesprek met elkaar voert en dan een besluit neemt.
0: Helder, we praten zo verder.
13: NPO Radio 1.
0: Het is inmiddels 2:30, tijd voor het NOS-journaal met Katrien Straatman.
14: Ondanks de oproep van minister Heerman van Binnenlandse Zaken aan protesterende boeren om niet de snelweg op te gaan, rijden er volgens het ANP toch 50 trekkers op de A2 richting Utrecht. Vanochtend gebeurde op de A59 een ongeluk in de file die was ontstaan door trekkers die richting het provinciehuis in Den Bosch gingen. Daarbij vielen 2 doden en raakten 6 mensen gewond. Het Centraal Planbureau verwacht voor volgend jaar een lichte daling van de koopkracht met 0,3%. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten en de stijgende energieprijzen. Desondanks verwacht het CPB voor volgend jaar een economische groei van 1,2%. In het gebouw van de Tweede Kamer zijn de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië herdacht. Er waren toespraken en er werden kransen gelegd door de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer. Morgen is het 81 jaar geleden dat Japan capituleerde en ook in Nederlands-Indië een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. En niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. In Westdorpen en Gilserijen was het om 12:30 vanmiddag al warmer dan 34,2 graden. En daarmee is het oude record van vorig jaar verbroken.
0: En dan de ANWB Verkeersinformatie, Helene de Geest.
15: Het is heel druk op de weg. Er staat bijna 300 kilometer file, veel recreatieverkeer en ook veel ongelukken. Op de A2 staat nu een lange file van Maastricht naar Eindhoven. Tussen de knooppunten Leenderheide en Batadorp is de vertraging 25 minuten. Er ligt daar lading op de weg. Er zijn 2 rijstroken dicht. Het gaat om een container. Op de A7 Hoorn-Zaanstad is de weg helemaal dicht bij de afrit Weidewormer door een ongeluk. De vertraging is daar nu zo'n 10 minuten. Op de A12 Duitse grens Arnhem gebeurde een ongeluk bij knooppunt Velperbroek. De weg is weer vrij, de vertraging vanaf Beek nog 3 kwartier. Op de A28 Utrecht-Zwolle ook een ongeluk bij Amersfoort-Vathorst. En dat levert vanaf Maren 35 minuten vertraging op. En de A59 Oss-Den Bosch die is nog altijd dicht tussen knooppunt Paalgraven en Nuland na een ernstig ongeluk. Het verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2.
13: NPO Radio 1.
16: De Rode Draad. Zometeen hoor je of de podcast over de vrouw van de Syrische dictator Bashar al-Assad, we call her Emma, terecht lovende recensies krijgt. Nou,
17: pas op, nu volgt een mening.
18: De Druktemaker.
16: En vandaag is dat Joost Omen.
19: Albert Verwij was een dichter. De meesten zullen hem vergeten zijn. Je ziet hem nog wel eens hangen als straatnaambordje. Hij werd geboren in 1865, ging dood in 1937... en daartussenin schreef hij gedichten. Zijn bekendste gedicht draagt de titel Gij en Wij Samen... en de eerste zinnen gaan als volgt. Wie is zo sterk dat hij de chaos temt? Wie kan het leed zien zonder schreiende ogen? Niet wij, maar daarom juist voelen wij ons voorbestemd... tot rustloos pogen. En dat klinkt erg 19e eeuws, en dat is het ook, maar vrij hertaald staat er dit. Niemand is zo sterk dat hij, of zij, of die, alleen de ellende kan stoppen. Maar juist door die frustratie ben je voorbestemd het toch te proberen. Het gedicht gaat zo verder. Gij en wij samen, wij moeten doen, niet over wijs, niet over koen, maar naar ons vermogen. Wie waarlijk leeft, heeft in zijn hart een onvernietigbare veer. Een stille kracht die ieder weerstand tart. Noem ons haar naam, spreek uit en leer wat sterker is dan ramp en smart. Geen leer, geen naam, alleen de wil sterker te zijn dan leed en tijd. Aanvaard uw taak, volvoer haar stil. Heb lief en hoop en wees bereid. Niet over wijs, niet over koen. Niemand die zulke dichtregels nog begrijpt. Maar de gedachte die erachter zit staat nog vier overeind. Wees geen bedweter, wees geen stoertje. Doe wat je kunt, maar doe het. Je hebt alle dezelfde wens, iets tegenover alle pijn en ellende zetten. Je hoeft niet in één keer de genocide, het klimaat, rassenhaat, de opvangcrisis, de woningnood en de oorlog op te lossen. Maar je wil het, dus probeer je het. Of zoals Verwij kraakhelder zegt, aanvaard uw taak, volvoer haar stil, heb lief en hoop en wees bereid. Boven het leed, boven de tijd, verrijst het onvervaard gemoed. Dat weet dat ieder mensheid leidt, maar draagt zijn leed en doet wat moet. Boven de tijd, boven het leed, heft zich de goede en schone daad. Die klein mag zijn, want elk mens weet dat hij voor kleine taken staat. Klein zij de taak, maar sterk de wil, die haar met vaste trouw volvoert. Wie zo doet, heeft in zich zijn speel, waaraan geen verre chaos roert. En deze week botste Bob Scholte van het marxistische platform Les Lezer en Sylvana Simons, voormalig lijsttrekker van Bijeen, bij Tim Hofman over het te vertellen linkse verhaal. Heel kort samengevat, Bob wilde nadruk op economische ongelijkheid, Sylvana op ongelijkheid vanuit identiteit. Ik zeg met Albert Verwij, wat maakt het in godsnaam uit? Want jullie willen allebei hetzelfde. Vertellen over klasse of identiteitskruispunten, productiemiddelen of welk sociologisch denkkader er nu weer gehanteerd moet worden is alleen interessant voor partijbonzen en academici. De rest van de wereld, of die nu bruin, wit, zwart, arbeider, langdurig werkloos, man, vrouw, ergens daartussenin of ergens daar volledig buiten is, wil maar één ding weten. Wil je iets doen aan mijn pijn? Zo ja, doe dat dan ook. Zo goed als je kunt en nou op met ruzie maken. Ideologische haarkloverij leidt alleen maar tot verdeeldheid, verlies van slagkracht, wind in de zeilen van klootzakken. Dat zeg ik niet, dat heeft de geschiedenis al talloze malen uitgewezen. Veel beter is om de gedeelde drijfveer iets doen aan de ellende, alle ieders en alle soorten ellende, voorop te stellen en hard te werken. Met z'n allen. Zo simpel is links zijn. Of zoals Verwij zegt, als dan elk een in eigen kring zo werkt, strekt dan uw handen uit en rijk ze tot in grotere kring de bond van broederschap zich sluit. Sluit aan tot ge als een enig volk de tijd weerstaat die rukt en rijdt. Onttret aan wolk en warrelkolk de schoonheid van een nieuwe tijd.
17: Meer van de Rode Draad?
20: Volg ons op Instagram.
16: Deze week werd de Syrische oud-dictator Bashar al-Assad in zijn thuisland Syrië ter dood veroordeeld. De rechtbank daar acht hem schuldig aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Honderdduizenden Syriërs vonden onder zijn bewind tijdens de burgeroorlog tussen 2011 en 2024 de dood. Assad zelf was niet bij de rechtszaak. Hij leeft namelijk een jetset leven in Rusland samen met zijn vrouw Esma, waar onlangs deze podcast over verscheen.
21: I received a British education. What I did have, though, was a Syrian environment within our family. So I was very aware of Syrian values and cultures and traditions.
22: This is Emma,
4: Or at least, that's how this softly spoken British woman was once known to friends and family. She was a middle-class Londoner with a bright future ahead of her. But all of that changed when she married the president of Syria and moved to Damascus. There, she became known as Asma al-Assad. But what did she really know about the atrocities her husband's regime was carrying out? And what choices did she really make? Some of the people I've spoken to think she should face trial, that she profited from the war, and that she was intimately involved in the regime. Others are convinced she's been misunderstood. So who is the real Emma?
0: Dat is de vraag. In de podcast We Call Her Emma duikt de Britse onderzoeksjournaliste Chloe Haji Matehou in de turbulente levensloop van de zogenaamde Syrische prinses Diana. Ja, wie is zij? En wat was haar rol eigenlijk in al die misdaden waar haar man voor is veroordeeld? Ik ga het bespreken met Syrische Nederlandse activist en auteur Rasha Al-Hussein. Welkom.
5: Hallo.
0: Hi Rasha. Laten we even beginnen bij het nieuws. Hè? Want jij vluchtte zelf in 2013, toen je 11 jaar oud was, vanwege het regime met je familie naar Nederland. Nu is Assad dus deze week ter dood veroordeeld. Wat waren jouw gevoelens bij dit nieuws?
5: Ja, mijn persoonlijke gevoelens hierover waren een beetje dubbel. Ik begreep het vanuit een bepaalde opzichten. In onze cultuur is het vaak zo dat mensen ernaar kijken van een opzicht van hey, een oog voor een oog. Dus hij heeft talloze mensen vermoord. Hij verdient zelf de dood. Zelf ben ik tegen de doodstraf. Vind ik het ook net te makkelijk om te zeggen, oh, diegene krijgt de doodstraf, dat is genoeg. Mm. Voor mij zou ik het liefst willen dat hij eigenlijk gewoon oneindig lang in een gevangenis zou zitten, eigenlijk.
0: Mm. Mm. En dus, als ik jou goed begrijp, vind je dat Rusland hem uit moet leveren en dat hij in een Syrische gevangenis moet zitten?
5: Ja, dat sowieso, maar ik denk niet dat dat realistisch is.
0: Nee. Waarom niet?
5: Er zijn daar sowieso geen overeenkomsten over. Dit is ook vaak besproken. Rusland zegt in een vorige overeenkomst tussen hun en Syrië uit de vorige eeuw. Waarin ze zeg maar hebben gezegd eigenlijk, ja, we kunnen mensen uitleveren, maar dan zou het niet mogen dat ze zeg maar nog steeds bestraft worden met de dood of wat dan ook. Syrië is ook niet deel van de ICC overeenkomst of iets. Dus er zijn geen wettelijke dingen waardoor het toch wel kan om Bashar al-Assad uit te leveren, behalve als het via Interpol zou gaan. En dat is ook een heel ander gesprek.
0: Dat is een heel ander verhaal, inderdaad. Dan de podcast waar ik het net over had, hè, die Britse podcast over zijn vrouw Esma, die uit is gekomen. Wat dacht je toen je dat nieuws hoorde?
5: Ja, ik zat dus zelf op Instagram te scrollen en ik zag dus een reel erover. En ik dacht, oh, ik heb hier echt nog niks over gehoord. Dus ik heb hem helemaal geluisterd. Ik heb hem ook echt afgeluisterd nog gisteren of de dag ervoor. En ik vond het heel bijzonder om eigenlijk een goede inkijk te krijgen in haar leven en hoe zij heeft gefunctioneerd. Ik was natuurlijk vrij jong toen wij uit Syrië waren gevlucht en toen ik voor het eerst over Esma had gehoord. En je krijgt een bepaald beeld mee daardoor, maar je krijgt het niet echt zo gedetailleerd zeg maar mee vanuit huis of wat dan ook. Mm. Ik vond het wel ook heel belangrijk om eigenlijk toch wel een soort van een licht te schijnen op hoe het was. Want mensen zijn doorgegaan met hun levens nadat Syrië bevrijd is en nadat Bashar al-Assad en zijn overheid onderstompeld werd. Dus mensen zijn doorgegaan, maar het is toch wel belangrijk om er naar terug te kijken.
0: Ja, ja, want je zegt, ja, ik was 11 hè, toen je met je familie uit Syrië vertrok. Wat voor beeld had je destijds over Esma toen je opgroeide daar?
5: Ja, ik denk dat ik voor het eerst over haar te horen kreeg op mijn 5e of 6e of zo, onderweg naar een muziekles. En er stond een gebouw dat leek op iets. En ik vroeg mijn ouders erover. Mijn vader zei, oh, dit is een gebouw dat wordt gebouwd door de mensen van Esma al-Assad voor jongeren en voor cultuur en voor vrouwen, zodat zij zich verder kunnen zeg maar participeren in de Nederlandse overheid en de Syrische bevolking, bedoel ik, sorry. Mm-hmm. En dus ik kreeg vanaf jongs af aan te horen eigenlijk, oh, zij probeert wel iets goeds te doen. Maar met de loop van de tijd, ook na Nadat er een aanslag was gedaan op Rafiko Hariri in Libanon, was het zo dat het beeld van haar en van haar man, van Bashar al-Assad, veranderde binnen Syrië en binnen Syrische gezinnen.
0: En wat was dat nieuwe beeld dan?
5: Dat ze toch wel even slecht zijn als zijn vader, als Hafez al-Assad, als Bashar al-Assad's vader. En dat het toch wel even slecht zal zijn, dat er niet heel veel verbetering was. Zij leek eigenlijk een nieuw persoon te zijn, een moderne vrouw die een verandering gaat creëren samen met haar man in hoe Syrië is en wat de toekomst is daarvan. Maar toch niet uiteindelijk.
0: In de podcast wordt haar huwelijk met Bashar al-Assad een verstandshuwelijk genoemd, hè? Hoe kijk jij daarnaar?
5: Ik denk dat het wel dubbel is. Ik denk dat het zeker een verstandshuwelijk is vanuit het opzicht dat zij had er best wel veel uitgehaald. Samen met haar familie. Ze hebben best wel veel geprofiteerd. Haar vader heeft allemaal belangrijke posities kunnen krijgen. Haar familie, haar ooms, haar moeder. Zij hebben ook financieel heel veel geprofiteerd. En ik denk dat de Assad-familie ook heeft geprofiteerd aan het feit dat zij dan een Soenitische schoondochter hadden eigenlijk. Of nieuwe familie gezinslid in dit geval. Omdat het ervoor zorgde dat ze toch wel leken alsof ze toch meer cohesie hadden met de rest van de samenleving, waar de Soenieten eigenlijk met de meerderheid zijn, terwijl zij als Alewieten wel echt de minderheid waren.
0: Ja, ja. Zullen we even luisteren naar wat Esma er zelf over zegt, over haar huwelijk met Bashar al-Assad?
21: He's very calm. He's very thoughtful and always polite. But probably one of the best things about him is that he is so easy to talk to. You can talk to him about anything and everything. En dat is great.
0: Nou, ze is erg lovend over haar man. En dat mag natuurlijk, ik bedoel, daar is niks op tegen. Maar we hebben het wel over een oorlogssituatie ook, hè, in 2011. En in de podcast vragen de makers zich af: wat is de positie van Esma in dit geheel? Wat vind jij van die vraag?
5: Ja, ik vind het wel een belangrijke vraag. Ik denk dat het ook weer zo'n hele dubbele ding is om naar te kijken. Zij wil, volgens ook wat in de podcast wordt gezegd, niet voor altijd aan de macht zijn. Zij hoopt op 2 termen samen met haar man en dat ze daarna doorgaan met hun leven. Dat er iemand anders de leiding heeft. Maar ik denk dat zij wel een verenigde front waren vanaf het begin al over het feit dat als hij iets deed, stond zij gewoon bij hem. Of dat nou geforceerd was of niet. Ik denk dat dat best wel een moeilijke vraag is om te beantwoorden. Ik denk dat zij ook best wel veel macht had. En dat het loslaten daarvan ook heel moeilijk is. Ik denk dat het niet per se gaat alleen over de kinderen, over de veiligheid van haar samen met haar kinderen, dan dat ze bij ze zou kunnen blijven. Ik denk dat het ook gaat om het feit dat als je eens zoveel macht hebt, dat het heel moeilijk is om los te laten.
0: Ja, want in de podcast wordt ook duidelijk dat Esma wel degelijk betrokken was bij de wreedheden van het regime. Is er een beschuldiging waarvan je bent geschrokken?
5: Nou, ik denk dat ik niet per se geschrokken was door iets, omdat het allemaal bekende informatie was binnen de Syrische gemeenschappen, binnen de samenleving. Maar het was wel heel interessant om dan anekdotes te horen van mensen, dat ze hun eigen verhalen, hun eigen ervaringen ermee vertellen. En dat er ook gewoon echt zo duidelijk wordt gezegd van, hey, zij heeft haar ogen eigenlijk gewoon dichtgesloten als ze verteld werd over iets dat er gebeurde. En dat ze gewoon eigenlijk de andere kant op keek constant. Of dat ze juist actief meedeed daaraan. Zoals met dat hele gedoe met de weeshuizen en de weeskinderen. Die niet eens weeskinderen waren.
0: Wat is daar gebeurd? Kun je dat eens uitleggen?
5: Ja, er wordt verteld over hoe vrouwen bijvoorbeeld en kinderen van zogenaamde terroristen, eigenlijk waren het de kinderen en de vrouwen van de rebellen, dat zij dan gekidnapt werden ontvoerd, zeg maar. En dat de kinderen dan vaak van de moeders weg werden gehaald, die in gevangenissen zaten en dan in weeshuizen werden geplaatst. Om als buit te gebruiken eigenlijk. Zoals de rebellen bijvoorbeeld wel bijvoorbeeld zouden wisselen of wat dan ook. Of hun positie zouden afstaan om die kinderen terug te krijgen.
0: Ja, dus als drukmiddel eigenlijk. En daar heeft Esma ook een rol in gespeeld?
5: Ja, zij volgens de podcast was zij niet alleen op de hoogte ervan. En heeft ze zeg maar naar de andere kant gekeken constant. Maar was zij samen met de organisaties waar zij eigenlijk over bestuurde, daar verantwoordelijk over en speelden ze best wel een grote rol in.
0: Ja. Nu Bashar al-Assad is berecht, vind jij dat Esma dan ook berecht zou moeten worden?
5: Zeker. Ik denk dat er ook meer onderzoek moet worden gedaan in wat voor rol nou zij echt heeft gehad. En er gekeken moet worden in de archieven en wat er ook te vinden is over haar precieze rol. En daar met gewoon feiten komen. Want ze is wel echt Brits aan het einde van de dag. Met een Brits paspoort. En als zij niet in Syrië bijvoorbeeld berecht kan worden, dan kan dat wel in andere landen zoals in Engeland, in de Verenigd Koninkrijk.
0: Kijk even naar jou, Henk. Ik bedoel, ja, we gaan het straks uitgebreid hebben over Nigel Farage natuurlijk. Maar als je dit dan hoort, speelt dit ook in Engeland?
3: Niet dat ik weet. Nee. Maar het is natuurlijk wel in het verleden even gebeurd dat in Engelse gerechtshoven, bijvoorbeeld Pinochet, die is ook veroordeeld in het VK. Ja. Dus er is precedent voor. En er zijn behoorlijk activistische mensen in het Britse rechtssysteem. Dus misschien dat dat ook nog wel die kant op gaat.
0: Oké, interessant. Terug naar de podcast, Rasha. Het is een goede podcast, hè? Althans, het krijgt lovende recensies in de media wereldwijd. Wat denk je dat de impact kan zijn van een podcast als deze?
5: Ik denk dat het echt veel meer gaat over het highlighten van wat er gebeurd is, over het toelichten ervan en over het laten zien aan de buitenwereld. Ik denk dat er in Syrië best wel, en binnen de Syrische gemeenschappen en ook over het algemeen Arabische gemeenschappen, er best wel een groot besef was van haar rol. Zij was veel meer actief dan de gemiddelde eerste vrouw eigenlijk. En dat was ook wel bekend. Zij was veel meer actief, ze was veel meer in de spotlight, ze organiseerde veel meer. Maar ik denk dat het belangrijk is voor de rest van de wereld om dat te kunnen zien. Zodat er duidelijkheid is over wie er berecht moet worden. En hoe die overgang en hoe die transitie van Syrië eruit ziet. En wat voor problemen er zijn.
0: Helder. Dankjewel, Rasha Al-Hussein. De podcast We Call Her Emma over Esma Al-Assad is dus te beluisteren via je favoriete podcast-app. De Rode Draad. Dan gaan we naar de cijfers. Het Centraal Planbureau publiceert vandaag de koopkrachtcijfers van 2027. Het CPB berekent elk jaar met Prinsjesdag of huishoudens erop vooruit of achteruit gaan. En volgens het Centraal Planbureau blijft de Nederlandse economie groeien. Maar werken de gestegen energieprijzen door op de inflatie? Vera Vrijmoed van vakbond FNV. Ja, we hadden het er net al heel even kort over. Je hebt het koopkrachtplaatje van de CPB bekeken. Wat valt jou op daarin?
1: Nou, allereerst eigenlijk de tegenstelling tussen economische groei, dus die relatief gewoon doorzet, en de koopkracht. Want wat we zien is dat die koopkracht flink naar beneden is bijgesteld ten opzichte van eerdere ramingen in het voorjaar. En dat je eigenlijk nu ziet, is er nog maar een plus 0,6 procent dit jaar. En volgend jaar een daling van de koopkracht met 0,3%.
0: Juist.
1: En dat roept wel vragen op. Dus hoe kan het dat de economische groei doorzet, maar de koopkracht achterblijft? En het antwoord daarop zit inderdaad bij de inflatie, maar ook bij andere elementen. Namelijk volgend jaar gaat echt het kabinetsbeleid of de plannen doorwerken als ze door kunnen worden gezet. En dan gaat de inkomstenbelasting omhoog.
0: Oh ja.
1: Dus zowel het tarief als ze doen iets complex met de schijfgrenzen, waardoor vooral lage en middeninkomens echt flink meer inkomstenbelasting gaan betalen. En dat leidt, zeg maar, dat is ook een oorzaak voor die dalende koopkracht.
0: Ja, dus dat gaan werknemers echt wel voelen.
1: Ja, want hun loon stijgt dus wel nog harder dan de inflatie. Maar door de maatregelen van het kabinet zie je dat de koopkracht daalt.
0: Ja. Gaan jullie daar als vakbond FNV wat aan doen?
1: Dat proberen wij natuurlijk altijd. Ja. Maar er zijn twee dingen die je kan doen. Je kan iets doen aan de lonen. Mm-hmm. Maar ook aan die bezuinigingen van het kabinet. En die belasting.
0: Ja, wat ik bedoel is gewoon, gaan jullie actie voeren? Gaan jullie druk uit?
1: Ja, je wil gewoon weten nu al wat de plannen
0: zijn.
1: Ja,
0: let's go.
1: Nou ja, er lopen acties. Hè? Dus, ja. En er zijn al stakingen aangekondigd voor september. Dus komen eraan.
0: Ja. Ja. CPB-directeur Pieter Hazekamp, die is voorzichtig optimistisch. Dat viel mij toch op, hè, over het koopkrachtplaatje. Dat is toch een beetje een ander verhaal dan wat jij hier afsteekt. Dit zei hij daarover in het NOS-journaal zojuist.
6: Ik zou zeggen dat het over het geheel genomen meevalt. Er zijn natuurlijk echt wel specifieke groepen mensen. Als je bijvoorbeeld in een slecht geïsoleerd huis woont met een relatief laag inkomen. Ja, die mensen gaan echt wel pijn voelen hiervan. En daar zou je denk ik ook moeten kijken naar specifieke maatregelen. Zoals dat noodfonds energie wat het kabinet in het leven heeft geroepen. Maar over de hele linie zijn de gevolgen toch te overzien. Ook omdat de lonen nog steeds stijgen.
0: Ja, Pieter Hazekamp van het CBB zegt dus eigenlijk, het valt wel mee. En we hebben speciale potjes.
1: Ja, nou ja, ik denk dat hij een beetje dit doet in de context van... we hebben die internationale onrust, de oorlog in de Midden-Oosten, inflatie. Dus zij hadden misschien nog een zwarter scenario kunnen zien uitspelen. En dan in die zin valt het hem misschien mee. Mm. Maar ik denk dat het voor het kabinet en voor mensen die dit ervaren toch niet heel positief is. Nee. Dus een kabinet wat eigenlijk door zijn beleid in 2027 zorgt dat echt voor dat die koopkracht gewoon daalt. Ja, dat vind ik niet iets om heel blij van te worden.
0: Nee, en dus hebben we gewoon sprake van een scheefgroei tussen werkend Nederland en kapitaalbezitters. Dat kunnen we wel stellen.
1: Ja, en dus in dit stuk staat ook de arbeidsinkomensquote die dit meet. En dat is een cijfer wat eigenlijk zegt, kijkt van oké, welk deel van wat we met z'n allen verdienen gaat naar arbeid en welk deel gaat naar kapitaal. Die blijft gewoon op een laag niveau hangen en daalt zelfs een beetje dit jaar.
0: Nou, ja. Komen we toch weer terug bij wat Gerrit eerder zei, hè? Over de arme mens.
1: Ja.
0: Versus de welvarende mens. En wie betaalt de rekening?
1: Ja, dus ik denk die rechtvaardigheid, dat is ook echt de rode draad, wat mij betreft, in de discussie rond die kabinetsplannen. Ja. In het begin, toen hun akkoord werd aangekondigd, werd het ook geduid door economen als de rekening wordt vooral bij werkenden gelegd. Ja. En eigenlijk zie je nu in dit stuk zie je hoe dat dan uitspeelt.
0: Ja.
1: En ondanks talloze rapporten, ook bijvoorbeeld van ambtenaren die zeggen, hey, je moet kijken, moet niet arbeid de hele tijd belasten. Je moet meer naar vermogen gaan kijken.
0: Ja,
2: ik las in een stuk van de NRC, wat ik net voor de uitzending toegestuurd kreeg, dat juist gepensioneerden erop vooruit gaan.
0: Juist gepensioneerden gaan erop vooruit?
2: Ja.
0: En is dat goed nieuws?
2: Dat weet ik niet, maar ook wel opvallend.
0: Ja, hoe zit dat dan?
2: Omdat het in tegenspraak is met, zeg maar, dat de koopkracht van de mensen met lagere inkomens juist achteruit gaat.
0: En jij denkt dat onder... Hoe moet ik dat zien? Dat dus die gepensioneerden zouden dan minder geld hebben? Of?
2: Nee, juist meer.
0: Juist meer, toch? Ja.
2: Ik denk dat daar heel veel kapitaal zit.
0: Ja, maar...
1: Ja, er is natuurlijk een hele grote variatie. En dus ze zeggen van door de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel, daardoor gaat die koopkracht van gepensioneerden er wat op vooruit.
0: Mm.
1: Maar er zijn dus ook... niet om het af te doen, maar bijvoorbeeld bij werkenden vond ik heel vallend. Daar zie je, de koopkracht gaat eerst 0,4% omhoog en volgend jaar weer 0,4% omlaag. Dus het verschilt een beetje per groep. Dus dat is nul onder de streep.
0: Nul onder de streep, dat kunnen we wel stellen, inderdaad. Ja. Oké, goed, dus dan hebben we het over koopkracht. We hebben nog, is dit een voldoende antwoord voor jou, Gerrit?
2: Ja, wat moet ik ervan zeggen? Kijk, het gaat natuurlijk om cijfers achter de komma.
0: Ja.
2: Dus ik vraag me altijd af hoe groot het effect daadwerkelijk is. Maar het is wel natuurlijk belangrijk voor straks voor Prinsjesdag. Dat wordt natuurlijk vooral politiek gezien, is dit belangrijk.
0: Mm-hmm.
2: Is wel, want ja, als je een boodschap moet vertellen van, we gaan er een beetje met z'n allen op achteruit, of we gaan er met z'n allen een beetje op vooruit. Ja, dat is eigenlijk het belangrijkste van die boodschap, volgens mij.
0: Ja.
2: Niet om de absolute getallen, die zijn volgens mij heel erg gering.
0: Nee, precies. Oké, goed, natuurlijk. Maar we moeten getallen gebruiken om uiteindelijk een berekening te kunnen maken en een plan te kunnen trekken, toch?
2: Ja, zeker. Maar voor mij is het een beetje gerommel in de marge, als je het mij vraagt.
0: Oké, en als we het dan concreter maken. Maar ik snap jou wel, hoor. En ik denk heel veel mensen die zitten te luisteren. Van ja, wat heb ik nou aan al die cijfers? Ik wil gewoon weten wat het concreet voor mij gaat betekenen. En we hoorden net al energie vallen. En allerlei fondsen waar mensen naar uit zouden kunnen wijken om zichzelf. Energiearmoede is tegenwoordig ook een term geworden. Ja. Hoe zit het daar dan mee? Want dat is wel iets concreets wat mensen gaan voelen.
1: Ja, dus er is inderdaad een fonds voor de allerlaagste inkomens. En dat vond ik wel positief. Als ik iets positiefs zeg over de doorrekening. Ja. Is dat ze wel oproepen tot verduurzaming als een effectieve manier om eigenlijk om te gaan met die stijgende energieprijzen.
0: Dat moet jouw muziek in de oren klinken, toch?
2: Ja, zeker. Nee, maar ik ben ook vooral van de praktijk. Volgens mij zijn er maar twee dingen die in de praktijk echt goed werken. Dat is of strenge regels die gehandhaafd worden.
0: Uh-huh.
2: Of via de portemonnee. En de rest is allemaal een beetje, wat ik eerder zei, gerommel in de buiten. Mensen zijn heel erg gevoelig voor financiële prikkels.
0: Mm-hmm.
2: Dat zie je nu ook gebeuren bijvoorbeeld door die hoge brandstofprijzen. Met dank aan de oorlog in Iran eigenlijk gaat de verkoop van elektrische auto's beter dan ooit.
0: Mm.
2: Of beter dan in ieder geval een hele tijd geleden.
0: Het gaat beter.
2: Dus weet je wel, mensen die zijn daar veel gevoeliger voor dan allerlei beleidsdingen en verhalen. Ja.
0: We gaan het zo meteen verder. Hou die gedachten vast, Gerrit. Dat is heel goed. We gaan hier verder over praten zo meteen. Na 3 uur dan gaan we het hebben over het geld uit de Nederlandse kas, waar het allemaal naartoe gaat. Want over 2 weken is het zover, hè? Prinsjesdag.

0: Radio 1.
1: Met Milouska Meulens.
2: Later merkte ik hoe anders hij sprak in de buurt van school. Geen plat accent, geen verwisselen van kennen en kunnen. De hoofdpersonen Gala en Sef in de gelijknamige roman spreken niet dezelfde taal, maar begrijpen elkaar wel. Schrijfster Janne Loontjes is de gast. Bandung Bandung van F. Springer is op de dag van de Indië-herdenking onze taalschat. Met Tex de Wit gaan we talig quizpuzzelen en René Appel bespreekt de TNA van Eerste Kamervoorzitter Meili Vos.
1: NPO Radio 1.
2: Morgen vanaf 11 uur.
3: Wie luistert, weet meer.
4: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
6: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: De hete zomer, crayonrolluiken.
8: Geluidsoverlast?
7: Crayonrolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayonrolluiken.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
10: Autotaalglas zit echt overal.
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: NPO Radio 1. 3 uur.
14: Natasha Gibbs.
15: Net hoorde je in de rode draad hoe het land er financieel voor staat richting Prinsjesdag. En zometeen gaan we de pot verdelen. Dat gaan we allemaal doen na het NOS-journaal van 3 uur met Katrien Straatman.
16: De boerprotesten van vandaag zijn niet goed gevallen bij het kabinet. Enkele ministers deden een oproep vanwege de veiligheid niet met trekkers de snelweg op te gaan. Onder andere minister Heerma van Binnenlandse Zaken.
17: Mijn oproep aan iedereen die gaat demonstreren, maar ook aan boeren is: ga niet gevaarlijke situaties creëren op vitale infrastructuur. Demonstreren mag in het land, maar dat recht is niet onbeperkt. Creëer geen onveilige situaties. Ga niet met een tractor de snelweg op. Trekkers horen niet op de snelweg thuis.
16: Vanochtend vielen er 2 doden en 6 gewonden in een file die was ontstaan achter trekkers. Boeren waren op weg naar Den Bosch voor een provinciedebat over vergunningen. Premier Jette vindt het niet terecht dat de politie bij een langzaamaan actie niet van plan was om in te grijpen.
18: Ik vind dat geen goed signaal. Ik heb net ook begrepen dat politie en OM ook in het oosten van het land zeggen dat ze wel degelijk handhaven en dat ze dat gericht doen.
16: Ondanks de oproep van het kabinet zijn protesterende boeren op de terugweg uit Den Bosch toch de snelweg opgegaan. Er zijn meldingen over trekkers op de A1, de A2 en de A50. En ondertussen is in het provinciehuis in Den Bosch nog altijd dat debat over de vergunningen van 5 pluimveehouders aan de gang. Worden deze vergunningen nou wel of niet ingetrokken? Dat is de grote vraag. Sarah Buurman is daarbij. Sarah, gaat het debat er fel aan toe?
19: Best wel. Er is veel kritiek op hoe het provinciebestuur dit heeft aangepakt met die 5 pluimveehouders. Dus ook dat het provinciebestuur niet zelf om tafel is gegaan met de boeren, dat nemen verschillende fracties het bestuur hier erg kwalijk. Daar ging het net lange tijd over. De VVD en Lokaal Brabant, dat zijn beide coalitiepartijen hier, die hebben net een motie ingediend om met de 5 boeren om tafel te gaan en opnieuw heel zorgvuldig naar hun plannen te kijken, waarmee ze stikstof willen verminderen. En ook willen de twee fracties dat de optie om deze bedrijven te verplaatsen heel serieus wordt bekeken.

0: VVD en Lokaal Brabant, dat zijn beide coalitiepartijen hier, die hebben net een motie ingediend om met de vijf boeren om tafel te gaan en opnieuw heel zorgvuldig naar hun plannen te kijken, waarmee ze stikstof willen verminderen. En ook willen de twee fracties dat de optie om deze bedrijven te verplaatsen heel serieus wordt bekeken. Die motie werd net rondgedeeld hier.
1: Maar er is nog niet over gestemd dus, over dit plan?
0: Nee, dat moet nog gebeuren.
1: Oké, dank je, Sarah Buurman. In het gebouw van de Tweede Kamer zijn de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië herdacht. Er waren toespraken en er werden kransen gelegd door de voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer. Morgen is het 81 jaar geleden dat Japan capituleerde en ook in Nederlands-Indië een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Niet eerder werd het in Nederland op 14 augustus zo warm als vandaag. Het oude record stond op vorig jaar met 34,2 graden. Maar in Westdorpen en Geelserijen was die temperatuur om 12:30 vanmiddag al bereikt en inmiddels is het er nog een paar graden warmer. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij was vooral bekend als Boef B100 in de tv-serie Bassie en Adriaan. Bekende uitspraak van hem was: ik heb ook altijd pech, ze moeten altijd mij hebben. Hans Beyer was 78. De Franse Belastingdienst is eind juni gehackt. Veel is nog onduidelijk, want het enige wat de fiscus heeft gezegd is dat er een hack was, zegt correspondent Saskia Houtuin.
2: Zij vermelden daarbij niet hoeveel belastingbetalers zijn getroffen door deze hack en ook wat ze hebben buitgemaakt. Volgens French Breaches, dat is een website die cyberaanvallen en datalekken in Frankrijk volgt, zou het om bijna 700.000 personen gaan van wie de gegevens zijn gestolen. En het blijft volgens deze site niet bij deze hack. Er zou namelijk ook een tweede platform zijn gehackt. Eerder vandaag maakte French Breaches bekend dat het Kadaster voor Professionals, dat is een beveiligde database dat ook door de Franse Belastingdienst wordt beheerd, ook zou zijn gehackt. Daarbij zouden gegevens van zo'n 2 miljoen mensen zijn buitgemaakt. De Franse regering heeft daar nog niet op gereageerd.
1: En wat er door de hackers van de Franse Belastingdienst wordt geëist, is ook niet naar buiten gebracht. Het weer, het is zonnig en heet met maxima van 35 tot 37 graden. Ook op de Wadden is het rond de 30 graden. Tegen het einde van de middag brengt de noordwestenwind in de kustprovincies wat verkoeling. Vannacht neemt de bewolking toe en morgen valt in het noorden en westen dan een enkele bui. Daarna wel wat meer zon. De maxima komen dan uit op 25 graden in het noorden tot 31 in het zuiden.
3: En de ANWB verkeersinformatie krijg je van Helene de Geest. Hoi Helene.
4: Hallo. Ja, het is heel erg druk op de weg. 270 kilometer file in totaal. Er zijn ook veel ongelukken gebeurd. En op de A2 van Maastricht naar Eindhoven is bij knooppunt Batadorp een container op het wegdek beland. Er zijn er twee rijstroken dicht. Vanaf knooppunt Leenderheide is de vertraging 35 minuten. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht rijdt een aantal trekkers. Dat levert tussen knooppunt Hintham en Beest 24 kilometer langzaam rijdend verkeer op. De vertraging is 35 minuten. Op de A7 Hoorn-Zaanstad is een ongeluk gebeurd bij de afrit Weidewormer. Er zijn twee rijstroken dicht en dat kost je vanaf Avenhoorn 40 minuten. Een kapotte vrachtwagen veroorzaakt file op de A16 Breda-Rotterdam bij Zevenbergse Hoek. De rechte rijstrook is dicht, kost je een kwartier. En op de A59 van Os naar Den Bosch is de weg nog altijd dicht tussen knooppunt Paalgraven en Nuland na een ernstig ongeluk. Je kunt in dat geval het beste omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
7: NPO Radio 1.

0: Over de miljoenennota op Prinsjesdag. Over krappe 2 weken moet de begroting voor Prinsjesdag klaar zijn. We hadden het er net al eventjes over, hè, Vera? Ja. Vanochtend liet minister Heijnen van Financiën weten dat hij denkt dat het opstellen van de begroting spannend wordt. Wat verwacht je van de begroting van het kabinet?
1: Ja, ik verwacht ook wel dat zij een flinke kluif hebben. Ja. Aan nu deze cijfers. En überhaupt wat ervoor ligt. Dus aan de ene kant zie je dus die achterblijvende koopkracht. En aan de andere kant zijn er acties van de vakbonden tegen bezuinigingen op sociale zekerheid.
0: Ja.
1: En dat moeten ze ergens anders gaan halen. En ze moeten op een of andere manier een akkoord gaan sluiten over die begroting. Bijvoorbeeld met linkse partijen, maar misschien, ja.
0: Of misschien over rechts.
1: Precies, dat kan allebei.
0: Ja.
1: En daar zal ook dus de VVD... De grote vraag is, hoe wordt de rekening verdeeld?
0: Mm-hmm.
1: Daar zal de VVD moeten gaan schuiven als het over links gaat.
0: Ja, ja. Dus het wordt inderdaad spannend, zoals minister Heijnen van Financiën zegt. Dat verwacht jij ook.
1: Ja, ja. Ik verwacht dat het spannend wordt, ja.
0: Ja. Overigens, als je net intuned, ik zit hier aan tafel met mijn panel. Vera Vrijmoed hoorde je net al even uitleg geven. Vakbondseconoom. Gerrit Hiemstra, meteoroloog, zit hier ook aan tafel. En Henk van Klaveren, consultant en D66-lid. Ja. Gerrit, we hadden het over de vorige uur, hadden we het over oogkleppen bij de politiek.
2: Ja.
0: Kun je dat nog herinneren?
2: Ja.
0: Of als het gaat over de droogte? Ja, ik weet niet hoe snel jij dingen vergeet. Nee, vast niet. Verwacht jij bij Prinsjesdag dat er nog wel ergens een pot met geld wordt gevonden voor het klimaat?
2: Nee. Nee, daar heb ik wel. Ik denk niet dat gaat gebeuren. Het is eigenlijk een onderwerp wat zorgvuldig vermeden of ontweken wordt.
0: Ja.
2: Ja. Men wil het er niet over hebben.
0: Nee.
2: Omdat men weet dat het controversieel is voor veel mensen. Men weet ook dat het consequenties zal hebben.
0: Mm-hmm. Het is niet populair dus.
2: Ook voor het electoraat natuurlijk. Hè, want dat is eigenlijk het enige wat natuurlijk telt wat voor politici. Ja, en ondertussen gaat klimaatverandering onverdroten voort.
0: Ja, wat zou er nodig zijn?
2: Nou ja, eigenlijk waar we naartoe moeten is dat we zo langzamerhand moeten nadenken hoe we afscheid gaan nemen van fossiele brandstoffen. Dat is eigenlijk de kern van het probleem. Mm. En ook nog wel wat emissie van methaan en lachgas in de landbouw. Vooral de veehouderij. Die is daar voor een heel belangrijk deel verantwoordelijk voor. Dus ja, we zullen eigenlijk ons gedrag moeten gaan aanpassen. Mm. Want het wordt heel vaak gezien als een soort technisch iets. Hè. Het is ingewikkeld en met getallen en zo. Maar als je nadenkt over de veranderingen die moeten plaatsvinden, die zitten vooral op het sociale vlak.
0: Ja, ja.
2: Dus mensen zullen moeten veranderen. En per definitie, voor veel mensen is dat moeilijk.
0: Mm-hmm.
2: En het gaat ook volgens een vast patroon. De eerste stap is altijd ontkenning. Van nee, het is niet zo.
0: Nee.
2: En dat gaat dan verder volgens een aantal stappen. Dus
0: ja. Nou ja. Ja, gedragsverandering dus. Ik ga toch weer terug naar de cijfers, ik weet het.
2: Ja,
0: maar we hebben het ook wel over met de begroting. Maar dat is wel jouw vak ook, Vera. Ja, ja. De inflatie komt ook door de gestegen energieprijzen. Door de oorlog met Iran natuurlijk, tussen VS en Iran. Kun je met zo'n onvoorspelbare gebeurtenis wel verstandig begroten? Kan dat eigenlijk wel?
1: Nou ja, daar doen ze bij het CPB heel hard hun best voor. Om dat zo accuraat mogelijk te doen. Maar natuurlijk is dat lastig. Dus het is gewoon een onzekere wereld. Het woord onzeker is helemaal hot bijna.
0: Ja,
1: dus dat is lastig. Maar ze hebben daar echt wel een goede poging toe gedaan. En dan valt het wel op dat ook dus de inflatie, die ramen ze op 3,3% dit jaar. En dat betekent eigenlijk nog dat de komende maanden de regelmatig de inflatie richting de 4% zal gaan.
0: Mm-hmm.
1: Wat toch echt heel erg flink is.
0: Ja, ja.
1: En dus droogte wordt ook nog genoemd zelfs door het CPB.
0: Dat wordt wel genoemd inderdaad.
1: Als mede veroorzaker zelfs van die inflatie. Wat ik zelf heel opvallend vond. En ook wel goed dat ze dat benoemen.
0: Ja.
1: Want klimaatverandering heeft daar een verband mee.
0: Absoluut. Ja. Ja, Gerrit, je had het wel net over gedragsverandering. Hè? Dat is één ding inderdaad. Maar als je het over concrete dingen hebt, hè, als het gaat om energiearmoede, waar we het ook over hebben gehad, moet het kabinet dan gewoon niet meer inzetten op zaken als bijvoorbeeld isolatie?
2: Ja, dat zou heel erg nuttig zijn. Daarmee kun je echt concreet mensen helpen. Om hun kostenniveau naar beneden te krijgen.
0: Mm-hmm.
2: En tegelijkertijd kun je daarmee invloed uitoefenen op de emissie van broeikasgassen.
0: Juist.
2: Dus dat gaat dubbelop. Dat zou een hele verstandige keuze zijn. Maar ja, het is meer vrijheid, blijheid. Iedereen moet zijn eigen broek maar ophouden. Dat is tenminste een beetje hoe het op dit moment gaat. Maar wat heel erg belangrijk is, en wat vaak niet gebeurt, is dat het bij dit soort gebeurtenissen de koppeling wordt gelegd tussen ons, dus wat we met ons allen doen.
0: Mm-hmm.
2: En dus als we blijven tanken, als we blijven doorgaan op de manier zoals we dat nu doen,
0: mm-hmm.
2: ja, dan heeft dat consequenties, ook zeg maar in financiële zin. Dus ook hoe de financiële situatie in de samenleving uiteindelijk eruit komt te zien.
0: Dus het mes snijdt
2: en die koppeling die wordt vaak niet gelegd.
0: Nee. Nee. Henk, ik ben jou niet vergeten hoor. Overigens, Henk van Klaver zit hier ook aan tafel. Even, want jij werkt voor de Vrije Universiteit Amsterdam. Hè?
3: Ja. Ik ben beleidsmedewerker daar.
0: Beleidsmedewerker.
3: Ja, ik ben geen wetenschapper of zo.
0: Nee.
3: Ik ben, om even heel duidelijk te zijn, er zitten hier echt twee echte experts.
0: Twee experts, twee wetenschappers.
3: Op de achtergrond, maar,
0: ja. Ja. Maar je lobbyt wel, toch?
3: Ja, ik ben de public affairs adviseur voor de VU.
0: Ja. Lobby je dan ook voor meer geld voor het onderwijs?
3: Nou, zeker. Ja. Kijk, als je kijkt naar waar de uitdagingen waar we voor staan met als samenleving. Daar hebben we ook gewoon echt mensen voor nodig en hebben we kennis voor nodig. Ja. En dat gaat van kennis over hoe we met klimaatverandering omgaan, klimaatadaptatie, maar ook hoe we mensen helpen die het moeilijk hebben. En dat soort kennis zit onder andere bij universiteiten. Dus het is heel mooi dat het huidige kabinet al een flinke stap heeft gemaakt om de bezuinigingen van het vorige kabinet om te draaien.
0: Mm.
3: En ik denk dat ze juist nu dat ook echt moeten vasthouden om te zorgen dat we de kennis, talenten van de toekomst hebben.
0: Ja, maar niet alleen onderwijs, ook onderzoek natuurlijk.
3: Ja, absoluut. Toch? Ja. Nee, dat gaat natuurlijk op een universiteit gaat dat zeker samen. Heel veel van het onderwijs komt uit het onderzoek. Het is echt de laatste inzichten worden gelijk meegenomen in het onderwijs van de huidige studenten. Dus dat moet hand in hand gaan, zeker.
0: Ja, ja. Geld, daar hebben we het ook gewoon over. Ja, dat is nodig om dit soort veranderingen dus naast gedragsverandering door te
1: kunnen voeren. En dus bedrijven ook, hè?
0: Juist,
1: ja.
0: Ja, die grote bedrijven vooral, toch?
1: Ja, dus zeg maar, ik denk wel echt ook, we hebben het net over klimaatcrisis.
0: Mm-hmm.
1: En daar moet ook echt, dus we weten gewoon nu, fossiele bedrijven maken gewoon monsterwinsten.
0: Mm-hmm.
1: En ja, dat hangt ook bijvoorbeeld samen met dan dat de economie nog groeit, maar dat de koopkracht achterblijft. Daar zitten gewoon verbanden. Dus dat moet je denk ik ook niet vergeten. Het is zeg maar makkelijk om te zeggen, oké, jij moet net wat minder, nou, we hadden het er net al over, net wat minder rijden of zo.
0: Ja.
1: Maar dat is allemaal ook ingegeven door prikkels van beleid en door wat bedrijven doen.
0: Juist.
1: Dus dat moeten we niet vergeten.
0: Juist, er ligt ook een grote rekening te betalen in die zin. Ja, hoe lang kun je nog hoe lang kunnen we het ons nog permitteren, denk jij, Gerrit, voordat we die grote bedrijven gaan aanpakken?
2: Ja. Kijk, ik vond het bijvoorbeeld heel bijzonder om te zien dat premier Jetten in een jasje van Shell rondliep, terwijl hij een paar jaar geleden nog een t-shirt had waar met grote letters klimaatdrammer op stond. Dus ik vond het ook een bijzondere keuze.
0: Wat vond jij er eigenlijk van, Henk? Ja, sorry.
3: Ik heb het beeld niet gezien. Dus
0: had je het hem geadviseerd?
3: De premier zou adviseren. Kijk, enigszins is hij natuurlijk premier. Het zal ongetwijfeld een werkbezoek geweest zijn.
2: Ja.
3: Want ik zag dat hij ergens in Rotterdamse haven was. Maar ik weet het beeld niet precies.
0: Maar het is toch raar.
3: Het is wel opvallend. Ja,
2: maar ook, ik denk alleen maar aan het signaal wat daar vanuit gaat. Ik bedoel, het is toch onbestaanbaar dat je dat als een ervaren politicus, tenminste, ja, ik ben helemaal geen politicus of wat ook, maar dat je dit doet, weet je wel. En dat wordt natuurlijk breed uitgemeten van. En dat geeft een bepaald signaal wat totaal anders is dan wat het zou moeten zijn.
0: Mm-hmm. Ja.
2: Want Shell is namelijk het probleem. En als je het probleem bent, dan kun je nooit deel van de oplossing zijn. En als je denkt dat dat wel kan, dan heb je het volgens mij echt niet begrepen.
0: Maar ja, je kan natuurlijk deel van de oplossing zijn door jezelf gewoon op te heffen.
2: Ja.
0: Maar dat gaat niet gebeuren.
2: Nee, natuurlijk niet. Het tegendeel.
0: Nee. Nee.
2: Ze verdienen bakken met geld.
0: Ja.
2: En verdienen aan op dit moment aan de oorlog in Iran. En daarom gaat hij ook nog zo lang door.
0: Ja.
2: Want de enige die de financiële garen bij speelt, dat zijn de grote oliemaatschappijen in het Westen.
0: Vera, hoe kijk jij daarnaar? Kun je een oplossing bieden als je zelf het probleem vormt, zoals Shell?
1: Nou, ik denk dat zo. Dus Shell heeft enorm kapitaal. Ik ben het wel mee eens. Het kritische aspect. Ik zou zeggen, ja, je kan als Shell nou 100% al het geld, alle winsten en zijn hele operatie zou omvormen naar wij gaan nu volledig duurzaam. En je doet dat in gesprek met bedrijven. Maar ja, de aandeelhouders willen dat op dit moment niet. Dus daar zit wel de prikkel is
0: juist de andere kant op.
1: Ja, ja. Ja, nee.
2: Maar de politiek is ook. die faciliteert dat, zou je kunnen zeggen. Mm. Denk maar aan Trump met zijn drill, baby drill, weet je wel. Dus die belangen zijn zo parallel.
0: Ja, met Venezuela natuurlijk. De koers hier is ingezet op olie. Ja.
2: Dat gaat gewoon niet gebeuren op korte termijn.
1: Maar ik zie wel, er is geen andere. We hebben nu zulke grote, machtige bedrijven. Mm-hmm. We moeten ook. We kunnen niet zomaar zeggen, nou, start maar een nieuw bedrijf wat het beter gaat doen. We moeten echt die bedrijven wel aanpakken. Dat is de enige manier.
0: Ja, het komt dus wel aan op politieke keuzes. Opvallende keuze die gemaakt is door defensieminister Jezegus. Kwam met een wetvoorstel die Defensie meer ruimte moet geven om te oefenen in Nederlandse natuur. Ja, is dit wenselijk dan? Als we het hebben over natuur en over ons klimaat en hoe we ermee om moeten gaan. Dat zijn ook politieke keuzes natuurlijk. Kijk naar jou, Gerrit.
2: Ja, ik heb geen idee. Ik weet niet wat ik daarmee moet.
0: Maar als in van, maakt het je moedeloos? Of denk je van, nou, het is weer zover?
2: Het gaat niet zozeer, denk ik, hierbij om het daadwerkelijke feit dat Defensie dat wil gaan doen. Maar waarom wordt zo'n verhaal de wereld ingeslingerd?
0: Ah, zo.
2: Dus ik denk dat heel veel natuurgebieden, dat natuur, laat ik zeggen, floreert in gebieden waar Defensie actief is. Want er mag verder niemand komen. Maar er zit een soort boodschap volgens mij achter waarom dit nu zo naar voren wordt gebracht. Zo van natuur hebben we, kunnen we gebruiken, kunnen we misbruiken voor van alles en nog wat. Is niet belangrijk, is eigenlijk een beetje de onderliggende boodschap. En ik denk dat dat eigenlijk veel belangrijker is dan het enkele feit dat Defensie meer wil gaan oefenen in de natuur.
0: Ja, het is eerder van hoe gaan we met onze natuur om. Precies. En hoe kijken we ernaar.
2: Precies,
0: ja.
2: Het is eigenlijk een soort sneer naar, laten we zeggen, de nou ja, alle mensen en organisaties die zich met de natuur bezighouden.
0: Ja, Henk?
3: En in die zin, ik vind het ook wel opvallend. Kijk, ik snap helemaal wat je zegt. Natuurlijk gaat Defensie ook in de natuur oefenen. Ze moeten overal oefenen. Dus ik vind het ook een hele logische dat ze dat zeggen. En dat we hebben Defensie-uitdagingen. Er zal meer gedaan moeten worden. Dus dat zal op meer plekken moeten gebeuren. Maar ik vind het wel opvallend dat we zien ook, hebben ook gezien dat Defensie toch wel een aantal brandjes heeft veroorzaakt met haar oefeningen recent rond de Veluwe. Dus ik vind het wel juist ook om in een droge periode te zeggen. We moeten nog meer er doorheen gaan. Maar ik vind het een opvallend moment om dat zo te brengen.
0: Nou, goed. Nou, dan hebben we dat ook afgetikt. Wat betreft het nieuws toch. Ja, het is belangrijk dat we alles eventjes doornemen hier op vrijdag. In de rode draad, als het gaat om nieuws. En Defensie hoort natuurlijk bij geld. Het is wel een hekel onderwerp.
1: Ja, nee, ik bedoel, we zijn nu in deze situatie omdat er besloten is, we gaan heel veel geld uitgeven aan Defensie.
0: Exact.
1: En vervolgens zie je dan dat er gezegd wordt, nou, we moeten ook bezuinigen op sociale zekerheid, want de kosten zouden dan heel erg oplopen en het zou allemaal onbetaalbaar zijn. Maar onderliggend zie je dus, ja, ze zoeken geld om die Defensie-uitgaven te betalen. Maar je kan ook een andere afweging maken in hoe dat wordt verdeeld. En die afweging maken ze duidelijk niet.
0: Nee, ja. Nee. Econoom Marieke Blom die zei gisteren bij Eén Vandaag dat er verschillende manieren zijn, hè, om dat overheidstekort door toenemende uitgaven aan Defensie op te lossen.
4: We hebben best hoge kosten voor ons sociale stelsel nog altijd. En nog niet in alle opzichten een arbeidsmarktbeleid wat activerend is. En we hebben juist in de toekomst alle mensen nodig. En dat kan soms voor een deel ook betekenen een lagere uitkering. Maar het moet natuurlijk ook betekenen steun bij het vinden van een nieuwe baan.
0: Ja, Vera, ik zag je heel even fronsen, maar we gaan hier dieper op in. Ja. Je kunt mensen dus deels motiveren meer te werken door een lagere uitkering, zegt Blom. Heeft een punt.
1: Nou, dat denk ik eigenlijk niet. We hebben in Nederland bijvoorbeeld al een hele hoge arbeidsparticipatie, de hoogste van Europa. Dus gewoon als je kijkt naar het aantal mensen dat werkt ten opzichte van de werkzame beroepsbevolking, niet de beroepsbevolking, de werk, zeg maar hoeveel mensen er in die leeftijd zitten, dan is dat heel erg hoog. Dus daar te beginnen. Dus we doen het al best wel heel erg goed.
0: Ja.
1: En als je dan vervolgens zegt, nou, we moeten mensen een zogenaamde prikkel geven door hun uitkering te verlagen, zo werkt het helemaal niet. Je wil eigenlijk dat we gewoon per uur heel productief zijn.
0: Mm-hmm.
1: En dan moet je zorgen dat mensen een goede baan vinden die past bij hun niveau.
0: Want met deze redenering ga je er dus eigenlijk vanuit dat mensen die in een uitkering zitten niet willen werken?
1: Ja, zoiets. En dat je dan, als je ze maar nog armer zou maken of zo, dat dan zou leiden totdat je dan,
0: dat ze dan
1: wel
0: toch
1: aan het werk zou gaan.
0: Ja.
1: Terwijl ook als je kijkt naar het aantal uitkeringsgerechtigden, dan valt dat allemaal best wel mee. Zeg maar ook historisch gezien zitten we dan op een relatief laag punt. Het is een klein beetje aan het stijgen in de arbeidsongeschiktheid. Maar dat is allemaal, valt allemaal mee. Mm. En ook de kosten van sociale zekerheid. Dus als je kijkt naar de werkloosheidsuitkeringen en de arbeidsongeschiktheid samen, dan is dat zo'n 2% van het BBP. De kosten van de AOW vallen ook mee in de ramingen, worden steeds naar beneden bijgesteld. Nou goed, het is een beetje ongeveer. Het is een andere uitkering, maar het punt is eigenlijk, ja, als je wil, zeg maar, de vraag is een soort van het verhogen van het aantal mensen die gaat werken, is dat überhaupt wat we moeten willen op deze manier?
0: Gaat dat onze problemen oplossen?
1: Ja, volgens mij wil je eigenlijk zorgen dat mensen in een goede baan terechtkomen waar ze kunnen floreren. En als je dat doet, dan kan dat leiden tot mogelijk groei of dat het in onze samenleving beter gaat. Ja. Maar als je mensen gaat afknijpen, ja, dan nemen ze misschien wel het eerste de beste baantje aan. Waardoor we eigenlijk op de lange termijn veel slechter af zijn.
0: Geen duurzame oplossing dus, als ik dat goed begrijp. Nee. Nou heeft de FNV voor september weer acties en stakingen aangekondigd vanwege de dreigende bezuiniging op de sociale zekerheid. Verwacht je dat die voorgenomen bezuinigingen dan nog van tafel gaan?
1: Voor mij is het, ja, ik verwacht dat dat gaat gebeuren. Ik bedoel, er komen best wel grote acties aan. Het OV gaat een hele dag eruit, er komen acties in de havens.
0: Anders zou je ook geen actie gaan voeren als je die hoop niet hebt.
1: Nee. Volgens mij, maar volgens mij is er ook gewoon echt een probleem en kan het ook daadwerkelijk anders. Mm. En het kabinet wil het voordoen alsof dat niet zo is. Ja. Maar bijvoorbeeld Hans Velbrief, de minister van Sociale Zaken, die recent in een interview in het Financieel Dagblad zei hij, we willen toch misschien ook naar, of ik wil in ieder geval ook naar de vermogen gaan kijken.
0: Toch wel die grote kapitalen dus.
1: Ja, precies. Ja. Dus hij leek een beetje een opening voor zichzelf te creëren in ieder geval.
0: Ja. In hoeverre hebben jullie eigenlijk als vakbond invloed op de gesprekken die het kabinet voert met verschillende partijen?
1: Nou, wij voeren in ieder geval, de FNV voert op dit moment geen gesprekken met het kabinet. Dus er is gewoon een ultimatum uitgegaan. We gaan actie voeren. Dus in die zin hebben wij geen contact of geen invloed.
0: Je krijgt ook geen uitnodiging, want ik bedoel, vanaf volgende week gaat de top van het kabinet met verschillende partijen om tafel over die begroting. Jullie.
1: Nee, nou, wij hebben ook daarvoor, dus in mei heeft het kabinet een brief gestuurd aan alle vakbonden, dus niet alleen de FNV, waarin ze eigenlijk zeiden van we kunnen wel wat schuiven met de plannen, maar het moet binnen de begroting van sociale zekerheid. Mm. En toen is de voorzitter van de FNV en andere vakbonden zijn langs geweest, even, om te checken van, hey, is er niet meer ruimte dan alleen die sociale zaken? En dat bleek niet zo te zijn. En toen hebben wij doorgezet met acties.
0: Dus je kon alleen aanschuiven als je het eens was met de plannen of zo?
1: Nou, als je dus binnen de begroting van sociale zaken wil meewerken aan, nou, misschien willen we in plaats van op de werkloosheidsuitkeringen wel op de bijstand bezuinigen, dan kon je aan tafel komen. Ja. Maar dat is niet het kader waarbinnen de vakbonden akkoord wilden gaan met het gesprek.
0: Nou schaart Pro zich wel als politieke partij achter FNV, hè?
1: Ja.
0: Ja. Ja. Verwacht je dat dit enig effect gaat hebben?
1: Dat verwacht ik wel, want voor het kabinet, ze moeten op een of andere manier een begrotingsakkoord voor elkaar krijgen. Mm-hmm. Nou, nogmaals, het kon over links of over rechts, maar links is de logische optie, omdat je dan ook in de Eerste Kamer tot een meerderheid
0: hebt,
1: kan komen. Dus op het moment dat Pro als grote partij de vakbonden vasthoudt, dan zal het kabinet die kant op moeten komen.
0: Goed, we gaan het zien. Meer zo meteen.
1: Spannend.
0: Spannend, inderdaad. Ja.

Nogmaals, goedemiddag. Om 3:30 staan we stil bij het 30 jaar Amsterdam Arena. En dat doe ik met Treintje Oosterhuis. Ze ging als enigszins onbekende zangeres in 1996 naar het stadion toe. Maar dat veranderde na een spetterend optreden totaal. Hoe zij daarop terugkijkt, hoor je zo meteen van haarzelf. De vandaag gepubliceerde cijfers van het CPB over de koopkracht zijn het startpunt voor de onderhandelingen tussen de politieke partijen.

0: Show 'em.
1: De combinatie is dit. Chaka Khan samen met Snoop Dogg. Boogies in my soul.
2: NPO Radio 1.
1: Het is al 4 inmiddels, het NOS Journaal met Katrien Straatman.
3: De twee mensen die vanochtend op de snelweg bij het boerenprotest in Den Bosch om het leven zijn gekomen, zijn twee mensen uit Os. Het zijn een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw, meldt Omroep Brabant op basis van de politie. 6 mensen raakten in de file gewond. Hoe zij eraan toe zijn, is niet bekend. De boerenprotesten van vandaag zijn niet goed gevallen bij het kabinet. Ministers Heerma en Karremans deden een oproep om vanwege het dodelijke ongeluk vanmiddag niet opnieuw de snelweg op te gaan, maar dat gebeurde toch. Premier Jette is het er niet mee eens dat de politie bij een langzame actie, zoals het heet, niet van plan was om in te grijpen. Hij noemt dat geen goed signaal. De brandweer is in Almere urenlang bezig geweest met het blussen van een brand bij een caravanstalling. Er stonden caravans en campers in brand en volgens Omroep Flevoland zijn er ook explosies gehoord. Een grote rookwolk was tot in Urk te zien. Ook brandweermensen uit het Gooi en Utrecht hielpen het vuur te bestrijden. En het Centraal Planbureau verwacht volgend jaar een lichte daling van de koopkracht met 0,3%. Het komt door de oorlog in het Midden-Oosten en de stijgende energieprijzen. Desondanks verwacht het CPB voor volgend jaar een economische groei van 1,2%.
1: En dan de ANWB Verkeersinformatie, Helene Geest.
4: Het is heel druk en rommelig op de weg door een combinatie van recreatieverkeer, langzaam rijdende trekkers en ongelukken. Op de A2 bijvoorbeeld, daar rijden veel trekkers van Den Bosch naar Utrecht tussen Waardenburg en Nieuwegein. De vertraging is een half uur. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Woerden en Bodegraven ook een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. De A59 van Os naar Den Bosch die is nog altijd dicht tussen knooppunt Paalgraven en Nuland. Daar is vanochtend een ernstig ongeluk gebeurd. Je kunt omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. En op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek heb je nu de meeste vertraging, namelijk een uur tussen Elden en knooppunt Velperbroek. De oorzaak van die file is ook een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.
2: NPO Radio 1.
5: De Rode Draad.
1: Zometeen gaan we onder begeleiding van Henk van Klaveren de Noordzee over en hebben we het over de titanenclash tussen Nigel Farage en Count Binface, die door Farage overigens gewonnen is. Wat levert dat Farage op en wat levert het Groot-Brittannië op? Dat is een grote vraag. Eerst gaan we naar een middenstip in Amsterdam. Ja, want het is pas vandaag precies 30 jaar geleden dat in de Amsterdam Arena, inmiddels de Johan Cruijff Arena, geopend werd. En dat werd destijds live op televisie uitgezonden. De koningin was erbij. Er was een vriendschappelijke voetbalwedstrijd tussen Ajax en AC Milan. Maar het hoogtepunt was natuurlijk Treintje Oosterhuis, die in een rode jurk op de grasmat verscheen en dit liedje zong.

0: De zee, ik zeg wel liedje, maar het is natuurlijk een dijk van een nummer. Treintje Oosterhuis, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Als je dit nou terug hoort, Treintje, ben je dan weer helemaal terug in 1996?
1: Oh, waar blijft de tijd? Niks veranderd.
0: Nee, helemaal niks veranderd. Maar je gevoel, hoe voelde je toen? Was je niet doodzenuwachtig?
1: Ja, echt. Ja, het is echt. Ik had geen idee wat mij te wachten stond. Ik was natuurlijk al wel jaren aan het zingen. En ik wist ook wel dat ik gewoon kon zingen. Maar ik wist niet wat het met mij zou doen om voor 60.000 mensen. Ja, het voelde een beetje alsof je de beslissende penalty bij zo'n Champions League wedstrijd moest nemen. En iedereen kijkt, weet je wel. En opeens kan je dan niet meer verdwijnen, terwijl je het liefst door de grond wilde zakken. Dat gevoel. Dus dat ik vergelijk het vaak met alsof je in je roze string over de markt moet rennen.
0: Vreselijk.
1: En uit je dagboek voorleest. Nee, dus ik vond het heel spannend, maar. Ja, het is. En dat gevoel dat blijft altijd wel een beetje bij je, hoor. Het is ook wel spannend om voor mensen te mogen optreden. En ja, je laat toch een stukje in je hart kijken. En ja. dat is niet iets wat verandert.
0: Nee,
1: dat blijft spannend.
0: Nee. En toch hou je jezelf. Van de buitenkant zie je er zo koeltjes uit. En hou je jezelf helemaal onder controle. Hoe doe je dat dan toch?
1: Nou ja, dat is ook gewoon het leermoment van. Niet alles is zoals het eruit ziet, is ook wat het echt is, natuurlijk. Hè. Ja. Dat zien mensen niet altijd, wat er van binnen bij je speelt. Maar ja, ik was ook wel krachtig, dus ik had ook wel zelfvertrouwen. Maar ik was vooral ook wel me heel erg bewust van de verantwoordelijkheid. En wow, en dat had ik vooraf me niet. Voorgesteld. Dus ik denk echt wel dat, behalve dat het grote publiek mij op dat moment voor het eerst leerde kennen, dat ook voor mij de eerste kennismaking was binnen mijzelf, met dat fenomeen van, wow, dus dit is het dus als je echt ja op zo'n hoog niveau voor zoveel mensen dat gaat doen. Dat is wel even wat anders dan de kroegjes van Amsterdam en lekker een beetje aan de weg timmeren. En daar maakte ik toen voor het eerst kennis mee. En dat gevoel herinner ik me nog heel goed. Ja. Oh, wow. Ja. Ja.
0: En met je eigen kracht dus eigenlijk ook, als ik jou goed begrijp. Moest jij lang nadenken over het verzoek? Hoe gaat zoiets eigenlijk? Krijg je dat dan in 1996 niet in je mailbox, toch? Of wel?
1: Hoe werkt dat? Het klinkt heel. Het is eigenlijk heel grappig. Ja, hoe dingen allemaal maar gaan. Ik was eigenlijk. Wij waren toen met Total Touch. Was je net een beetje aan de doorgebroken met het eerste hitje Touch Me There. Ja. En toen John Eubank had mij gevraagd om de demo in te zingen van dit liedje. Want hij was gevraagd om die opening te maken. En ik dacht, nou, ze gaan het voor het echt hier waarschijnlijk gewoon een grote ster vragen. À la Celine Dion of Mariah Carey of whoever. Maar uiteindelijk vroegen ze mij. En ik dacht, nou oké, prima, ik doe het. Maar ik weet ook nog dat ik de rode jurk, die nu natuurlijk zo veel besproken is, toen echt dacht, nou, ik ga toch echt niet zo'n hysterische assenpoesterjurk aan. Ik was gewoon een jong meisje met spijkerjackie, leren broek, weet je, hoezo? Ja, ja. Dus dat vond ik wel een ding. Ik heb het wel gedaan, hoor. Ik realiseerde me natuurlijk ook dat het helemaal niet per se om mij ging, maar om die opening van de arena. Mm-hmm. Maar ja, dus het was niet zo'n soort gedoodverfd, romantisch ding. Het overkwam mij ook een beetje. Ik ben op de fiets daarheen gegaan, terwijl ik nog met Candy Dulfer op tour was en backings zo zong en ik husselde een beetje. Hier en daar zong ik wat koortjes voor mensen in om wat bij te snabbelen. En we hoopten op die doorbraak met Total Touch die er een beetje aankwam. En ineens deed ik dit en bleek dit een hit. Ja. En werd dit ook de doorbraak voor het grote publiek. Dat had ik me toen helemaal niet kunnen bedenken. Dat was wel echt, dat overviel me wel echt, ja.
0: Wat heerlijk. Gewoon lekker op de fiets naar de arena, inderdaad, in 1996.
1: Dat was toen een soort zandvlakte. Ja, ja. Er was helemaal niks daar.
0: Een grote bouwput. En jij in die rode jurk dan. En dan moet je, want het leek me ook wel een uitdaging, hoor. Want ik heb de filmpjes op YouTube natuurlijk bekeken. Het ziet er allemaal heel vlekkeloos uit, maar je moet wel over dat veld lopen, tussen een decor ook.
1: Ja, dat ging ook allemaal mis. Want wij konden niet in de arena repeteren. Want het gras groeide niet en er mocht niemand op. Dus wij moesten in het Olympisch Stadion repeteren. En dat was vele malen kleiner. En toen gingen we het een keertje oefenen, maar er was geen geluidsinstallatie. Dus dat was meer oefenen van rechts naar links lopen. Nou, dat hadden we één keer gedaan en toen ging het keihard regenen. Moesten ze allemaal met die doeken het veld af, want die waren nog niet geïmpregneerd. Dus toen kwamen we zo koud die arena in. Want we hadden eigenlijk niet gerepeteerd. En toen kreeg ik een oortje in. Nu heb je dat, is dat heel normaal. Hè, dat je zo'n oortje in hebt wat je de regisseur hoort. En dan hoor je een aftel. En dan weet je, nou, nu ben je aan de beurt.
0: Heb ik nu ook in, ja.
1: Ja, dat heb jij nu ook in. Nou, dat was toen helemaal nog niet zo gebruikelijk, die oortjes. Dus ik had dat in. En ik hoorde maar niet wanneer mijn aftel begon. Dus ik werd wel echt nerveus. En ik zag op een gegeven moment die koningin dat lintje doorknippen. En die doeken die vielen. En ik hoorde die klik niet. Ik denk, hè, en nu? En nou, toen raakte ik wel een beetje in paniek. Maar wat bleek nou? Die aftel hoorde je op televisie wel. Want ik heb later, mijn moeder had het opgenomen op de videorecorder of de DVD. En toen gingen wij kijken en toen hoorde ik 1, 2, 3, Q-treintje. Toen dacht ik, hè? Je hoort hem op televisie wel, maar ik hoorde hem niet. Dus ik was best wel in paniek. En toen moest ik beginnen. En je hoort dus ook op een gegeven moment dat ik niet goed begin. Ja, daar zat die verslaggeving. Wie was dat? Jack van Gelder of Eddie iets. Nou ja, in ieder geval die praten daar doorheen.
0: Dus die zijn we vergeten.
1: Dat viel mensen niet op. Maar ik weet nog wel dat ik dacht, oh mijn gute, wat een paniek. En hoe nu verder? Dus ik begon wel met een soort, stress aan dit hele traject. Maar goed, en het grappigste was nog toen ik helemaal de eindstreep gehaald had. Na die hoge uithalen had ik in de studio gedaan. Toen dacht ik, nou, nu moet ik het live ook nog maar eens even nailen. Nou, dat was gelukkig gelukt. Mm-hmm. En toen was ik helemaal een soort sprinkhaantje van blijdschap. I made it. En toen kwam die voetballers zwaar gedeprimeerd het veld oplopen, omdat die moesten nog even een wedstrijd winnen, ook al was het vriendschappelijke wedstrijd. Ze waren helemaal afgericht in die kleedkamer. Dus ik stond er als een soort hert te kwispelen van jongens, gezellig. En zij hadden geen blik voor mij. En zo droop ik af. Toen ben ik naar de kleedkamer gegaan. En toen, uiteindelijk gewoon maar weer op mijn fietsje naar huis. En toen pas de dag daarna, toen werden wij gebeld door de platenmaatschappij. Die waren helemaal lallerig van de champagne. Omdat ze hoorden, nou, het liedje is de top 5 binnengekomen. En het is een dikke vette hit. En toen dacht ik, wow, hey, dit heeft toch nog een staartje gekregen. Dus zo gebeurde het. En dus het gloeimoment kwam voor mij pas later, zeg maar.
0: Ja. Achteraf gezien toch wel mooi. Want dit heeft toch ook wel impact gehad op jouw carrière. Als ik
1: totaal. Ja. Tuurlijk. Het is ook wel weer gek, hoor. Want wij waren dus met Total Touch aan het doorbreken. En Somebody Else's Lover, die kwam na dat liedje De Zee. Dus wij gingen een tour doen met de band. En toen wou ik niet het liedje De Zee doen. Want ik dacht, ja, wij zijn een Engelstalig R&B-bandje. Ik ga niet opeens zo'n hele statige opening met strijkers in het Nederlands. Dat paste niet. Maar toen hadden ze dus bij de posters in de tour, hadden de buurtkrantjes gezegd, Total Touch met het meisje van De Zee.
0: Ja, dat wilden mensen natuurlijk horen.
1: Dat wilden horen, maar ik heb het nooit gedaan. Oh. Dus echt 10 jaar later pas ben ik dat liedje uiteindelijk, toen ik solo verder ging, ben ik dat liedje uiteindelijk wel gaan doen. Mm. Omdat het niet meer te ontkennen was. Dus ik heb zeg maar in een tweede fase van mijn carrière nog heel veel nostalgie ervaren met met dat liedje en met het hele fenomeen van die opening. Wel grappig, hè?
0: Hoe ik vind het heerlijk om naar je te luisteren ook. En al die kleine anekdotes er nog tussendoor enzovoort. Ook op de fiets naar de arena en dan even zo'n optreden doen. Nou, even. Best heftig, inderdaad. Maar we kunnen het waarschijnlijk ook allemaal terug gaan lezen binnenkort, toch? Want er komt een boek, heb ik begrepen.
1: Dat is leuk dat je het zegt. Ja, het is eigenlijk nog niet helemaal officieel naar buiten gebracht, maar eind van de maand september komt er een boek uit en heb ik eigenlijk naar aanleiding van de workshops die ik geef. Ik geef heel veel zangworkshops om mensen een beetje te helpen in hun kracht te komen, te staan met zingen, om over die angstdrempel die ik zelf zo goed ken heen te stappen. En naar aanleiding daarvan ben ik dat eens allemaal gaan opschrijven. Wat ik nou geleerd heb 30 jaar lang van op zo'n podium staan, hoe spannend dat is, wat er dan met je gebeurt en hoe je dan toch elke keer een herkansing krijgt om opnieuw in je kracht te komen te staan. Mm. En daar komen dus ook al dit soort verhalen van begin tot en met nu toe komen voorbij. En ja, hoe je daar dan een leven lang, een zingend leven lang van kan leren. Mm. En dat heb ik gewoon op verzoek van de uitgeverij Cosmos heb ik dat is allemaal opgeschreven. En ja, dat is wel spannend, want dat is iets wat ik ook nooit eerder heb gedaan. Maar dat komt in september uit.
0: In september? Oh, dat is al binnenkort. Ja. Nou, daar gaan we naar uitkijken. Treintje Oosthuis, dank je wel voor deze kleine reis terug in de tijd.
1: Dankjewel voor jullie aandacht daarvoor. Leuk.
2: De rode draad.
0: En dan steken we even de Noordzee over naar het Britse kustplaatsje Clacton-on-Sea, waar deze dagen een wel heel bijzondere verkiezing gaande was. De radicaal rechtse Nigel Farage nam het daar namelijk op tegen een prullenbak. Count Binface. Farage heeft gewonnen, maar die prullenbak kreeg het alsnog voor elkaar om een kwart van de stemmen binnen te halen. Hier aan tafel zitten meteoroloog Gerrit Hiemstra, FNV-econoom Vera Vrijmoed en oud-medewerker van de Lib Dems in het Verenigd Koninkrijk, Henk van Klaveren. Welkom. Henk, we hebben het de hele tijd erover. We gaan het zo hebben over Count Binface, inderdaad. Maar ik vraag me ook af, waar zijn ze in hemelsnaam mee bezig, die Britten? Wat is daar aan de hand?
3: Je bedoelt met deze verkiezing?
0: Ja,
3: ja.
0: Een verkiezing tegen waar een prullenbak aan meedoet.
3: Ja, het komt natuurlijk omdat Nigel Farage onder druk stond door allerlei schandalen rond financiële donaties aan zijn persoon, aan hemzelf. En die had hij niet verklaard en dat had eigenlijk wel gemoeten. En er lopen onderzoeken naar hem. En toen zei hij, nou, heeft hij een hele verbitterde en toch wel boze speech gehouden, dat het allemaal zo oneerlijk was, dat iedereen zo tegen hem aan het ageren was. En hij zou het wel eens even laten zien. Hij ging in protest zo van, ik stap op en dan ga ik opnieuw de verkiezing in een tussentijdse verkiezing voor mijn kiesdistrict. En dan zal ik wel eens laten zien dat de mensen, het volk staat gewoon achter mij. En ik ga tegen de gevestigde orde campagne voeren. Alleen zei de gevestigde orde, namelijk alle partijen die hij als gevestigde orde ziet, de conservatieven, Labour, de Liberal Democrats, alle partijen zeiden, nee, dat doen we niet.
0: Wij doen niet mee aan jouw stunt.
3: Wij doen niet mee aan deze stunt. Wij gaan geen kandidaten leveren. En de Britse politiek heeft een hele leuke traditie dat er allerlei satirische karakters bij dit soort tussentijdse verkiezingen langskomen. Count Binface is er daar één van. En die heeft ook al heel veel verkiezingen gedaan. Maar er zijn ook andere partijen, de Monster Raving Loony Party bijvoorbeeld.
0: Uiteraard.
3: Die doet al jaren aan dit soort kandidaten. En die hebben ook allemaal bizarre manifesto's waar ze dan op staan om verkozen te worden. En nou ja, die kandidaten bleven er over. Er waren 34 in totaal samen met Farage. Waaronder dus Count Binface, maar ook Howling Lord Hope en Nick the Flying Brick. Zoals Farage gisteren boos zei toen hij niet. Eigenlijk hoor je als kandidaat en als winnaar van een verkiezing bij de uitslag te staan naast de persoon van de gemeente die de uitslag aankondigt, de returning officer. En dan stap je naar voren en doe je een praatje. Ja. Daar was Nigel Farage niet aanwezig. Hij heeft die verstek laten gaan en hij heeft een soort van campagne rally georganiseerd. Iets buiten het plaatsje zelf. Met alleen zijn supporters. En hij zei ook, ja, ik ben daar gek als ik naast al die idioten ga staan. Ja. En ook daar weer, hij laat zich enorm kennen dat dit hem echt wel, deze stunt
0: wel
3: is. Hij is gewoon heel erg op zijn mouw gegaan.
0: Nou, laten we even luisteren.
4: Farage Nigel, Reform UK, 22,239. And I therefore do hereby declare that Nigel Farage is duly elected as the Member of Parliament for the Clacton constituency at this election. Thank you all very much indeed. Thank you.
0: Nou, ik Klaver, niet heel enthousiast inderdaad. Jeetje. Maar het wordt niet te serieus genomen. Respons in de zaal is heel zwakjes. Hoe serieus is die verkiezing nou te nemen dan?
3: Nou, deze uiteindelijk niet heel erg. Nee. En dat is ook, dat was ook dus waarom Farage zelf er zo geïrriteerd over was. Hij had het toch echt wel anders verwacht. Maar wat er speelt rond hem en alle. Loopt een parlementair onderzoek naar hem door de parlementaire toezichthouder of hij de regels heeft overschreden. Ja, dat is even op pauze gezet terwijl hij geen lagerhuislid meer was tijdens deze campagne. Maar ik geloof dat het vanochtend alweer aangekondigd is dat dat gewoon opnieuw gaat beginnen. Of liever gezegd verder gaat met waar ze gebleven waren. Dus de schandalen en de problemen waar hij mee zit en zijn partij mee zit, die blijven wel doorgaan. Ja. En dat is wel serieus te nemen. Eventueel komt er, als die inderdaad schuldig wordt, of wordt gezegd dat hij de regels heeft overtreden en een straf krijgt, dan kan er opnieuw een tussentijdse verkiezing worden uitgeschreven als 10% van zijn kiezers een petitie ondertekenen en zeggen, wij herroepen hem omdat hij de regels heeft overtreden.
5: Dus, daar hoop ik op.
0: Ja, daar hoop je op. Ja. Ja.
5: Ik kijk er naar uit.
0: Ja, wat?
5: Ja. Nou ja, dit is natuurlijk het is natuurlijk sowieso een beetje een schetsfiguur als je hem hoort praten ook. Dus ja, ik vind het wel. Volgens mij hoort het ook wat bij de cultuur in Engeland. Ik volg het totaal niet hoor. Maar ik hou wel van de Engelse humor. En dit is daar volgens mij echt een onderdeel van.
0: Is dat zo, Henk? Een beetje de cultuur ook? Een beetje de scherzen, spotruiven met elkaar?
3: Ja, dat zit er natuurlijk zeker in. En het grappige is dat eigenlijk Farage daar heel goed in kan zijn. Hij kan zich heel goed presenteren als een soort van makkelijk gezellige vent die in de pub staat met zijn pintje bier erbij en heel joviaal is en zichzelf niet zo serieus neemt. Maar hij heeft zich af en toe, zeker als hij kritiek krijgt, dan laat hij zich heel erg kennen. En hij heeft zich de afgelopen periode heel erg laten kennen. En ook zo'n opmerking gisteren dat hij eigenlijk niet wil vernederd worden door daar te gaan staan. Maar zo zijn we niet getrouwd in de Britse politiek. Nee. We moeten onszelf niet al te serieus nemen.
0: Nee,
3: en hij dreigt toch wel daar een beetje het perspectief te verliezen.
0: Ja, maar is het dan ook een beetje mislukt, zijn hele stunt, als je dat zou kunnen zeggen?
3: Absoluut. Maar die stunt is totaal mislukt.
0: Ja. Want hoe groot is hij en vooral zijn partij Reform? Hoe groot is hij?
3: Nou, Reform doet het heel erg goed. Ze staan nu tweede in de peilingen. Op zo'n 24% geloof ik. Labour staat net voor ze. Die hebben natuurlijk net een nieuwe premier en een nieuwe partijleider in Andy Burnham. Dus die hebben het recent een kleine groei gezien in de peilingen. Maar Reform heeft heel lang als grootste in de peilingen gestaan. Wat je wel ziet is dat al een hele aantal, bijna een jaar nu, dat ze dalen in de peilingen. Dus ze hebben een soort piek gepiekt vorig jaar. Het gaat niet zo heel erg goed.
0: En waar ligt dat aan?
3: In een aantal factoren. Er is ook ruzie binnen die partij. Dus er is een afsplitsing. Zoals je vaker ziet met dit soort radicaal rechtse partijen. En Farage heeft in het verleden altijd ruzie gehad met Jan en alle man in zijn partijen. Dus het is niet de eerste keer dat er iemand met slaande deuren weggelopen
0: is. Dit was te verwachten.
3: Maar verder zie je wel dat de aantrekkingskracht van hun boodschap ook, ja, het heeft een soort plateau bereikt. En nu hoopt juist Labour ook met een nieuwe premier, die een bijzonder charismatisch type is. Hopen ze weer daar, ja, met nieuwe maatregelen en wel te laten zien, zoals de vorige premier Keir Starmer, die was heel impopulair omdat hij houterig was, hij had weinig visie, hij kon zich niet zo goed inleven in mensen en je had nooit echt het gevoel dat hij grip had op waar hij mee bezig was. En met Annie Burnham hoopt Labour dat wel te hebben. Iemand die dat wel kan laten
0: zien. Iets charismatischer ook.
3: Iets charismatischer, ja. Zeker. En hij heeft ook al een aantal maatregelen aangekondigd. Zoals maximum prijskaartje voor een enkeltje met de bus. En wat belastingverlaging voor pubs. Zo zijn er een aantal van die maatregelen waar hij probeert aan de zorgen van het publiek en de kiezer tegemoet te komen. Maar ze zijn natuurlijk nog maar net begonnen. Hij is nog niet heel erg lang premier. Dus we gaan zien of Reform daar eigenlijk, met die onvrede waar zij het heel goed op deden, of daar nu toch Labour een antwoord op kan geven. En de conservatieve partij die heeft het verder veel heel moeilijk en die blijft het moeilijk hebben. En daar zitten de meeste kiezers van Reform, komen daar vandaan, van bij de conservatieven.
0: Ah, zo, oké. Maar ja, die dreigen ze dus nu weer te gaan verliezen vanwege dit soort geintjes, om het zo maar te zeggen. Kunnen we dan zeggen dat Farage een winnaar is, of besmet en gehavend door het hele geval en ook door de donatieproblemen?
3: Nou, op dit moment is het zeker gehavend. Ja. En die partijen waar Nigel Farage partijleider van is geweest, we hebben UKIP gehad, we hebben de Brexit Party gehad, we hebben nu Reform UK. Mm. Het zijn echt allemaal wel partijen die het goed doen als Farage partijleider is. Hij is populair. Hij weet goed met de media om te gaan. Zodra hij geen partijleider is, en er zijn meerdere periodes geweest dat bij die partijen dat hij even met pensioen is geweest en dan weer terugkomt. En hij is een soort draaideur partijleider. Af en toe gaat hij weg en dan komt hij weer terug. Als het niet goed gaat met Farage, gaat het ook niet goed met zijn partij. Ondanks dat er nu ook meer prominente politici bij zitten die overgestapt zijn uit de conservatieve partij, lukt het ze nog niet echt om die. Het is nog steeds de Nigel Farage show. Dus als het niet goed met hem gaat, gaat het niet meer goed met zijn partij. En we gaan zien of dat, hoe dat gaat gebeuren.
0: En wat is dan eigenlijk zijn boodschap? Hè? Want je zegt het, ze lijken het plafond te hebben bereikt wat betreft hun populariteit. kwaliteit, maar ook hun boodschap dus eigenlijk. Waar zetten ze nu op in?
3: Ja, je ziet dat Farage in zijn carrière heel erg wisselend is. Hij komt natuurlijk in eerste instantie uit de eurosceptische hoek. De UK Independence Party heeft hij lang geleid om uit de Europese Unie te stappen. Met het hoogtepunt nu het Brexit referendum in 2016. Ja. Waar hij ook natuurlijk een hele prominente rol in speelde. Al was hij niet onderdeel van de officiële campagne. Dat is echt wel... Dat heeft hij deels wel kunnen bereiken door gewoon alsmaar te hameren op... alles is de schuld van Europa. Alles wat niet goed gaat, dat kan anders en kan beter als we uit Europa gaan.
0: Maar die kaart kan hij nu niet meer trekken, toch?
3: Nee, hij zegt wel dat Brexit niet goed is uitgevoerd. Maar je ziet dat een deel van zijn anti-Europa boodschap ging ook over de migratie. Bijvoorbeeld naar 2004 van mensen uit de Oost-Europese landen die bij de Europese Unie kwamen. Die gingen allemaal werken in het VK. En vooral in het VK, want het was een van de weinige landen die het gelijk toeliet. Dat heeft heel veel problemen veroorzaakt in bepaalde gemeenschappen. En heeft veel zorgen geleid. En daar is hij ook met zijn anti-immigratieboodschap gekomen. Ja. En daar doet hij het nu nog steeds heel erg goed mee. Ja. En dan richt hij zich vooral op de kleine bootjes die illegaal het kanaal oversteken op dit moment.
0: Allemaal leuk en aardig, maar dan zouden we bijna vergeten eventjes. En dat is ook waar dat hele geintje van Farage... Geintje noem ik het even, maar dat is natuurlijk helemaal geen geintje. Die verkiezingen en een beetje afleidingsmanoeuvres die hij heeft uitgevoerd. Die donaties, dat onderzoek, dat gaat nu weer opgepakt worden, neem ik aan. Hè? Want hij zit weer. Ja, oké. Dus daar heeft hij helemaal geen winst op geboekt.
3: Daar heeft hij helemaal geen winst op geboekt. Nee. Alhoewel, als natuurlijk al de andere partijen hadden meegedaan en het was een echte campagne geweest, dan had hij natuurlijk misschien kunnen zeggen: ja, mijn district heeft zijn oordeel al gesproken. Het maakt allemaal niet meer uit wat er uit uit dit onderzoek komt. Die kaart kan hij niet meer spelen. Dus in die zin is hij daardoor wel ook wel weer verzwakt.
0: Ja. Vera, jij hebt er nog een onderzoek van Oxfam Novib bijgepakt naar de Nederlandse situatie met donaties. Hè?
2: Klopt, ja.
0: Valt er iets van een vergelijking te maken met hoe het geld richting Farage stroomde?
2: Nou, we wel. Dus kijk, in Nederland moet je ook melden, net als in het Verenigd Koninkrijk. En zo heeft Oxfam gekeken naar de quote 500 en hoeveel die doneren aan politieke partijen. En wat dan opvalt, is dat zo'n 57% van de donaties van die allerrijkste in Nederland gaan naar rechts- of extreemrechtse partijen. En maar zo'n 7% naar linkse partijen. Dus je ziet heel erg dat die allerrijkste een voorkeur hebben voor wie ze geld geven. En ook als je het vergelijkt met het totaal aantal donaties. Want je kan ook als je lid bent van een politieke partij bijvoorbeeld extra doneren. Dan zie je ook dat die verdeling veel schever is bij de allerrijkste. Dus ik vind dat wel heel interessant. En voor mij is ook Farage of het is een soort symptoom. Zeg maar. Ze doen zich voor als een verdediger van de gewone man. Mm-hmm. Maar ondertussen zie je ook aan die geldstromen dat er belangen achter zitten die niet per se die gewone man of gewone vrouw zijn. Dus dat is voor mij het hele... Ja, ik vind dat wel zo'n heel zorgelijk om te zien hoe eigenlijk dat ondermijnt wat mij betreft ook de democratie, waar je wil dat iedere stem gelijk is. Hè, dat is het hele principe. En als geld een hele grote rol gaat spelen in de politiek en dus in de financiering van politieke partijen, dan betekent dat ondermijnt eigenlijk dat democratische principe.
0: Ja. Zien we dat op een veel grotere vlak ook, Henk? We hebben het nu over de UK, we hebben het over Nederland. Maar dit zien we wereldwijd misschien wel, toch?
3: Nou ja, het is natuurlijk wel een hele verschillende situatie. In Nederland hebben we in ieder geval ook nog wel subsidies voor politieke partijen vanuit de overheid. Dus je hebt sowieso minder afhankelijkheid voor heel veel partijen van individuele geldschieters. In het VK is dat anders. Daar is geen subsidie voor politieke partijen. Dus je moet het van de giften donaties en donaties hebben.
0: Maar daar moet je wel eerlijk over zijn.
3: Daar moet je wel eerlijk over zijn. Die regels zijn vrij streng. Bij Labour die krijgt veel geld van de vakbonden. De conservatieven krijgen veel geld van individuen. Die reformpartij krijgt ook veel geld van individuen. En ja, daar zitten soms mensen tussen waarvan je vraagt wat proberen ze hiermee te bereiken. En er zijn in de loop der jaren in het VK meerdere schandalen geweest over Tony Blair had een cash for honors schandaal. Dat mensen in het House of Lords terecht zouden komen omdat ze veel geld hadden gegeven. Bij de conservatieve partij hebben we gezien dat er geldschieters tussen hebben gezeten waarvan gevraagd werd, kopen ze hier nu invloed? En als je dan naar Amerika kijkt, dan heb je dat natuurlijk in nog extremere mate. Waarbij de bedragen ook... Kijk, in het VK zijn er maxima aan hoeveel uitgegeven mag worden tijdens een verkiezingscampagne. Dus daar beperk je ook wel mee hoeveel je, dat, ja, je kunt heel veel gaan geven, maar op een gegeven moment zit er een limiet aan wat je met
0: dat is in Amerika niet zo.
3: Maar in Amerika is dat bijvoorbeeld niet.
0: Nee.
3: En in, nou, dus ja, geld speelt een hele belangrijke rol in politiek, maar het zijn wel verschillende situaties. En ik denk dat het in de kern heel belangrijk is dat ze. Transparantie is daar heel erg in belangrijk. En je ziet wel daar ook wel verschillen in politieke cultuur over hoe bereid men is om transparant te zijn. En in hoeverre ook dingen als diensten en gunsten in natura. Doordat je eens een keer helpt met een rapport schrijven of dat soort dingen. Dat zijn natuurlijk ook manieren van invloed uitoefenen. Ja. En daar is vaak wat minder transparantie over.
0: Ja, Gerrit, ik wil jou nog het laatste woord geven, maar dan moet je heel snel zijn. Ik kan me voorstellen dat het je ook ergens een beetje ergert, toch? De wereld staat in de fik en dan hebben we het over dit soort dingen.
5: Nou, toch is het wel relevant. Ook in de klimaattoestand kom je dat tegen. Daar wordt ook met geld geschoven richting klimaatontkenners.
0: Dat is ook alweer zo. Dank jullie wel allemaal. Zometeen op deze zender het NPO Radio 1 Journaal met Dielke Teerstra. De Rode Draad is er maandag weer. Tot dan. Dag.
6: NPO Radio 1.
7: Merkwaardig verhaal.
8: Maar goed, dat is mijn mening. En die geldt gewoon, de zender.
9: Dr. Keldrenko.
8: Dat is gewoon de wet, dus bij deze.
10: Er is ook gewoon nog heel veel Amazone over, hè? Ik denk dat we dat ook goed moeten realiseren.
8: Ja, zeg maar niet te hard. Ja. Wordt een motorzaag gestart. Ja.
9: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
11: Zijn we zo'n mopperaarsvolk dat ook als alle regels weg zijn, dat we nog steeds klagen over te veel regels.
9: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
8: Die vrouwen zijn gewoon te ijverig. Die moeten wat minder hard werken.
12: Ja, of jongens harder. We willen toch meer productiviteit groeien, hoor. Kom op.
13: Avro Tros.
9: De wetenschap aan tafel. In Dr. Kelder en Co. Morgenmiddag van 1 tot 2.
6: Op NPO Radio 1.
9: Wie luistert, weet meer.
14: Ster.
15: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
16: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
15: Dat is fijn. Deze maand gratis entree voor kids in Kasteeltuinen Arsen.
6: NPO Radio 1. 4 uur. NOS NTR.
9: Dielke Teertstra.
6: Het NOS Radio 1-journaal.
17: Goedemiddag. Wat gaan we merken van de oorlog in Iran en van de verhoogde energieprijzen? Zometeen hoort u de premier. Maar nu is het nieuws. Casper Meijer.
18: De boerenprotesten van vandaag zijn niet goed gevallen bij het kabinet. De ministers Heerma en Karremans deden een oproep om vanwege de veiligheid niet met trekkers de snelweg op te gaan. Vanochtend vielen 2 doden en 6 gewonden in een file achter trekkers. De boeren waren op weg naar Den Bosch voor een provinciedebat over vergunningen. Premier Jetten vindt het onterecht dat de politie bij een langzaamaanactie niet van plan was om in te grijpen. Jetten noemt dat geen goed signaal. Het is onacceptabel dat mensen snelwegen blokkeren, zegt de premier.
19: We zien de laatste jaren steeds vaker dat mensen ervoor kiezen om op snelwegen te gaan demonstreren. Vanuit allerlei verschillende actiegroepen gebeurt dat. Ik zeg al jaren daar exact hetzelfde. Het is gewoon levensgevaarlijk. Je hebt in dit land een heel grote vrijheid van demonstreren en het uiten van je mening. Dat mag op allerlei plekken, maar doe dat niet op een manier dat je anderen daarmee in onveiligheid brengt. Dus stop hiermee.
18: Ondanks de oproep van het kabinet zijn protesterende boeren op de terugweg uit Den Bosch toch ook weer de snelweg opgegaan. Er zijn meldingen over trekkers op de A1, de A2 en de A50. De grote natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen komt steeds dichter bij het geëvacueerde dorp Guy. Het vuur is nog maar zo'n 150 meter van de plaats verwijderd, volgens Duitse media. De grote natuurbrand woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het is vlakbij de Nederlandse grens bij Kerkrade. Alle 1800 inwoners hebben vanochtend vroeg hun huizen verlaten. Volgens de brandweer duurt het nog dagen voordat de brand is geblust. De Franse Belastingdienst is gehackt. Daarbij zijn de gegevens van bijna 700.000 belastingbetalers buitgemaakt. De hack was eind juni, maar werd pas deze week ontdekt nadat de hackersgroep met een claim was gekomen. In het gebouw van de Tweede Kamer zijn de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië herdacht. Er waren toespraken en er werden kransen gelegd door de voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer. Morgen is het 81 jaar geleden dat Japan capituleerde en ook in Nederlands-Indië een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Acteur Hans Beyer is overleden en was vooral bekend als de boef B100 in de tv-serie Bassie en Adriaan. Maar hij speelde ook in Het Zonnetje in Huis, Vlodder, Vrienden voor het Leven en Goede Tijden, Slechte Tijden. Hans Beyer was 78. De brandweer in Almere is al uren bezig geweest met het blussen van een brand bij een caravanstalling. Boven de stad hing een grote rookpluim. Meerdere caravans stonden in brand. Inmiddels is het vuur onder controle, maar een compleet beeld van de schade is er nog niet, zegt deze.

0: vrienden voor het leven en goede tijden, slechte tijden. Hans Beyer was 78. De brandweer in Almere is al uren bezig geweest met het blussen van een brand bij een caravanstalling. Boven de stad hing een grote rookpluim. Meerdere caravans stonden in brand. Inmiddels is het vuur onder controle, maar een compleet beeld van de schade is er nog niet, zegt deze verslaggever van Omroep Flevoland.
1: Ja, dat is heel lastig te zeggen. Ik heb zelf de schade ook nog niet kunnen waarnemen. Het was wel zo'n flinke brand dat je toch wel moet denken dat er iets goed in de hens gestaan heeft en dat er dus ook schade moet zijn. Maar daar is nog niet veel over bekend.
0: De oorzaak van de brand bij de caravanstalling in Almere wordt onderzocht. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. In Westdorpen en Geelserijen was het om 12:30 vanmiddag al warmer dan 34,2 graden. En daarmee is het oude record van vorig jaar verbroken. Ook in de Bilt werd het warmer dan vorig jaar, waardoor het officieel de warmste 14 augustus ooit is gemeten. Het weer nog, het is zonnig en heet met maxima van 35 tot 37 graden. Ook op de Wadden is het rond de 30 graden. Tegen het einde van de middag zorgt de noordwestenwind in de kustprovincies voor wat verkoeling. Vannacht neemt de bewolking langzaamaan toe en valt er in het noorden en westen een enkele bui. Daarna wat meer zon. De maxima komen uit op 25 graden in het noorden tot 31 in het zuiden.
2: Bij de ANWB zit Helene Geest. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Ja, we hebben het drukste moment van de middag achter de rug. Er staan nog wel wat lange files door een combinatie van recreatieverkeer en ongelukken. Op de A2 Eindhoven-Maastricht een lange file tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hocht. De vertraging is daar 25 minuten. Staat een vrachtwagen met pech op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht. Daar is de rechte rijstrook dicht en dat kost je vanaf Breda 3 kwartier. Verder is de A59 van Os naar Den Bosch nog altijd dicht tussen knooppunt Paalgraven en Nuland door het ongeluk vanochtend. Het gaat iets langer duren dan verwacht, waarschijnlijk tot een uur of 5 daar. En in de tussentijd kun je omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. En de meeste vertraging nu op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen Elden en Velperbroek, namelijk ruim een uur door een ongeluk, maar daar zijn alle rijstroken wel weer vrij.
4: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
5: Gelukt. Heb je hem al betaald?
4: Wat bedoel je?
5: Mijn betaalverzoek.
4: Zo, dat doe je snel.
5: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
7: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
8: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
2: Het Planbureau heeft berekend dat de gemiddelde Nederlander waarschijnlijk minder te besteden krijgt. Maar in de bibliotheek in Amsterdam maken mensen zich daar nog niet druk over.
9: Mijn indruk is dat er dat bedrijven winst te maken. Dus dan is er geld.
2: Ondanks de hitte wordt er in Tialf gewoon geschaatst. Verslaggever Roel Pauw, bestaat er ook zoiets als schaatsschaamte?
10: Nou, daar heb ik weinig van gemerkt. De wedstrijdrijders hebben daar sowieso geen last van. Het is hun werk. Maar ook de amateurs die vandaag even konden schaatsen, zetten hun zorgen over het klimaat met liefde even opzij.
2: Maar eerst gaan we naar de protesten in Brabant. Voor de deur van het provinciehuis in Den Bosch protesteerden honderden boeren tegen het intrekken van de vergunning van 5 pluimveehouders. Die 5 stoten volgens de provincie te veel stikstof uit. Al snel werd de bijeenkomst overschaduwd door het nieuws dat bij een ongeluk op de A59 2 mensen om het leven waren gekomen. Op die snelweg ontstond een file toen er tractoren reden. Verslaggever Mark-Robin Visser, jij was bij het protest. Mark-Robin, hoe verliep dat?
11: Nou ja, dat protest dat verliep eigenlijk heel gemoedelijk vanochtend. Die honderden demonstranten kwamen hier in de loop van de ochtend bij elkaar. De sfeer was heel gemoedelijk. Er waren hier podia gebouwd met muziek en sprekers. Maar dat nieuws over dat ongeluk, dat dodelijke ongeluk, dat sijpelde hier al snel binnen. En dat ging toen al snel rond als een vuurtje.
12: Ja, ik heb het gehoord. En dat is heel erg triest. Dus medeleven naar de mensen die daarbij betrokken zijn.

0: En zeker ook de nabestaanden, als het zo is wat ik heb gelezen. Dat is heel erg triest. Het is wel een, en dat vergoedelijkt het niet. Gelukkig geen trekker bij.
1: Nou, de file is waarschijnlijk veroorzaakt door trekker.
0: Veroorzaakt, maar ik heb mensen gesproken die daar tussen reden. En daar zat echt grote afstand. Ja, een file, dat is, ja, zien we vaker ongelukken.
1: U wist dat nog niet?
2: Nee, ik wist het niet, sorry. Nee, nee.
1: Ja, dat is toch een beetje een donkere schaduw over deze dag dan, op die manier.
2: Je moet het ook niet zo overtrekken, hè? Dat moet je ook niet doen.
1: Twee doden, mevrouw.
2: Ja, twee doden.
3: Nou ja, we hebben gewoon mee allemaal op de snelweg gereden. En allemaal zwaarlichten aangezet. En allemaal in dezelfde baan gereden. Dus we beren.
1: U ook, met de tractor?
3: Ja, ik ben zelf ook met de tractor. En we hebben allemaal achter elkaar gereden om gewoon het verkeer zo min mogelijk te hinderen. Dus daar hebben we echt aan gewerkt.
1: Maar het was toch niet de bedoeling dat jullie de snelweg op zouden gaan?
3: Ja, dat kunt u wel zeggen. Maar dat grote materiaal, als het door die dorpen gaat rijden, nou, dan worden alle moeders ongerust van de kleinkinderen die naar school aan het rijden zijn.
1: Ja, maar nu is er dus een ongeluk gebeurd met een file die waarschijnlijk door tractoren is veroorzaakt.
3: Dat zegt u waarschijnlijk, maar dat is nog niet bekend. Bij u ook
1: dat
3: niet,
1: zegt, hè? De ANWB.
3: Oké, ja. Nou, dat is heel, heel triest. Zeker voor de mensen. Ja, ik kan er niet meer aan toe.
1: U moet ook nog weer naar huis met die tractor straks.
3: Ja, dat doen we met alle respect en met alle beleefdheid. Dus meer kunnen we niet doen, denk ik.
1: Ja, die landbouwvoertuigen, die trekkers en allerlei andere voertuigen die hier waren. En dat waren er nogal wat. Die moesten natuurlijk, die zijn hier gekomen, maar die moesten natuurlijk ook allemaal weer terug. En de vraag dringt zich op in hoeverre dat allemaal nog wel verantwoord is en verantwoord gaat. Daarover sprak ik met een van de organisatoren van deze demonstratie vandaag. Dat is Erik Luiten van Agractie.
4: Kijk, en wat het ook is, grote kolommen kan zo beter onder begeleiding op de snelweg rijden. Ook in dit geval was, geloof ik, de linkerbaan gewoon vrij. Dus dat dan ongecontroleerd, ondersteund door de politie, minder overlast geeft dan wanneer het overal door de steegjes en de stoplichten of verkeerslichten voorbij moeten. Dan is soms de snelweg een betere oplossing.
1: Ja, u zegt gecontroleerd door de politie, maar het mag toch gewoon niet?
4: Nee, maar als de politie aangeeft dat het beter is om daarmee te voorkomen dat er op andere plekken meer chaos ontstaat, ja, dan volgen boeren gewoon dat advies op.
1: Ja, dus u heeft advies gekregen van de politie om op de snelweg met een tractor te gaan rijden?
4: Zo nauw ben ik er niet bij betrokken geweest, dus dat kan ik niet zeggen. Maar dat zou een volgorde kunnen zijn. Politie is doorgaans om te ondersteunen, zodat de demonstratie zo soepel mogelijk kan verlopen.
5: Maar inmiddels, Mark Robin, is iedereen ook vertrokken. Hoe is dat dan gegaan?
1: Ja, nou, rond een uur of 12 was het programma hier afgelopen. Het was ook een vrij kort programma vanwege de hitte. Het is hier erg warm. En bij het vertrek van de mensen, bij het bedanken van de mensen, werd er ook gezegd, ga veilig naar huis. En Farmers Defence Force, een van de organisatoren hier ook, die riep ook op, ga niet met je trekker de snelweg op. Doe het niet, blijf veilig. Maar goed, ondertussen hebben we toch informatie dat er inmiddels dat er vanmiddag ook zo'n 100 trekkers op de A2 zijn waargenomen. En ook op andere snelwegen vanmiddag hebben toch weer trekkers gereden.
5: Dankjewel, Mark Robin Visser. En de A59, waar dat ongeluk gebeurde, blijft nog tot zeker 5 uur dicht.
6: Het NOS Radio 1-journaal.
5: Wat gaan we merken van de oorlog in Iran en van de hogere energieprijzen? Centraal Planbureau berekende wat dit betekent voor Nederlandse huishoudens. U hoorde er al over. En daaruit blijkt dat de gemiddelde Nederlander waarschijnlijk minder te besteden krijgt. Maar de Nederlandse economie blijkt toch veerkrachtiger dan gedacht. Ik praat er zo meteen over door, maar eerst wat reacties op die cijfers. De verslaggever Bart Kamphuis.
7: Buiten is het een dikke 30 graden. En hier voorbij de schuifdeur is het heerlijk koel in een officiële koelruimte. In de openbare bibliotheek aan de Javastraat, aan de Javaplein moet ik zeggen, in Amsterdam. Waar een kan met koelwater klaar staat voor de bezoekers. U bent ook de hitte ontvlucht?
8: Ja, het is rustig en het is leuk.
7: Heeft u vandaag ook het nieuws meegekregen over de macro-economische verkenningen? Over hoe de economie ervoor staat?
8: Ja, ik lees het Financiële Dagblad.
7: En wat heeft u ervan overgehouden? Wat is uw indruk?
8: Mijn indruk is dat er bedrijven winst te maken. Dus, dan is er geld.
7: Is er ook geld voor u?
8: Nee. Ik werk gewoon. Ja.
9: Ja, volgens mij gaat het niet slecht. Wat ik zo zie in de krant en lees.
7: Dat wordt wel een beetje onderschreven door het Centraal Planbureau. De economische groei is redelijk stabiel. Maar de koopkracht voor de meeste mensen gaat een beetje achteruit volgend jaar. Wat minder te besteden.
9: Nou, het verbaast me niet. Alles wird stets mal duurder, doch. Je pensioen wordt steeds minder waard. Alles wordt steeds duurder.
10: Ik kom eigenlijk net uit film. Dus ik ga eigenlijk van koelte plek naar koelte plek.
7: Want thuis?
10: Ja, het is niet te hachelen.
7: En heeft u in al die koele plekken, in alle koelte vandaag, terwijl het buiten zo heet is, iets meegekregen van de macro-economische verkenningen? De stand van zaken van de economie volgens het Centraal Planbureau?
10: Ja, mijn hersens zijn echt helemaal pap. Dus wat je nu überhaupt zegt, nee, excuus.
5: Het kabinet keek ook met spanning uit naar die CPB-cijfers vandaag, want die zijn bepalend voor hoe ze de komende weken de begrotingsonderhandelingen voor Prinsjesdag ingaan. Politiek verslaggever Emma Jackson, ja, hoe is er daar gereageerd op deze cijfers?
11: Heel verschillend, en je merkt toch in alle reacties dat er vooral al wordt gedacht aan die onderhandelingen die er aankomen. Minister-president Jette waarschuwde bijvoorbeeld alvast dat ze weinig ruimte zien om cadeautjes uit te delen aan de oppositie. De oppositie die heeft het minderheidskabinet echt nodig om steun te krijgen voor de begroting. Anders dan komt hij er simpelweg niet. En Jette zei daarom ook dat zij de CPB-cijfers eigenlijk nog iets te optimistisch vinden als het gaat om hoeveel financiële ruimte er is.
12: Wij maken zelf als kabinet een iets somberder weging van het overheidssaldo voor volgend jaar. Het CPB gaat uit van een aantal miljarden die het kabinet niet zou kunnen uitgeven. Bijvoorbeeld door krapte op de arbeidsmarkt.
11: Onderuitputting bedoelt u?
12: Ja, onderuitputting in de goede Haagse term. Maar wij zien zelf eigenlijk dat die onderuitputting meevalt. Dus maken daar een andere inschatting voor volgend jaar. Dus wij zien minder ruimte dan het CPB ziet.
11: Ja, en ook minister Heijnen van Financiën van de VVD stond niet meteen te juichen. Hij verzet zich altijd een beetje tegen extra uitgaven, extra belastingen, en maakte meteen duidelijk dat deze cijfers nou niet meteen een reden zijn om die opstelling te veranderen.
13: Nou, het is minder erg dan verwacht, maar dat betekent niet dat het meevalt. Want we zien dit jaar de koopkracht nog stijgen, maar volgend jaar onder druk staan. Tekorten oplopen, en dat is niet gunstig. De marges waren al klein, ja, die zijn er niet groter op geworden.
14: Maar het duurt nog maar 2 weken en dan moet u eigenlijk al een begroting neerleggen. De puzzel is niet makkelijker geworden sinds vandaag met het CPB.
13: Nee, de marges waren al klein, die zijn er niet groter op geworden. Dus het is inderdaad een ingewikkelde puzzel. Maar ik start natuurlijk nu niet. Ik ben hier al heel lang mee bezig. We hebben de hele zomer doorgewerkt. Nu wordt het de moeilijke fase om het ook echt allemaal in de afronding goed te krijgen.
14: Kan het geld ergens vandaan gehaald worden, zodat je bijvoorbeeld toch iets hogere schuld gaat maken?
13: Nou, je ziet ook dat de rentelasten hard stijgen. Dus extra schulden lijken ook weer te hogere rentelasten. En dat is allemaal geld dat ook weer terugbetaald moet worden. En wat je dus niet kan besteden, zaken die we ook belangrijk zitten. Dus schuld, meer schuld helpt niet. We zullen echt scherpe keuzes moeten maken met elkaar. En dat vergt echt dat we politiek goed dialoog moeten voeren en elkaar moeten vinden hier.
14: Iets meer belasting voor de rijken, dat heeft u meteen de linkse oppositie mee.
13: Ja, de ene wil lastenverzwaring, de andere wil lastenverlichting. Het is aan mij om die hele puzzel te leggen.
11: Ja, hand op de knip dus bij hem. En wat wel zo was, was dat minister Veilbrief nog even liet weten dat hij de armoedecijfers wel echt aanleiding vindt om te zeggen dat hij wil proberen daar iets aan te doen. Het lijkt er nu op dat die ofwel gelijk blijven of zelfs een beetje oplopen. Dat wil hij echt niet, ook omdat er een motie van de Kamer eerder vroeg om daar wat aan te doen.
5: Maar dit is het kabinet, Emma. Je zegt net al, ze moeten natuurlijk onderhandelen met de oppositie om die begroting rond te krijgen. Hoe wordt er daar gereageerd?
11: Ja, daar zie je dat partijen toch wel uitlichten waar zij zich graag op willen richten. Ja, in het 20 wees bijvoorbeeld meteen naar de inflatiecijfers, de kostenstijgingen voor mensen. En ze zien daarin een bevestiging dat de lasten echt niet omhoog moeten. Zij zijn tegen extra belastingen en dus meer voor extra bezuinigingen. Terwijl Pro juist naar Den Haag kwam om te vertellen dat de tegenvallende koopkrachtcijfers laten zien dat er geld bij moet voor mensen.
15: Ja, bevestigen waar we al maanden voor waarschuwen. In die zin is het fijn dat het nu weer op tafel ligt. Maar het betekent wel dat er om onze steun te krijgen echt een forse wijziging nodig is om juist het beleid eerlijker te maken, socialer te maken en om gewoon de mensen erop vooruit te laten gaan.
11: Ja, dus de partijen staan er gewoon anders in.
5: Ja, dus waar gaan we dan uiteindelijk naartoe? Welke richting zal het worden? Wat betekent dit nou allemaal voor die onderhandelingen?
11: Ja, vooral dat het een hele ingewikkelde puzzel wordt de komende weken. De partijen staan er namelijk gewoon net zo in als voor de vakantie. Nou, toen wisten we ook al dat er nog niet uitzicht was op een oplossing. Jette zei vandaag wel dat hij nog steeds hoop heeft op een brede meerderheid die zijn begroting steunt nog voor Prinsjesdag. Maar goed, Jette is een hele optimistische premier.
14: Ja, 21 en Pro benadrukken eigenlijk nog steeds dat het kabinet ook moet gaan kiezen tussen dat rechtse en dat linkse economische beleid. Nou ja, het is denk ik gewoon heel erg de vraag of er een keuze wordt gemaakt daarin voor Prinsjesdag. In die overleggen de komende weken, iedereen zegt dat ze daar de agenda's voor hebben leeggeruimd. Of ja, toch misschien wel waarschijnlijker dat we in de debatten daarna in de Kamer gaan zien welke keuze er uiteindelijk gemaakt wordt.
5: Dankjewel, Emma Jackson. Kasper, wat gebeurt er verder in Nederland volgens de andere media?
16: Dieuwke, in de stad Groningen is vanochtend een vrouw van 81 omgekomen nadat ze werd aangereden door een vuilniswagen, meldt RTV Noord. Het gebeurde bij een oversteekplaats. Hoe de aanrijding tussen de vrouw met een rollator en de vuilniswagen precies heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Bewoners van een studentencomplex in Amsterdam zijn de afvaldumpingen voor de deur zat, meldt stadszender AT5. Ze eisen dat de gemeente meer maatregelen neemt. Vuilniszakken, kartonnen dozen en meubels, het ligt allemaal rondom de ondergrondse vuilcontainers.
17: Wat we hier zien is een goede dag op onze campus. Dus gisteren is het grootste afval opgeruimd. En dit blijft er dan zo'n beetje liggen.
16: Nou, het is natuurlijk radio, maar ik heb de beelden gezien. En ik kan je vertellen dat het een puinhoop is.
5: Ja, het zal ook herkenbaar zijn voor veel stadbewoners,
16: zeker,
5: denk ik.
16: Volgens de studenten wordt het afval niet vaak genoeg opgehaald door de gemeente. En gooien mensen hun rommel daarom maar naast de containers. En dat trekt weer veel ratten aan.
17: Zulke beesten die hier goed gevoed worden. Ja. Of al het resteten wat er ligt.
18: En ondertussen ook niet meer bang zijn.
17: Nee.
18: Dus ze blijft lekker zitten en dooreten als je er langs loopt bijvoorbeeld, ja. Ja.
16: Henk Wijngaard is succesvol geopereerd, meldt RTV Drenthe. De zanger, bekend van onder meer Met de Vlam in de Pijp, heeft hartproblemen. Afgelopen maandag werd bekendgemaakt dat hij een operatie moest ondergaan. En dat is vandaag gebeurd in Zwolle. Wijngaard ligt nu op de intensive care afdeling om te herstellen van zijn operatie. En met de warmte van de afgelopen weken zijn ook schapen een stuk minder actief, waardoor de heide minder wordt onderhouden. Dat merkt ook schaapsherder Nienke uit Exlo, vertelt ze aan RTV Drenthe.
19: Nou, omdat het dus overdag zo ontzettend warm is. En dan ja, is het voor de schapen, die hebben dan helemaal geen zin meer. Die gaan onder de boom staan, die willen niet meer. En voor de werkhonden, die moeten natuurlijk de hele dag hard werken om de schapen bij elkaar te houden. Ja, is het gewoon veel te warm en eigenlijk gewoon levensbedreigend om met die hele hoge temperatuur aan het werk te zijn.
16: Ja, en daarom zit er niks anders op dan met z'n allen extra vroeg opstaan.
19: Ik denk niet dat we in één seizoen of zo vaak zo vroeg op pad zijn gegaan. Ja, het was vanochtend 4:30 toen ik naast mijn bed stond. Dat begint bijna te wennen.
5: Helene, hoe is het op de weg vanmiddag?
20: Ja, het is heel rommelig op de weg vanmiddag. Veel ongelukken. Nu weer een ongeluk op de A17 van Dordrecht naar Roosendaal bij Roosendaal West. De weg is daar dicht. Vanaf Stamperschat is de vertraging behoorlijk opgelopen, inmiddels al 40 minuten. Verkeer richting Bergen op Zoom kan het beste Zierikzee volgen en over de A59 en de A4 rijden.
6: NPO. Radio 1. Elke werkdag. Tot 6 uur. Het NOS Radio 1-journaal.

0: Il Valero, de Chaplin Band. In deze hitte is niks zo lekker als ijs. En voor sommige mensen niet alleen de eetbare variant, maar ook het soort waar je op kunt schaatsen. 4 weken lang kan dat in Tialf in Heerenveen. De topschaatsers zitten daar al volop in hun trainingsschema. Maar de gaten kunnen worden ingevuld door liefhebbers. Verslaggever Roel Pauw ging langs bij de wereldberoemde ijsbaan.
1: Eerst lekker staan. Hou balans, hè. Kijk een beetje naar voren.
2: In de schaduw van de hoge bomen voor het Tialf-stadion zijn een aantal mensen rek- en strek oefeningen aan het doen. Korte broek, hemdje, t-shirtje. Het is inmiddels zo'n 30 graden.
3: 30 plus en dan gaan schaatsen, dat is perfect.
2: Ja?
3: Lekker afkoelen juist.
2: En hoe komt het zo dat jullie hier kunnen schaatsen?
3: Tialf heeft altijd zomerijs. Mm-hmm. En dan mogen al die topteams schaatsen. En dan zit er tussen de middag eigenlijk een stukje tijd waar je ook gewoon vanuit de vereniging kan komen schaatsen.
2: Okay.
3: Dus wij komen uit Haarlem.
4: Nee, en als het er toch is voor de topteams, vind ik het wel sympathiek dat ze het ook voor andere mensen nog beschikbaar stellen.
2: Nou, veel plezier.
3: Dank je wel.
2: Schuifdeuren door. De temperatuur maakt een duikeling. De eerste schaatsers trekken soepele baantjes over het wereldberoemde ijs van Heerenveen. Maar er zijn ook amateurs die nog een beetje lopen te krabbelen.
5: Ik moet een beetje mijn gevoel weer vinden in het ijs.
2: Okay.
5: Het is de eerste keer dat ik hier al in de zomer schaats.
2: Is het belangrijk om ook zomers te trainen?
5: Als je fit wil zijn voor de winter, ja.
2: En zo fanatiek ben je wel, dat je dat belangrijk vindt?
5: Zeker. Het is wel een droom om hier ook te laten schaatsen.
2: Dat is altijd wel heel bijzonder, denk ik, hè, Tialf?
5: Ja, het beste ijs van Nederland.
2: Zelfs wanneer het buiten 30 graden is, hebben ze hier een mooi ijsvloertje.
5: Ik denk het wel, ja.
2: Herman van der Kwast,
6: ja.
2: De ijsmeester. Is het weer gelukt?
6: Ja, het ligt er weer prachtig mooi bij inderdaad.
2: Ja?
6: Dus, ja.
2: En moeten de machines dan harder draaien omdat het buiten zo warm is?
6: Nou, het is niet zozeer dat de ijsvloer sneller opwarmt, maar meer de warme lucht van buiten, die bevat veel meer vocht. De droogkast die moet harder werken om al het vocht eruit te krijgen. Dat vocht zit in de lucht en dat slaat naar het koudste punt en dat is het ijs. Ja. En dan krijg je inderdaad een dun stroef laagje op de baan, waar de schaatsers niet zo blij mee zijn.
2: Slecht voor de tijden.
6: Ja, inderdaad, ja.
2: Zit hij goed, de helm?
7: Nou, ik vind een helm niet zo mooi.
2: Nee, dat is verplicht hier, hè?
8: Ja, staat je wel, hoor.
2: Wat is het plan?
7: Eerst gewoon inrijden. Mm-hmm. En dan de rest van het programma volgen. Vooral sprint nu.
2: Zijn ze goed?
9: Ja, jeugdtalent.
2: En ook het jeugdtalent moet zomers, als het even kan,
9: nou,
2: op de schaats.
9: Ik ben het eigenlijk niet mee eens. Alleen de NK Clubs is al 4 oktober.
2: Ja.
9: Dus als je wil dat die meisjes ook leuk kunnen rijden op de NK Clubs,
2: ja,
9: moet je wel het ijs opstappen met ze. Want eigenlijk was ik normaal met deze jeugd niet de ijs opgestapt. Wij zitten, ja, is goed joh.
2: Waarom niet dan?
9: Ik vind het krankzinnig, zeker in deze tijd.
2: Wat bedoelt u met deze tijd?
9: Nou, wat denk je? De droogte buiten, de energie, de CO2. Krankzinnige wereld, toch?
2: Het is inmiddels boven de 30 graden buiten.
9: Ja, dat bedoel ik maar. Is waanzin, vind ik.
2: Je kunt ook nee zeggen.
9: Ja, je kunt ook nee zeggen, dat is waar. Ja, maar goed, als je
2: bent hier ook.
9: Jawel, maar als je een sport bedrijft en je doet het serieus, ja, dan wil je ook meedoen.
2: Dan is er nog maar één oplossing, stoppen met die sport.
9: Nee, daar is sport te mooi voor.
2: Ja?
9: Ja, vind je niet?
6: Ja, er zijn wel meer dingen die soms in de zomer, wat niet zo handig is om te doen. Maar het energieverbruik ligt niet eens zoveel hoger als in de winter, hoor. Ik zie hier geen probleem in om ijs te hebben in de zomer, hoor.
2: Lekker geschaatst?
10: Het was heerlijk. Mooi ijs.
2: Ergens op getraind?
10: Ja, op de bochten. Op de bochten.
11: Heerlijk.
2: Goed ijs?
11: Geweldig ijs.
7: Natuurlijk is het niet per se goed voor het klimaat natuurlijk. Maar ook al zouden wij hier op dit moment niet zijn, dan zou dit ijs er ook liggen. Mm-hmm. En dan zouden alsnog geschaatst worden door anderen. Dus dan in mijn ogen kunnen we dan er beter gebruik van maken. Als het er wel is.
9: Iedereen denkt altijd van ik ben verstandig genoeg. Heel veel mensen denken naar mij de zonvloed. Denk ik echt. Laat het daar maar wel op houden.
0: Zij deze schaatser in een verslag van Roel Pauw.
12: Ster. Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
13: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
12: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
14: NPO Radio 1.
0: 2 voor voor 4:30. Hier is Casper met de hoofdpunten.
14: De nieuwe wet in Frankrijk die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet. Dat heeft de Grondwettelijke Raad bepaald. Die controleert of wetten in overeenstemming zijn met de Franse grondwet. Volgens de raad maakt de wet een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers. De twee mensen die vanochtend op de snelweg bij het boerenprotest in Den Bosch om het leven zijn gekomen, zijn twee mensen uit Os. Het zijn een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw, meldt de politie. Zes mensen raakten in de file gewond. Hoe zij eraan toe zijn, is niet bekend. De politie heeft in een vrachtwagen in Vlaardingen 12 verstekelingen ontdekt. Vanwege de hitte zijn ze nagekeken door ambulancepersoneel. Waarschijnlijk wilde de groep met de veerboot naar Engeland. Ze zijn aangehouden, net als de Turkse vrachtwagenchauffeur. Meer dan driekwart van de DEFCON 1-bezoekers wil het ticket behouden voor de editie van 2027 in plaats van het geld terug te vragen. Het festival in Biddinghuizen werd eind juni afgelast na code rood vanwege de hitte. Tienduizenden mensen stonden toen al met hun tent op de festivalcamping. Ze konden kiezen geld terug of volgend jaar in de herkansing.
0: Weerman Marco Verhoef, we hebben weer een recorddag te pakken, hè?
15: Ja, het is weer recordwarm. De hoogste temperatuur ooit gemeten in augustus in de maand. Voor verschillende temperaturen van de meetstations van de KNMI is dat bereikt. Ja, het is gewoon echt heet. Hier en daar 37 graden. En we hebben ook nog een andere bijzonderheid. Dat is het verschil tussen de temperaturen 's nachts en overdag. Die is voor de beeld nog nooit zo groot geweest als vandaag.
0: Want hoe groot was dat dan?
15: Dat was 22,3 graden. Dus het verschil tussen de minimum en maximum temperatuur. En dat was toen ik net keek was het 22,7 geworden. Dus groot. Maar landelijk record. Ik had je een beetje lekker lopen maken in ons voorgesprek. Een ander record is buiten bereik, hoor. Want dat is 25,5 graden het verschil. En dat is ooit gemeten in Volkel op de vliegbasis op 14 september 1964.
0: Maar toch heel bijzonder.
15: Zeker, ja. En dat kan alleen als de lucht heel erg droog is. Nou, dat merk je nu ook. Hè. Hele lage luchtvochtigheden hebben we op dit moment. En dat maakt de hitte, want daar hebben we het natuurlijk wel gewoon over. 6, 37 graden in het binnenland. Ja, dat maakt het nog enigszins draaglijk. Een klein beetje wind erbij. En dan zorgt verdamping van het vocht op je huid, van het zweet, voor afkoeling. En dan heb je het net niet zo warm als dat je die verdamping niet zou hebben.
0: Maar voor de mensen die niet van die hitte houden, is het nog eventjes volhouden, maar niet zo lang meer, geloof ik.
15: Dus nog even doorbijten. Ik ben een beetje bang dat morgen misschien nog wel eens wat vervelender aan kan voelen dan vandaag. Het is wel minder heet. In het zuidoosten kan het nog 32 graden worden, maar op andere plaatsen is het 24 tot 30 graden. Maar de lucht wordt vochtiger en er kan zelfs ook een enkel buitje vallen, vooral in het noorden en laat op de dag misschien in het zuidoosten. Maar doordat die luchtvochtigheid toeneemt, voelt het wat benauwder aan morgen. Nou, dat zal zondag wel grotendeels voorbij zijn. Dan hebben we een matige noordelijke wind, 22 tot 26 graden. Zondag is het weer droog met af en toe zon.
0: Helene, hoe gaat het op de weg?
16: Ja, er staat nog 150 kilometer file. Betekent dat veel files wel wat korter beginnen te worden nu. Maar op een aantal plaatsen heb je toch nog wel behoorlijk wat vertraging. Zoals op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hoogt. Daar nog een half uur oponthoud. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht. 50 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. Daar is ook een rijstrook dicht. De A17 Dordrecht-Roosendaal bij Roosendaal is helemaal dicht na een ongeluk. Je kunt omrijden richting Bergen op Zoom via Steenbergen over de A59 en de A4. Op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os en Ravenstein een half uur vertraging door een ongeluk. Daar is nog een rijstrook dicht. En de A59 Os-Den Bosch is nog helemaal dicht tussen knooppunt Paalgraven en Nuland door een ernstig ongeluk vanochtend. Je kunt omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2.
0: Zometeen, 2000 mensen zijn vertrokken uit een Duits dorpje niet ver van de grens met Zuid-Limburg. Er woedt een grote natuurbrand op 200 meter van dat dorp.
17: Ster. Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
18: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
19: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
20: Dielke Teertstra.
21: Het NOS Radio 1-journaal.
0: De brand in het Hürtgenwald bij het Duitse dorpje Gai in de regio Noord-Rijn-Westfalen komt steeds dichter bij de bebouwing. Vanochtend werd het dorp met zo'n 2000 inwoners al volledig geëvacueerd.
1: Het voelt zich schon komisch aan, 4 gewekt te worden en het huis verlassen te moeten. Dat is eigenlijk dat wat man zich eigenlijk nur aus dem Fernsehen kent. Also het is een beetje unheimlich.
0: Het is best gek om midden in de nacht te worden gewekt om je huis te verlaten. Dat zie je alleen maar op televisie eigenlijk. Het is best eng, zegt deze inwoner. Verslaggever Henrik Willem Hofs, jij bent daar nu in de regio. Het vuur is dus nog niet onder controle.
4: Nee, zeker niet, Dielke. Ik sta denk ik op 200 meter van het dorp Gay. Terwijl daar heel veel brandweerwagens ook buiten staan te wachten tot ze het dorp een beetje in kunnen trekken. Ik denk dat ze daar ook willen gaan blussen. Dat dorp is dus verlaten. Vanochtend zijn er dus al 2000 mensen uit hun huizen vertrokken, omdat de brand gewoon te dichtbij kwam. De brand die zou nu tot zo'n 150 meter het dorp zijn genaderd. En eigenlijk alles wordt uit de kast getrokken. Zo'n 300 man brand personeel en ook 8 blushelikopters die hier af en aan vliegen, ja, om die brand onder controle te krijgen.
0: En is het gebied helemaal afgesloten?
4: Nou, we zijn toch best wel dichtbij gekomen. Komt natuurlijk ook omdat je dan als pers doorgelaten wordt. Waar je dan eigenlijk ook goed zicht op krijgt, is dat het dorpje in een soort dal ligt. Omringd door bossen. En daar grote rookvolken boven ook, rookpluimen. En daar staat dus behoorlijk wat in de fik. Zo'n 300 vierkante kilometer wordt gezegd dat daar toch in brand staat.
0: En de mensen uit dat dorp, die man die we net hoorden, maar ook de andere inwoners, waar zijn die naartoe?
4: Ja, die zijn eerst naar een school gebracht. Maar daar hadden ze te maken met as die uit de lucht kwam vallen. Toen zijn ze dus weer verplaatst naar een andere locatie. En daar zitten ze nu. En de verwachting is ook niet dat ze heel snel naar huis kunnen. Want de brandweer zegt ook nog dagen nodig te hebben om uiteindelijk het vuur te blussen. En ja, toch nog steeds lopen de huizen aan de rand van het dorp gevaar.
0: En hoe komt het, Henrik Willem, dat die brand zo lastig is om onder controle te krijgen? Heeft dat te maken met die ligging in dat dal of is het iets anders?
4: Nee, het heeft met een paar dingen te maken, terwijl ik mezelf even moet corrigeren. Het gaat om 300 hectare, niet om 300 vierkante kilometer. Dat zou heel veel zijn. Het heeft te maken met natuurlijk de warmte. Het is hier ook 37 graden. Je hoort het misschien, maar er waait een windje. Dat wakkert natuurlijk de vlammen aan. Mm-hmm. En er is nog iets anders. Er is hier best wel hard gevochten in de Tweede Wereldoorlog. Tussen de Amerikanen en de Duitsers. En er liggen gewoon nog explosieven in het bos. En dat is de reden dat de brandweer het eigenlijk niet veilig vindt om daar naar binnen te gaan. Ook omdat vannacht zo'n explosief is afgegaan al bij het ontstaan van die brand.
0: Het is ook niet de enige bosbrand in dat gebied, begrijp ik.
4: Nee, toen ik hier naartoe reed, zag ik ook in dat heuvellandschap 2 grote rookpluimen. Er is nog een andere brand hier, niet heel veel ver vandaan. Dus daar is de Duitse brandweer dus ook druk mee. Ja, Duitsland is tot nu toe een klein beetje gespaard als het gaat om natuurbranden. Er was natuurlijk veel meer in Frankrijk en in Spanje. Vele grotere stukken natuur en ook natuurlijk in Nederland een aantal natuurbranden. Dus in Duitsland is dit heel groot. En bedreigt het ook een behoorlijk stuk natuur. En het is ook echt veel groter dan in de afgelopen jaren wat ze hier hebben meegemaakt.
0: Dankjewel, Henrik Willem Hofs. In Tiel zouden de partijen Pro, D66, CDA en Forum voor Democratie vandaag een nieuw coalitieakkoord hebben bereikt. En Tiel zou daarmee de eerste gemeente worden waar Forum mee bestuurt. Forum zou geen wethouder leveren, maar het akkoord wel steunen. Ja, en ik zeg in elke zin het woord zou, want sinds dit vanochtend bekendgemaakt werd, is er van alles gebeurd. Teunis van der Poel, verslaggever bij Omroep Gelderland. Goedemiddag.
22: Goedemiddag.
0: Want is er inmiddels een akkoord en een college?
22: Nee, er was ook niet echt sprake van een coalitie. Forum zou die partijen hebben gesteund, zeg maar, daarin. Maar ze zouden geen wethouder leveren. Mm-hmm. Pro heeft de keutel weer ingetrokken. Want ze willen niet actief samenwerken met Forum. En ze willen, zeg maar, de indruk wegnemen dat Pro überhaupt met Forum voor Democratie gaat samenwerken.
0: Ja, en waarom komen ze daar nu mee? Want die afspraken kwamen niet vanochtend uit de lucht vallen, toch?
22: Ja, nee, dat lijkt mij ook niet. Maar misschien is de consternatie die is ontstaan. Misschien is het te heet onder de voeten geworden. Ik weet het ook niet. Ze trekken in ieder geval de keutel weer in. Dat is de huidige stand van zaken.
0: Als in, ze gaan dus toch niet met deze coalitie verder?
22: Nee, niet met de partijen die nu staan, inderdaad. Nee. Nee.
0: En moet de formatie dan helemaal opnieuw beginnen in Tiel?
22: De gesprekken met de VVD en de Partij voor de Burgers, die moeten dan ook weer van stal worden gehaald. Wat ze in Tiel wilden hebben, was dat alle partijen een soort raadsbreed gedragen bestuursakkoord zouden. Dat wilden ze uitvoeren.
0: Dat alle partijen daarachter zouden staan.
22: Ja, en dus eigenlijk ook met Forum. Alleen was wel de aanbeveling van de formateurs van doe dat eventueel met externe wethouders. Alleen VVD en Partij voor de Burgers hadden zoiets van onze wethouders hebben het prima gedaan. Waarom moeten dat externe zijn? Dat vonden ze een beetje raar.
0: Ja, dus die wilden toen niet meedoen. En toen bleven pro-CDA, D66 en Forum over. En die bedachten dus ook een bijzondere constructie, toch? Met Forum dus, die wel steun zou leveren, maar geen wethouder.
22: Maar geen wethouder, nee. De landelijke partijbesturen van Pro en D66, die zouden daarvoor zijn gaan liggen. Hm. Die zagen het niet zitten dat Forum überhaupt ook een externe wethouder zou leveren. Nee.
0: Maar goed, nu zien ze het dus helemaal niet meer zitten bij Pro en moeten ze opnieuw beginnen. Zijn er meer collegeopties in Tiel?
22: Nou ja, de gesprekken met de VVD en de Partij voor de Burgers, die moeten weer worden aangehaald. Er is op zich best wel politieke chaos in Tiel. Al een tijdje. Er worden verwijten over en weer gemaakt. De formatie is misschien ook stuk gelopen. Doordat er heel veel wantrouwen was, onderling wantrouwen.
0: Ja. Dus daarom was het al een bijzondere constructie. Is het wel zo dat gewoon het huidige college in Tiel kan blijven zitten en er in ieder geval een bestuur is de komende tijd?
22: Nou, er is geen college van burgemeesters en wethouders. Er is alleen een college van burgemeester. En ook nog eens een waarnemend burgemeester. Er zijn alle vijf de wethouders die zijn opgestapt. Er zijn gewoon geen wethouders.
0: Dus Tiel heeft bijna niks.
22: Ja. Nee. En daarom wilden die partijen eigenlijk ook gewoon snel met een aantal externe wethouders komen.
0: Ik snap het.
22: Die door iedereen werden gedragen. Ja. Blijkbaar zou Forum voor Democratie de externe wethouders die zouden zijn voorgesteld ook steunen. Maar als Pro nu de keutel intrekt, dan kan je weer van voren aan beginnen.
0: Voorlopig blijft het politieke chaos daar in Tiel. En jij blijft het allemaal volgen. Dankjewel, Teunis van der Poel, verslaggever van Omroep Gelderland. Kasper, wat melden de media in het buitenland?
14: Bij twee gasexplosies in het centrum van Brussel zijn drie mensen gewond geraakt, meldt de VRT. Tijdens werkzaamheden werd een gasleiding geraakt, waarop een gebouw werd ontruimd. Even later waren er twee flinke explosies in dat gebouw. De gewonden zijn medewerkers van de gasnetbeheerder en een brandweerman. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. De Britse overheid verbiedt tijdelijk de verkoop van wegwerpbarbecues vanwege de vele natuurbranden. In Engeland en Wales woeden op dit moment 37 branden, onder meer in Stourbridge. De BBC sprak daar deze man die zijn huis in vlammen op zag gaan.
3: So frighteningly fast, literally within 10 minutes, I would think went from a worrying situation to one that was totally out of control. It literally went up in seconds.
14: In 10 minuten was zijn hele huis afgebrand. De Britse regering vermoedt dat sommige van die branden zijn ontstaan door wegwerpbarbecues en vandaar dus dat verbod. Een Duitse digitale rechtenorganisatie wil dat er een verbod komt op de verkoop van smart glasses in Duitsland. Het zijn brillen die er als een normale bril uitzien, maar een camera hebben die onopvallend kan filmen. Zena uit Hamburg wil ook een verbod, zegt ze tegen de omroep NDR. Ze werd stiekem gefilmd terwijl ze in haar bikini aan het zonnen was.
5: Wie kan dat zijn? Wie had dat gemaakt? Dat zijn ganz viele vragen die dan opgekomen zijn.
0: Nou, dat is toch ook verschrikkelijk?
14: Het is verschrikkelijk, want ze verscheen in een video op TikTok. Daarna besloot ze de vlucht naar voren te nemen en zelf ook een video te plaatsen.
8: Hey, ik ben dat meisje uit een video en der Maga had einfach mich und meine Freundin in bikini gefilmd ohne uns Bescheid zu geben.
14: Ja, ze is dus gefilmd zonder toestemming, zegt ze. En daarna heeft de maker van die stiekeme bikini-video dat filmpje wel verwijderd. En een miljoenenfonds van de Italiaanse politie lezen we in de krant La Repubblica. Bij huiszoekingen zijn 3 schilderijen van de Franse schilders Renoir, Cézanne en Matisse gevonden. De doeken werden eerder dit jaar gestolen uit een museum in de buurt van Parma. Criminelen slaagden er toen in om binnen 3 minuten 3 topwerken mee te nemen. Ze zouden bij elkaar meer dan 9 miljoen euro waard zijn. De Italiaanse politie wil verder nog niet veel over de vondst kwijt, maar agenten hebben wel trots geposeerd met schilderijen voor een foto.
0: Hallo Bianca Damink.
2: Goedemiddag.
0: Hoe gaat het op de weg?
2: Nou, het drukste moment van deze middag, dat is geweest. Maar er staan nog wel een paar opvallende files. De meeste vertraging is er nog voor het verkeer op de A16 van Breda naar Rotterdam. Want tussen Breda en Dordrecht staat 12 kilometer file met 50 minuten oponthoud. Komt door een vrachtwagen met pech en de rechterrijstrook is dicht.

0: Espresso, Sabrina Carpenter. Goud en muntstukken ter waarde van 9 miljoen euro vonden ze dinsdag. Bouwvakkers in Dendermonde in België. Ze vertellen nu aan de VRT dat ze hun ogen niet konden geloven.
1: Het was echt daar op de bodem en ik was dan mee in de put zo wat steen aan het wegdoen dat de collega goed kon verder schieten. En dan zie je daar opeens munten liggen. En ik dacht eerst dan, dat zijn hier een paar muntstukken van een euro dat op een rij. En dan kijk je verder en dan is dat eigenlijk wel enorm veel geld dat daar lag.
2: Ze roepen, we hebben goud gevonden, maar ja, dat geloof je niet eerst een moment. Dat als je dichter gaat kijken en een keer in je handen neemt. En dat is niet te beschrijven.
1: Het eerste is inderdaad, je kunt dat hier wat verdelen met een paar mannen.
2: Ja, dat is de eerste gedachte dat je nu opkomt van we gaan dat houden en verdelen. Maar ja, de hoeveelheid is wat groot.
1: We kunnen alleen maar hopen op een vindersloon, maar ja.
0: Vandaag mocht er een kijkje worden genomen op de vindplaats en verslaggever van VRT Nieuws Thomas Deetaert was daarbij. Hij vertelde vlak voor de uitzending of de vinders al een beetje bekomen zijn van de schrik.
3: Ik heb de indruk dat ze nog niet helemaal bekomen zijn. Ook niet van de media-aandacht die er was. Maar ja, stel je voor, het zijn geen oude postzegels die je vindt natuurlijk. Hè. Nee. Het is, dit is radio, maar als je eens gaat kijken naar de beelden, naar de foto's, het is wel wat hoor. Het zijn heel veel goudstaven, gouden tabletjes, een beetje de grootte denk ik van een nu grote smartphone. En dan maar liefst 6000 goudstukken. Dit is iets wat je in films of op de zeebodem verwacht te vinden, niet in de grond bij de renovatie van een oud huis.
0: Nee, want wat wordt daar verbouwd?
3: Wel, dat is eigenlijk een oud herenhuis, zoals dat we dat in België noemen. Dat is een statige woonst waar eigenlijk op dit moment alleen de vier buitenste muren van recht staan. Dus binnen is er een totaalrenovatie aan de gang. Alles is daar uitgebroken. En ze zijn op dit moment ook nieuwe rioleringen aan het graven. En bij het graven van zo'n sleuf, zoals wij dat noemen, een kanaaltje, mm-hmm, onder de grond om riolering in te leggen, viel daar opeens een doek met een gouden schat in, viel daar uit de grond, om het zo te zeggen, uit het muurtje van zo'n kanaal.
0: En is er al enig idee van wie die schat is?
3: Er is een zeer plausibele hypothese, want het huis heeft generaties lang behoord tot een rijke brouwersfamilie, de familie van Assen, die in Dendermonde en omstreken een brouwerij hadden, ook heel wat cafés en ook heel wat vastgoed. Het was een zeer rijke familie en wellicht, dat is toch de hypothese, dat moet allemaal nog onderzocht en bewezen worden natuurlijk. Maar het is toch wat we op verschillende plaatsen horen, onafhankelijk van elkaar. Wellicht heeft de pater familias na de Tweede Wereldoorlog beslist om een deel van zijn geld in goud om te zetten. Mm-hmm. Dat zeker was en bleef. En dat deel dan onder de grond verstopt. Ja. De man had drie kinderen, alle drie niet getrouwd, zelf geen kinderen. Ze deden ook weinig op, zo blijkt. En dus dat geld bleef liggen.
0: En zouden die er ook niet van geweten hebben, die kinderen?
3: Dat is koffiedik kijken. De laatste telg van die drie is overleden in 82. Dus het wordt een beetje moeilijk om dat nog na te gaan. Ja. Ook.
0: En als er geen nazaten meer zijn van die familie, van wie is die schat dan nu? Of van wie wordt die?
3: Wel, in de eerste plaats is het parket nu een onderzoek gestart. Hè, dat het goud, dat de schat geen, deel uitmaakt van een crimineel feit. Hè, dat het niet gestolen is en dan verstopt is. Dus dat is de eerste stap. Mm-hmm. Is dat niet het geval, dan wordt dat burgerlijk vrijgegeven. En dan is de kans heel groot. Dus dan wordt het een tijdje in bewaring gehouden om te zien van weten we van wie het is? Komen er geen nazaten of verre familie die recht hebben op een deel van de erfenis? Is dat niet het geval, dan gaat het naar de eigenaar van het pand. En dat is het CAW. Dat is een soort openbare instelling, een centrum voor algemeen welzijn. En dat centrum dat zorgt eigenlijk voor mensen met problemen. Dus het zou eigenlijk nog een goede zaak zijn mocht dat daar terechtkomen. Nu, dat is nog veel te voorbarig op dit moment. Maar dan zou de eigenaar van het gebouw waar de schat gevonden is, dan zou dus zij ook
0: 9 miljoen euro rijker zijn.
3: 9 miljoen euro rijker. En is de kans ook heel groot dat er een vindersloon gaat naar die arbeiders en de jongen die een vakantiejob deed.
0: Het was een jongen van 18, hè, die daar in de zomermaanden werkt.
3: Ja, dus dat zou wel eens zijn meest lucratieve vakantiejob kunnen zijn dat hij ooit gaat doen. Maar zoals gezegd, dit is nog, het is nog veel te vroeg daarvoor.
0: Dat zei Thomas Teetaert van VRT Nieuws. Met deze tropische temperaturen buiten is een fanatiek potje hockeyen nou niet het eerste waar je aan denkt. Maar toch gebeurt het deze week. Morgen begint het WK hockey in Amstelveen. En in Breda is het WK Masters aan de gang. Dat is voor hockeyers op leeftijd. Erik Hengst is gastheer van het WK Masters. Goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag.
0: Hockeyers op leeftijd zeg ik, maar over welke leeftijd hebben we het?
4: Dan hebben we het in Breda over de leeftijd boven de 65.
0: Boven de 65.
4: Ja, we hebben 4 categorieën. 65 plus, 70 plus, 75 plus en 80 plus.
0: En hoeveel mensen doen daar aan mee?
4: Bij ons zijn 69 teams ingeschreven. En dat zijn gemiddeld 20 personen per team. Dus dan hebben we zo'n 1400 mensen.
0: En komen mensen uit de hele wereld?
4: De hele wereld. Echt alle windstreken. Dan heb ik het over Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, Argentinië, Japan, de Europese landen. Canada, Amerika. Ja, je kunt ze gek niet verzinnen.
0: En je zegt net ook al 80 jaar en ouder. Hoe oud is de oudste deelnemer?
4: De oudste is 91.
0: 91?
4: Ja, we hebben er 4 die de leeftijd van 90 gepasseerd zijn.
0: Zo. Het roept wel in deze tijd de vraag op, is dat wel verantwoord met deze temperaturen om mensen van die leeftijd ook zo actief op het hockeyveld aan de slag te zetten?
4: Ja, om te beginnen zijn de mensen ontzettend fit. Ja. Ze hebben ook iets van een medische verklaring moeten overleggen voordat ze hier deelnemen aan het toernooi. En verder hebben zij met dezelfde problemen te kampen als u en ik die het veld op gaan nu met deze temperaturen. En dat is gewoon warm. Dus is het verantwoord? Dat zal ieder individueel moeten beantwoorden.
0: Ja, dat ligt niet bij de organisatie, zegt u.
4: Nee. Nou, een beetje wel. De organisatie houdt er wel rekening mee. Dus wat er gebeurt met hogere temperaturen is dat er meer en langere pauzes worden ingezet. We zorgen ervoor dat er veel meer gesproeid wordt dan normaal. En we zorgen in ieder geval vandaag dat er heel veel ijs beschikbaar is voor op de teambanken en langs het veld. En voldoende water om te drinken.
0: Ja, en wat hoort u van de deelnemers? Hebben ze er last van of gaan ze er gewoon voor?
4: Ze hebben er last van, maar als je hockeyers de wei in stuurt, dan is het oogkleppen op en gaan.
0: Ongeacht hoe oud je bent.
4: Ongeacht hoe oud je bent. Dat, is, dat maakt niet uit of je 20 of 80 bent.
0: Ja, want hoe fanatiek gaat het eraan toe op de WK Masters?
4: Heel erg. Het is echt. Ze willen in het veld staan om te kunnen winnen. En dat betekent dat er echt een volle bak wordt er gespeeld. De duels zijn fel. En het gaat ook echt om een wereldtitel. Dus daar wordt heel veel voor opzij gezet.
0: Ja, want spelen deze mensen ook competities in eigen land?
4: Nee, er zijn in ieder geval in Nederland geen competities. Er is wel een organisatie, de NAC 60+, die elke 2 weken trainingen en wedstrijden organiseren door het land heen. Dus ze zijn wel actief, maar er is niet een officiële competitie.
0: Nee, maar mensen spelen dus wel op allerlei manieren. Want ik neem aan dat je niet alleen maar voor deze wedstrijden weer het veld oprent.
4: Nee hoor, nee. Deze mensen zijn echt gewoon door het jaar heen zijn ze actief.
0: En tot nu toe ook nog geen uitvallers door de hitte?
4: Ik heb in deze dagen 2 hittegevallen gehad. Dus dat mensen bevangen zijn door de hitte. Maar gelukkig, we hebben EHBO bij de hand en een ziekenhuis op loopafstand. Dus dat is allemaal op een goede manier is opgelost.
0: En welke teams doen het goed?
4: Sorry, welke?
0: Teams doen het goed.
4: Dat is heel verschillend. De Engelsen zijn heel sterk over de hele breedte. En in de oudere categorieën altijd de Nederlanders. We hebben vandaag al de finales van de 80-plus gehad. En daar is Nederland boven 80 is wereldkampioen geworden.
0: Wat goed. En waar zit dat in, dat Nederlanders daar zo goed in zijn?
4: Ja, sterk gestel, denk ik.
0: Ja?
4: Ik denk dat het van lichtingen afhankelijk is. Ja. Dus het is niet heel specifiek dat je kunt zeggen van... dat is nou een land waar het altijd goed is. Ja. Het wisselt een beetje.
0: Maar goed, Nederland is wel een hockeyland natuurlijk. En Engeland ook.
4: Absoluut. Ja. Nederland, Engeland, Australië. Er zijn ontzettend veel Australiërs hier op dit toernooi. Dus dat zijn inderdaad wat landen waar het toe doet.
0: Ja. Leeft het WK ook een beetje in Breda?
4: Ja. Als je in de stad komt, dan zie je overal teams rondlopen, op terrassen zitten, in restaurants zitten. En wat dat betreft vraagt iedereen zich af, wat is hier aan de hand? Mm-hmm. Gelukkig maakt de pers die ruimte ook wel wat ruimte voor in. Zoals de Stem hier lokaal. Omroep Brabant heeft er wat aandacht aan besteed. En de mensen zijn dus wel op de hoogte van wat er gebeurt.
0: Ja. En dan is dit weekend de finale ook, hè? De finale is zondag.
4: Ja. Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja. We zitten nu in de kruisfinales en zondag dan moet het klapstuk worden met de eindfinales.
0: Spannend dus nog eventjes daar in Breda. Heel veel dank Erik Hengst, gastheer van het WK Masters Hockey in Breda.
5: Op NPO.
6: Tot en met zondag.
5: Atletiek.
6: De Europese kampioenschappen in Birmingham.
5: En zwemmen.
6: Het EK in Parijs. Verder
5: hockey.
6: Het wereldkampioenschap in Nederland en België. Met morgen de Nederlandse vrouwen tegen Chili. En zondag de mannen tegen Nieuw-Zeeland.
5: Voetbal.
6: Dit weekend zijn we natuurlijk bij alle wedstrijden in de tweede speelronde van de Eredivisie.
5: Wie luistert, weet meer.
7: Ster. Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: NPO Radio 1. 5 uur. NOS NTR.
5: Dielke Teertstra.
6: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemiddag. Met de fiets de trein in voor een zomerse tocht of een weekendje weg... Daar zitten nog wel wat haken en ogen aan en leidt soms tot teleurstellingen onder reizigers. Onze verslaggever reisde mee. Nu eerst het nieuws, Casper Meijer.
10: De twee mensen die vanochtend op de snelweg bij het boerenprotest in Den Bosch om het leven zijn gekomen, zijn twee mensen uit Os. Er zijn een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw, meldt de politie. 6 mensen raakten in de file gewond. Vanochtend reden boeren met trekkers over de A59 naar Den Bosch. In de start van de file botsten 4 auto's op elkaar. De boeren waren op weg naar het debat in het Brabantse provinciehuis. Deze boer zegt dat er veiligheidsmaatregelen zijn genomen toen ze op de snelweg reden.
11: Ja, we hebben gewoon mee allemaal op de snelweg gereden. En allemaal zwaarlichten aangezet. En allemaal in dezelfde baan gereden. Dus we proberen...
12: U ook met de tractor?
11: Ja, ik ben zelf ook met de tractor. En we hebben allemaal achter elkaar gereden om gewoon het verkeer zo min mogelijk te hinderen. Dus daar hebben we echt aan gewerkt.
12: Maar het was toch niet de bedoeling dat jullie de snelweg op zouden gaan?
11: Ja, dat kunt u wel zeggen. Maar dat grote materiaal, als het door die dorpen gaat rijden... Nou, dan worden alle moeders ongerust van de kleinkinderen die naar school aan het rijden zijn.
10: Premier Jette vindt het geen goed signaal dat de politie Oost-Brabant niet wil ingrijpen tegen trekkers op de snelweg. Een nieuwe Franse wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet. Dat heeft de Grondwettelijke Raad in Frankrijk bepaald, die nieuwe wetten beoordeelt en ook kan tegenhouden. Volgens de Raad is het een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers. De Raad is niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Bovendien moet iedereen dan aantonen oud genoeg te zijn om sociale media te mogen gebruiken. En ook dat gaat de Raad te ver. De Franse sociale mediawet was voor veel andere landen een inspiratie om soortgelijke wetgeving te ontwikkelen. Driekwart van de bezoekers van het afgelaste festival DEFCON 1 wil geen geld terug, zegt de organisatie. De tickets blijven geldig tot volgend jaar. DEFCON 1, het hardstylefestival in Biddinghuizen, werd eind juni afgelast toen het code rood was vanwege de hitte. Het Centraal Planbureau verwacht voor volgend jaar een lichte daling van de koopkracht met 0,3%. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten en de stijgende energieprijzen. Desondanks verwacht het CPB voor volgend jaar een economische groei van 1,2%. In Vlaardingen heeft de politie in een vrachtwagen 12 verstekelingen ontdekt. Ze wilden waarschijnlijk met de veerboot naar Engeland. De 12 migranten zijn aangehouden, net als de Turkse vrachtwagenchauffeur. De grote natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen komt steeds dichter bij het geëvacueerde dorp Guy. De grote natuurbrand woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het is vlakbij de Nederlandse grens bij Kerkrade. Verslaggever Hendrik Willem Hofs over de evacuaties.
13: Vanochtend zijn er dus al 2000 mensen uit hun huizen vertrokken, omdat de brand gewoon te dichtbij kwam. De brand die zou nu tot zo'n 150 meter het dorp zijn genaderd. En eigenlijk alles wordt uit de kast getrokken. Zo'n 300 man brandweerpersoneel en ook 8 blushelikopters die hier af en aan vliegen. Ja, om die brand onder controle te krijgen.
10: Volgens de brandweer duurt het nog dagen voordat de brand is geblust. Het UMC Utrecht meldt een datalek. Het gaat om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Daar kunnen mensen logeren van wie naasten in een ziekenhuis liggen. In totaal liggen de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om gegevens als naam, adres, telefoonnummer en boekingsinformatie. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens.

0: verblijf. Daar kunnen mensen logeren van wie naasten in een ziekenhuis liggen. In totaal liggen de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om gegevens als naam, adres, telefoonnummer en boekingsinformatie. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Dan nog het weer. Langs de kust koelt het wat af door een noordwestenwind. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. In de middag vaker zon bij 25 tot 31 graden.
1: Helene Geest, hopelijk zijn er niet nog meer ongelukken gebeurd.
2: Nou, er is wel een ongeluk weer gebeurd op de A15 van Gorinchem naar Nijmegen bij Tiel. Daardoor is de vertraging vanaf Meteren 20 minuten. Op de A16 van Breda naar Rotterdam veroorzaakt een vrachtwagen met pech bij Dordrecht een lange file vanaf Breda. De vertraging is daar ruim 3 kwartier. Op de A17 Dordrecht-Roosendaal bij Roosendaal is de weg nog altijd dicht na een ongeluk. Je kunt omrijden via Steenbergen over de A59 en de A4. En op de A59 Oss-Den Bosch, daar is de weg nog altijd dicht bij Nuland na het ongeluk vanochtend. Je kunt omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2.
1: Provinciale statenleden in Brabant praten al de hele dag over de vergunningen van 5 pluimveehouders. Zometeen onze verslaggever over wat daar nu is besloten.
3: Ster. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Ze waren nog maar jongens toen ze terechtkwamen in Japanse interneringskampen in Nederlands-Indië. Ruim 80 jaar later vertellen ze hun verhaal. Openhartig en soms voor het eerst. De documentaire De Indische Tafel, jongens van de Japanse kampen. Morgenavond, 8:30, NTR NPO 2.
5: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
1: Volgend jaar kunnen Nederlanders minder besteden, zegt het Centraal Planbureau. Toch is de directeur van het CPB niet negatief over de Nederlandse economie.
6: Over de hele linie zijn de gevolgen toch te overzien. Ook omdat de lonen nog steeds stijgen en ook boven de inflatie liggen. Zowel dit jaar als volgend jaar.
1: Een trein heeft vaak maar 6 fietsplekken. Maar er zijn vaak veel meer reizigers die een fiets willen meenemen. Zeker in de zomer. Verslaggever Steef Bouwman. Niet iedereen weet hoe het zit met het meenemen van een fiets. Hè?
7: Hij mag in principe niet staan. Hè?
8: Conducteur Gerard Mulder maakt het dagelijks mee dat hij mensen de regels moet uitleggen. Of soms zelfs mensen met fiets moet weigeren.
1: Maar eerst gaan we naar Den Bosch, waar wordt gepraat over het intrekken van de vergunning van 5 pluimveehouders. De leden van de Provinciale Staten van Brabant zijn vandaag teruggekomen van zomerreces om te praten over het plan om de vergunning in te trekken, omdat die 5 pluimveehouders te veel stikstof uitstoten. De vergadering werd vanochtend overschaduwd door een dodelijk ongeval op de A59. Dat gebeurde in de staart van een file die volgens de ANWB was veroorzaakt door tractoren op weg naar het provinciehuis. En dat nieuws drong ook snel door tot de vergadering zelf. Commissaris van de Koning Ina Adema, die de vergadering voorzat, vroeg er aandacht voor.
9: En hoewel we nog niet de hele context kennen en de politie nog met onderzoek bezig is, is wel helder dat er 2 personen zijn gestorven. De dood van deze 2 mensen is natuurlijk hier bij ons in Brabant een afschuwelijke tragedie. En ik stel voor dat wij met elkaar staand een moment van stilte in acht nemen.
1: Dat was de commissaris van de Koning Ina Adema. Verslaggever Sarah Buurman, jij bent bij die vergadering vandaag. Waar dus wordt gepraat over het mogelijke intrekken van de vergunning van 5 pluimveehouders. En Sarah, er is veel kritiek op de manier waarop de provincie deze zaken heeft aangepakt. Wat voor kritiek hoor jij daar?
10: Ja, dat gaat vooral over de grote verschillen in interpretatie van wat er volgens de rechter met deze 5 pluimveehouders moet gebeuren. Dus volgens het provinciebestuur moeten ze eigenlijk van de rechter deze vergunningen gaan intrekken. Vanwege stikstof dus. Maar oppositiepartijen die vinden dat een minder vergaande maatregel ook binnen die uitspraak van de rechter had gepast. En die zijn boos dat er voor zoiets drastisch wordt gekozen. Dus daar bestaat de kritiek voor een groot deel uit. Daarnaast is er ook veel boosheid over de communicatie. Dus eigenlijk hoe het hele proces met die boeren is verlopen. De boeren die moesten 8 maanden wachten op een reactie op hun plannen om minder stikstof uit te stoten en kregen toen te horen we gaan intrekken. Daar heeft het provinciebestuur vandaag ook sorry voor gezegd in het debat.
1: Want het intrekken van de vergunning zou betekenen dat zij helemaal moeten

0: stoppen met hun bedrijf?
1: Ze zouden misschien op een andere...
0: In ieder geval niet met deze vorm.
1: Niet in de huidige vorm. Nee, ja, helder. Precies. Ja.
0: Inmiddels liggen er ook moties op tafel. Wat staat daarin?
1: Ja, klopt. Er is net een motie aangekondigd door de PVV hier in Brabant, gesteund door een aantal oppositiefracties. Die roepen op om niet over te gaan tot intrekking. En daarnaast is er een motie van de VVD en Lokaal Brabant. Dat zijn twee coalitiepartijen hier in Brabant. Die leveren gedeputeerden. En die doen eigenlijk een oproep om met die vijf boeren om tafel te gaan, zo snel mogelijk. En echt heel zorgvuldig naar hun plannen te gaan kijken. De plannen die zij dus gemaakt hebben om minder stikstof uit te stoten. Zij willen ook graag dat echt goed wordt gekeken van, is het niet mogelijk om bijvoorbeeld die bedrijven te verplaatsen. Dat willen zij dat serieus wordt bekeken.
0: En weten we al of die moties steun krijgen?
1: Je hoorde al hier en daar wat statenleden iets van steun uitspreken. Maar de stemming die zal pas later in het debat plaatsvinden. En ik denk dat het debat nog wel een paar uur zal duren.
0: Nou zegt de gedeputeerde Saskia Boelema dat het besluit van de rechter moet worden gerespecteerd. Wat bedoelt ze daarmee?
1: Ja, ze bedoelt er eigenlijk mee, de rechter die heeft vorig jaar april een uitspraak gedaan in de rechtszaak over deze vijf pluimveehouders. De provincie en de milieuorganisaties en boeren moesten van de rechter met z'n allen om tafel gaan zitten om binnen een plan te maken. Om binnen een jaar die stikstofneerslag op beschermde natuurgebieden substantieel en blijvend omlaag te brengen. Dat was dus vorig jaar april. Het is inmiddels een jaar later en zomer. Dus dat jaar is al lang voorbij. Dus zegt het provinciebestuur, we moeten nu een besluit nemen over deze kwestie. En er is ook een dwangsom opgelegd.
0: Ja. Maar dat klinkt alsof het dus wel gewoon zo kan zijn dat die vijf pluimveehouders inderdaad hun vergunning verliezen.
1: Ja. Het provinciebestuur blijft daarbij dat ze het besluit gaan nemen om die vergunningen in te trekken. Mm-hmm. Maar toch is het niet helemaal zeker of dat doorgaat. Er worden toch een paar kanttekeningen geplaatst. Dus het provinciebestuur zegt eigenlijk, de boeren en anderen die mogen vervolgens ook weer een zienswijze indienen en kunnen nog met alternatieve plannen komen, opnieuw dus. En de hoop hier bij het provinciebestuur is dat de stikstofplannen van de minister, van Essen, er uiteindelijk voor kunnen zorgen dat intrekking dan toch niet nodig is. Omdat het dan beter gaat met de natuur. Die maatregelen zijn nu nog niet uitgewerkt. Dus dat is een beetje, dat weten we nog niet of dat gaat lukken.
0: Dankjewel, Sarah Buurman. En zometeen horen we ook van onze politiek verslaggever de reactie van landbouwminister van Essen.
2: NOS NTR. Dielke Teertstra. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Veel Nederlanders hebben volgend jaar minder te besteden. Dat komt door de oorlog in Iran en door de hoge energieprijzen. Blijkt uit de nieuwste berekeningen van het Centraal Planbureau. Belangrijk rapport. Dat staat in een belangrijk rapport in de aanloop naar Prinsjesdag. Ondanks de dalende koopkracht is de directeur van het CPB positief over de economie.
3: De Nederlandse economie is veerkrachtig, ondanks al die internationale onzekerheid. Onze exportsector, met name de machinebouw, blijft het gewoon goed doen. Maar je ziet ook dat het Nederlandse consument geld blijft uitgeven. Mensen hebben ook wel buffers opgebouwd de afgelopen jaren. Dus er is ook ruimte om te blijven consumeren. En ook de Nederlandse overheid stimuleert de vraag in de economie. En de overheidsuitgaven blijven ook doorstijgen. Onder andere investeringen in defensie.
0: Goedemiddag, Achie van Huizeling, econoom bij ABN AMRO.
4: Goedemiddag.
0: Ja, de CPB-directeur zegt dus, de Nederlandse economie is veerkrachtig. Bent u dat met hem eens?
4: Het korte antwoord is ja. Mm-hmm. Dat voelt misschien gek gezien alle geopolitieke onrust die je voorbij ziet komen in het nieuws. Maar ik onderschrijf dat de Nederlandse economie veerkrachtig is.
0: Het korte antwoord is ja. En het lange antwoord, wat is dat dan?
4: Het lange antwoord, dan gaan we meer duiken in de redenen die daarachter zitten. Mm-hmm. Dus Pieter Hazekamp noemde er zojuist al een paar. De consument blijft uitgeven en heeft buffers opgebouwd. De Nederlandse overheid blijft ook uitgeven. De exportsector doet het goed. En die laatste dan door de wereldwijde vraag naar AI-gerelateerde producten. Maar er zijn ook nog een aantal andere factoren. Mm-hmm. Als we dan toch in het lange antwoord zitten.
5: Ja, ja, ja.
4: Dus de werkloosheid is laag. Er zijn historisch veel mensen aan het werk. Bedrijven en huishoudens maken ook investeringen om meer weerbaar te zijn. We zien bijvoorbeeld dat de aankopen in elektrische voertuigen zijn gestegen.
0: Terwijl mensen zijn minder afhankelijk zijn van de brandstofprijzen.
4: Precies, mm-hmm. precies. En er zijn niet alleen negatieve impulsen vanuit Iran te zien op de Nederlandse economie. We hebben namelijk hamstergedrag gezien van bedrijven. Dus uit de angst dat ze bepaalde inputs niet meer kunnen krijgen, hebben ze alvast een voorraadje aangelegd. En dat heeft gezorgd voor extra vraag en dat stimuleert de economie weer.
0: Het geeft weer een boost eigenlijk.
4: Precies. Ja. Dus het is een breed pakket aan factoren die daaronder zitten.
0: Maar toen de oorlog uitbrak in Iran, toen hoorden we allerlei alarmerende berichten over het effect daarvan op onze economie. Was dat dan onterecht?
4: Nou, ik denk dat het zeker belangrijk is om stil te staan bij dat het conflict in het Midden-Oosten grote effect heeft op de energieprijzen. En dat die energieprijzen ook weer doorvertalen naar de inflatie. Maar zoals Pieter Hazekamp ook noemde, die Nederlandse economie is veerkrachtig, die is weerbaar. Dus de effecten op de economische groei zijn wat beperkter. Ook bijvoorbeeld door zo'n tijdelijke factor die ik net al noemde. Mm-hmm. Door dat hamstergedrag bijvoorbeeld.
0: Ja. Het CPB heeft ook gekeken naar de koopkracht. Hè? Daar zijn politici natuurlijk ook heel benieuwd naar richting Prinsjesdag. Die daalt. Waardoor?
4: Nou, de koopkracht is inderdaad een heel belangrijk onderwerp, vooral in de aanloop naar Prinsjesdag. En het kabinet heeft eigenlijk plannen gemaakt op een wereld voor de oorlog in Iran. En daarbij ging het CPB ervan uit dat de lonen harder zouden stijgen dan de prijzen. Nu is dat nog steeds het geval, maar die prijzen die nemen harder toe, waardoor je nu ziet dat die koopkracht daalt. Mm-hmm. Onder andere ook door maatregelen die het kabinet neemt, zoals bijvoorbeeld de vrijheidsbijdrage. En ik denk dat het hele koopkrachtplaatje een belangrijk onderwerp gaat zijn voor de komende tijd.
0: De vrijheidsbijdrage, het extra geld dat naar defensie gaat.
4: Ja, precies.
0: Ja. Ja. Maar als het kabinet die maatregelen neemt, kan het kabinet dan ook maatregelen nemen om die koopkracht juist weer te laten stijgen? Of zijn we gewoon echt overgeleverd aan wat er met de oorlog in Iran gebeurt?
4: Nou, ik denk dat dat een belangrijk onderwerp gaat zijn voor de komende tijd. Dus de komende tijd wordt het de vraag hoe gaat het kabinet om met de koopkrachtcijfers die we hier nu zien. Gezien het tekort varen ze al best wel scherp aan de wind. Dus een veel groter tekort is eigenlijk onwaarschijnlijk. En ik ben ook heel benieuwd hoe ze dat gaan aanpakken. Vooral gezien de lastige politieke situatie. Hoe gaat er draagvlak voor gevonden gaat worden? Dus dat is een onderwerp wat ik ga volgen de komende tijd.
0: Een ander onderwerp dat nu natuurlijk speelt is de hitte. We horen afgelopen weekend van uw collega van de Triodosbank dat ook negatieve effecten gaat hebben op de economische groei. En dan gaat het dus om, mensen zijn gewoon minder productief, hè, als het zo warm is. Maar de landbouw, de oogsten vallen tegen. Het transport is op sommige plekken stilgelegd. Dat is niet meegenomen door het CPB in de berekeningen. Had dat wel moeten gebeuren?
4: Nou, ik denk als iets de afgelopen tijd heeft duidelijk gemaakt, dan is het inderdaad dat de effecten van klimaat op de economie niet meer een kwestie zijn van de toekomst, maar vandaag ook al ons gedrag beïnvloeden. Dus het is niet meer ver van ons bedshow. Voor bedrijven zien we dat de ketens in de Rijn worden verstoord en ook huishoudens passen hun gedrag aan tijdens hittegolven. Dus het heeft zeker effect op de economie. En dat zit ook in de gerealiseerde cijfers. Maar we zien ook naar de toekomst toe dat bedrijven en huishoudens actie ondernemen en keuzes maken voor de toekomst. Dus bijvoorbeeld die elektrische voertuigen aankopen.
0: Ja, dus we zijn daar wel al mee bezig.
4: Ja.
0: Ja. Dank voor dit gesprek. Econoom bij ABN AMRO, Achie van Huisling. Casper, wat melden andere Nederlandse media?
6: Bij een grote brand bij een caravanstalling in Almere Buiten zijn vanmiddag tientallen caravans in vlammen opgegaan, zien we bij Omroep Flevoland. Het vuur veroorzaakte een grote rookpluim die tot in de verre omgeving te zien was. De brandweer kon voorkomen dat de brand oversloeg naar het bedrijfspand.
5: Er zijn dus meerdere caravans bij de brand betrokken. De brand dreigde wel over te slaan naar het bedrijfspand, maar de brandweer heeft een stoplijn kunnen creëren tussen de caravans en het bedrijfspand. En we hebben die stoplijn weten te behouden. Dus daarmee is het pand behouden, gelukkig.
6: Eén persoon is vanwege het inademen van rook behandeld, maar degene hoefde niet naar het ziekenhuis. Bij het AD lezen we dat de voortvluchtige drugscrimineel Gerrit van R. is opgepakt in Turkije. De Eindhovenaar was de spil in een speedsmokkelnetwerk en kreeg meer dan 10 jaar cel. Hij kon worden opgespoord omdat van R. zonder dat hij het doorhad een versleutelde telefoondienst gebruikte die was ontwikkeld door de FBI. De inlichtingendienst kon dus meelezen met alle berichten die hij stuurde. En het drugscrimineel is uiteindelijk in korte broek en op slippers opgepakt in de populaire Turkse badplaats Antalya. Dielke, heb je nog een nieuwe auto nodig?
0: Nee.
6: Ik heb namelijk...
0: Heb je iets in aanbieding?
6: Ja, ik heb leuk autonieuws. De Nederlandse sportwagenbouwer Spyker maakt namelijk een comeback. Vandaag wordt een nieuw model gepresenteerd. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. De C8 Preliator 25 XXV. De verwachtingen zijn in ieder geval bij de presentatoren van de BNR Auto Update hoog gespannen.
7: Het is wel echt wel tof dat het weer leeft.
0: Zeker.
7: En die auto's zijn waanzinnig. Zijn echt waanzinnig om te zien. En als er dan ook nog een motor in ligt en hij werkt, dan wordt het helemaal leuk. Dus ik ben heel benieuwd.
6: Spyker heeft op zijn zacht gezegd een hobbelige geschiedenis. Het bedrijf is onder meer failliet geweest. En de herlancering van vandaag is mogelijk gemaakt door een investering van een Oekraïnse crypto-miljardair. En dan nog een grote meevaller voor het Visserijmuseum in Breskens, zien we bij Omroep Zeeland. Het museum heeft voor een nieuwe koffiehoek mokken nodig met daarop afbeeldingen van het dorp. Daarom kwam er een oproep op Facebook en die was behoorlijk succesvol. Binnen een uur had het museum al 60 mokken binnen en inmiddels staat de teller op meer dan 100.
0: Dus iedereen in Breskens heeft zo'n mok?
6: Ja, dat klopt. En dat komt door een actie van de lokale supermarkt van een paar jaar terug. Toen hadden ze die blijkbaar. Het museum belde daarom ook als eerste even met die winkel. Maar daar hadden ze er niet één meer liggen en opnieuw bestellen kon alleen per 1000 tegelijk. En daarom koos het museum dus voor deze succesvolle oproep.
0: Helene, hoe gaat het op de weg?
8: Nou, de meeste files worden heel snel korter. De meeste vertraging is er nu nog op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht is de vertraging 40 minuten door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht.

0: Ik zing Zoe Levi en Snellem. Met de fiets in de trein voor een weekendje weg of een fietstocht in de natuur. Veel mensen doen het, zeker in de zomer. Maar er zijn bepaalde regels en er is maar een beperkt aantal plekken. En daarom moeten conducteurs, zoals Gerard Mulder, regelmatig mensen teleurstellen. Verslaggever Steve Bouwman stapte bij hem in de trein naar Den Helder.
1: De fietskar, van wie is die? Die is van u. U bent ervan op de hoogte dat hij in principe niet bij mag met de trein?
2: Wat er nu gebeurt, is dat nou exemplarisch voor het probleem eigenlijk in de zomer?
1: Dat gebeurt dus heel vaak. 9 van de 10 mensen zijn heel slecht voorbereid op een reis met de trein met de fiets. En dan krijg je dus dat soort toestanden, want ze stappen gewoon in. Can you make him small? Is that possible or not?
2: En dit gebeurt dus in de zomer aan de lopende band?
1: Zomermaanden, goed weer, dat zijn twee ingrediënten om te zeggen van je kan iets verwachten. Ik probeer zelf ook te kijken naar oplossingen. Die mevrouw die staat hier. Ik heb er nu heel even gescheiden van de man. Dat is eigenlijk alles.
2: Bent u gescheiden van uw man?
3: Ja, gescheiden nou, ja.
2: Nou, hoeveel jaar?
3: 34.
2: Dat doet u toch even zo, maar Gerard?
1: Ja, ik wou dan zeggen, er is geen advocaat voor nodig.
2: Maar stapt u het?
3: Ja, tuurlijk. Ja, logisch. Als het druk is, dan is het niet anders. Ja.
2: Waar zit hij dan nu precies, uw man?
3: 2 coupés verder, heb ik begrepen. Komt goed. We weten waar we eruit moeten. Dus.
1: Goedemorgen, dames en heren, beste reizigers. Welkom aan boord van deze Intercity Nijmegen Den Helder. Voor nu wens ik u mede een aangename reis met deze trein van de NS. Maar als deze fiets even een stukje naar achteren gaat...
2: En daar is gelijk de volgende uitdaging voor conducteur Gerard Mulder.
1: Graag de bepakking eraf, want dan kan ik nog 1-2 fietsen extra kwijt.
2: Er staan nu 2 dikke e-bikes met fietstassen... waardoor deze vrouw haar fiets niet meer kwijt kan. Hoe is het voor u? Want u staat nu wel een tijdje te wachten al hier.
4: Zo gaat dat. Ik wacht gewoon even. En ik vind het fijn dat zij hun fietstassen eraf halen, dat deze erbij kan.
1: Wat je vaak ziet is dat mensen die komen gewoon met de fiets de trein in, volle bepakking en bezakking. En in de reglementen van de NS staat, je mag mee met de trein, alleen de bepakking en de bezakking moet eraf. En ik ga u ook heel even verzoeken even de tassen eraf te halen, dan hebben we wat meer ruimte.
2: Het probleem is dat er eigenlijk meer fietsers mee willen dan dat er plek is.
1: Ja, 9 van de 10 keer kom je dat tegen, dat er meer fietsers mee willen dan de plek is. Nou, ik ben vrij flexibel erin. Ik kijk altijd, in plaats van 3 kunnen we er misschien 4 of 5 fietsers bij. Dat ligt ook een beetje aan het soort fiets. Een racefiets neemt vaak veel meer de plek in beslag. Lukt het echt niet, dan lukt het ook echt niet. En dan moet ik mensen teleurstellen en dan laat ik ze ook staan.
5: Is dat uw fiets?
6: Ja, dat is van mijn vriend.
1: Oké. Okay. Hij mag hier in principe niet staan, hè?
6: Oh, dan moet hij even naar een andere...
1: Ik moet even kijken van of we hem zo meteen ergens anders even neer kunnen zetten, dat hij wat veiliger staat. Ja.
6: Best goed, zo, ja? Zullen we ervoor zorgen. Dank je.
2: Hier is het goed gegaan, maar hoe vaak gebeurt het nou dat mensen echt moeten worden geweigerd door u? Dat u zegt, er is te weinig plek, ik kan niet mee met de fiets. Blijf maar staan.
1: Dat gebeurt ook regelmatig.
7: De eerste keer zijn we van de trein gegooid. Ja, omdat er waren te veel fietsers in het afdeel, denk ik.
2: En toen mocht u niet meer mee?
7: Nee, dan moeten ze maar buiten staan.
2: Snapt u ergens ook de frustratie? Want ze denken, ja, ik heb geen auto, ik wil met de trein, ook nog eens goed voor het klimaat. Ja. En dan mag ik mijn fiets niet mee. Hoe moet ik dat dan doen?
1: Ik snap die frustratie best. Alleen als je van tevoren goed onderzoek hebt gedaan, weet je ook dat risico bestaat. Dus dat je een trein later moet nemen, of twee. Moeten er dan mensen naar Den Helder toe? Trein naar Den Helder?
2: Kieran Hofker, woordvoerder van de NS. Kunnen er niet gewoon plekken bij komen?
8: Ja, dat is best wel een dilemma. We willen graag veel mensen met de fiets mee kunnen nemen in de trein. Maar bijvoorbeeld de trein waar we nu in zitten, naar Den Helder, daar willen heel veel mensen hun fiets mee nemen. En dan zou je kunnen denken, haal daar een paar stoelen uit en maak plaats voor de fiets. Dezezelfde trein kan morgen helemaal weer aan de andere kant van het land rijden, waar veel minder mensen hun fiets mee willen nemen. En dan zorg je dat minder mensen een zitplaats hebben.
2: De reiziger zonder fiets wint het dan eigenlijk van de reiziger met fiets?
8: Ja, de zitplaatsen staan wel voorop. We willen het liefst zoveel mogelijk mensen daar met de fiets meenemen, maar niet als dat ten koste gaat van reizigers die graag willen zitten.
2: Wat is nou wel een oplossing?
8: We zien dat de drukte vooral in de zomermaanden speelt. Dus in juli en augustus verruimen we de tijden. Mag je gewoon de hele dag je fiets meenemen in de trein, terwijl dat normaal gesproken alleen in de daluren mag. En daarnaast hebben onze nieuwste treinen alweer veel meer plekken voor fietsen dan onze oudere treinen. Dus het is zeker iets waar wij naar kijken.
2: En dan komt de trein aan op station Den Helder en kan het weekend weg beginnen.
9: We gaan met de fiets naar de veerboot.
10: Neem net lekker rust aan.
2: Veel plezier.
10: Dankjewel.
0: Verslag was dat van Steve Bouwman.
11: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
5: wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
10: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
12: Magazijn leeggekoopt bij Kees-Mid Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmid.nl.
10: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
13: NPO Radio 1.
0: 1 voor 5:30, hier is Casper met de hoofdpunten.
14: Het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is de wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. De natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar 150 meter van het dorp Guy verwijderd, melden Duitse media. De brand woedt sinds gisteren in de gemeente Hütgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp dat inmiddels is geëvacueerd ligt vlakbij de Nederlandse grens bij Kerkrade. Driekwart van de bezoekers van het afgelaste festival DEFCON 1 hoeft geen geld terug, zegt de organisatie. De tickets blijven geldig tot volgend jaar. DEFCON 1, het hardstyle festival in Biddinghuizen, werd eind juni afgelast toen het code rood was vanwege de hitte.
0: Code rood eind juni, Marco Verhoef. Nu was het weer heel warm, hè?
15: Ja, het was weer heel warm. Kennelijk zijn we er inmiddels aan gewend.
0: Ja,
15: 37 graden genoteerd in het zuiden van het land op meerdere plaatsen. Zelfs een afgeronde 38, 37,7 gezien. Maar goed, vooruit. Laten we het daarop houden. En die hitte hadden we in het hele land. Je ziet wel langzaam maar zeker in de kustgebieden vlak aan zee dat er enige afkoeling plaatsvindt, omdat de wind wat van zee begint te waaien. Maar dat gaat ook niet allemaal zo even snel. Dus voorlopig blijft het de rest van de dag zon overgoten en heet.
0: En het weekend?
15: Die wind die begint dus te draaien en dat gaat wel door. Dus vanavond, vannacht zie je op meer plaatsen dat de temperatuur toch wel weer wat gaat dalen. Niet zo heel ver hoor. Minimumtemperatuur zal ergens tussen de 16 en 19 graden liggen. Het is niet meteen koud. En de bewolking neemt ook wat toe. Eerst is dat sluierbewolking, maar later in de nacht zou er in het noordwesten misschien al een eerste buitje kunnen vallen. En dan morgen overdag hebben we op meer plaatsen meer bewolking dan vandaag. Beetje zon tussendoor. Hier en daar valt een bui. Kans erop is het grootst in het noorden. En er is een kleine kans op een onweersbui in het zuidoosten. Het zuidwesten blijft waarschijnlijk gewoon droog. En flinke tegenstelling wat temperatuur betreft in het land. Want morgen wordt het 24 graden in de kop van Noord-Holland. Tot 32, nog een keer tropisch in het zuidoosten. Het is wel de laatste dag dat dat gebeurt. Want zondag is het 22 tot 26 graden. Is het droog met af en toe zon. Ja, eigenlijk een vrij gebruikelijk Hollands zomerweer hebben we dan.
0: Helene, hoe gaat het op de weg? Nou, de meeste files worden heel snel korter. Er is nog wel veel vertraging op de A16 van Breda naar Rotterdam, tussen Breda Noord en Dordrecht. De vertraging is daar 40 minuten. Er stond lang een vrachtwagen met pech, maar die is inmiddels weg. Daardoor ook file op de A17, Roosendaal-Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder, een kwartier extra reistijd. De A17 van Dordrecht naar Roosendaal, de andere kant op dus, is dicht bij Roosendaal-West door een ongeluk. Je kunt het beste omrijden via Steenbergen over de A59 en de A4. Goed nieuws over de A59, want die is weer vrij na dat ongeluk vanochtend richting Den Bosch. Er staat nog wel file op de A50 van Eindhoven naar Arnhem voor knooppunt Bankhoef. Daar is de vertraging ongeveer een kwartier. Ja, we praten zometeen ook over dat ongeluk op de A59 vanochtend. Onze justitieverslaggever schuift aan. En we praten over de vraag: waarom greep de politie niet in?
16: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
17: Hoe kijken we naar de natuur? Als iets om te ordenen of als een levend geheel waarvan we zelf deel uitmaken? In de tentoonstelling Living Mesh, A World Beyond Linnaeus nodigen 16 kunstenaars je uit om anders naar de natuur te kijken. Nu te zien in Verwij Museum Haarlem.
18: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
19: Dielke Teertstra.
13: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Een man van 71 en een vrouw van 72 uit Os zijn vanochtend omgekomen op de snelweg A59 bij Hees. Vier auto's waren daar betrokken bij een ongeluk. Er raakten ook mensen gewond. Volgens de ANWB gebeurde het ongeluk in de staart van een file die ontstond doordat er tractoren op de snelweg rijden op weg naar een protest in Den Bosch. Tractoren mogen niet op de snelweg rijden, maar het Openbaar Ministerie en de politie lieten eerder deze week weten dat ze de voertuigen niet zouden tegenhouden vanwege het demonstratierecht. Bij mij hier in de studio justitieredacteur Remco Andringa. Remco, heeft de politie na het ongeluk van vanochtend nog iets gezegd over dat niet ingrijpen?
20: Nee, vandaag wil de driehoek, dat zijn de politie, het OM en de lokale burgemeesters, niet specifiek meer op ingaan. Maar gisteren gaf de politie in Oost-Brabant dus als reden dat ze ook rekening hebben te houden met het recht om te demonstreren. Dat ze daarom geen boeren zouden tegenhouden als die met hun trekker de snelweg zouden nemen. Het OM herhaalt vandaag alleen dat daarbij altijd een afweging wordt gemaakt tussen het recht op demonstreren en de mate van gevaar. Nou ja, we kunnen vaststellen dat de overheid in dit geval het belang van kunnen demonstreren zwaarder heeft laten meewegen dan de verkeersveiligheid. Want die tractoren werden dus op de snelweg gedoogd. Al zat er wel een voorwaarde aan. Als de boeren voor gevaarlijke situaties zouden zorgen, bijvoorbeeld door de snelweg te blokkeren, nou, dan zou de politie wel ingrijpen. Maar zolang ze via de snelweg netjes van A naar B zouden rijden, dan dus niet.
0: Maar er is dus wel een gevaarlijke situatie ontstaan, want er is een ongeluk gebeurd. Is geprobeerd om mensen nog weg te houden van die snelweg?
20: De gemeente Den Bosch zegt dat vandaag wel is geprobeerd om tractoren van de snelweg af te houden, maar dat dat niet is gelukt. En dat het uiteindelijk een verantwoordelijkheid is van de boeren zelf om geen overtredingen te begaan. Dus dat ze zelf niet de snelweg op hadden moeten gaan. Ja, ik denk dat in de overwegingen om bij voorbaat een oogje dicht te knijpen ook wel heeft meegespeeld dat het in de praktijk inderdaad heel moeilijk is om trekkers weg te houden van de snelweg. De politie heeft niet de mensen en de middelen om bij iedere oprit van snelwegen een groot aantal tractoren tegen te houden. Met ook nog eens het risico dat het daar escaleert. Nou, we hebben bij eerdere boerenprotesten gezien dat de politie soms tegenover boze boeren kwam te staan met die enorme gevaartes. Nou, dat wil de overheid graag voorkomen. Maar ja, vandaag hebben we helaas wel gezien hoe enorm risicovol dat langzaam rijdende verkeer op de snelweg kan zijn.
0: En kan die boeren die daar reden iets worden verweten?
20: Ja, dat is nu lastig om te zeggen, vind ik. Daarvoor moet eerst blijken hoe dat ongeval nou precies is ontstaan. Maar mij lijkt het onwaarschijnlijk dat wanneer de overheid op dag 1 zegt, we gaan niet handhaven, diezelfde overheid op dag 2 kan zeggen, doen we toch wel. Het is wel in ieder geval de vraag of het verstandig is geweest om te beslissen bij voorbaat om niet te handhaven. Omdat je boeren daarmee misschien wel een vrijbrief hebt gegeven om de snelweg op te gaan. Misschien hadden de lokale autoriteiten toch een ander signaal moeten afgeven, zoals trekkers op de snelweg zijn gevaarlijk. Doe het niet, want wie de snelweg opgaat riskeert gewoon een boete. Dat zal zeker nog voer zijn voor een terugblik, verwacht ik.
0: Nou ja, en ook wat natuurlijk wel opvallend is dat vanmiddag die boeren natuurlijk ook weer terug naar huis gingen en toch weer ook 100 mensen ongeveer na afloop weer via de snelweg zijn gegaan. Hè? En daar is dus weer niet ingegrepen.
20: Nee, dat is inderdaad nog wel verbazingwekkend dat er na het ongeval eigenlijk heel massaal is opgeroepen om niet meer de snelweg terug te nemen. Die oproep kwam vanuit de politiek, maar ook vanuit boeren zelf. Toch reden er op verschillende plekken weer tractors door de avondspits op de snelweg. Ja, had de politie moeten ingrijpen, ik denk dat daar hetzelfde geldt als de afweging vooraf. Ja, hoe hou je al die trekkers tegen op verschillende plekken? En de verantwoordelijkheid wordt dus vooral bij de bestuurders zelf gelegd. En het OM zegt nog dat overtreders altijd strafrechtelijk aangepakt kunnen worden.
0: Dankjewel, Remco Andringa. Ja, en ook vanuit het kabinet kwamen de reacties. Politiek verslaggever Emma Jackson, wat hoor jij daar?
3: Ja, er is behoorlijk veel op gereageerd. Verschillende kabinetsleden die betuigden in de eerste instantie hun medeleven aan de nabestaanden van het ongeluk. En ze benadrukten ook allemaal dat nog niet alles bekend is. Maar ze grepen wel echt het moment aan om duidelijk te maken dat op de snelweg demonstreren gewoon niet kan en niet mag. En juist ook dat in de publiciteit eerder politiewoordvoerders, de OM, hadden gezegd dat er niet gehandhaafd zou worden. Dat was ook wel reden voor hen om duidelijk te maken dat dit eigenlijk echt niet kan. We hoorden verschillende ministers en ook uiteindelijk premier Jetten met deze oproep.
21: Helaas zijn bij een ongeluk aan de start van een file op de A59 twee mensen omgekomen en een aantal andere mensen gewond geraakt. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. En daarom gaat ook in de eerste plaats mijn gedachten uit naar de slachtoffers en de nabestaanden. En op dit moment is nog niet precies duidelijk wat er is gebeurd. De politie doet natuurlijk onderzoek. Maar het mag helder zijn dat het onacceptabel en onbegrijpelijk is dat je op de snelweg demonstreert. En in dit geval met tractoren, omdat dat leidt tot zeer gevaarlijke situaties. En gelukkig hebben de organisatoren van de protesten van vandaag nu ook opgeroepen om na de demonstraties op de weg terug niet de snelweg te kiezen als route met die tractoren. En ik ga ervan uit dat door alle demonstranten ook echt gevolg wordt gegeven aan deze heldere oproep.
22: Hoe beoordeelt u de uitspraak van de politie in Oost-Brabant die van tevoren zei, als er mensen met tractoren komen, dan zal er niet gehandhaafd worden?
21: Ik heb dat ook gezien. Ik vind dat geen goed signaal. Ik heb net ook begrepen dat politie en OM ook in het oosten van het land zeggen dat ze wel degelijk handhaven en dat ze dat gericht doen.
22: Maar hoe kan dan zo'n uitspraak worden gedaan?
21: Dat weet ik ook niet. Dat zullen we ook echt nog wel nabespreken na deze dag. Zeker ook na dit dodelijke ongeluk.
3: Ja, kritiek dus op de politie. Ook al zei hij dat hij nog wil weten wat er precies gebeurd is. En dat lokaal gezag ook ruimte moet hebben voor sommige beslissingen. Was hij duidelijk echt niet blij met hoe dit is gegaan. Hij kreeg ook wel de vraag of er niet na zoveel protest op de snelwegen en problemen daarmee ook niet een moment is gekomen dat misschien ook er landelijk beleid op nodig is. Nou ja, hij zei dat dat ook allemaal nog besproken wordt.
0: Ja. De aanleiding, Emma, voor dat protest op die snelweg was het voornemen van de provincie Brabant tot het intrekken van de vergunning van 5 pluimveehouderijen. Daar heeft het kabinet ook iets over gezegd, hè?
3: Ja, dat klopt. Minister Van Essen, dus van Landbouw, benadrukte vandaag weer dat het intrekken van vergunningen van boeren echt een laatste redmiddel is, zei hij. En hij zei dat alles op alles gezet moet worden om dat te voorkomen.
0: Maar dit is een besluit van de provincie, of in ieder geval een voorgenomen besluit van de provincie. Waarom spreekt de minister zich daar nou zo over uit?
3: Hij zit er echt mee in zijn maag. Want de provincie zegt eigenlijk dat ze met hun rug tegen de muur staan. Ze zeggen er is niet echt een landelijk stikstofbeleid. En ze kunnen daarom ook niet voor de rechter verdedigen dat de natuur goed beschermd wordt en dus dat deze vergunningen rechtmatig zijn. En minister Van Essen die zit er nog niet zo lang op die plek en die heeft wel in juni nieuw stikstofbeleid aangekondigd. Maar ja, dat pakket is er nog niet. En hij roept dus eigenlijk de provincie nu op om geen onomkeerbaar besluit te nemen voor dat pakket er wel is.
23: Het is echt een unieke situatie in Brabant. Ook eigenlijk een erfenis uit het verleden. Ik vind het heel belangrijk dat iedereen die hierbij betrokken is, of wij dat nu zijn, de provincie of andere organisaties, echt gewoon alles op alles zetten om dit soort situaties te voorkomen. Want ja, als je een vergunning hebt als bedrijf, dan is je dat ontzettend veel waard. Dus wij moeten voorkomen dat dat ingetrokken wordt.
24: Tegelijkertijd kan het u wel helpen. U wilt stikstof verminderen. Minder vergunningen betekent ook minder stikstof. Dus misschien is het juist een middel wat u heel goed kan helpen.
23: Nou, we hebben in een brief een heel duidelijke kabinetsaanpak neergelegd, waarin we ook zeggen dat je in een gebied eerst gaat kijken, wat kun je nog veranderen in het bedrijf? Moet het bedrijf zich aanpassen en omschakelen naar een andere type bedrijfsvoering? Moet je grond aanbieden voor verplaatsingen? Of wil je uiteindelijk op een nette manier een stoppersregeling aanbieden? En juist met de landbouwpartijen waar ik de gesprekken mee heb gehad, is die volgorde ook heel belangrijk. Dus dat benadruk ik ook elke keer.
25: Maar zegt u nu eigenlijk dat de provincie te voorbarig is geweest met de aankondiging van de intrekken van deze vergunningen?
23: Nee, ik vind het belangrijk dat ze mijn kabinetsbrief of mijn brief over dit thema meewegen in hun besluitvorming. Dit is een moment in hun besluitvorming. We zitten natuurlijk eind oktober zitten we met de spoedwet die ik naar de Kamer stuur met een programma van maatregelen. Begin volgend jaar komen de normen voor de intensieve veehouderijen. Nou, dit zijn intensieve veehouders. Dus eigenlijk is mijn oproep, voorkom dit en neem dit mee.
3: Ja, hij probeert dus met de provincie te bespreken wat er nog kan. Hij zal natuurlijk ook wel balen dat deze zaak weliswaar niet komt door zijn beleid, maar wel protest oproept tegen het hele stikstofbeleid in het algemeen. Mm.
0: Maar hij zegt dus eigenlijk, wacht nog eventjes, want er komt nog van alles aan vanuit Den Haag. Nou hoorden we de provincie eerder ook zeggen dat het besluit nog niet onomkeerbaar is. Wat betekent dat nou voor die boeren?
3: Voor deze 5 boeren vrees ik dat het gewoon meer onzekerheid betekent. Want voorlopig komen er dus geen onomkeerbare stappen. Er wordt naar van alles gekeken, naar zijn beleid, naar dat, ja, die verschillende stappen, of er nog andere alternatieven mogelijk zijn. Dat kan misschien een beetje hoop bieden. Het kan ook misschien handvaten bieden om deze beslissing nog te voorkomen. Maar ja, eerlijk gezegd, zijn beleid is natuurlijk ook wel dat de uitstoot omlaag moet dicht bij de natuur. Dus ook als uiteindelijk deze vergunningen nu niet ingetrokken worden, kan het natuurlijk wel zo zijn dat er alsnog ingrijpende stappen voor deze boeren nodig zijn. Dus voorlopig vooral onzekerheid.
0: Dankjewel, Emma Jackson. En dan sportnieuws, Kasper.
14: Geen finale voor Menno Vloon op de EK Atletiek. De polstok-hoogspringer kampte de afgelopen tijd met een virus, kon daardoor niet goed trainen en er werkte zijn hamstring hem ook tegen. Hij kwam al niet over de 5,45 meter. Hij sloeg daarna hoogtes over en gokte op 5,70 meter.
1: Dan ga je gewoon een gokje nemen, alles of niks. Want je hebt toch niks meer te verliezen. En ik merk dan met de stok optillen op 5,70 denk. Nee, is hem niet. Keuze maken. Flink balen, dat wil je niet.
14: Ja, hij trok zich daar al terug voordat hij een poging deed. Mika Gods staat op het punt Ajax te verruilen voor Paris Saint-Germain. Zijn zaakwaarnemer zegt dat de clubs bijna akkoord zijn over de transfersom en dat de 21-jarige Belg klaarstaat om naar Parijs te vliegen voor zijn medische keuring. Gods speelde sinds 2023 voor Ajax en haalt een bedrag van minimaal 55 miljoen op met deze transfer. Frenkie de Jong is klaar met de onjuiste verhalen over hem. De Barcelona-middenvelder haalt in een video op de clubkanalen uit naar een Spaanse journalist die volgens hem nepnieuws verspreidt. Bijvoorbeeld het verhaal dat hij weigerde te spelen tegen Atletico Madrid of dat zijn relatie met de coach niet goed is. Klopt volgens de Jong van geen kant.
4: También yo creo que vivimos en un tiempo que ahora para muchos periodistas es más importante sacar una noticia en vez sacar una noticia que es verdad.
0: Nou, complimenten voor het
14: Spaans. Ja, dat sowieso. Ik zal het even vertalen. Volgens hem leven we in een tijd waarin journalisten alleen een verhaal willen brengen en daarbij soms vergeten te controleren of dit verhaal wel klopt. En wielrenner Fabio Jakobsen heeft een nieuwe ploeg gevonden. Hij rijdt per direct voor Visma Lease Bike. De sprinter krijgt daar de kans om zijn carrière een nieuw leven in te blazen. Visma ziet nog veel onbenut potentieel in de 29-jarige Jakobsen. Zijn terugkeer wordt wel geleidelijk opgebouwd.
0: En dan de verkeersinformatie, Helene Geest.
6: Ja, de files worden snel korter nu. De meeste vertraging is er op dit moment in Zeeland op de N256 van Goes naar Zierikzee. Tussen de afrit Wolfhardsdijk en Colijnsplaat is de vertraging 25 minuten. Staat er een auto met pech.

0: Minutes, Zara Larsson was dat. Deze zomer zijn op meerdere plekken in Japan al temperaturen ruim boven de 40 graden gemeten. Iets luchtigers aantrekken klinkt dus logisch, maar op veel Japanse werkvloeren is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Al jaren probeert de overheid bedrijven ervan te overtuigen hun kledingregels vrijwillig te versoepelen. En deze zomer veranderde dat in een streng advies. Correspondent Anoma van der Veren ging op pad om te zien of bedrijven en werknemers nu wel ernaar luisteren.
1: Het heeft net nog geregend. Toch staat de thermometer alweer dik tegen de 32, 33 graden aan. En tussen de paraplu's lopen ook een hoop mensen in lange broeken. Gewoon volledige pakken. Vandaag is nog relatief cool, vertelt iemand aan me. Maar in een pak is het natuurlijk gewoon heet. Alleen ja, dit hoort nou eenmaal bij mijn werk. Bij mijn bedrijf is het wel normaal dat we een pak dragen. Ook als het warm is, dus eigenlijk heb ik weinig keuze. Niet iedere werkgever verplicht werknemers letterlijk een pak te dragen. Maar ook zonder duidelijke regels willen veel mensen niet als eerste afwijken. Ze kijken naar hun collega's, hun baas. En ook natuurlijk wat hun klanten professioneel vinden. Jonge man in een pak dus, die vertelt me dat het moeilijk is om als enige in een korte broek te komen. Ik zou me toch afvragen wat mijn baas, mijn collega's daarvan zouden vinden. Een andere jonge man, nog op de universiteit zit hij, maar als hij straks aan het werk gaat, zegt hij als mijn bedrijf duidelijk zou zeggen dat een korte broek is toegestaan, dan zou ik het misschien wel proberen. 10.000 Japanners zijn deze zomer al met hitteklachten naar het ziekenhuis gebracht. En ook al behoorlijk wat mensen overleden. En toch wachten veel werknemers, zelfs bij temperaturen van ver boven de 30, tot hun baas koelere kleding toestaat. En om die reden roept de overheid deze bedrijven nu op om hun strenge kledingregels te versoepelen. En de gezondheid van hun werknemers dus voorop te zetten. Nou, een van de bedrijven die dat alvast is gaan doen is GMO Media. En daar gaan we even op bezoek.
2: Hi.
1: Net als hij, maat. We staan bij de lift in dit enorme kantoorgebouw in het hartje van Tokio. Enorm glazen pand. We mogen naar de 16e verdieping toe. Als ik hier in de lift om me heen kijk, ik zie het dan inderdaad meteen een verschil met buiten. Iedereen om me heen heeft gewoon een t-shirt aan. Ik word hier rondgeleid door Sari Kuroda, een van de managers. En ook zij zit lekker te werken in een luchtige broek en een linnenwitte overhemdje. Ik zou bijna denken dat ze net een dagje op het strand heeft gezeten als ze geen laptop onder de arm had. Ze vertelt me dat het in Japan nog steeds wel de werkcultuur is. Dat bedrijven het moeilijk vinden om oude gewoontes los te laten, waaronder dus een pak dragen. En dat het daarom ook wel helpt dat de overheid nu een oproep heeft gedaan aan bedrijven om die strenge kledingregels toch te veranderen. Hier zijn ze er al in 2019 mee begonnen, toen het al duidelijk was dat de zomers in Japan alleen nog maar heter gingen worden. En dat deden ze dus om de gezondheid van hun werknemers te beschermen. En die klinken er behoorlijk blij mee. Ik kan echt slecht tegen de hitte, dus ik ben dankbaar, vertelt meneer Suzuki aan me. Hij is ook gekleed in spliksplinternieuwe sneakers en een korte broek. Maar mensen om me heen reageren altijd wel verbaasd, merk ik, mijn vrienden, mijn familie. Dus ja, ze zijn wel hier meer de uitzondering dan de regel, dat is duidelijk. Op het moment dat ik weer naar buiten stap in dit zakendistrict, een zee aan overhemden en donkere pakken, zelfs bij 33 graden. Ik denk dat het nog wel even gaat duren voordat heel Japan in korte broeken naar kantoor gaat.
0: Een reportage was dat van Anoma van der Veren. Frankrijk wilde een social media verbod invoeren voor kinderen onder de 15 jaar. In september moest dat verbod ingaan, maar het constitutionele hof heeft het teruggedraaid. Frankrijk-correspondent Saskia Houtuin, waarom?
3: Ja, een aantal redenen die noemen ze. Het zou in strijd zijn met de vrijheid van communicatie en ook van meningsuiting. Opvallend is ook dat het Hof zegt dat, hoewel ze wel erkennen dat kinderen moeten worden beschermd, dat de leden van het Hof dat zo'n breed verbod niet zou moeten worden toegepast op diensten waarvan niet echt voldoende is bewezen dat ze een risico vormen voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Opvallend, omdat er veel onderzoeken zijn geweest de afgelopen jaren, juist die allemaal wijzen op de gevaren van social media, met name bij kinderen. En daarnaast ook nog is er ook een meer juridisch technisch probleem, namelijk dat in de wet niet goed zou zijn uitgewerkt hoe mensen moeten bewijzen dat ze 15 jaar en ouder zijn en dus wel bijvoorbeeld een account zouden mogen aanmaken voor een sociaal medium. Dus vandaar dus dat de wet is teruggedraaid.
0: Ja. En betekent dat het ook helemaal niet meer doorgaat?
3: Zoals hij nu is, niet. Dus niet meer in september. Wat dus wel de bedoeling was, om dat verbod in te laten gaan bij de start van het nieuwe schooljaar. Die wet was er dit jaar in behoorlijk snel tempo doorheen gejast, met een heel ruime meerderheid ook aangenomen door het parlement. 279 stemmen voor en maar 81 tegen. En daarnaast, het is ook een belangrijk stokpaardje geweest, en nog steeds, voor president Emmanuel Macron. Die heeft het echt tot zijn persoonlijke missie gemaakt van zijn mandaat nu om dit verbod er doorheen te krijgen. Dat heeft hij ook meerdere keren zo gezegd. Dus voor hem is dit oordeel van het Hof toch wel een behoorlijk grote domper. Dus wat hij heeft gedaan, het Élysée, het presidentieel kantoor, die hebben namens Macron vrijwel meteen direct erachteraan na dat besluit een persbericht uitgedaan, waarin ze schrijven dat Macron de premier van Frankrijk, Sébastien Lecornu, heeft gevraagd om zo snel mogelijk weer naar de tekentafel te gaan om de wet aan te gaan passen, om er toch voor te gaan zorgen dat hij er doorheen komt voor volgend voorjaar. Dus ook voor de presidentsverkiezingen, waar Macron niet aan zal meedoen en wanneer hij dus ook zal aftreden.
0: Want Frankrijk is denk ik ook voor veel landen een beetje een testcase. Want heel veel landen denken na over zo'n verbod en kijken nu naar Frankrijk van hoe gaat dat dan? Nou, niet dus.
3: Absoluut, dat is ook. Ja, en dat is ook wel hoe Macron en Frankrijk het ook wel ziet. Hè? Dat zij de kar willen gaan trekken, dat zij een voorbeeld willen stellen. Er zijn andere landen waar als bijvoorbeeld geldt. Australië, sinds vorig jaar. Er wordt aan gewerkt in het Verenigd Koninkrijk, in Brazilië. Op Europees niveau ook in Brussel. Maar Frankrijk, Macron met name, die vond het ook echt wel belangrijk om hiermee een voorbeeld te stellen. Wat daarnaast ook wel meespeelt, is dat er meerdere rechtszaken ook lopen van ouders die hun kinderen zijn verloren door zelfdood. Door social media. Dat heeft wel heel erg veel aandacht ook wel gehad. Terecht ook natuurlijk in Frankrijk. Er zijn ook allerlei onderzoeken, ook hier in het land gedaan, naar de schadelijke effecten van social media en schermgebruik bij kinderen. Dingen als slaapproblemen, gebrek aan concentratie, toegang tot gewelddadige beelden, online pesten. Allerlei argumenten dus om van de regering van Macron om dus zo'n verbod in te gaan voeren. Dus dit laat wel zien, de Franse regering die neemt het wel heel serieus en wil het er dus niet bij gaan laten zitten. Zo
0: nee,
3: het.
0: Dat zegt het Élysée. Hoor je verder politieke reacties?
3: Die zijn er wel, maar nog niet heel veel. Want het is zomer. Politiek Frankrijk is hier nog altijd met zomerreces. Ik pik even de belangrijkste reactie eruit. Die is van Sarah El-Heri. Zij is de hoge commissaris voor kinderzaken. Zij heeft gereageerd eigenlijk wel gewoon in lijn met Macron, met de regering. Zij zegt dat zij zich niet bij het besluit wil neerleggen, in de zin dat het nog altijd een belangrijk doel moet blijven voor de regering om hiermee door te gaan. En dat eraan gewerkt zal moeten worden om er toch uiteindelijk zo'n verbod op social media bij kinderen doorheen te gaan krijgen.
0: Dus dat gaan we nog wel zien, wat ze daar in Frankrijk nog aan gaan doen. Dankjewel, Saskia Houtuin.
4: Vanavond
0: staat er weer een aantal finales en halve finales op het programma bij het EK Zwemmen in Parijs. Tess Schouten zwemt na 6:30 de finale van de 200 meter schoolslag. En ook in de halve finales komen Nederlanders in actie. En dat is te volgen hier op NPO Radio 1 bij Langs de Lijn en Omstreken. Ja, en er is meer sport. Volop atletiek vanavond op de EK in Birmingham. Atletiek commentator Aman Assaroglu. Met ook veel Nederlanders, hè?
5: Ja, het gaat vanavond echt allemaal om Femke Bol. Want dat is toch waar iedereen het meest naar uitkijkt. Haar eerste jaar op de 800 meter. En ze maakt enorme indruk op dit toernooi, na die overstap te hebben gemaakt van de 400 meter horde. Ze loopt zo makkelijk, met zoveel gemak, dat we allemaal heel erg benieuwd zijn of dat ze bij haar eerste titeltoernooi misschien ook direct de Europese titel zou kunnen pakken. Het wordt enorm opgeklopt hier in Birmingham. Mm-hmm. Het wordt een titanenstrijd tussen drie geweldige atleten. De Zwitserse Werro, de Britse Hodgkinson en dus Femke Broeders-Bol. En dat is echt waar het hele publiek voor zal komen. Het is uitverkocht vanavond. Ja, dit belooft op voorhand het mooiste race van het toernooi te worden.
0: Ja, dat is vanavond om 11:15 onze tijd. Maar wie komen er verder nog in actie?
5: We hebben ook medaillekansen verder nog met Jorinde van Klinken. Want ook de finale discuswerpen is vandaag. Van Klinken pakte al zilver bij het kogelstoten. Eerder in de week, zij is een van de twee Nederlanders in die finale. Samen met Alida van Dalen. Van Klinken is in topvorm en die komt hier alleen voor goud. Ja, dus persoonlijk kijk ik het meest uit vanavond naar Van Klinken. En met name dus naar Bol.
0: Ja. 10:45 dus, Femke Broedersbol, de 800 meter finale. Dankjewel Arman Afsaroglu en we horen jou de hele avond met co-commentator Anouk Vetter. Ja, en dit was het NOS Radio 1 Journaal voor deze vrijdagmiddag. Morgenochtend dan zijn we er weer om 7 uur, dan ben ik er ook weer. En Casper heeft nog het uitgebreide NOS Journaal voor u. Dus alvast een heel fijne avond en een mooi weekend.

0: NPO Radio 1.
1: Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30. Lieke Keizer schreef de roman Karel Károly met haar opa in gedachten. Die kwam met de kindertrein vanuit Hongarije naar Nederland.
2: Op een gegeven moment is er een actie in het leven geroepen om die kinderen naar Nederland te brengen.
1: En bleef.
2: Zodat ze enkele maanden aan konden sterken in pleeggezinnen.
1: Wit, blauw of groene daken, welke invloed hebben die op het klimaat?
3: Vetplantjes die heel erg onderhoudvrij zijn. Je hoeft niet met een grasmaaier het dak op.
1: Jeroen Vullings is de boekenwurm van dienst. En wat komt er allemaal kijken bij de souvenirs in museumwinkels?
4: De ijskastmagneet. Dat blijft gewoon een succesnummer.
1: Max Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30.
0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
5: Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp.
6: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
7: Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Door mensen beter te leren communiceren. Met en zonder AI. Kijk op lovaneck.nl.
0: NPO Radio 1. 6 uur.
8: Margje Fixen. Dit is de dag waarop er weer trekkers op de snelweg te zien waren. Er werd gedemonstreerd in Den Bosch. Moeten de pluimveehouders in Brabant, wie er vergunning op het hakblok ligt, nog een kans krijgen? Zometeen debatteren wij erover. Maar eerst het NOS Journaal. Met Casper Meijer.
9: En daarover debatteren ze ook in de Provinciale Staten van Brabant. Want daar wordt in Den Bosch nog steeds gesproken, gedebatteerd over het besluit om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Boeren vrezen dat ook hun eigen vergunning kan worden ingetrokken. Ook rechtse oppositiepartijen zoals de PVV en BBB zijn er fel op tegen. Inmiddels liggen er ook moties op tafel, vertelt verslaggever Sarah Buurman.
10: Er is net een motie aangekondigd door de PVV hier in Brabant, gesteund door een aantal oppositiefracties. Die roepen op om niet over te gaan tot intrekking. En daarnaast is er een motie van de VVD en Lokaal Brabant. Dat zijn twee coalitiepartijen hier in Brabant. Die leveren gedeputeerden. En die doen eigenlijk een oproep om met die 5 boeren om tafel te gaan, zo snel mogelijk. En echt heel zorgvuldig naar hun plannen te gaan kijken. De plannen die zij dus gemaakt hebben om minder stikstof uit te stoten. Zij willen ook graag dat echt goed wordt gekeken van, is het niet mogelijk om bijvoorbeeld die bedrijven te verplaatsen? Dat willen zij, dat dat serieus wordt bekeken.
9: De vergadering werd vanochtend overschaduwd door een dodelijk ongeval op de A59... Een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw kwamen daarbij om het leven. In een file die werd veroorzaakt door trekkers reden 4 auto's op elkaar. De overleden man en vrouw zaten bij elkaar in de auto. Premier Jette noemde het onacceptabel dat snelwegen vandaag werden geblokkeerd. Een nieuwe Franse wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet. Dat heeft de Franse Grondwettelijke Raad bepaald, die nieuwe wetten beoordeelt en ook tegen kan houden. Volgens de Raad is het een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers. En de Raad is ook niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Bovendien moet iedereen dan aantonen dat ze oud genoeg zijn om sociale media te mogen gebruiken. En ook dat gaat de Raad te ver. De Franse sociale mediawet was voor veel andere landen een inspiratie om soortgelijke wetgeving te ontwikkelen. De Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren tegen te gaan. Woensdag ging de maatregel in na ongeregeldheden. Toen werd er brand gesticht en met vuurwerk naar handhavers en woningen gegooid. Driekwart van de bezoekers van het afgelaste festival DEFCON 1 wil geen geld terug, zegt de organisatie. De tickets blijven geldig tot volgend jaar. DEFCON 1, het hardstyle festival in Biddinghuizen, werd eind juni afgelast toen het code rood was vanwege de hitte. In het gebouw van de Tweede Kamer zijn vanmiddag de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië herdacht. Er waren toespraken en er werden kransen gelegd door de voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer. Morgen is het 81 jaar geleden dat Japan capituleerde en ook in Nederlands-Indië een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. In verschillende Europese landen is de brandweer druk bezig met het blussen van natuurbranden. Bij Birmingham in Engeland woedt een grote brand, waardoor honderden mensen hun huis uit moesten. En ook Frankrijk blijft gebukt gaan onder branden. In Bretagne, bij Bordeaux en vlakbij Toulouse woeden verschillende natuurbranden. In de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen verspreidt een brand zich snel. Het geëvacueerde dorp Gai ligt in de gevarenzone, ziet verslaggever Hendrik Willem Hofs.
11: De brand die zou nu tot zo'n 150 meter het dorp zijn genaderd. En eigenlijk alles wordt uit de kast getrokken. Zo'n 300 man brandweerpersoneel en ook 8 blushelikopters die hier af en aan vliegen. Ja, om die brand onder controle te krijgen.
9: En ook een stuk verder naar het zuidoosten van Europa. Daar brandt het ook. Aan de Adriatische kust bij Kroatië raakten tientallen mensen gewond. De brand brak daar gisteravond uit ten zuiden van Split. Contact nu met Balkan-correspondent Thijs Kettenis. Thijs, wat is de situatie daar?
12: Nou, dat vuur heeft vrijwel de hele nacht gewoed bij de plaats Omis. Dat is inderdaad vlak onder de stad Split. De vlammen daar die kwamen tot aan zee en ook tot aan het centrum van het stadje. 200 mensen moesten worden geëvacueerd, deels via het water. Maar niet voor iedereen kwam.

0: bekentenis. Thijs, wat is de situatie daar?
1: Nou, dat vuur heeft vrijwel de hele nacht gewoed bij de plaats Omish. Dat is inderdaad vlak onder de stad Split. De vlammen daar die kwamen tot aan zee en ook tot aan het centrum van het stadje. 200 mensen moesten worden geëvacueerd, deels via het water. Maar niet voor iedereen kwam de hulp op tijd helaas. Want vanmiddag heeft de brandweer een lichaam gevonden in dat gebied waar de brand woedde. En ook wordt er nog iemand vermist. En onduidelijk is dat of dat om dezelfde persoon gaat. Ook nog 40 mensen raakten gewond, deels ernstig echt. 8 van hen verkeren in levensgevaar in het ziekenhuis in Split. Ja. Dus het was een hevige brand.
0: Ja, klinkt als een dramatische situatie. Het is aan de kust, het is ook een heel toeristisch gebied. Ik kan me ook voorstellen dat dat een enorme strop is voor de ondernemers daar in Kroatië.
1: Ja, het is een heel populair stadje. Het is hoogseizoen natuurlijk, dus het zit op zijn piek nu qua bezoekersaantallen. Mensen komen omdat het er groen is. Het ligt mooi aan zee, in bergachtig gebied. Ook aan de monding van een rivierkloof. En ja, die is ook populair voor kanoën en raften bijvoorbeeld. Nou ja, van die mooie natuur, daar is weinig meer over. En tot overmaat van rampen is er zojuist ook een nieuwe brand uitgebroken in die rivierkloof. Niet ver van waar het vannacht zo gruwelijk misging.
0: Dat is Kroatië. Ook op andere plekken op de Balkan woeden branden, hè?
1: Ja, het is op veel plekken op de Balkan raak helaas momenteel. Verderop in het zuiden van Kroatië ook. Maar ook nog verder langs de kust omlaag in Montenegro beland je dan. Nou, daarbij twee populaire badplaatsen is er ook brand. En ook in de buurt, van de Servische hoofdstad Belgrado. Daar staat een groot natuurgebied al dagenlang in brand. En het zorgt voor hevige rookontwikkeling ook boven Belgrado. En dat zijn maar een paar voorbeelden, maar echt alle landen op de Balkan hebben momenteel hun handen vol aan het bestrijden van het vuur. En het lijkt er ook niet op dat binnenkort beter wordt. Want volgens weerinstituten ligt het zwaartepunt de komende dagen van het bosbrandgevaar precies boven de Balkan.
0: Het is niet best. Dankjewel, Balkan-correspondent Thijs Kettenis. En rond deze tijd komt er bij ons wat koelere lucht het land in. En dat is voor veel mensen prettig. Maar tot nu toe piekte de hitte naar zo'n 37 graden op verschillende plekken. Naast de warmte is ook de droogte een groot probleem. Bijvoorbeeld voor voetbalclubs waar het nieuwe seizoen voor de deur staat.
2: In plaats van opkomend gras zien we gewoon één kale zandvlakte.
0: En naast het gras hebben ook bloemen moeite met de hitte. Vandaag werd de laatste hand gelegd aan de wagens voor het bloemencorso in Leersum vanmorgen.
3: We willen eigenlijk niet dat de bloemen nu al te veel zonlicht krijgen, want dan gaan ze krimpen en verbranden. Dus dan worden ze gewoon te droog. Dus we proberen ze zoveel mogelijk in de schaduw te houden.
0: Ja, uitdagingen dus op deze zonovergoten dag. En de vraag is dan ook of het echt gaat lukken om alles mooi te houden.
3: Linksom of rechtsom altijd. Ja, we moeten gewoon creatief zijn. Dus ik zit ook al in mijn hoofd met alternatieve materialen eventueel om de kleuren te vervangen. Maar het liefst willen we natuurlijk onze wagen helemaal met dahlia's bedekken.
0: Ook de waterschappen in Nederland hebben hun uitdagingen met de lage waterstand van de rivieren. Noodpompen worden aangelegd en dijken worden nauwlettend in de gaten gehouden. En eigenlijk is er maar één ding nodig.
4: Wat je eigenlijk nodig hebt is herfst. En die kan in september komen. Augustus zou erg vroeg zijn. Het kan ook pas oktober zijn. En dat weten we dus gewoonweg niet.
0: Ja, de hitte van vandaag verbreekt ook records. In de Bilt is rond 4 uur een temperatuur gemeten van 35,1 graden. En daarmee is het de warmste 14 augustus ooit. En vanaf morgen zijn deze extremen voorlopig weer weg. Dan naar de WK Paardensport in Aken, waar het vandaag om de individuele medailles ging. Commentator Jan Rolfs, ja, die hitte, daar hadden ze in Aken ook wel mee te maken, hè?
5: Ja, ze zijn overgegaan op een tropenrooster. Eerste deel van 20 combinaties ging vanochtend om 8:30 al van start. En het tweede deel dan vanaf 3 uur, zodat er op het heetst van de dag niet gereden wordt. En dat is ook een beetje ter bescherming van de paarden, want ook hier temperaturen in Aken boven de 35 graden. Het was echt ongelooflijk warm. Dus dat is een goede actie geweest van de organisatie. Ook voor de toeschouwers. Hè. Ik schat toch hier zeker 15.000 fans die naar de Grand Prix Special zijn komen kijken. Die hebben ook last van de hitte. Dus een tropenrooster bracht uiteindelijk wel redding en verkoeling wil ik niet zeggen. Maar voor de paarden was het veel beter.
0: Ja, iets van verlichting in ieder geval. Hoe hebben de Nederlanders het gedaan vandaag?
5: Nou, we hadden 2 Nederlandse combinaties in de Grand Prix Special Finale. Dat is dus een medailleonderdeel. Dingen van Lieren komt uit Goes uit Zeeland. Reed op Mauro. Deed het goed. 72,857. Daarmee werd ze uiteindelijk 18e. En die 18e plek is net voldoende om zich te plaatsen voor de grote kuur op muziek morgenavond hier in Aken. Dat is het koningsnummer van de dressuur. Daar mag ze dus aan meedoen. En

0: In dat tweede deel, in de middag dus, kwam Marieke van der Putten, de kopvrouw van de Nederlandse dressuur, in actie op Santana. En zij realiseerde een persoonlijk record van 76,246. Had wel wat foutjes, anders was die score nog hoger uitgevallen. Zij werd daarmee uiteindelijk achtste. En dat kun je echt verdienstelijk noemen voor Marieke van der Putten. Uiteindelijk won hier Charlotte Frey uit Groot-Brittannië op Glamourdale. Tweede Catherine Laudrup-Dufour uit Denemarken. En Katharina Hemmer uit Duitsland haalde de bronzen medaille bij de Grand Prix Special bij het WK paardrijden vandaag.
1: Dankjewel, commentator Jan Rolfs. Het is bijna 6:10. Het weer nog. Langs de kust koelt het wat af door een noordwestenwind. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. In de middag vaker zon en het wordt 25 tot 31 graden.
2: Helene Geest, hoe is het op de weg?
3: Nou, het valt mee nu met de drukte. De meeste files zijn al opgelost. Op de A12 nog wel 10 minuten vertraging van Arnhem naar de Duitse grens vanaf knooppunt de Oudijk. De A17 Dordrecht-Roosendaal die is nog dicht bij Roosendaal-West door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Je kunt omrijden via Steenbergen over de A59 en de A4, want het gaat lang duren daar, waarschijnlijk tot 11 uur vanavond. En op de A27 van Utrecht naar Almere ook nog 10 minuten extra reistijd tussen Hilversum en Huizen.
4: NPO Radio 1. EO.
5: Dit is de dag. Maartje Fixen.
2: Ja, een hele goedenavond. De emoties lopen hoog op bij een aantal Brabantse pluimveehouders.
6: Dit is uw pensioen, dit is mijn inkomen, dit is ons hart en ons ziel. En dat zijn ze zelf aan het pakken. Dat is onbegrijpelijk.
2: De provincie wil hun vergunning intrekken en daarom werd er vandaag gedemonstreerd in Den Bosch. Moeten deze boeren nog een kans krijgen?
5: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
2: Daarover ga ik praten met Erik Luiten van Agractie, een van de organisatoren van de actie vandaag, pluimveehouder Iris Odink en Johan Vollebroek van Mobilization for the Environment, MOB. Goedenavond allemaal, fijn dat jullie er zijn. Op dit moment is er nog een spoedoverleg gaande in de Provinciale Staten van Brabant over 5 Brabantse pluimveehouders die hun vergunningen dreigen kwijt te raken. Even maar kijken waar iedereen staat. Is dat terecht of onterecht dat ze die vergunning dreigen kwijt te raken? Iris Odink.
7: Ja, dat is een inkoppertje natuurlijk. Ik heb niet voor niks een jurkje aan met de vlag op de kop van Nederland. En ik vind het zeer onterecht wat hier gebeurt. Ik ben echt als de dood dat Nederland gestuurd gaat worden door een stelletje moraalridders die onder één hoedje speelt met provinciale en landelijke overheden. En dit moeten we nooit, maar never nooit toestaan.
2: Erik Luiten, terecht of onterecht? Nee. Nou, de organisator van de actie vandaag. Dus,
8: Nee, volkomen onterecht. We geven ons echt op het hellend vlak als we op deze manier omgaan met vergunningen waar bedrijven hun bestaansrecht op hebben gefundeerd. Ja, als dit gaat gebeuren, waar eindigt dit? Het voelt een beetje aan als dat we een soort van bananenrepubliek terechtkomen.
2: Ja, Johan Vollebroek van Mobilization for the Environment. Terecht of onterecht dat de boeren daar, de pluimveehouders, hun vergunning dreigen kwijt te raken?
9: Nou ja, dat is een vraag die natuurlijk een ja en nee kunnen beantwoorden. Het achterliggende probleem is dat we binnenkort, dus eerst komende jaren, wat zullen moeten doen aan de stikstofdepositie. En anders kunnen we een aantal natuurgebieden gewoon helemaal afschrijven. Daar heeft de rechter ook over oordeeld in de Greenpeace-zaak. Er moet zo snel mogelijk wat gebeuren, zowel aan de Veluwe als aan de Peel. En anders dan kunnen we die natuurgebieden net zo goed asfalteren, want anders zijn ze weg. Ja. En dan wil ik ook nog even verwijzen naar Remkes, het rapport van Remkes, wat ook door het LTO en ook door de andere landbouworganisaties werd omarmd in 2022. En zijn aanbeveling was, ga zo snel mogelijk binnen een jaar 500 tot 600 piekbelasters sluiten. Vergoed ze natuurlijk, compenseren ze. En ga die binnen een jaar sluiten. Nou, dat was in 2022, iedereen was enthousiast en er gebeurde maar niks.
2: Nou, er zit natuurlijk kan ik, ik, wil, ik wil even dus concluderen dat u zegt het is terecht. Meneer Vollebroek.
9: Dit is natuurlijk. Er zijn een aantal bedrijven, er zijn veel meer piekbelasters. Maar in feite geldt dit voor alle piekbelasters.
2: Ja,
9: in
2: maar even nog samenvatten. U zegt dus wel terecht dat deze pluimveehouders hun vergunning dreigen kwijt te raken.
9: Nee, wij hebben de provincie gevraagd om maatregelen te nemen dat die stikstofdepositie op natuurgebieden zo snel mogelijk omlaag gaat. Ja. Als de consequentie daarvan is dat er geen andere mogelijkheden zijn en dat die vergunning moet worden ingetrokken, dan is dat de consequentie daarvan, ja.
2: Ja. Oké, helder. Erik Luijt van Agraxia, u was vandaag bij die acties bij het provinciehuis in Den Bosch. Hoe is de sfeer onder de boeren?
8: Nou, er is een sterke maat van verbondenheid van de aanwezige boeren. Het waren zeker niet alleen pluimveehouders. Want uiteindelijk voelt iedereen wel aan. Ja, het gaat nu om pluimveehouders. Maar morgen kan het ook om andere bedrijven gaan. Dus die saamhorigheid is groot. En ook het zien en het horen van de inspraakreacties van de boeren. Ja, dat geeft wel een heel sterk gevoel van saamhorigheid. Je staat er voor elkaar, met elkaar. En ik wil heel even reageren op het verhaal van Remkes. Ja, het is een wat smalle uitleg die de heer Volbroek hier geeft. In feite geeft Remkes het trappetje van Remkes aan dat er eerst goed gekeken moet worden van wat kan er op de locatie zelf. En deze boeren waren nou juist heel actief bezig om ook met een plan te komen met forse reducties van tussen de 50% en 85% nota bene. Nou ja, mij lijkt dan toch dat je ook een keer dan de uitgestoken hand zou moeten kunnen aannemen en op die manier deze bedrijven toch nog toekomst kunnen geven.
2: Johan Vollebroek, de boeren hadden echt plannen in de maak. Daar moet je naar kijken. Dat is ook volgens mij een beetje de toon van het debat op dit moment.
9: Ja, daar moet de provincie naar kijken. Dus dat is niet aan ons. Hè. We hebben de provincie gevraagd om actie te ondernemen.
2: Maar zou u dat een goed idee vinden als dat zou gebeuren?
9: Nou, het probleem is als je bijvoorbeeld ziet zo'n bedrijf als Frank Rooijakkers, die nogal veel in het nieuws is. Ja, die heeft zo'n enorme depositie op het natuurgebied. Die zit daar op een kleine 500 meter afstand van de Deurnse Peel. Mm-hmm. Als je daar 90% reductie haalt, dan is die nog een hele grote piekbelaster. Dus dan
7: mag
9: kom
7: ik
9: je
7: daarop inhaken? Want
2: Iris
9: dan kom je
2: ziet
9: maar dan kom je
2: afmaken, Johan Vollebroek. Ja, het is helder. Je redt het niet, ook al worden die maatregelen allemaal genomen. Zeg ik dat goed?
9: Dus de conclusie is dat je dus dat bedrijf moet verplaatsen of je moet dan wat anders doen. Maar met technische maatregelen krijg je dat niet gecorrigeerd op die locatie.
2: Oké, helder. Iris Odink?
7: Je ziet heel duidelijk juist dat, ook al haal je het bedrijf weg of halveer je de uitstoot, dat is op Schiermonnikoog ook uitgeprobeerd door een groep melkveehouders, koppen bij elkaar. Ze hebben daar koeien weggedaan. Het maakt niet uit. En zijn we dan van plan om...
2: Het maakt niet uit, want?
7: Nou, de stikstofuitstoot gaat misschien op papier omlaag. Maar je ziet
9: geen effect. De werkelijkheid ook omlaag.
7: Je ziet geen effect. En ik denk, ons Nederlandje wordt zo bevolkt met zoveel mensen. Moeten we boeren gaan opofferen die voedsel produceren?
2: Ja, maar even voor mijn helderheid. Ja. Op het moment dat je minder dieren hebt, heb je toch ook minder stikstof?
8: De luchtconcentratie nam niet significant af. Dus er was geen verschil te meten. Sterker nog, er was zelfs nog een hogere concentratie aan ammoniak in de lucht. Dus dit had geen zin. Dat bleek uit die test op Schiermonnikoog. Was het, dat daar dus minder dieren waren, maar de luchtconcentratie nam niet af.
7: Ik ben bang dat we over 10 jaar...
2: Even Iris Odink, dan ga ik naar u, meneer Vollebroek.
7: Ik ben zo bang dat we over 10, 15 jaar met elkaar concluderen, de boerenstand is weg, we hebben geen voedselproducenten meer in ons eigen land om van eerlijk en goed voedsel te voorzien. En de natuur is er geen bal mee opgeschoten.
2: Johan Vollebroek,
7: alsjeblieft.
2: Schiet de natuur er uiteindelijk mee op als je dit soort onderzoek ziet?
9: Ja, natuurlijk. Ik ken die geval, die case van Schiermonnikoog. Maar het is grote flauwekul wat hier verteld wordt. Daar kunnen we niet in detail over gaan, maar het is gewoon onzin. Het tweede is, de landbouw is verantwoordelijk voor 90% van de ammoniakemissie in Nederland. Met name de intensieve veehouderij, die produceert voor 80% voor het buitenland. Dus wat wij doen in Nederland, wat de boeren doen in Nederland, wij zorgen dat buitenlandse consumenten goedkoop varkens en kippenvlees en goedkoop melk en zuivel van alles hebben. Ja. En de mest en de ammoniak die blijft hier. Dus we houden een compleet vernield ecosysteem houden we over.
2: Ik wil even terug naar Brabant. Honderden trekkers vandaag via de snelweg naar het zuiden. Er wordt dan gezegd, dit is toch intimidatie. Opstoppingen tot gevolg, is dat nou nodig?
8: Nou kijk, bij de vraag, ik weet niet wie de vraag precies stelt, maar in ieder geval aan mij, akkoord. Kijk, de trekker is natuurlijk een symbool voor de boerenprotesten. En het is ook gewoon een legaal vervoersmiddel. En in feite is dat waar boeren de acties kracht mee kunnen bijzetten. Heel herkenbaar. En als dat gewoon op goede manier gebeurt, is dat ook helemaal prima. Dat gaat ook vaak in goed overleg met de politie en met de driehoek. En dat is vandaag ook het geval geweest. Alleen, vandaag hebben we wel een tragisch ongeval vlak in de buurt van Den Bosch heeft plaatsgevonden. Waarover de politie nog wel onderzoek naar doet. Maar neemt niks af van het feit dat dat wel een heel naar ongeluk is heeft plaatsgevonden.
2: Hebben jullie nog overwogen die manifestatie te stoppen?
8: We hebben uiteraard daar kort met elkaar over gesproken. Ook in overleg met de driehoek. Waar we hebben besloten om in wat soberdere vorm toch voort te zetten.
2: Ja, voelt u zich dan ook medeverantwoordelijk dat er zo'n ongeluk heeft kunnen plaatsvinden?
8: Nee, dat gaat denk ik te ver om ten eerste, ook, we weten nog niet precies wat de oorzaak is geweest. De politie moet er nog uitspraken over doen. Dus in die zin kan ik dat zo niet zeggen. Nee.
2: Premier Jette zei er dit over tijdens zijn persconferentie vanmiddag.
10: Het is gewoon levensgevaarlijk. Het is volstrekt onacceptabel. Niet in de laatste plaats vanwege het verschrikkelijke feit dat er vanochtend twee mensen hun leven hebben moeten laten. Vanwege het inrijden op een file die daardoor is ontstaan.
2: Ja, Erik Luijten, wat vindt u daar dan van?
8: Ja, het komt mij over als een wat voorbarige conclusie van de premier in dit geval. En het ligt nogal wat genuanceerder. In veel gevallen is het zelfs zo dat de politie adviseert om een groep trekkers over de snelweg te laten rijden. En ook in dit geval was het zo dat de afspraak was om keurig rechts te blijven rijden met goede zwaarlichten, goed zichtbaar. En daar is ook aan voldaan. En ik hoor ook op de weg terug dat er ook trekkers op de weg waren gegaan, ja. Op de snelweg waren gegaan.
2: Terwijl jullie hadden opgeroepen om via de provinciale wegen te gaan.
8: Klopt,
2: toch?
8: We hebben die oproep gedaan. Maar tegelijkertijd ook daarbij is weer de afspraak met de politie geweest om die groep over de snelweg te laten gaan.
2: Iris Odink, pluimveehouder. Ja, u was er dus niet bij vandaag vanwege drukte op bedrijf. Had u er graag bij willen zijn?
7: Ik had vanochtend heel graag op tijd ook in de bus gestapt naar Den Bosch. Maar we moesten inderdaad thuis het werk allemaal rond zien te krijgen. En personeel van ons is wel geweest.
2: Ja. En waar zit uw bedrijf?
7: Of all places in Lutten. In het mooie Overijsselse Lutten.
2: Maar denkt u dan ook van wat daar gebeurt kan bij mij ook gebeuren?
7: Absoluut, ja. Ja. En, maar niet alleen een pluimveebedrijf. Hè. We zijn allemaal vogelvrij. Kijk, en wat Vollebroek zegt over wat niet waar is. Iedereen heeft zijn eigen waarheid. En ik hou vast aan onze waarheid. En waar een ander zijn waarheid uit haalt. Uit wat voor onderzoek dan ook. Prima. Wij hebben onze waarheid als boeren. Daar, en ik knok ervoor tot het bittere eind. Zo is dat.
2: Ja. Meneer Vollebroek. Het is eigenlijk in gang gezet omdat u naar de rechter bent gestapt, hè? Dat die 5 pluimveeboeren hun vergunning dreigen kwijt te raken.
9: Nou, we zijn al sinds 2015 zijn we al aan het procederen. En deze 5, we zijn in eerste instantie met 9 begonnen. Hè? En 4 zijn er uitgevallen, want die hebben allemaal gebruik gemaakt van de LBV-regeling. Dus dat ze
2: LBV-regeling? Oh, ja.
9: Dat ze met subsidie konden stoppen. Deze 5 hebben besloten om door te gaan. Ja, goed, dat gaan we zien hoe dat uitpakt. Maar we hebben op dit moment iets van 40 procedures lopen. Niet alleen tegen veehouderijen, ook tegen kolencentrales. Laat dat duidelijk zijn. Ja. Want wij vinden dat het kabinet, dat het hoog tijd wordt, dat het kabinet nu met maatregelen gaat beginnen. En dat we niet weer de doelstelling moeten doorschuiven van 2030 naar 2035. Want dat dreigt natuurlijk.
2: Nee, maar de minister is toch bezig met die maatregelen? Had u daar niet op kunnen wachten?
9: Ja, dat werd onder Dick Schoof ook gezegd. Was ministeriële commissie was er benoemd. En we moeten nog zien of dit kabinet in september nog wel aan zet is. Of dat die alweer gevallen is op de begroting. Dus elke keer maken we pas op de plaats. En dan gaat het weer niet door. Dus dit keer zetten we door.
2: Weinig vertrouwen dus daarin. Hoe zit het aan de kant van de boeren, Erik Luijten? Vertrouwen in deze minister?
8: Nou kijk, met de brieven waar hij nu mee gekomen is en de maatregelen die daarin staan, gaat het niet meer alleen om boeren die dicht bij een natuurgebied zitten, maar wordt het voor alle boeren bijna onmogelijk om hun bedrijfsvoering voor te zetten.
2: Maar dus je bent ook ontevreden?
8: Zeer ontevreden over, ja. En dat was ook de reden waarom we ook op de actiedag vandaag ook opgeroepen hebben om die brief aan tafel te krijgen. 1 en 2 is ook om gezamenlijk met alle belangenbehartigers in bredere zin, hè, want er wordt wel gesproken met een smal deel van de boerensector, maar in de brede zin met elkaar het gesprek aan te gaan en ook de juiste uitgangspunten te hanteren. Want dat is natuurlijk wel, laten we wel zijn, we lopen heel vast in de...
2: Ik hoor u nu beide alweer discussiëren over uitgangspunten.
8: Ja. Nou nee, wij zijn het wel eens met elkaar.
2: Ja, Iris en Iris Vollebroek nu wel, maar dan nu ga ik u Iris
9: dat is
2: Odink.
9: Een leuke combi.
2: Ja, dat is een leuke Iris Odink en nu zijn het eens. Maar Johan Vollebroek zegt nee. Dus over de feiten worden
8: Ik zou best met de heer Vollebroek wel eens willen hebben over als het echt gaat over natuurbehoud en verbetering van de natuur. Dat we dan daadwerkelijk aan de slag moeten gaan in die natuur. En veel meer bezig moeten zijn met hydrologie. Want dat is veel bepalender voor de natuur. Voor heel veel kwetsbare natuur. Want ik ontken niet dat er stikstof is. Het is er gewoon. Hè. Dus het is niet zo dat dat er niet is. En het is ook zeker niet zo dat boeren daar niet efficiënter willen.
9: Mag ik ook nog een keer wat zeggen?
2: Wacht even, ik laat. ik laat even maar, Erik Luijten...
9: Zit ik hier voor Jan
2: U heeft het woord gehad en u krijgt het woord weer. Het komt helemaal goed.
8: Ik wil afronden door te zeggen dat wij ook als boeren zeker bereid zijn om emissies terug te brengen. En zeker ook in die gebieden waar het dan kwetsbare natuur betreft. Ja. Maar er zijn heel veel meer maatregelen die effectiever zijn dan waar we nu mee bezig zijn om sectoren eigenlijk het onmogelijk te maken.
2: Meneer Vollebroek.
9: De natuur die wordt verpest op dit moment door te veel stikstof, door te veel bestrijdingsmiddelen en door te lage grondwaterstanden. Dat ben ik wel met hem eens. Het is een

0: van factoren. Maar aan al die drie factoren moet wat worden gedaan. Anders gaan we het niet redden met die natuurgebieden. De nieuwe directeur van Staatsbosbeheer, die zegt de hele Veluwe, en zegt van dat ziet er voor sommige mensen nog aardig uit, maar het is een groene doodskist, zegt hij. Dat zijn letterlijk zijn woorden.
1: Ik hoor, ik heb nog een vraag nu, want deze mensen hadden gewoon, deze boeren hebben een vergunning, een rechtsgeldige vergunning. Vindt u dat je dat nog moet respecteren of zegt u nee, dat die natuur is belangrijker dan zo'n rechtsgeldige vergunning?
0: Dat is niet aan ons natuurlijk om te beoordelen, maar volgens de wet is het zo. En de boeren hebben zich ook aan de wet te houden, de provincie ook en het kabinet ook, dat je maatregelen moet nemen als de natuur helemaal verloren dreigt te gaan. En dat is hier het geval. Dus de wet schrijft dat voor. Het gaat er niet om wat ik vind. Ja. Nou, dan kun je heb je hier verschillende alternatieven. Je kunt de bedrijven nog verplaatsen. Dat is ook nog een optie.
2: Ja, nou. Nee, dan toch.
0: Ja, precies.
1: Ja. Ja, ik maar heb luisteraarsreacties. Ik ga even naar de luisteraarsreacties. Luisteraar GKTR zegt: boeren zijn 2% van de bevolking, dragen 4% bij aan BNP, maar vervuilen 100% van onze sloten en natuur. Minder boeren gaan ze doen. Altijd zielig, maar 1 op de 5 miljonairs is boer. Iris Odink.
2: Ja. Nou, hier zit er geen één. Ja, dat zijn ook weer van die one-liners. Ik ken GKTR, ken ik niet. En het is te kort dag om nu hier heel snel even een reactie op te geven. Die wel hout snijdt. Maar
1: hoort u dat vaker, dit soort reacties?
2: Ja, maar dat zijn van die one-liners. Men kijkt niet verder dan de neus lang is. En daar ben ik nu ook zo bang voor. Ja. Dat men niet doorheeft dat clubjes, moraalridders in Nederland, dat die dus samen met provinciale bestuurders of overheden, dat ze... En dan niet op een eerlijke manier, want er worden ook soms rare praktijken door de clubs als MOB uitgeoefend.
0: Wat zijn dat voor vreemde suggesties? Ik werp dat verder van mij. Want,
2: dat mag.
0: Wij hebben geen geheim overleg met provincies of wat dan ook.
2: Nou ja, misschien heb je ze in alle openbaarheid.
0: Dit is stemmingmakerij.
2: Nou ja, dat kan.
1: Ik heb nog een reactie. Nou, dat is een beetje hetzelfde, ik hoor het al. We gaan het even hebben over dat gevoel van rechtszekerheid. Of gebrek daaraan voor de boeren. We hebben ook gebeld met Annemarijke Pot, landbouwwoordvoerder van D66. En die zegt...
3: Ja, ik snap de emoties van boeren rond de vergunningverlening heel goed. Ik denk iedere bestuurder, of je nou in het Rijk zit of provinciaal, die zal alles willen doen om zekerheid te bieden rondom vergunningen. En dat is ook precies de reden dat er zo hard is gewerkt door het kabinet om snel een stikstofpakket neer te leggen. En waarom we dus de komende tijd heel hard aan de slag moeten om dat uit te voeren, om het vast te leggen in wet en regelgeving. Met iedere stap die we daarop zetten, wordt het makkelijker om handhavingsverzoeken gemotiveerd af te wijzen. En om dus zekerheid te bieden aan boeren.
1: Erik Luijten, we hadden het al over de minister van Landbouw, Jim van Essen. Nu horen we inderdaad Annemarijke Pot. We hebben gewoon nieuw stikstofbeleid nodig om dat soort situaties te voorkomen. En nog even daarover. De spelregels moeten duidelijk zijn. Ook al beter dan misschien niet mee eens inhoudelijk. Het wordt misschien wel duidelijker.
4: Ja, natuurlijk. Het is fantastisch als het duidelijk is. Maar als het eindplaatje is dat je dan er niet meer bent, is dat ook een vorm van duidelijkheid. Nou ja, en die duidelijkheid die kwam vandaag ook naar voren. Dat het betekent voor die bedrijven dat het einde is. Maar daar stopt het dus niet. Het gaat dus veel breder. Dus wij moeten echt zorgen dat we veel beter uitgangspunten krijgen. We moeten af van die hyperfocus op alleen maar stikstof. Want we zijn het enige land, met Vlaanderen een stukje, die in Europa op deze manier met stikstof omgaan. Daar zijn veel betere voorbeelden van hoe het ook kan. Met behoud, want wij zijn zeker niet tegen natuur, met behoud van natuur.
1: Ja, even naar meneer Vollebroek, u had nog een belangrijke vraag over die acties.
0: Ik had een belangrijke vraag over die acties?
1: Ja, dat hoorde ik van de redacteur.
0: Oh ja, wie zit daarachter? Is dat de vee-industrie die hierachter zit? Of de veevoederbedrijven?
1: Wie betaalt deze acties? Vraagt u zich
0: wie betaalt deze acties,
4: Nee, dit is gewoon puur, wij organiseren het zelf. De ZLTO organiseert dat, Agractie, de Nederlandse Melkveehoudersvakbond. En wij organiseren zelf een podium en een geluidsinstallatie. En de ijsjes zijn gesponsord vandaag. Dus ja, als je zegt, daar zit inderdaad de industrie achter. Dus we hebben een voerleverancier die de ijsjes beschikbaar heeft gesteld voor de mensen. Nou, dus dan heb je antwoord. Ja.
1: Ik dank u voor dit gesprek voor nu. Erik Luijten van Agractie, pluimveehouder Iris Odink en Johan Vollebroek van Milieuadviesorganisatie Mobilization for the Environment.
5: Dit is de Week van Diederik.
1: Het is tijd voor satirisch verslaggever Diederik Smit.
6: Ja, het zijn zware tijden voor de Rijn. Het water in de Rijn stond nog nooit zo laag als nu. In Duitsland is de scheepvaart al voor een deel gestremd. En vanwege de aanhoudende droogte is de verwachting dat de waterstand nog maandenlang laag zal zijn. En experts verwachten dat het in de

0: toekomst alleen maar vaker gaat gebeuren, dat de Rijn niet meer altijd bevaarbaar zal zijn. Nou, de vraag is natuurlijk, hoe moeten we dit oplossen? Want er zal nog heel wat water door de Rijn moeten stromen voordat het beter wordt. Maar dat gaat dus niet gebeuren. En daarom is het antwoord eigenlijk vrij simpel. Echt oplossen kunnen we het niet. Dus voortaan beschouwen we de Rijn niet meer als een rivier, maar als een evenement. De Rijn is voortaan een evenement op een gigantisch festivalterrein, namelijk een kilometerslange vallei in West-Europa. En één keer per jaar, vroeg in de lente, stroomt die vallei voor een paar weken vol met water. Een prachtig schouwspel met bootjes en watersporters. Een soort sail, een soort gigantische sneekweek van honderden kilometers lang. Duurt een paar weken en daarna droogt alles weer op en verandert de hele rivierbedding weer in het grootste aaneengesloten natuurgebied van Europa. Een heel lang moeras met modderpoeltjes vol biodiversiteit en verlaten rivierduinen met zeldzame zandsoorten. Uniek in de wereld. En tuurlijk, het zal pijn doen om afscheid te nemen van de Rijn als rivier. De haven van Rotterdam zal uiteindelijk plaats moeten maken voor een museum over grind. We zullen een andere naam moeten verzinnen voor Alphen aan de Rijn. Maar dat is misschien ook goed. We zullen binnenvaartschepen moeten ombouwen tot seniorenwoningen. Voor miljoenen vissen zullen we noodopvang moeten regelen op een humane manier. En Nederland wordt economisch weer gewoon een vergeten achterafveldje in het westen van Europa. Net als in de Romeinse tijd. Het is jammer. Maar we kunnen tenminste uitkijken naar dat fantastische evenement Rijn 2027. Het worden fantastische weken.
1: Dankjewel, Diederik. Ja, een zwangerschap is niet voor iedereen een roze wolk.
2: Je voelt je eigenlijk continu misselijk. Ik moest bijvoorbeeld echt braken tussen de 28 keer per dag. Prikkels kun je niet aan elke prikkel. Bijvoorbeeld als mijn dochtertje al te hard praatte, de tv te hard stond, mensen te hard praten, was gewoon een prikkel, daar moest ik steeds weer overgeven.
1: Zometeen hebben we het in Dit is de Dag over extreme misselijkheid tijdens de zwangerschap. Dat zo.
3: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
4: Ze waren nog maar jongens toen ze terechtkwamen in Japanse interneringskampen in Nederlands-Indië. Ruim 80 jaar later vertellen ze hun verhaal. Openhartig en soms voor het eerst. De documentaire De Indische Tafel, jongens van de Japanse kampen. Morgenavond, 8:45, NTR NPO 2.
5: NPO Radio 1.
1: Het is 6:30, het NOS Journaal met Robert Baltus.
6: Het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt ongeldig verklaard. Volgens het Hof is de wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. En ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. De natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is intussen op nog maar 150 meter van het dorp Gai verwijderd. Dat melden Duitse media. De brand woedt sinds gisteren in de gemeente Hutschenwald, waaronder Gai valt. Het dorp dat intussen is geëvacueerd ligt dichtbij de Nederlandse grens bij Kerkrade. En daar in de buurt, de Maastrichtse wijk Maalberg, blijft voorlopig de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren tegen te gaan. Woensdag ging de maatregel al in naar ongeregeldheden. Toen werd er brand gesticht en met vuurwerk naar handhavers en woningen gegooid. En driekwart van de bezoekers van het afgelaste festival DEFCON 1 wil geen geld terug, dat zegt de organisatie. De tickets blijven geldig tot volgend jaar. DEFCON 1, het Hardstyle Festival in Biddinghuizen, werd in juni afgelast. Toen werd code rood uitgeroepen vanwege de hitte.
1: We gaan even weer kijken op de weg met Helene de Geest.
7: Ja, de files zijn bijna opgelost. Nog eentje op de A12 Arnhem-Duitse grens. Voor de Duitse grens 10 minuten vertraging. Verder is de A17 Dordrecht-Rozendaal nog helemaal dicht bij Rozendaal-West na een ongeluk. De weg blijft waarschijnlijk tot 11 uur vanavond dicht. In de tussentijd kun je omrijden via Steenbergen over de A59 en de A4. En ook nog file op de A50 Arnhem-Apeldoorn tussen knooppunt Waterberg en de afrit Hoenderlo ook nog bijna 10 minuten oponthoud.
5: In Dit is de Dag hoor je vaak dit.
8: De spreidingswet.
9: Fatbikes verbieden.
10: We moeten onafhankelijk worden van Amerika.
5: En dit.
11: Data steel.
12: Datacenters.
13: Miljarden voor defensie.
5: Maar hier gaat het te weinig over.
1: Ja hoor, het is weer tijd voor onze serie Hier gaat het te weinig over. 3 weken lang bespreken we bij Dit is de Dag onderwerpen die meer aandacht verdienen. En vandaag gaan we het hebben over HG en Rebecca Painter. Dan hebben we het niet over schoonmaakmiddelen die doen wat ze beloven.
8: Nee, zeker te weten niet. Het gaat over hyperemesis gravidarum. Dus ernstig braken en misselijkheid in de zwangerschap.
1: En gaat het daar inderdaad te weinig over, Marjolein Hoeben?
9: Zeker.
1: Bibi Bruinman, een reis naar de studio maken zoals je vandaag hebt gedaan. Was dat tijdens een HG-zwangerschap mogelijk geweest?
11: Nou, ik heb best wel vaak dan in een hoekje buiten ergens staan spugen. En dat oude vrouwtje tegen me zei, zo, was het leuk gisteravond?
1: Och, echt. Ja. We gaan erover doorpraten. Mijn gasten, u hoorde ze al even zijn. Rebecca Painter, hoogleraar verloskunde en gynaecoloog. Marjolein Hoeben, voormalig verloskundig en ervaringsdeskundige. Ze maakte zelf 3 HG-zwangerschappen mee. En bestuurslid van Stichting De Patiënten Zeg. De Stichting Zeg, de patiëntenvereniging van mensen met HG. En Bibi Bruinman zit dus ook aan tafel. Mediapersoonlijkheid, influencer en ervaringsdeskundige. Zoals u net hoorde, ze heeft regelmatig in een hoekje staan overgeven. Ja, Marjolein Hoeben, zien zo de dagen eruit als je HG hebt? Vooral heel veel overgeven.
9: Ja, al bestaat er ook een variant van een droge HG... waarbij je dus vooral extreem misselijk bent en niet braakt. Maar zijn het natuurlijk veel vrouwen die ook daarbij heel veel
1: braken. Ga ik bijna denken, wat is dan erger?
9: Ja, daar zijn de meningen een beetje over verdeeld. Ik heb zelf in 1 zwangerschap wat meer droge periodes gehad. En nou ja, de andere periodes wel met braken.
1: Ja, ja.
9: Ik kan ook niet zeggen wat erger is. Het is allebei verschrikkelijk.
1: Ja. Rebecca Painter, dit is iets anders dan gewone zwangerschapsmisselijkheid.
8: Ja, dat maakt het ook wel lastig soms om die erkenning te krijgen voor wat is dit ziektebeeld. Want het merendeel van de zwangeren is misselijk, zegt 80-90%. En de helft heeft wel eens een keertje gebruikt. En maar 1-3% van alle zwangeren hebben hyperemesis, waarbij hun hele leven op
1: hyperemesis, zo heet het.
8: Ja, HG. Ja. Zij kunnen eigenlijk hun dagelijkse leven helemaal niet meer leven. Ze kunnen niet meer normaal eten en drinken. En ze hebben hele ernstige klachten van misselijkheid en of braken.
1: Waar ligt dan de grens tussen erg zwangerschapsmisselijkheid hebben en dit?
8: Ik denk niet dat er een zwart-wit grensmoment is. Maar op het moment dat misselijkheid jouw leven gaat beïnvloeden of op een ernstige manier en jij ook niet meer in staat bent om normaal te eten en drinken en je gaat afvallen of je gaat uitdrogen, dan denk ik, dan ben je zeker in de categorie hyperemesis, HG. Ja.
1: En Bibi Bruinman, kun je beschrijven hoe die misselijkheid voelt?
11: Nou, ik weet nog wel dat ik het voor het eerst ervaarde en dat ik toen dacht dat ik de sifkan had leeggedronken onder de gootsteen.
1: Echt waar?
11: Ja.
1: Je hebt het gevoel alsof je totaal vergiftigd bent.
11: Ja, je voelt je echt vergiftigd. En je kan ook niet meer staan. Een geur kan zo erg binnenkomen dat je alleen maar gal spuugt. En soms ook bloed. En ik weet niet of iemand wel zijn ervaring heeft gehad met gal spugen, maar dat de hele dag. En ook gewoon dag en nacht. Ik kan het niet omschrijven. En ik gun het ook niemand.
1: Nee, je gunt het je ergste vijand niet.
11: Nee, echt niet.
1: Wat is de oorzaak, Marjolein Hoeben?
9: We weten inmiddels wat meer over de oorzaak. En dat lijkt een eiwit. In ieder geval, er zijn meerdere oorzaken. Maar de grootste oorzaak die we nu kennen is dat er een eiwit aangemaakt wordt bij deze vrouwen. En dat is wel grappig dat Bibi ook zegt van dat lijkt net of je vergiftigd wordt. Want dat is ook precies het eiwit wat je aanmaakt op het moment dat je normaal gesproken vergiftigd wordt.
1: Oh, wow.
9: Dus je brein denkt ook, nou, dit is niet goed. Dit moeten we bestrijden. We moeten doen wat we kunnen. Zorgen dat het eten niet meer smaakt. Want misschien heb je wel iets gegeten wat niet goed was. We moeten zorgen dat je alles er weer uitgooit.
1: Maar feitelijk is dus die zwangerschap wordt dus als soort giftig, als verkeerd gepercipieerd door het lichaam. Zou je kunnen zeggen.
9: Ja,
1: ik zie Rebecca Painter ook knikken.
8: Ja, inderdaad. Ik denk die placenta is eigenlijk een bom van dit eiwit. En dat heeft zijn werking in je hersenen, in het braak- en misselijkheidscentrum. En als jij een bepaalde gevoeligheid hebt voor dat eiwit, dan ga je inderdaad precies doen wat Marjolein zegt. En dat eiwit wordt ook aangemaakt bij mensen die heel ziek zijn om hele andere redenen. Bijvoorbeeld omdat ze een vorm kanker hebben die dit ook gaat maken.
1: Ja.
8: Of omdat ze uitgedroogd zijn of ontzettend ondervoed. En ik denk dat een deel van deze werking komt doordat je helemaal stil in een hoekje je energie gaat sparen en wachten tot het overgaat. Maar helaas Nee. Ja, bij HG duurt dat heel lang.
1: En als ik hoor wat Bibi vertelt, dan denk ik, dit kan gevaarlijk zijn.
8: Zeker. Het kan. Nu hebben we gelukkig voor vrouwen die niks meer kunnen drinken een infuus. En we hebben voor mensen die. We hebben ook medicatie tegenwoordig. Maar in de goede oude tijd, toen dat allemaal er nog niet was, waren er vrouwen die overleden aan deze ziekte. Omdat we hen geen infuus konden geven. Oh. Een van de Bronte sisters van Wuthering Heights is waarschijnlijk overleden aan hyperemesis gravidarum. En tot op heden zijn er nog steeds af en toe vrouwen die overlijden, ook in de westerse wereld, aan dit ziektebeeld. Dus het is geen
11: grap.
8: Geen grap inderdaad. Nee.
1: Ja. Hoe reageerden mensen bij jou, Bibi?
11: Nou, gelukkig mijn omgeving heel erg begripvol. En de eerste keer dat je dit ervaart, weet je echt niet wat er aan de hand is. Dus dan denk je ook, dit hoort erbij en ik zal me wel aanstellen. Ik moet gewoon blij zijn dat ik in verwachting ben. Dus toen heeft mijn vriend me echt gezegd, ja, ik ga nu gewoon de dokter bellen of het ziekenhuis bellen. En we gaan nu naar het ziekenhuis.
1: En slaat die blijdschap ook om?
11: Nee, bij mij niet gelijk. Ja, en dit is ook heel moeilijk om te zeggen, maar er zijn wel, mijn laatste zwangerschap heb ik wel echt mentale problemen gehad. En dacht ik, ja, ik wil er gewoon niet meer zijn. En ik ben hier open over geweest al eerder in een podcast. En mensen begrijpen misschien niet hoe het voelt en dat dat niks te maken heeft met de liefde voor je kind. Of dat je blij bent dat je een kindje krijgt. Maar je voelt je gewoon zo ziek en het stopt niet. Dat je denkt, ja, laat het maar allemaal voorbij zijn.
1: Ja.
11: En dat is onbeschrijfelijk. En ik kan me daar nu ook niks meer bij voorstellen. Maar als je dat zo voelt op dat moment, je bent gewoon zo ziek dat het je ook mentaal echt kapot maakt.
1: Ja, want er zijn ook mensen, heb ik begrepen, die abortus overwegen. Gewoon omdat je denkt, dit trek ik niet meer.
11: Nee, ja, en het is soms ook gewoon noodzakelijk, omdat je gewoon anders je eigen leven zo erg op het spel zet.
1: Ja. Kan het bij verschillende zwangerschappen verschillend zijn? Dus bij één persoon?
8: Ja, dat hoor ik wel.
11: Alle drie anders ervaren.
1: Oké. Okay.
11: Ja, en iedere keer ze weer de stille hoop. Oh ja, deze keer zal het misschien wel ietsje minder worden. Maar bij mij werd eigenlijk de laatste keer was het ergst.
1: Ja, en Marjolein?
9: Ja, ik ervaarde eigenlijk dat het elke keer erger werd. Dus dat elke zwangerschap echt een gradatie meer werd. En dat hoor ik wel van andere vrouwen ook. Maar ik heb de laatste zwangerschap als het best ervaren. En dat komt eigenlijk omdat er toen genoeg hulp om me heen stond. Omdat ik toen het ook van tevoren allemaal had ingedekt. Ik had geregeld dat iedereen voor me in de bres sprong. Ik had een plan afgesproken met mijn verloskundige. Ik had een plan afgesproken met mijn gynaecoloog. En dat scheelde heel veel.
1: Ja.
9: Ik heb toen bijvoorbeeld ook vaker infuus gehad. En dan merk ik toch dat ik daar door net er wat beter doorheen kom. Dat je je net iets beter voelt, waardoor je het mentaal ook wat beter kan handelen.
1: Ja, je bent voorbereid. Want hoe gaat dat in eerste instantie? Want als je er last van hebt, dan neem ik aan, ja, dan gaan vrouwen naar de huisarts. Rebecca Painter, wat zegt zo'n huisarts vaak?
8: Een huisarts ziet denk ik niet heel veel vrouwen met HG, want die heeft een praktijk van een paar duizend mensen en dan zijn er misschien af en toe een paar zwanger. Maar de kans dat je iemand treft die dit ziektebeeld heeft is heel klein. Dus onder huisartsen moet je het treffen dat je iemand kent die dat herkent meteen.
1: En de verloskundige dan? De
8: verloskundige, daar heeft Marjolein er inmiddels een heleboel van getraind. Daar wordt de kennis groter van. En we hebben ook samen als gynaecoloog en verloskundige een richtlijn gemaakt. Niet zo lang geleden, waarin de zorg beschreven staat die je zou kunnen geven en moeten geven. En hopelijk, als mensen worden herkend als patiënt met hyperemesis, dan zouden ze naar de gynaecoloog kunnen worden doorverwezen voor behandeling en medicatie.
1: Ja, want dan zit ik te denken, Bibi, jouw vriend die belde het ziekenhuis. En toen?
11: Ja, dat ging via de verloskundige en dat ging goed. Maar de laatste keer, en dat is niks ten nadele van mijn lieve huisarts, maar die dacht, oh, ik schrijf wel even iets voor tegen misselijkheid. En toen kreeg ik inderdaad rijspilletjes. Die je ook bij de Ethos en de Kruidvat en weet ik dat allemaal kan kopen. Dus het is wel degelijk een verschil of je in een of je iemand belt die hier gewoon ervaring mee heeft of niet.
1: Ja. Ja, want Marjolein Hoebe, u begeleidt vrouwen met HG. Ik hoorde pas nog dat u iemand hoorde zeggen dat ze 2 weken moest wachten op zo'n infuus. Wat eigenlijk wel noodzakelijk was.
9: Ja, toen was het ook zo warm weer als dat het vandaag is. Dus het was erg heet en dan is het nog moeilijker om te drinken. Want door de warmte word je nog misselijker. En zij had al 4 dagen niet geplast. En daar belde ze eigenlijk mij mee. Zeg ik, ja, dan moet je mee.

0: maar de zorgverlener. En toen uiteindelijk, na heel veel geleur, was het er gelukt om een plekje te krijgen. Toen mocht ze over 2 weken voor een infuus komen.
1: Zo intens.
0: Ja, als je al 4 dagen niet hebt geplast, dat is natuurlijk super gevaarlijk. Dan hebben we het over, nou ja, waar Rebecca het net over had. Die vrouwen kunnen helemaal niet wachten. En daar zie je dan toch nog dat stigma, dat het misschien wel een beetje tussen je oren zit. En dat deze vrouw, nou ja, dan een beetje pap en nat houden. Mm. Dat vind ik nog steeds heel heftig om zulke soort verhalen te horen, inderdaad.
2: Ja. Ja. Lisa die reageert: goedenavond, leuk dat hier eindelijk aandacht aan wordt gegeven. Ik ben thuiszorgorganisatie gestart, een thuiszorgorganisatie zal het zijn, die zorg aan huis levert voor vrouwen met HG, omdat ik dacht, waarom komt niemand mij helpen? Ik was niet in staat mijn bed uit te komen of dagelijkse dingen te doen. Mm, ja. Herkenbaar.
3: Ja, en een supergoed plan. En er zijn gelukkig al veel regio's waar thuiszorg met infusen mogelijk wordt.
2: Thuiszorg met infuus, dat je thuis krijgt.
3: Dat wordt steeds meer beschikbaar.
2: Ja, we gaan er zo over verder praten. Want ondertussen is er een EK zwemmen aan de gang. 200 meter schoolslag, finale met Tess Schouten staat op het punt om te beginnen. Anne de Jong, hoe is het?
4: We zijn al even bezig. We zijn al bijna halverwege. En het goede nieuws is Tess Schouten, die er zo lang uit geweest is met een vreemde ziekte, een jaar niet gezwommen, net terug, gaat goed mee met de 2 beste schoolslagzwemmers van het moment. Evans en Chikunova zijn dat. Evans, Angered Evans, is zelfs onder het wereldrecord aan het zwemmen. Daarachter op de 3e plaats Tess Schouten. Ze won ook brons in Parijs op deze afstand, de 200 meter schoolslag. Alleen daarna dus veel tegenslag tegengekomen. En de vraag is, heeft ze de inhoud om 200 meter lang mee te gaan? We gaan richting het punt van de 150 meter. En ze ligt nog steeds 3e. 1 en 2 zijn dus Angered Evans en Yevgenia Chikunova, de wereldrecordhoudster, nog altijd achter Evans, die inmiddels het wereldrecordtempo wel los moet laten. 3/10 daarachter, maar nog altijd op de 3e plaats Tess Schouten. Zij lijkt een beetje de aansluiting met de eerste 2 te verliezen, maar heeft nog wel de voorsprong op Mona McSherry voor brons. En dat zou een enorme stunt zijn als zij een medaille wint, terwijl ze pas in januari weer wedstrijden is gaan meezwemmen. En in welke tijd gaat het dan gebeuren? Inmiddels is Chikunova, de Russische zwemster, op weg naar de Europese titel. Evans te hard begonnen. Zij wordt Europees kampioen. Evans 2e. En dan is het een strijd tussen Schouten en de Ierse voor een bronzen medaille. De 1 en 2 zijn binnen. En 3e is Ned McSherry. En dus niet Tess Schouten. Ze heeft hard gestreden, maar uiteindelijk dus net niet de inhoud om die 3e plaats vast te houden. Het was mooi geweest als ze een bronzen medaille had kunnen winnen, maar het zat er helaas niet in voor Tess Schouten. Wel een mooie race, de 200 meter schoolslag.
2: Dankjewel, Anne de Jong. Wij hebben het hier over zwangerschapsmisselijkheid, maar niet gewoon zwangerschapsmisselijkheid. Zeg ik dat goed? Gewoon zwangerschapsmisselijkheid. Maar HG gaat dus een heel stuk verder. Zover dat bijvoorbeeld een infuus nodig is als je heel veel bloed bent verloren. Wij hebben het heel veel vocht bent verloren. Wat zei ik? Bloed? Oh, vocht. En ik heb het erover met Rebecca Peenten, hoogleraar verloskunde en gynaecoloog. Marjolein Hoeben, voormalig verloskundige en ervaringsdeskundige. Want zelf ook 3 HG-zwangerschappen meegemaakt. En Bibi Breiman, mediapersoonlijkheid en influencer en ook ervaringsdeskundige, zit ook aan tafel. Mevrouw Peenten, u had het al over vroeger dat er mensen aan overleden, vrouwen aan overleden. Ik had begrepen dat u met na een oproep ook allerlei brieven binnen had gekregen van vrouwen.
3: Klopt. Ik heb inderdaad, ik weet niet precies wat de aanleiding ook alweer was, maar ik heb regelmatig krijg ik mailtjes en brieven. En ik weet er nog eentje heel goed toen ik van een handgeschreven brief van een mevrouw kreeg die eigenlijk zichzelf wilde aanbieden voor eventueel voor onderzoek. Omdat zij in de jaren 70 zwanger was geweest, een aantal keren HG had gehad en daar zich nog steeds kon herinneren hoe vreselijk dat was. En dat ze heel erg hoopte dat door dit verhaal te vertellen ik zou kunnen helpen met onderzoek om de oplossing te vinden. Ook voor haar dochters en haar kleinkinderen. Dus dat deed mij wel. Dat maakte in ieder geval duidelijk hoe lang mensen dit nog met zich meedragen nadat ze zwanger zijn geweest.
2: En u wilde zeggen, dat deed mij.
3: Dat raakt mij dat iemand zo ontzettend ziek is geweest dat ze als oma nog daarom kan huilen, dat destijds zo erg was.
2: Ja. En toen wist men niet dat het HG was. Er was niks bekend.
3: Ik weet het niet, maar ik weet wel dat mijn collega's die mij hebben opgeleid, wat Marjolein net zei, dat het wordt gezien als iets wat tussen je oren zit. Dat daar zijn collega's in de jaren 70 mee opgeleid dat HG een probleem is van psychiatrische aard. En dat is toch wel dat it lingers in onze huidige...
1: Ik heb ook heel veel van dat soort reacties gekregen van mijn volgers. En ook inderdaad reacties van vrouwen die inmiddels al overgrootoma zijn. En zeiden, ik was bloed aan het spugen. En mijn omgeving dacht, het zit tussen je oren. Ook vrouwen die zeggen, ja, mijn arts zei tegen mij van, ja, dan wil je het kindje misschien niet als je lichaam zegt... dat je, als dit je reactie is, je lichamelijke reactie. Wow. Ja.
2: Wat zijn eigenlijk de gevolgen voor die lange termijn? Want die mevrouw die die brief schreef, die wilde nu nog meedoen aan een onderzoek.
3: Ja, dat weten we niet heel goed. Maar we weten wel dat het vooral op mentale gezondheid het laat echt sporen na. Voor de baby's die in de buik van hun moeder zaten tijdens die periode dat ze HG hadden, denken we dat dat ook uitmaakt. Ik ben zelf gepromoveerd op hongerwinter, ondervoeding effecten tijdens de zwangerschap. Dat is een heel andere reden dat je ondervoed bent, maar een niet minder ernstige vorm. Het aantal calorieën wat vrouwen kunnen eten als ze zwanger zijn met HG is ontzettend laag. Tussen de 400 en 800 calorieën is niet ongebruikelijk. En de effecten voor kinderen die zijn nog niet zo heel goed onderzocht, maar die lijken er wel te zijn. Vooral op het geboortegewicht, iets grotere kans dat ze te vroeg komen. En later zijn er wel wat meer kans op gedragsproblemen. De meeste kinderen zijn trouwens gewoon gezond. Maar voor vrouwen, en daar weet Marjolein denk ik meer van... Laat het zeker op het mentale gezondheid.
2: Ja. Marjolein?
0: Ja, ik ben coach en EMDR-therapeut. En ik zie inderdaad heel veel vrouwen die mentaal hier nog klachten van hebben.
2: En bij jezelf?
0: Bij mezelf... Ik heb het niet als een trauma opgeslagen. Ik weet dat het voor mij was het niet traumatisch, maar het had het zomaar kunnen zijn. En wat we weten van trauma is dat het vooral te maken heeft, niet eens met het event wat je meemaakt, dus die HG, maar hoe de mensen om je heen erop hebben gereageerd. Dus hoe reageerde je omgeving, hoe reageerde je werk, hoe reageerde je zorgverlener? Dat vooral heel belangrijk is om... hoe je eruit komt mentaal.
2: Dan is dus die richtlijn die er nu sinds vorig jaar is, heb ik begrepen, over HG voor medisch specialisten, denk ik heel belangrijk. Kan een medisch specialist daar wat mee, mevrouw Peenten?
3: Ja, zeker. Ik denk dat het handvatten biedt voor welke medicatie is goed om te geven. Wat is de volgorde waarin het kan geven? Wat is de plaats van rijsttabletjes die jij hebt gekregen, Wimmy? Ja. Wat is de plaats van het infuus? En er zit ook ook aandacht voor mentale welzijn in de zwangerschap die HG heeft.
2: Maar ik begrijp dat de artsen dan weer een andere richtlijn gebruiken.
3: De huisartsen hebben hun eigen richtlijn inderdaad. Die is vrij beknopt en daarin staan niet zoveel uitgebreide adviezen als in de richtlijn die de gynaecologen samen met de verloskundigen hebben gemaakt.
2: Okay. Maar dan hebben de verloskundigen, die worden dan getraind in ieder geval door jou, Marjolein.
0: Ja.
2: Wat breng je ze bij?
0: Ik denk dat het begint bij luisteren naar deze vrouwen. Hoor hun verhaal. Hoor wat ze vertellen. En dan is het heel duidelijk dat dit niet meer normaal is. Dat als vrouwen alleen nog maar op hun linkerzij kunnen liggen in hun bed. Niet meer van de trap af kunnen lopen zonder dat er een hele episode van weerbraken en misselijkheid komt. Dat ze niet meer in staat zijn om hun haar te wassen. Dat ik berichtjes krijg van halleluja, ik had vandaag conditioner voor het eerst in een maand. Ik kon mijn haar weer uitkammen. Nou, dat niet meer normaal is. En dat ze vooral dus luisteren en daar aandacht voor hebben. En op tijd doorsturen.
2: Op tijd doorsturen. Ja. En dan is natuurlijk de grote vraag, is er nou niet gewoon een medicijn? Of in de maak?
3: Er zijn natuurlijk heel veel anti-misselijkheids- en anti-braakmiddelen die symptomen bestrijden. Er is op dit moment nog geen medicijn waardoor we de oorzaak van HG kunnen wegnemen. Maar we zijn daar als wetenschappelijke onderzoekers heel druk mee om daar de weg voor vrij te krijgen. Omdat we nu steeds meer zicht krijgen op waar HG vandaan komt.
2: Ja.
3: Maar daar zijn we niet binnen nu en een paar jaar helaas. Maar ik heb goede hoop.
1: Is het nou zo dat, dat het wel makkelijker wordt voor vrouwen die misschien een geplandere zwangerschap willen starten en dan al voor de bevruchting beginnen met medicatie? Zoiets heb ik gehoord.
3: Ja, voor de bevruchting beginnen met medicatie. Daar wordt nu ook onderzoek naar gedaan. Omdat we denken dat er medicatie zou kunnen zijn die je kwetsbaarheid voor HG naar beneden brengt. Maar dat is een idee nu nog. En daar moet nog goed naar gekeken worden. Die medicatie heeft ook bijwerkingen. En nou, het idee is dat we daar grondig naar kijken voordat we dat in de richtlijn zetten.
2: Ik begrijp trouwens, Bibi, dat voor jou dat lotgenotencontact ook belangrijk is geweest.
1: Ja, onwijs. Dat heeft mij echt mentaal door.
2: Hoe deed je dat dan? Hoe kwam je bij die lotgenoten?
1: Ik heette Janneke in een praatgroep.
2: Online?
1: Ja, ja. Ah. Maar ja, dat heeft mij. Ik lag in mijn zwaarste periode. Was het ook. Het was de kerstvakantie, weet ik nog wel. Drie jaar geleden inmiddels. En dus ik lag met alle deuren en ramen open in de kou. In de vrieskou en iedereen had het kerstdiner en ik zag op social media alleen maar leuke events en ik voelde me zo ja, ik mag hier niet schelden op de EO, maar ik voelde me heel naar, want ik hoorde ook beneden dan mijn dochter vallen of zo en je kan daar niet naartoe.
2: Dat je daar ook niet.
1: Ja, je hoorde van alles en mama, maar ik kan er niet naartoe, kan niet lopen, kan inderdaad niet mijn haar wassen zoals je net vertelde. Er groeide echt gewoon. Ik kreeg ook een vacht op mijn huid. Het was echt gewoon.
2: Nee joh.
1: Ja, echt. Ik kreeg gewoon haar overal. Maar goed, dus toen heb ik besloten, ja, ik ga toch maar in die praatgroep. Want dat, ja, eerst durfde ik dat niet onder mijn eigen naam. Want ik dacht, ja, dan lekt misschien alles uit wat ik hier deel. En dat heeft me gewoon heel erg geholpen. Want je krijgt verhalen van lotgenoten. En het sleept je er gewoon heel erg doorheen.
2: Het forum van Stichting Zeg, kan ik zeggen. Er komen allemaal reacties binnen. Even heel kort nog eentje. Zelf 2 keer HG gehad, zegt Jenny. Fijn dat er meer nazorg voor komt. Nazorg moet beter. Ik heb nog blijvende gevolgen van HG. Ben nog maandelijks misselijk.
1: Ja.
2: Dat heb jij ook nog, Bibi?
1: Nou ja, dat heb ik dus ook heel veel gelezen. Dat vrouwen ook hun tanden hebben verloren door tekorten. En dat ze dus nog blijvend misselijk en braken. Dat vind ik ook, ja. Nee, ik heb dat gelukkig niet gehad, maar het geeft wel
2: aan. Voor iedereen anders. Maar we hebben het erover gehad. Het moet er veel meer over gaan. Bedankt voor nu. Ja. Rebecca Painter, hoogleraar verloskunde en gynaecoloog bij Amsterdam UMC. Marjolein Hoebe, voormalig verloskundige, ervaringsdeskundige en bestuurslid van Stichting Zeg. En Bibi Breiman, mediapersoonlijkheid en influencer. Dank voor jullie verhaal. Dit was de dag. Bedankt voor het luisteren. Zometeen het Misdaadbureau. Fijne avond.
5: Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
6: EO. Geloof, hoop en liefde.
7: NPO Radio 1.
6: In Nederland verdrinken ieder jaar ruim 100 mensen.
8: Goh, we kunnen weer 130 verdrinkingen gaan turven.
6: Eén groep is relatief vaak het slachtoffer.
8: Daardoor komen echt heel veel migranten in de problemen.
6: En als het gaat om hun kinderen, heeft maar liefst 40% geen zwemdiploma.
9: Niet goed kunnen zwemmen, dat raakt direct aan je eigen waarde, want ja, de basis van ons, wie wij zijn, is dat we willen overleven.
6: En in Den Haag lijkt niemand daar iets aan te willen doen.
10: Je kan niemand erop aanwijzen van, hey, jij moet iets anders gaan doen, zodat het wel organiseren. Dat is het hele lastige hieraan.
6: Human en VPRO met Argos. Morgen om 2:00.
5: NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
11: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we ook alweer?
12: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
12: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
15: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
16: Mensenrelatie, Radboud Visser.
17: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
16: Jazeker.
18: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
18: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: NPO Radio 1, 7 uur.
5: Maaike Timmerman en Noah van Oostrom.
19: Straks in het Misdaadbureau. Stel je voor, je kunt politieinformatie opvragen om zo te controleren of je partner in het verleden gewelddadig is geweest naar zijn exen. In Engeland kan het. En ook in Nederland liggen plannen klaar om de wet in te voeren om zo femicide, dus vrouwenmoord, tegen te gaan.
20: En de politie rolde een Roemeense pooierbende op in Amsterdam. Jarenlang hebben ze tientallen sekswerkers uitgebuit op de Wallen. Wie zijn de mannen achter deze bende?
19: Dat straks. Na het NOS-journaal met Robert Baltus.
21: De boerenprotesten van vandaag zijn slecht gevallen bij het kabinet. Ministers Heerma en Karremans riepen boeren op om vanwege de veiligheid niet met trekkers de snelweg op te gaan. Vanmorgen kwamen twee mensen om het leven en raakten zes anderen gewond in een file achter trekkers. De boeren waren onderweg naar Den Bosch voor een provinciedebat over vergunningen. Premier Jette vindt het onterecht dat de politie bij een langzaam aanactie niet van plan was in te grijpen. Volgens hem geeft dat geen goed signaal. Justitieredacteur Remco Andringa zegt dat de politie worstelt met de aanpak van de boerenprotesten.
22: Ik denk dat in de overwegingen om bij voorbaat een oogje dicht te knijpen ook wel heeft meegespeeld dat het in de praktijk inderdaad heel moeilijk is om trekkers weg te houden van de snelweg. De politie heeft niet de mensen en de middelen om bij iedere oprit van snelwegen een groot aantal tractoren tegen te houden. Met ook nog eens het risico dat het daar escaleert.
21: Ondanks een dringend beroep van het kabinet op boeren om niet de snelweg op te gaan, zijn protesterende boeren dat vanmiddag toch gaan doen met trekkers, onder meer op de A1, de A2 en de A50. Een nieuwe Franse wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet. Dat heeft de Grondwettelijke Raad in Frankrijk bepaald, die nieuwe wetten beoordeelt en ook tegen kan houden. Volgens die raad is het een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers. De raad is ook niet overtuigd van de gevaren van sociale media van jongeren. Bovendien moet iedereen dan aantonen oud genoeg te zijn om sociale media te mogen gebruiken. En ook dat gaat de raad te ver. De Franse sociale mediawet was voor veel landen een inspiratie om soortgelijke wetgeving te ontwikkelen. De grote natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen komt steeds dichter bij het geëvacueerde dorp Kee. Het dorp is nog maar zo'n 150 meter van het plaatsje verwijderd volgens Duitse media. De grote natuurbrand woedt sinds gisteren in de gemeente Hütjenwald, waar Guy onder valt. Dat is vlakbij de Nederlandse grens, bij Kerkrade. Alle 1800 inwoners hebben vanochtend vroeg hun huizen verlaten. Volgens de brandweer duurt het zeker nog dagen voordat de brand is geblust. En de brandweer is in Almere urenlang bezig geweest met het blussen van een brand bij een caravanstalling. Stonden caravans en campers in brand en volgens Omroep Flevoland zijn er ook explosies gehoord. De brandweer.
23: Ja, we zijn opgeroepen voor een brand die begonnen is in een caravan. Die heeft zich snel uitgebreid naar een aantal andere caravans. Ja, en daar zijn we eigenlijk op gaan acteren. De brand breidde zich snel uit. En aan de andere kant is het heel warm. Dus we moesten ook snel opschalen om gewoon onze ploegen te kunnen aflossen.
21: Een grote rookwolk was tot in Urk te zien. Ook brandweermensen uit het Gooi in Utrecht hielpen het vuur te bestrijden. Het weer langs de kust koelt het wat af door de noordwestenwind. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon dan 25 tot 31 graden.
14: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
0: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
4: Opgelost. Autotaalglas.
24: Mam, waar is mijn zwemband?
25: In de kast, in de woonkamer. Naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
26: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
27: Geeft ruimte.
28: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
26: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
29: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
30: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in

0: Dus met de warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
2: Hoe gezond ben je echt? BrainScan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op brainscan.nl.
3: Ze waren nog maar jongens toen ze terechtkwamen in Japanse interneringskampen in Nederlands-Indië. Ruim 80 jaar later vertellen ze hun verhaal. Openhartig en soms voor het eerst. De documentaire De Indische Tafel, jongens van de Japanse kampen. Morgenavond, 21:30, NTR NPO 2.
4: NPO Radio 1. Boont.
5: Het Misdaadbureau. Maaike Timmerman en Noah van Oostrom.
6: We spreken de tante van de zwangere Chakaira. Die werd doodgeschoten door haar ex.
7: Een bijzondere vondst in Ecuador. Honderden pakketten cocaïne met het gezicht van voetballer Haaland erop.
6: En pak de popcorn er maar bij voor onze editie van B&B Full Crime. We nemen het opvallendste misdaadnieuws van deze week door met Telegraafjournalist Tom Oldhoff. Voelt wel een beetje gek nou om te zeggen, Telegraafjournalist.
7: Ja, want het was natuurlijk eigenlijk altijd gewoon onze pootcollega.
6: Maar onze Tom.
7: Inmiddels niet meer met een roze plopkap door het land, maar met een blauwe telegraafpen.
6: Wil je de nieuwe John van de Heuvel worden?
8: Nou, dit is een opzetje, hè? Je hebt er maar niet over ingelicht.
6: Diepte interview meteen, hè?
8: Ja.
6: Jij denkt, ik kom hier gewoon om verhalen te vertellen. Gaat het ineens over mezelf?
8: Gaat het ineens inderdaad over mezelf? Nou ja, goed, kijk, ik schrijf momenteel dus over misdaad in Amsterdam. En dat bevalt gewoon heel erg goed.
6: Wat politiek correct is.
8: Ja, zeker.
6: Zullen we het dan maar hebben over die Amsterdamse misdaad?
8: Ja,
6: want een tijdje terug is op de Wallen een Roemeense pooierbende opgerold. En jij bent er helemaal ingedoken. Wat ben jij te weten gekomen over die verdachte? Want dat zijn er 7 nu, als ik het goed heb.
8: Ja. Ja, het is een heel boeiend verhaal. Ongeveer een maand geleden heeft de Amsterdamse politie in samenwerking met de Roemeense opsporingsautoriteiten een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar een Roemeense pooienbende. Hè, zo wordt het dan genoemd. Het gaat om 7 verdachten die zijn aangehouden in Nederland en in Roemenië. En deze mannen die worden ervan verdacht dat zij over een periode van enkele jaren mogelijk tientallen slachtoffers hebben gemaakt op de Amsterdamse Wallen.
6: En wat deden ze dan naar die vrouwen? En dan bedoel ik, hoe gingen ze te werk?
8: Ja, ze hadden heel veel uiteenlopende strategieën om die vrouwen in te palmen. Sommigen beloofden een hele rijkelijke toekomst. Die mochten hun vriendinnetje min of meer worden. En kregen zo doende allerlei hele grote verwachtingen over toch meegaan in de eisen van de pooier. Een opvallende anekdote die ik van iemand hoorde is dat de pooien zijn ook een hondje gaven. Een heel klein hondje, zo'n chihuahua hondje of zoiets.
6: Ja.
8: En dat nadat die vrouwen eenmaal een soort band hadden ontwikkeld met dat hondje, dat ze vervolgens via dat hondje werden bedreigd. Dat hondje iets zou gaan overkomen als ze niet mee zouden gaan.
6: Ja, want je schrijft ook wel over hoe de Roemeense media over die verdachten schrijven. En dan vooral over Robert V. en zijn halfbroer George B. Dat ze ook echt wel bekend staan als extreem gevaarlijk.
8: Ja, dat gaat dan dus vooral over die Robert V. De Roemeense media die heeft er volop over geschreven ook. Die hadden ook veel meer details. Toch bijzonder hoe dat dan werkte.
6: Ja, omdat ze daar zitten. De mensen spreken, maar...
8: Ja, zeg het maar. Ik heb ook contact opgenomen met een aantal ondernemers uit het dorp. En daar viel het wel meteen op. Los van dat de meesten natuurlijk ook helemaal geen Engels spreken. Willen ze ook gewoon niet zeggen. Een onderneemster die dan wel iets kwijt wilde, die zei eigenlijk van, al zou ik iets weten, dan zou ik het je nog steeds niet vertellen. We zijn een hele hechte, vriendschappelijke gemeenschap.
6: Want dat is dat Roemeense stadje met een hele lastige naam. Weet jij hoe je hem uit moet spreken?
8: Laat het op Gaesti houden.
6: Gaesti op het platteland in ieder geval. Inderdaad, dat was het stadje waar jij bij uitkwam. Dus daar komen de verdachten vandaan.
8: Ja, wat opvalt aan dat stadje, het is een heel klein stadje. Er wonen amper 13.000 mensen. Iedereen kent elkaar dus. Je kunt er ook dus van uitgaan dat de verdachten ook heel

0: veel mensen daar kennen. En heel veel mensen uit dat stadje, die werken ook op de Wallen. Dus ik heb vernomen dat er best een behoorlijk aantal sekswerkers die momenteel op de Wallen werken uit het stadje komen. Zij zullen dan geen slachtoffer zijn, maar zij kennen deze groep zeer zeker wel. En vooral die sekswerkers die zeggen eigenlijk over de vermeende slachtoffers van nou, het is eigenlijk een soort foute zakelijke beslissing van je geweest door met deze groep in zee te gaan. Oh. Dat is toch wel heel opvallend. Het lijkt er echt op alsof er een soort cultuurverschil zit. Hoe er wordt gekeken naar dat slachtofferschap, die volgens de Nederlandse wet en regelgeving hoogstwaarschijnlijk, is natuurlijk nog geen veroordeling geweest, maar toch echt het slachtoffer zijn geweest van deze pooienbende. Mm-hmm. Maar daar wordt vanuit het Roemeens perspectief, thans van de mensen die zich natuurlijk in deze branche begeven, heel anders naar gekeken.
1: Terwijl je toch ook wel dan leest dat ze constant onder controle werden gehouden en dat het misschien ook gaat om mishandeling, drogeren zelfs.
0: Mm-hmm. Ja.
1: En er was in dat Roemeense stadje ook nog een soort gekke bar waar een Nederlandse link aan zit.
0: Ja, dat is inderdaad wel een heel brisante detail. Ze hebben een soort Amsterdam bar, hè, bar en café. En die is in 2022 opgericht met een soort Lady Surprise Night. Ja. En op de foto staan dan allerlei, staan twee vrouwen die lijken op sekswerkers. Dus laten we dat ook maar even aannemen. Het logo is een wietplant en een paaldanseres te zien.
1: Dus in dat kleine Roemeense stadje op het platteland zit dus die Amsterdam link. Maar wat het precies met de verdachte te maken heeft, dat...
0: Nee, dat is nog onduidelijk.
1: Vertelt het verhaal nog niet. Goed, inmiddels zitten nog 5 van de 7 verdachten vast. Honderden mensen hebben meegelopen met de stille tocht voor Jaikaira. De Haagse kraamverzorgster was zwanger van haar 4e kindje. En ze is doodgeschoten door haar ex-partner. Aangeschoven hier is onze collega Sandra. Jij bent gisteren bij die stille tocht in Den Haag geweest. En dat was druk.
2: Ja,
1: honderden mensen,
2: ja. Het gaat naar schatting 400. Nou ja, er was gevraagd om in het wit te komen. Daar is ook massaal gehoor aan gegeven. De tocht stond natuurlijk in het teken van de omgebrachte vrouw. Maar ook om de strijd tegen femicide. Ja, al die mensen droegen shirts, wit vooral. En met daarop een foto van de omgebrachte vrouw Jaikaira. En ook de tekst stop femicide.
1: En haar eigen kinderen waren er ook.
2: Ja, dat maakte echt ontzettend veel indruk. Haar 3 kinderen liepen voorop in de stoet. Droegen dus borden met daarop de foto van hun moeder. Haar jongste zoon droeg een bord met een aangrijpende tekst. Ze had dromen, ze had plannen. Ze had een toekomst en die werd haar afgenomen. Ook de burgemeester was aanwezig, Jan van Zalen. De tocht eindigde dan bij haar woning van de omgebrachte vrouw. Ja, die dus zwanger was en werd vermoord. En ja, na de ingelaste 1 minuut stilte sprak ik de tante van Jaikaira.
3: Ik had wel veel mensen verwacht, maar niet zo'n groot publiek, nee. Dat laat zien hoe geliefd Jaikaira was.
4: Waarom is het belangrijk dat er zoveel mensen vandaag samen zijn?
3: We willen gewoon dat niet alleen haar stem, maar alle slachtoffers van femicide en vrouwen die in een soortgelijke situatie zitten, niet meer vermoord wordt. Het wereld laat zien van dit moet nu stoppen. Want wij vrouwen hebben ook een stem en wij mogen nee zeggen wanneer we niet meer willen.
4: Hoe erg mis je haar?
3: Heel erg, ja. Het is niet te beschrijven. Het lijkt dat ik nog in een droom zit en dat ik wakker word en haar weer zie, haar weer spreekt. Haar knuffel, ja, dat zo is. Het is gewoon een onwerkelijk.
4: Wat is nog belangrijk voor jou?
3: Het is dat iedereen weet van wie Jaikaira was.
1: Ja, dat iedereen weet wie Jaikaira was. Heel belangrijk inderdaad. We moeten het toch ook echt over die verdachte hebben natuurlijk. Haar ex, Peter M. Hij is gearresteerd. Ze waren al jaren gescheiden, Noah. Maar het lijkt er ook wel echt op dat hij haar bleef lastigvallen in de afgelopen jaren.
5: Ja, het lijkt erop dat hij het niet kon hebben dat zij ook haar eigen leven had. En we moeten dat natuurlijk allemaal nog afwachten wat echt het daadwerkelijke motief was. En of die ook schuldig is. Hè? Maar daar lijkt het wel op. Er zijn ook voorbeelden bekend. Bijvoorbeeld hij niet wilde vertrekken uit de huurwoning waar ze samen met haar 3 kinderen woonde. En er zouden ook meldingen bij Veilig Thuis, hè, meldpunt voor huiselijk geweld, zouden ook meldingen bekend zijn.
1: Hij bleek ook al eerder veroordeeld te zijn.
5: Ja, voor mishandeling van Jacaira. In 2017 is hij door de politierechter veroordeeld. En de rechter legde hem toen een taakstraf op van 60 uur. En hij kreeg een soort, hij moest een training volgen wat gericht was op het voorkomen van huiselijk geweld.
1: Roept natuurlijk weer ontzettend veel vragen op. Ik neem aan dat daar ook verder ingedoken wordt. Want iedereen vraagt zich toch weer af, hoe kan dit gebeuren? Terwijl er toch bekend was, ook bij instanties, dat het niet goed ging.
5: Ja.
1: Was hij dus, Sandra zei het al, ze was zwanger op het moment dat ze werd doodgeschoten. Ook zichtbaar zwanger.
5: Ja, en er wordt nu heel erg gespeculeerd over of dat dan ook een van de motieven is. Dat is wel iets wat je hoort, dat hij het niet kon verkroppen dat zij zwanger was. Het Openbaar Ministerie die doet daar natuurlijk onderzoek voor waar die überhaupt voor vervolgd gaat worden.
1: Ja, want kunnen ze dat dan meewegen? Kunnen ze hem ook vervolgen bijvoorbeeld van de dood van dat ongeboren kindje?
5: Ja, dat is juridisch ligt dat een beetje ingewikkeld. Op het moment dat een kindje namelijk levensvatbaar is, wat met 24 weken zwangerschap is, dan, op het moment dat een kindje ook buiten de buik van de moeder zou kunnen leven, dan zouden ze het mee kunnen nemen als moord of doodslag. Op het moment dat het daarvoor is, kunnen ze dat, hoe scheef dat ook klinkt, kunnen ze dat juridisch niet meewegen. Maar het zal ongetwijfeld ook, we weten niet precies hoe lang zij zwanger was, maar zal het wel strafverzwarend zijn als het ook echt een van de motieven was.
1: Ja. Nee, ik snap ook echt dat je juridisch ergens een lijn moet trekken. Maar het zou wel echt, verschrikkelijk zijn als dat niet ook juridisch vervolgd kan worden. Sandra, jij hebt ook even nog daarover gebeld met de nabestaanden. Wat zeggen ze daarover?
2: Ja, ik sprak namens de familie, de stichting die dus de nabestaanden bijstaat. Ja, zij bevestigen inderdaad dat zij zichtbaar zwanger was. En ik kreeg te horen dat het echt tegen het kind van Jacaira, de ongeboren baby dus, en de moeder was gericht. Waarbij zij dus om het leven zijn gekomen. Ja, en meer daarover zal op een later moment naar buiten komen.
1: 3 piepjonge gasten worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van de 73-jarige Paul Weiber. Hij is vermoedelijk op Koningsdag in zijn woning in de Amsterdamse Jordaan om het leven gebracht. Tom, jij volgt deze zaak op de voet. We hebben het over jongens van 17, 15 en 14 jaar oud.
0: Ja.
1: Ontzettend jong. Wat is er in hemelsnaam gebeurd, denk je dan, terwijl de hele stad in het Oranje Feest vierde? Wat is daar gebeurd?
0: Ja. Nou, vermoedelijk is, buurtbewoners zeggen, laat ik het even zo formuleren, dat en een kans bestaat dat dit al op Koningsdag gebeurd is. Dus dat hij op Koningsdag door geweld op het leven is gekomen. Er zitten dus 3 minderjarige jongens momenteel voor vast. De 17-jarige verdachte, die moet langer vast blijven zitten, is nu duidelijk geworden. Ja, het blijft speculeren wat er exact gebeurd is. Kijk, op Koningsdag is het daar ontzettend druk. Het is op de Lijnbaanstraat gebeurd. Dat ligt vlak naast de Elandsgracht. Daar is het Koningsdag echt onwijs druk. En in die Lijnbaanstraat, dat is een hele donkere, rustige steeg. Waar op dat moment vooral wildplassers komen. Mensen die drugs willen gebruiken. En willen dieren eigenlijk allemaal. Nou, dat soort figuren, die komen daar. Dus buurtbewoners die hebben toen destijds aan mij verteld van, mogelijk heeft hij daar wat van gezegd. En is dat een fataal geworden? Maar ja, goed, er liggen natuurlijk ook nog heel veel andere scenario's open.
1: Maar dan zou die dus bijvoorbeeld, stel er waren jongens aan het wildplassen in het steegje, dat er misschien daar iemand op heeft aangesproken. Dat zou kunnen.
0: Dat inderdaad, dat zou kunnen, ja.
1: Maar het is een van de scenario's. Ja, en je zegt al, dus het zou waarschijnlijk dus op Koningsdag gebeuren, maar hij is natuurlijk pas later gevonden, hè, op 12 mei, omdat de familie aan de bel trok.
0: Ja, de familie die kon al enige tijd geen contact meer met hem krijgen. En toen hebben zij de politie ingezaaid. En de politie die heeft de deuren ingebeukt. En meteen achter die voordeur, daar lag het lichaam van de 73-jarige man.
1: Nou zijn het dus hele jonge jongens. Toch even, Noah, als we dan kijken, even op de zaken vooruitlopen hoor wel. Maar de maximum straffen voor zulke jonge jongens, dat is toch, die liggen anders, zou ik maar zeggen, dan in het volwassen strafrecht.
5: Ja, die liggen een stukje lager, omdat, of tenminste een stukje, ik denk in dit soort gevallen ligt eraan waar ze voor vervolgd worden, echt wel een heel stuk lager. Dat komt erop omdat de jeugdstraffen gericht zijn op, dat ze daarvan leren en weer terug de maatschappij ingaan. 14 en 15-jarigen kunnen maximaal 1 jaar cel krijgen en 16 en 17-jarigen kunnen 2 jaar cel krijgen. Nou kan je nog wel ook een pijnmaatregel opleggen. En dat is in de volksmond is dat jeugd-TBS, wordt dat genoemd. Ja. En dat kan dan ook weer een paar jaar duren. En als het dan echt nog steeds de spuigaten uitloopt, kan dat ook nog omgezet worden in volwassen TBS.
1: Ja.
5: Ik zal echt niet zeggen dat ze zomaar meteen weer buiten staan, maar die straffen liggen wel een stukje lager.
1: Maar het betekent ook die jonge leeftijd dat het allemaal achter gesloten deuren gaat plaatsvinden, toch?
0: Ja.
1: Dus ook dat er weinig over verteld wordt, toch?
0: Ja, nee, dat is inderdaad het gevolg van zoiets. Het is natuurlijk een incident wat ontzettend veel maatschappelijke impact heeft, maar toch krijgt het, krijgen de buurtbewoners en de mensen die ermee te maken hebben, bar weinig ervan mee.
1: Ja. Ja. Dus we moeten afwachten wat er hier precies gebeurd is en welke mededelingen daar dan vervolgens over worden gedaan. We blijven in Amsterdam, waar 2 weken geleden een gecrashte BMW vol explosieven werd gevonden. 3 inzittenden vluchten er daarna te voet vandoor, maar nu vliegt een van hen helemaal nergens meer heen, want hij is op Schiphol aangehouden. Gaat om een 33-jarige man. Neem ons eerst even mee, Tom, naar die 2 weken terug, toen die BMW gevonden werd.
0: Ja. Ja, wat er gebeurde. Er was op dat moment ineens een politieachtervolging gaande en een gecrashte auto even later. Informatie die we toen hadden, we wisten vrij weinig over wat er nou gebeurd was. Wat bleek nou? Eerder die nacht, rond 4:30, was er in een klein plaatsje in Duitsland, vond een plofkraak plaats. Die auto die is daarbij betrokken geweest, die is er vandoor gegaan. Die had volgens mijn berekening om 10:00 alweer in Amsterdam terug kunnen zijn. Maar pas om 1:00 zette de politie in Nederland de achtervolging in. Huh? Toen zijn zij gecrashed in Osdorp. En ja, in die auto vond de politie in de kofferbak allerlei gevulde jerrycans. Op de achterbank lagen explosieven, explosief materiaal.
1: Een soort rijdende bom.
0: Inderdaad, zeker. Als zoiets tot ontsteking komt midden in een woonwijk, dan zijn de gevolgen niet te overzien.
1: Ja, dan moesten natuurlijk ook mensen geëvacueerd worden, want ze zijn gecrashed tegen een bord van een invalide parkeerplaats.
0: Ja, ja.
1: Wat een verhaal. Maar toen gingen ze er dus vandoor.
0: Ja, inderdaad. Toen zijn ze dus met z'n allen de auto uitgerend. Nou, dat is wel opvallend hoe dan een getuigenverklaring werkt. Hè? Als een getuige ook met de beste bedoelingen misschien iets wilt vertellen, hoor je toch ineens allerlei verschillende verhalen. De een zag maar 1 persoon uit de auto rennen. De ander zag er juist weer 2. En iemand anders zag er zelfs 4.
1: Ja, dus we weten eigenlijk niet eens precies hoeveel.
0: Ja, de politie is op zoek naar 3 verdachten. Nu dus nog maar naar 2 verdachten.
1: Want die ene is gepakt nu op Schiphol. Wat ging die doen? Hij dacht, ik ga naar het buitenland. Ik ga er lekker vandoor.
0: Zou goed kunnen. Ja.
1: Maar dat is hem niet gelukt dan?
0: Nee, kennelijk wist de politie toch meer over zijn identiteit dan die waarschijnlijk zelf gedacht heeft.
1: De populariteit van de Noorse voetballer Haaland gaat door het dak en ook bij criminelen is hij geliefd. In Ecuador zijn cocaïneblokken gevonden met het gezicht van Haaland erop. Heeft natuurlijk ook een goede kop, Noah.
5: Ja, hij heeft een goede herkenbare kop. En je ziet, die blokken zijn ook heel erg herkenbaar. Want normaal zie je cocaïneblokken, tenminste normaal, ik zie ze niet zo vaak. Maar
1: op
5: foto's ken je ze toch, hè, die zwarte pakketten. En daar wordt dan in gesneden en dan komt dan dat witte poeder uit.
1: Heel saai ziet dat eruit.
5: Heel saai. Maar deze zien er, eigenlijk best wel gewoon heel leuk uit. Dit zijn namelijk groene pakketten met een foto van Haaland erop, zijn naam en de WK-beker die ze niet gewonnen hebben, maar hij staat er hier wel op met een voetbal erbij.
1: Ik vond het een soort grote, als je de beelden ziet, een soort grote chocoladerepen haast, met echt zo'n wikkel eromheen waar dus zijn hoofd op staat.
5: Ja.
1: En ook wel een flinke hoeveelheid coke.
5: Ja, zeker, want die vrachtwagen die werd ontdekt nabij de grens met Colombia. En er zat een soort dubbele bodem in. En daar zag je op videobeelden, zie je de politie dus echt al die blokken uit die dubbele bodem trekken. En dan hebben we het over bijna 500 kilo cocaïne, 370 van die pakketten met het gezicht van Haaland erop.
1: Deze hebben ze onderschept, maar wie weet zijn er al heel veel andere transporten wel gelukt. En kom je ze uiteindelijk in Amsterdam tegen?
0: Ja,
1: Haaland trucks.
0: Gaaf.
1: Maar de vraag is natuurlijk wel, hoe kan het, waarom doen ze het zo'n Haaland wikkel eromheen? Want in principe ga ik er maar even vanuit dat Haaland er zelf niks mee te maken heeft.
5: Nee, laten we daar inderdaad wel gewoon van uitgaan. En ja, het is natuurlijk altijd een beetje speculeren waarom dit gedaan wordt. Maar over het algemeen weten we uit het criminele circuit dat ze hun pakketten herkenbaar maken. Hè? Dat ze weten van, oké, dit is mijn pakket en dat is voor de ontvanger handig. Net zo goed dat wij onze t-shirts ook met een merkje erin kopen, is dit ook eigenlijk gewoon een soort merk. En ook op het moment dat die drugs bijvoorbeeld gestolen wordt door een andere criminele organisatie en dat komt weer op de markt, kunnen ze het herkennen. En denken ze, oh, maar dat was die geripte deal.
1: Ja, precies. Ja, maar de politie kan het daardoor ook herkennen trouwens.
5: Zeker.
1: Ze heeft ook nadelen.
5: Mes snijdt aan 2 kanten.
1: Rapper Tupac was een bekendheid in de jaren 90. En de moord op hem in 1996 maakte dus ook heel veel los. Nu, 30 jaar later, is dan eindelijk de rechtszaak van start gegaan tegen de moordverdachte. En dan kijk ik even naar jullie, Noah en Tom. Jullie zijn natuurlijk veel te jong hiervoor, toch?
0: Ja, welke jaren was het toepak? Jaren 80 of zo?
1: Ja, jaren 90. Ja, 80. Nee. Laten we even, want in mijn tijd, ik ben natuurlijk opgegroeid in de jaren 90. Voel me nu helemaal oma verteld hier.
0: Ik zie je ook glunderen.
1: Ja, het was een hiphop legende. En zijn muziek ging de hele wereld over. Come on, come on. I see no changes.
6: wake up in the morning and I ask myself, is life worth living, should I blast myself?
1: Ja, dit kennen jullie wel, toch?
5: Ja, dit ken ik wel. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik net in de auto nog even Tupac geluisterd heb. Dat ik dacht, wat is ook weer precies van hem?
1: Ja, nou, dus dit dus. Ja, en het was dus bizar. In 96 werd hij doodgeschoten toen hij in zijn auto stilstond voor een stoplicht in Las Vegas. Een witte Cadillac stopte naast hem en toen werd het vuur geopend. En dit was jarenlang een onopgeloste moordzaak. Tot ineens 3 jaar geleden een verdachte werd opgepakt. Bizar, zoveel jaar later.
5: Ja, zoveel jaar later. En die verdachte bracht de zaak notabene zelf aan het rollen. Het gaat om Dwayne Davis. Inmiddels is hij 63 jaar. Zie je op beelden een oude man in de rechtbank zitten. Maar in de periode van de moord op Tupac was het nog gewoon een jonge man. En was hij ook leider van een bende, de Crips. En hij heeft van die moord eigenlijk een soort verdienmodel gemaakt. Omdat hij ook zegt, ik was daarbij. Heeft daar boeken over geschreven. En dat lijkt hem nu dus de das om te doen. Omdat hij tot in detail heeft beschreven in dat boek van hem hoe hij een wapen regelde.
1: Ja.
5: En hoe hij een auto regelde en daarin stapte met 3 anderen en op zoek ging naar Tupac.
1: Wel opmerkelijk, want tegelijkertijd ontkent hij iets met de moord te maken te hebben. Hij zegt wel dat hij in de Cadillac zat.
5: Ja, hij zegt wel dat hij in de Cadillac zat, maar verder ontkent hij echt volledig er iets mee te maken te hebben. En er zijn ook 3 andere mannen zouden er in die Cadillac hebben gezeten, maar die zijn overleden, dus die kunnen we het niet meer vragen.
1: Nee, en decennia lang leidde deze de dood, de moord op Tupac tot bizarre complottheorieën.
5: Ja.
1: Er gingen ook heel veel verhalen rond, dat weet ik ook nog wel van toen, dat hij helemaal niet dood zou zijn. Want er kwam ook nog heel nieuwe muziek uit.
5: Ja, precies. En er is ook een album uitgebracht onder zijn alter ego Machiavelli. En dat zou dan weer staan voor M. Alive K. Dus dat zou dan volgens complotdenkers betekenen dat hij dus inderdaad nog leeft. Verder zou hij bij een exclusief clubje horen van artiesten die hun eigen dood in scène hebben gezet. Er wordt bijvoorbeeld ook Kurt Cobain van Nirvana genoemd en Elvis. En ze zouden ergens met elkaar op een tropisch eiland zitten. Ja, zolang die moord niet opgelost wordt, blijven mensen speculeren. En misschien zelfs daarna ook nog over wat er nou echt met hem gebeurd is.
1: Maar nu dus 30 jaar later de rechtszaak begonnen.
5: Ja.
1: Tegen die Davis. Ja, bizar. Ik denk dat veel mensen niet gedacht hadden dat dat er nog eens van zou komen. Kijk jij, Tom, B&B Vol Liefde?
0: Nee, zeker niet.
1: Nee? Nee, dat wist ik ook eigenlijk wel.
0: Ja, dat kon je
1: al niet voorstellen. Maar wij wel.
0: Och.
1: En het is dus weer genieten van ongemakkelijke momenten. En misschien ook wat opbloeiende liefde. Daar hoop je natuurlijk op. Maar wij kijken natuurlijk ook voor andere dingen. Want wij vinden het hoog tijd voor B&B Vol Crime. Wij hebben dat in het verleden ook wel eens gedaan. Hè. Toen hadden we nog Mogosja. Was daar haast weer vergeten. Maar die bleek te hebben vastgezeten. Je had ook nog een Talia. Er waren allerlei oplichtersverhalen over. Maar als we dan naar dit jaar kijken, valt het toch een beetje mee of tegen?
5: Ja, het is maar voor mij valt het een beetje tegen. Want ik zit elke keer zit ik mijn handjes te wrijven tot het moment dat er iets naar buiten komt. Maar dat lijkt nu allemaal nog mee te vallen.
1: Crime juice. Er is crime wel juice. Een veroordeling.
5: Ja, ja, een van de deelnemers is veroordeeld. Timothy. En dat is onze patatbakker op Ibiza. Die vooral kaviaar zit te eten. En af en toe wat patatjes bakt. Hij heeft niet vastgezeten. Maar hij moest wel een bedrag van €10.000 betalen aan achterstallige huur. En ook zou hij zich niet aan de huurregels gehouden hebben. Nou, dat is natuurlijk niet netjes, maar geen zware georganiseerde criminaliteit, voor zover het erop lijkt.
1: Fijn dat je dit erbij zegt, want ik vind hem heel leuk.
5: Ja, ja, ja. Ik wil ook niet te negatief over praten.
1: Dan Jerry. Jerry?
5: Ja.
1: Die kwam bij Iris op bezoek.
5: Een stoere motorrijder.
1: Ja, maakte ook zo'n hele mooie motorrit. En ja, spoiler misschien voor de mensen, maar toen ineens ging die daarna vandoor. Maar goed, die heeft ook in de rechtbank gestaan. Dat is wel een tijd geleden, was in 2016.
5: Ja, en dat was wel toch een wat ander soort zaak dan achterstallige huur. Want dat ging over een mogelijke rol bij poging tot afpersing. Iemand was hem €40.000 schuldig. En hij zou hulp hebben ingeschakeld om dat bedrag te innen. Ja, dan hebben we het niet over een degelijk incassobureautje wat hij ingeschakeld zou hebben. Vervolgens is die man die dat geld schuldig was, is meerdere keren gebeld, bezocht en bedreigd.
1: En daar ging die zaak dus om. En dat incassobureau stond ook niet in de Kamer van Koophandel ingeschreven, maar was mogelijk gelinkt aan motorclub Satudara.
5: Ja,
1: en had ik het net nog over die motor.
5: Ja, goed. Dat motorrijden, dat doet hij. Of die daar echt aan gelinkt is, dat weten we niet. Maar die telefoongegevens, die wezen er wel op dat Jiri contact had met dat zogenaamde incassobureau. Zelf ontkent hij dat. Maar goed, dat is natuurlijk wel ongeloofwaardig als die telefoongegevens iets anders uitwijzen. Toch is hij wel vrijgesproken omdat er onvoldoende bewijs was. En hij zegt dat hij daar niks mee te maken heeft.
1: Nou ja, in ieder geval konden ze ook niet bewijzen dat hij dan zou weten dat er geweld of bedreigingen gepaard gingen. Ja. Dan stond er ook nog een B&B-kandidaat op het punt een misdaad te begaan. Tom denkt echt, waar ben ik in beland?
0: Ja, we gaan van B&B vol liefde naar de Satudara toe. Ja, het is toch ook wel heel bijzonder.
1: Dat is toch, ja, daarom zitten we hier. We duiken er vol in. Maar dan
0: ik ga het kijken.
1: Ja, maar ja, dat zie je dus allemaal niet in die serie. Daar moet je voor bij ons zijn, bij B&B for Crime. Doete, die is bij Fred. Nou, Fred, daar kun je ook wel een heel verhaal
5: daar
1: over.
5: Daar kunnen we een heel boekje over overtrekken.
1: Maar dat gaan we niet nu doen. Maar goed, zij wilde koraal mee naar huis nemen in de koffer. Wel dood koraal. Volgens Fred was dat helemaal geen probleem. Maar Yvonne, de andere date, die zei nee, dat mag helemaal niet.
5: Nee, Yvonne had helemaal gelijk. Want dat is wel gewoon hartstikke strafbaar. Koraal is een beschermd soort. Het gaat helemaal niet goed met het koraal. En ook dood koraal mag je dus niet meenemen. En je kan een boete krijgen of zelfs vervolgd worden.
1: Ja, en toch even, bij de Belgen is het veel erger. Bij de Vlamingen heet het trouwens B&B zoekt lief. Maar dat klinkt lief, maar daar deed gewoon een veroordeelde stalker mee. Vind ik wel echt van andere orde nog.
5: Ja, en ook wel best wel een bizarre zaak inderdaad. Daar zijn echt onze B&B-eigenaren heel braaf bij. Want een deelnemer daar werd op tv herkend door slachtoffers. Die schrokken zich echt rot toen ze dus ineens hun stalker op tv zagen. Het gaat om Dirk H. En hij werd veroordeeld voor belaging van stalking van 3 slachtoffers. Kreeg daar ook 12 maanden cel voor.
1: Tot zover opvallend misdaadnieuws en dus ook tot zover B&B for Crime. Dankjewel Tom voor je komst. Straks moet er een wet komen waarmee je je partner kunt natrekken op een mogelijk strafblad. Alles over Claire's Law hoor je zometeen. Nu eerst het NOS-journaal met Robert Baltus.
7: NPO Radio 1.
8: ProIntiel trekt zich terug uit de formatie voor een gemeentebestuur. De partij wil toch niet samenwerken met Forum voor Democratie. Is het zoveelste obstakel voor de gemeente? Al geruime tijd is er een bestuurscrisis. Ook maanden na de gemeenteraadsverkiezingen is er dus nog geen coalitie. De boerenprotesten van vandaag zijn slecht gevallen bij het kabinet. Minister Heerma en Karmans die riepen boeren op om vanwege de veiligheid niet met trekkers de snelweg op te gaan. Vanmorgen kwamen 2 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond in een file achter trekkers. De boeren waren onderweg naar Den Bosch voor een provinciedebat over vergunningen. 3/4 van de bezoekers van het afgelaste festival DEFCON 1 wil geen geld terug, zegt de organisatie. De tickets blijven geldig tot volgend jaar. DEFCON 1, het hardstyle festival in Biddinghuizen, werd in juni afgelast toen het code rood was vanwege de hitte. En het Franse constitutionele hof heeft een nieuwe wet die het gebruik van sociale media onder jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens dat hof is de wet een disproportionele inbreuk van de vrijheid van de Fransen. En ook is het hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren.
9: Het Misdaadbureau. Maaike Timmerman en Noah van Oostrom.
1: Welkom terug. Om femicide, vrouwenmoord tegen te gaan, komt er mogelijk een wet waarmee je het verleden van je partner kunt natrekken. Zo kom je erachter of hij een gewelddadig strafblad heeft. In Engeland bestaat deze partnercheck al. Een vandaag journalist Fanny Tijmstra ging die kant uit om te kijken hoe de wet daar werkt. En Barbara Godwald is voorstander van de wet. Zij verloor haar zus aan femicide. Noah, de wet in Engeland heet Claire's Law. Eerst toch even, waar komt die naam vandaan?
5: Ja, van de Engelse Claire Wood. En zij werd in 2009 door haar ex-partner George vermoord. En de politie die wist dat George een uitgebreid geweldsverleden had. Strafblad, veel meldingen van huiselijk geweld, geweldsdelicten. Maar Claire zelf wist van niks.
1: Nee. En het is natuurlijk een vreselijk verhaal, want Claire, zij is gewurgd en in brand gestoken door die George. En in Engeland, Fanny, heb jij ook de dochter van Claire gesproken?
10: Ja, dat klopt.
1: Hoe was dat?
10: Ja, dat was echt een heftig, aangrijpend verhaal. Zij was nog maar 10 jaar oud, een heel klein meisje dus, toen haar moeder vermoord werd. En ik heb haar gesproken afgelopen maart, toen was ze 27. Maar ja, het houdt haar natuurlijk nog altijd bezig. En zij vertelde inderdaad, toen zij 10 jaar oud was, werd zij uit de klas gehaald en kreeg zij te horen dat haar moeder vermoord was. Dus dat is een, Zij zei ook van, ik ben gewoon heel erg blij dat die wet er uiteindelijk gekomen is. Maar destijds was dat gewoon een... haar wereld stortte gewoon in. Mm-hmm. Het was heel heftig.
1: Ja. Nou ja, en dit is dan de dochter. Maar sowieso de familie van Claire, ook zeker de vader bijvoorbeeld, die heeft ze echt ingezet voor die wet.
10: Ja.
1: Kun je eens uitleggen ook hoe dat gelukt is?
10: Ja, hij heeft gewoon jarenlang daarvoor moeten strijden. Noah zei het net al, in die tijd kwamen zij er dus achter dat hij een enorm gewelddadig verleden had. Dat wisten zij niet. En hij was natuurlijk ontzettend boos. Van waarom hebben we dat niet geweten? Want Claire heeft destijds meerdere malen bij de politie aangifte gedaan. Vertelde Maddie ook tegen mij. Ze zei van ja, mijn moeder was ontzettend bang voor die man. Ik ook. Ik mocht bijvoorbeeld na school moest ik direct naar huis komen. Want ze vertelde mij van het is gevaarlijk. Hij trapte haar deur vaak in en stond erop te wachten. Hij stalkte haar. Dus zij heeft meerdere malen aangifte gedaan van mishandeling. Maar de politie stuurde haar eigenlijk altijd weg. Ja.
1: Melding naar melding.
10: Melding naar melding. Dus onvoorstelbaar. En uiteindelijk heeft dat tot haar dood geleid. Dus toen haar vader daar uiteindelijk achter kwam, zei hij van ja, ik wil gewoon voorkomen dat dit mensen in de toekomst opnieuw overkomt. Dus ik wil dat er een wet komt waarbij je het recht krijgt om informatie te krijgen of jouw partner of jouw ex ja een gewelddadig verleden heeft.
1: Want Claire zelf wist alleen maar, of in ieder geval dat was haar op de mouw gespeld, dat hij een strafblad had voor verkeersovertredingen. Maar zijn strafblad stond dus echt vol geweld. Hè? Vrouwen bedreigd, aangevallen.
10: Ja, hij heeft echt meerdere jaren in de gevangenis gezeten. Hij heeft had een gebiedsverbod voor een bepaalde vrouw. Dit heeft hij overtreden. Maar het ergste is eigenlijk dat hij meerdere jaren in de gevangenis heeft gezeten, omdat hij een vrouw ja onder bedreiging van een mes lange tijd gegijzeld heeft. Dus ja, het was geen kattenpis. Het was echt serieus. En je vraagt je echt af van hoe kan het dat een vrouw die meerdere malen aangifte doet bij de politie dat niet te horen krijgt. Dat er dan geen belletje afgaat van hey, wacht even, deze man heeft al een heel gewelddadig verleden. Misschien moeten we haar inlichten of die man van de straat aftrekken. Dus ja, de vader van Claire heeft uiteindelijk lange tijd gestreden om die wet er doorheen te krijgen. En dat is hem uiteindelijk gelukt.
1: Hoe is dat voor hen dat die wet ook haar naam draagt?
10: Nou, Maddie die zei tegen mij, ik vind dat echt een soort, ja, het klinkt misschien gek, maar een mooi eerbetoon. Kijk, zij mist haar moeder natuurlijk nog elke dag. En ze is er ook van overtuigd dat als die wet er geweest was, dat het misschien wel haar leven had kunnen redden.
1: Want
10: ze zegt, kijk, je weet dat natuurlijk nooit zeker. Zo realistisch is ze ook. Maar ze zegt wel van ja, zij wist dat niet. Zij wist niet hoeveel gevaar zij liep. Ja, ze was bang. Maar ze wist niet dat deze man al jaren in de gevangenis had gezeten. Als zij dat geweten had, als de politie haar die informatie had gegeven, of zij had dat zelf geweten, dan was ze wellicht ondergedoken. Ze was misschien verhuisd. Misschien had ze hulp gekregen of had de politie die man eerder van straat getrokken. Dus ze zegt ja, ik denk echt dat mijn moeder nog geleefd had als die wet er was. Mm-hmm. En dat is natuurlijk een hele heftige constatering. Maar tegelijkertijd zegt ze van ja, ik ben dus gek genoeg, vind ik het een eerbetoon aan mijn moeder dat die wet naar haar vernoemd is. En dat er uit zoiets verschrikkelijks nog iets, nou ja, constructiefs is gekomen. En in de hoop dat, nou ja, dat je in de toekomst voorkomt dat anderen dit moeten meemaken.
1: Dat in ieder geval nog iets kan betekenen voor andere slachtoffers.
10: Ja.
1: Ja.
10: Ja.
1: Want als we dan even kijken naar hoe werkt het dan in Engeland, precies ja, die wet?
10: Nou ja, het is eigenlijk tweeledig. Dus je hebt het recht om informatie op te vragen bij de politie. Dus als jij het vermoeden hebt van, ja, klopt dit wel helemaal? Ik heb een onderbuikgevoel, dan kan je eventueel bellen met de politie van, ligt er informatie over deze persoon? Hè? Heeft hij eerder mensen mishandeld? Een veroordeling op zijn naam?
1: Dat kan je als partner doen?
10: Dat kun je als partner doen. Maar je kunt dat ook in Engeland als familielid of vriendin of vriend doen. Dus als jij denkt van nou, ik heb een slecht gevoel over de relatie van mijn zus, kan jij ook bellen met de politie. Het is wel zo dat ze echt wel zorgvuldig te werk gaan. Dus ze gaan echt niet Jan en alleman zeg maar informatie verstrekken. Want dan zou je echt over iedereen alles kunnen opvragen.
1: Ja, precies, dat kan ik ook denken, ik wil het over de buren weten.
10: Precies, ja, dat willen we natuurlijk niet. Dus dat is echt niet zo. Maar ja, eigenlijk kunnen meerdere mensen dat opvragen. En dan wordt er per geval gekeken van heeft het echt te maken met mishandeling, gewelddadige situatie. Dus als jij een winkeldiefstal op je naam hebt staan of iets dergelijks, dat wordt niet gegeven. Maar alles wat te maken heeft met een gewelddadige relatie, dat wordt dan vrijgegeven. En als jij een vriendin bent of een familielid, dan moet je dat wel voor je houden. Dan mag je dat niet met Jan en alleman delen. Ja. Maar het kan ook zijn dat jij zelf denkt van ik wil weten hoe het zit. En dan krijg je die informatie als de politie denkt we willen dat. En aan de andere kant kan de politie ook jouw informatie geven. Dus als zij denken van ja, er staat hier iemand aan de balie die zegt van ja, ik word gestalkt, ik word lastiggevallen. Dan kunnen zij ook kijken van hey, met wie hebben we hier te maken? Oh, wacht even, die heeft al veel op zijn naam staan.
1: Dus zonder dat je erom vraagt, bedoel je? Dus ja. Dat zij het actief zelf aangeven?
10: Absoluut. Dus ja. Je hebt het recht om informatie te vragen, maar de politie mag het ook delen met jou.
1: Ja, nou hebben wij Noah gesproken met iemand die in Engeland te maken heeft gehad met Claire's Law vanwege een heel gewelddadige relatie.
5: Ja, met Grace. En zij was al 5 jaar samen, had ook 2 kindjes met haar partner. En al die tijd, zegt zij, was er on en off sprake van huiselijk geweld. Op een gegeven moment liep het echt vreselijk uit de hand tot het punt dat hij haar bijna vermoordde in het bijzijn van de kinderen.
11: He started physically abusing me quite badly. During all of this, I had received information about a Claire's Law. I then left him when he nearly killed me.
5: Ja, zij vertelt dus over dat hele heftige geweld. En dat zij dus op een gegeven moment zelf door de politie gecontacteerd is met de vraag, wil jij Claire's Law inzien? Want wij maken ons zorgen om jouw veiligheid.
1: En ze is dus bij hem weggegaan.
5: En zij is uiteindelijk, hè, naar aanleiding van onder andere Claire's Law en ook het, ja, het heftige geweld, is zij bij hem weggegaan.
1: Nou is in Nederland hier de wet er nu nog niet. Maar als het aan de coalitie ligt, komt die er wel. Toch even, hoe ver zijn ze daarmee?
5: Ja, het is nu nog vooral verkennend. Dus er zijn de eerste onderzoeken zijn gedaan of het überhaupt, nou ja, haalbaar zou zijn in Nederland. Ik heb begrepen dat er op dit moment een soort juridische verkenning is om te kijken of het ook, ja, of er juridisch draagvlak voor is. Moet zeggen, er gaat veel tijd overheen voor zo'n wet er ook daadwerkelijk is. Want het staat nu in het coalitieakkoord, dus ze zijn er echt wel serieus mee bezig. Maar het duurt gewoon heel lang voordat er een wet ligt die ze in de praktijk kunnen brengen.
1: Barbara, jij bent jouw zus verloren door femicide. In Engeland hebben ze dit al sinds 2014. Verbaast het jou ergens dat we het er in Nederland nu pas over hebben?
12: We hebben natuurlijk in Nederland, mijn zus is door femicide om het leven gekomen in 2020. En als we kijken wat we toen geregeld hadden om femicide te voorkomen, dat was praktisch niks. Er was geen stopfemicide plan vanuit de overheid. Er was nog helemaal niks. Dus dan,
1: daarom voelt het zo gek dat ze dit, ja, in 2014 daar al, ja, hebben en wij jaren daarop achterlopen.
12: In Nederland lopen we eigenlijk op heel die aanpak van femicide en een groot deel van huiselijk geweld best wel veel achter op de rest van Europa.
1: Ja, want jouw zus Gea is in 2020 vermoord door haar partner. Het werd toen in de media een familiedrama genoemd. En dat heeft jou enorm gestoord.
12: Ja, omdat je daarmee niet onderkent wat dit is. Femicide is eigenlijk in vrijwel alle gevallen een eenzijdige, nou eigenlijk in alle gevallen een eenzijdige vorm van geweld. Waarbij de ander door dwang en controle in een bepaalde positie komt, dat hij eigenlijk zijn keuzevrijheid kwijtraakt en dus ook niet meer veilig een relatie uit kan komen. Dat zijn dingen die we in Nederland al lang hadden kunnen weten, omdat ze en in de andere landen daar al zover mee waren en er al heel veel wetenschappelijk onderzoek was op dit onderwerp, maar we deden daar niets mee. En dat vind ik vooral heel storend.
1: Want wat zag jij voor die tijd gebeuren bij jouw zus?
12: Nou, zeg maar die welbekende inmiddels, toen niet, rode vlaggen. Dus dat je ziet isoleren, vernederen. Maar ook bijvoorbeeld acties als een niet-fatale verwerging of het mishandelen van huisdieren. Dat zijn dingen die we, waarvan we nu inmiddels steeds meer mensen weten. Dit komt heel vaak voordat femicide gepleegd wordt. Het zijn duidelijke aanwijzingen, maar ook het verleden pleger kan een duidelijke aanwijzing zijn. En het is belangrijk dat we daar allemaal kennis over hebben en dat we ook politiek ons daar wel mee blijven gaan bemoeien. Want als we ons daarmee bemoeien, kunnen we dit soort moorden voorkomen.
1: Want zag jij na wat er met jouw zus gebeurd was en je ook bent verdiepen in de verhalen van anderen, zag jij toen, hey, eigenlijk in heel veel gevallen is het eenzelfde soort tijdspad, dezelfde soort patrona's wat gevolgd wordt?
12: Het tijdspad is zeker hetzelfde. Ook uit Engeland natuurlijk. Jane Monckton-Smith heeft dat heel mooi in 8 fases uitgelegd. Nou, ook bij mijn zus kon je die 8 fases best wel goed zien. Ook bij andere nabestaanden die erkennen dat ze die 8 fases goed herkennen. Dus andere nabestaanden van femicide-slachtoffers. Maar daarnaast werk ik ook bij Blijfgroep. Daar zijn veel bijna femicide-slachtoffers.
1: Dus slachtoffers van bijvoorbeeld huiselijk geweld. Daar werk jij mee in een vrouwenopvang eigenlijk?
12: Ja. Mm-hmm. Ja. Nou, en daar zie je dus ook dat we bij als er intieme treur heeft plaatsgevonden, dat mensen die fases hebben doorlopen. Nou, de eerste fase is vaak het verleden van de pleger. En daar duikt eigenlijk die Claire's Law op in. Dat je, als je dat verleden kent, dat je dus ook kan zien van, zijn er dan nog meer rode vlaggen waaruit we waarschuwingssignalen kunnen halen van, dit kan heel gewelddadig of zelfs fataal worden. En dat je dan iemand in veiligheid kan brengen of iemand eerder strafbaar. Bepaalde dingen die doet, dat die strafbaar gesteld gaan worden en dat iemand daarop veroordeeld gaat worden.
1: Had het bij jouw zus deze wet, hè, als die er was geweest, had dat haar kunnen helpen?
12: Nee, omdat de politie, voor zover ik weet, want ik kan dat natuurlijk niet helemaal terughalen, maar bij mijn zus is er ook geen rechtszaak gekomen omdat hij zelfmoord heeft gepleegd. Dus dan heb je niet dat je alles kan zien of te horen krijgt, ook als nabestaande. Maar voor zover ik weet, waren bij de politie niet duidelijk gegevens bekend van een relationeel geweld in het verleden.
1: Mm-hmm. Maar je zegt, ik zie wel situaties, ook zeker in dus de vrouwenopvang, waarbij dit zeker wel zou kunnen helpen. Want het is natuurlijk per geval anders.
12: Ja, dat is per geval anders. En het is natuurlijk ook zo, dit betekent niet altijd dat als iemand in zijn verleden gedaan heeft, dat altijd de politie daarbij gekomen is en dat het geregistreerd staat. Maar als het zeker ook binnen de vrouwenopvang zijn er verschillende verhalen waarin ik slachtoffers heb horen vertellen van, ja, ik wist niet dat hij dit of dit ook al in een eerdere relatie gedaan had. En we weten ook, dat is ook allemaal gewoon onderzocht, dat weten we ook, dat heel veel van deze plegers eerder relaties hebben gehad waarin zij gewelddadig geweest zijn. Dus ja, het is logisch dat je dan die kennis ook gebruikt om niet alleen te erkennen dat iemand zo is, maar vooral ook te voorkomen dat iemand opnieuw slachtoffer wordt.
1: Precies, ja. En Fanny, hoe zit dat in Engeland? En dan bedoel ik, kan je daar dan alleen veroordelingen zien? Dus echt iemands strafblad? Of maken ze bijvoorbeeld ook melding van meldingen die er geweest zijn?
10: Want ook als er melding is geweest van bijvoorbeeld, iemand heeft mij lastig gevallen, ik word gestalkt. Dat soort dingen kun je ook opvragen. Nogmaals, er wordt dus echt zorgvuldig gekeken van, wat is hier aan de hand? Moeten we deze informatie vrijgeven? Maar dat klopt wel. Het gaat verder dan alleen veroordelingen.
1: Ja, want dat is natuurlijk waarom er hier ook wel discussie is. Of waarom er ook experts zijn die zeggen, dit kan helemaal niet in verband met de schending van de privacy.
10: Dat moet je dus goed afwegen of je dat wil. Maar ik denk wel wat Barbara zegt, van, het gaat dus juist om dat hele patroon wat je ziet. En dan is het vaak zo dat het toch losse incidenten zijn die misschien niet direct tot een veroordeling hebben geleid, maar wel misschien tot een melding waar je dus heel veel uit kan halen en die dus wel, als je dat allemaal bij elkaar legt, één puzzel is, één patroon, waarvan je dus wel moet kunnen zeggen van, nou, dit is misschien toch een gevaarlijke situatie. En daarom is het ook zo belangrijk dat de politie daar kennis van heeft. En dat zij dus ook weten van, hoe werkt dat patroon? Want jij zegt, Barbara, inmiddels bekende rode vlaggen. Maar ik merkte in Engeland ook dat, het is lang nog niet altijd zo dat elke politieman of vrouw daar goed op de hoogte is, ondanks dat die wet er al lang is.
1: Ondanks dat ze er daar dus al langer mee bezig zijn.
10: Nee, want ik heb bijvoorbeeld ook een vrouw geïnterviewd. Die is 2 jaar geleden zat zij in een gewelddadige relatie. Zij was ontzettend bang. Zij werd ook mishandeld. Ze is meerdere keren naar de politie gegaan in Engeland. En het bleek achteraf, want zij is daar, uiteindelijk heeft ze weten te vluchten. Maar zij kwam er achteraf achter dat daar ook een gewelddadig verleden was. Dat haar partner gewoon veroordeling op zijn naam had staan. En de politie heeft haar niet ingelicht. En sterker nog, zij wist zelf ook niet dat die wet er was.
1: Dus dat werkt daar nog eigenlijk ook niet al te best dan. Als ik in ieder geval niet in alle gevallen. Is dat ook een capaciteitsding bijvoorbeeld? Dat er genoeg mankracht moet zijn ook om dat allemaal na te gaan?
10: Nou, je merkt gewoon, kijk, het is daar nu ruim 10 jaar. De politie zegt, ik sprak de politie in Manchester. En die zeggen van, nou, we zijn heel positief. Maar ze gaven ook wel toe, we hebben veel moeten leren. Hè? De politie zegt van, we hadden in het begin zeker. Maar dat is nu soms ook nog bij sommige korpsen. Hadden we te weinig mensen. Ik geloof dat ze vorig jaar bijna 60.000 informatieverzoeken kregen in Engeland. Nou, dat is ontzettend veel.
1: Ja.
10: Dus dat moet je allemaal maar aankunnen. Nou, ze hadden vaak te weinig mankracht. Daarnaast hadden ze dus lang niet altijd trainingen voor politiemensen. Dus niet iedereen was op de hoogte en kon dus dat patroon zien. Ja, en dat zijn allemaal belangrijke dingen die je wel moet organiseren. Wil je zorgen dat het werkt?
1: Ja, nou ja, dat is dus iets waar ze, als we het hier in Nederland gaan invoeren, dus ook van moeten leren, lijkt me.
12: Ja, en ik ben positief tegenover Claire's Law, maar ik zie het wel als een onderdeel van. En een onderdeel van de aanpak. Dus wat ook heel erg belangrijk is in die aanpak, is dat we veel meer aan scholing gaan doen. En als we zorgen dat professionals, waaronder dus ook agenten, veel meer aan scholing doen en weten hoe ze die Claire's Law toe kunnen passen en het bestaan daarvan en hoe ze de keuzes maken wie wel, wie niet, dan krijg je dat iets werkend wordt. En het is een onderdeel van een complete aanpak.
1: Precies, want wat ik me dan ook afvraag is, je legt natuurlijk wel ook verantwoordelijkheid bij een slachtoffer. Iemand die in zo'n situatie zit, waar heel lastig uit te komen is, uit zo'n dwingende controlesituatie. Je kan natuurlijk ook van, ja, nou, dan had je zijn geschiedenis toch op kunnen vragen. Of waarom ging je niet weg toen je die informatie kreeg? Terwijl dat nog steeds, denk ik ook, als je die informatie hebt, heel moeilijk kan zijn.
12: Dat is zeker waar, want je haalt de risico's van het weggaan niet mee door de kennis dat het gevaarlijk is. Die risico's die blijven gewoon hetzelfde. Ik denk wel dat je bijvoorbeeld ook binnen de hulpverlening, en je vertelde eerder ook verhalen over mensen die niet goed geholpen werden, terwijl er al zoveel bekend was. En ik denk dat je, als je die Claire's Law veel meer bekendheid geeft, dat je ook, zeg maar, binnen dat hulpverleningsnetwerk, zowel aan de strafkant als aan de zorgkant, kan gaan zorgen dat die cliënten ook beter geholpen worden. Omdat je juist weer dat stukje bewijs hebt dat iemand echt heel erg gevaarlijk kan zijn.
1: Ja. Ja, nou ja, en dit dus ook van, het is niet het hele verhaal, is ook wel waarom er ook kritiek wel is op de werkbaarheid van de wet, Noah. Daar hebben we ook nabestaanden over gesproken.
5: Ja, we zijn langs geweest bij Marianne Stoppelenburg en haar dochter is in 2024 vermoord door haar vriend. En zij vindt dat er zeker positieve kanten aan de wet zitten, maar ze zegt ook, er zitten wel heel veel haken aan en ogen aan. We moeten het niet zien als een heilige graal waardoor er geen femicide meer is.
13: De eerste maanden van mijn dochter na zwangerschap is ze benaderd door de ex van haar partner. En die heeft haar gewaarschuwd. Die heeft haar verteld dat hij gewelddadig is. Die heeft haar gewaarschuwd dat ze in gevaar was op dat moment. En mijn dochter heeft dat aan niemand verteld. Alleen aan een vriendin waar ze toen intensief contact mee had. Die vriendin die heeft mij dit pas een paar maanden geleden verteld. Dus ik heb dit nooit geweten, maar dat heeft mij enorm laten schrikken. En daar heb ik ook veel verdriet van, in feite. Omdat ik nu weet dat mijn dochter 4,5 jaar heeft rondgelopen met de wetenschap dat ze in levensgevaar was. En ze heeft tegen haar vriendin gezegd, ik ben zo bang, maar ik durf niet. Toen woonde ze nog in haar eigen woning. Ze had hem weg kunnen sturen, maar ze durfde toen al niet meer. En dat vond ik echt vreselijk om te horen. Want ze voelde dat wij hem niet aardig vonden. Ze voelde dat ik niet blij was met haar zwangerschap. Dus ze heeft gedacht, stik er maar in. Zo dacht ik. Zo koppig was ze ook. Maar nu heb ik dus gehoord dat ze toen juist heel graag naar mij toe wou. En dat dat niet mocht van hem. Denk ik, wat moet zij bang geweest zijn en een verdriet gehad hebben en wanhopig geweest zijn. De les die ik hieruit meeneem voor anderen, dat Claire's Law, wat mijn dochter in feite in de schoot geworpen gekregen heeft, voor sommige slachtoffers denk ik ontzettend waardevol zal zijn, maar dat het absoluut niet een garantie geeft dat iemand dan uit een relatie zal stappen als je die informatie krijgt. Waar we ons in moeten verdiepen is, denk ik, hoe dringen we door tot slachtoffers in zo'n situatie om ze te laten beseffen dat je ook echt stappen moet nemen.
1: Tja, aangrijpend dit.
12: Ja, zeker. Ja. Nou, en wat Marianne zegt is helemaal waar. En dat is eigenlijk ook een beetje wat ik bedoelde. Het heeft niet zin alleen als je het als slachtoffer weet. Het is ook belangrijk dat je als hulpverlenende en zorgverlening en strafrechtelijk, dat je weet wat doe ik met die informatie. Wat bied ik zo'n slachtoffer om dan ook die stap wel veilig te durven gaan zetten.
1: Wat had jouw zus Gea daarin kunnen helpen?
12: Wat ik denk dat heel belangrijk is, is dat je bijvoorbeeld erkenning krijgt, dat wat je meemaakt, dat al meer gebeurd is en dat het dus echt niet normaal is. En dat men dan bijvoorbeeld vanuit politie dat ook vindt, want daarom wordt dat tegen jou gezegd. En die erkenning, die is heel erg belangrijk om een stap te kunnen gaan zetten. En daarnaast, wat haar heel erg geholpen had, was als er dan ook zo professioneel mee omgegaan was, dat je niet alleen die erkenning hebt, maar dat je ook de weg gewezen wordt. En zo kan je daar veilig uitkomen, want zo gaan wij jou helpen om daar veilig uit te komen. En dan krijgt iemand ook vertrouwen. Dat vertrouwen moet je ook hebben.
1: Ja, heb jij je zo veel zorgen gemaakt ook in die tijd? Maar
12: Eerlijk gezegd had ik in die fase van mijn leven, voordat ik had me nog niet zo verdiept in femicide. Dus ik had wel een heleboel van dit soort dingen gezien, maar maakte me niet zorgen over dat hij haar echt dood zou maken. Dat kon ik me gewoon niet voorstellen.
1: Wie denkt ook zoiets aan?
12: Ja. Dus en achteraf, nu ik die kennis wel heb, denk ik, ja, als ik die kennis toen had gehad, was ik daar totaal anders mee omgegaan.
1: Is ook waarom jij je inzet voor die strijd tegen femicide, hè, sinds wat er ook met jouw zus is gebeurd. Mevrouw Nie, toch even, wat is nou belangrijk, we vliegen hier door de tijd, hè, om mee te nemen vanuit Engeland? Want jij bent daar gaan kijken.
10: Ja. Nou, ik heb daar ook een deskundige gesproken die echt uitgebreid onderzoek daarna heeft gedaan. En die zegt van, je moet het dus echt niet zien als een tovermiddel. Het is een waardevol instrument, maar daarnaast moet je van alles organiseren, omdat het een heel complex en taai probleem is. Dus zet het in, maar zie het vooral als een manier om slachtoffers in beeld te krijgen. En heel duidelijk inderdaad, zorg dat je ook, als zij die informatie krijgen of daarom vragen, dat je nazorg regelt of dat je zorgt dat ze met een hulporganisatie in contact komen. Want het duurt vaak inderdaad heel erg lang voordat iemand durft om uit een relatie te stappen. Maar ze zei, als je in contact blijft, je plant een zaadje en misschien kan je uiteindelijk iemand zover krijgen om die wel uit de relatie te krijgen. Dus dat is denk ik heel belangrijk. En daarnaast denk ik dat het ook heel belangrijk is dat je iedereen moet weten dat die wet er is. Want als je dat niet weet, kijk, ja, dan moet je toch gewoon, ik bedoel, ik heb daar mensen op straat gesproken, na 10 jaar weten ze nog niet dat het er is. Dus
1: lange weg te gaan wat dat betreft. En hier is hij er nog niet eens. Ze zijn er wel mee bezig dus op dit moment. Ik wil jullie allebei heel erg danken voor jullie komst naar de studio. Wij zijn er natuurlijk volgende week weer op hetzelfde tijdstip. Hier gaat Stand van Nederland verder met Martijn de Greven. Fijne avond en tot volgende week.
7: NPO Radio 1.
14: We zijn bij het ringen van de in Nederland bijna uitgestorven blauwe kikkerdief.
15: Oh, deze maakt zelfs geluidjes. Oh. Hallo.
14: We kijken of er ondanks de droogte nog bijzondere libellensoorten te vinden zijn.
16: Ja, er zit iets op de tak.
14: Verder gaan we live wespen tellen. Columnist is Jelle Reumer. En humor en klimaatverandering. Gaat dat wel samen? Zondagochtend van 7 tot 10 BNNVARA met Vroege Vogels. Dat wordt lachen.
7: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
17: Ster. Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
18: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
19: Ze waren nog maar jongens toen ze terechtkwamen in Japanse interneringskampen in Nederlands-Indië. Ruim 80 jaar later vertellen ze hun verhaal. Openhartig en soms voor het eerst. De documentaire De Indische Tafel, jongens van de Japanse kampen. Morgenavond, 8:45, NTR NPO 2.
18: Neem Ter des Om op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
20: Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp.
21: De bestseller De Beesten van Gijs Wilbrink komt deze zomer tot leven. Theatergroep De Jonge Honden brengt het boek als meeslepende locatievoorstelling van 12 tot en met 30 augustus naar de Rode Hal in Zwolle. Kaarten via zwolsetheaters.nl.
22: Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Door mensen beter te leren communiceren. Met en zonder AI. Kijk op lovaneck.nl.
7: NPO Radio 1. 8 uur.
9: Martijn de Greven.
23: Op deze snikhete dag praten we natuurlijk net als vele andere programma's, maar toch echt over het fenomeen dat ons al de hele zomer teistert. U weet het wel, de droogte. Wat is het economische impact ervan? En wie heeft er last van? En vooral ook wie gaat het betalen? U hoort het zo in de Stand van Nederland. En dan gaan we nu naar het NOS Journaal met Robert Baltus.
8: De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nu geen onomkeerbare stappen zetten. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen en daarna volgt het definitieve besluit, zegt de gedeputeerde.
24: Wij nemen als college een ontwerpbesluit op 1 oktober. Maar voor die tijd gaan we ook nog een keer met elkaar in gesprek, de 5 pluimveehouders en de provincie, ook ik als persoon, om te kijken hoe kunnen we nog een keer naar die plannen kijken, wat zijn er nog nieuwe ontwikkelingen. En die ontwikkelingen liggen natuurlijk ook op het vlak van rijksbeleid. En op het moment dat wij na 1 oktober een procedure starten, komen er mogelijk ook weer oplossingen die van het Rijk komen. En die kunnen we dan later in de procedure meewegen. Want het is toch denk ik heel goed om de kern te schetsen, is dat wij een ontwerpbesluit nemen. Daar is een zienswijzeprocedure voor. Dat betekent ook dat daar weer inspraak op mogelijk is. En pas veel later in het proces moeten wij dan een definitief besluit nemen als provincie. Maar laten we ook hopen met elkaar dat we dat definitieve besluit ook niet hoeven te nemen, omdat we voor die tijd andere oplossingen hebben.
8: Tijdens een debat was er veel kritiek op het provinciebestuur. De 5 boeren moesten maanden wachten op een reactie op plannen voor minder stikstofuitstoot. En ook het feit dat het provinciebestuur zelf niet om tafel is gegaan met de boeren, dat zet te veel kwaad bloed. Het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet, die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens dat hof is de wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. En ook is het hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het Britse wielertalent Finley Tarling is op 19-jarige leeftijd overleden. Hij kreeg een ernstig ongeval in de 8e etappe van de Ronde van Portugal. De etappe werd na het ongeluk met de jonge Welshman stilgelegd. Wat er precies is gebeurd is niet helemaal duidelijk. Op sociale media wordt gespeculeerd dat Tarling in botsing is gekomen met een auto die tegen de richting inreed. De Maastrichtse wijk Maalberg blijft ook voor de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel in na ongeregeldheden. Daarbij werden toen brandjes gesticht, vuurwerk afgestoken en dat werd naar handhavers en woningen gegooid. Deze bewoners herkennen de onrust in de wijk wel.
25: Laatst is een jongske mishandeld in het park. Hebben ze zijn fatbike gepakt. Kijk, ik snap dat die kinderen zich vervelen. En dadelijk als de show weer begint, zal het wel weer minder worden. Maar ja, het is alsof ze, ja, alsof ze het gewoon leuk vinden.
26: Ik merk gewoon dat heel veel ouderen, die zitten in de thuiszorg, gewoon niet meer s'avonds naar boete durven.
8: Na het uitroepen van een veiligheidsrisicogebied mag de politie bijvoorbeeld preventief fouilleren. Het weer langs de kust koelt het af door een noordwestelijke wind. In het oosten en zuidoosten blijft het nog heel lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon dan 25 tot 31 graden.
7: Ster. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
0: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
2: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Pairsafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Pairsafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op pairsafe.nl.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
2: Pairsafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op pairsafe.nl.
6: Ze waren nog maar jongens toen ze terechtkwamen in Japanse interneringskampen in Nederlands-Indië. Ruim 80 jaar later vertellen ze hun verhaal. Openhartig en soms voor het eerst. De documentaire De Indische Tafel, jongens van de Japanse kampen. Morgenavond, 21:30, NTR NPO 2.
11: NPO Radio 1. WNL.
27: Van Nederland. Martijn de Greven.
28: Goedenavond en heel hartelijk welkom bij Stand van Nederland. Het programma van WNL waarin we elke vrijdagavond jouw geldzaken bespreken. En vandaag wordt de strijd tegen water nu omgedraaid naar de strijd om het water. U kunt er niet omheen. Het is droog, kurkdroog. En dat zorgt voor allerlei problemen in de natuur. Maar ook het bedrijfsleven zucht onder de aanhoudende droogte. Vanuit allerlei hoeken klinkt dan ook de noodklok om een watertekort dat zelfs zo erg kan worden dat de funderingen van onze huizen worden aangetast. Op sommige plekken gebeurt het zelfs al. Staat het spreekwoordelijke water ons echt zo aan de lippen? Of is er nog rustige tijd om een groot waterdeltaplan te maken? Dat en vele andere zaken gaan we bespreken met onze nu al drie zeer gewaardeerde gasten. Te weten Marten Visser, die mag met recht wel de vriend van de show noemen. Financieel journalist van de Telegraaf. Dirk Bruins, hij is voorzitter van LTO Noord. Zit in het landelijk bestuur. Is specialist bodem. En is zelf ook nog boer. Kortom, een gast die je echt op deze uitzending wil hebben. En dat geldt ook voor onze derde gast, Dick de Jong. Hij is directeur van het Kennis.

0: Marte Visser, die mogen met recht wel de vriend van de show noemen. Financieel journalist van de Telegraaf. Dirk Bruins, hij is voorzitter van LTO Noord. Zit in het landelijk bestuur. Is specialist bodem. En is zelf ook nog boer. Kortom, een gast die je echt op deze uitzending wil, echt wil hebben. En dat geldt ook voor onze derde gast, Dick de Jong. Hij is directeur van het kenniscentrum aanpak funderingsproblematiek. Werd ooit op door een motie van de Tweede Kamer in het leven geroepen. Leek richting een stille dood te gaan. Maar toen kwamen er allerlei andere overheidsinstanties in beweging. Ga ik u zo direct over meer over vragen. En natuurlijk zit naast mij, zoals elke week, Erik de Vries Lens. Onze vaste, ja, hoe moet ik zeggen, medepresentator, hè? Ik vind het co-host ook iets raars, maar goed, bij deze. Welkom allen. U kunt thuis ook meepraten. Gebruik dan de NPO Luister-app via chat-icoontje. En dat doet u rechts onderin. En dan kan het zomaar zijn dat jouw vraag hier in de uitzending behandeld gaat worden.
1: Stand van Nederland.
0: Dirk Bruins even, de man van LTO zeg ik, en boer. Ik hoorde het net, hè, in het nieuws. Hij zei het, de nieuwslezer.
2: Ja. Ja.
0: Misschien morgen?
2: Ik doe niks anders dan op de weer-apps kijken, inderdaad. En ik heb het ook gezien. Het lijkt erop dat er toch wat druppeltjes gaan komen, inderdaad. Ja.
0: Wow,
2: ja.
0: Wow.
2: Ik denk dat menig boer echt een regendansje gaat doen.
0: Ja, hè?
2: Als dat gebeurt. Ja, wow. Ja.
0: En ben jij er een van? Want je bent zelf boer.
2: Ja,
0: melkveehouwer.
2: Nee, zeker ben ik daar een van, inderdaad. Nee, het is echt kurk droog. Ja, nee, dus we zitten recht op te springen.
0: Okay. Even voor u persoonlijk, want ik stuit u even, u heeft echt meerdere petten op. LTO, het landelijk bestuur. U bent voorzitter LTO Noord. U bent zelf boer. Bodemspecialist. Maar wat is dit voor dag voor u geweest? Het is de dag van de boerenprotesten. We hebben een dodelijk ongeluk gehad, omdat de tractoren eigenlijk niet de weg op mochten. We zien Farmers Defence Force daar opruiende teksten op het podium hebben. We zien een gedeputeerde die eigenlijk uitlegt, ja, ik had wel met de boeren moeten praten in een eerder stadium. Hoe heeft u dit persoonlijk beleefd deze dag?
2: Met name allereerst uitermate triest dat de mensen omgekomen zijn op de snelweg. Dat echt vooropgesteld. En daar gaat ook echt mijn medeleven naar uit.
0: Ja.
2: En het andere is inderdaad waar ik echt gewoon grote zorgen over heb. En ik heb een van de boeren gisteren nog gesproken die gewoon een geldige vergunning heeft. Die alles gedaan heeft wat je hoort te doen in het land. Netjes aan de wet en regelgeving houdt. En dan in één keer hoort dat je vergunning ingetrokken wordt. Een jonge ondernemer, jong gezin, bedrijf net overgenomen. Flinke financieringen aangegaan om dat te kunnen doen. En dat er zoveel rechtsonzekerheid dan ontstaat. En ook de houding van de provincie. Ja, vind ik echt absurd. Dat deze mensen zijn lang bezig geweest met het indienen van plannen. Hebben berekeningen gemaakt. En dat de provincie zelfs niet de moeite genomen heeft om dat te bekijken en het gesprek aan te gaan. Ja, vind ik echt ronduit absurd.
0: Is het moeilijk voor een grote organisatie als LTO om zich ook een beetje te verhouden tot dit soort demonstraties? Want er worden natuurlijk wel afspraken geschonden. De afspraak was niet met die tractoren op de weg. Kentekens niet afplakken. Ja. Het is gewoon toch gedaan.
2: Nee, dat roepen
0: even,
2: wij ook op.
0: Dat is
2: Kijk, ik snap dit soort bedrijven ook. En ik ben bij meerdere bedrijven geweest. En ik zie echt een aantal ontwikkelingen waar mensen echt gewoon tot wanhoop gedreven worden. Dat waren ook de woorden van Remkes. Hè? Die zegt ook, ik zag de wanhoop in de ogen van hele normale, rustige mensen. Dus die wanhoop die zie je. En die zie je ook in dit soort dingen terug. En uiteraard zeggen wij ook van, het is goed om dit ook gewoon publiekelijk te maken. Dat er echt een aantal dingen echt anders moeten. Hou je wel aan de regels. Want je wil niet dat de dingen misgaan. Nou, dat is wat we continu oproepen.
0: Gaan we direct over verder praten. Ja. Dick de Jong. Ik zei het al even, de directeur van het kenniscentrum aanpak van funderingsproblematiek, hele mond vol.
3: Ja.
0: U bent ook de instantie waar mensen die in de problemen komen, bijvoorbeeld een huisverzakking doordat de bodem wegzakt of andere problemen, dat mensen zich bij u melden.
3: Ja, dat klopt.
0: Hoe roodgloeiend was de telefoon de afgelopen paar dagen?
3: Ja, die staat constant aan. Hè.
0: Ja?
3: Het is zo dat wij beheren het Nationaal Funderingsloket. Er kunnen mensen komen met meldingen, met vragen. Hè. Je hebt twee acties die nu lopen. Eén, de problematiek van de droogte, zeg maar. Dat geeft heel veel vragen en risico's bij eigenaren. Ook scheuren die niet willen optreden door die droogte. Tweede is de andere actie van dat vanaf 1 april jongstleden taxateurs dieper moeten ingaan op funderingsrisico's. Nou, dat geeft ook een hoop commotie.
0: Kunt u even voor ons even ook even kwantificeren wat voor type belletjes er nu binnenkomen? Waar zit het epicentrum?
3: Qua Nederland bedoel je? Nou, vroeger was het zo West-Nederland. Hè? En we zien sinds 2018, 2020 komt het van Groningen tot Limburg, tot Zeeland, tot Brabant, tot Noord-Holland. Elke provincie, ook van de Veluwe. Okay. Ook daar heb je slappe bodems hè, in het zand. komen meldingen vandaan. En één woord.

0: wil ik herhalen, wanhoop.
1: Oké. Okay.
0: Maar dat is niet alleen bij de boeren.
1: Ik ga u onderbreken. Ik krijg een ruimte kans om dat.
0: Ja, ga straks gas geven.
1: Zeker. Okay. Dat vermoeden had ik al. Ja. Martin Visser. Als iemand het leuk vindt om dikke rapporten te lezen en economische cijfertjes achter elkaar zitten, ben jij het.
2: Ja.
1: Er kwam weer zo'n rapport.
2: Ja.
1: ABN AMRO dit keer.
2: Ja.
1: Kan hij op de stapel diep in de la? Of zeg je nee, hier is wat aan de hand?
2: Nou, ik vond het interessant. We hebben de afgelopen weken een paar rapporten gehad die geprobeerd hebben om te kwantificeren wat de economische schade zou zijn van droogte en hitte. Dat wordt vaak dan bij elkaar genomen. Dus dat is wel even goed om te zeggen. Want dat is het samenhangend problematiek, maar dat uitzicht op andere manier natuurlijk. En dit stuk van ABN AMRO, van de sectoreconomen, die proberen niet zozeer te kwantificeren, maar meer kwalitatief te kijken per sector. Waar lopen verschillende bedrijfstakken nou tegenaan bij extreme weersomstandigheden? Dat vond ik wel interessant eraan. En de conclusie was uiteindelijk, Nederland, ondernemers zijn eigenlijk onvoldoende voorbereid op dit soort weer. En dit gaat niet de laatste zomer zijn dat we dit meemaken.
1: En wat de consequentie van die onvoorbereidheid is, gaan we direct uitgebreid het uur bespreken. Maar eerst gaan we naar het voetbal. Telstar Sparta. En daar is aanwezig Jan-Vincent van Zuiden.
3: Ja, dus de tweede speelronde van de Eredivisie. En bij Telstar dromen ze van de koppositie. Want ja, ze hebben vorige week verrassend gewonnen van NEC met 2-1. En nu thuis tegen Sparta. Maar de start is niet voor Telstar, maar wel voor Sparta. Want dat staat al met 1-0 voor. Doelpunt na 6 minuten gemaakt door Marvin Young, centrale verdediger. Die kreeg de bal pardoes voor zijn voeten bij een corner. En hij denkt, nou ja, laat ik dan ook maar mijn voeten tegenaan zetten. En zo was het na 6 minuten al 1-0 voor Sparta. Dat is ook de tussenstand nu na 12 minuten. Ja, vorige week was het Telstar dat na 28 seconden al scoorde tegen NEC. Nu krijgen ze dus een hele vroege tegentreffer. Telstar met 1-0 achter tegen Sparta na 12 minuten. Nu een grote kans weer voor Torrison. Die kreeg er net ook al eentje, maar toen redde Koeman. We kunnen zeggen dat de start absoluut voor Sparta is vanavond. Zij leiden in Velsen-Zuid met 1-0.
1: En als daar opnieuw gescoord wordt, hoort u het hier natuurlijk meteen. Maar we gaan over naar het opvallende economisch nieuws van dit moment. Oftewel redacteur Erik de Vries Lentsch.
4: Om te beginnen, gewone huishoudens hebben in 2027 waarschijnlijk iets minder te besteden. Hun koopkracht daalt met 0,3%. Dat blijkt uit berekeningen van het Centraal Planbureau. Zij hebben ze vanmiddag gepresenteerd. Daar zat ook goed nieuws in. De Nederlandse economie blijft wel iets groeien dit jaar en komend jaar. Martin Visser, jij bent ook in deze berekeningen, ja, deze cijfers gedoken. Wat viel jou het meeste op?
2: Nou ja, dat de koopkracht toch in de min schiet. Het is weliswaar procentueel heel beperkt, maar voor de politiek vermoedelijk voldoende reden om hier toch wel naar te kijken. Dat het gewoon politiek een vervelende boodschap is. En het is wel, het strookt wel met het beeld van de afgelopen maanden, dat ondanks dat de oorlog is in het Midden-Oosten, dat de economie redelijk blijft draaien, maar dat de consument wel de prijs betaalt. En dat merken we natuurlijk allemaal al. En
1: als je zegt dat de politiek naar gaat kijken, ja, als je hierop gaat acteren om hier dit te corrigeren,
2: ja,
1: ja, met de toekomst die vlak voor ons ligt, dan blijf je direct aan de gang.
2: Nou ja, dat is waar. Maar tegelijkertijd, weet je, komend jaar is het kabinet van plan om ons allemaal extra belasting te laten betalen. Dus de vrijheidsbijdrage heet het eufemistisch, een soort NAVO-tax. Een ideetje van Bontebal van CDA. En als dan tegelijkertijd er een nieuwe inflatiegolf aan zit te komen, kan ik me heel goed voorstellen dat de politiek toch denkt, ja, maar is dit een boodschap die we goed kwijt kunnen? Het is ook vooral opvallend, de laagste inkomens, daar gaat het allemaal redelijk mee met koopkracht. Het zijn vooral de middeninkomens. Ja, dat is toch electoraal gezien toch een moeilijke groep. En misschien is het hiermee niet gedaan. Dus ik denk dat, hoewel het percentage klein is, dat er op zijn minst een robbertje gevochten gaat worden. A, eerst moeten we compenseren. En zo ja, hoe dan? En dan krijgen we een hele benzine-accijn-discussie. Gaat er van voren aan beginnen? Dat zou me niks verbazen.
4: Okay. Ja. Dan Spotify, dat verhoogt de prijzen. Een individueel abonnement bij de muziekstreamingdienst wordt 1 euro duurder per maand. Abonnementen voor duo's en families 2 euro. Dat is een gemiddelde stijging van 9%. En er verandert meer, want artiesten op het platform die niet echt bestaan, maar met AI zijn gegenereerd, die krijgen voortaan een AI-label, zodat je ze kunt herkennen. En wat deze veranderingen betekenen, weet Rosanne de Jong, techverslaggever bij De Telegraaf. Goedenavond, Rosanne.
5: Hi, goedenavond.
4: Hi. Rosanne, heeft Spotify eigenlijk een reden gegeven waarom ze de prijzen nou omhoog gooien?
5: Ja, een heel politiek correct antwoord. Dat ze dan het premium abonnement, dat toegankelijker en beter is voor iedereen. Maar dat is natuurlijk niet de echte reden daarachter.
4: Wat is de echte reden?
5: Nou ja, dat is dat we inmiddels, vooral in Nederland, gewoon echt een soort melkkoe zijn voor Spotify. Zij weten heel goed dat hier heel veel Spotify-gebruikers zitten. Want in totaal heeft Spotify ongeveer 100 miljoen betalende abonnees in Europa. En in Nederland alleen al ligt dat waarschijnlijk dus rond de 9 à 10 miljoen. En dat zijn ook de niet betalende mensen erbij. Dus ja, dat is natuurlijk voor hun gewoon heel aantrekkelijk om daar de prijzen lekker hoog te gooien.
4: Nou, denk je dat Nederlanders dan nu misschien wel gaan overstappen naar concurrenten?
5: Het zou kunnen. Deezer en Apple Music is natuurlijk wel... Ja, de stap naar de concurrent is snel gemaakt. En het is ook mogelijk om wel bijvoorbeeld je eigen lijsten naar die platform over te hevelen. Maar ja, Spotify is ook weer heel invloedrijk tegenwoordig. Het is ook wel echt wel belangrijk dat als je als artiest daar hoog in een lijst staat, dan is dat heel, ja, dan zegt dat heel veel. En dat heb je veel minder nog met Deezer en Apple Music. Maar het zou wel kunnen dat dit voor mensen een beetje de druppel gaat zijn. Maar het is ook wel weer natuurlijk tactisch dat ze weten, nou, het gaat om een paar euro. Dus ja, dan dat is niet heel veel. Dus dat doen mensen dan toch.
4: Nee. Dat de AI-label, want als je een AI-artiest bent, dan kon je ook op Spotify komen. Die worden nu herkenbaar. Hoe bijzonder is dat?
5: Nou, ik vond het wel heel bijzonder eigenlijk, omdat het best wel een draai is dat Spotify maakt. Zij hebben ongeveer 2 jaar geleden, toen heb ik de CEO Daniel Ek daarover geïnterviewd. En hij had toen best wel een verhaal van, waarom is een AI-artiest eigenlijk geen artiest? Toen DJ's net opkwamen, toen werd er ook gezegd van, nou, dat is geen echte artiest, want ze draaien maar aan wat knoppen. Dus ja, wie zegt dat over 5 jaar iemand die met een chatbot een heel goed nummer kan maken ook geen artiest is? Dus ze waren toen nog best wel, daar een beetje stonden ze heel erg voor open om dat ook als artiesten te gaan zien. Maar toen kwamen er best wel veel bestaande echte artiesten die daar weer dan heel veel moeite mee hadden, omdat ook die chatbots bleken weer gegenereerd te zijn op auteursrechtelijk materiaal. Bijvoorbeeld Suno, dat was heel erg getraind op de stem van Stef Bos. Ja, dat vindt Stef Bos natuurlijk niet leuk. Dus daar kwam toch wel wat ophef over en ik denk dat ze daarvoor toch zijn bezweken. Dus dat vond ik wel opvallend, ja.
4: Ja. Als laatste, heb jij nog een tip voor een goedkoop abonnement voor de muziekstreaming?
5: Ja, zeker. Je hebt de Basic Family abonnement. En daar kan je met 6 personen opzitten binnen je huishouden. Maar dan, ze checken dus in tegenstelling tot Netflix niet je IP-adres. Dus je kan ook gewoon allemaal hetzelfde adres invoeren. En die gaat dus niet omhoog. En als je dan zelf gewoon met tikkies onderling even dat maandbedrag splitst, dan komt het rond de 3 euro te liggen. Dus dat is een stuk goedkoper. En wat mensen ook doen, maar dat is iets meer gedoe, dat is dat ze een Turks of een Nigeriaans abonnement afsluiten. Die zijn maar 1 euro of zelfs 1,50 of
4: 1 euro
5: kopen per. Ja, en dan moet je het alleen elke keer wel met een VPN-verbinding. Anders kan je natuurlijk er niet op. Dus dan moet je dus wel zogenaamd vanuit Turkije daadwerkelijk gaan streamen. Maar dat is dus wel een optie en dan betaal je dus echt bijna niks.
4: Ja, top. Nou, goed om te weten. Dankjewel, Rosanne de Jong, techverslaggever bij De Telegraaf. En als laatste een pensioenverhoging van slechts 1,5% volgend jaar. Dat is waarschijnlijk alles waar gepensioneerden op kunnen rekenen van de fondsen Zorg en Welzijn, Mentale Techniek en de Bouw. Dat is op basis van de laatste beleggingsresultaten van die fondsen. Afgelopen januari voerden ze nog verhogingen door van 8% tot 21% toen ze overstapten naar het nieuwe pensioenstelsel. Martin, hoe kan het dat de pensioenen maar zo weinig verhoogd kunnen worden?
2: Nou, dat heeft er één mee te maken dat de rendementen zijn wel positief, maar toch wel minder dan heel veel andere grote investeringsfondsen en beleggers realiseren. Maar ten diepste heeft het mee te maken dat ook het nieuwe stelsel weer aan elkaar hangt van allerlei solidariteiten en er ook allerlei rendement steeds apart moet worden gezet in potjes voor toekomstige verliezen. Van tevoren leek het alsof ons pensioen zou gaan meebewegen op de golven van de beurs. Maar die golfjes worden steeds heel erg afgezwakt. En dat betekent dus ook dat ook het nieuwe stelsel betekent voor gepensioneerden dat als de prijzen met 3% omhoog gaan, dat hun pensioen niet automatisch 3% omhoog gaat. En dat is
1: maar
2: toch
1: ook omgekeerd, dat als die 3% omlaag gaat.
2: Zeker, dat is de andere kant. En dat is natuurlijk destijds is het in een compromis ook zo tot stand gekomen. Wouter Koolmees, D66, was de grondlegger van het plan. Die had ook als liberaal dit echt wel anders gewild. Maar dat is toegegeven aan de linkse oppositie en de vakbonden dat die enorme uitschieters afgevlakt zouden worden. En dat is nu zuur, maar je hebt helemaal gelijk. In tijden van een enorme beurscrash, ja, pakt het ook heel veel verliezen op. En dan zullen mensen weer wat blijer mee zijn.
1: Het was natuurlijk in het vorige kabinet even een heel spannend moment dat de NSC ineens tegen, in ieder geval het bekende Kamerlid, de specialist. Kun je eigenlijk al iets zeggen even over hoe dat nieuwe pensioenstelsel, hoe het loopt eigenlijk? Of is het veel te vroeg om al...
2: Om definitief de evaluatie te maken is natuurlijk wel te vroeg. Maar wat ook wel helder is, en dat blijkt hier ook uit, is van tevoren zijn er grote beloftes gedaan. Ja. Dus het moet transparanter zijn. Het moet meer keuzevrijheid of individuele mogelijkheden bieden. En het moet koopkrachtig zijn. Ja, daar is op alle drie de gevallen is heel veel op af te dingen. En dit is zo'n voorbeeld. Ja, is dat koopkrachtig als je pensioen met 0,5% stijgt?
4: Ja, maar hoe kan het dan dat ze dus laatst afgelopen januari nog zulke flinke verhogingen doorvoerden?
2: Ja, dat is een terechte vraag. Dat komt omdat er heel veel buffers waren. Het oude stelsel dat zat nog veel voller met allerlei garanties en beloftes en zekerheden. En dat betekent dat de pensioenfondsen tegen de klippen op buffers aan het bouwen waren. En dus eigenlijk heel veel jaren überhaupt niet konden indexeren. Dus het meebewegen met de prijsstijging. Ja, en met het overgang naar het nieuwe stelsel was er één moment. En daar keken de pensioenfondsen denk ik enorm naar uit. Dat ze dat allemaal in één klap mochten uitgeven. Ja. En nu zeggen ze natuurlijk in de communicatie. Ja, beste pensionaro, het is een beetje zuur van het 0,5%. Maar je hebt net een enorm mooi cadeau van ons gekregen. Even rustig aan nu.
4: Ja, helder.
1: Ja, wij gaan, u hoort het al, het geluid op de achtergrond. Dat is het zwembad, het EK zwemmen. En daar is aanwezig Anne de Jong. Anne.
6: In Parijs bezig met de estafette. Het laatste onderdeel van vanavond. Met medaillekansen voor Nederland. 4x100 meter gemixt estafette. Twee mannen, twee vrouwen. Nederland ligt in zesde positie bij de eerste zwemmer. Sean Niewold is dat voor Nederland. Die goed bijblijft bij de concurrentie. Rusland ligt ver voor de... Neutrale vlagzwemmers, maar ze komen allemaal uit Rusland. Liggen zelfs rond het wereldrecord bij de eerste zwemmer. Nederland moet het vooral hebben van de twee vrouwen die zo gaan komen. Terwijl Merlin Belmon voor Nederland nog altijd de vijfde positie vasthoudt. De Fransen in baan 2 zijn ook goed, maar die zijn mogelijk een valse start hebben ze gehad. Want de reactiesnelheid was 2400ste van een seconde. Terwijl de rest allemaal rond de 16e van een seconde zaten. Dat is veel te snel dan eigenlijk mogelijk. Is. Daar wordt straks nog naar gekeken. We zijn bijna halverwege. En dan moet Nederland gaan repareren in zesde positie. De mannen hebben het dan gedaan. En dan komen de kanonnen voor Nederland. Nilou van Wijk op de individuele 100 meter. De tweede zwemster. Vandaag ook heel erg goed in de halve finale van de 50 meter. Waar ze de tweede tijd neerzetten. Morgen die finale. En Nederland heeft dan daarna ook nog Marit Steenbergen. De wereldrecordhouder op de 100 meter. Dus het is een vraag of de opmars van Nederland kan komen. Vijfde inmiddels. 3,5 meter achter de Russen die nog altijd leiden. Die waren met twee sterke mannen begonnen. Kornev en Girev. Klepikova die nu in het water ligt voor die neutrale atleten is ook een hele goede zwemster. Wereldrecord inmiddels losgelaten. De Amerikanen zijn veel en veel sneller. Italië zet nu opeens op en neemt de leiding met Sarah Curtis. Ook geweldig in vorm de 19-jarige Nilou van Wijk. Komt wel dichterbij, maar ligt nog altijd vijfde. En dan moet er dus weer een huzarenstukje komen van Marit Steenbergen zometeen. Maar als er iemand is die dat kan, dan is het Marit Steenbergen uit Oosterwolde. De wereldrecordhouder. Ze ligt meer dan een seconde achter de rest. 2,5 seconden zelfs. Is dat nog goed te maken voor een medaille? Is dat nog goed te maken misschien voor goud? Dan zal het weer heel hard moeten gaan. En ook Menicucci en Manokina, de Russin en de Italiaanse zijn goede zwemmers. Laatste keerpunt komt dichterbij. Daar keren de Russen als eerste, de Italianen als tweede. En Nederland als derde. 1 seconde en 2400ste daarachter. Dat is een geweldige inhaalslag. En die laatste 50 meter van Steenbergen is absolute wereldklasse. Je ziet er sneller gaan dan de rest. Is de Italiaanse al voorbij. Maar lukt het dan ook nog om de Russin te kloppen? Het lijkt wel, want ze heeft meer snelheid dan de Russin. Het gaat nu richting de laatste 5 meter. En het uitkomen heeft Nederland goud? Nee, Nederland heeft zilver. 2/10 van een seconde is Rusland sneller dan Nederland. Het duurde net te kort voor Steenbergen om het in te halen. Een mooie zilveren medaille wel. De 4x100 meter mixed estafette maakt weer een einde aan deze dag op het EK zwemmen.
1: Zoals gezegd hebben we deze uitzending over droogte. Een onderwerp dat u ongetwijfeld niet gemist kan hebben. Daar moet u ongeveer onder een steen hebben gelegen. Maar we willen een beetje de balans opmaken. Wat is er nou eigenlijk gebeurd? Waarom zijn we overvallen? Wat zijn de consequenties? En als we even voorbij het waan van de dag gaan, we kijken wat op lange termijn, dan doemt er ergens een nationaal waterplan op. Nou, wat dat in gaat houden, gaan we zo direct uitgebreid bespreken. Maar eerst luisteren we even naar een hele serie korte reacties over de problematiek van de afgelopen paar dagen.
7: Het hele jaar door gebruik ongeveer 250 kuub water per dag.
8: Als de dijk door droogte verzwakt, kan de veiligheid van ruim 1 miljoen inwoners van het gebied in het geding komen.
9: Er zijn al tientallen van dit soort scheuren gevonden.
10: En als je hier niets aan doet, kan dit rampzalige gevolgen hebben.
11: Sinds 1947 heeft er niet zo weinig water door de Rijn gestroomd als nu.
12: Vanwege de droogte zijn de sluizen bij Rotterdam en Den Haag dicht.
13: En in veel regio's mogen boeren en tuinders niet meer sproeien.
14: Als iedereen echt stopt met alles en alles valt droog, dan is de ramp niet te overzien.
15: Nou ja, je wil niet de bodem van de put zien, want dan wordt het echt spannend.
16: Voorlopig is alle hoop gevestigd op één ding, regen.
1: Erik, neem ons eens mee. Wat zijn de cijfers en de getallen?
4: Nou, 1 jaar met extreme droogte kan bijvoorbeeld voor de akker- en de tuinbouw tussen de 100 miljoen en de 1 miljard euro aan schade opleveren. Dat is berekend de vorige keer dat het zo ongelooflijk droog was in 2018. In Duitsland op dit moment, daar kunnen de schepen eigenlijk niet meer door de Rijn varen. Dat levert hen ook al miljarden euro's schade op. En in Oost-Europa bijvoorbeeld kunnen energiecentrales dan niet draaien, omdat ze geen koelwater hebben om de centrales te laten draaien.
1: Nou, en nog enger, ik hoorde zelfs dat kerncentrales die ook veel water nodig hebben voor verkoeling. Maar goed.
4: Ja, zeker. En daardoor is de stroom overal in Europa duurder. Wij voelen dat ook. Bijna 2 keer zo duur als een maand geleden is nu de stroom op de groothandelsmarkt.
1: Dat zijn verontrustende cijfers. Even Dick de Jong. Ik zeg maar even bij nog. Directeur Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek. We hoorden net, de nieuwslezer zit alweer klaar. Laten we hopen dat hij het herhaalt direct. Maar mogelijk eventueel regen, heeft hij gezegd. Gaat hij dat herhalen?
17: Straks, om 9:00.
1: Oké, nou, we houden het vast even. Hoe lang, als het nou toch negatief was gebleven, alleen maar deze hitte, alleen maar deze droogte, wanneer is het vanuit uw perspectief, uw deskundigheid, was het echt heel alarmerend geworden? Hoe lang hebben we nog?
0: Nou, kijk, je hebt dat is een lastige vraag. Je hebt nu al heel veel woningen, panden, die nu al problemen hebben door de droogte. En wat je ziet is de laatste jaren dat door die aanhoudende droogte het tempo omhoog gaat van de meldingen. En ook het achteruitgaan van de woningen gaat toch sneller.
1: Ik ga diezelfde vraag aan Dick Bruins even stellen. Ik hoorde op de radio en podcast mensen die in de bloementeelt zitten, de wortels die geen grond die niet meer doorschieten, waardoor die het waternet niet pakken, dus overlijden eigenlijk die planten en die bloemen. Ja. Hoe ver zijn we echt af van veel grotere drama's? Bijvoorbeeld in uw sector, LTO.
18: Ja, je ziet nou op dit moment, het is heel veel gewassen die zijn nou aan het einde van de periode, of die hebben net de bloei, of ze aardappels hebben de knollen echt aankomen en die nu moeten gaan groeien. Al dat soort dingen, dat zal echt betekenen dat de oogsten veel en veel minder worden. Ja, en je zei net al van wat als het nog langer aanhoudt, ook voor de oogst zelf. Bijvoorbeeld aardappels, als de grond heel hard is, dan zijn die aardappels bijna niet te oogsten, of dan beschadigen ze heel erg. Dus ook voor straks is het wel belangrijk echt dat die bodem toch weer wat zachter gaat worden.
1: Maar zegt u daarmee dat in feite de aardappeloogst nu al hoogst risicovol is, of die überhaupt misschien wel gaat mislukken?
18: Die is nu op dit moment voltrekt zich op een aantal bedrijven echt wel een ramp dat die gewoon echt heel erg slecht gaat worden. Gewoon qua omvang of misschien wel compleet.
1: Maar voor deze mensen is zelfs het regenbuitje, wat we hopelijk straks nog een keer bevestigd krijgen, eigenlijk al te laat misschien.
18: Ja, en zeker als je niet de mogelijkheid hebt gehad of dat de beregeningsverboden inmiddels gekomen zijn. En dat is ook, want er werd net iets gezegd over de schade, dus de totale schade, maar die is heel divers. Voor de ene ondernemer die net dat geluk gehad heeft, dat hij net elke keer op tijd een buitje gehad heeft tegenover degene die helemaal geen water gehad heeft.
1: Martin Visser, we gaan direct uitgebreid over doorpraten. Want dat er schade is, is duidelijk.
18: Ja.
1: Maar je gaat direct dus discussie krijgen. Ja, wie is daar verantwoordelijk voor? En kunnen we ergens een bonnetje in de weer gaan schuiven?
2: Ja. Nou, de verzekeraars geven al aan.
1: Ja, je hebt een groot stuk in de voorpagina vandaag.
2: Ons niet bellen.
1: Ja.
2: Even kort samengevat. Achmea, die gaf dat aan. Die geeft ook een signaal af daarmee. Die zegt, wij zijn natuurlijk voor het verzekeren van een brand, bijvoorbeeld. En met z'n allen leggen we dan premie in. Want het kan een keer gebeuren dat iemand van ons allen een keer brand heeft.
1: Maar
2: bij droogte is iets zo structureels, dat wordt op een gegeven moment onverzekerbaar.
1: En het loket van de overheid?
2: Ja, die zullen ook niet snel thuisgeven, denk ik.
1: Hoog tijd om naar het NOS-journaal te gaan. Klaar zit al, Robert Baltus.
19: NPO Radio 1. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nu nog geen onomkeerbare stappen zetten. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. En daarna volgt het definitieve besluit, zegt de provincie. Pro in Tiel trekt zich terug uit de formatie voor een gemeentebestuur. Vanochtend leek het er nog op dat Forum voor Democratie het nieuwe bestuur van Tiel zou steunen. De partij zou Pro, CDA en D66 aan een meerderheid helpen, maar zelf geen wethouders leveren. Dat meldde Dagblad De Gelderlander. Maar Pro wil nu toch niet samenwerken met Forum voor Democratie, omdat Pro ook in Tiel niet actief samenwerkt met Forum voor Democratie. Het Britse wielertalent Finley Tarling is op 19-jarige leeftijd overleden. Hij kreeg een ernstig ongeval in de 8e etappe van de Ronde van Portugal. De etappe werd na het ongeluk met de jonge Welshman stilgelegd. En wat er nou precies is gebeurd is niet duidelijk. Op sociale media wordt gespeculeerd dat Tarling in botsing is gekomen met een auto die tegen de richting inreed.
20: Stand van Nederland. Martijn de Greven.
1: Wij praten hier door het tweede half uur met onze drie gewaardeerde gasten. Te weten Marten Visser, de financieel journalist van de Telegraaf. Dick Bruins, hij is voorzitter van LTO Noord, maar ook in het landelijk bestuur. En hij is ook nog melkveehouder, dus hij is van alle markten thuis. Eveneens geldt dat voor Dick de Jong, want hij is de directeur van het kenniscentrum aanpak funderingsproblematiek. Eerst gaan wij bellen met Rijkswaterstaat. De organisatie waar met z'n allen naar kijken als het gaat over die waterverdeling in ons land zijn natuurlijk de waterschappen en het ministerie van Rijkswaterstaat. De regie om de droogte tegen te gaan, die ligt namelijk daar. De landelijke commissie Waterverdeling adviseert hierin. En aan de telefoon heb ik Elja Huibrechtse. Zij is de voorzitter van LCW, van deze club. Goedenavond, mevrouw Huibrechtse.
21: Goedenavond.
1: Goedenavond. Ja, dit is wel het moment dat jullie bestaansrecht even geldt, hè?
21: Nou, dat kun je wel zeggen. Ja, we zitten in een heel erg bijzondere droogtesituatie die we eigenlijk nog nooit eerder hebben gezien, omdat het een combinatie is van een heleboel factoren. Ja.
1: Waren jullie op voorbereid?
21: Ja, zeker. Ja, eigenlijk door juist de eerdere droogtejaren, daar hebben we zo ontzettend veel van geleerd dat er heel veel maatregelen in zijn getroffen om ook juist voordat het droog wordt, dus al vroeg in het seizoen, om allerlei maatregelen te treffen om die droogte zo goed mogelijk uit te stellen.
1: Nou hebben we toch het gevoel dat veel mensen overvallen, ze in ieder geval zich overvallen voelen. Wat is eigenlijk het belangrijkste met wat we nu meemaken, kijkend naar de toekomst? Wat moeten we ons realiseren en moeten we doen?
21: Ja, dat we droogteperiodes, dat vaker voor zal komen en dat we daar ons goed op moeten gaan voorbereiden. Dat we ook beseffen dat er al heel veel in gang is gezet. Dus bijvoorbeeld wat we doen, dat voorbereid zijn op die droogteperiodes, dat we dat vooral zo door blijven gaan nieuwe dingen gaan ontwikkelen.
22: Wat doen we dan nu al?
21: Nou, bijvoorbeeld in het voorjaar dan wordt het IJsselmeer zo hoog mogelijk opgezet met water, eigenlijk als voorraad. En ook door het hele land wordt zoveel als mogelijk water vastgehouden. En dat is natuurlijk tegelijkertijd een delicate balans met weer hoogwater en dreiging vanaf het water. We hebben systemen ontwikkeld, dus bijvoorbeeld de zoutdam bij IJmuiden, die zoutwater wat naar binnen komt, weer naar buiten brengt. Ja.
1: En een van de spannendste zaken is natuurlijk dat u gaat over de waterverdeling. En als je op een gegeven moment, als we echt een tekort hebben, dan moet je dus ook gaan prioriteren. Wat gaat er voor wat? Je hebt het overstromingsgevaar, je hebt de nationale gezondheid, mensen moeten gezond water kunnen drinken. We hebben de boeren die ook zeer afhankelijk zijn van waterstanden. We hebben de woningen van mensen die misschien kunnen verzakken. Dus u moet eigenlijk een soort prioriteringslijstje maken, toch?
21: Ja, dat klopt. En dat hebben we. Dat is de landelijke verdringingsreeks.
1: Ja.
21: En dat is de afgesproken volgorde wie er water krijgt als er dus inderdaad te weinig water is.
1: En wie heeft u gezien dat lijstje wat al bestaat namelijk eigenlijk al moeten teleurstellen nu? Wie zijn er eigenlijk afgeschaald?
21: Ja, dat komt natuurlijk heel veel nu in het nieuws. Scheepvaart, landbouw, natuur, daar worden allerlei maatregelen genomen. Om ervoor te zorgen dat we juist die categorie waarvan we hebben gezegd dat we die echt willen beschermen, dat die genoeg water houden.
22: Wie zijn dat dan? Wie moet er nu wel water krijgen?
21: Nou, we willen graag zorgen dat er genoeg drinkwater is. We willen zorgen dat de verzilting, dus dat het zout op het water niet te erg toeneemt, zodat we voldoende drinkwater kunnen innemen van goede kwaliteit. We beschermen ook onze waterkeringen, de dijken. Dus dat zijn grote spelers.
1: Laten we even op die dijken ingaan. Die dijken, voor de mensen die dat niet weten, die, als die uitdrogen, dan verschrompelen ze eigenlijk. Dan zakken ze eigenlijk door de weg. En dan heb je dus enorme risico's op overstromingen. Het ultieme remedie om een dijk in leven te houden, standvast te houden, is er zout water overheen gooien als er geen zoetwater voorradig is.
21: Ja, uiteindelijk. Ja.
1: Hoe ver zijn we van even de consequentie daarvan is, als je zout water op zo'n dijk gooit, dan komt het in het hele systeem. En dat betekent dat het land wat eromheen ligt gewoon voor de boeren gewoon onbruikbaar is. Nog sterker zelfs, om het daarna weer misschien tot leven te wekken, kost enorme lange tijd. Maar hoe ver zijn we van dat punt vandaan?
21: Ja, gelukkig nog heel ver.
1: Okay.
21: De maatregelen die we nu nemen, dat zit dan, die verdringingsreeks die bestaat uit 4 categorieën. De maatregelen nu die gaan over categorie 4 en nu ook steeds meer categorie 3. En dat is voor nu gewoon echt ruimschoots voldoende om te zorgen dat er genoeg water is voor die categorieën 1 en 2.
1: Ja. Ik kijk onderwijl even over mijn tafel hier in de studio naar Dirk Bruins van LTO. Ik zie u nog niet wegtrekken met een wenkbrauw als u dit zo hoort.
18: Ik denk terecht wat er gezegd wordt. Die verdringingsreeks, die is er al. En daar wil je eigenlijk van afblijven. En dus wat je wil, en dus volgens mij is dat niet een kwestie van ook tegen elkaar, maar veel meer met elkaar kijken van hoe zorg je nou voor dat je dat water meer en beter gaat vasthouden. En er is echt wel een verandering in denken gekomen. Ik bedoel eerder, ik weet ook in de tijd van mijn vader en mijn schoonvader, die waren altijd nog bezig met dat water moet zo snel mogelijk weg, want anders hebben we risico op dat we slecht het land op kunnen. Nou, je ziet dat echt veranderd is. En dat is ook in het denken is dat echt veranderd. Dus we zijn nu veel meer bezig. Hoe kunnen we zo lang mogelijk dat water vasthouden en bufferen en systemen ontwikkelen?
1: Dat is het vanuit uw perspectief niet lastig dat u zegt, hier komt weer een serie met slecht nieuwsverhalen over voor de boeren als het om dit water gaat?
18: Ja, daar kun je heel negatief naar kijken. Ja. Maar je kunt ook zeggen van jongens, maar voor mij is dit echt het 6e jaar op rij dat ik te maken heb dat mijn land verdroogt. Dat betekent dus wel, dat kun je wegkijken, maar dat betekent ook dus dat je iets daarin moet gaan doen. En dat besef is er zeer zeker aanwezig. En dat zie ik met name in de sectoren die daar heel erg afhankelijk zijn, van bijvoorbeeld akkerbouw. Die zijn echt een systeem aan het kijken, hoe kunnen we nou in nattere periodes, in winterperiodes, water in diepere lagen bijvoorbeeld in de grond opslaan, zodat we die met irrigatie in de zomerperiode kunnen gebruiken. En hoe kunnen we dat dan op een manier doen dat we niet met hele grote sproeiers doen, maar dat we dat precies op de plek doen met druppel irrigatie op de plek waar we dat nodig hebben. Nou, dat zijn allemaal ontwikkelingen waarover nagedacht wordt en die in ontwikkeling ook gewoon zijn en die sterker nog al praktisch uitgevoerd worden op dit moment. Waarbij we wel, en dat is wel een thema waar we ook met de overheid in gesprek zijn, van ja, dan duurt het soms om een vergunning te krijgen om zoiets te kunnen organiseren dan enorm lang. En ik denk, dat besef, dat moet bij iedereen doordringen.
1: Ik ga toch even tot slot nog even naar Ilja Hebrechtsen terug. Zij is dus de voorzitter van die Landelijke Commissie Waterverdeling even. Er zit natuurlijk eigenlijk zo'n urgentie nu op. Iedereen voelt dit, waar je ook bent in het land. En al helemaal de boeren. Het is niet ondenkbaar dat er vrij snel wordt gesproken over zo'n Nationaal Waterakkoord. Vanuit uw waterverdelingsclub, zeg ik even met alle waardering, wat is het belangrijkste element wat u daar wil invoegen? Want we gaan er direct over doorpraten.
21: Het belangrijkste element voor een groter plan om goed om te gaan met water is die hele belangrijke balans tussen juist droogte en water te veel. Omdat we nou eenmaal onder de zeespiegel leven, zijn dijken voor ons essentieel en hebben we ook te maken met storm vanaf zee. Dus juist die balans, hoe zorg je nou dat je eigenlijk jaar rond de goede hoeveelheid water hebt goede kwaliteit.
1: We gaan dit meenemen. Blijf luisteren, mevrouw Hebrechtsen. Dank voor uw bijdrage. Want we gaan nu eigenlijk doorpraten over wat het niet alleen natuurlijk voor de boeren betekent, maar ook natuurlijk voor particulieren. Daarom is het goed om verder door te praten hier ook met Dick de Jong. Dus zoals gezegd, de directeur van het kenniscentrum aanpak funderingsproblematiek. Ik vind het nog wel even aardig om even de introductie, dat mensen ook weten wie u bent en waarom u hier zit. U bent eigenlijk ooit ontstaan door een motie in de Tweede Kamer.
3: Dat klopt.
1: Ja. Hoe lang geleden?
3: Dat is 2012.
1: Yes.
3: En op dat moment waren er in een aantal gemeentes problemen met funderingen. Dordrecht, Gouda, Rotterdam, Amsterdam, Zaanstad. En men dacht eerst van, dat is het dan. Hè? Dat zijn houten palen, lossen we op. Ook grondwaterproblemen. En daarna kwam toch heel veel melden en klachten vanuit andere gemeenten. Waardoor de Tweede Kamer zei, we weten eigenlijk te weinig waar het speelt. We weten te weinig hoe je het moet onderzoeken. En we weten te weinig hoe je het moet aanpakken.
1: En u bent ook nu eigenlijk een schakel tussen gedupeerden en die overheid? Door kennis en, advisering?
3: En de bouwsector, ja, en de financiële sector. En,
1: en daarmee bent u ook een beetje een luizende pels voor de overheid. Want u geeft natuurlijk gevraagd en ongevraagd kritische adviezen. Mag ik zo dan?
3: Ja, dat klopt.
1: Ja, zo is het. Dat klopt. Voordat ik met u verder praat, Erik, neem ons even mee in de cijfers.
22: Ja, er zijn 120.000 mensen in Nederland die een woning hebben met funderingsproblemen. Die gerepareerd moeten worden, acuut. Een doorsnee huiseigenaar in die groep, die kijkt dan aan tegen een rekening van €54.000. Dat is dus om die houten palen, funderingen die uitdrogen en rotten door een lage grondwaterpeil, ja, om die te kunnen.
1: Want voor die dijk geldt eigenlijk hetzelfde wat ik net voor die palen zei. Als er eigenlijk zuurstof bij die palen komt, dan gaan ze verrotten. En nou ja, goed.
22: Ja, je wilt ze eigenlijk een soort van onder water hebben.
1: Je wilt ze onder water hebben, ja, zo is het, ja.
22: En de kosten van die hele hersteloperatie, al die 120.000 mensen bij elkaar, is €11 miljard. En dat is alleen dus voor deze 120.000 waar het direct een probleem voor is. Er zijn ook nog eens 370.000 mensen met huizen die mogelijk kwetsbaar zijn voor deze problemen.
3: Ja, daar hebben we het met name over wat wij zeggen, de ondiepe funderingen. De meeste woningen, panden in Nederland, hebben geen fundering. Dus 3,8 miljoen panden, dus iets van 4,5, misschien 5 miljoen woningen die in die panden zijn, die hebben gewoon een fundering op staal. Dat wil zeggen, een klein beetje graven, tot op een harde kleibodem, veebodem of zandbodem. En dan ga je gewoon bouwen. En dat is heel veel jaren goed gegaan. Alleen zie je dat door die droogte weer, en ook afgewisseld met hele heftige regenbui, dat die bodem gaat bewegen. Dat krimp- en zwelgedrag, dat kennen we eigenlijk pas sinds 8 à 10 jaar. Dat is heel nieuw. Maar dat betekent dus dat die categorie woningen een groot probleem worden. En we zien bij de meldingen die binnenkomen, zijn juist die panden, vooral in het landelijk gebied, maar ook Bloemhof, in Rotterdam is een bekende wijk, maar ook in Amsterdam heb je wijken waar gewoon niet te verdienen.
1: Laten we even nou, ja, ik generaliseer, want elke situatie is ongetwijfeld anders op wat voor grond je huis gebouwd, ik begrijp. Ja. Maar zo'n mogelijk gedupeerde, die in contact met u en de collega's neemt die op,
3: ja.
1: Plat gezegd, waar beginnen we met redeneren als een huis gebouwd is 15 jaar geleden op stevige grond en dat begint nu te verzakken? Ik bedoel, is dat de eerste verantwoordelijkheid de eigenaar van het huis? Moeten we naar de gemeente kijken? Of hoort het bij het leven als een vervelende tegenvaller? Waar kijken we naar?
3: Nou kijk, er is één grote rechtszaak gevoerd aan de hand van de houten palen problematiek. Toen heeft gemeente Dordrecht samen met de actiegroep ter plekke gezegd van nou, wie zijn schuld is het nu? De gemeente liep 20 jaar achter met rioleringsplannen, waardoor al dat grondwater weggetransporteerd werd naar de Oude Maas, zeg maar.
1: Oké, maar dan hebben we een logische oorzaak-gevolg.
3: Ja, maar uiteindelijk zei de Hoge Raad, toch is die eigenaar zelf verantwoordelijk. Want je kan ook een bacterie in de paal hebben, je kan ook negatieve kleef. Kortom, hoe bewijs je nou dat het daardoor komt? Ja.
1: En je kan ook niet de vorige eigenaar wegens verborgen gebreken, hè? Dat kan ook niet, hè? Ik zeg het maar even.
3: Nee.
1: Oké. Okay.
3: Dus dat is best een pittig probleem. Wat je nu ziet is bij de overheid, de Rijksraad, die zegt van ja, nee, maar de Hoge Raad, het is altijd de verantwoording van de eigenaar om zijn eigen fundering te onderhouden. En ik heb grote twijfels op het moment dat de overheid bepaalde maatregelen neemt die een gevolg kunnen hebben voor je funderingssituatie. En je weet dat van tevoren, of dat juridisch houdbaar is.
22: Overigens,
3: er zijn juristen die daar aan twijfelen.
22: Ja, want waterschappen hebben soms de grondwaterpeilen relatief, ja, laag gehouden.
3: Ja.
22: Eigenlijk ook omdat het de boeren beter uitkwam, toch? Kijk ik even naar de LTO voorzitter.
18: Het klopt dat inderdaad, ja, soms de waterpeilen, dat je daar een wat lager waterpeil wil hebben in veenweidegebieden waar het anders heel erg nat kan worden.
3: Ja.
18: Zelf heb ik bestuurlijk ook actief geweest binnen waterschap, dus ik weet een beetje hoe dat werkt. En wat wel altijd zo is dat waterschap gewoon verantwoordelijk is om te zorgen dat verschillende gebieden, waar ze ook voor aangewezen zijn, dus wat de bestemming is van het gebied, om te zorgen daarvoor het juiste peil. En dus dat kan ook betekenen dat je met verschillende pijlen moet gaan werken. En dat heeft soms infrastructurele maatregelen moet je daarvoor treffen.
1: Ja. Maar moeten ook dit niet te klein maken. Want hier zit wel een spanningsveld met de boeren.
18: Ja. Nou ja, ja. Nee, hij wordt te gemakkelijk worden tegenover elkaar gezet. Altijd,
1: ja, maar we moeten het ook niet te makkelijk niet tegenover elkaar zetten.
18: Een veenweidepolder bijvoorbeeld, dat is Die ligt echt op een andere plek als de binnenstad van Amsterdam.
1: Dat snap ik. Maar u weet beter dan ik dat er heel veel terreinen zijn waar, als we het over deze problematiek hebben, boeren ook in de knel gaan komen. Als we gaan met die waterstanden.
18: Dat kan absoluut kan dat op plekken zo zijn. Maar de grote bebouwing, laat maar zeggen, en de polders, die liggen toch echt wel een eindje uit elkaar. En daar is absoluut vanuit met een waterschap, ook met peil, verschillende peilhoogtes, kun je daar echt wel wat in betekenen. Dus het is te makkelijk om te zeggen van de boeren die verlagen het peil en daarom staan de palen in Amsterdam.
3: Nu ga ik er even inkomen. Hè. Ik ben met je eens dat kan. Ik ken een paar waterschappen waar dat gebeurt, maar de meeste gebeurt het niet.
18: Dat is wat anders, maar het kan dus wel.
3: Luister, er zijn nu provincies die zeggen, hè, die moeten toezicht houden op zeg maar de waterschappen. Die zeggen nu ook, we moeten in onze omgevingsverordening opnemen dat bij het peilbesluit de risico's van funderingen betrokken worden. En dat vinden wij een hele goede zaak. En dat is niet het geval nu.
1: Mag ik even ter afronding van dit punt, we gaan direct op door, maar even Marten Visser, kijk op jou, Jacob. Want je Telegraaf pakte vandaag groot uit.
2: Ja.
1: Jullie hebben eigenlijk even gewoon gekeken, is de verzekering, hè, ja, is die nu aan zet?
2: Ja.
1: Het spannende element, we hebben minister Karremans horen zeggen, ik kijk ook vooral naar gewoon ondernemersrisico. Maar er zitten natuurlijk elementen bij, die kijk, sommige dingen kan zeggen, ja, dat is een ontwikkeling.
2: Dus maar niet alles.
1: Maar niet alles. Ik vond het wat ik een aardig voorbeeld vond, is bijvoorbeeld die hagelstenen ter grootte van een golfbal.
2: Ja.
1: Die vlogen dus dwars door de ramen van de kassen in het Westland. Dan zegt Achmea, geloof ik uit jouw stuk, ja, daar moeten dan sterkere ramen inkomen. Daar willen ze ook op investeren. Maar er komt natuurlijk een moment dat je zegt, ja, zijn die hele grote hagelstenen, is dat een ondernemingsrisico of is dat een soort wonderlijk instant natuurmoment waardoor de verzekeraar aan.
2: Nou ja, je hoort voor mij in dit gesprek al allemaal elementen terugkomen die die dilemma's perfect blootleggen.
1: Mm-hmm.
2: Ook natuurlijk in het gesprek met de Rijkswaterstaat. Er zit natuurlijk heel actief waterbeheer achter, waardoor de energiesector nu wel getroffen wordt. En ik nog blijkbaar gewoon mijn auto mag wassen op de straat.
1: Ja.
2: En dan zou je te kunnen zeggen, als tuinder bijvoorbeeld, ja, hallo, ik heb schade en dat is een bewuste overheidskeuze geweest. En die verzekeraar die komt natuurlijk tussen om, ik denk ook om, om zich misschien een beetje in te dekken, maar ook omdat die natuurlijk aanzit. Het is een relevante maatschappelijke en politieke discussie van, ja, waar houdt het risico op en waar mag je naar de overheid kijken? En we zien toch droogte, anders dan in de afgelopen jaren natuurlijk wel het moment hebben gehad van enorme plotselinge overstromingen.
1: Die Valkenburg kan
2: bijvoorbeeld. Ja. Toch alweer anders toen ook de overheid er nog niet klaar voor was. En nu zitten we in een situatie, als het goed is, dat de overheid met alle betrokken partners, en je ziet hoe breed het issue is, al lang bezig is om zich allemaal voor te bereiden daarop. En dan komt natuurlijk een moment dat iedereen zijn eigen deel moet leven. Nou, u van LTO gaf natuurlijk net al aan, dat gebeurt natuurlijk al volop. Ja. En daar zit natuurlijk dat spanningsveld. En vandaar ook dat stuk van ABN AMRO, die er ook op wijst. Ja, maar heel veel ondernemers, ja, je kan niet automatisch of naar links kijken naar de verzekeraar of naar rechts naar de overheid. En ik denk dat heel veel ondernemers dat ook wel realiseren. Maar waar precies die grens gaat worden getrokken,
1: dat moet echt
2: nog, ja, dat gaat nog eens heel spannend en interessant worden per sector.
1: Gaan we meer van horen. We gaan eerst naar Telstar Sparta, Jan Vincent van Zuiden.
5: Het is rust in Velsen-Zuid en Sparta leidt nog altijd met 1-0. Door het doelpunt na 6 minuten van Marvin Jong. Het had eigenlijk wel 0-2 of 0-3 moeten zijn. Want Sparta heeft een paar hele grote kansen gecreëerd in de eerste helft. Maar Ronald Koeman junior, de keeper van Telstar, hij voorkwam dat het 0-2 werd. Hij redde twee keer op een inzet van Torrison. Die kennen ze nog wel, want Telstar huurde hem het afgelopen halve seizoen van Sparta. Nou, hij scoorde maar één keer. En nu voor Sparta wacht hij ook nog op zijn eerste doelpunt. Hij had het absoluut moeten doen, de spits van Sparta. Maar hij deed het niet. Koeman redde. En dus staat het hier bij de rust. 1-0 voor Sparta tegen Telstar.
1: Hebben we natuurlijk als Nederland wel een eer hoog te houden. Historisch, traditioneel, ons gevecht met het water. Meestal was het om het water buiten te houden. Maar nu, hoe houden we het zoete water een beetje weer bij ons? Maar het is ook een sector waar we natuurlijk echt floreren. Mondiaal, qua innovatie, net iets sneller, net iets beter, net iets doordachter. Nou, dit is een hele warme aanloop naar het bedrijf Field Factors. Daar is aan de telefoon Wilrik Kok. Hij is medeoprichter en chief technical officer van de Delftse start-up Field Factors. En ik ga er één zinnetje bij halen. Wij zijn de bedenkers en bouwers van een nieuwe generatie nature-based watertechnologie. Oplossingen voor duurzame steden. Dat is een hele mond vol. Goedenavond.
6: Goedenavond.
1: Ja.
6: Dat is een prachtige introductie.
1: Dat is het. Het komt van uw eigen website, dus ik begrijp wel dat u er blij mee bent.
6: Ja.
1: Even, wat doen jullie nou eigenlijk? Ik bedoel,
6: ja, goede vraag. In een notendop water opslaan op de plek waar het valt. Dus ja, zorgen dat het niet wegstroomt naar de zee. Maar ja, dat het eigenlijk op de plek op een kleinere diepte daar blijft. Zodat je dat ook kan gebruiken in de periodes dat het nu ja, gewoon heet is en broodnodig.
1: U bent technisch 1000 keer beter onderlegd dan ik. Dus ik moet het even stap voor stap doen. Ik heb nu, denk nu eerst nog ouderwets aan een regenton. Maar als je die op de plek dus, dan zou je dan onder de grond, maar dan een grotere regenton.
6: Ja, maar dan in het zand.
1: Hoe groot?
6: Ja, maar dan gewoon in het zand. Dus het niks zand. Graven. Ja, ja.
1: En moet
6: dus
1: dan echt
6: daar maak je...
1: Ja?
6: Ja, het werkt eigenlijk volgens een vrij eenvoudig principe. We infiltreren water op de plek waar het valt. En het interessante daarvan is dat vooral in de regio waar in het westen van Nederland... waar het voornamelijk brak is... dat het regenwater zoet is. En dat mengt eigenlijk niet. En daardoor krijg je eigenlijk van die bellen. Uit die bels kun je dat vervolgens weer uithalen.
1: Maar hoe dus het water gaat de grond in en hoe houdt u het dan daar vast?
6: Dat doen wij niet zelf, dat doet de natuur. Van nature is er wat stroming. Hè? Dus je kan nadenken dat het zich verplaatst. Maar die verplaatsing is minimaal. Dus op het moment dat je dat infiltreert in die bodem op die diepte... dan zal het een x-periode later zal het een aantal meters zijn opgeschoven. En dat verschilt per plek in Nederland. Maar in het westen, op de meeste plekken, verplaatst het zich niet. En dat betekent dat daar waar je het infiltreert... je het ook op een aantal meter erna weer eruit kan halen. Ja, eigenlijk volgens de kwaliteiten die je hebt geïnfiltreerd. Hè, ja. En dat is regenwater.
1: Ja, we zitten hier eigenlijk toch een beetje... Ik wil niet namens de hele groep praten, maar toch enigszins verbaasd naar u te luisteren. Want u doet het zo simpel voorkomen dat ik denk... waarom zijn die dan de knapste koppen van Delft zo bijzonder in?
6: Ja, soms moet je dingen, zaken aan elkaar kunnen verbinden.
1: Wat heeft u verbonden? Leg eens uit. Wat heeft u nou gedaan?
6: Nou, in eerste instantie denk ik dat we, als je kijkt naar een waterbalans over het hele jaar... dat er eigenlijk voldoende water valt.
1: Okay.
6: Maar dat het eigenlijk niet op de juiste periode valt wanneer je het nodig hebt. Nou, dat is één, denk ik, van die slimme dingen waarvan je denkt... ja, wie ziet dat niet? Nou, het is niet dat het niet wordt gedaan in wereldwijd. Dus de technologie is er. Maar de schaal waarop we het toepassen... en de manier waarop we dat inzichtelijk maken ook voor een eindgebruiker... die is nieuw.
1: Juist. En we gunnen natuurlijk niemand zijn crisis... maar zoiets wat we nu, zo'n enorme droogteperiode... is natuurlijk eigenlijk het beste wat uw innovatie kan overkomen. Hè? Dat meteen de bewustwording, de urgentie, alles is aan tafel.
6: Ja, dat klopt. Maar goed, het is nou weer ook niet zo dat we... linksom of rechtsom de telefoon rood gloeiend staat. Kijk, het bewustzijn van dat er droge periodes is... die is ook zo meteen... in alle eerlijkheid weer vergeten op het moment dat we over een maand weer een paar plensbuien hebben. En dus de urgentie neemt toe en het besef neemt ook toe.
1: Ik doe de voorspelling dat u na deze radio-uitzending... dat de telefoon en de mail helemaal rood gloeiend... u bent echt aan de zet. Ja. Even, als we nou, mijn part politici, de provincie... of misschien wel iemand die aan tafel u wil op... hoe snel... kunt u dit op een plek realiseren? Stelt, er belt nu een gedeputeerde of een LTO belt u morgen op?
7: Even voor de goede orde, wij doen dit trouwens. Ook als LTO, op Texel gebeurt dit inderdaad. Ja, en er zijn ook een aantal akkerbouwers in noordwesten Nederland inderdaad. Die op dit moment op dezelfde wijze inderdaad dit systeem doen. Maar dan hoor ik graag inderdaad van wat er nu gezegd wordt... als we gedeputeerden gaan bellen, want daar vind ik ook wel wat van.
1: Ja. Gaan we eerst weer naar u? Komt u maar erin?
6: Nou, in het proces waarin wij hanteren... dan hebben wij passen we normaal gesproken een onderzoekstudie toe. En daar moet je gewoon wel echt kijken naar de lokale karakteristieken van de plek. Dat duurt doorgaans een 3 tot 4 maanden. Om hem vervolgens, als het binnen die periode ook de bereidheid is... om die vergunning inderdaad af te geven en je onderbouwt dat goed... heb je die vergunningsaanvraag... Nou, dat kan doorgaans binnen 6 tot 12 weken kan dat goedgekeurd worden. Hè? Maar dan moet je wel goed je onderbouwing klaar hebben. En dan eigenlijk als je goed voorbereid bent met je materialen... kun je daarna ook vrij snel van start.
1: Ja,
6: dus dan praat je tussen een totale periode tussen 6 en 9 maanden.
1: Ik denk dat het rond is. Wilt u nog iets aanvullen? Want...
18: Nee, dit is precies. Maar waar we hier wel eens tegenaan lopen, inderdaad, van wat, precies wat gezegd wordt. Hè, je moet goed onderzoek moet je daarna doen, want elke bodem is daar niet geschikt voor. Maar dan gaat het over vergunningverlening. En dan moet de vergunning afgegeven worden. En we weten vandaag de dag, als het gaat over vergunningen, stikstof, noem maar op, dan is dat best ingewikkeld. En dat is wel iets waar wij. Nou, waar zorg zit in ieder geval. Ja.
6: Ja. Goed, dat is het interessante is dan, als ik daar nog iets op mag aanvullen, en dan de introductie met het nature-based. Door eigenlijk je materialisatie zo goed mogelijk te kiezen dat het geen, en dat het eigenlijk bijna netto positief is, kun je werken met natuurlijke materialen die die uitstoot niet hebben. En door goed te kijken naar de waterkwaliteit, wat je wil laten afstromen. Dan en met die onderbouwing en een goede waterzuivering, en dat ook inzichtelijk maken via monitoring. Ja, dat zijn de factoren, en dat zit het ook letterlijk in onze naam, om die eigenlijk zaken met elkaar te verbinden.
1: Nou, we gaan eruit.
6: Zodat je daar ook.
1: Ja, maakt u zin af?
6: Nou ja, zodat je daar ook kan bewijzen dat het werkt.
1: Bij deze. Ik ga je ontzettend danken voor je bijdrage. Wilrik Kok, dankjewel. Ja, we hebben het aan het begin van de uitzending ook een paar gezegd. Het Nationaal Waterakkoord even. Ja, dit lijkt mij dingen die je niet kan laten liggen. Kijk even uw kant op.
3: Ja, dat is natuurlijk heel belangrijk. Hè? Maar het is ook wat mijn collega zegt hier van LTO. Als we kijken naar het grondwaterpeilbeheer, er lopen al heel wat experimenten, ook in stedelijke gebieden, waar het lukt om wijken als kleine polletjes te behandelen, water op te slaan en weer te gebruiken. Alleen, dat moet meer bekend worden, het moet meer gesteund worden. En verder, het belangrijk punt is niet zozeer water verzamelen, maar zorgen dat het niet verdampt. En dat is met name bij woningen een heel belangrijk punt. En er zijn hele mooie voorbeelden van.
1: Even voor mijn helderheid. Als je het zo diep onder de grond stopt, dan kan het toch niet verdampen ook? Of nee, vindt dat verdampen ook onder de grond plaats?
3: Nee, maar je hebt ook gewoon water in de bovenste laag.
1: Ja, ja.
3: En als dat al gaat verdampen, dan krijg je daar al de eerste scheuren. Dus dat heeft met het krimp en zwel te maken. Dus op het moment dat je ook verdamping tegengaat, naast die bellen proberen te verzamelen, dan doe je iets goed voor al die woningen die een risico vormen. En die getallen die ken ik, zijn van AFM, zeg maar. Daar zit niet die ondiepe verdering er volledig bijgeteld. En als je die meetelt, dan praat je over heel wat meer panden die nu een risico vormen. We gaan naar de 500.000.
1: Juist, we gaan naar afronden. Ik dank jullie zeer hartelijk. Te weten is Marten Visser, financieel journalist van de Telegraaf. Dirk Bruins, voorzitter LTO Noord. En u hoorde net als laatst ook Dick de Jong, de directeur van het kenniscentrum aanpak funderingsproblematiek. Voor nu, dank voor het luisteren. Zometeen de collega's van Langslijn omstreken met Guido van Dijk en Rikva op het veld. Tot nu, dank voor het luisteren en tot volgende week.
8: NPO Radio 1.
9: In OVT. De actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1. Een mega Lenin als decorstuk op een Gronings graanveld. Een Noord-Macedonisch lied van onderdrukking en verzet. En het verhaal van een toegedekte moord in de Indonesië-oorlog. Dat en meer in OVT. Zondag van 10 tot 12.
8: Op NPO Radio 1.
9: Wie luistert, weet meer.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
23: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
24: Ik doe het voor gezonde nieren.
25: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
26: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
27: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
28: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
29: Magazijnleegverkoop bij Kees-Mid Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmid.nl.
0: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
4: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
11: Gelukt. Heb je hem al betaald?
4: Wat bedoel je?
11: Mijn betaalverzoek.
4: Zo, dat doe je snel.
11: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
12: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
13: NPO Radio 1, 9 uur.
14: Rivka op het veld en Guido van Dijk.
15: Goedenavond, hoeveel Nederlandse atletiekmedailles komen er vanavond bij op het EK? De kans op meer dan 1 is zeker aanwezig.
16: Eerst het NOS Journaal met Robert Baltus.
17: De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan ook niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nog een keer met de boeren in gesprek. Dat is de uitkomst van het debat van vandaag in de Provinciale Staten van Brabant, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
19: De oppositie wilde met verschillende moties alle plannen van tafel. Dat is niet gelukt. Gedeputeerde Staten blijft dus overeind met het plan, maar belooft wel opnieuw met de 5 pluimveehouders hier in de provincie om tafel te gaan, om te kijken of er misschien nog een oplossing is die voorkomt dat op termijn de vergunning gedwongen moet worden ingetrokken.
17: Tijdens het debat was er flink kritiek op het provinciebestuur. De 5 boeren moesten maanden wachten op een reactie op plannen voor minder stikstofuitstoot. Het Franse Constitutionele Hof heeft een nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is de wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Pro in Tiel trekt zich terug uit de formatie voor het gemeentebestuur. Vanochtend leek er nog op dat Forum voor Democratie een nieuwe coalitie van Pro, CDA en D66 aan een meerderheid zou helpen. Maar dat gaat toch niet door, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
30: Er was ook niet echt sprake van een coalitie. Forum zou die partijen hebben gesteund, zeg maar, daarin. Maar ze zouden geen wethouder leveren. Pro heeft de keutel weer ingetrokken. Want ze willen niet actief samenwerken met Forum. En ze willen, zeg maar, de indruk wegnemen dat Pro überhaupt met het Forum voor Democratie gaat samenwerken.
17: Tiel zit al een tijd in een bestuurscrisis. De gemeente heeft op dit moment alleen een waarnemend burgemeester en geen wethouders. Het Britse wielertalent Finlay Tarling is op 19-jarige leeftijd overleden. Hij kreeg een ernstig ongeval in de 8e etappe van de Ronde van Portugal. De etappe werd na het ongeval met de jonge Welshman stilgelegd. De oorzaak wordt onderzocht. Het UMC Utrecht meldt een datalek. Het gaat om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Daar kunnen mensen logeren van wie naasten in het ziekenhuis liggen. In totaal liggen de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om gegevens als naam, adres en telefoonnummer en boekingsinformatie. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het weer. Vanavond nog lange tijd warm. Rond deze tijd nog 22 graden in het noorden en 30 graden in het zuidoosten. Komende nacht trekken wolkenvelden over het land. Heel lokaal is een bui mogelijk. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. In het zuiden en stedelijk gebied rond de 20 graden.
31: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
32: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
33: Ah, mam?
34: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
31: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
34: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
35: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
28: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
1: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
5: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
3: En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
13: NPO Radio 1. EO NOS.
14: De lijn en omsteken. Rivka op het veld en Guido van Dijk.
16: Goedenavond. Zelden stroomde er zo weinig water door de Nederlandse vaarten. En gaan onze buurlanden rivierwater uit bijvoorbeeld de Rijn voor zichzelf houden.
15: Maarten van der Weijden gaat het nog één keer doen. Een absurde afstand open water zwemmen.
16: Volop medaillekansen voor Nederland op de vijfde dag alweer van het EK Atletiek in Birmingham. Misschien wordt het wel een gouden avond toch, Arman Afsaroglu.
6: Nou, het is denk ik wel de mooiste avond van de week. Met straks om een uur of half elf, kwart voor elf. Het grote slotstuk. Femke Broedersbol op de 800 meter. Maar er komen veel meer Nederlanders in actie. Straks Jorinde van Klinken nog en Alida van Dalen bij de finale bij het discuswerpen. En we zijn nu al 6 kilometer aan het kijken naar de 10.000 meter bij de vrouwen. Met 3 Nederlandse in de baan. Maureen Koster, Jennifer Gullikers en Diane van Es. Dat gaat dus nog een kilometer of 4 zo door op. En dat moet ik toch even zeggen in eigenlijk een stadion dat eindelijk helemaal vol zit. En dat is ook vanwege die 800 meter straks met ook het thuisfavoriete. De concurrenten van Femke Bol, Keely Hodgkinson.
15: Kijk, als mensen nu niet blijven luisteren, dan weet ik het ook niet meer. De tweede speelronde van de Eredivisie is ook begonnen. Sparta is op bezoek bij Telstar. Tweede helft is begonnen. Jan-Vincent van Zuiden.
7: Ja, en hier zit het stadion altijd wel vol. Want de mensen bij Telstar, die hebben er...

0: is ook vanwege die 800 meter straks met ook het thuisfavoriete. De concurrenten van Femke Bol, Kylie Hodgkinson.
1: Kijk, als mensen nu niet blijven luisteren, dan weet ik het ook niet meer. De tweede speelronde van de Eredivisie is ook begonnen. Sparta is op bezoek bij Telstar. Tweede helft is begonnen. Jan-Vincent van Zuiden.
2: Ja, en hier zit het stadion altijd wel vol. Want de mensen bij Telstar die hebben er elke keer weer zin in. En ze hadden gehoopt om vanavond koploper te worden. Ja, bij aanvang van de wedstrijd was dat heel even zo. Want toen stond het nog 0-0. Maar inmiddels staat Sparta met 1-0 voor. En oh, bijna 2-0. Ioni Santos, de linksbuiten, vorige week al heel goed tegen Feyenoord. En ook vanavond maakt hij een uitstekende indruk. Hij schiet de bal op de paal. Nou, we zijn begonnen aan de tweede helft. Telstar Sparta, het is 0-1.
3: De 10 kilometer bij de vrouwen, Arman. En naast je zit Anouk Vetter. Hoeveel moeten ze nog?
0: Ze moeten nog zo'n 3 kilometer, als ik het goed zie. Nog 9 rondjes in elk geval moeten ze lopen. En er is nog weinig tekening in de strijd. Een paar vrouwen zijn wel iets weggezakt en afgevallen uit de koproep. Maar die 10 kilometer gaat straks pas echt beginnen. Overigens, als we de mensen in de Nederland nog warm hebben. Er komt koeler weer aan, want wij zitten hier en hadden het gisteren ook verschrikkelijk warm. Maar het is nu een graad of 2, 23, dus hou je vast. Het weer gaat nog een kanteling maken. Anouk Vetter zit inderdaad naast mij. We hebben natuurlijk ook naar de meerkamp gekeken bij de vrouwen. Die is nog steeds bezig. Is vandaag begonnen met de eerste 3 onderdelen. Sophie Dokter, Emma Oosterwegel. Hoe staan zij ervoor na de eerste dag?
4: Nou, we hebben 3 van de 7 onderdelen gehad. Het horden lopen, 100 meter horden, het hoogspringen en het koogstoten. En ja, ik kan wel zeggen, de start was supersnel. Het was een geweldige race van zowel Sophie Dokter als Emma Oosterwegel op de 100 meter horden. Dan komt toch een heel belangrijk onderdeel, het hoogspringen. Daar heeft Sophie Dokter wel wat punten laten liggen.
0: Want dat is haar specialiteit en daar moet ze het meestal doen. En dat viel dan toch een klein beetje tegen.
4: Dat viel erg tegen, ja. Iedereen, het gaat natuurlijk meerkamp, punten verzamelen per prestatie, krijgen een hoeveelheid punten, dat staat allemaal vast. Maar ja, iedereen heeft natuurlijk zoveel zijn favoriete onderdeel. Zo, meestal is dat bij Sophie het hoogswingen, maar dit keer viel dat helaas toch wel tegen.
0: Ja, en nu gingen ze kogelstoot. Heeft ze daar iets van terrein goed gemaakt weer?
4: Zeker, ze heeft wel wat terrein goed gemaakt. Maar ja, is het niet al te veel geweest voor de medailles? Dat gaan we meemaken. Hierna krijgen we de 200 meter. En dat gaat heel leuk worden, want de wind staat hier fantastisch in dit stadion.
0: Dus we gaan vliegen.
4: Ik hoop dat ze gaan vliegen.
0: Dat zou leuk zijn. Ja, jij zei al tegen mij vlak voor we begonnen dat speerwerpen. Dat is voor Sophie Dokter een van haar minste onderdelen. Wat jij natuurlijk heel goed in jouw tijd. Maar daar gaat ze dus, dat weten we nu al, morgen heel veel terrein verliezen. Ja. Dus moet je dat vandaag eigenlijk al compenseren. Zo werkt het op die meerkamp.
4: Ja, eigenlijk ben je, nou ja, als atleet niet. Maar wij gaan al de hele tijd al berekenen met waar ga je verliezen, waar ga je punten winnen. Inderdaad, bij Sophie weten we, die gaat bij speer inleven. Dus dan wil je heel graag punten winnen bij het hoogspringen. Bij Emma is het een heel ander geval. Die gaat juist weer punten pakken ten opzichte van haar concurrenten met het speerwerpen.
0: Ja, want de conclusie die we in elk geval kunnen trekken na 3 onderdelen, de 100 hoorden, het hoogspringen en het kogelstoot, is dat de Nederlandse vrouwen er wel goed bij staan. Sophie Dokter staat 4e met 2870 punten en Emma Oosterwegel 5e met 2841 punten. We kijken nog altijd naar die 10.000 meter. Daar gebeurde net wat, Anouk, jij was aan het praten, ik weet niet of je het zag, maar Maureen Koster, die een geschiedenis heeft van valpartij, die ging bijna onderuit. Er was net contact met een vrouw vlak voor haar en er werd wat geduwd en getrokken en haar concurrenten viel op de grond. En Koster kon met moeite blijven staan. Maar gelukkig is ze nog op de been. En loopt ze nu in 4e positie op die 10.000 meter. Die dus langzaam maar zeker naar het einde gaat. Nog zo'n 2,5 kilometer te gaan. Koster de eerste van de 3 Nederlandse vrouwen. En Koster probeert de aansluiting nu te vinden met de 3 voorop.
1: Telstar kan in ieder geval een dagje koploper van de Eredivisie worden. Maar dan moeten ze wel gelijk spelen tegen Sparta. Jan-Vincent, zit dat er zo begin van deze tweede helft in?
2: Ja, absoluut. Ik zei al, die bal op de paal van Santos. Aan de andere kant raakte Jelani Seedorf, de spits van Telstar, zojuist de lat met een schitterende knal. Van afstand, buiten bereik van Bednarek, de keeper van Sparta. En zo hebben beide ploegen na rust dus het aluminium al een keer geraakt. Een lekker begin van die tweede helft. Telstar vorige week zo verrassend gewonnen van NEC met 2-1 in Nijmegen. Dat was een grote sensatie natuurlijk voor de ploeg uit Velsen-Zuid. En dat willen ze graag doorzetten. Maar ze staan voorlopig met 1-0 achter tegen Sparta. Nu wel een aanval van Telstar. De bal weer richting Seedorf. Die komt niet aan koppen toe. Marvin Jong, hij staat centraal achterin. Hij kopt de bal weg. Want Bruno Martezilli niet helemaal fit deze week. Hij zit nu op de bank. Vorige week was hij nog basisspeler tegen Feyenoord. Een wedstrijd die met 1-0 verloren werd door Sparta. En ze speelden wel goed. Doelpunten afgekeurd in de slotfase van Zonneveld. Waren terecht afgekeurd overigens.

Maar ja, uiteindelijk waren ze dicht bij een punt tegen Feyenoord. En nu staan ze dus met 1-0 voor tegen Telstar in de 53ste minuut. Beide ploegen volop jacht naar meer doelpunten. Ik ben benieuwd wie er als eerste nog een keer gaat scoren. Dit is een goede aanval van Sparta met Mito. Mito richting de 16 nu van Telstar. Dan is het altijd dreigend. Mito gaat zoeken naar zijn rechter, want daar kan hij goed mee schieten. Hij legt hem af. Daar is het een schot en een doelpunt. Daar is hij. Thorisson, de 2-0 van Sparta. En hij maakt hem. Nokvi Thorisson. Hij had zo moeite met scoren. Maar nu doet hij het dus wel. In de eerste helft kreeg hij al een grote kans. Nu maakt hij hem af. Schiet hij hem binnen. Onder Koeman door. Sparta voorlopig op rozen tegen Telstar. Het is 0-2.

0: Ja, Rivke, jij weet het waarschijnlijk beter dan ik. Maar Lizzo is toch die vrouw die met als een kip op een Eurovisie Songfestival podium heeft gestaan,
1: nee,
0: of niet?
1: Nee, ook weer niet.
0: Oké, nou, dan doe ik het niet. Dit was Lizzo met About Damn Time.
1: We proberen het volgende keer nog een keer. De 10.000 meter op de EK atletiek. Er is een schifting geweest. En dat is niet in het nadeel van Marijn Koster, Herman.
2: Nee, ze zitten bij. Knap hoor. Koster in de top 4. 4 vrouwen zijn nu weg bij de rest. En we gaan richting de laatste kilometer. Daar zitten we al in. Diane van Est, een van de andere 3 Nederlandse vrouwen, die pakte nog zilver 2 jaar geleden. Die is inmiddels uitgestapt. Niet kunnen zien wat daar gebeurde. Jennifer Gullikens loopt er nog wel bij, maar die loopt in het achterveld. Nee, het gaat om de 4 vrouwen voorin. Megan Keith, Groot-Brittannië. Jana van Lent uit België. Maureen Koster, Nederland. En Nadia Battocletti uit Italië. Koster loopt nu naar voren. Probeert de kop te pakken in de wedstrijd. Wil zelf het ritme gaan bepalen. Het is daar druk. Er worden wat vrouwen ingehaald door de 4 voorop. Koster loopt nu in tweede positie achter Van Lent. En jij ziet, Anouk, dat daar breekt de achter Koster en Battocletti. Of achter Koster en Van Lent.
3: Het is nu een groepje van 3.
2: Ja, dan Keith inderdaad. Lijkt het moet te laten gaan. Battocletti zit er nog wel bij. Battocletti is de grote favoriete. Won al goud op de 5 kilometer eerder dit toernooi. Hoe kijk jij naar Koster, hoe loopt ze?
3: Nou, ze ziet er nog aardig goed uit. Ze probeerde naar voren te komen. Dat geeft toch wel een gevoel van vertrouwen. Er zit dus nog wat in de tank.
2: Ja, en die tank die moet het nog 600 meter vol gaan houden. Anderhalf rondje dus nog van Maureen Koster. Zoveel 4e plaatsen in haar leven. Vaak zat ze erbij. Vaak liep ze mee met de beste. Maar vaak ook net niet heel veel valpartijen. Die pech kleeft wel aan haar.
3: Ja, absoluut. Kijk, je ziet, er hangen hier grote schermen in het stadion. Ze kijkt af en toe naar het scherm. Waar ligt ze? Waar ten opzichte van de andere 2. Maar ze loopt ontzettend goed. Het ziet er nog fris uit.
2: Ze ziet er heel goed uit. Het is een top 3. En dit gaat als er niet iets heel vreemds gebeurt als de bel klinkt voor de laatste ronde. De eerste medaille worden op deze avond voor Nederland. Want het gat tussen de top 3 en Megan Keith is toch wel flink hoor. Dat is bijna een meter of 60, 70 al aan het worden. En Keith lijkt op. Die kan daar niet meer bij komen. Of er moeten hele vreemde dingen gebeuren. Koster in tweede positie achter Van Lent. Battocletti weet precies hoe je dit soort races moet opbouwen. Battocletti heeft al 3 Europese titels. Pakte Olympisch zilver op de 10.000 meter in Parijs. Koster, wat kan je nog? Ja. Daar komt Battocletti. Oh. Daar komt de versnelling van Battocletti. En dit krachtverschil is gigantisch. Ze loopt zo weg, hè?
3: Ze pakt 10 meter in. Nou, dit is niet normaal. Er zit gewoon een sprint in van de Italiaanse. Maar Maureen loopt op zilveren positie.
2: Ja, en dit gaat heel goed. Want Koster heeft ook nog veel over, hoor. Maar Battocletti is gewoon te goed. Dat is een mondiale klasse van Battocletti. Die is gezien. Die gaat naar het tweede goud op dit Europees kampioenschap. Maar wat een race. Wat een avond hier in Birmingham voor Maureen Koster. Die fantastisch heeft gelopen. En nu Van Lent de Belgische van zich afschudt. En hier naar een geweldige zilveren medaille loopt. En wat zal ze hier ongelooflijk blij mee zijn. Kijk eens hoe ze over de finish komt met 2 handen omhoog en de handen vervolgens voor de ogen. Dit betekent zoveel voor een vrouw die geplaagd is door pech, door valpartijen. En ook in deze race weer ging het bijna fout. Er was contact met iemand, maar ze bleef staan met moeite. En ze was goed en ze schreeuwde het echt uit. Ja, dit is een prachtige medaille, Anouk.
3: Wat een race, wat een race. Echt fantastisch. En dit na die teleurstellende 5000 meter van afgelopen dinsdag heeft ze de knop weten om te draaien. Mentaal is dat niet niks. En hier, zilver veroverd.
2: Ja, want Battocletti was gewoon te goed. Hè? Daar kon je helemaal niets tegen doen. Dus dat zal ze zich helemaal niet meer afvragen of er meer in had gezeten. Dit was het maximaal haalbare. Ze wordt tweede voor Battocletti. Of achter Battocletti, voor Van Lent. En je ziet aan hoe ze op de baan ligt. En hoe blij ze is, hoe opgelucht ze is. Hoeveel het voor haar betekent. Bijna in tranen ook. Maureen Koster, geweldige zilveren medaille voor haar op de 10.000 meter.
0: Ja, hopen het begin van een mooie avond daar voor Nederland in Birmingham. Jan-Vincent van Zuiden, Telstar dacht misschien op 1-1 te komen. Toen was daar een spits uit IJsland.
4: Ja, en die kennen ze hier wel bij Telstar. Want het afgelopen halve seizoen, het laatste halve seizoen van het vorig jaar, vorige seizoen moet ik zeggen, werd Thordison door Sparta verhuurd aan Telstar. Hij kwam tot 1 doelpuntje. Ja, dat was niet heel veel, maar nu scoort hij dus wel voor Sparta, waar hij weer terug is. En hij excuseerde zich ook een beetje naar het publiek. voor het maken van die 2-0. Hij juichte niet echt, die IJslandse spits. Maar van binnen zal hij toch echt wel blij zijn. Want ja, er was toch wel wat kritiek op zijn optredens tot nu toe. Ook in de voorbereiding. Hij maakte heel weinig doelpunten. En dan zit daar een spits op de bank. Zonneveld, die het vorige week tegen Feyenoord goed deed toen hij inviel. En dan weet je dat de druk al toeneemt. Maar Rogier Meijer, de trainer van Sparta, heeft gezegd... Nou ja, ik ga niet zo vroeg in het seizoen al mijn spits eruit halen. Want ja, dan doet dat ook wat met het vertrouwen van de jongen. Daar komt Sparta trouwens weer. Nu met Mito voorzet. Tweede paal staat Torizon weer. Daar is ook Terbal, blijft liggen. En van afstand schiet Julian Baas de bal over. Over het doel in het vak met de uitsupporters van Sparta. Die hebben een hele prettige avond. Staan te zingen en te springen. Daarachter het doel van Ronald Koeman junior. Want ze staan met 2-0 voor. En daar is ook de eerste wissel aan de kant van Sparta. Mitchell van Bergen, hij komt erin. Kasper Terho, de Finse rechtsbuiten, gaat eruit. Een andere rechtsbuitendeur dus in. Mitchell van Bergen, veel snelheid, veel diepgang. Daar zal Sparta gebruik van gaan maken in het laatste kleine half uur. Wat er nog te spelen is hier bij Telstar tegen Sparta. Twee gele kaarten ook gezien de afgelopen minuten. Eentje voor Martes van Sparta, eentje van Soualia. Nieuwe Franse centrale verdediger bij Telstar. Die is vastgelegd door AZ, die Soualia. Maar ze hebben hem meteen verhuurd aan Telstar. Dat ook interesse had om die Fransman, die grote sterke Fransman, te contracteren. Nou, uiteindelijk speelt hij hier dus wel. En hij is blij dat hij hier is om ervaring op te doen in de Eredivisie. En wellicht kan hij doorgroeien naar het niveau van AZ. Maar eerst maar eens kijken hoe hij het doet bij Telstar. Nu is het Peersman. Die wordt meteen onder druk gezet door de nieuwe man, Mitchell van Bergen. Peersman neemt geen risico, speelt hem terug naar Ronald Koeman junior. De keeper die dus al twee keer een bal uit zijn doel heeft moeten halen. Een bal van Sparta. Sparta leidt met 2-0. Daar is die nieuwe man, Soualia, gaat aan de wandel met de bal. Steekt de middenlijn over en geeft hem dan aan Peersman. De andere centrale verdediger die overkwam van FC Groningen. Nu is het Owusu die zich even heeft laten terugzakken vanaf het middenveld. Ja, als Telstar wat wil, zullen ze snel moeten gaan scoren. Owusu nu met de bal naar Hedley. Nee, dit loopt weer spaak. Nog een klein half uurtje heeft Telstar om iets te doen aan die 2-0 achterstand tegen Sparta.
1: Het zou een mooie inhaalrace zijn. Daarover gesproken, van zesde naar zilver. Zo spectaculair verliep de gemengde 4x100 meter vrije slag voor Nederland vanavond. Op de EK zwemmen in Parijs. Die achterstand leek eigenlijk veel te groot. Maar toen was daar slotzwemster Marit Steenbergen en dus een zilveren medaille. Commentator Anne de Jong heeft die race gevolgd. Goedenavond, Anne.
5: Goedenavond.
1: Hoe knap was dit?
5: Ja, het waanzinnig knap. Het was bijna 2,5 seconden achterstand toen ze het water inging op 100 meter dat goed maken. Dat kan eigenlijk bijna niet. Het waren ook zeker geen koekenbakkers die voor in dit geval Rusland en Italië, de twee sterkste landen, in het water lagen. En dat ze dan zo vreselijk dichtbij komt. Het scheelde uiteindelijk volgens mij 1400ste van seconde. En ze had dan nog het goud gepakt voor Nederland, samen natuurlijk met Niebold en met de andere, Milou van Wijk en Berlin. Het was zo'n geweldige inhaalrace. En dat verdiende eigenlijk om dat dan met goud af te sluiten. Dan denk je hier nog heel veel vaker aan. Tegelijkertijd een Nederlands record gezwommen. En volgens mij de snelste splittijd ooit op de 100 meter. Alweer voor Steenbergen, die ook al twee andere races nog gezwommen had in het avondprogramma. Er staat geen maat op Marit Steenbergen. Deze prestatie verdiende eigenlijk een gouden medaille. Het werd uiteindelijk zilver.
1: En het begon eigenlijk al toen ze dat water insprong. Hè? Ze heeft, geloof ik, in die onderwaterfase ging ze al van 6-3 ongeveer.
5: Ja, het is het lag wel heel erg dicht bij elkaar toen. En ja, we hebben het over de gemengde estafette. Eerst twee mannen, dan twee vrouwen. En Milou van Wijk is ook heel erg goed in de 100 meter. Dus we moesten het echt hebben van het vrouwelijke gedeelte daar. Die had al aardig het weer een beetje bij elkaar gebracht. En ja, toch was die voorsprong van de Russen die uiteindelijk wel winnen. Of de neutrale atleten in dit geval. Want ze mogen niet onder eigen vlag zwemmen. Zo groot dat je eerst denkt, het gaat toch niet lukken. En uiteindelijk is dat dan ook zo. Maar ze kwam nog zo vreselijk dichtbij. Dat was echt indrukwekkend.
1: Ja, ze heeft dat was het slot van haar avond. Want daarvoor plaatste ze zich al voor de finales van de 100 meter rug en de 50 meter vrij. Lukt gewoon even alles deze week bij haar?
5: Ja, en ze heeft een heel erg druk programma. Het EK Korte Baan afgelopen december had ze ook 6 keer goud. Dan moet je ook aan heel veel meedoen. Maar ze doet aan 5 individuele toernooien mee. Dat is dan een serie die je moet zwemmen. Halve finale, finale. Als Nederland de finale haalt bij de estafette onderdelen... Dan staat zij er ook altijd in. Dus het is een hele zware week. Maar we weten wel dat ze dat graag doet. En dat ze dat dus ook heel erg goed aan kan. Nu zit dat ook wel een beetje in het zwemmen natuurlijk. Michael Phelps en Léon Marchand. Bij de mannen winnen ook heel veel medailles, omdat ze heel veel in zo'n week aankunnen. En ja, de Steenbergen is ook gewoon iemand die dat ook kan. Op de 50 meter overigens, ze heeft zich overigens geplaatst voor allebei die finales. Bij rug echt indrukwekkend, dan maakt ze kans op een medaille. Bij de 50 meter vrij, dat is eigenlijk net te kort, is ze 5e. Daar is juist Milou van Wijk, die een dik persoonlijk record zwemt, en 2e was. Dus die is ook echt bezig aan een heel goed toernooi, een beetje in de schaduw van Steenbergen, en die maakt echt kans op een mooie medaille daar.
0: En zo'n EK duurt een week, toch?
5: Ja.
0: Ligt ze dan elke dag in het zwembad op meerdere nummers? Heeft ze een dag vrij?
5: Volgens mij heeft zij nu niet een dag vrij. En het wisselt ook een beetje hoe je het indeelt, want op die EK Korte Baan won ze ook medailles op de wisselslag. Maar daar was vandaag ook de series en de halve finale voor, maar met de rugslag en de 50 vrij en weten dat je ook nog een medaille kan winnen op de estafette. Kies ze er dan toch voor om dat dan niet te doen. Dus het is ook een beetje puzzelen in zo'n week. Welke maak ik echt kans en waar vallen de races voor haar? Nou, dan puzzel je zo een weg uit. Maar ze heeft tot nu toe iedere dag gezwommen. En ze komt volgens mij ook nog de komende dagen in actie.
0: Ja, want we beginnen ongeveer elke keer met Marit Steenbergen. Ja. Als jij hier bij ons bent. Eerder op de avond stond de 200 meter schoolslag bij de vrouwen op de planning. Er kwam een vrouw die we al vaker hebben besproken in actie, Tess Schouten. Zij won 2 jaar geleden in Parijs dus Olympisch brons. Daarna volgde een lange onzekere periode met maandenlang niet kunnen zwemmen. Nu wordt ze op het EK 4e op een haarna geen medaille. Dus echt een paar honderdste was het. En dus heeft ze zelf ook gemengde gevoelens.
6: Je weet wel van 4e is gewoon nu heel goed. Maar toch denk ik, ja, als ik dan even gewoon 1 dag later wat pijn had gehad, had ik het dan wel vol kunnen houden. En ja, stubbel gevoel. Het gaat steeds beter. Maar ja, dan is zo'n toernooi met 4 dagen achter elkaar racen. 4 dagen zenuwen en toch wel wat stress en alles eromheen is dan gewoon echt heel veel.
0: Ja, je had het net over dat puzzelen. Stel je voor dat er iets meer tijd tussen de races had ingezeten, tussen die racemomenten, had ze dan 3e kunnen worden of 2e? Of...
5: Dat zullen we natuurlijk nooit weten. Tegelijkertijd, ze zat er heel dichtbij. En het was bij de 100 meter al mooi dat ze de finale haalde. Hier had ze bijna dus een medaille op een paar 10e. Heel hard begonnen en dan net niet de inhoud om het vol te houden. Dus ja, wat dat betreft is het zonde. En volgens mij had de hele zwemwereld haar dit ook wel gegund. Maar tegelijkertijd zijn dit ook wel de harde wetten van zo'n week. Je moet dat ook aankunnen, het vele zwemmen. En het is gewoon in ieder toernooi zo. De ene dag is series, halve finale, dag daarna is de finale. Dus er is gewoon nooit meer ruimte. Dus ik snap het wel. En ze zei zelf ook dat ze heel erg tevreden was hiermee, hoor. Dus uiteindelijk zal ze hier, denk ik, positief op terugkijken. Maar ja, de vraag snap ik. Maar tegelijkertijd is die ruimte er gewoon niet in zo'n zware zwemweek. En dat hoort gewoon bij de sport.
0: En dan nog even onze blik op een hele grote Franse ster, Léon Marchand.
5: Ja.
0: Hij zwom de 200 meter vlinderslag voor thuispubliek, want het is in Parijs het EK zwemmen. Zijn naam werd eerder deze week al door het publiek gescandeerd. Hoe ging dat vandaag?
5: Ja, er gebeurt iets in Parijs, in Frankrijk, als hij het water induikt. Hij kan in principe bijna op alles meedoen en op alles winnen. Heeft een beetje last van zijn heup. En daardoor doet hij maar aan een paar disciplines mee. Dus we hebben hem eigenlijk nog weinig gezien. Alleen bij een estafette, waar hij wel gelijk heel erg snel was. En nu bij de vlinderslag won hij ook. Leek een beetje in te houden op het eind. Maar wat dat Parijse publiek, dat sowieso er wel lekker in zit deze week. Wat er dan gebeurt als hij net het water induikt, is wel heel erg bijzonder. Dus als je morgen nog een gaatje hebt in dat avondprogramma, die finale kijken waarin hij zit, zou ik zeker aanraden.
0: En dan goed luisteren naar het Franse publiek, want die worden helemaal wild van Léon Marchand. Dankjewel Anne de Jong, zwemcommentator. Tot morgen, denk ik.
5: Ja, ik ben er weer.
1: Gezellig. Gaan we even naar het voetbalstadion. De tijd begint te dringen voor Telstar tegen Sparta, Jan-Vincent.
4: Ja, ze hebben nog 20 minuten officiële speeltijd. We hebben net een drinkbreak gehad, zoals we die op het WK ook gezien hebben. In de Eredivisie wordt dat geen vast gebruik. Maar vanavond is het nog een graad of 26. En eerder op de avond was het natuurlijk nog wat warmer. En dus hebben ze gezegd, we doen toch even de eerste en de tweede helft halverwege een drinkbreak. Nou, die is net geweest. En dus heeft de nieuwe trainer van Telstar, Henk Brugge, nog 1 keer de kans gehad om zijn team nog wat instructies te geven. Om te kijken of er nog wat in zit tegen Sparta. Telstar dat met 2-0 voor staat. En het gewoon goed doet. De ploeg van Rogier Meijer. Ook dat is een nieuwe trainer. Hij de opvolger van Maurice Stijn. En bij Telstar is natuurlijk afscheid genomen van de succestrainer Anthony Correia. Die nu bij Utrecht zit. Nu is het Telstar in balbezit met Hedley. Hij is blijven staan. Telstar heeft al wel 4 keer gewisseld. Een aantal aanvallende wissels. Nieuwe spelers erbij. Onbekende spelers nog. Wellicht eens even kijken wat zij kunnen doen. Oudsten onder andere is in de ploeg gekomen. En ook Demir Kan en Schenkman. Die overkwam van amateurs van AFC. Nou, voorlopig hebben zij het lastig. En de toch wel ervaren ploeg van Sparta blijft eenvoudig overeind. Nog 19 minuten. Dan is het afgelopen bij Telstar Sparta 0-2.
7: NPO Radio 1.
0: Het is 9:30, het NOS Journaal met Robert Baltus.
8: De 28-jarige Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft doodgeschoten. Thompson leidde United Health Group toen hij in december 2024 op straat in New York van dichtbij werd neergeschoten. Na een dagenlange zoekklopjacht, die groot in het nieuws was, werd Mangione als verdachte opgepakt. Zijn bekentenis nu zou een strategie zijn om een andere zaak geseponeerd te krijgen. De provincie Brabant gaat er vooralsnog van uit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt een definitief besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. De Maastrichtse wijk Maalberg blijft ook de komende 6 weken een veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel al in naar ongeregeldheden. Daarbij werden toen brandjes gesticht, vuurwerk afgestoken en dat werd naar handhavers en woningen gegooid. Omdat de rellen maar niet stoppen, wordt de maatregel verlengd.
7: Langs de lijn en omsteken.
1: De eerste atletiekmedaille van de dag is al binnen voor Nederland. Knap zilver voor Maureen Koster op de 10.000 meter. Terwijl, Arman, heel eerlijk, wij dachten eigenlijk dat die medaillekansen nu zouden komen.
2: Ja, jij zegt de eerste is binnen. Ik denk dat de tweede ook al binnen is, eerlijk gezegd, Rivka. Want het discuswerpen is echt maar net begonnen. De eerste die mocht proberen was Van Klinken. Jorinde Van Klinken is ook de torenhoge favoriet. En die kwam met haar eerste worp. Tot 67 meter 67. Ja, en dat is een afstand die ik denk waar niemand aan gaat komen. Want als ik kijk naar haar concurrenten, dan is alleen Alida van Dalen daarbij is daar overheen gegaan. Dat is de tweede Nederlands in deze finale. Maar dit is een geweldig begin voor Van Klinken, die al 3 keer zilver heeft op Europese kampioenschap. En ze komt hier maar voor 1 ding, dat is goud. En Anouk, is dit al de gouden worp?
3: Nou, dit is, ik wilde zeggen voor de wedstrijd, als Jorin in de buurt komt van 67, doet ze hier hele goede zaken. Dat ze dit in de eerste worp doet. Ja, dit kan hem zomaar zijn. De grootste concurrente van Jorinde staat nu in de ring. En dat is namelijk haar landgenote. Alida van Dalen.
2: Ja, Van Klinken, Olympie of zilver op de WK vorig jaar in Tokio. Nu gaan we kijken naar Alida van Dalen. Waar komt zij? Nou, zij komt ook goed, maar wel onder de 65. Ja. Dat gaat zo rond de 63 meter zijn. Maar ja, Van Klinken heeft het neergezet. En het is aan de concurrentie om daarbij in de buurt te komen. Vanessa Kamga, de Zweeds, is dat in elk geval niet gelukt. Zij komt tot 63 meter 66. Nee, ik durf eigenlijk nu al te zeggen dat hier een tweede medaille is gearriveerd. En ik durf eigenlijk ook wel te zeggen dat die een gouden kleur gaat hebben. Maar goed, misschien loop ik op de zaken vooruit. Dat doe ik zeker. Maar dit is zo goed begonnen door Van Klinken dat dit voor de rest echt heel moeilijk wordt.
9: Ja, hoe vaak hebben we het er al niet over gehad, hè? Over de lage waterstand in de Rijn.
10: Nog nooit stroomde er zo weinig water door de Rijn. En in de kades zitten scheuren.
11: Het is zonnig, droog en alle regengebieden gaan langs ons heen.
10: De gevolgen voor de rivieren worden steeds groter.
9: Door de droogte en de lage waterstand in de rivier kunnen binnenvaartschepen moeilijk varen.
12: Ik ben nu 50 jaar op de Aders en ik heb dit nog nooit meegemaakt. Dus dat is echt extreem, hoor.
0: Ja, naast dat het droog is, was het vandaag ook nog eens, of is het vandaag ook nog eens uitzonderlijk heet. Zelfs voor augustus. Maar allemaal melden ons al dat er koude lucht op komst is vanuit Birmingham. Maar zorgt deze hitte voor problemen op en rond de Nederlandse wateren? Rivierjournalist Wim Eikelboom praat ons daar dagelijks over bij. Goedenavond, Wim.
13: Goedenavond.
0: Gisteren vertelde je in dit programma dat onze waterstand maandag of dinsdag volgende week waarschijnlijk een historisch dieptepunt kan bereiken. Moeten we die verwachting naar vandaag bijstellen of staat die nog?
13: Ja, nee, die is vandaag bereikt. Vanochtend passeerde de Rijn het record van 1947. En dat stond op 600 kuub per seconde. Dat is zo ongeveer een klein zwembad, kun je zeggen, wat er dan binnenstroomt. En dat is gezakt tot 500 vanavond. Ik heb nog even gekeken, 574 kuub. Dus het begon vanochtend met 580 en nu 574. Dus het zit nog steeds in de daling.
0: Okay.
13: En dat is, daar hebben we wel geschiedenis. Daar schrijven we vandaag geschiedenis. Ja.
0: Ja, dus ja. Dan de laagste rivierstand sinds ooit meting of sinds gisteren?
13: Nee, ja, sinds we een meten. Hè. Dus okay. Dat is niet sinds ooit, want ik denk dat hij in de middeleeuwen lager heeft gestaan. Althans, dat zijn de verhalen. Dat we weten dat je er echt toen doorheen kon lopen tot je enkels. Nee, dat kan nu niet.
0: Nee. Hey, gisteren stond je aan de Maas. Je bent groot fan van de IJssel. Waar sta je nu?
13: Ik was nu met vrienden op pad en we hebben net gevaren op de Overijsselse Vecht. Ik sta nu op de oever van de Overijsselse Vecht. Dan zijn we even lekker aan het barbecuen. Als je goed luistert hoor je het ruisen van de populieren waar ik onder sta. En het kwetteren van een boomvalkje hier boven in de boom. Maar de Overijsselse Vecht die ligt er niet zo belabberd bij als de Rijn, moet ik eerlijk zeggen.
0: Hoe kan dat?
13: Ik stond er echt een beetje van te kijken. Ja, dat is een gestuurde regenrivier. En die rivier die wordt voor een groot deel op peil gehouden, dus met stuwen. En die wordt ook voor een groot deel op peil gehouden met wat ik gisteren ook al even noemde, namelijk gezuiverd afvalwater. Dus het lozingswater van onze toiletten en onze gootstenen. Want dat gaat natuurlijk altijd door. Dus die hoeveelheden water die normaal gesproken altijd een beetje wegvallen in de massa, zullen we maar zeggen. Maar die bepalen nu op heel veel plekken eigenlijk een beetje de waterstand. Mm. En dat is tegelijk goed opletten, want dan moet je dus niet te snel denken, oh lekker, ik ga een duik nemen. Want dat water is niet altijd even schoon.
1: Zo klinkt het niet, nee. Er heeft dus sinds we meten nog nooit zo weinig water in de rivieren gestaan. De meeste rivieren stromen natuurlijk door meerdere landen. Zijn er landen die zeggen, wij willen dit water voor onszelf houden, wij gaan de rivieren stuwen?
13: Nou, zie, wat je nu ziet in Duitsland is natuurlijk waar nu het echt de Rijn op één punt, dat is bij Kaup, daar heb ik nog gestaan een poosje geleden. Daar staat een torentje midden in een oud toltorentje. Daar is het peil zo diep gezakt dat er geen schepen meer kunnen varen. Dus dan is de Rijn is eigenlijk gesplitst in tweeën. Dus de vrachtschepen kunnen niet meer dat punt passeren. En dat is voor de Duitsers wel weer een moment dat ze dan denken, ja, maar hoe gaan we dit oplossen? En ik zat even te kijken vandaag naar wat je dan ziet, is eigenlijk twee stromingen. De ene stroming die zegt, we moeten maatregelen nemen om die rivier bevaarbaar te houden. Bijvoorbeeld met een stuw, een extra stuw, want in de Rijn zitten al een paar stuwen. Maar dat is ook weer nadelen voor scheepvaart, want elke stuw is ook een opstopping. Hè, dus je kunt niet meer soepel doorvaren. En een andere groep die zegt, nee, we moeten meer investeren in schepen die bij extreem laag water kunnen blijven varen. En de overheid moet dat subsidiëren. Dus die twee kanten die hoor je nu.
1: Ja, en in het geval van die eerste oplossing, dat stuwen, wat betekent dat dan voor Nederland? Dat klinkt niet als goed nieuws voor ons.
13: Nee, dat klinkt voor ons niet als goed nieuws, dat klopt. Want dat betekent dat de Duitsers meer zeg maar hun eigen waterbeheer gaan doen. Maar goed, die zijn zich er ook van bewust dat die rivier natuurlijk, zeg maar alles wat via de haven van Rotterdam binnenkomt of weggaat, wat we in- of exporteren en naar het Duitse achterland moet, ja, daar zijn ze ook afhankelijk van ons. Dus ze zullen hoe dan ook, als ze maatregelen nemen in de Rijn, en daar hebben we gelukkig ook een overleg voor, de Internationale Rijncommissie, die bestaat al heel lang, die uiteindelijk is opgericht voor waterkwaliteit, maar die steeds ook meer nu gaat nadenken samen over waterkwantiteit. Hoeveel water hebben we? En hoe verdelen we dat zo? Dus die Duitsers zijn zich er wel van bewust dat ze niet zomaar maatregelen moeten nemen die nadelig uitpakken voor het uiteinde van de rivier. Want die hebben zij ook nodig voor hun vervoer.
0: Is dit een soort kleine wateroorlog, Wim? Of gebruik je wel veel te grote woorden?
13: Dat zijn wel een beetje grote woorden. Maar het kan wel. Want wat er gebeurt, wat ik zie gebeuren nu is dit. Dat kort geleden heeft de voorzitter van de Unie van Waterschappen en gisteren een dijkgraaf in de krant geroepen. We moeten met de Duitsers in gesprek over ons water. En dat ze het water niet aftappen. Ze zetten daarmee wel eigenlijk iets diplomatiek op scherp. Waarvan ik denk, laten we dat een beetje voorzichtig mee zijn. Want de Duitsers tappen eigenlijk niks uit de Rijn. Dus alles wat er nu naar Nederland stroomt, daar hebben die Duitsers echt niet zo van, we houden wat achter.
0: Ja.
13: Dat doen de Zwitsers meer. Want die hebben eigenlijk een soort kraan bij de Bodensee. En die bepalen hoeveel water er in de Rijn komt. Nou, dat is nu ongeveer 400 kuub per seconde. En dan komt daar gaandeweg vanuit de zijrivieren in Duitsland ongeveer 200 kuub bij. En dan in Nederland is dat 600 kuub per seconde geworden. Dus die Duitsers die pikken eigenlijk helemaal geen water uit de Rijn. Maar die gaan ook nadenken over, nou ja, de toekomst, wanneer ze dat misschien wel zullen doen. Dus we moeten wel, zeg maar, ja, ik denk je moet wel politiek en diplomatiek dit handig spelen en niet te snel verwijten maken van beste Duitsers, jullie houden ons water achter, want het water is van ons allemaal.
0: Het is misschien geen wateroorlog, maar het begin van een kleine wateroorlog. Waar vooral
1: koudwateroorlog.
0: Koudwateroorlog in een koude wateroorlog. En we moeten vooral de Zwitsers dus in de gaten houden, Wim, begrijp ik.
13: Ja, die Zwitsers bepalen veel.
0: Dan heb ik weer wat geleerd. Dat wist ik niet. Op mijn weerapp zie ik morgen een klein waterdruppeltje staan. Is dat de verlossing of nog niet?
13: Nee, helemaal niet. Nee, dat denken we dan. Maar die buien vallen heel lokaal. En wil de Rijn echt weer een zetje krijgen? Ja, dan moet het echt een poos fors regenen. En dat gaat het nog niet doen. Dus, het blijft voorlopig wel even dit wat we nu hebben. Dus we zullen het hier toch even mee moeten dealen.
0: Helemaal goed. Dankjewel. Weer spreken we je maandag weer. Want dan is het nog steeds droog. Dankjewel, rivierjournalist Wim Eikelboom.
1: Begin van het volgende onderdeel weer bij het EK Atletiek. De 400 meter horde, Arman.
2: Ja, met een van de grote wereldtoppers aan de start. Karsten Warholm. Hij is de grote man op dit onderdeel. Hij is de wereldrecordhouder. Hij is door Olympisch kampioen van Tokio 2021. Hij won al 3 keer de wereldtitel en hij is nu ook weer heel goed vertrokken. Ja, er staat normaal gesproken geen maat op Warholm, die inderdaad nu ook de leiding heeft gepakt. En bij het ingaan van de laatste bocht op deze 400 meter hoorde ooit bij de vrouwendomein van Femke Bol nu los is. En hij heeft een gat van een meter of 10 al op zijn concurrent Duitsland Agje Koem. Hij doet het weer, Karsten Warholm, op weg naar de Europese titel. De mensen op de banken. En wat wordt de tijd van Warholm? Die echt een enorm gat heeft geslagen. 46-63. En dat is een geweldige tijd van Warholm. Het is zelfs, als ik het goed zie, de tweede tijd ooit gelopen. Niemand was sneller dan hij.
3: Het is een championship record.
2: Het is een Europees record. Hij heeft het wereldrecord op 45-94 staan. Komt niet onder de 46. En hij is zoveel beter dan de rest van het veld. 46-60. Wat een machtsvertoon van deze 30-jarige Noor. Die de 400 meter hoorde weer naar zich toetrekt. In een fantastische tijd. In 46-60. 46-63 nu gecorrigeerd. Hij is opnieuw, zoals zo vaak, de beste. En is de Europees kampioen. Nog even iets melden over dat discuswerk. Want daar heeft iedereen bij de vrouwen nu de eerste poging achter de rug. En daar is het nog steeds Jorinde van Klinken die ruimschoots aan de leiding gaat met die afstand van 67-67.
0: Jan-Vincent van Zuiden, kan Telstar nog iets tegen een degelijk spelend Sparta?
14: Nee, ja, het antwoord is nee, want ze komen er gewoon niet doorheen. Ze proberen het wel, maar Sparta heeft het allemaal heel goed voor elkaar. Organisatorisch staat het goed. Telstar krijgt geen grote kansen. Eén hele grote kregen ze aan het begin van de tweede helft. Die werd door Seedorf op de lat geschoten. Maar daarna was het toch vooral Sparta dat het deed. Ze kregen nog wel een kans, Telstar, met Aning. Een nieuwe linksback, die was er doorheen. En die kwam hard in botsing met Bednarek, de keeper van Sparta. En bij Telstar vonden ze allemaal dat die keeper van Sparta een overtreding maakte. Maar scheidsrechter Oostrom die wuifde het weg. Die vond het geen overtreding. En ook de VAR, Joey Kooi, vond het geen penalty. En dus blijft het voorlopig 2-0 voor Sparta. Wordt er nu gebaald omdat er een vrije trap wordt gegeven aan Sparta. Terwijl ze bij Telstar vinden dat daar helemaal niks aan de hand is. En intussen gaat Sparta maar wisselen. Thorisson, hij greep zojuist naar zijn hamstring. De spits van Sparta, hij gaat er zo dadelijk uit. Zonneveld staat klaar om in te vallen. En ook voor Julian Baas zit de wedstrijd erop. Zijn eerste wedstrijd van het seizoen, want vorige week was hij nog geschorst. Een schorsing die hij had meegenomen uit vorig seizoen. Julian Baas gaat naar de kant. En voor hem komt Theo Quintero, de Venezolaan, centrale verdediger. Hij komt erin en Thorisson. Hij gaat naar de kant dus voor Zonneveld voor de laatste. Nou, wat zal het zijn? Pak een beet 6-7 minuten. Maar Sparta heeft de buit in handen. De eerste 3 punten van het seizoen gaan mee naar Rotterdam als er geen hele gekke dingen gebeuren. En dat is dan ook de eerste overwinning voor Rogier Meijer als trainer van Sparta. En dat is toch prettig dat je na 2 wedstrijden van de nul af bent. Als nieuwe man, er wordt toch altijd naar je gekeken als opvolger van Maurie Stijn. Hoe doet hij het? Hoe zet hij de ploeg neer? Hij wil graag nog wat aanvallende versterking erbij. Wat doelpuntenmakers. Ja, daar wil elke ploeg er wel een paar van in zijn elftal hebben. Maar Sparta heeft dus voorlopig genoeg aan Thorisson die er eentje maakte. Marvin Young, centrale verdediger. Hij maakte na 6 minuten 1-0. Nu is het Telstar in balbezit met Aning aan de rechterkant. Speelt de bal even terug naar Soualia. Zo laat Telstar de bal even gaan. Sparta vindt het allemaal wel prima. Nog 5 minuten en dan de blessuretijd. Sparta leidt met 2-0 in Telstar. Bij Telstar. Come on, get up.

0: De koningin van de WK-anthems natuurlijk. Maar wij draaien haar ook gewoon tijdens de tweede speelronde van de Eredivisie. Shakira met Zoo.
1: Jan-Vincent van Zuiden in Velsen-Zuid. De slotfase.
2: Ja, we zitten in de 88ste minuut bij Telstar Sparta 0-2. Dat betekent dat Sparta 3 punten gaat bijschrijven. Want Telstar, het lukt ze gewoon niet om in de buurt te komen van Filip Bednarek, de keeper van Sparta. Ze doen wel hun best. En af en toe dan ziet het er wel even dreigend uit. Maar echt de grote kansen, nee, ze ontbreken van de ploeg van Henk Brugge vanavond. Het lukt ze dus niet om de stunt tegen NEC van vorige week een vervolg te geven. Ze proberen nu wel aan te vallen met Hedley. Vanaf de linkerkant geeft hij de bal mee aan Austin. Dit ziet er toch nog goed uit. Is het een voorzet? Die wordt eruit gehaald door Quintero, die nieuwe centrale verdediger. Want ja, bij Sparta hebben ze toch gedacht, we gooien er nog maar een centrale verdediger bij om ervoor te zorgen dat we echt die 3 punten mee gaan nemen naar Rotterdam en het weekend goed beginnen. Het is balbezit voor Telstar met Oudsten. Die probeert opnieuw een voorzet te geven. Die komt ook voor het doel. Maar Roald Tsui, middenvelder van Sparta uit Noorwegen, die ramt de bal weg uit de eigen 16. En dan is het gevaar weer geweken. Tikken de laatste officiële seconden van de tweede helft tikken weg. Krijgen we zo dadelijk te zien hoeveel extra tijd er nog bij gaat komen bij Telstar Sparta. Ronald Koeman junior, de uittrap van hem gaat richting de centrale verdediger, die nu maar als een soort stormram in de spits is gaan spelen. Die Abdelnour Soualia blijft even liggen. Een beetje aangeslagen, maar staat toch alweer op. Het is Hedley die de aanval van Telstar nog in leven houdt. Hedley naar binnen komen. Voorzetten. Tweede paal. Daar staat Quintero. Ja, die kan die bal makkelijk wegkoppen. En ik heb intussen gemist de vierde official. Hoeveel extra tijd? Oh, 7 minuten zie ik nu. 7 minuten. Gaan we nog door. Ja, dat is toch best nog wel wat tijd voor Telstar. Er zijn gekkere dingen gebeurd in het voetbal. Er kunnen veel doelpunten vallen in korte tijd. Ik zie het zo 1, 2, 3 niet heel snel gebeuren. Maar de tijd krijgt Telstar dus nog wel. 7 minuten blessuretijd. Telstar Sparta 0-2.
0: Nog één laatste grote tocht voor zwemmer Maarten van der Weijden. En groot, dat is hij, want in plaats van 11 steden zoals... Oh, we gaan meteen weer naar Velsen-Zuid, een doelpunt. Je zei het al.
2: Ja, daar is hij dus, daar is hij dus. Er zijn gekkere dingen gebeurd. Die stormram Soualia, centrale verdediger, nu in de spits bij Telstar. Die werkt de bal binnen achter Filip Bednarek. En dat betekent dat ze hier allemaal zijn gaan staan in het stadion. Want ja, nu zijn er nog 6 minuten te spelen. En met 1 doelpuntje komen ze toch ineens aan kop van de Eredivisie. En dat willen ze wel natuurlijk. Soualia, hij maakt hem, hij controleert de bal, werkt hem binnen. Het wordt nog even spannend hier in Velsen-Zuid. Telstar 1, Sparta 2.
0: We houden het in de gaten en ondertussen gaan we praten met Maarten van der Weijden, want die gaat in plaats van 11 steden, zoals in 2019, 22 steden A doen, zwemmen dus. Maandag begint hij aan een tocht van 270 kilometer over 6 dagen. En allemaal om geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie. Maarten, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Ja, we hebben net gesproken met een rivierjournalist die ons vertelde dat de rivieren er niet al te goed bij liggen, al die droogte. Bereid jij je ook al voor op laagwaterstanden?
3: Ja, de rivieren staan inderdaad fors lager. Voor mij heeft dat wel als voordeel dat de stroming daarmee ook ietsje minder is. Dus die vind ik niet heel ongunstig.
0: Voor jou eigenlijk wel goed nieuws dus.
3: Stiekem wel.
0: Ja, jij gaat natuurlijk vaker bijzondere uitdagingen aan. We kennen de Elfstedenzwemtocht nog. Je hebt geprobeerd een 24-uursrecord te breken. Je bent 2 keer het kanaal overgezwommen. Hoe komt het toch dat jij steeds die uitdagingen zoekt en ook, zo lijkt het, steeds verder en groter en extremer wilt?
3: Ja, nou ja, ik ben heel trots dat ik met die uitdagingen, dat ik met mijn stichting bijna 18 miljoen euro voor kankeronderzoek ingezameld heb. En ja, daarmee doe ik iets wat ik leuk vind. En als ik dan de kankerpatiënt kan helpen, dan doe ik dat uiteraard heel graag. Deze tocht is wel een hele speciale, omdat ik zeg, nou, dit is mijn allerlaatste tocht. En al die evenementen die jij zojuist opleest, dat deed ik ook vanuit een soort van overlevensschuld. Toen ik 19 was, toen lag ik zelf in het ziekenhuis. Ik had het geluk te herstellen, maar een heleboel andere patiënten hadden dat geluk niet. En toen had ik een soort van vraag in me, waarom ik dan wel en zij niet? En nou, dat doet mij ook pijn, dat noem ik overlevensschuld. Die overlevensschuld, dat gaf mij daadkracht. Maar dat maakt mij het leven ook wel een soort van zwaarder, heb ik de afgelopen jaren gemerkt. Omdat ik me ook verantwoordelijk voel voor als mensen het geluk om te herstellen van kanker niet hebben. En daarom zeg ik dat ik die overlevensschuld wil afsluiten. Dus ik ga ook het geld inzamelen stoppen. Maar niet voordat ik nog een allerlaatste keer het allerverste voor mij ooit ga zwemmen.
0: Ja, dus dit is eigenlijk ook een soort speciale mentale afsluiting voor jou, deze tocht.
3: Dat is het zeker, ja.
0: En denk je dat dat gaat lukken? Want dat klinkt heel mooi en ook alsof je daar veel over na hebt gedacht. Maar overleverschuld afsluiten, is dat zo simpel als nu zeggen dit is de laatste keer en dan is het klaar?
3: Nee, ik denk dat dat inderdaad vrij complex is. Maar ik denk wel dat het begint met een keuze dat ik stop met dat ik moet redden. En daarmee past het dat ik zeg dit is dan mijn laatste tocht en ik stop met geld inzamelen. Maar het is inderdaad, ik ben ook een soort van nieuwsgierig wat er dan overblijft van de Maarten die niet zwemt en geld inzamelt. En dat is natuurlijk ook heel spannend.
0: Ja.
1: Ja, hey, Maarten, van die overlevingsschild naar die race van volgende week. Ik noem het een race, maar het is een hele grote tocht. 22 steden, nou bij die 11 steden ga je er 11 aan. Hoe ziet dat eruit? Ga je dan echt heel Nederland door? Of waar kunnen we je allemaal zien?
3: Ja, dus ik ga van Vught naar het Prinses Maxima Centrum. Omdat ik specifiek voor het Prinses Maxima Centrum ook geld inzamel.
1: Dat is in Utrecht, toch?
3: Is in Utrecht. Ja. En ik ga langs zoveel mogelijk steden. Want de hemelsbrede afstand tussen Vught en Utrecht, dat valt heel erg mee. Dus ik ga van Vught naar Breda. En dan zak ik af naar Tilburg, Oosterwijk, Oosterhout, Breda, Geertruidenberg, Heusden. Dan kom ik ergens in Woudrichem, Gorinchem, dan nog hoger, Vianen, Gouda. En dan via Woerden, IJsselstein, weer terug naar Utrecht. En dan heb ik er een heleboel gemist, maar dat waren er van de 22 al een aantal.
0: Ik vind het al veel, hoor.
1: Ja. Hey, en 2019 kan me herinneren, toen deed die Elfstedentocht. Er was echt een soort volksmanie die jou langs de kanten naar voren schreeuwde, naar de eindstreep. Volgens mij 1,5 miljoen mensen die keken naar jouw finish op televisie.
3: Bijzonder.
1: Verwacht je dat weer volgende week? Of maak je dat niet uit?
3: Nou ja, weet ik niet. Het is wel zo dat de 22 stedentocht minder magisch en bekend is dan de Elfstedentocht. Dus wat dat betreft zou dat een reden zijn dat het een heel stuk minder is. Maar dat weet ik niet. Het is mijn allerlaatste zwemtocht. En ik doe wat ik kan. En wat er dan omheen gebeurt en hoeveel geld we inzamelen, dat zien we wel. Elke euro is in ieder geval heel, heel goed besteed.
1: Ja. Maarten, blijf even hangen. We gaan vanuit het voetbal, hè?
0: Precies, de laatste minuut bij Telstar Sparta, Jan Vincent.
2: Ja, het is ongelooflijk spannend natuurlijk na die 1-2, die aansluitingstreffer van Telstar. Want die zetten nu alles op alles. Ronald Koeman junior mee naar voren bij hoekschoppen en bij vrije trappen. Nu ook weer ver op de helft van Sparta. Hij gaat richting de 16. Als er weer een vrije trap genomen mag worden. Zojuist nam Bednarek, de keeper van Sparta, te veel tijd voor een doeltrap. En dus werd het omgezet in een corner voor Telstar. Ja, tot grote vreugde natuurlijk van het thuispubliek. Laatste minuut loopt. Hedley brengt de bal in. Bal wordt weggekopt door Zonneveld. Opgevangen dus door Sparta. Ronald Koeman moet dan in een sprint terug naar zijn eigen doel. Maar dat doet hij niet. Ja, dan is het doel leeg. En dan krijgt Sparta de kans om het hier te beslissen met Van Kruijsen. Van Kruijsen schiet en hij scoort. Robin Van Kruijsen. De beslissing is daar. Telstar Sparta is 1-3. De invaller doet het. Het doel is leeg. Koeman mee naar voren. En ja, dan is dat doel leeg. En schiet Van Kruijsen hem binnen. Is het klaar? Gaat Sparta winnen? Spectaculaire slotfase. Het eindigt in 1-3.
0: Voetbal is beslist. Terug naar Maarten van der Weijden, die dus naar 22 steden gaat zwemmen. Maarten, wat we nog weten van die 11 stedentocht is dat het enorm zwaar was fysiek. Hoe ga je dat allemaal doorstaan dit keer? Kan je daar op een andere manier op voorbereiden ook?
3: Ja, dat zal weer heel zwaar zijn. Ik heb inmiddels wel geleerd dat als je heel lang zwemt, dat het dan na een tijdje heel veel pijn doet. En dat je hoofd heel veel redenen verzint waarom het echt verstandig is dat je stopt. Inmiddels heb ik wel ook door hoe ik daarmee kan omgaan. En dat ook die pijn niet heel veel erger wordt. Dus daarmee hoop ik dat ik uiteindelijk die 270 kilometer zal volbrengen.
0: En hoe ziet dit er dan uit? Het is een tocht van 6 dagen. Wanneer slaap je? Ga je ook in de nacht zwemmen?
3: Nou ja, bij de Elfsteden zwemtocht kreeg ik soms als kritiek, Maarten, waarom moet het zo extreem? Dus toen ging ik de hele nacht zwom ik door. En dat hing natuurlijk met die overlevensschuld samen. Dus dat mag ietsje minder extreem. Dus ik ga lekker in een hotel slapen zelfs.
0: Heel goed. En dat heb je ook dik verdiend, zou ik zeggen, tussen al dat zware zwemmen door. Heel veel succes volgende week. En dankjewel dat je even met ons wilde bellen. Bellen snel naar bed, denk ik. Maarten van der Weijden.
1: Ja, heel veel succes. We gaan straks door met het EK Atletiek. We hebben nog iets WK paardensport, maar we hebben ook het NK buikglijden.
0: Allemaal precies even groot, denk ik.
1: Ja.
0: We zijn er zo meteen weer. Tot zo.
4: NPO Radio 1.
5: Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30. Lieke Keizer schreef de roman Karel Károly met haar opa in gedachten. Die kwam met de kindertrein vanuit Hongarije naar Nederland.
6: Op een gegeven moment is er een actie in het leven geroepen om die kinderen naar Nederland te brengen.
5: En bleef.
6: Zodat ze enkele maanden aan konden sterken in pleeggezinnen.
5: Wit, blauw of groene daken, welke invloed hebben die op het klimaat?
7: Vetplantjes die heel erg onderhoudvrij zijn. Je hoeft niet met een grasmaaier het dak op.
5: Jeroen Vullings is de boekenworm van dienst. En wat komt er allemaal kijken bij de souvenirs in museumwinkels?
8: De ijskastmagneet. Dat blijft gewoon een succesnummer.
5: Max Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30.
4: NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
9: Ster.
10: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
11: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
12: Mam, waar is mijn zwemband?
13: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
14: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
15: Allsafe geeft ruimte.
16: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
14: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
17: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: NPO Radio 1, 10 uur.
18: Rivka op het veld en Guido van Dijk.
1: Het atletiekstadion in Birmingham zit vol. Wat doet Femke Broeders-Bol op haar eerste grote finale op de 800 meter? Rond 11:15 weten we meer.
0: Hier is het NOS Journaal.
19: Die teleurstelling dat
0: opvallend omdat... Met Robert Baltus.
20: De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Maar het intrekken van de vergunningen blijft als mogelijkheid op tafel liggen. Dat zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema.
19: Die teleurstelling dat dat overeind blijft, die zal zeker voelbaar zijn voor hen. Tegelijkertijd proberen we wel de opening te zoeken. Dat proberen we ook samen met het Rijk te doen. Omdat we ook willen... om dit te voorkomen in de toekomst. Dus we zoeken ook naar een uitweg om gedwongen intrekking van vergunning tegen te gaan. Dat is natuurlijk een ultiem middel wat je liever niet hebt. Je wilt liever op vrijwillige basis met elkaar eruit komen.
20: Het provinciebestuur neemt later een definitief besluit over de vergunningen. Het UMC Utrecht meldt een datalek. Het gaat om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Daar kunnen mensen logeren van wie naasten in het ziekenhuis liggen. In totaal liggen de gegevens van bijna 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om gegevens als naam, adres en telefoonnummer en boekingsinformatie. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Pro in Tiel trekt zich terug uit de formatiegesprekken over een gemeentebestuur. Het leek er vanmorgen nog op dat Forum voor Democratie het nieuwe bestuur van Tiel zou steunen. PVD zou Pro, CDA en D66 aan een meerderheid helpen. Maar Pro wil toch niet samenwerken met Forum voor Democratie. Een nieuwe Franse wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet. Dat heeft de grondwettelijke raad in Frankrijk bepaald, die nieuwe wetten beoordeelt en ook tegen kan houden. Volgens de raad is het een grote inbreuk op de vrijheden van de burgers. En de raad is niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren, zegt correspondent Saskia Huytuin.
21: Opvallend, omdat er veel onderzoeken zijn geweest de afgelopen jaren, juist die allemaal wijzen op de gevaren van social media, met name bij kinderen. En daarnaast ook nog is er ook een meer juridisch technisch probleem, namelijk dat in de wet niet goed zou zijn uitgewerkt hoe mensen moeten bewijzen dat ze 15 jaar en ouder zijn en dus wel bijvoorbeeld een account zouden mogen aanmaken voor een sociaal medium. Dus vandaar dus dat de wet is teruggedraaid.
20: En die Franse wet was voor veel landen een inspiratie om soortgelijke wetgeving te ontwikkelen. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft doodgeschoten. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht die groot in het nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. Na zijn arrestatie kreeg Mangione lof van het deel van de Amerikanen, want verzekeringsmaatschappijen zijn bepaald niet populair in de VS en worden mede verantwoordelijk gehouden voor onbetaalbare zorg. Het weer. Komende nacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag kan dat ook in het oosten voorkomen. Het wordt 24 tot 32 graden bij een matige noordelijke wind.
2: Hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens schrijft en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga, zoals jij wil, met de museumkaart.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
22: Drie sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
16: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
11: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
4: NPO Radio 1. EO NOS.
18: De Lijn en Omsteken. Rivka op het veld en Guido van Dijk.
0: Nog een uurtje langs de lijn en omstreken. Sparta heeft net gewonnen van Telstar. Dien van het Laar blikt zo voor ons vooruit op de rest van het tweede Eredivisie weekend.
1: Er is al zilver voor Maureen Koster, maar dag 5 van het EK atletiek in Birmingham heeft nog veel meer moois in petto. Wat kan Femke Broeders-Bol tegen de Olympisch kampioen op de 800 meter?
23: Race voor wat ik waard ben. Deze gaan als een gek. En volhouden.
0: En volhouden. Een andere Nederlands is al bijna Europees kampioen, toch? Arman Afsaroglu?
24: Jorinde van Klinken halverwege de finale bij het discuswerpen. Eerste worp 67-67. De tweede en derde gingen iets minder ver. Maar zelfs met die tweede en derde is ze verder gegaan dan de beste poging van iedereen achter haar. Dat zegt eigenlijk alles over hoeveel beter is zij is dan de rest. Er moet wel iets heel vreemds gebeuren. Wil iemand nog over die 67-67 van Klinken heen? Alida van Dalen staat voorlopig vierde. Zij moet zichzelf met minimale meter verbeteren om ook nog op het podium te komen. Het podium dat Jorinde van Klinken nu al zeker heeft behaald. Maar is de kleur ook goud? Zoals we allemaal denken, we weten het over een half uur.
1: Dat is het discuswerpen, maar in de Achterhoek zijn ze met heel andere dingen bezig. Namelijk met zeep en een hele hoge glijbaan. Hoe dat zit, horen we straks.
0: Nu eerst het sportnieuws.
1: Nederland heeft bij de EK zwemmen in Parijs zilver gepakt op de gemengde 4x100 meter vrije slag. Oranje lag lang vijfde, maar kwam dankzij een knappe inhaalrace van Marit Steenbergen nog heel dicht bij het goud, dat uiteindelijk naar Rusland ging. Tess Schouten werd in de 200 meter schoolslagfinale net vierde.
0: Mika Gods verruilt Ajax voor Paris Saint-Germain. Zijn zaakwaarnemer bevestigt dat de clubs akkoord zijn over de transfersom en dat de 21-jarige Belg klaarstaat om naar Parijs te vliegen voor zijn medische keuring. God speelde sinds 2023 voor Ajax en haalt een bedrag van minimaal 55 miljoen op met deze transfer.
1: De 19-jarige Britse wielrenner Finlay Tarling is in de 8e etappe van de Ronde van Portugal om het leven gekomen. Hij botste op een auto die niet bij de koers betrokken was. De etappe is na het ongeval geneutraliseerd.
0: Wielrenner Fabio Jacobsen heeft een nieuwe ploeg gevonden. Hij rijdt per direct voor Visma Leasebike. De sprinter krijgt daar de kans om zijn carrière een nieuw leven in te blazen. Visma ziet nog veel onbenut potentieel in de 29-jarige Jacobsen. Zijn terugkeer wordt wel geleidelijk opgebouwd. Zondag start hij in het criterium van Etten-Leur.
1: Frenkie de Jong is helemaal klaar met de onjuiste verhalen over hem. Hij haalt in een video op de clubkanalen uit naar de Spaanse journalist die volgens

0: kans om zijn carrière nieuw leven in te blazen. Visma ziet nog veel onbenut potentieel in de 29-jarige Jacobsen. Zijn terugkeer wordt wel geleidelijk opgebouwd. Zondag start hij in het criterium van Etten-Leur.
1: Frenkie de Jong is helemaal klaar met de onjuiste verhalen over hem. Hij haalt in een video op de clubkanalen uit naar de Spaanse journalist die volgens hem nepnieuws verspreidt.
2: También yo creo que vivimos en un tiempo que ahora para muchos periodistas es más importante sacar una noticia en vez sacar una noticia que es verdad.
1: Frenkie de Jong zegt in het Spaans dat we volgens hem leven in een tijd waarin journalisten alleen een verhaal willen brengen en daarbij soms vergeten te controleren of het verhaal wel klopt.
0: De Britse Charlotte Fry heeft bij de WK Paardensport in Aken haar wereldtitel in de Grand Prix Special geprolongeerd. Marieke van der Putten was de beste Nederlandse op de 8e plaats met een persoonlijk record.
1: Maureen Koster heeft bij de EK Atletiek in Birmingham zilver gepakt op de 10.000 meter. De 34-jarige Nederlandse moest alleen de Italiaanse titelverdediger Nadia Battocletti voor zich dulden, die met een sterke eindsprint haar tweede gouden medaille van het toernooi pakte.
0: En de atletiekavond is nog lang niet voorbij, Herman.
3: Straks over een minuut of 40 is het zover. De grote race van Femke Broeders-Bol tegen Kili Hodgkinson. De thuisfavoriet en ook de Zwitserse Wero gaat zich melden. We verleggen onze aandacht nu even van de discuswerpfinale, waar Jorinde van Klinker dus aan de leiding gaat naar het volgende onderdeel. De meerkamp bij de vrouwen. De 200 meter, de derde heat met daarin Emma Oosterwegel, Sophie Dokter en Katarina Johnson-Thompson. Dat is Anouk een hele grote naam in het meerkampen, maar dit is niet haar toernooi, denken wij.
4: Nee. Katarina Johnson-Thompson heeft een moeilijk seizoen gehad met veel blessures. Ik heb in mijn oor laten fluisteren dat ze zelf 2 dagen voor het toernooi twijfelde om te starten. Dus prachtig om haar hier te zien. Goed voor het publiek, maar nee, die tijd geen goede meerkamp.
3: Nou, ze is tweevoudig wereldkampioene. Johnson-Thompson in 2019 en 2023. Olympisch zilver ook in Parijs. Maar inderdaad, als je kijkt naar de tijden, bijvoorbeeld dit seizoen gelopen op 200 meter, dan staat er bij haar niets. Want ze heeft die 200 meter nog niet gelopen. En dat gaat ze nu dus wel doen. Zij start vanuit baan 3 zo dadelijk. Oosterwegel in 4, Dokter in 8. Hoe goed zijn de Nederlandse vrouwen in dit onderdeel, Anouk?
4: Nou, Sophie is hier echt heel een van de snelste dames, samen met de Zwitserse dame Annie Kehling. Maar Emma heeft enorme progressie geboekt dit jaar met het sprinten. Ze ging van 24 seconden, heeft ze dit jaar opeens 23,6. Dus een enorme verbetering. En het zou mooi zijn als ze dat deze avond weer kan.
3: Ja, dat meerkamp is natuurlijk een schitterend onderdeel, terwijl de vrouwen worden voorgesteld op de baan in deze derde. Het is ook een grote rekensom. Je kan nu al een beetje kijken naar die onderdelen van straks en van morgen en hoe het zich dan zal uitkristalliseren. Ja. Als jij kijkt naar wat er nog komt, gaan de Nederlandse vrouwen dan nog strijden om de podiumplekken, denk jij?
4: Nou, absoluut. Die zitten er echt nog middenin, alle twee. Ik denk dat, ja, maar dat moet ik allemaal niet zeggen, joh. Dat zien we morgen wel.
3: Nou, zeg het maar. Wat wil je zeggen?
4: Ik denk wel dat Emma nog, ja, dat Emma er iets beter voor staat dan Sophie. Maar ja, dat, we blijven natuurlijk lekker doorrekenen. Maar morgen, ja, morgen staat er wel weer een heel spannend onderdeel begin van de dag. Waar ze al vermoeid aan beginnen, want dan hebben ze al 4 onderdelen in de benen.
3: Het verspringen heb je dan
4: ook. Het verspringen.
3: Ja,
4: dat wordt een cruciaal ook onderdeel. Maar daar kan echt een verschil gemaakt worden. Daar kunnen klappers gemaakt worden.
3: Is misschien op deze 200 meter iets minder het geval, dat die verschillen dan wat minder groot zijn.
4: Exact, ja.
3: De vrouwen zijn inmiddels voorgesteld. Gaan ook richting het startblok. Het stadion wordt stil. Werkelijk schitterend hoe vol het zit. Het contrast met afgelopen maandag en dinsdag, toen het vrijwel leeg was, kan niet groter zijn. Nu is iedereen, ruim 20.000 mensen hier in Birmingham, de tweede stad van Engeland, achter Londen om te kijken. Ook naar deze 200 meter op de meerkamp bij de vrouw. Wij kijken natuurlijk vooral naar de verrichtingen van Emma Oosterwegel en Sophie Dokter. Ze zijn vertrokken. Oosterwegel en Dokter die zich hebben gemeld aan de top van het klassement. En nu zijn begonnen aan hun 200 meter. Kehling, de Zwitserse, als eerste de bocht. De Tsjechische Takova gaat ook weg. Maar Dokter komt er ook aan. Dokter loopt heel goed. Dokter loopt heel goed op die laatste 100 meter.
4: Zo!
3: En Dokter gaat hier een goede tijd inzetten. Sophie Dokter maakt hier toch iets goed van het teleurstellende hoogspringen, waar zij wat meer van had verwacht. 23,06. En kijk die glimlach op de gezicht. Ze is dolblij met deze tijd. 23,10 is hij nu gecorrigeerd. Nou, hij gaat zelfs nog iets omlaag. Hij gaat naar 23,05. Zij is de beste op deze 200 meter in deze derde heat. Ik kijk ook naar de tijd van Oosterwegel.
4: Nou, die zat er helemaal niet zo ver vanaf. Sophie liep echt ver vooruit.

0: domineerde op het veld. Daarna komt de Duitse Sophie Weissenberg met 23-39. Trainingsgenootje van Sophie en Emma. Kaylin 23-54. En daarna Emma 23-55. Weer wat sneller.
1: En dat is dus een goede tijd voor Oosterwegel. Jij bent de kenner. Dat heeft ze prima gedaan op deze 200 meter.
0: Dit hebben ze fantastisch gedaan.
1: Dokter 23-05. En ik zit even te kijken of dat ook de snelste tijd is van
0: zeker.
1: Allemaal. En dat is het. Ja, dat is, zij wint deze 200 meter. Zij is de snelste daarin. En ja, nu gaat er gerekend worden. En nu worden alle punten bij elkaar opgeteld. En nu ben ik aan het kijken of ik al kan zien. Ja, ik zie het. Sophie Dokter stijgt naar de tweede plek in het klassement. Na vier onderdelen op de meerkamp. Ze heeft door deze uitstekende 200 meter 3944 punten. En dat zijn er maar 24 minder dan de Leidse na dag 1. De Poolse Adriana Sulek Schubert. Oosterwegel sluit de eerste dag af als vijfde. Maar die gaat nog een aantal goede onderdelen krijgen morgen. De Nederlandse vrouw dus na de eerste dag van de meerkamp op plekken 2 en 5. De Poolse Sulek Schubert gaat aan de leiding.
2: Ze ligt op zilveren positie dus, Sophie Dokter. Wie zilver haalde vandaag was Maureen Koster op de 10.000 meter. Verslaggever Jeroen Stekelenburg ving haar op om te vragen hoe het met haar gaat.
3: Ik moet zeggen, de afgelopen dagen zijn niet makkelijk geweest. Ik heb geen traan gelaten om die 5 kilometer, maar ik heb echt gewoon geprobeerd rustig te blijven en al mijn emoties weg te stoppen en te focussen op die 10. Maar ja, je gaat dan met een bepaald gevoel. Ik voelde me op de 5 gewoon niet in mijn element, niet sterk. Dat is een tegenvaller en met dat gevoel ga je enerzijds de 10 in, maar ook het gevoel van ja, ik heb het gewoon in me en ik voelde gewoon in een race, naarmate het sneller werd, ik dacht ja, dit is mijn ding. En ik wist gewoon op een gegeven moment, ja, ik denk dat ik zo gewoon ga afsprinten en dan gaat het wel lukken. En heel veel mensen zeggen tegen mij, ja, die medaille komt nog wel. Maar ja, ik ben 34, hoeveel kansen krijg ik nog? Dus ja,
4: ik vroeg net ook aan Gregory, van is dit nou een medaille die alles verandert in jouw carrière? Die de hele blik op jouw carrière verandert?
3: Dat denk ik niet. Ik bedoel, mijn carrière is al geslaagd op het moment dat ik weer begon met hardlopen en mezelf bleef verbeteren. Maar ja, dit is wel even de kerst op de taart en ook een bevestiging dat ik het gewoon wel kan in toernooien. En het geloof heb ik altijd gehouden en mijn coach ook en mijn teamgenoten en ja, iedereen thuis. En ja, ik kan er even gewoon niet bevatten. Ik had eerst verdriet op mijn 5 kilometer, dat is mijn 5 kilometer en nu doe ik het wel op de 10. Ja, dat is, als je 2 keer European Leading staat, ik dacht ja, stel je voor je gaat met lege handen naar huis. Dat gedachte schudde door mijn hoofd, maar ja, ik voelde me nagelang gewoon ook beter in de race. En ik had met de 5 echt een heel raceplan. Terwijl ik heel vaak op intuïtie loop. En ik heb nu op intuïtie gelopen. En dan zie je, ja, dan maak ik de juiste beslissingen. En dat levert een medaille op. Ja, het is echt meer dan 10 jaar geleden, denk ik, hè.
5: Zometeen meer vanaf de atletiekbaan. Met de tropische temperaturen openen we de tweede speelronde van de Eredivisie. Sparta won vanavond met 3-1 van Telstar. Maar de rest van het weekend staat ons ook weer van alles te verwachten. Ieder duel zijn verhaal. En daar praat commentator Dien van der Klaar ons over bij. Goedenavond.
6: Goedenavond.
5: Laten we maar even beginnen met, het ging er overal over. Hè, of je de kranten opensloeg.
6: Er is wat gebeurd, hè?
5: Het koffieautomaat.
6: Ja.
5: Xavi.
6: Xavi. Xavi voor, Xavi na. Xavi langs het veld, Xavi in de perskamer. Het ging er overal over. En dus moest ook bijna iedere Eredivisie-trainer er vragen over beantwoorden. Het ging bij PSV er onder andere over. Het ging er bij FC Utrecht over. Maar het ging er ook bij Feyenoord over. En dat had nog wel een speciaal linkje. Want Giovanni van Bronckhorst kent Xavi goed. Kent Xavi beter dan de gemiddelde Nederlander. Want die hebben natuurlijk 4 jaar bij elkaar gespeeld. Met elkaar gespeeld bij FC Barcelona. En die hebben na die periode daar goed contact met elkaar gehouden. Zijn vrienden op een bepaald niveau, zou je kunnen zeggen. Dus er is ook direct contact geweest op het moment dat Xavi werd aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. En een van de vragen die Giovanni van Bronckhorst vanmiddag kreeg over de aanstelling van de nieuwe bondscoach is natuurlijk, er moet met een tol gewerkt gaan worden. Is dat nou hinderlijk?
7: Nee, dat hoeft niet een obstakel te zijn. Er zijn natuurlijk meerdere coaches die met tolken werken. Ik weet niet hoe ik. Volgens mij spreekt hij wel redelijk Engels hoor. Maar ik denk niet dat hij het in Spaans gaat doen. Maar in welke taal dat zal zijn voor Xavi, dat weet ik niet. Maar het zal wel in een taal zijn waar hij zich makkelijk in voelt.
6: Nou, dat dus sowieso niet in het Nederlands. Xavi moet natuurlijk helemaal wennen aan de Nederlandse cultuur, de Nederlandse competitie. Hij moet wennen aan nou, alles wat Nederland en de Eredivisie eigenlijk te bieden heeft. En dus wilde ik hem eigenlijk een soort van een handje helpen. Een paar spelers op een rij zetten waar hij in het begin van zijn ambt al een oogje in het zeil kan gaan
8: Ach,
6: houden.
8: Wat lief van
6: we moeten toch wat gaan verversen, we moeten wat verfrissen, we moeten de boel opschonen. Dus heb ik er twee per linie, behalve de keepers, want daar zitten we goed bij, heb ik opgeschreven. Ruud Nijstad en Elijah Dijkstra achterin.
8: Oké, okay, we gaan een hele andere kant op dan ik had verwacht.
6: Zeker. Ik heb op het middenveld voor jullie Joey Veerman, terug van weg geweest, en Givan Zegiel van Feyenoord. En voorin mag Ruben van Bommel zich in Zeist gaan melden, samen met nieuwe supersub Brian Linssen.
8: En jij dacht, deze geef ik gewoon gratis alvast even mee.
6: Even
8: voor de eerste selectie Nederland tegen Duitsland,
6: kan
8: als ik het goed heb, in september.
6: Rondje naar Alkmaar en naar de Goffert. Eén keer overslaan, dan begint hij in de top 3. Gaat hij daarna in de herfst even lekker weer snel terug naar Spanje met dat mieze weer hier. En dan hebben wij het voorwerk alvast voor hem gedaan.
2: Brian Linssen in oranje, dat zou ik wel gewild hebben.
6: Gewoon één keer.
2: Ja, één keer.
8: Dat
2: ja,
8: hij dan
2: voor
8: de winnende maakt tegen Duitsland.
2: Dus dat sowieso. Ja.
8: Goed, laten we even bij Feyenoord blijven. Want je had het natuurlijk al over Van Bronckhorst. Ja, lijkt allemaal wel rustig. Alles op rolletjes daar gewonnen.
6: Ja.
8: Van Sparta natuurlijk.
6: Ja, nou, als je de top 3 een beetje naast elkaar neerlegt de afgelopen week, dan is zeg maar het minste gemor in Rotterdam te merken. En dat is de afgelopen maanden, jaren natuurlijk wel eens anders geweest. Ze hebben de selectie op orde. Ze moeten eigenlijk uit luxe problemen moeten ze handelen door de komende tijd best nog wel wat spelers weg te doen. Een man of 5-6. Dat kan van Ueda tot Ahmed Hotsic kan dat gaan. Zo zitten er daar nog wel wat tussen. En Sam Stijn misschien wel, die toch buiten de basis zelf lijkt te vallen. En ondertussen proberen ze links en rechts ook nog wat nieuwe spelers binnen te halen. Zo lijkt er een nieuwe linksback te komen vanuit Spanje, Real Sociedad. Gavi Lopez, omdat Jordan Bos nog tot de winter geblesseerd is. Gijs Smal loopt ook nog te sukkelen. En Marmol, die er afgelopen week stond, dat is eigenlijk een centrale verdediger. Dus daar wordt er eentje voor gehaald. En ondertussen houden ze ook nog de spitspositie in de gaten, omdat Ueda misschien nog allerlei kanten op kan gaan. Dus dat is nog wel even iets wat bij Feyenoord boven de markt hangt. Maar ja, sportief gezien ging het eerste uur tegen Sparta meer dan behoorlijk. De laatste 30 minuten, nou, daar gaan ze op doorbouwen. Maar ze hebben een eerste maand met tegenstanders als Go Ahead Eagles, Cambuur en ADO Den Haag. Dus dat zou voor Feyenoord in augustus zomaar eens 12-4 kunnen zijn. Ja, en dan hangt die vlag er natuurlijk prachtig bij. Ja,
2: we gaan kijken hoe lang het rustig blijft in Rotterdam. In Eindhoven is het misschien een beetje gek om te zeggen, maar ze moeten tegen de koploper, Excelsior. Zien we bekende gezichten terug, toch?
6: Ja, en dat is wel fijn voor Peter Bos, want afgelopen week was het natuurlijk ook niet bepaald lachen. Eerder een beetje morren en een beetje brommen en een beetje huilen, want er werd gelijk gespeeld tegen Fortuna Sittard. Nu krijgen ze wel kwaliteit terug. Joey Veerman keert terug na een schorsing die hij opliep in de Johan Cruijffschaal. Serginho Dest die keert terug op de rechtsbackpositie. Dus dat zijn wel versterkingen waar PSV echt beter van gaat voetballen. Sano gaat debuteren op het middenveld. Kostic heeft het papierwerk allemaal geregeld, maar die is er om de een of andere reden nog niet bij tegen Excelsior. Maar zo krijgt dat nieuwe PSV tussen haakjes al wel iets meer contouren.
2: Ja, maar ze krijgen bepaalde spelers weer niet kwijt, hè? Want ze zijn aan het renoveren, maar er lukt
6: dat
2: alles.
6: Dat is wel interessant. En dat zijn allemaal gevallen op zich. Want afgelopen week ging de transfer van Swipe Driewech naar Rangers. Ging niet door. Kwam dan niet door de medische keuring. Omdat hij een kleine blessure had. Waarvan Rangers dacht, nou, dat is te groot. Daar willen we niet aan. En PSV had het gevoel, nou, dat is zo opgelost. Die was in de laatste stap van zijn revalidatie. 8,5 miljoen is binnen. Maar dat gebeurde ook met Nagalo, die naar Turkije zou gaan. Obispo, die naar Lens zou gaan in Frankrijk. En aan het begin van de transferperiode, voor het WK, had je Ricardo Pepi al, die naar Fulham zou gaan, maar dat ook afketste. Alles bij elkaar is dat toch 55 miljoen euro. Natuurlijk gaat het supergoed financieel gezien bij PSV. Maar ja, dat is ongeveer ook een bedrag wat je voor Saibari hebt gekregen. En waar je natuurlijk in Eindhoven meteen de deur voor openzet. Dus ja, dat missen ze wel. En tegelijkertijd is nu ook het nieuws er binnengekomen dat Plea minimaal tot de interlandperiode niet kan spelen. Dus dat betekent voorin ook weer een dunnere spoeling voor PSV. Ja. Dus het wil allemaal nog niet vlotten. En het is nog niet het succesverhaal wat je van meet af aan misschien verwacht van de drievoudige opeenvolgende landskampioen.
2: Nee, dus werk aan de winkel aan Eindhoven. Mogen we iets verwachten van de koploper Excelsior?
6: Excelsior. Vorige week echt heel erg goed gespeeld tegen Cambuur. Echt van het kastje naar de muur gespeeld. Die ploeg uit Friesland. En ze hebben gewoon een hele goede basis bij elkaar gehouden. En deze week ook nog versterkt, want Gian de Recht vertrok naar de tweede Bundesliga, Holstein Kiel. Daar is nu Alireza Jahanbakhsh voor terug te komen. En dat is best opmerkelijk natuurlijk. Kunnen we wat mij betreft best in het rijtje plaatsen met Julian Brandt en Marc-André ter Steeken qua grootte voor die club Excelsior. Want ja, dat vergeet je misschien soms wel. Jahanbakhsh is gewoon een topscorer in de Eredivisie namens AZ geweest en heeft toen een prachtige transfer van 25 miljoen euro naar Brighton en of Albion en heeft een WK gespeeld en is dus een grote vis voor Excelsior en klaar om te gaan.
9: Ik heb wel een beetje van voorbereiding gemist, maar ik ga zeker doorpushen om snel mogelijk fit te worden en presteren voor deze mooie club. Ik heb net gehoord dat de trainer zei dat ik zit bij de selectie. Minuten maken, dat weet ik nog niet. Dat ligt aan de trainer. Maar ik voel me goed. Als het nodig is, kan ik gewoon eventjes spelen.
5: Gaan we door met Ajax. Die sluiten deze speelronde af met de thuiswedstrijd tegen Heerenveen. En het nieuws van zojuist is natuurlijk dat Mika Gods weggaat.
6: 55 miljoen euro, daar knijpen ze in Amsterdam een handjes voor dicht. Prachtig bedrag voor een speler die een paar jaar geleden vanuit de jeugdopleiding van Genk naar Amsterdam toe kwam. Maar tegelijkertijd ook wel een groot gemis. Want vorig jaar goed voor meer dan 30 doelpuntbijdragen. 17 goals, 13 assists. Vervang je natuurlijk niet zomaar. Nee. Michel die wil niet één, maar twee namen graag daarvoor terugzien. En eentje is al lang en breed weer genoemd. Daar is ook al een oriënterend gesprek mee gevoerd. Dat is Noah Lang. Die moet terugkomen. Maar ook hij overlegt in zijn laatste seizoen in de Eredivisie bij PSV niet dezelfde cijfers als Mika Gods. Komt ongeveer om en nabij de 20 doelpunten bijdragers. Dus ja, heb je daar dan helemaal mee opgelost, het gemis van Gods? Nee, daar moet dan wel echt nog wat bij. Zo'n tweede naam, ja, die namen die gaan echt alle kanten op. Dus daar valt echt nog niet echt wat zin als over.
5: Komen er een paar voorbij in de voetbalpodcast. Dus die kunnen jullie allemaal nog even luisteren. In de subtop hebben we Utrecht tegen AZ. En de Utrecht-trainer Anthony Correa, die zou het anders willen doen dan vorige week?
6: De verwachtingen lagen natuurlijk best hoog toen hij kwam. Dat was een prachtige prestatie vorig jaar met Telstar, door ze erin te houden. En eigenlijk hadden ze in Utrecht, de supporters dan althans, verwacht dat die implementatie van zijn spelsysteem, stoermoendrang vanaf de zijkant en hup ermee overheen, dat iets sneller zou gaan. Nou, dat liep in de voorbereiding ook al niet helemaal zo lang. Vorige week in de seizoensopener tegen Groningen verloren ze met 2-1. En dat was geheel terecht, zeiden ze ook na afloop. En dus eisen die supporters meer. Ze willen winst zien, ze willen dat nu wel zien. En Correa die heeft daar een duidelijke boodschap voor.
10: Maar om tijd vragen, dat doen we bij niemand. Het kost gewoon tijd en dat is een feit. Dus aan de groep om elke dag dat stukje arbeid te verrichten, waardoor we uiteindelijk komen waar we in de toekomst willen zijn.
11: Hoe denk je dat AZ naar Utrecht kijkt?
10: Ik denk dat als ze de wedstrijd tegen Groningen hebben gezien, dat ze een bepaalde kwetsbaarheid zien in het verdedigen. Ja, die is zaterdag al een stuk minder, let maar op.
5: Dat zei Anthony Correa. Gaan we ook nog even naar een andere subtopper, FC Twente. Hoe gaat het daar?
6: Niet heel best. En het komt door een opeenstapeling van een paar kleine factoren. Die hebben in de voorronde van de Europa League tegen Veresvaros verloren. Toen zijn ze na de seizoensopener tegen Heerenveen gestruikeld door daar te verliezen. Toen koos John van der Brom ervoor door zijn eerste spits van vorig jaar Sam Lammers publiekelijk tot derde spits te degraderen. Dat is niet lekker gevallen in Enschede, waardoor die rangorde eigenlijk in die groep een beetje op zijn kop is komen te staan. En toen wisten ze wel met 6-0 tegen Dutch te winnen, maar afgelopen, nou wat was het? Gisteren. Toen speelden ze opeens weer 3-3 gelijk tegen. Het zit daar op dit moment niet lekker. Nu komt PEC Zwolle. En als PEC Zwolle daar een resultaat behaalt, dan gaat er echt wel wat loskomen in Enschede, want er is daar dan best wel veel opeenvolgend chagrijn.
5: Oké, dankjewel, Diem. We zijn helemaal bijgepraat en we zullen je onorthodoxe keuzes doorgeven aan Xavi Hernandez.
2: Ja, Brian Lintz in oranje. Jullie hoorden het goed. Ik weet niet of Brian Lintz
5: first.
2: Ja, ik weet niet of Brian Lintz het goed zou doen op de atletiekbaan bij de 200 meter, maar hij doet in ieder geval niet mee, maar hij staat wel op het punt van beginnen, Arman.
1: Ja, precies, dat klopt. Niet Brian Lintz, maar de 200 meter inderdaad. Ja. Die staat op het punt van... Ja, lijkt me een hele goede kogelstoot, Brian Lintz, denk ik. Nee hoor. De sprintonderdelen zijn dit toernooi tot nu toe gedomineerd door de Britten. Want de Britse mannen pakten goud en zilver op de 100 meter. Cleave, goud, Azu, zilver. Bij de vrouwen pakte Amy Hunt de dubbel. Goud en zilver. En dit is de laatste echte sprintnummer dat nog op het programma staat individueel. Met ook daarin een Britse favoriet. Zarnell Hughes voor zijn thuispubliek, hij is 31 jaar, is al viervoudig Europees kampioen. Geboren in Anguilla, woonde in Jamaica. Trainde daar nog met Usain Bolt zelfs. Raakte zijn titel kwijt 2 jaar geleden. Wil die nu terug voor eigen publiek. De 200 meter. Hughes in 7. Concurrentie van de Italiaan Desalu. in 8. En de veelbesproken Duitser die brons pakt op de 100 die een dopingcontrole miste. Owen Ansa in 6. De atleten zijn klaar voor de start. In het stadion waar je een speld kan horen vallen. Hopen dat het in één keer goed gaat. En het gaat goed en ze zijn vertrokken. Over 200 meter wordt het opnieuw Groot-Brittannië. Of kan Desailly daar een stokje voor steken? Voorlopig de Zwitser momentaan met een goede start. Maar nu moet Hughes komen. En Hughes komt ook. Hughes met Ansa. Ansa gaat er voorbij. En Owen Ansa, de Duitser, pakt goud naar het brons op de 100. Nu goud op de 200. En ja, het is een veelbesproken man. Hij wint hier voor Hughes en voor de Let Grava. Nou, of nog Desailly, dat wordt een fotofinish. Maar Ansa is de Europees kampioen over 200 meter. En je hoort ook de teleurstelling bij het publiek. Er zijn hier 20.000 mensen die hoopten op een Europese titel voor Hughes. Maar 1995, daarmee is hij de enige onder de 20 seconden. En dat is ook een persoonlijk record voor Owen Ansa. Ja, Anouk, dit was een indrukwekkende race van de Duitsers.
0: Ja, wat kwam niet? Het laatste stuk kwam nu opeens er wel echt hard voorbij. Ze hadden alle drie een hele goede bocht. De Brit liep volgens mij toen nog voorop. Maar de laatste 30 meter, ja, toen kwam de Duitser toch weer heel hard eroverheen. Iets te veel wind in de rug. Dus het geldt helaas niet als record. Maar onder de 20 seconden blijft toch wel iets magischer.
1: Ja, die Ansa, ik zei het al, hij is heel veel besproken. Hè. Er is veel om hem te doen.
0: Zeker.
1: Want het kan zo zijn dat hem gewoon een jarenlange schorsing... een paar jaar uit de relatie is.
0: Zeker. Er is nu een onderzoek bezig. Maar ja, zolang het onderzoek bezig is, mag hij nog wel lopen. Daarom is hij hier. Volgens mij, ik weet niet zeker of het Timo voor de 4x100, maar dat is wel ver weg. 4x100 hem gaat opstellen. Want hij kan ook nog geschorst worden en dan moet hij zijn medaille eens inleveren.
1: Ja, de controleur stond voor zijn deur toen hij op het punt stond te vertrekken. En hij legde die dopingcontrole toen niet af, omdat hij het vliegtuig moest halen, zei hij, voor wedstrijden in het buitenland. Ja, er is een onderzoek gaande naar hem. Maar zolang dat niet is afgerond, is hij de Europese kampioen over 200 meter. En is Hughes dus de winnaar van het zilver, de Brit. En Desailly is heel blij met zijn brons. Hij heeft al een Olympische titel op de estafette en een wereldtitel. Maar nu een individuele Europese medaille. We kijken ook, Anouk, naar de speerwerpfinale, of de discuswerpfinale bij de vrouw. Die nog steeds bezig is. Nog altijd Jorinde van Klinken er aan de leiding. Wordt het nog spannend, denk jij?
0: Nou, om het goud... Nou, ik hoop het eigenlijk van niet. Mag ik dat zeggen? Ja, ik vind dat wel. Jorinde staat nog steeds voor op nummer 1. Met haar eerste worp van 67-67. En nu staat Alida van Dalen in de ring voor haar vijfde poging.
1: Ja, die gaan we toch kijken of we die nog even mee kunnen nemen. Ze heeft zich verbeterd tot 64-22. Maar ze moet nog een paar centimeter verder. En we zien nu dat de discus vliegt. Maar die vliegt de verkeerde kant op. Die vliegt er
0: uit de sector.
1: Uit de sector. En ze gaat zich niet verbeteren. Heeft straks nog één poging om zich te verbeteren. Anders gaat zij waarschijnlijk als vierde eindigen. Nog altijd Van Klinken aan de leiding. Op weg naar goud voor Jorinde van Klinken. En nog een kwartiertje. En dan is het tijd voor de 800 meter met Femke Broedersbol.
12: NPO Radio 1.
8: 10:30 precies. Het laatste nieuws krijg je van Robert Baltus.
13: Hoogleraar Jason Arte, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media dood aangetroffen. De universiteit deed onderzoek naar de academische kwalificaties en benoemingen van Arte. Hij werd beschuldigd van plagiaat en liegen op zijn cv. Volgens de Londense politie is er waarschijnlijk geen sprake van een misdrijf. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Maar het intrekken van de vergunningen blijft als mogelijkheid op tafel liggen. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft doodgeschoten. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij neergeschoten. Na een dagenlange klopjacht, die groot in het nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen.
14: Langs de lijn en omsteken.
15: Een 10 meter hoge glijbaan en uiteindelijk 30 liter zeep. En dat met topsnelheden van 40 tot 50 kilometer per uur.
16: Ons motto is hoe gladder, hoe harder.
17: Dus ja, alles moet glijden.
2: Alles moet glijden, dat is natuurlijk een heel goed motto voor het evenement dat morgen in het Twentse Reutem op de agenda staat. Ja, luister goed, het Nederlands kampioenschap buikglijden. We hebben contact met de organisatie Rick Zonder. Goedenavond.
18: Ja, een hele goede avond.
2: Is dat ook jouw motto, alles moet glijden?
18: Ja, zeker. Eigenlijk is ons motto natuurlijk hoe gladder, hoe harder. En ja, dat gaat hartstikke goed dit weekend, denk ik.
2: Ja, want even voor de duidelijkheid. Een 10 meter hoge glijbaan zag ik en je smeert je blijkbaar in met zeep en dan?
18: Ja, klopt. We hebben een 10 meter hoge schans gebouwd en je glijdt je in met zeep. Dan ga je naar beneden. Je maakt aan de onderkant maak je een kleine bocht, dus je komt weer omhoog. Je vliegt zo'n 10 meter ver door de lucht en daar hangt een hele grote kerkbel. Die tik je aan, in ieder geval het touw eronder. En dan ben je door naar de volgende ronde.
2: Ja, en dan, naar die volgende ronde?
18: Ja, dan ga je weer opnieuw. En net zolang, dan wordt de bel een stukje verder weggehangen. Net zolang dat er één iemand overblijft en die is het Nederlands kampioen buikglijden.
2: Oké, en dan houden jullie tijden, afstanden bij of gewoon kijken wie de allerlaatste bel aanraakt?
18: Ja, het is vooral... We houden een klein beetje de afstanden bij, maar het is eigenlijk vooral inderdaad wie als allerlaatste die bel raakt en die heeft gewonnen.
2: Mijn vraag is, hoe kom je er in vredesnaam bij om dit te gaan doen?
18: Ja, het is eigenlijk 20 jaar geleden, meer dan 20 jaar geleden eigenlijk al ontstaan in Reutem. Toen was ook al het NK buikglijden, alleen ja, daar zijn ze op een gegeven moment gestopt. En wij zijn 3 jaar geleden, zijn wij, 20 jaar na dato dat ze gestopt zijn, na afwezigheid, zijn wij weer begonnen. Alleen dan iets spectaculairder met de schans.
8: Ja, ik moest ook een beetje denken aan ter land, ter zee en in de lucht met die bel. Doen hier nou veel mensen aan mee? Is het een populair NK?
18: Ja, denk ik wel. Dit heeft al wat weg van toppendansen inderdaad, van ter land, ter zee en in de lucht. Maar we zijn 3 jaar geleden begonnen met 60 deelnemers ongeveer. Vooral hier uit Reutem en omstreken. En we zitten nu op meer dan 150 deelnemers uit heel Nederland.
8: En ben jij zelf ook een buikglijer?
18: Ja, zeker. Ik ben een fanatiek buikglijder en maar vooral de tester van de baan. Er moet toch iemand als eerste er vanaf. En dat ben ik elke jaar. Even kijken of alles weer goed gaat. En ja, het werkt elk jaar nog weer.
8: Ja, en we zijn toch een sportprogramma, dus dan ga ik toch vragen... wat zijn je kansen op die nationale titel? Of doe je niet mee aan de wedstrijd?
18: Nee, helaas niet. Nee, maar dat zou niet helemaal eerlijk zijn. Want ik heb natuurlijk een voorsprong, omdat ik al weet hoe de glijbaan glijdt. Dus alle mensen die morgen meedoen aan het NK, die gaan er voor de eerste keer af. Dus het is elke keer weer een nieuwe sport.
8: Ja, en het is natuurlijk een NK, dus dat neem ik maar even als een hele officiële titel. Krijg je een rood-wit-blauwe trui, wordt het volkslied gespeeld als je wint?
18: Ja, zeker. Het is best wel een officiële titel. We hebben een hele mooie prijzen wat je krijgt. Je hebt een hele mooie beker wat je krijgt. En je krijgt natuurlijk een plekje voor volgend jaar. Want ja, elke Nederlands kampioen moet natuurlijk wel de kans krijgen om zijn titel te verdedigen. Het aankomende jaar weer.
2: Ja, Rick, je ziet ons niet. Maar stel je voor dat Rivka en ik gaan buikglijden. Ik zal eerlijk zeggen, ik heb een behoorlijke bierbuik. Rivka niet. Wie is er sneller op de glijbaan? Iemand met een bierbuik of een goed afgetraind persoon die naar beneden glijdt?
8: Wie van ons moet zich aanmelden?
18: Ja, nou eigenlijk moeten jullie allebei aanmelden natuurlijk, want dat is het leukste. Maar daar zijn we zelf ook nog niet uit. Vorig jaar hadden we 2 deelnemers, eentje met een hele bierbuik en eentje met een afgetraind lichaam. En het afgetrainde lichaam heeft vorig jaar gewonnen, maar de bierbuik zat er wel heel dichtbij. Dus ja, we zijn er nog niet over uit. Dus we denken dat eigenlijk bijna iedereen wel een mooi buikglijlichaam heeft.
8: Dan moeten we toch volgend jaar ons aanmelden en kijken.
2: Ja, hier wil ik heel erg mee afronden. Ja. Dat iedereen heeft gehoord dat iedereen heeft een mooi buikglijlichaam. En als je mee wil doen of kijken, moet je morgen in Reutem zijn. Want daar vindt de Nationaal Kampioenschap buikglijden plaats. Rick Sonder, dankjewel en succes morgen.
8: Van het ene grote toernooi naar het andere grote toernooi. In Aken is het WK paardensport volop in gang. Vandaag was er ook kans op een gouden plek voor 2 Nederlanders. Bij de Grand Prix Special deden Marieke van der Putten en Dinja van Lieren mee. Ze werden respectievelijk 8e en 18e voor ons in Aken. Edwin Peek, goedenavond Edwin.
19: Goedenavond Friska.
8: Een 8e plaats. Plaats dat in perspectief als je wilt. Is dat goed voor Marieke van der Putten en haar paard Zantana?
19: Ja, na de 6e plaats in de Grand Prix zou je denken van dan hoop je op meer. En stiekem had het Nederlandse team ook wel gehoopt op een top 5 klassering. Maar ze zijn pas 1,5 jaar een combinatie. De Amazone Marieke van der Putten 43 en haar Zantana 12-jarige Mary. En dat gaat heel erg goed, maar het gaat ook met horten en stoten. Als dit in een één rechte stijgende lijn zou zijn, dan zou ze nu al top 4 rijden. Maar zo zit de sport niet in elkaar. Het was bovendien ook heel warm. Ze moesten een beetje wennen aan het grote stadion, maar ze heeft het goed gedaan. Echt bij vlagen fantastische bijvoorbeeld passages laten zien, maar ook een paar steken laten vallen. Ja, en dan is dan de 8e plaats is dan oké. Misschien op meer gehoopt, maar dit is voor nu prima.
8: En Dinja van Lieren, grote naam, 18e. Waar kwam dat door? Die, ik denk, toch wat teleurstellende plek?
19: Ja, eigenlijk niet teleurstellend. Haar doel was kwalificeren voor de Kuur op Muziek. Nou, daar moest je top 18 voor rijden. Nou, dat heeft ze precies gedaan. Maar inderdaad, grote naam, vierde nog in Parijs. Maar dat was op Hermès, haar toppaard. Maar die is inmiddels verkocht. En nu heeft ze Mauro Turfhorst, pas 9-jarige hengst. Ja, en die moet nog echt groeien. 9 jaar, zegt piepjong voor een dressuurpaard. En die doet al zoveel goed. En ook dat ging niet vlekkeloos. Maar kijkend naar het grote doel, dat is natuurlijk LE 2028. Het Nederlands team is daar al voor geplaatst. Ja, en dan is dit ook wel in de lijn der verwachting. Misschien wat schoonheidsfoutjes her en der. Maar ik denk dat Van Lieren hier prima mee kan leven.
8: In Nederland zijn we er natuurlijk gek op om te zorgen dat ook succes waar wij maar een klein beetje deel van uitmaken ons toekomt. Dus dat gaan we vandaag ook even doen met de winnaar van vandaag, Charlotte Troy met Glamourdale.
19: Ja, Glamourdale is een verhaal apart. 4 jaar geleden werd deze combinatie ook wereldkampioen. Toen in Herning en vandaag. Ja, ze betoverden het stadion. Het was natuurlijk super warm. 37.000 toeschouwers op de tribunes. Maar die werden nog warmer van deze show die Fry en Glamourdale lieten zien. En het grappige is inderdaad, er zit een Nederlands tintje aan. Want Fry woont en werkt al jarenlang in Den Hout in Brabant. En Van Ols, de familie Van Ols en ook de eigenaren van dit paard. Dus ja, ze is een half Nederlands aan het worden. Ook al praat ze super cockney British als je haar hoort in de persconferentie. Maar nee, dat is ook een klein beetje Nederlands succes, absoluut.
8: We eigenen het ons gewoon toe. Tot slot, je zit dus in Aken, daar vlakbij is een bosbrand geweest. Er zijn ook dorpen geëvacueerd. Is er onzekerheid over dit toernooi en de veiligheid?
19: Nou, dat eigenlijk niet, maar het was wel de talk of the town in slecht Nederlands gezegd. Want vanaf de tribune kon je gewoon de natuurbrand zien. En vooral rook je het ook in de loop van de ochtend. Om 7-8 uur 's ochtends was er nog niet zoveel aan de hand. Maar natuurlijk heeft iedereen het erover. Je ruikt het. Het is gewoon niet comfortabel. Maar ja, voor de mensen die daar geëvacueerd zijn, veel erger. En het is hemelsbreed een 1 kilometer of 12. Maar er zitten nog grote bebouwingen en stukken tussen die eigenlijk leeg zijn. Zonder echte velden die in de brand kunnen vliegen. Dus ik denk dat de organisatie het echt nauwlettend in de gaten houdt. Maar het is geen probleem en geen issue geweest wat voor het doorgaan van het toernooi zou zijn in orde zijn geweest.
8: Oké, dankjewel voor deze update. Paardensportcommentator Edwin Peek.

0: Dit was Somber met Homewrecker.
1: Het derde EK-goud is binnen voor Nederland. Arman.
2: Jorinde van Klinken is Europees kampioen discuswerpen. We hadden het al een beetje zien aankomen. Het moest van haarzelf. En we wisten eigenlijk allemaal ook wel dat er niemand was die bij een goede van Klinken in de buurt zou kunnen komen in deze finale. En met haar eerste worp heeft ze het ook al direct beslist. 67 meter. 67, 2 meter maar liefst verder dan de nummer 2. Janice Kraft, de Duitse, die dolblij is met zilver. Vanessa Kamga uit Zweden is dat ook met brons. Wie niet blij is, is Alida van Dalen. Want die komt een paar centimeter naar. Het zijn uiteindelijk toch bijna 40 tekort voor een bronzen medaille. Van Dalen eindigt op de ondankbare vierde plek. Ja, van Klinken, ze lijkt het nu te beseffen. Het was nog een beetje rustig. Ze had nog niet echt door wat ze gedaan had. Misschien wel omdat het ook niet spannend was. Maar nu met de Nederlandse vlag om haar schouders. Ze heeft de coach omhelst. Ze staat te juichen en te springen. En dit is dik en dik verdiend. Na 3 keer zilver heeft ze nu haar Europese goud aan hoek. Ja, ja. Dit kon ook bijna niet meer anders. Hè?
3: Nee. En misschien daarom ook de minder in het euforische gevoel. Maar en ze doet het wel weer hier. Weet je, op eigenlijk wanneer iedereen van haar het verwacht. En zij zelf ook van zichzelf. En ja, dan wint ze hier goud. En dit na zilver met kogel. Ja, deze combinatie is zo knap van haar. Dit is zo goed.
2: Zo'n mooie, bijzondere sportvrouw. Hè, die ook echt lekker extravert. Gewoon
3: ja,
2: doet waar ze zin in heeft.
3: Eigenlijk, heel zelfverzekerd.
2: Ja, niks te maken heeft met de rest van de wereld. Doet gewoon wat ze wil. Ja. En zo gedraagt ze zich ook. En maakt ze het waar.
3: Ja, en ze doet het gewoon. Ja, ze doet het gewoon.
2: Ze is Europees kampioen. Nadat ze al zilver heeft bij het kogelstoten. Dus goud en zilver op deze Europese kampioenschap. Ja, fantastisch. Gedaan door Jorinde van Klinken bij het discuswerpen. Nou, dat hebben we dan achter de rug. Het volgende goud dus voor Nederland na het goud van Schilder. Nu gaan we onze aandacht...
3: En Nadine Visser.
2: Nadine Visser natuurlijk niet tevreden. Derde goud, ja dankjewel. Ook derde goud voor Nederland op deze Europese kampioenschappen. En nu is het moment dan daar. Het moment waar we toch met z'n allen wel deze week op hebben gewacht. Waar het stadion ook wel op heeft gewacht. Dit is de 800 meter finale. Met Femke Broeders-Bol. Die nog geen jaar geleden aankondigde te stoppen met de 400 meter horde. Ze wilde wat anders. Ze zei het op 10 oktober 2025. Gaf ze een interview en vertelde ze dat ze ging switchen van de 400 horde naar de 800 meter. Een heel ander onderdeel. Wat weer zorgt voor een heel andere belasting. Waarvoor je anders moet gaan trainen. Ze zei, ik zie wel waar het me brengt. Misschien heb ik wat aanpassingstijd nodig. Gaat het sneller, gaat het langzamer dan verwacht. Maar ze was er al vrij snel hoor. In februari van dit jaar liep ze de eerste keer in Metz indoor. En direct was haar al een goede tijd. En die heeft ze verbeterd outdoor. Ze is nu al heel dichtbij. Het Nederlands record dat nog altijd staat op naam van Ellen van Lange. 1.55.54 uit 1992. We hebben het toch maar even opgezocht. Anouk, want heb jij het gevoel dat het eraan kan gaan vandaag?
3: Nou, ik heb het gevoel, sterk het gevoel, dat het een hele harde race gaat worden. Dit zijn drie, nou ja, wel, we kijken toch vooral naar drie dames die dicht bij elkaar zijn. Dit wordt een harde race. Dit wordt een, de Engelse wordt nu voorgesteld. Het stadion gaat los.
2: Olympisch kampioen, stadion. Keely Hodgkinson.
3: En daar komt onze Femke.
2: Hier is het moment daar dan als we kijken naar de linkerkant van dit stadion. Het applaus was voor Hodgkinson. Maar het is er ook zeker voor Femke Broeders-Bol. Want het is natuurlijk een zeer geliefde sportvrouw in de atletiek. Een hele grote mevrouw die zich nu gaat melden bij de startstreep. Wat is de tactiek, denk jij, die Bol moet gaan kiezen? Moet ze op haar concurrenten gaan lopen of moet ze haar eigen race gaan lopen?
3: Nee, ze moet sowieso haar eigen race. En dat is natuurlijk, weet je, dit is haar derde 800. Dit heeft ze nog nooit eerder gedaan. Het is haar eerste toernooi. Tuurlijk, ze heeft haar eigen plan. Maar het geheim is natuurlijk ook aanpassen aan wat er gebeurt in een race. Voordeel is wel, Femke is de enige dame in het veld die een PR heeft tot de 400 meter van 49 seconden. Dat is ontzettend hard. Dus haar snelheid ligt zo hoog. Ja, die kan ze hier gaan inzetten.
2: Ze had natuurlijk te maken op de Spelen met Sydney McLaughlin. Ze liet zich misschien wel een klein beetje gek doormaken door de snelheid van McLaughlin. En wat doet Bol nu op deze 800 meter? Als bijna iedereen inmiddels al is voorgesteld. Ja, het verhaal rond die een van die andere favorieten, Audrey Vero, de Zwitserse, is natuurlijk ook interessant. Zij kwam ten val gisteren in haar halve finale. Werd toch toegevoegd aan deze eindstrijd. Omdat er contact was met de hand van een Française. En daar kon zij weinig aan doen, vond de jury. Dat betekent dat er twee vrouwen in één baan gaan starten. In baan 9. Vero en de Litouwse Galvidaite. nog even de baanindeling. In baan 1, Valentina Rosamilli uit Zwitserland. Clara Lieberman, Frankrijk. Baan 2, Eloisa Coiro, Italië. Baan 3, Anaïs Bourgois, Frankrijk in 4. Dan de topfavorieten, misschien toch wel de Olympisch kampioen. Kelly Hodgkinson, Groot-Brittannië in 5. Femke Broedersbol, die nu zo ongeveer wordt voorgesteld in baan 6. Gemma Reekie, Groot-Brittannië. Gevaarlijke outsider, die kan die top 3 misschien nog wel bedreigen in baan 7. Veronica van Cardo in 8. En de derde Zwitserse is Audrey Vero. Die start bovenin baan 9. En naast haar dus de Litouwse Golvi Dijten. We hebben het veel gehad, Anouk, over Bol, Hodgkinson en Vero. Verwacht jij ook dat dat de top 3 gaat worden vandaag?
3: Ja, ik verwacht wel dat het om deze dames hebben de beste tijden dit seizoen gelopen. Ik denk dat de strijd tussen hun gaat zijn.
2: En Vero liep een geweldige 1:53.80 in Parijs in juni. Dat was de derde tijd ooit gelopen.
3: Ja.
2: Dat was een tijd misschien wel waar Hodgkinson ook van schrok. Ja, je zou kunnen zeggen, misschien is Vero wel de topfavoriete. Maar wat is de impact van die val van gisteren? Het moment is daar. Ah, schitterend. Het stadion. Iedereen stil. Dit is het moment waar iedereen voor is gekomen. Deze 800 meter met dus Femke Broedersbol vanuit baan 6. Hodgkinson in 5 en Vero in 9. Ze zijn vertrokken over 800 meter. Wat kan Femke Bol, die zo goed was altijd op die 400 meter, op die 400 hoorden. Dat was haar domein. Dit is wat heel anders. Je loopt ook een tactische race. Ze gaan nu naar binnen toe, naar 200 meter. En dan is het zaak om positie te kiezen en om te kijken wie waar precies gaat lopen. De Zwitserse Rosamilia ziet dat haar landgenote Vero de leiding pakt. Vero voor Hodgkinson, Reekie en Bol voorlopig zo rond de vierde plek. En ze kijkt het nog even aan. Wie maakt de race hard? Vero grijpt de leiding. Wil uit het gedrang blijven naar die val van gisteren. Een klein gaatje tussen Vero en Hodgkinson. Bol moet zorgen dat het gat niet te groot wordt. Reekie hangt er ook nog bij in plek 3. De drie topfavorieten samen met Gemma Reekie bij het ingaan van die laatste ronde. Nu moet het gaan gebeuren voor Femke Broedersbol. Die nog steeds ontspannen loopt. Kan ze dat volhouden? En heeft ze nog wat over in die tank? Nog altijd Vero aan de leiding. Vero voor Hodgkinson. De twee die dit al langer doen, die 800 meter lopen. En waar komt de versnelling? Komt die nog van Femke Broedersbol? Die wacht nog een halve ronde te gaan. 200 meter, nog hadden die vier vrouwen bij elkaar. Vero, Hodgkinson, Reekie en Broedersbol. Bol schuift op naar positie 3. Het is Vero, Hodgkinson en Bol. Bol, heeft ze nog wat over of gaat ze richting brons? Ingaan van die laatste bocht. Vero en Hodgkinson zij aan zij. Die twee zijn voorlopig te sterk voor Bol. Heeft hij nog iets over of is dit het wel? In het ingaan van die laatste bocht komen ze nu uit op het rechte stuk. Het publiek hier in Birmingham op de banken. Bol probeert nog een eindsprinter uit te persen. Vero met Hodgkinson. Vero met Hodgkinson. Bol gaat naar plek 3. En Audrey Vero ziet dat Hodgkinson misschien nog wel langs zij komt. Nee, ze houdt die aanval van de Britse af. En Audrey Vero gaat hier naar het goud in 1:54.81. Hodgkinson pakt het zilver en de tijd van Bol in 1:55.6 naar de derde plek. En daarmee blijft dat Nederlands record van Ellen van Lange nog net staan. Is dit voor Bol een evenaring van haar beste tijd gelopen. En is dit het dus op dit moment? Een bronzen medaille voor Femke Broedersbol. We waren allemaal heel erg benieuwd hoe ze zich zou houden in dit geweld. Nou, het is officieel de tijd toch nog naar beneden bijgesteld. Het is een evenaring van het Nederlands record. 1:55.54. Dan toch. We zagen eerst 1:55.6, maar hij is bijgesteld naar 1:55.54. En zo staat Femke Broedersbol nu gelijk met Ellen van Lange als het gaat om houdster van het Nederlands record. Ze heeft nog wat werk voor de boeg, want Vero en Hodgkinson waren in deze eerste finale van Bol over 800 meter toch nog wat te sterk. 1:54.8 voor de Zwitserse, 1:55.01 voor de Britse en 1:55.54. Exact dezelfde tijd als die van Ellen van Lange in 1992 voor Femke Broedersbol, die brons pakt op de 800 meter op dit Europees kampioenschap.
0: Er is vanavond ook gevoetbald in de eerste divisie. En daarvoor is wederom Dien van het Laar aangeschoven. Dien, neem ons eens mee door die wedstrijden. Want hoeveel waren er? 6 of zo?
4: 5.
0: Ik zie er. Ja.
4: Ze verdelen dat tegenwoordig ook, hè? Het is niet meer standaard vrijdagavond in de KKD.
0: Nee, want vroeger was er heel veel. Ja, dat was helemaal vrijdag.
4: Maar ze verspreiden het nu over het hele weekend. Maar sensatie nog genoeg, hoor. Spanning ook genoeg. Dat is dit jaar in Almelo te vinden. Want we zijn twee wedstrijden onderweg. En twee keer maken die Almelo's de behoorlijke spektakel van.
0: Ja, vorige week
4: tegen VVV stonden ze lang 2-0 voor. Toen werd het 3-4. Wonnen ze hem uiteindelijk wel. En vanavond thuis tegen FC Den Bosch was eigenlijk weer precies hetzelfde verhaaltje. Stonden lang met 2-0 voor. Kwamen uiteindelijk weer tot 2-2, die Bossenaren. Nou, dan denk je, puntendeling, hè? Heracles, ook nieuw weer in de eerste divisie, na een aantal jaar eredivisie voetbal. Dat moet misschien toch nog een beetje weer wennen aan dat kick and rush, wat daar toch meer wordt gevraagd. Maar nee, toch nog weer die 3-2. Door een nieuw fenomeen wat ze gaan het ontpoppen is in Almelo, genaamd Jean-Paul Njoli. 4 keer nu gescoord, vorige week met een schitterend schot van ongeveer 40 meter. Hup, als een vuurpijl de lucht in, dalend en uiteindelijk in het doel. En vandaag ook weer 2 keer, 4 keer nu al in totaal. En daarvoor zorgt hij ervoor dat Heracles nu aan kop gaat met 6 punten uit 2 duels.
0: En andere kanshebbers voor de titels die hebben ook gespeeld, hè? Niet alleen Heracles.
4: Klopt. Almere won met 3-1 in eigen huis van Jong PSV. Dat is een knappe prestatie van Almere City. Want Jong PSV wordt geleid door Stijn Schaars. Stijn Schaars heeft ervoor gezorgd dat Jong PSV van plek 15 vorig jaar op plek 6 eindigde. Dus daar zit wel degelijk voetbal, structuur en een plan achter. Toch heeft Almere ervan weten te winnen. Roda JC won met de nieuwe trainer Rob Penders aan het roer van Helmond. MVV, waar André Jonker nu traint, staat ook bovenaan met 6 punten. Vorige week Nipt gewonnen, deze week weer van FC Eindhoven gewonnen. Ook 6 punten erbij. RKC speelde voor de 2e week op rij gelijk. Vorige week tegen Vitesse, nu tegen FC Dordrecht. En NAC Breda verloor van VVV Venlo. Maar bij NAC Breda ging het vooral over Mats Heuntjes, waarvan het trieste nieuws deze week naar buiten kwam dat hij zijn pasgeboren dochtertje heeft verloren. Dus de wedstrijd was vanavond bijzaak. En na het laatste fluitsignaal een prachtige steun, prachtige hart onder de riem van de supporters, waarbij de stadionlampen werden gedimd en waarbij er allemaal sterretjes werden opgestoken om Mats Heuntjes en zijn vrouw een hart onder de riem te steken.
0: Hartelijk dank voor deze update, Dien van het Laar.
1: Gaan we nog 1 keer terug naar Birmingham. 1 keer goud, 1 keer zilver en nu dus brons van Femke Broedersbol. Weer een prachtige atletiekdag, Arman.
2: Zeker, en wat een race over 800 meter. Ja, Anouk, wat vond jij van het optreden van Bol vandaag?
3: Ja, nou ja, we zijn natuurlijk verwend geraakt met Femke. We verwachten elke keer weer goud naar 400 en 400 meter horde. Maar ja, 3800 meter races. Ze loopt met de 2 echt toppers, wereldtoppers. Zij steken af van de groep. Ze lopen alle 3 knetterhard. Ja, en we zien eindelijk Femke moe op het ei. Dat klinkt heel, misschien lullig, maar ja, ze heeft alles gegeven. En 3e worden in zo'n, ja, tussen deze dames. Na nog geen jaar vol op de 800 zitten is echt grandioos.
2: En ze loopt gewoon een PR in de finale ook.
3: Ze loopt gewoon even naar van het Nederlandse koor.
2: Ja, dus ze kan zichzelf ook helemaal niets verwijten.
3: Absoluut niet.
2: Ze loopt tegen 2 atletes die dit al veel langer doen. En Bol doet het nog geen jaar. Loopt hier een Nederlands record in 1:55:54. Het is goed voor een 3e plek. En ze gaat nog heel lang door op die 800 meter. Voorlopig brons dus op deze Europese kampioenschappen.
0: Ja, dat was de mooiste atletiekavond. Dankjewel Armand en Anouk Vetter. Sparta heeft vanavond met 3-1 gewonnen van Telstar. De eerste 3 punten zijn dus binnen voor de Rotterdammers. En dat doet Sparta-trainer Rogier Meijer deugd.
5: Ja, want ik vond dat we heel goed aan de wedstrijd begonnen. Heel overtuigend. Goed aan de bal. We konden ook goed de vrije man vinden. En ja, voor mijn gevoel, ja, kijk, zo'n goal valt een beetje gelukkig uit die corner. Maar
6: in de 5e minuut of zo?
5: Ja, nee, oké. Okay, ja. Maar ik vond wel dat we goed begonnen. En dan zit het er ook in dat je een goal maakt. En dat trok zich de eerste helft wel door, denk ik. Want ik denk dat we genoeg kansen hebben gehad om al eerder 2-0 te maken.
6: Doelpunten maken wedstrijden vaak, veranderen wedstrijden. Was dat hier ook zo of was dit gewoon wat jullie toekwam?
5: Nee, maar scoreverloop is altijd heel belangrijk in de wedstrijd. Als je kijkt, vorige week komt Telstar na 20 seconden voor bij NEC. Ja, dat doet wat met je eigen ploeg en ook de tegenstander. Dus ook vandaag. Maar je kunt het ook afdwingen door de manier van starten aan de wedstrijd. Dus het is een combinatie van. Alleen, het gaf ons wel vertrouwen en ook wat meer rust.
6: Dan kan ik me voorstellen dat je toch nog een beetje chagrijnig bent dat die 2-0 lang op zich laat wachten. Er zaten wat kansen tussen. En de 3-0 vergeet je gewoon te maken.
5: Ja, ik denk dat we Eerder de 2-0 hadden kunnen maken. Na rust niet supergoed starten. Maar daarna hadden we een fase, denk ik, dat we een aantal kansen achter elkaar uitspelen. En dan maken we er 1 van. Terwijl ik denk dat we er misschien daar 2-3 van moeten maken. En dan is het helemaal klaar. En dan weet je in het voetbal, ja, daar hoeft maar iets te gebeuren. En de vonk is weer terug.
6: En dat gebeurde?
5: Ja, natuurlijk. Dat gebeurt altijd. Terwijl ik vond dat we goed verdedigden. Want we hebben weinig weggegeven aan kansen, tweede helft. Alleen we schatten een bal verkeerd in. En het is 2-1 en het spel is op de wagen.
1: Morgen dan is langs de lijn er weer vanaf 7 uur. En dan hebben we van alles hoor. De volgende atletiekdag met het slot van de Zevenkamp. Er is een 400 meter finale met Lieke Klaver. Een 1500 meter finale met Stefan Nillissen. En de estafette finale is de 4x100 meter. Dan is er ook nog voetbal bijvoorbeeld. Excelsior, de koploper tegen landskampioen PSV. Dat allemaal vanaf 7 uur morgenavond bij langs de lijn.
0: Ja, mag ik daar dan gaan toevoegen? Ook het NK buikgleden morgen in Reus. En zometeen het oog op morgen met Eshwet El Miloudi.
7: NPO Radio 1.
8: Human, de publieke tribune met Koen Verbraak.
9: Sommige mensen krijgen het pas op latere leeftijd mee te maken. Anderen veel eerder dan ze ooit hadden verwacht. Het verlies van een ouder, een broer, een zus of een partner. Hoe geef je op jonge leeftijd een plek aan zo'n ingrijpend verlies? In de publieke tribune praat ik met mensen die al op jonge leeftijd afscheid moesten nemen van iemand die onmisbaar voor hun was. Over de impact van rouw op een leven dat nog volop in ontwikkeling is.
8: De publieke tribune. Morgenmiddag om 3 uur.
7: NPO Radio 1.
8: Wie luistert, weet meer.
10: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
13: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
8: NPO Radio 1.
14: 11 uur, Robert Baltus met het NOS-journaal. Hoogleraar Jason Ardee, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media dood aangetroffen. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Ardee werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze Britse universiteit. Maar hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv. Zelf ontkende hij dat. Volgens hem waren de beschuldigingen racistisch gemotiveerd, al gaf hij toe dat er fouten in zijn werk zaten. Toch zijn er universiteiten die weerspreken dat Ardee er academische functies had die hij wel noemde. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nu geen onomkeerbare stappen zetten. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen en daarna volgt een definitief besluit. Tijdens het debat vandaag was er veel kritiek op het provinciebestuur. De 5 boeren moesten maanden wachten op een reactie op de plannen voor minder stikstofuitstoot. En ook het feit dat het provinciebestuur zelf niet om tafel is gegaan met de boeren zette veel kwaad bloed. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft doodgeschoten. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij neergeschoten. Na een dagenlange klopjacht, die groot nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. Na zijn arrestatie kreeg Mangione lof van sommige Amerikanen. Verzekeringsmaatschappijen zijn bepaald niet populair en worden mede verantwoordelijk gehouden voor onbetaalbare zorg. Pro in Tiel trekt zich terug uit de formatie van het gemeentebestuur. Vanochtend leek het er nog op dat Forum voor Democratie het nieuwe bestuur van Tiel zou steunen. De partij zou Pro, CDA en D66 aan een meerderheid helpen, maar zelf geen wethouder leveren, meldde Dagblad de Gelderlander. Maar Pro wil nu toch niet samenwerken met Forum Democratie. Al geruime tijd voor de gemeenteraadsverkiezingen brak een bestuurscrisis uit in Tiel. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem voor het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Driekwart van de bezoekers van het afgelaste festival DEFCON 1 wil geen geld terug, zegt de organisatie. De tickets blijven geldig tot volgend jaar. DEFCON 1, het hardstyle festival in Biddinghuizen, werd eind juni afgelast toen het code rood was vanwege de hitte. Het weer vandaag. Komende nacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag kan ook in het oosten een bui voorkomen. Het wordt 24 tot 32 graden bij een noordelijke wind. Dit was het NOS Journaal.
11: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
15: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
13: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
16: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
17: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
18: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
19: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 24 graden. Binnen zit Ezret El-Meloudi.
2: De 18-jarige Kobe uit België had deze zomer een vakantiebaantje in de bouw. Tijdens sloopwerkzaamheden vond hij een ingemetselde schat. 40 goudstaven en duizenden munten. Goed voor zo'n 9 miljoen euro. Kobe leverde netjes alles in en hoopt nu op een vindersloon. Wat zal minister van Financiën Eelco Heijnen balen dat hij deze zomer geen bijbaantje in de Belgische bouw had? Goedenavond en welkom bij het Oog. Na het dodelijke ongeluk op de A59 is de vraag: waarom besloot het Openbaar Ministerie het rijverbod voor demonstrerende boeren niet te handhaven? Verder, na een kurkdroge zomer boog het kabinet zich vandaag over de droogte en de aanpak daarvan. Onderzoekers hebben mogelijk een biomarker gevonden voor suïcidale gedachten. Wat kan die ons leren over wat er in de hersenen gebeurt? En ik spreek vandaag een vogelaar die een pleidooi houdt voor een Nederlandse vogel die niet door iedereen gewaardeerd wordt. Maar eerst het nieuws van vandaag.
1: Vrijdag 14 augustus.
3: Ik stel voor dat wij met elkaar staand een moment van stilte in acht nemen.
2: Stilte in het provinciehuis in Den Bosch vanwege een dodelijk ongeluk op de A59. Tractoren onderweg naar een boerenprotest veroorzaakten een file op de snelweg. In de staart daarvan vielen 2 doden en 6 gewonden.
4: Ja, het is een trieste zaak. Het is wel een domper, denk ik, op de hele gebeuren.
2: Volgens deze boeren waren er voorzorgsmaatregelen.
5: Allemaal zwaarlichten aangezet en we hebben allemaal achter elkaar gereden om gewoon het verkeer zo min mogelijk te hinderen.
2: Maar daar had binnenlandminister Heerma geen boodschap aan.
6: Trekkers horen niet thuis op snelwegen.
2: Het protest draaide om het intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders.
7: Een vergunning is een afspraak met de overheid en die kom je van 2 kanten na. Blijkbaar is de overheid niet meer te vertrouwen als het over vergunningen gaat.
2: De provincie houdt voorlopig vast aan het plan, maar gaat nog wel een keer in gesprek met de 5 boeren.
3: Ik hoop dat u deze toezegging in ieder geval als een uitgestoken hand wil zien vanuit het college.
2: Natuurbranden houden Europa nog altijd in zijn greep. In het westen van Duitsland komt het vuur gevaarlijk dicht bij het dorpje Gai. De bewoners zijn allemaal geëvacueerd, al ging dat vrij chaotisch.
8: Viele mensen, viele auto's, bisschen paniek.
2: Hij hoopt dat het niet zo afloopt als in het Engelse dorp Stourbridge. Daar zijn 19

0: in zijn greep. In het westen van Duitsland komt het vuur gevaarlijk dicht bij het dorpje Gai. De bewoners zijn allemaal geëvacueerd, al ging dat vrij chaotisch.
1: Viele mensen, viele auto's, bisschen paniek.
0: Hij hoopt dat het niet zo afloopt als in het Engelse dorp Stourbridge. Daar zijn 19 huizen in vlammen opgegaan, waaronder dat van deze man.
2: So frighteningly fast. It literally went up in seconds.
0: In Engeland en Wales woeden 37 natuurbranden. Miljoenen mensen kregen vanavond een waarschuwingsbericht op hun telefoon. En deze toeristen schrokken ervan.
3: What the fuck?
4: Very high risk of wildfires nationally.
3: That's the emergency alert, you know.
4: Yeah.
0: Acteur Hans Beyer is op 78-jarige leeftijd overleden. Hij was vooral bekend als Boef B100 in Bassie en Adriaan. Al noemde hij zichzelf stevast anders.
5: Hallo, hier B100.
6: Waar ben je, B100?
5: Ik ben in de bloemenveiling, baas. Ik volg die Bassie en Adriaan.
0: Maar het lukte hem nooit om Bassie en Adriaan te pakken te krijgen, want...
7: Ik heb ook altijd pech!
0: Dan naar bouwvakkers in Oost-Vlaanderen. Ze vonden tijdens renovatiewerkzaamheden een kist met duizenden goudstukken.
8: Ik was dan mee in de put, zo wat steen aan het wegdoen. En dan zie je daar opeens munten liggen.
0: Het kwartje viel nog niet meteen.
8: Ik dacht eerst dan, dat zijn hier een paar muntstukken van een euro dat op een rij. En dan kijk je verder en dan is dat eigenlijk wel enorm veel geld dat daar lag.
0: Ja, 9 miljoen euro om precies te zijn.
9: Ja, dat is de eerste gedachte dat je nu opkomt van we gaan dat houden en verdelen. Maar ja, de hoeveelheid is wat groot.
0: Het is nog niet duidelijk wie het goud uiteindelijk mag houden. Maar de bouwvakkers dromen voorzichtig.
8: We kunnen alleen maar hopen op een vindersloon. Maar...
10: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
0: In Birmingham heeft Femke Broeders-Bol op het EK atletiek op de 800 meter een bronzen medaille gewonnen. Atletiek commentator Arman Asfaroglu heeft het vanavond gevolgd. Arman, goedenavond.
11: Goedenavond.
0: Dit was een nieuwe afstand voor Femke Broeders-Bol. Hoe ging de finale?
11: Ja, ze heeft nog geen jaar geleden aangekondigd dat ze pas een overstap zou gaan maken naar deze nieuwe afstand. Specialist op de 400 meter horde. Was zij, ze koos voor de 800 meter en nog geen jaar later staat ze op het EK. Was ze vooral benieuwd naar hoe goed ze zou zijn op deze afstand en ze is heel goed. Ze was niet zo goed om te winnen, want er hebben twee vrouwen nog harder gelopen dan zij. Maar ze heeft geweldig gepresteerd. En een tijd van 1.55.54 is een evenaring van het Nederlands record van Ellen van Lange gelopen in 1992. Een geweldige prestatie van Femke Broeders-Bol, waar ze zelf ook zeer content mee is.
0: Femke Broeders-Bol heeft zojuist gereageerd. Laten we even luisteren.
12: Ja, ik ben er echt heel blij mee. Uiteindelijk, als je aan de start gaat, ga je altijd voor goud. Dat, zeker bij een 800 ga je gewoon racen. Dus daar ging ik echt voor racen en dan kijken wat mijn benen nog konden. En dat dit de uitslag is, ben ik echt heel trots op, echt heel blij mee. Ik zit al best wel heel dichtbij. Ja, het is een EK, maar wel de nummer 1 en 2 van de wereld op dit moment. Dus daar ben ik echt heel trots op.
0: En Arman, verwacht je dat ze doorgaat met zich specialiseren op deze 800 meter?
11: Oh ja, zeker. Dat traject heeft ze ingezet en dat zal ze niet zomaar loslaten. Zeker niet nu ze ziet hoeveel progressie ze al op vrij korte termijn heeft gemaakt. En ze laat zien dat ze ook op deze afstand bij de wereldtop hoort. Want de Europese top op dit onderdeel is ook de mondiale top. Dus nee, ze zal er zeker in doorgaan. Ze vindt het leuk om weer iets anders te doen. En ik ben heel benieuwd wat de tijd gaat brengen. Want als ze al zo snel, al zo hard loopt op deze 800 meter... Ja, dan zou je zeggen dat het, als ze er nog wat vaker op traint, nog wat langer op traint, dat het uiteindelijk nog wat sneller zou kunnen gaan.
0: Een bronzen medaille dus voor Femke Broeders-Bol op de 800 meter. Arman Asfaroglu, dankjewel. Dan gaan we naar de krant van morgen en die is gelezen door Renate Kok.
13: Ja, ook in de Volkskrant gaat het over die historische hoeveelheid branden deze zomer. Bijvoorbeeld in Frankrijk. Waar de hittegolven en droogte konden die branden zich razendsnel verspreiden. Maar vlakte mensen ook niet uit. Volgens de Franse autoriteiten worden daar 9 op de 10 branden door onszelf veroorzaakt.
0: Om die reden zijn sinds juli al 474 mensen opgepakt, meldt het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken. 70% van hen zou opzettelijk brand hebben gesticht. Bij de rest zou sprake zijn geweest van een ongeluk. En we zijn er nog niet van af. Klimaatcentrum Copernicus waarschuwt voor zeer extreme weersomstandigheden in grote delen van Midden- en Oost-Europa komende week.
13: Ja, je zou van minder moedeloos worden. Bij Trouw gooien ze daarom maar over een andere boeg. Wat te denken van bidden voor regen. De krant onderzocht waar in het land nog gesmeekt wordt om regen die van vaderlijke hand ons toekomt. Je vroeg het

0: tijden werden namelijk nog wel eens speciale biddagen bij droogte uitgeroepen.
1: Online lijkt er weinig animo. De Rooms-Katholieke Kerk kon in verband met vakanties nog niet reageren en stuurde de Protestantse Kerk in 2018 nog een gebed rond. Laat ons niet blijven dorsten. Nu blijft het ook daar stil.
0: Ja, het idee van God als probleemoplosser ligt sowieso niet zo lekker bij de protestanten, zegt een onderzoeker van de Protestantse Theologische Universiteit. Ja, en dan nog zegt ze, als de boeren om regen bidden en de toeristen om zon, ja, naar wie zou God dan moeten luisteren? Oh, ja, dat ging ik bijna zelf door. Thuisbezorgd, maar dan met drones en tot aan de cel aan toe. Bij de gevangenis in de Franse stad Lyon werden zo in 2 maanden tijd 1800 pakketjes bij de gevangenen afgeleverd. Vol drugs, sigaretten of geld. Omgerekend zo'n 36 pakketjes per dag. En inmiddels zitten er 5 mensen voor vast.
1: Het ging verbazingwekkend eenvoudig, schrijft het Algemeen Dagblad. Vanaf een parkeerterrein vlakbij de gevangenis gingen drones de lucht in. Er was geen net dat ze tegenhield en zo kon de bestelling dus tot aan het raam van de cel worden bezorgd. Eerder lukte het een andere gevangene in Frankrijk, vermoedelijk om op die manier te ontsnappen. Die bestelde gewoon per drone een zaag en kon zo zijn tralies doorzagen.
0: Ja, kom er maar op. 2 keer douchen na een dagje werken. Want die glitters die blijven maar plakken in deze bloedhitte. Maar op de werkvloer dwarrelt inmiddels wel de eerste sneeuw alweer naar beneden en hoor je in gedachten Mariah Carey alweer zachtjes zingen. Tenminste, als je een zelfbenoemd kerstgekkie bent die niks liever doet dan kerstdorpjes opbouwen, schrijft de Telegraaf.
1: In de heetkast van een tuincentrum in Lisse hoor je ze niet klagen. Al is het contrast wel groot. In de ene hand een kerstbal en in de andere hand een lekkend ijsje. Klapstuk daar is dit jaar een speciaal miniatuur Eftelingdorp. Uit een van de kersthuisjes klinkt papier hier. En oh ja, voor al die andere kerstgekkies, het wordt panterprint dit jaar in de boom, weten ze in Lisse.
2: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Ed Sheeran, League of House. Na het dodelijk ongeluk op de A59 bij Hees is de grote vraag waarom het Openbaar Ministerie besloot aan te kondigen het rijverbod voor tractoren op de snelweg vandaag niet te handhaven als het ging om demonstrerende boeren. Dat ga ik bespreken met Jan Brouwer, hoogleraar algemeen rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Het Openbaar Ministerie kwam gisteren met het bericht dat ze het tractorverbod op de snelweg niet zou gaan handhaven. Heeft u dat verbaasd?
1: Ja, dat heeft mij hooglijk verbaasd. Dus het bericht van de politie en OM Oost-Brabant maakt melding van, ja, demonstreren en strafbare feiten, dat schuurt een beetje, maar dat laten we lopen. Nou, ten eerste kun je je afvragen of die boeren die op weg zijn naar een demonstratie in Den Bosch überhaupt al aan het demonstreren zijn op de snelweg. Dus of het demonstratierecht daar überhaupt speelt. Want voor een demonstratie moet je je aanmelden bij de burgemeester. Dat doen ze natuurlijk niet. Want dan zouden ze allerlei burgemeesters van dorpen, steden die aan de snelweg gelegen zijn moeten informeren. Daar is geen sprake van. Dus de vraag is ten eerste of er sprake is van demonstreren op de snelweg. En dat is een hele andere situatie dan bijvoorbeeld van toepassing is op Extinction Rebellion op de A12. Maar gesteld dat ze demonstreren, dan nog in onze grondwet staat, ieder heeft het recht om te demonstreren, behouders, ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. En daarmee bedoelt de grondwetgever dat je de strafwetgeving hebt te respecteren. Dus het idee dat als je demonstreert strafbare feiten mag plegen, dat is volstrekt uit de lucht gegrepen. En het idee van het OM om dan maar van tevoren aan te kondigen, we gaan niet handhaven, ja, ik vind het onvoorstelbaar.
0: Ja, niet handhaven omdat het in strijd zou zijn met het recht om te demonstreren?
1: Ja. Nou ja, ten eerste, nogmaals, kan je je sterk afvragen of daar wel gedemonstreerd wordt. Ja. Ze zijn op weg naar een demonstratie, maar dat is nog geen demonstratie.
0: Nee. Maar in welk geval had het wat u betreft wel onder het demonstratierecht gevallen?
1: Nou ja, als je zoals Extinction Rebellion aankondigt dat je op de snelweg een sit-in gaat houden, dan val je onder het demonstratierecht. Dan voldoe je aan de regels van de wet op de openbare manifestatie, in de volksmond de demonstratiewet, dan meld je je demonstratie aan. Maar daar is natuurlijk geen sprake van. Nee, ze zijn op weg naar een demonstratie.
0: Laten we even luisteren naar premier Rutte. Jette, die vanmiddag reageerde op de protesterende boeren op de snelweg.
2: Ja, het is volstrekt onacceptabel. Niet in de laatste plaats vanwege het verschrikkelijke feit dat er vanochtend twee mensen hun leven hebben moeten laten. Vanwege het inrijden op een file die daardoor is ontstaan.
3: Hoe beoordeelt u de uitspraak van de politie in Oost-Brabant die van tevoren zei, als er mensen met tractoren komen, dan zal er niet gehandhaafd worden?
2: Ik heb dat ook gezien. Ik vind dat geen goed signaal. Ik heb net ook begrepen dat politie en OM ook in het oosten van het land zeggen dat ze wel degelijk handhaven en dat ze dat gericht doen.
3: Maar hoe kan dan zo'n uitspraak worden gedaan?
2: Dat weet ik ook niet. Dat zullen we ook echt nog wel nabespreken na deze dag. Zeker ook na dit dodelijke ongeluk. Ik wil ook wel opkomen voor politie, OM en veel burgemeesters. We hebben in dit land elke dag, of bijna elke dag, allerlei demonstraties, groot en klein, op allerlei plekken. Het grootste deel daarvan wordt in hele goede banen geleid. En soms is het nodig om vooraf, tijdens of achteraf, daar hard op in te grijpen. En dat doen politie, OM en burgemeesters, ja, echt naar hun best te kunnen.
0: De premier is kritisch op het optreden van de politie van Oost-Brabant. Wat had het Openbaar Ministerie wat u betreft anders moeten doen?
1: Het Openbaar Ministerie had moeten aangeven dat het geen demonstratie is en dat het dus ook niet een vrijbrief geeft om strafbare feiten te plegen in de zin van met trekkers op een snelweg rijden. Hè. Dat mogen alleen voertuigen die 60 kilometer of harder kunnen. Dus men had gewoon moeten aangeven, denk eraan, wij gaan anders dan 2-3 jaar geleden gaan wij handhaven. En dat is dit jaar heel eenvoudig. Anders dan 3 jaar geleden hebben de trekkers nu een kenteken. Dus je kunt gewoon flitspalen neerzetten en op de bond slingeren. En dat had je van tevoren moeten aangeven. Daarmee had je in ieder geval de boeren ontmoedigd om met die trekkers op de snelweg te gaan rijden. Maar om van tevoren aan te geven, ja, we gaan niet handhaven. Dat is, ja, het is voor mij onbegrijpelijk.
0: Nou, refereert u al een aantal jaar geleden, hè? Er is namelijk vaker gedemonstreerd op de snelweg. Eerder, een aantal jaar geleden dus, schoot een agent op een actievoerende boer toen die weigerde met zijn trekker de snelweg te verlaten. Die agent is daarvoor veroordeeld. Ja. Zou dit nu een rol hebben gespeeld?
1: Nee, dat denk ik niet. Dat was zo'n unieke en geheel afwijkende situatie. Ik denk niet dat iemand dat nog in herinnering heeft geroepen. Nee, ik denk, het is moeilijk interpreteren waarom het OM dit heeft gedaan. Hè, maar het gevoel bekruipt je dat men de acties van de boeren sympathiek vond.
0: Ja.
1: Ja, dat kan ik natuurlijk wetenschappelijk absoluut niet onderbouwen. Daar heb ik geen enkel argument voor, maar het gevoel bekruipt me en mij niet alleen.
0: Ja, het Openbaar Ministerie heeft inmiddels ook gereageerd op de kritiek. Het was aan het lokale gezag, zegt het landelijke OM. Wat vindt u van die reactie?
1: Ja, nogmaals, het was aan het lokale gezag in Den Bosch waar de demonstratie plaatsvond. Maar de trekkers reden ver buiten Den Bosch op snelwegen. En dat kan de politie onder leiding van het OM gewoon handhaven op alle mogelijke manieren. Dus er wordt door het OM geprobeerd nu een beetje aan damage control te doen. Maar ik denk niet dat men daar succesvol in zal zijn. Dit had gewoon niet gemogen.
0: Hebben zij deze demonstratie onderschat?
1: Nou ja, nogmaals, het is me zeer de vraag of die boeren op de snelweg demonstreren. Volgens mij is daar geen sprake van. Men is op weg naar een demonstratie.
0: Die toeloop dan? Hebben ze deze toeloop met die tractoren onderschat?
1: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat men heel goed wist dat hier de deelname, de participatiegraad van de boeren heel hoog zou zijn. Dus ja. Men wist wat men te wachten stond.
0: Het lijkt mij trouwens praktisch gezien ook best moeilijk om als politie dit verbod fysiek te handhaven. Om daadwerkelijk zulke zware tractoren, die dus in grote getalen die kant op gaan, om die tegen te houden.
1: Zeker. Ja, dat geldt zelfs voor een personenauto, hè, om die tegen te houden. Dat is buitengewoon lastig. En zeker als er ik weet niet hoeveel trekkers er hebben deelgenomen. Ik geloof een kleine 800. En dat zou voor auto's ook gelden. Maar dat is ook niet, dat hoeft ook niet. Men had moeten aankondigen, we gaan handhaven door gewoon mensen op de bon te slingeren. Door middel van flitsen. En dat was een heel eenvoudig middel geweest. Wat nu dus mogelijk is, omdat tractoren sinds 2022 een kenteken moeten voeren. Dat was voor die tijd anders. Toen waren het allemaal anonieme boeren en kon je als overheid heel weinig doen, want je wist niet van wie welke trekker was.
0: Ja, er worden dus ook door u zojuist vergelijkingen gemaakt tussen de boeren en bijvoorbeeld Extinction Rebellion demonstranten.
1: Ja.
0: Ziet u verschillen in de opstelling van de politie?
1: Nou ja, dat lijkt erop. Hè. Nogmaals, ik zei net al, daar heb ik geen wetenschappelijke argumenten voor. Maar als Extinction Rebellion een demonstratie aankondigt en zegt dat zij de regels gaan overtreden, dan wordt er onmiddellijk gezegd, we gaan handhaven. Terecht ook hoor. Ik bedoel, laat daar geen misverstand over bestaan. Maar dat had men natuurlijk in dit geval ook moeten doen.
0: Ja, zou het kunnen dat de politie ervoor heeft gekozen ruimte te bieden aan het ongenoegen van deze boeren om wellicht mogelijke confrontaties uit de weg te gaan?
1: Nou, dat weet ik niet. Het lijkt erop.
0: Om erger te voorkomen?
1: Ja, nou ja, dat met flitsen komen er natuurlijk geen confrontaties. Dan is het alleen maar zo dat je een boete op de deurmat na een paar weken krijgt. Hè. Dus het hoeft niet per se tot confrontaties te leiden. De meeste wegenverkeerswetovertredingen die vinden plaats door middel van flitsen. Dat had in dit geval ook gekund. Dus van confrontaties had geen sprake hoeven te zijn.
0: Maar die boetes die komen toch achteraf? Daar maken de situatie op het moment zelf toch niet veiliger van?
1: Nou, je kunt aankondigen dat je daarmee aan de slag gaat. En dat zou misschien veel boeren hebben weerhouden van het met de trekker op de snelweg gaan.
0: Ja, de boetes, denkt u?
1: Ja, dat denk ik wel. Dat is wel, laat ik zeggen, de essentie van ons boetesysteem. Dat je mensen probeert te weerhouden van strafbare feiten te plegen.
0: Verschuift de ruimte die de politie geeft aan demonstranten, denkt u? In de loop der jaren?
1: Nou, nee, dat geloof ik niet. Ik geloof dat men... uiteindelijk zijn het burgemeesters die de ruimte bieden. En als er strafbare feiten gepleegd worden, dan is het aan de politie om dat te handhaven. En daar is men niet altijd even consequent in. Maar over het algemeen denk ik dat politie redelijk goed omgaat met demonstraties.
0: Ja, en wat zou er in het vervolg echt anders moeten?
1: Nou ja, er zou een signaal uitgestuurd moeten worden dat het met trekkers op een snelweg rijden niet getolereerd wordt. Dat men in ieder geval overgaat tot het beboeten en soms het in beslag nemen van die trekkers. Als er sprake is van een herhaling, dan zou je ook nog kunnen zeggen van, nou ja, die enkeling die dan toch de wegenverkeerswetgeving overtreedt, dat je die trekkers in beslag neemt. Dat kan.
0: Hoogleraar algemene rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen, Jan Brouwer, dank u wel.

0: Georgia Smith, Blue Light. Na een kurkdroge zomer en ook vandaag weer temperaturen tot ver boven de 30 graden, kwam het kabinet weer voor het eerst bij elkaar voor de wekelijkse ministerraad. Groot onderwerp was daar ook die droogte en de aanpak daarvan. Politiek verslaggever Ewout Kiefiet in Den Haag. Goedenavond.
1: Goedenavond, Eschwet.
0: Zijn bij het kabinet na deze droge zomer nou alle alarmbellen afgegaan?
1: Nou, volgens premier Jette is de urgentie van het klimaatprobleem wel echt bij de hele kabinetsploeg doorgedrongen. Hij belooft ook dat er tenminste volgend voorjaar meer klimaatbeleid komt. Maar voorlopig wil je ook vooral gaan uitvoeren wat er al ligt aan klimaatplannen. Nou, in het verleden werd premier Jette, dat weet je misschien nog wel, de klimaatdrammer genoemd. Hij heeft ook persoonlijke betrokkenheid bij dit onderwerp. En daarom vroeg ik hem vanmiddag op zijn persconferentie ook of hij zich nu met deze droogte, ja, waar hij zich nu de meeste zorgen over maakt.
2: Nou, op de allereerste plaats ben ik echt onder de indruk van het werk van de waterschappen en Rijkswaterstaat. Als je ziet wat we de afgelopen 20 jaar hebben geleerd van hoe we omgaan met droogte, is een van de redenen waarom we er nu relatief oké voor staan. En heel veel van de maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen. Maar mijn grootste zorg is, ja, dit is niet iets unieks. Door klimaatverandering gaan we de komende jaren steeds vaker zien dat het heel heet wordt, heel droog wordt, of juist dat er hele heftige regenval is. En hoe ga je daar je beter op voorbereiden en op wapenen? En dat gaat ook de komende jaren nog een paar forse keuzes en investeringen vragen.
1: En zijn we daar dan op voorbereid?
2: Wij zijn als Nederland steeds beter daar op voorbereid. Maar wij zijn natuurlijk een land dat eeuwenlang heel goed is geweest in het vooral wegkrijgen van water om ons te beschermen. En nu zullen we ook ons watermanagement op een andere manier moeten inrichten. Dat je in het kader van klimaatverandering ook veel meer nadenkt hoe houd je water vast, hoe ga je om met grondwaterstanden. En dat raakt allerlei belangen. En hoe we dat goed met elkaar gaan wegen, dat is gewoon een hele forse klus.
1: Maar zegt u dan eigenlijk, we moeten eigenlijk met klimaatbeleid veel meer nu naar adaptatie, naar ons aanpassen aan die nieuwe omstandigheden?
2: Nou, het is gewoon en-en. Kijk, alle klimaatexperts waarschuwen ons ook, als je die opwarming van die aarde nog laat doorlopen de komende jaren, dan krijg je alleen nog maar meer extreme weersomstandigheden met grote maatschappelijke impact. En vaak ook in landen waar ze helemaal niet de middelen hebben om dan mensen en economie daar goed tegen te beschermen. Maar het vraagt ook een andere manier van kijken. Hoe bouw je woningen? Hoe leg je infrastructuur aan? Hoe houd je daar altijd al meteen rekening met die extremere weersomstandigheden? En u noemde zelf ook de impact op gezondheid. Omdat dat in Nederland nog relatief onderbelicht is. We zien natuurlijk in het zuiden van Europa veel hittedoden, ook deze zomer. Maar ook in Nederland het geval dat er meer sterfte is in lange periodes van hitte. Dat mensen slechter slapen, slechter geconcentreerd zijn. Schoolprestaties, werkprestaties, alles heeft eronder te lijden. Klimaatverandering gaat niet alleen maar over CO2. Gaat ook gewoon echt om ons eigen dagelijks leven.
1: En hoe leeft die discussie dan vandaag in het kabinet? U zegt, daar moeten we misschien meer geld voor uittrekken. Gaat dat dan ook daadwerkelijk gebeuren? Of liggen de partijen daar niet op één lijn?
2: Iedereen onderschrijft de urgentie. Zeker als het gaat om klimaatactie, om uitstoot terug te dringen en de bijdrage aan klimaatverandering terug te dringen. Dan moeten we vooral doen wat we de afgelopen jaren al hebben afgesproken. We weten in Nederland heel goed hoe we onze energievoorziening helemaal duurzaam kunnen maken. Hoe we bij mensen thuis de energierekening naar beneden kunnen krijgen. Heel veel bedrijven staan te trappelen om sneller te elektrificeren. Maar dan weten we ook, dan moet stikstofvergunningverlening sneller. Dan moet netcongestie opgelost. En dan hebben bedrijven ook behoefte aan voorspelbaar overheidsbeleid. Daar zijn we volop mee bezig.
1: Maar is dat dan genoeg of moet er meer? Want er zijn intussen ook partijen in de oppositie die zeggen, ja, er moet een crisisaanpak komen. U was ooit de klimaatdrammer. Het is een onderwerp dat u persoonlijk raakt. Gaat u daar dan ook, nu u aan de knoppen zit, daarvoor staan en meer doen?
2: Ja, we zullen ook volgend voorjaar als kabinet aanvullende klimaatmaatregelen moeten nemen op basis van de actuele klimaatanalyse die er dan ligt. Maar nu is echt alles op alles gericht om uit te voeren wat we hebben afgesproken. Dus wind op zee bouwen, zorgen dat die zon uitrol doorgaat, dat netcongestie wordt opgelost en dat we bedrijven helpen om die omslag te maken. Dus het is eigenlijk minder praten en vooral heel veel doen. Dat is wat nu nodig is.
1: Maar u zegt dat is genoeg, er hoeft niet extra bij.
2: Nou, ik sluit niet uit dat er extra bij moet. En dat doe je dan niet alleen in Nederland, maar ook Europees. Het geldt ook voor droogte. Hopelijk gaat het de komende weken meer regenen als onderdeel van de oplossing. Maar wat er in Duitsland en in Zwitserland gebeurt, hoeveel water daar de Rijn in stroomt, heeft minstens zoveel impact voor Nederland. Dus we moeten dit ook echt samen met onze Europese partners doen.
0: U hoorde premier Jette ondervraagd door politiek verslaggever Ewout Kiefiet. Wat gebeurt er in de hersenen van iemand die suïcidaal is? Dat is een vraag waar nog niet echt een antwoord op is. Maar onderzoekers van het Nederlands Herseninstituut hebben nu mogelijk een zogenaamde biomarker voor suïcidale gedachten gevonden. Alexander Heimel, u bent een van die onderzoekers. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Wat is dat, een biomarker voor suïcidale gedachten?
3: Nou, in dit geval is het een eiwit wat verhoogd blijkt te zijn bij mensen die overleden zijn door zelfmoord, door suïcide.
0: Ja, en is het een stofje of iets anders?
3: Het is een stofje, het is een eiwit. Dus dat zijn stoffen die wij zelf aanmaken. Het is een eiwit wat door iedereen de hele tijd wordt aangemaakt. Maar het lijkt verhoogd te zijn specifiek bij mensen die dus voor zelfmoord hebben gekozen of ook voor euthanasie hebben gekozen.
0: Een biomarker is dus een soort indicator. En in dit geval is die indicator een eiwit.
3: Precies, ja. De verhoging van een eiwit. En wij hebben nu kunnen meten bij mensen die al overleden zijn. Idealiter heb je het gebruikt natuurlijk als biomarker. Dat je iets kan zien voordat het zover komt. En dat je op dat moment misschien hulp zou kunnen bieden.
0: Ja, en hoe ga je nou op zoek naar zo'n stofje in de hersenen?
3: Het begint dan met de vraag van welk stofje ga je onderzoeken. Er zijn ongeveer 20.000 eiwitten die allemaal een rol kunnen spelen. Maar op basis van literatuur en ander onderzoek was gebleken dat dit specifieke eiwit waar wij nu naar gekeken hebben, mutaties in dat eiwit geven een iets verhoogde kans op suïcide. En er waren ook andere redenen dat het eiwit misschien bij stressreacties een rol speelde. En toen zijn we gaan kijken in het materiaal van de Nederlandse hersenbank, waar heel veel hersenen van overleden mensen zijn opgeslagen voor onderzoek, waar mensen dus eerst tijdens hun leven hebben aangegeven dat hun hersenen voor onderzoek gebruikt kunnen worden. En die hersenen zijn vervolgens gekleurd, gekeken naar waar komt dat stofje, hoeveel van dat stofje, van dat eiwit, is bij deze mensen aanwezig. Maar en dan moet je ook kijken naar mensen die niet aan suïcide overleden zijn of niet naar euthanasie overleden zijn. Maar, dus je kan een controle kan uitvoeren.
0: Maar je zegt gekleurd, dus je voegt een soort kleurstof toe.
3: Precies, ja. En dat is eigenlijk een mooi systeem. Je voegt een antilichaam toe. Onze eigen lichaam maakt de hele tijd antilichamen aan. Maar je kan dus ook antilichamen aanmaken die heel specifiek zijn voor bepaalde eiwitten. Ja. En die antilichamen, daar is heel veel ervaring mee om die goed aan te kleuren. Dus eigenlijk niet de stof zelf die kleuren aan, maar we zorgen dat een antilichaam bindt aan die stof. En dat antilichaam is goed zichtbaar te maken. Wow. En dan kan je dus echt de stof, zeg maar, zien of het gekleurde antilichaam zie je. En dan zie je waar die stof extra is of minder.
0: Maar als je een kleurstof toedient die dus reageert op één specifiek eiwit, dan weet je dus heel goed naar welk eiwit je moet zoeken.
3: Precies, ja. Dus dan moet je echt al weten van welk eiwit zou interessant kunnen zijn. Want de meeste eiwitten zullen daar, die correleren dan niet met de zelfgekozen dood.
0: Hoe wisten jullie nou naar welk eiwit jullie op zoek moesten gaan?
3: Dus er wordt natuurlijk heel veel onderzoek naar gedaan. Maar hier was het, omdat het eiwit al enigszins bekend was, doordat er dus uit genetisch onderzoek gezien was dat er mutaties in het eiwit correleren met hoeveel voor zelfmoord gekozen wordt. En dus dat is een indicatie van dat eiwit, het kan toeval zijn, zo'n vondst. Maar het kan ook meer betekenen. Dus dat was een reden om te gaan kijken van kunnen we iets zien bij overleden mensen? Of dit eiwit veranderd is.
0: Ja, jullie onderzochten dus de hersenen van mensen die kozen voor suïcide en mensen die kozen voor euthanasie. Kan je die wel in dezelfde categorie plaatsen?
3: Ja, blijkbaar wat deze stof betreft wel. Natuurlijk is dit iets heel anders op het moment dat je kiest voor euthanasie of op het moment dat je kiest voor zelfmoord. Maar blijkbaar zijn er toch ook overeenkomsten. Het is allebei natuurlijk een zelfgekozen dood. En ja, blijkbaar is deze stof bij, dus het was heel duidelijk dat deze stof bij allebei van deze groepen verhoogd is ten opzichte van mensen die natuurlijk overlijden. Maar ook mensen die depressief zijn en natuurlijk overlijden.
0: Maar hoe zit dat dan? Zorgt het maken van die keuze voor een bepaalde reactie van het lichaam? Of?
3: Ja, dus dat is een hele goede vraag. En eigenlijk weten we dat nog niet. Want op dit moment hebben we dus alleen onderzoek kunnen doen naar de hersenen van overleden mensen. waarin we kunnen zien dat die relatie er dus is. Maar dit is eigenlijk een correlatie. We zien dat het verhoogd is bij de mensen die zelf gekozen dood hebben. Maar komt het nou, is het nou daardoor verhoogd dat ze de keuze al gemaakt hebben en zet dat een actie in gang? Of, en dat is eigenlijk de interessantere hypothese, van nee, er zijn allerlei redenen natuurlijk dat mensen kiezen voor een zelfgekozen dood, maar dat ze er uiteindelijk toe overgaan, is een verhoogde kans als dit eiwit groter is. Dus dat dit eiwit op deze plek leidt misschien tot een reactie, tot een hele cascade van evenementen dat mensen uiteindelijk die zelfmoord kiezen.
0: Ja, want is het oorzaak of gevolg, vraag ik me af.
3: Precies, dat is helemaal de vraag. Dus dat is ook voor ons. Dus op dit moment hebben we correlatie. En de hypothese dat het een oorzaak is. Maar we zullen in levende mensen uiteindelijk moeten gaan meten. Voordat je of op een andere manier moet gaan kijken. Van is het echt de oorzaak of is het gevolg?
0: Ja, het is in ieder geval een eiwit dat wordt aangemaakt door een vorm van stress. Las ik. En stress hebben we allemaal wel eens. Betekent dat ook dat wij allemaal dat specifieke eiwit in ons hebben?
3: Ja, op heel veel plekken. Het enige wat bijzonder, en ook dieren hebben ook dit eiwit, en dieren kiezen doorgaans niet voor zelfmoord. Dus het is niet het zelfmoord-eiwit, dat zeker niet. Het is wel waar we het nu gevonden hebben, is in hersencellen, in de hippocampus. En in hersencellen zelf komt het doorgaans eigenlijk nauwelijks voor, of niet voor. Dus daar lijkt het wel tot een extra reactie te kunnen leiden. Maar we weten niet waarom het daar nu in één keer waarom het daar is.
0: Kan het lichaam dit stofje ook weer wegwerken? Kan je weer op een zeker moment minder van dit stofje in je hersenen hebben?
3: Ja, dat zeker. Dus als je het aan kan maken, dan kan je het ook. Je kan het zeker ook afbreken of je kan het minder aanmaken, dan gaat het vanzelf weg. We zien ook bij mensen die dus wel suïcide hebben geprobeerd, maar dus niet vandaan met een niet fatale afloop. En dus die veel later overleden zijn door natuurlijke dood, dat die stof laag is. Dus dat suggereert dat als het hoog zou zijn geweest tijdens zo'n poging, dat het daarna vanzelf ook weer minder wordt. Dus dat geeft ook enigszins hoop van dat het meer zou kunnen zijn dan een biomarker. Een biomarker kan je dus zien van, oh, dit is een indicatie dat misschien iemand naar suïcide neigt. Maar als je zou dus ook kunnen kijken of je het zou kunnen behandelen, of je dus dit eiwit zou kunnen verminderen, of ook de werking van het eiwit kan verminderen.
0: Wat kunnen jullie nu al opmaken uit dit onderzoek?
3: Dat er in ieder geval dus biologische meetbare effecten zijn in die hersenen van mensen die kiezen voor die zelfgekozen dood. En dat geeft dus ook aanknopingspunten om op andere plekken te gaan kijken, of kijken van wat de relatie is van dit eiwit met andere eiwitten, andere processen in de hersenen.
0: Krijg je ook al de vinger op die veerkracht, dus van mensen die wel herstellen? Is dat dan ook weer een stofje? Of?
3: Nee, hebben we op dit moment eigenlijk nog helemaal geen vinger achter. Dus dat is ook lastig te zien met natuurlijk met dit materiaal van overleden mensen uit de hersenbank. Maar hopelijk krijgen we daar meer vat op het moment dat we in mensen tijdens hun leven kunnen meten.
0: Wat is nou de stip op de horizon? Wat hoop je op de langere termijn te bereiken met deze onderzoeken?
3: Nou, met deze onderzoeken natuurlijk suïcidepreventie, zou ik zeggen. Dus zeker als je zo'n biomarker tijdens het leven kan meten. Dus voorlopig is het nu in academische settingen met scanners in het ziekenhuis. Maar misschien dat het in de toekomst makkelijker te zien is. En dat je dan, dat zouden dus twee stippen kunnen zijn. Eén, dat je de preventie die nu al mogelijk helpt, kan inzetten. Een andere is dat misschien de specifiek tegen dit eiwit therapie kan worden ontwikkeld. Dus dat zijn verre stippen op de horizon, hoor.
0: Ja. Alexander Heimel, onderzoeker bij het Nederlands Herseninstituut. Dank je wel.
3: Oké.
0: Denk jij aan zelfdoding? Bel 24 uur, 7 dagen in de week, gratis en anoniem met 113 of chat op

0: Carole King, Sweet Seasons. Door de droogte wordt de situatie in sloten, beekjes en meertjes steeds zorgelijker. Nu onze ogen gericht zijn op al dat water, zien we een specifieke vogel heel vaak, de reiger. De reiger is niet de meest populaire vogel van ons land. En in steden ziet hij er vaak slonzig uit. Toch hebben wij iemand gevonden die enorm fan is van deze vogel. Vogelaar Arjan Dwarshuis, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Is de reiger eigenlijk blij met de lage waterstand? Want die kan natuurlijk op dit moment veel makkelijker bij de visjes.
1: Nou, het hangt een beetje af van een aantal factoren. Ten eerste natuurlijk van het gebied. Dus sommige gebieden die eerst eigenlijk te droog waren. Te nat voor reigers. Die vallen nu een beetje droog. En dan krijg je van die slikrandjes. En dan is er ineens heel veel voedsel. Dus dan zie je die vogels daar naartoe trekken. Maar er zijn ook gebieden die eerst heel goed waren. En nu opgedroogd zijn. Dus ik denk dat ze meer verkassen naar waar de omstandigheden goed zijn. En het hangt ook van de soort reiger af. Want je hebt de blauwe reiger, dat is die grijze reiger die iedereen wel kent. Die ook op de markt staat te bedelen naast jou om een visje. Maar je hebt ook bijvoorbeeld mijn lievelingsvogel, de roerdomp. Dat is ook een reigerachtige. Ja. Dat is een hele schuwe moerasvogel. En die houdt van echt natte omstandigheden in uitgestrekte rietvelden. En die is ook zeker niet gebaat bij hele droge omstandigheden. Dus de ene reiger is de andere niet.
0: En welke vogel zie ik dan, zoals jij het noemde, bedelen bij de visboer? Welke reiger is dat?
1: Dat is de blauwe reiger. De blauwe reiger.
0: En waarom heet die de blauwe reiger?
1: Nou, omdat hij eigenlijk blauw-grijs van kleur is. Hij is vooral grijs, maar in het broedseizoen, ja, dan worden al die kleuren nog sprankelender. Dus bij reigerachtige, bij eigenlijk alle vogels, hebben ze een broedkleed. Dat is mooier dan hun grauwe winterkleed. En dan krijgen ze ook die zwarte lange spriet op hun achterhoofd en die prachtige lange zwart-witte borstveren. Maar bij reigerachtige verkleurt dan de verkleurende poten en de snavel. En dan krijgt zo'n blauwe reiger van een fletse gele snavel in plaats van bijna oranje-gele, hele felgekleurde snavel. En bijvoorbeeld bij zilverreigers gaat van een gele snavel naar een donkere snavel enzovoort.
0: En die blauwe reiger, die ik dus ken van de markt, die komt er bij een beetje over als een slonzige, onverzorgde vogel. En ook nog met zo'n soort vieze sliert achter zijn kop.
1: Nou ja, kijk, eigenlijk, als je hem goed bekijkt, is het echt een waanzinnig mooie vogel natuurlijk. Die sliert, dat is dus een sierveer. Dat is onderdeel van zijn kuif, die hij kan opzetten om indruk te maken op een partner. En dat kleed, wat jij nu beschrijft, dat is dus specifiek in het broedseizoen om indruk te maken. En zijn neefjes, de zilverreigers, die hebben ook van dat soort sierveren. Met name de grote zilverreiger heeft prachtige, hele delicate sierveren op zijn rug en op zijn borst. En dat was ook de reden dat die vogels enorm bejaagd werden. Dus je moet je voorstellen, aan het begin van de vorige eeuw waren zilverreigers, dat zijn die witte reigers die je tegenwoordig overal langs de snelweg ziet, die waren bijna uitgestorven in Europa. En dat kwam omdat hun veren werden gebruikt voor de damesmode. Dus die werden op hoeden geplaatst en zo. Daardoor werden ze massaal beschoten. En inmiddels hebben ze dus een comeback gemaakt. Ja. En door moerasherstel, maar ook door klimaatverandering, het is een zuidelijke soort, zijn ze enorm opgerukt. En nu zie je bijna net zoveel grote zilverreigers in Nederland als blauwe reigers. En dat is wel heel bijzonder.
0: Arjan, ik hoor dat de reiger een groot plekje heeft in jouw vogelaarshart.
1: Ja, zeker.
0: In het straatbeeld staat de reiger volgens mij toch wel een beetje in het verdomhoekje.
1: Ja, je moet het denk ik met andere ogen bekijken. Eigenlijk is die blauwe reiger, is net als die andere reigerachtige, is het van origine een schuwe moerasvogel die zich op wonderbaarlijke wijze over eeuwen tijd heeft aangepakt. Aan een leven nabij de mens. Dus wat heel grappig is bijvoorbeeld, is dat de grootste kolonie blauwe reigers van Nederland, nou, waar denk je dat die zit, Ashwet?
0: Niet op de Albert Kuipmarkt?
1: Nou, bijna wel, in Artis. Gewoon tussen alle dieren daar in de bomen. Daar zit een kolonie van ja, meer dan 100 nesten van blauwe reigers. Ja, en ja, het is gewoon een vindingrijke vogel. Net als bijvoorbeeld een zwarte kraai of kauwen. En ik heb altijd wel respect voor die vogels. Want ik bedoel, wij mensen, wij zijn verantwoordelijk voor enorme achteruitgang bij vogels. 1 op 8 vogelsoorten wereldwijd wordt met uitsterven bedreigd. En met heel veel vogels gaat het ook niet goed. Gaan achteruit. En als dan een vogel een manier heeft gevonden om juist heel goed te kunnen leven naast ons. Ja, dan kan je daar alleen maar respect voor hebben.
0: Natuurlijk. Ja, maar als je naar de vogel zelf kijkt, dan zeg jij, het is eigenlijk gewoon een keurige vogel.
1: Je moet er ook respect voor hebben. Ik heb een keer op de Oude Kuipmarkt, waar we het net over hadden, heb ik een keer een blauwe reiger. Stond te bedelen bij, of die stond gewoon te wachten bij zo'n poelier. En toen ging ik turven, want wat deed hij? Die ging kippenpoten naar binnen schokken. Van die afgekloven kippenpoot die mensen hadden weggegooid. En die blauwe reiger, die specifieke blauwe reiger, die verrat er 23 achter elkaar op, zonder te kauwen, want dat kunnen vogels niet. Maar ze hebben dus heel erg sterke maagzuur, wat zo'n kippenpoot in zich heel kan verteren. Nou, dat is ook weer een mooie reiger, weet je.
0: 23 kippenpootjes?
1: Achter elkaar en dan nog wegvliegen. Ja, dus dat, die at ongeveer een tiende of zo van zijn lichaamsgewicht aan kippenpoten. Had die zo binnen een paar minuten op voor mijn neus.
0: Is het een inheemse vogel eigenlijk?
1: Ja, zeker. Dus het is anders dan bijvoorbeeld die halsbandpakieten. Dat is een exoot. Die is geïntroduceerd door de mens. Die blauwe reiger is hier altijd al geweest. Sterker nog, die was hier echt nog al lang voordat wij hier nog als jager-verzamelaars met stenen elkaar de hersens in sloegen. Was die blauwe reiger al. En het is echt een soort die onderdeel is van Nederland. Want Nederland is van origine is een rivierdelta met heel veel moeras. Natuurlijk, wij hebben allemaal dingen, allemaal delen van Nederland hebben wij ingepolderd. Maar die reigers en ook die andere reigersoorten, die zijn echt heel erg onderdeel van de Nederlandse avifauna. En het is daarom ook leuk dat ze nu best wel goed doen de laatste jaren. Dus eigenlijk kan je wel zeggen dat de reigerachtigen in de breedte bijna allemaal best wel zijn toegenomen. Dat komt doordat de moerasnatuur is uitgebreid. En dus door klimaatverandering heb je sommige zuidelijke reigersoorten die oprukken naar het noorden.
0: Als ik dit zo hoor, zou er veel meer waardering moeten komen voor de reiger. Daarom wil ik tot slot weten, hoe herkennen we de reiger? Wat voor geluid maakt een reiger eigenlijk?
1: Nou, dus het geluid is wel minder mooi dan de vogel zelf. Dus hij doet echt het klinkt als een soort schorre boer. Ze doet dat is maar die roerdom waar ik wel het over heb. Dat geluid moet je echt een keer even luisteren. Die maakt een soort scheepstoeterachtig geluid dat tot 5-6 kilometer afstand hoorbaar is. En dat is echt zo'n woemp, woemp. En als je dat een keer hoort in een rietmoeras en dat dreunt helemaal door je maag. Nou, dat is echt een levensveranderende ervaring. Dat moet iedereen een keer hebben meegemaakt.
0: Vogelaar Arjan Dwarshuis, dank je wel.
1: Graag gedaan.
0: Dit was Het Oog. Morgen presenteert Elisabeth Steins. Een heel fijne nacht.
2: NPO Radio 1.
3: Merkwaardig verhaal. Maar goed, dat is mijn mening. En die geldt gewoon op de zender.
4: Dr. Keldrenko.
3: Dat is gewoon de wet, dus bij deze.
5: Er is ook gewoon nog heel veel Amazone over. Hè? Ik denk dat we dat ook goed moeten realiseren.
3: Ja, zeg maar niet te hard. Ik hoorde een motorzagel starten. Ja.
4: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
6: Zijn we zo'n mopperaarsvolk dat ook als alle regels weg zijn, dat we nog steeds klagen over te veel regels.
4: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
3: Die vrouwen zijn gewoon te ijverig. Die moeten wat minder hard werken.
7: Ja, of jongens harder. Nog meer productiviteit groeien, hoor. Kom op.
8: Avro Tros.
4: De wetenschap aan tafel. In Dr. Kelder en Co. Morgenmiddag van 1 tot 2.
8: Op NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
9: Ster. Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Fix die ruit voor je vakantie.
13: Opgelost. Autotaalglas. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
14: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
15: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
16: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden
17: eSIM. Mam, waar is mijn zwemband?
18: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
19: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
20: Geeft ruimte. Download de app of ga naar goldeneSIM.nl.

0: NPO Radio 1.
1: Middernacht, het begin van zaterdag 15 augustus. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Hoogleraar Jason Arday, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Arday werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv, maar zelf ontkende hij dat. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht, die ook groot in het nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt het definitieve besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud behaald bij het discuswerpen. Ze is de eerste Nederlander ooit die dat voor elkaar heeft gekregen. Van Klinken won met bijna 2 meter voorsprong. Ondertussen heeft Femke Broeders-Bol op de EK brons gepakt op de 800 meter. Goud ging naar de Zwitserse Audrey Werro en zilver naar de Britse Kylie Hutchinson. Broeders-Bol heeft met haar prestatie de Nederlandse recordtijd verbroken. In 1992 werd dat neergezet door Ellen van Lange op de Olympische Spelen van Barcelona. Het weer. Komende nacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag kan ook in het oosten een bui voorkomen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen. Ellen Dekwiet.
3: Ja, goedenavond en welkom bij Nooit meer slapen. Vanaf woensdag 5 augustus is op NPO 2 de vierdelige documentaire serie Poorten van Europa te zien. Over de buitengrenzen van Europa, waar jaarlijks duizenden migranten proberen om asiel aan te vragen. Voor de serie kregen de makers 3 jaar toegang tot Frontex, het Europese grens- en kustwachtagentschap dat de afgelopen jaren onder vuur kwam te liggen vanwege vermeende mensenrechtsschendingen. De documentaire probeert te achterhalen wat Frontex precies is en doet en laat daarnaast diverse betrokkenen, van vluchtelingen, Europarlementariërs tot hulpverleners, aan het woord. En Poorten van Europa is geregisseerd door Eefje Blankenvoort, Thomas Kaan en Els van Driel. En die laatste is vannacht mijn gast. Els van Driel is documentairemaker en eindredacteur. Ze maakte eerder met Eefje Blankenvoort de documentaire Shadow Game over alleenstaande minderjarige vluchtelingen die door Europa reizen, die in 2020 het Gouden Kalf voor beste lange documentaire won. En Els van Driel werd geboren in 1976 in Alkmaar. En ze zit compleet en geheel tegenover mij vanavond. Els, welkom.
4: Jazeker, dank je.
3: Ja, fijn dat je er bent. Ja. Ik heb voorafgaand aan onze ontmoeting even een kleine poll gehouden onder mijn vrienden. Die toch, dacht ik, wel goed geïnformeerde mensen waren. Maar toen ik hen vroeg wat Frontex is, barstte er soort van, ja, een soort slimste menspaniek uit. Ze begonnen met allemaal steekwoorden te gooien. Ze zeiden iets met de Europese Unie, iets met de grenzen, iets met mensenrechtsschendingen. En nou ja, jij bent er 3 jaar lang soort van kind aan huis geweest bij Frontex. Wat is Frontex?
4: Ja, Frontex is inderdaad, nou, alle drie die associaties kloppen. Het is een Europees grensagentschap en kustbewakingsagentschap. En het is het grootste Europese agentschap. En het opereert eigenlijk in opdracht van de lidstaten. Dus als een lidstaat druk voelt aan de grenzen en ze willen ondersteuning, dan kunnen ze Frontex inzetten. vragen om te helpen. En dat is in het verleden en nog steeds vaak misgegaan. Zeker onder de voorganger Le Jerry van de huidige, dus de voorganger van de huidige directeur Hans Leijtens, waren er veel schandalen. Dus er zijn veel pushbacks geweest.
5: Stop, ho. Dat is ook een woord wat we waarschijnlijk meerdere keren gaan horen. Wat is precies een pushback?
4: Een pushback is dat er iemand die asiel wil aanvragen of die sowieso zich aan de grens meldt of op een grens ophoudt en misschien niet aan een officiële grensovergang, maar die grens over wil, dat die teruggedeeld wordt naar het land waar die vandaan komt, zonder de mogelijkheid om asiel aan te vragen of om kenbaar te maken wie die is en wat die wil. En dat is illegaal.
5: Oké, dus dat is een pushback. Ja. Terug naar wat Frontex is, eigenlijk dus een mix van
4: alle drie. Sorry, ik wil nog één ding. Dat is illegaal van de lidstaat, hè? Dus van om ze terug te duwen. Dus niet van de migrant of de asielzoeker.
5: Nee. Maar het gebeurt.
4: Ja.
5: Het gebeurt. En je had het er ook al eerder over. Deze Leggeri, die werd na een gezamenlijk onderzoek van Der Spiegel en Bellingcat in 2020 kwam dus inderdaad aan het licht dat Frontex onder zijn leiding medeplichtig was aan pushbacks in de Griekse wateren. Hij ging weg in 2022 en toen kwam er een gouden kans. Een Nederlander werd directeur die zei, nu wil ik alles transparant doen. Hans Leijtens. Jullie dachten, transparant, jullie belden aan.
4: Ja.
5: Nee, maar zonder gekheid. Dachten jullie dat meteen toen jullie hem hoorden?
4: Ja, nou en zeker ook omdat dus transparantie was een van zijn beloftes. En het eerbiedigen van fundamental rights, mensenrechten.
5: Dus geen pushbacks?
4: Geen pushbacks. Dus hij ging echt, hij wilde echt een ander geluid laten horen vanuit Frontex. Ja, dat vonden wij interessant. Want we hadden natuurlijk, Eefje en ik hadden aan de grenzen gestaan met de jongens van Shadow Game.
5: Ja.
4: Alleen reizende minderjarigen. En we hadden het grensgeweld echt van dichtbij gezien.
5: Ook geweld van Frontex?
4: Via hun niet, maar we zagen Frontex wel aan de grenzen staan en in de kampen. En wij vroegen ons altijd af, wat doen die mensen eigenlijk? En toen kwam er dus inderdaad een kans met Hans Leijtens aantreden om die transparantie die hij wilde laten zien op te pakken. En zo zijn we daar binnengekomen.
5: En hij is ook eigenlijk meteen met jullie van start gegaan. Mochten jullie overal bij zijn?
4: Nee, uiteraard niet, want dat kan niet bij zo'n grote organisatie die ook zo complex in elkaar steekt, omdat ze ook samenwerken met lidstaten. Uiteindelijk heb je te maken met persvoorlichters en met afspraken en met, je kan niet daar binnenkomen met je camera en de hele dag als een fly on the wall rondhangen. Dat ging niet. Dat wilden we wel heel graag. We wilden natuurlijk heel graag in die kamer, want ze zitten in Warschau in een hoge ivoren toren, op schermen te kijken hoe bootjes aankomen of andere bewegingen aan de grenzen monitoren ze. Vanuit de lucht vaak. Of met drones of vliegtuigjes. En dat vonden wij een hele spannende arena. Want als je daar als fly on the wall kan zijn en je zou iets kunnen zien van die mensenrechtsschendingen of van een pushback of hoe er gereageerd wordt in zo'n kamer door de mensen die dit allemaal zien op afstand. Of als er echt mensen verdrinken, wat gebeurt er in zo'n kamer? Ja, dat hadden we natuurlijk heel graag willen kunnen vastleggen. Nou, dan moet je daar dus gewoon eigenlijk dagen en nachten doorbrengen. Dat ging niet op die manier, maar we konden wel in die kamer filmen. Meerdere keren. En dat vond ik ook al heel bijzonder eigenlijk.
5: Wat ik heel verontrustend vond aan jullie documentaire is dat het eigenlijk heel optioneel is of een EU-lidstaat gebruik maakt van de diensten van Frontex. Ja. Door Frontex kan zien dat er iemand verdrinkt, dat een boot in de problemen is.
4: Ja.
5: Maar ze hoeven daar dus niet iets mee te doen. Bijvoorbeeld Griekenland hoeft daar niks mee te doen.
4: Jawel.
5: Toch wel?
4: Ja, iedereen moet daar iets mee doen. Jij en ik ook. Als wij

0: dat eigenlijk heel optioneel is of een EU-lidstaat gebruik maakt van de diensten van Frontex. Ja. Door Frontex kan zien dat er iemand verdrinkt, dat een boot in de problemen is.
1: Ja.
0: Maar ze hoeven daar dus niet iets mee te doen. Bijvoorbeeld Griekenland hoeft daar niks mee te doen.
1: Jawel.
0: Toch wel?
1: Ja? Ja, iedereen moet daar iets mee doen. Jij en ik ook, als wij het zouden zien.
0: Ja.
1: Dus dat is gewoon een internationaal rechtelijke verplichting. Dat is ook medemenselijk wel logisch, toch?
0: Ja.
1: Nee, Frontex moet als ze iets signaleren...
0: Ja.
1: Een boot in distress, zoals dat dan heet, in nood... moeten ze dat doorgeven aan het internationaal coördinatiecentrum. En die moet dan gaan coördineren. En dat is dus het land wat het dichtstbijzijnd in die zone is waar ze het detecteren eigenlijk. Dus ja, en je hebt verschillende situaties. Je hebt op de Middellandse Zee heb je een situatie. Het is allemaal heel technisch, daar ga ik niet heel lang doen. Maar heb je een situatie dat ze vooral in de lucht hangen. En trouwens in Griekenland ook. Maar daar hebben ze ook wel wat boten in Griekenland.
0: Maar ze registreren dus met drones, met vliegtuigen.
1: Ja. En en in Griekenland is het geval dat daar vinden echt heel veel pushbacks en door de Grieken plaats.
0: Nog steeds?
1: Nog steeds.
0: Ja.
1: En als Frontex dat ziet, dan moeten ze dat ook melden in een intern rapport, een serious incident rapport.
0: Maar uit jullie documentaire blijkt dat het niet altijd wordt gedaan.
1: Nee, daar gaat echt wel vaak wat mis. En zeker in het verleden en nog steeds. En daarom hebben we ook Aegean Boat Report bijvoorbeeld in de documentaire serie zitten, die dit soort misstanden dus documenteert, rapporteert. Ook aan de Fundamental Rights Officer binnen Frontex. Dus dat is iemand die mensenrechten en die schendingen ook in de gaten moet houden. Zodat er wel... Nou ja, in ieder geval iemand is die ook de ogen op die schendingen houdt.
0: Ja.
1: Want dat is in Griekenland heel erg moeilijk geworden. Want hulpverlening is gecriminaliseerd. Er zijn nauwelijks nog NGO's. Eigenlijk niet, zeker niet op zee. Dus het is echt een spel tussen Frontex en de Grieken en de Turkse kustwacht. Ja, dus daar heb je echt die onafhankelijke ogen en waarnemers nodig. En Aegean Boat Report doet dat.
0: Ja, en over onafhankelijke ogen en waarnemers. Deze Hans Leitens is meer als directeur het gezicht van Frontex. Hij is een oud militair. Hoe was die samenwerking met hem?
1: De samenwerking was goed. Op menselijk niveau gewoon goed. Het was plezierig. Hij zit natuurlijk in een enorm ingewikkelde positie. Daar zijn we ook wel achter gekomen. We noemden hem ook wel eens a tragic figure.
0: Ja, waarom?
1: Omdat hij klem zit aan de ene kant tussen de politieke opdracht. Dus de politiek is, zoals we allemaal weten, behoorlijk verrechts in Europa. Van der Leyen heeft een vriendschap met de Grieken en Mitsotakis. En die wil natuurlijk eigenlijk dat Hans Leitens niet te kritisch op de Grieken is. Want het komt ook wel weer politiek goed uit dat de Grieken dit doen. Want dan komen er minder mensen binnen in Europa. Dus ja, hij zit behoorlijk klem. En is misschien wel, zoals in ieder geval Tommy Wilson in onze documentaire zegt, een puppet of een marionet misschien wel van die politiek. Aan de andere kant is hij ook best wel rabiaat gelovig in zijn eigen credo dat mensenrechten en transparantie en grensbewaking allemaal samen kunnen gaan. Ja, en dat vind ik zelf, daar hebben we van gezien in ieder geval in die 3 jaar dat eigenlijk gewoon niet zo is. Dat dat niet kan. En dat blijft hij wel geloven zelf.
0: En wat doe je wat doet hij als je hem daarmee confronteert?
1: Ja, dan krijg je toch een beetje ontwijkende of tegenstrijdige antwoorden. Soms snapte ik niet zo goed wat hij dan bedoelde. Of dacht ik, heb je nou wel echt in de gaten wat er dan echt gebeurt? En dan vroegen we ook door. En dan blijkt dat hij dat dan wel weet, maar ja, daar natuurlijk niet op ingaat. Of hij schuift de verantwoordelijkheid af naar lidstaten of naar de politiek. Dus ja, het is ook een bureaucraat in die zin.
0: Ja, ik kreeg af en toe toch een beetje een Mark Rutte gevoel bij hem.
1: Oh ja.
0: Iemand die heel joviaal overkomt, heel goed kan praten, het beste met de mensen voor heeft, maar die achter de schermen misschien toch ook niet helemaal de boel in touwtjes echt in handen lijkt te hebben.
1: Ja, dat kan ik niet zo zeggen. Nee. Dat weet ik natuurlijk niet. Ik heb wel gezien hoe hij zich als manager opstelt, ook in zijn organisatie. En hoe hij zijn zalen toespreekt en zijn medewerkers.

0: Ja, dat is wel een Nederlandse leiderschapsstijl. Dat klopt. Dus, maar ook wel heel erg overtuigd van zijn eigen humanistische waarden, zoals hij dat noemt.
1: Ja. Ja, een van die humanistische waarden, zoals hij dat zegt, is vooral migranten beschermen tegen mensenhandelaren. Dat komt ook uitgebreid in jullie documentaire aan bod. En hij is niet de enige medewerker van Frontex die eigenlijk, heb ik het gevoel, een beetje de schuld op de mensenhandelaren wil afschuiven. Dat doen meerdere dat. Maar heeft hij daar niet ook gewoon een punt? Want ja, die verdienen goudgeld, brengen mensen in gevaar.
0: Ja, die zijn onderdeel van dit hele systeem geworden. Maar dat hangt natuurlijk allemaal met elkaar samen. Hè? Dus mensensmokkelaars verdienen eraan omdat het zo moeilijk is geworden om die grenzen over te komen. En zo gevaarlijk. Dus dan kan je de prijs ook omhoog doen. Het is ook gewoon echt onmogelijk geworden om Europa binnen te komen als je uit Afghanistan komt bijvoorbeeld. Er zijn geen visa. Dus dan moet je op deze manier reizen als je toch bescherming zoekt.
1: Ja, op een gegeven moment brak mijn klomp. Jullie bezochten ook een vluchtelingenkamp in Turkije. Waar jullie een vrouwelijke vluchteling, ik geloof dat zij uit Syrië kwam.
0: Ja, klopt.
1: Ja? Haar werd de vraag gesteld van ja, overweeg je de legale procedure? Of wil je toch misschien met mensen smokkelen? En zei ze nou misschien toch het laatste. Want ja, ik word daar heel emo van als ik er weer over begin. Maar ik vond het echt heel raak. Ze zei, je kan beter één keer doodgaan dan elke dag doodgaan. En met dat laatste bedoelde ze alle stress, alle onrust.
0: Ja, de wanhoop eigenlijk. Hè,
1: ja, precies.
0: Ja.
1: De wanhoop.
0: Ja.
1: En dat gaf ook een kijkje in de beleving van de kant van de vluchteling in jullie documentaire. Want we hebben het nu heel erg over deze handslijtend gehad. Maar jullie laten nog veel meer mensen, jullie hebben veel meer hoofdpersonen. En een hoofdpersoon die mij heel erg aansprak is David Jambio.
0: Ja.
1: Directeur van Refugees in Libië. Heel in het kort, wat doet hij daar?
0: Ja, David Jambio is inderdaad een hele bijzondere jonge man. Ik ontmoette hem in Italië. Hij is van origine Zuid-Soedanees. Heeft echt het leven geleefd van een 100-jarige. Terwijl hij echt toen 28 was. Hij heeft in allerlei oorlogen gevochten. Noodgedwongen als kindsoldaat, weet ik veel wat. En in Libië, in de kampen. Uiteindelijk is hij terechtgekomen in detentiecentra. Daar is hij gemarteld, als slaaf verhandeld. Heeft hij voor milities moeten vechten. Is uiteindelijk in opstand gekomen, ook in Tripoli. Tegen de mensonterende omstandigheden heeft hij opstand geleid. Samen met nog een aantal maten. En hij is uiteindelijk erin geslaagd na 6 pogingen om Europa te bereiken. Onder andere met hulp van het Vaticaan, wat heel interessant is.
1: Hij heeft een beroep gedaan op het Vaticaan.
0: Ja, ja, ja.
1: Hij heeft de paus gebeld.
0: Ja.
1: Hij heeft echt de paus
0: vorige
1: gebeld.
0: Paus, ja, ja.
1: Hoe kwam hij aan het nummer van de paus?
0: Ja, dat kan ik allemaal niet helemaal onthullen.
1: Godswege zijn ondergrondelijk natuurlijk.
0: Ja, precies. Ja. zou je het kunnen zeggen.
1: Straks wil ik ook het nummer van de paus hebben.
0: Dat wil ik ook heel graag, maar dat is een ander zijpad. Maar hij heeft hij is uiteindelijk dus in Italië terechtgekomen. En daar heeft hij, door alle ellende die hij heeft meegemaakt en gezien, heel erg de drive gevoeld om dit verhaal te vertellen en om activist te worden. En vooral gerechtigheid te eisen en accountability, zeg maar, dus verantwoording op te vragen bij de Europese Unie, bij de Europese Commissie, bij Frontex. Bij Italiaanse politici die deals sluiten met Libië. Bij het internationaal strafhof is hij geweest. Dus hij is echt heel erg bezig. Hij reist continu door heel Europa om dit verhaal te vertellen en gerechtigheid te eisen. En ons erop te wijzen dat die mensen daar nog steeds zitten. En het gebeurt nog steeds elke dag. Mensen worden gemarteld in die kampen, verhandeld als slaven. Proberen weer naar Europa te komen om veiligheid te vinden. En worden door de Libiërs weer terug die hel ingesleept.
1: Nou, sterker nog, hij stelt in jullie documentaire dat de zogeheten Libische kustwacht die mensen ook weer verhandelt.
0: Ja.
1: En filmpjes van hun martelingen naar hun familie stuurt om die familie af te persen.
0: Ja, dat klopt. Ja.
1: Ja.
0: En daar is hij dus ook nog mee bezig. Dus hij krijgt ook dagelijks op zijn telefoon echt duizenden berichten van mensen.
1: Ja.
0: En met een heel team hoor doet hij dit.
1: Ja.
0: Om dat te documenteren. En ook om gegevens, want hij weet precies waar het is en waar het gebeurt.
1: Ja.
0: Om die gegevens bijvoorbeeld aan Europol door te spelen. Of aan zo van, jullie zijn toch tegen mensensmokkelaars, tegen mensenhandelaars. Nou, hier zitten ze, ga ze maar pakken. En dat gebeurt niet. Dus nee. Dat is enorm frustrerend.
1: Nou, sterker nog, Europol heeft hem, zo bleek uit jullie documentaire, een jaar lang gehackt, gescreend.
0: Ja, niet Europol, maar de Italiaanse regering.
1: Ja. Sorry, Europol, ja?
0: Ja, ja. Ja, hij is bespioneerd eigenlijk, ja. Omdat hij toch ook als een dreiging wordt gezien voor, ik weet niet wat, maar ja, waarschijnlijk voor het establishment.
1: Ja, ze hebben niet een echt pro-migratie politiek schijnt in Italië.
0: Nee, precies. Dus dat is heel heftig.
1: Ja, ja. Er is jullie hebben een heel mooi beeld van hem opgenomen tegen het slot van die documentaire. Dan houdt hij volgens mij een vluchtelingenkindje van kleur vast. En die wiegt hij in zijn armen. En hij zegt dan tegen het kindje van als jij later volwassen bent, dan zul je begrijpen dat sommige mensen bestaan en sommige mensen niet.
0: Niet, ja.
1: En ik vond dat allereerst heel ontroerend, ook heel poëtisch. Want ik dacht, bedoelt hij nou dat sommige mensen mogen bestaan of niet? Of bedoelt hij dat sommige mensen er wel voor je zijn en andere mensen niet? Wat bedoelde hij daar precies mee?
0: Ja, dat heb ik hem niet gevraagd, maar ik heb het geïnterpreteerd als, nou, ten eerste was het zijn eigen dochtertje.
1: Ach.
0: Ja.
1: Ach.
0: En hij ziet het, denk ik, vooral als sommige mensen bestaan in de ogen van de macht en andere mensen bestaan gewoon niet. Daar wordt weggekeken van.
1: Ja.
0: En die doen er niet toe. Die mogen ons Europa niet bereiken. Die mogen die moeten maar creperen aan de andere kant.
1: Ja, ja, en dit onderschrijf jij dus ook. En dit onderschrijft de hele documentaire.
0: Ja, maar ja, dit is ook wat ik al mijn leven zie gebeuren aan de grenzen. En in het asiel- en migratiebeleid wat we al zo lang voeren.
1: Ja, en je hebt in deze documentaire kaart je dat keer op keer aan. Je laat ook eigenlijk de spagaat zien waarin deze Hans Leijtens zit. Je laat Tineke Strik, Europarlementariër voor Pro daarover ook vertellen. Van ja, waarschijnlijk heeft deze man zich aanvankelijk niet eens goed genoeg gerealiseerd wat voor spanningsveld hij terecht kwam. En dat eigenlijk de Europese Commissie een hele andere agenda voert dan het Europees parlement. Kan jij zeggen dat Frontex dan misschien ook een soort bliksemafleider is? Want heel veel mensen worden boos op Frontex.
0: Ja.
1: Terwijl als ik jouw documentaire goed begrijp, ligt de verantwoordelijkheid misschien niet alleen daar.
0: Nee, precies. Het ligt iets genuanceerder. En dat was ook de reden waarom we dit wilden maken. Want dat wisten wij van tevoren ook niet. Maar we dachten wel, het is journalistiek interessant om Frontex te leren kennen. Want wat we weten van Frontex is vaak inderdaad in verband met schandalen. Ja. En ontzettend veel onderzoeksjournalistieke reportages gemaakt die ook blootlegden hoe Frontex betrokken was bij Pilos bijvoorbeeld.
1: Even de pushbacks.
0: Ja, een scheepsramp in Griekenland.
1: Ja.
0: Wij vroegen ons gewoon heel erg af van ja, nu we die toegang hebben, wat weten we inderdaad van ze en kunnen we ze beter begrijpen, want ze zijn er nu eenmaal. Dus je kan wel heel boos op ze worden en zeggen Frontex moet weg, maar dat gaat echt niet gebeuren, zeker niet in deze politieke tijd, want de hele tijd wordt geroepen meer Frontex, meer agenten, nog meer bewaking. Frontex moet het allemaal gaan opknappen. Nou, dan kunnen we maar beter weten wat hebben we voor organisatie in huis die dit dan moet gaan doen. En wat willen we ook dat ze zijn? Want er is nog heel veel onduidelijk over hun mandaat. En dat ligt nu ook ter discussie bij het Europees Parlement en bij de Europese Commissie. Dat is dit jaar gaat dat spelen. In 2019 was een herziening van het mandaat. Maar het is dus heel erg belangrijk om ook journalistiek gezien, om die informatie te hebben of en ook om er een debat over te hebben, een reflectie op te hebben van wat willen we dat het gezicht van Europa aan die grenzen is.
1: Ja, ja, en zelfs mensen die daar niet eens bij stilstaan, als je zegt dat dit 1 miljard euro per jaar kost en het nog steeds onduidelijk is wat ze moeten doen / wat ze doen, en dan zouden meer mensen zich boos over kunnen maken.
0: Ja. Ja, zeker. En zich zorgen over kunnen maken. Want het kan echt. Ik bedoel, het wordt een gewapende macht.
1: Ja.
0: Mensen mogen schieten. We hebben ook recruten gevolgd. Dus mensen in opleiding die inderdaad die schiettraining ook krijgen. Er zitten heel veel Oost-Europeanen in deze organisatie. Weinig West-Europeanen. Dat doet ook iets met de kleur of de cultuur in zo'n organisatie.
1: Ja, wat dan?
0: Nou ja, je kan je afvragen, de democratische tradities waar we in West-Europa in zijn geschoold, zijn weer anders dan in de geschiedenis van Oost-Europa. En hoe je dus naar veiligheid en naar grensbeleid kijkt, misschien ook, en naar mensenrechten.
1: En nu dus het trauma van de Sovjet-tijd en de gewoonte, ja, en de... Ja, de mensenrechten of de absentie daarvan speelt ook door, zag
0: speelt
1: jij.
0: Speelt ook door. Ja. En ja, dat zijn ook allemaal zorgen die Hans Leijtjes ook ziet. Hè? En waar die ook mee worstelt van ja, hoe krijg ik mijn organisatie echt een Europese, een pan-Europese organisatie. Hè? Dat DNA van mensenrechten en die waarden waar we zeggen voor te staan, dat erin komt. Ja, dat is gewoon, ja, ik denk eigenlijk op dit moment onmogelijk. Maar... Er zijn dus zoveel uitdagingen binnen die organisatie alleen al. Ik weet even niet meer waar we begonnen, maar...
1: Nou nee, wat moeten mensen nog meer weten over Frontex en wat moet er veranderen binnen Frontex?
0: Ja, ja, en je zei van het is een bliksemafleider, dus mensen worden snel boos. Ja, ja, precies, boos op Frontex. Maar het is inderdaad een groter politiek verhaal. Ja. En ik denk ook, daar ben ik zelf wel heel erg bewust meer van geworden, van ja... We zijn allemaal zo met die binnenlandse politiek bezig en met asiel en migratie in Nederland en zo. Maar daar, dat is echt niet relevant uiteindelijk. Het gaat echt over die Europese politiek. En ik hoop ook dat de serie dat doet, dat mensen zich weer realiseren. Ja, Europese politiek is echt belangrijk. En ik moet ook me gaan verdiepen in de partijprogramma's van die partijen waar ik op stem daar.
1: Ja, en een heel wijze les wordt ook gegeven door Tommy Olsen, dus van de eerder aangehaalde. Is het een NGO, de Aegean Boat Report? Ja. Een Noor die zegt van wat ze mensen aan de grens aan kunnen doen, zouden ze in de toekomst, ik parafraseer hem even voor. Je familie, je vrienden, er verschuift een soort lat.
0: Ja. Ja. Ja, dat vonden wij ook echt een hele mooie quote. Daarom zit hij natuurlijk ook in. Hij zei, it's not their human rights, it's our human rights.
1: Precies dat.
0: Het zijn niet de mensenrechten van mensen aan de grens. Het zijn de mensenrechten waar mijn grootouders ook voor hebben gestreden. En die echt op de ruïnes van de Tweede Wereldoorlog zijn gebouwd. En als die mensenrechten nu worden weggekieperd, waar staan wij dan straks? Ook als hier oorlog uitbreekt.
1: Ja.
0: En dus ook voor onze kinderen inderdaad.
1: Ja. Ja, dat is natuurlijk enorme verantwoordelijkheid. En voor wie net inschakelt, welkom. Je luistert naar Nooit Meer Slapen, waar ik vanavond documentairemaker Els van Driel spreek. Die samen met Thomas Kahn en Eefje Blankenvoort de vierdelige documentaire serie Poorten van Europa maakte, waarin zij 3 jaar lang het Europese grensagentschap Frontex volgde, als ook vluchtelingen en activisten, om in beeld te brengen of Europa zijn grenzen kan bewaken en tegelijkertijd mensenrechten kan waarborgen. En Els van Driel werd geboren in 1976 in Alkmaar. Ja, Els, ik moet er ook nog even naartoe. Je hebt voor Poorten van Europa heb je met heel veel partijen samengewerkt over een beladen onderwerp in een gepolariseerd veld. Er is de afgelopen dagen ook kritiek gekomen op jullie documentaire, afkomstig van eerder genoemde Tommy Olsen, dus de Noorse activist van de Aegean Boat Report. En hij zei onder meer, en ik citeer of en parafraseer, dat hij met wat andere intenties was benaderd dan het eindproduct leed blijken. En dat hij ook vond dat in de documentaire Frontex wordt gewhitewashed. Ik bedoel, kan je hierop reageren?
0: Ja, dat is inderdaad een statement wat hij heeft naar buiten gebracht.
1: Yeah.
0: En dat is natuurlijk heel jammer en pijnlijk ook. Zeker voor documentairemakers die zoveel tijd ook met hem hebben doorgebracht en waar we gewoon een goede verstandhouding mee hebben.
1: 3 jaar lang zijn jullie ook met hem?
0: Iets minder. Maar inderdaad wel intensief. En we respecteren zijn werk enorm. Dus dat is heel pijnlijk. En zijn eerste aantijging eigenlijk dat het eindproduct anders is geworden dan wat hem beloofd was of waarmee hij is ingestapt. Ja, dat klopt gewoon niet. In de zin van, er is altijd gecommuniceerd dat we een documentaire gaan maken, een serie over het Europese grensbeleid vanuit Frontex met andere perspectieven, juist om tegen te kleuren en om een betere balans te hebben. Dus ja, ik snap gewoon niet waar dat vandaan komt. En dat is ook aantoonbaar. Ik bedoel, ik heb mijn e-mails ook weer teruggelezen. Het staat er gewoon maar. En ja, over het whitewashen, dat is... ik denk, dat is ook wel onderdeel van hoe hij naar Frontex kijkt natuurlijk. Door alle ervaringen die hij heeft. En alles wat hij heeft gezien aan die grenzen en ziet. Ik ben het er niet mee eens. We hebben een heel zorgvuldig journalistiek proces doorlopen. Met alle partijen, ook met hem. Met feedbackrondes, met viewings. We hebben naar kritiek geluisterd. Sommigen hebben overgenomen. Maar allemaal altijd in onafhankelijk redactioneel overleg. En ja, hij is het dus niet eens met de uitkomst daarvan. Ja, dat kan gebeuren, helaas, met een documentaire. Maar ja, wij zijn de filmmakers, wij zijn de journalisten die dit verhaal op deze manier wilden maken. En ja, ik denk nog steeds dat het gebalanceerd is, dat het genuanceerd is. En ja, we hadden ook nog heel veel aandacht aan Griekenland kunnen besteden of aan zijn organisatie. En dat moet ook. Maar dit is de film die we wilden maken.
1: Nou ja. Niet alle hoofdpersonen hebben zo gereageerd. Ik las nog bij Tineke Strik op haar LinkedIn dat ze documentaire van harte zou aanbevelen. Wat ik niet kon terugvinden, maar waar ik wel echt nieuwsgierig naar ben. Wat vond Hans Leijtens er zelf van?
0: Ja, die heeft het gewoon nog helemaal niet gezien.
1: Wat?
0: Nee, ja.
1: Maar hij is al sinds 5 augustus is deze
0: ja,
1: te
0: klopt,
1: zien.
0: Maar ja. Hij is op vakantie.
1: Oh.
0: En hij zei ook van ja, hij houdt er niet van om zichzelf terug te zien. Dus dat doet hij eigenlijk nooit. Als hij mediaoptredens heeft, zegt hij. Dus ik weet het niet.
1: Maar je zat toch wel van de PR-afdeling van Frontex?
0: Ja.
1: Jullie ook volgen? Of de persvoorlichters?
0: Ja, de persvoorlichters hebben natuurlijk wel meegekeken. In de viewingrondes ook. Nou, daar hebben we ook mee te stellen gehad. En nog steeds soms. Dus ja, het is voor iedereen heel gevoelig.
1: Ja.
0: En eigenlijk legt het voor ons ook wel bloot wat we... eigenlijk wilde, of wat we beogen met de serie, is dat die perspectieven nu eindelijk eens een keer met elkaar in gesprek gaan. Want het lijkt erop alsof iedereen in loopgraven ligt ingegraven. Wat begrijpelijk is door de geschiedenis en door alles wat er gebeurt. Maar de enige way forward is wel om met elkaar in gesprek te gaan. En om elkaar wel weer ook als mens te zien. Elkaar ook in je dilemma's te kennen. Ook in je positie en je rol die je hebt. Ja, dat willen we heel graag met deze serie. Dat we ook in een impact traject, dat we mensen met elkaar... laat Hans Leijtens maar met David Jambio praten. Laat Tommy Olsen maar met Hans Leijtens praten.
1: Dus eigenlijk ook eens een nevendoel hiervan. Het samenbrengen van mensen die je anders nog niet dood op een netwerkborrel samen zou aantreffen.
0: Ja, zeker. Ja. En ook, dus echt die perspectief. Maar ja, door deze hele de laatste fase van de montage hebben we ook wel gemerkt van ja, is dat nog mogelijk?
1: Ja.
0: Of zijn mensen al te ver eigenlijk in hun boosheid of eigen gelijk? Of ik weet niet, ja, dat legt dit wel bloot, dit proces.
1: Ja, nou goed. Voor zover jouw reactie erop. Voor zover even ook de inhoud. Want je hebt het al even over montage. Ik wou nog iets vragen over de vorm. Want voor degene die deze documentaire nog niet heeft gezien. Het is filmisch in de beste zin des woords. Ik vind de soundtrack fantastisch. Het is heel snel gefilmd. Af en toe zie je... Ik neem aan dat jullie ook met drones hebben gewerkt. Dat jullie... het is gewoon haast alsof je een politiek is verder aan het kijken bent.
0: Wel, ja.
1: Ja.
0: Mooi.
1: Ja, maar was het ook jullie opzet?
0: Ja, nou ja, we wilden... alles wilden we heel goed doen. Dus we waren heel ambitieus. Dus natuurlijk wil je dan ook de mooiste drone shots en de mooiste landschappen en de mooiste, weet je, grenzen en vormgeving, muziek, alles. En dus dat was de opzet.
1: Ja, maar het is magisch, want op een gegeven moment zie je ook een Poolse vrijwilligster, Ola, geloof ik, vluchtelingen helpen. En dan zie je haar fluisteren tegen hen. Dan zit ze in die mistige bossen aan de grens. Nou, het is echt alsof je naar een hele spannende film kijkt.
0: Ja.
1: Tegelijkertijd dacht ik ook van, kan het ook zijn dat filmische de journalistiek soms in de weg zit?
0: Ja, dat is... dat is stel je... niet in de weg. Kijk, het is grappig. Het is eigenlijk een filmische documentaire serie die heel journalistiek is. En dat is best moeilijk om dat inderdaad samen te brengen. Dat klopt. Want je wil... je moet... adequaat reageren. Je moet alles vangen wat nodig is om dat verhaal goed te vertellen. Maar het moet ook goed uitzien. En soms hebben ik bedoel, er zitten ook shots in dat de camera even sweept. Ik bedoel, dat heb je ook gezien als het goed is. En dat is ook oké, dat is dan echt documentaire. Maar op de momenten dat we konden, hebben we wel geprobeerd om het echt mooi te filmen. Ook omdat het belangrijk is dat mensen het willen zien. Een reportage op Nieuwsuur, daar kijken ook mensen naar. En dat is heel goed, maar dat ziet er anders uit. En dit is een meer langere ademstocht die je door moet maken. En waar je ook door emoties moet kunnen gaan. En even moet kunnen reflecteren. Of even in dat perspectief mee moet kunnen bewegen. En dan weer in het andere perspectief. En dat moet je dus filmisch aanpakken. Ja. Dus ook met goede muziek.
1: Nou ja, want de intro, de leader, alsof ik naar Mission Impossible aan het kijken was. En dan zie je voor de mensen die het nog niet hebben gezien een kaart van Europa waar de grenzen opeens in rood oplichten. En een shot van Ursula von der Leyen. Nou ja, het is heel meeslepend. Maar dat is dus ook dat je hoopt dat je door dat meer filmische mensen de emoties wat meer kan beroeren.
0: Ja, ook zeker. Ja. En dat je dus wil blijven kijken. Dus maak je een spanningsboog en dramaturgie en zo. Dus dat zit er ook allemaal nog in.
1: Ja. Ook mensen verleid te blijven kijken naar een toch echt zwaar onderwerp.
0: Ja, want het is echt complex. En dus moet je even landen met mensen in een scène. Even mee kunnen voelen. En we wilden ook dat mensen het ene moment denken... Goh, die Hans Leijs is eigenlijk best wel oké. En dan het volgende moment een keiharde andere visie erop krijgen. En dan denken, oh nee, maar het klopt eigenlijk niet. Of ik zie het nu toch anders door dit perspectief. Of weet je, dat je toch heen en weer wordt geslingerd. En dat je aan het eind van de documentaire erover gaat nadenken. Van ja, wat vind ik hier nu eigenlijk van? Dus het laat wel ruimte door die verschillende perspectieven om daar zelf een mening over te vormen.
1: Ja, en het begint natuurlijk überhaupt met de kennis hebben om een mening te vormen.
0: Ja.
1: En jullie laten verschillende invalshoeken ook toe om een verschillend kennisveld aan te leggen als kijker.
0: Ja.
1: Ik wil naar iets anders. En toch over kennis gesproken. Alles begint natuurlijk bij de wetenschap van de wereld om je heen.
0: Ja.
1: In wat voor wereld je leeft. Ik las dat jij dat jouw bewustzijn omtrent migratieproblematiek, omtrent asielzoekers, al vroeg begon, want jouw vader is met pensioen, maar was asieladvocaat. Zeg ik het goed? Asielrechtadvocaat.
0: Ja, klopt. Ja.
1: En jij ging wel eens met hem mee?
0: Ja, ik was veel op zijn kantoor. Ik heb ik kan me nog herinneren dat ik ordners moest ordenen en zo met jurisprudentie van de vreemdelingenwet toen en zo. En
1: hoe oud was je?
0: Ja, weet ik wel, 8 of zo. Dat was een bijbaantje, weet je wel.
1: Wat?
0: Ja, nee, maar dat was toch gewoon, daar kon ik geld mee verdienen. Maar dan kon ik op kantoor, moest ik gewoon tabblaadjes doen en zo, weet je. Ja. Dus ik was wel, en ik vond het interessant. Ik had altijd wel zoiets van, hij is met iets belangrijks bezig of zo.
1: Ja.
0: En dus de verhalen die hij thuis ook vertelde gingen in simpele kindertaal over mensen die moesten vluchten voor oorlog en geweld, maar ook voor marteling en gevangenisstraffen. En die kwamen dan in Nederland aan en dan ging hij ze helpen. Nou, dat vond ik ook wel een heel nobel iets.
1: Ja.
0: Dus dat heeft me wel. Die verhalen waren er wel altijd. Ja,
1: maar dat lijken me ook af en toe ingewikkelde verhalen. Want jij kon er als kind ook niet van slapen.
0: Ja, nee, dat klopt. Ja, ik ben sowieso slecht slapen. Maar toen was het al dat ik heel vaak dacht, elke minuut sterft er iemand. Oh ja, er wordt nu iemand geboren. Maar er wordt ook iemand gemarteld. Dat hield me altijd bezig. En dat kan ik nog steeds hebben.
1: Al op je 8e?
0: Ja, zeker wel, ja. Ja, ja, wel jong, ja. Ja, dus dat is niet heel licht of zo. Maar ja, goed, ach, het is wat het is. Nee, en later heb ik ook wel voor hem gewerkt. Net na mijn studententijd ben ik op zijn kantoor ook even gaan werken als secretarieel medewerker. En later ook dossiers kreeg ik. Het was apart, want dan werd hij ook, als hij op vakantie ging, dan had hij altijd doorgegeven aan de rechtbank, ik ben dan en dan ben ik er niet. En dan werden er heel vaak mensen uitgezet.
1: Oh, wacht. Dat de advocaat net weg is.
0: De advocaat was weg en dan werden er dus cliënten uitgezet. Dus toen werd ik ook op een dag gebeld. Toen was hij op zijn vakantieadres van, Els, je moet nu naar het station Leiden, want daar staat meneer Baikara. Die is uit het raam gesprongen, uit het AZC. En zijn familie, zijn vrouw en kinderen zijn in een busje afgevoerd naar Duitsland. En je moet hem naar de abdij in Egmond brengen, zoiets. Ik zei, oké. En ik had een hele oude garen studentenauto. Dus daar ben ik mee naar Leiden gereden. En daar stond hij inderdaad. Dus die meneer naar de abdij in Egmond gebracht. Verder ook, ja, dat was een soort opdracht. En later kreeg ik zijn dossier. Ja. Toen ik bij hem werkte. En hij is inmiddels, is de familie weer teruggehaald. Door een bloedspoed, FOFO of zo was het, een procedure. Werd de familie teruggehaald en is hij, nu heeft hij gewoon een verblijfsvergunning.
1: Ja.
0: En gaat het ook allemaal goed. Maar het was dat soort dingen maakte ik toen wel mee met hem. Dat was wel bijzonder.
1: Ja, en jouw vader is dus ook betrokken genoeg om vanaf zijn vakantieadres jou naar Egmond aan zee te laten, of naar de abdij van Egmond te laten rijden.
0: Ja.
1: Wat voor waarde kreeg je van hem mee?
0: Van allebei mijn ouders wel een heel maatschappelijk engagement. Dus wel van, je leeft niet alleen voor jezelf. En denk aan de zwakkeren in de samenleving. Kom op voor gerechtigheid, rechtvaardigheid. Dat waren allemaal belangrijke thema's. Ook christelijk geïnspireerd.
1: Ben je christelijk?
0: Dat vind ik een moeilijke vraag om te beantwoorden. Maar ik ben wel in die traditie opgegroeid, opgevoed. Wel vrijzinnig christelijk uiteindelijk. Het begon vrij gereformeerd, maar mijn ouders zijn ook meegeseculariseerd, zeg maar. En uiteindelijk belanden we in de kritische gemeente. Eimond was dat. En dat was de Huub Oosterhuis basisgemeente. Dus dat was heel erg geëngageerd, heel erg op dienstweigeraars konden daar een plek vinden. En daar werd ook herverdeeld in inkomen. En altijd vluchtelingen. En daar voelde ik me ook meer thuis. Dat was ook vrolijk, ondanks alle zwaarte, een vrolijkere kerk. Er was fijnere muziek. Het was op zaterdagavond, dus het was gezelliger. Ik mocht laat opblijven. Het heeft mij wel gevormd, denk ik, heel erg. En ik heb er later ook veel vragen over gehad, over gewoon überhaupt van wat is dat christendom inderdaad. Dus ik ben ook sociaal-culturele theologie gaan studeren om dat te onderzoeken.
1: Ik zei het in de intro en ik zei het en ik dacht ondertussen, oh help, wat is het eigenlijk?
0: Wat is dat?
1: Wat is het?
0: Ja, het is een studie die niet meer bestaat. Dus dat zegt misschien wel iets.
1: Een soort dodo, maar, ja.
0: Ja, het heet nu religiestudies. Toen heb ik een vrije studierichting ook nog kunnen doen. En het was aan de UvA en het was heerlijk. Ik kon gewoon allemaal leuke vakken volgen die ik zelf interessant vond.
1: Over religie?
0: Over religie. Dus ik heb sociologie van religie en vooral christendom en psychologie van christendom gedaan. Maar ook heel veel ook wat hermeneutiek en bevrijdingstheologie. Dat vond ik mateloos interessant. Ook uit de jaren 70 en in Latijns-Amerika en zo. En ik heb uiteindelijk mijn afstudeerscriptie in Jeruzalem geschreven. En dat was eigenlijk op het snijvlak van politieke islam, jodendom en christendom. En dat ging eigenlijk over ook de dialoog tussen die drie religies aan de hand van 10 geboden in de tijd dat het vredesproces nog liep, maar eigenlijk de tweede intifada net begonnen was.
1: Ai.
0: Dus en achteraf gezien denk ik, daar is een beetje ook mijn journalistieke belangstelling begonnen, want dat heb ik ook gefilmd, al die interviews.
1: Ja.
0: En dat vond ik gewoon superleuk om met mensen te praten over hoe ze hier tegenaan keken.
1: Ja, want dat vroeg ik me ook af. Want wij hebben natuurlijk vaker bij Nooit meer slapen mensen voor de microfoon die ook van huis uit enorme betrokkenheid meekrijgen. De een wordt politicus. De ander wordt, we hadden Sal van Stapelen vorige maand. Die werd hiphopjournalist. Jij werd documentairemaker.
0: Ja.
1: Maar het begon dus met het filmen tijdens je afstudeerscriptie.
0: Ja, denk het. En ik werkte toen ook bij Criterion, het filmtheater in Amsterdam.
1: Yeah.
0: Wat door studenten gerund wordt. En wat ook een traditie in het verzet had. Dus een vrij kritische, intellectuele groep. En Dat heeft me denk ik ook heel erg gevormd. Daar ken ik Eefje ook van trouwens, Eefje Blankvoort.
1: Dus je mede de documentaire maken van deze.
0: Precies. Ja. Dus en ja, en van huis uit ook heel veel film, liefde voor film meegekregen. Mijn ouders gingen ook altijd naar het filmhuis en gingen ook vaak mee.
1: En je opa zat dus ook in het verzet.
0: Ja, klopt.
1: Ja, heb je hem nog gekend?
0: Ja, maar tot mijn vierde, dus eigenlijk niet echt. Nee.
1: Oké. Maar dan heb je wel een soort gevoel van maatschappelijke rechtvaardigheid met die paplepel ingeramd gekregen.
0: Ja, dat werd wel, was wel manifest, ja.
1: Ja, ja. Nou ja, je hebt je in je carrière, je hebt de Gouden Kalf gewonnen, de Prix Europa, je bent veel geprezen. Je houdt je niet met de lichtste materie dus bezig.
0: Nee.
1: Voor de Shadow Game, waar je uiteindelijk Gouden Kalf voor won, volgde je, zoals je eerder vertelde, minderjarige asielzoekers die aan de gevaarlijke grens van Europa proberen een ingang te krijgen. Dat lijkt me heel heftig, want enerzijds ben je, neem ik aan, met een club op pad om de jongens te filmen. En je ziet de gevaren waaraan zij blootstaan. Maar tegelijkertijd had jij, las ik, ook gewoon nog een gezin.
0: Ja.
1: Is dat niet een soort gespleten iets?
0: Ja, nee, absoluut. Ja. En die kinderen waren, mijn kinderen waren toen in dezelfde leeftijd als de kinderen die ik volgde. Dus dat waren ook pubers. Dus 16, 17, 15. Ja, dat was heel erg bizar. Want die hebben natuurlijk hun first world problems, zou ik maar zeggen.
1: Jouw tieners.
0: Mijn
1: toen.
0: Tieners.
1: Ja.
0: En ik stond de hele tijd met deze jongeren aan de grens, die natuurlijk überhaupt helemaal er alleen voor stonden zonder ouders. En moesten zien te overleven en naar veiligheid te komen. Dus dat was heel ingewikkeld. En dat heeft wel een soort iets in mezelf, een soort moral injury of zo noem je dat, geloof ik.
1: Morele verwonding?
0: Ja, morele verwonding.
1: Wat is dat?
0: Daar heb ik iets over gaan lezen. Want ik merkte gewoon heel erg van, ik had altijd een heel ander beeld van Europa, van onszelf, van de maatschappij en onze waarden. En dan zie je dat het dus heel anders is aan die grenzen. En dan sterft er eigenlijk iets in jezelf ook. Mm. Wat je hebt dus aan overtuiging hebt meegekregen vanuit huis. En dat is best wel heel heftig, want dat is eigenlijk de grond onder je voeten, weet je, of het bouwwerk waarin je bent grootgebracht, dat brokkelt opeens af. En dat is ook door Poorten van Europa nu te maken alleen maar erger geworden. En dat doet, ik merk wel dat inmiddels, mijn kinderen zijn nu ook wat ouder, die zijn nu het huis uit, maar dat ik nu ook merk van ik moet nu wel echt eventjes iets anders gaan doen, want het is, ik vind het heel heftig wat ik de afgelopen 10 jaar eigenlijk heb gezien en meegemaakt.
1: Ja, want hoe verwerk je dat? Want ik kan me voorstellen, je staat met je benen in twee werelden.
0: Ja.
1: De ene is de zogenaamd veilige wereld van je gezin en Nederland.
0: Ja.
1: En de andere is die wereld waar het recht van de sterkste geldt, veronderstelt dat er überhaupt nog sprake is van recht. En je zei het al eerder, je ligt ook nu nog wakker. Ja. Wat doe je om je geest tot rust te krijgen?
0: Ik heb natuurlijk de luxe, dat realiseer ik me ook altijd, van kijk, deze mensen op de vlucht, die hebben niet de luxe om even op adem te komen, om schoonheid en troost te vinden, te zoeken. Nee. Die luxe heb ik wel. En ik weet ook, mijn vader heeft ook altijd gezegd, want ik vroeg het ook aan hem, van hoe doe jij dat dan? En hij heeft ook altijd gezegd, Els, je moet schoonheid en troost in je leven inbouwen, want anders hou je dit werk niet vol. En dat heb ik heel erg ter harte genomen. Dat is ook iets natuurlijks, want ik hou enorm van kunst en van muziek vooral. Dus dat ik maak muziek. Dat is eigenlijk mijn uitlaatklep. Daar laat ik in op. Daar vind ik troost en schoonheid in. Ja. Dus dat is een beetje mijn manier. En maar ook heel veel andere dingen. Ja, ook praten, therapie, stilte, retreten, yoga. Ja, toch ook een beetje voor jezelf zorgen.
1: Ja.
0: En voor je ziel. Voor je ziel zorgen, dat is het eigenlijk.
1: Ja? Wat bedoel je daar precies?
0: Nou, dat die ziel ook gewoon schade oploopt. Omdat je kan heel makkelijk ook het niet meer zien zitten, de zin van het leven niet meer zien, of niet meer genieten van de dingen die wel mooi zijn. De hoop niet meer zien. En als je kunst kan je helpen om dat wel weer allemaal te zien en te helen. En ook weer in te zien dat het leven wel de moeite waard is. En dat er heel veel is om voor te vechten, maar ook heel veel om dankbaar voor te zijn.
1: Is er een specifiek kunstwerk dat je nu in gedachten hebt wat jou echt goed heeft geholpen?
0: Nee, dat heb ik niet. Nou, misschien wel eigenlijk. Bill Viola.
1: Ja, videokunstenaar.
0: Videokunstenaar. Yeah. Ja, dat, ik vind dat zijn kunst... hij maakt natuurlijk installaties. Ik had een hele mooie overzichtstentoonstelling in Bilbao gezien. Al een paar jaar geleden hoor. Maar het was wel een beetje in die periode ook van Shadow Game. Ja, dat is van zo'n intense schoonheid en ontroering dat ik daar heel erg...
1: Wat zijn zijn onderwerpen voor degene die het niks zegt?
0: Verval, ook heel veel religieuze of christelijke symboliek zit erin. Verval van het menselijk lichaam, ouderdom, de jeugd, de liefde. Ja, ontelbaar veel thema's, maar echt prachtig, ja.
1: Ja, groot kunstenaar, Bill Viola. Ik vind het ook echt heel veel leuk, moet ik tussendoor zeggen, dat je telkens die combinatie schoonheid en troost aanhaalt. Ik moet ook denken aan die mooie serie.
0: Ja, van Wim Keyser.
1: Ja, dat vond ik zo fantastisch.
0: Okay, ja.
1: Maar ook dat de kleinste dingen in het leven je toch een beetje op kunnen peppen. En je weer door de dagen heen slepen.
0: En het helpt ook echt wel om een gezin te hebben, eerlijk gezegd. Ik bedoel, je bent ook gewoon weer gezellige dingen met je kinderen aan doen, toch? En met je man.
1: Maar wat deel jij met jouw gezin? Want kijk, jouw ouders hebben best wel geïnformeerd al op vroege leeftijd dat jij wakker lag en als kind al van martelingen wist. Ben je daar met de opvoeding van je eigen dochters nog anders mee omgegaan?
0: Nee, volgens mij niet. Ja, nou, ik weet niet. Ik heb een serie Mensjesrechten gemaakt en er waren jeugddocumentaires over kinderen in moeilijke situaties, over kinderrechten.
1: Ja.
0: Internationaal. Dus dan ging ik ook, en die was ook precies in de leeftijd van mijn kinderen, die kinderen. Dus waren dus tussen 10 en 12, zo'n beetje in die periode.
1: En dat waren vluchtelingen?
0: Nee, soms. Maar het kon ook over kinderarbeid gaan of over meisjesbesnijdenis of over andere enge dingen. Dus dan... Ja, en mijn kinderen waren mijn eindredacteuren. Die liet ik altijd eerst de rough cut zien van wat vind je ervan? En ik vertelde ze natuurlijk waar ik heen ging en waar het over ging. En dus die kreeg altijd wel de ongekuiste versies te zien.
1: Ze waren je content moderatoren.
0: Ja, precies. Ja, maar heel goed.
1: En je kinderen zijn nu volwassen. Hebben ze toch wel eens over gehad wat ze daar precies van
0: vonden?
1: Nee,
0: eigenlijk niet. Maar... Volgens mij vonden ze het altijd wel... Ja, ze vonden het eigenlijk wel leuk. En ze waren ook heel goed. Analytisch en eerlijk natuurlijk. Want dat zijn kinderen. En ze legden heel vaak de vinger op de goede plek. Op de gevoelige plek. Van, nou ja, dit is echt... dit snap ik niet. Of dit is stom. Of dit is grappig. Dus volgens mij vonden ze dat wel leuk.
1: En jij hielp als kindje pa met die ordners en je kreeg betaald. Heb je kinderen ook betaald voor dit?
0: Nou zeg.
1: Je kinderen luisteren niet naar Nooit Meer Slapen. Hey, tot slot. Hè. Europa, in het bijzonder de Europese Unie in Brussel, is eigenlijk een soort schaduwhoofdrolspeler. Want iedereen heeft te maken met de gevolgen van de besluitvorming daar. En je laat in de leader, ik pak even het citaat erbij, laat je Ursula von der Leyen, dus de voorzitter van de Eurocommissie, aan het woord. En die zegt dat het managen van asiel tegenwoordig humane en effective moet zijn. Nou, haar woorden contrasteren helemaal met wat jullie laten zien in deze documentaire. Wat heb jij nog geleerd over de rol van Brussel bij het maken van deze serie als het gaat om de migratiekwestie?
0: Nou, ten eerste dat het echt heel ingewikkeld in elkaar steekt allemaal. Ja. De Europese Unie is wel echt een moloch. Ja. Maar wat ik vooral heb geleerd is dat er heel veel mooie woorden zijn en heel veel lelijke daden. Dus dat het op papier zijn we een waardegemeenschap en is Frontex moet die mensenrechten ook monitoren en verdedigen en daarvoor staan. Ja, de praktijk is gewoon anders. En ik vind het dubbele gezicht van Europa. En ook in zo'n uitspraak van Ursula von der Leyen. Dat vind ik wel heel problematisch.
1: Ja.
0: En ongeloofwaardig.
1: Ik moet ook denken aan wat er de afgelopen 2 jaar is gebeurd. Nu Amerika, nou ja, we weten echt niet precies wat er mee aan de hand is, maar het gaat niet helemaal lekker daar. En de banden met Europa zijn redelijk doorgesneden. We zijn in rap tempo zelf aan het militariseren. Het komt in zekere zin de Europese Unie of eenheid ten goede, want we zijn genoodzaakt te samenwerken. Ja. Aan de andere kant vind ik het eigenlijk helemaal geen lekker idee dat ik net in jouw documentaire heb gezien dat die mensenrechten dus ja toch een beetje aan inflatie onderhevig zijn.
0: Nou ja, terwijl ik net dit zei over het dubbele gezicht, eigenlijk is het al geen dubbel gezicht meer. Hè? In het extreem rechts heeft gewoon het hardste geluid nu in het Europees Parlement. En die roepen gewoon onder luid applaus: deport them, bring them back. Ja. De mensenrechten doen er voor heel veel Europese parlementariërs al niet meer voor toe. Dus misschien is dat nog het allermerendste. En ja, ik hoop toch ik blijf hopen dat, misschien tegen beter weten in hoor, maar dat zo iemand als Tineke Strik, die daar echt met verven nog steeds dat blijft verdedigen en blijft hameren op die mensenrechten, op de geschiedenis die we hebben als Europa, op de beloften die we elkaar hebben gedaan, op de democratie, dat we genoeg parlementariërs het parlement in kunnen stemmen, dat onze regeringsleiders gaan staan voor deze principes. Ja, we moeten dit blijven hopen, anders dan weet ik het ook even niet.
1: Nee, maar kijk, Ineke.
0: Tineke
1: Streek, een van de hoofdrolspelers uit documentaire, Europarlementariër voor Pro. Zij is ook al 2,63.
0: Ja.
1: Zie jij nog onder de jongeren?
0: Ja.
1: Europese politiek. Ja, die hoop zeker. Is er dus wel.
0: Ja, die is er echt. Ja, zeker. Ja, ja en zeker in die progressieve fracties.
1: Ja.
0: Absoluut. En die zijn on fire. En Gen Z
1: ja.
0: ook.
1: Ja.
0: Ja, dat geloof ik wel.
1: En hoe kan je jonge mensen, want de opkomst onder jongeren, zeker als het gaat om verkiezingen voor de Europese parlement, zijn bedroevend. Hoe kan je hen ervan overtuigen dat ze wel moeten komen opdraven?
0: Ja, nee, dat kan ik natuurlijk niet. Ja, behalve door het nu te zeggen. En door dat als mensen de serie kijken. En ik hoop ook dat er echt jongere mensen gaan kijken.
1: Ja.
0: Ouders. Zet je kind ook voor deze. Ja, niet te vroeg.
1: Ouder dan 8?
0: 16 plus, zou ik zeggen. Laat ze deze serie ook zien. Het is echt belangrijk. Ja.
1: Ja. Ik had tijdens het kijken van de serie ook de hele tijd, misschien ken je het wel, een liedje in mijn hoofd van de Manic Street Preachers.
0: Oh.
1: Getiteld If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. Maar dat is eigenlijk precies wat je dus nu betoogt.
0: Klopt.
1: Ja. Tot slot, gewetensvraag. Je medemaker Eefje Blankenvoort kreeg hem al, maar ik wil jouw antwoord weten. Kunnen het waarborgen van mensenrechten en het bewaken van de Europese grenzen met elkaar worden verenigd?
0: Nou, niet binnen het huidige systeem. Niet als er zulke hoge hekken en detectie is en we doorgaan met pushbacks, of de lidstaten doorgaan met pushbacks. Het kan alleen, denk ik, als we echt radicaal anders naar migratie gaan kijken. Naar een gegeven, naar eigenlijk het Hein de Haas verhaal.
1: Wat is het Hein de Haas verhaal?
0: Hein de Haas is een wetenschapper die hier een fantastisch boek over heeft geschreven. Hoe migratie echt werkt, is natuurlijk dat het zal er altijd zijn. De Europese Unie heeft mensen nodig voor arbeid. Daar maken we nu al gebruik van onder allemaal hele slechte omstandigheden. Maar reguleer dat goed. Zorg voor goede visa, voor circulaire migratie. Ceuta heeft dat ook weer aangetoond. Ik denk dat we echt anders moeten gaan nadenken over wat migratie kan brengen.
1: Dat het een gift kan zijn, een zegen.
0: Nou ja, en dat er. Het gaat ook over klassenstrijd, dit hè, uiteindelijk. Het gaat over sociale, economische gelijkheid. Het is een heel groot thema. Daar gaan we nu niet meer op in.
1: Nee, ik hoor Lef Lezer al inbellen.
0: Ja. Maar het heeft wel allemaal met elkaar te maken. En dat gesprek moeten we voeren van wat is rechtvaardig? Ja. En hoe kunnen we. Toch een verzorgingsstaat hebben en toch ook reguliere migratie hebben.
1: Ja, en de keuzes die we maken beginnen altijd met kennis en een bredere kennis van de wereld om ons heen. En jullie documentaire biedt daar fantastische kans toe. Els, het zit erop.
0: Nou, dat ging snel.
1: Dat ging heerlijk snel. Dank je wel.
0: Dank je
1: wel. Dat je er was. En u, dank u wel voor het luisteren. De vierdelige documentaire serie die Els van Driel samen met Thomas Kaan en Eefje Blankenvoort maakte, De Poorten van Europa, is deze hele maand elke woensdag om 8:55 's avonds te zien op NPO 2, maar ook al helemaal integraal op NPO Start. Dit was Nooit meer slapen voor vanavond. Deze aflevering en alle andere kan je terugluisteren in je lievelingspodcast-app. En maandag zit Femke hier weer. En als cultureel ondernemer Mirjam Sahraoui, sorry mensen, te gast in Nooit meer slapen. En zij stond aan de wieg van theatergezelschap Zina, het huidige Female Economy. En voor nu een hele mooie nacht gewenst.

0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.
2: 1 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Europese continent heeft te maken met veel natuurbranden. Die zijn ontstaan door hoge temperaturen en extreme droogte. Afgelopen dag werd duidelijk dat de grote brand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een dorp nadert. 2000 mensen zijn daar geëvacueerd. In het zuidwesten van Frankrijk woedt sinds gisternacht een nieuwe grote natuurbrand. Die heeft al 600 hectare verwoest. In een voorstad van Birmingham in het Verenigd Koninkrijk zijn bij een grote natuurbrand 19 huizen verwoest. In het land woeden nu 37 branden. Ook in onder meer Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije woeden natuurbranden. Hoogleraar Jason Arday, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek loopt nog. Arday werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Maar hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv, maar zelf ontkende hij dat. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft doodgeschoten. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. En na een dagenlange klopjacht, die groot in het nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben twee Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. En na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Komende nacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen kans op regen. Dat wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Afro Tros.
3: Hoe kan het dat er in Nederland kinderen van 5 jaar zijn met diabetes type 2? En dat dit in Nederland niet wordt gezien als urgent? In de podcast Rennen op de Gang onderzoekt Pointer waarom er steeds minder kinderen buiten spelen en waarom dat schadelijk is voor de gezondheid. Ook in de podcast te horen neuropsycholoog Erik Scherder. Hij wil dat er nu iets gebeurt en wil een landelijke aanpak vanuit de politiek, maar stuit in Den Haag al snel op weerstand. Spannende, ongemakkelijke en misschien wel verhalen waar een taboe op ligt. In de podcast Met Antoinette naar bed duikt presentatrice Antoinette Jacobson elke week de diepte in met een 18-plus content creator aan de hand van het ouderwetse vriendenboekje. Ook gaat ze in gesprek met wetenschappers over consent, de rol van drugs in seksualiteit, of praat ze met een erotische fotograaf met als specialisme macrofotografie van de clitoris. Dit is Fink, de podcastgids van Nederland, aflevering 360. Erik, Yoga en Antoinette, wat fijn dat jullie er zijn.
4: Vink. Vink, de podcastgids van Nederland.
5: Met Redouan Aitwaag.
3: Ja, en dan is het tijd om ze ook even aan je voor te stellen. Want wie zijn mijn gasten nou echt? Erik Scherder is een Nederlandse hoogleraar, neuropsycholoog en bewegingswetenschapper. In 2013 werd hij uitgenodigd in de podcastserie De Universiteit van Nederland. Daarna kwamen televisieprogramma's zoals Erik Scherder laat zich niet kisten en Erik Scherder onderzoekt. En in jouw werk staan de hersenen altijd centraal, hè?
6: Zo is het.
3: Ja. Ja. Naast jou staat Yoga Brouwers, want wij staan allemaal vandaag, even voor de duidelijkheid. Dat is een beetje Eriks ding en dat hebben we zo overgenomen. Yoga Brouwer, jij bent onderzoeksjournalist en radioverslaggever bij Pointer. Jij hebt in je werk onder meer te maken met armoede. Althans, dat is wat je onderzoekt, armoede. De woningmarkt, hulpverlening bij schuld en gezondheidsthema's zoals overgewicht.
7: Ja, klopt.
3: Ja. En tegenover jullie twee staat Antoinette Jacobson. Jij bent werkzaam als presentator en allround audiomaker. Je bent in het weekend te horen op NPO Radio 2. Je speelt kleinkunstcomedy.
6: Ja, ook nog.
3: En daar zing je het liefst, daar vertel je verhalen. En recentelijk ben je natuurlijk met je erotische verhalenbundel uitgekomen. Waarin heel veel ondeugende sprookjesverhalen voor het slapen gaan staan.
6: Het is toch heerlijk om zo naar bed te gaan?
3: Ja, dat moeten we even onderzoeken. Is dat heerlijk, yoga en
7: Ik ken de bundel nog niet, maar ik weet dat die er is. Ja. Moet ik het toch lezen.
3: Mm.
7: En dan kan ik er ook een oordeel over geven of het prettig in slaap is.
3: Inderdaad, en yoga, hoe is het bij jou?
8: Ik vind dat seks overrated is.
6: Oh, dit vind ik heel interessant. Waarom?
8: Ja, er zijn meer dingen in het leven en het wordt enorm. Altijd alles met seks doet het. Nou, dat is niet in verhouding. Zo belangrijk is het nou ook weer niet.
3: Oh ja.
6: Daar ben ik het gedeeltelijk mee eens. Echter, zouden we daardoor wel vaker erover moeten hebben.
8: Nou, daarvoor ben je hier.
6: Ja.
3: Oké, nou, dit wordt een clash, denk ik zo meteen. Of valt het wel mee?
6: Nou ja, ik vind het juist heel fijn om het gesprek aan te gaan. En kijk, in een podcast heb je de ruimte.
3: Ja.
6: Dus dan kun je juist vragen, waarom is dat zo? Wat vind je dan van seks? En tuurlijk, er wordt altijd veel te cool gedaan. En dat is ook de reden waarom ik juist mijn podcast ben begonnen. Het heeft geen zin om heel groot over seks te gaan praten. Want dan denk je alleen maar, oh jee, doe ik het wel goed?
3: Ja.
6: En dat denkt iedereen al. Dus als we het juist beetje bij beetje gaan vertellen en over gaan praten, ja, dan valt het eigenlijk allemaal wel mee.
8: Iedereen gaat helemaal los op seks. Iedereen maakt het belangrijker, groter. Als het niet over. Altijd is het zo in koppen van stukken of van artikelen of van titels. Dat als er het woord seks in komt, doet het beter.
3: En waar stoor jij het meest aan?
8: Daar stoor ik me aan. Dat vind ik niet in verhouding.
3: Maar toch, we gaan het er zo meteen ook over hebben. Want de podcast die is gemaakt door Antoinette Jacobsen. Maar eerst voordat we naar jullie eigen producties gaan, wat voor luisteraars zijn jullie zelf? Wat voor podcast staat er bij jullie het liefste aan? Ik begin even bij Erik, want die hebben we vandaag nog niet gehoord.
7: Nee, nou, ik luister eigenlijk geen podcast. Dus ik werk gewoon en die dagen, 7 dagen van de week, zijn zo gevuld.
3: Mm-hmm.
7: En als ik onderweg ben, ben ik altijd op de fiets onderweg en zou ik het nog kunnen doen. Maar dat zijn altijd half uur en zo. Dat zou kunnen.
3: Dat zijn wel ideale podcasts.
7: Ja, dus
3: momenten.
7: Ik zou moeten gaan wennen om dan te denken, dat is het moment. Ik moet je wel zeggen, heel vaak heb ik dan mijn oortjes in en bel ik met mensen.
3: Oh ja.
7: Dus het zijn ook vergadertijden.
3: Dus
7: het is echt een kwestie van de tijd niet besteden, wel willen, maar niet gedaan nog.
3: Maar als ik het zo hoor, dan ben je echt alleen maar aan het werk. Zelfs neem je wel eens de tijd om even bij te komen?
7: Ja, bijkomen is niet echt nodig als je je werk met veel liefde doet. En aangezien we best veel te doen hebben, en op de VU, en op onze revalidatiecentra, en de missie in Den Haag. Dat zijn al 3 hele grote dingen waar je echt de hele dag aan kunt besteden. Dus het is eerder een kwestie van dat ik denk, ja, ik moet dat gewoon doen. Want het zijn natuurlijk fantastische podcasts.
3: Ja, oké. Yoga, jij bent onderzoeksjournalist bij Pointer. Staat bij jou de podcast vaak aan?
8: Zeker.
3: Ja,
8: is eigenlijk ook mijn werk.
3: Ja, dus zeker.
8: Ik maak ze, maar ik ben ook wel benieuwd wat anderen doen.
3: En wat luister jij dan het liefst?
8: Nou, nu ben ik begonnen met Alpha. Dat is ook een podcast van NPO Radio 1. Dat gaat over undercover mensen.
3: Mm-hmm.
8: En hoe die hun leven leiden. En die vertellen hun verhaal. Hun verhaal in een regie. Dat is heel bijzonder. Dus daar ben ik wel even zoek mee.
3: Alpha.
8: Alpha. Ja.
3: Oké, en Antoinette?
6: Ja, ik ben heel erg van de podcasten, van de entertainment podcasten. Dus ik vind het heerlijk om de was te doen met een podcast op. Maar het kan ook net zo goed een luisterboek zijn. En welke ik wel echt bijhoud is de Details podcast. Een podcast over Disney. Dat is mijn escapism om even de hele moeilijke wereld uit te zetten en gewoon weg te dromen bij Disney.
3: En wat hoor je dan? Wat krijg je dan?
6: Al het nieuws over Disneyland en Disney films. Het is, ja,
3: oh ja?
6: Het is echt heel fijn. Ja, ik vind. Media moet ook, mag je ook even laten ontsnappen.
3: Dus je bent ook wel echt een Disney fan?
6: Ja, maar ik wil me geen Disney adult noemen, want dat is weer een heel ander problematisch ding.
3: Wat voor problematisch ding is dat dan?
6: Ja,
3: ik ben daar namelijk niet bekend mee.
6: Disney adults zijn wel echt mensen die hun hele leven in Disney hebben geïnvesteerd. En dat het alleen maar Disney is. Ik ben vooral seks, Disney en humor. Ja.
3: Oké.
7: Okay. Okay. Drie grote onderwerpen, mooi.
6: Ja, ja. Daar ben ik heel druk mee. Ja,
7: heel goed.
3: We beginnen eerst met de podcast Rennen op de Gang. Dit is hoe de podcast begint. Luister even mee.
9: Jongens, we moeten een dierentikkertje doen. Vanaf nu is het dierentikkertje. De tikker is de agressieve bosaap.
10: Weet jij nog hoe het was om buiten te spelen? Stel je een zonnige dag voor waarop je zonder jas naar buiten kunt. En je voor even weer 10 jaar oud bent. Tikkertje spelen met je klasgenoten.
9: Nou, wie is hem?

0: Jantje. De tikker is de agressieve bosaap.
1: Weet jij nog hoe het was om buiten te spelen? Stel je een zonnige dag voor waarop je zonder jas naar buiten kunt. En je voor even weer 10 jaar oud bent. Tikkertje spelen met je klasgenoten.
0: Nou, wie is hem?
1: We, Yoga en ik, speelden de laatste maanden zoals we klein waren. Hier op basisschool De Waterhof in Delft.
2: Hey jongens, is het goed als ik ook meedoe?
3: Ja, ja. Hey, en hoe jij
2: maar. Dan ben ik bij beide teams.
3: Nee, nee.
2: Kan dat niet?
1: De jongens en meisjes van 10 en 11 jaar vlogen ons voorbij. We voetbalden samen, speelden buskruid, we deden samen een koprol.
4: Kennen jullie ook koprol maken met z'n tweeën? Ja? Nee, andersom. Ja!
1: Terug naar de tijd waarin je er niet over nadacht. Je rende op een bal af, je verstopte je tijdens verstoppertje. En je rende weg voor de tikker. Spelen tot je echt naar binnen moest.
0: Mijn longen branden gewoon zoveel. Zo hard heb ik gerend.
1: Maar het geluid van spelende kinderen wordt steeds iets zachter. Niet omdat kinderen niet buiten willen spelen, maar omdat ouders het druk hebben. Omdat het binnen veilig is. Omdat er geen speelplein is. Omdat gamen ook leuk is, omdat er huiswerk gemaakt moet worden. Of omdat iemand ergens aan de andere kant van de wereld op TikTok een dansje doet. Yoga en ik trokken de laatste maanden op met deze kinderen. We gaven ze microfoontjes, we hingen rond in het klaslokaal en we voerden soms moeilijke gesprekken. Wil je afvallen?
5: Ja.
1: Waarom?
5: Omdat ik een beetje overgewicht heb.
1: Ja. Vind je dat moeilijk?
5: Soms. Vooral in groep 3, want daar werd nogal 4, 5, ook nog wel een beetje 6 mee gepest.
1: Ja?
5: Ja.
1: Wat naar, dat is niet leuk, toch?
5: Nee.
1: Nee. En is dat de reden dat je wil afvallen, dat je dan niet meer gepest wordt?
5: Ja.
1: De onschuld van spelende kinderen is ineens niet meer zo onschuldig. Als ze niet meer spelen.
6: Kinderen van 5 jaar hebben nu al diabetes type 2. Die zijn dus over 20 jaar, hebben ze al 20 jaar diabetes.
1: Volgens hem, volgens Erik Scherder, moet er nu iets gebeuren. Niet straks, nu.
6: En dan kunnen ze tegen mij zeggen, had je niet wat harder kunnen schreeuwen, jongen. Maar nou heb ik mijn kans voor toekomst. Het nadenken, plannen maken, initiatieven nemen. Ja, ik maak er geen bal meer van voor mijn toekomst. Had je niet harder kunnen schreeuwen, had het niet gewoon geregeld moeten worden.
1: Maar wat doe je als je al 20 jaar roept dat er iets moet gebeuren, maar niemand luistert?
7: Ja, niemand luistert, Erik. Voelt het ook echt zo dat niemand luistert?
8: Nou, Yoga wel gelukkig en Benjamin. Daar ben ik er heel blij mee. Maar niet in Den Haag, daar waar het uiteindelijk toch moet gebeuren. Heel veel mensen zeggen natuurlijk van ja, maar die ouders, hè, die ouders zijn uiteindelijk verantwoordelijk. Hè, dus het eerste antwoord je krijgt. Maar het zijn natuurlijk vooral ook mensen die zoveel zorg hebben vaak. Hè, en geldgebrek, armoede, geen perspectieven. Dus om daarvan te zeggen van ja, maar dat zijn toch de ouders die nou zelf maar in het initiatief moeten komen. Dat is eigenlijk iets wat je vraagt wat niet kan.
7: Ja.
8: En dat krijg je er maar niet doorheen. Het individu blijft bepalen, hè, dat is wat de Naad dan zegt. We willen niet betuttelen, terwijl het hier gaat over de gezondheid van een hele grote groep kinderen. Dat werd al gezegd, 400.000 kinderen hebben al overgewicht of zijn obese. En dan hebben we nog niet eens gehad over de helft van de Nederlandse kinderen. Die haalt de beweegnorm niet. Hè? Dus op een gegeven moment denk je bij jezelf, ja, waarom doen we dat niet? En nu zie je dus, nu, hè, door het toename van overgewicht, obesitas, diabetes type 2, hè, wat je straks al even zei in het voorgesprek, dat was vroeger de ouderdomssuiker.
7: Mm-hmm.
8: Ja, dat is dus nu bij die jonge kinderen.
7: Heftig.
8: En dan denk je, waarom vind ik het niet urgent?
7: Je had het net over de bewegingsnorm om bij kinderen. Wat is die bewegingsnorm?
8: 1 uur per dag
7: bewegen. 1 uur per dag bewegen.
8: Ja.
7: En dat wordt bijna niet meer gehaald.
8: De helft haalt het niet.
7: En waar ligt het aan?
8: Ja, ik denk dat een van de factoren is de screen time. Dus het zitten achter je schermpje nu. Zowel in de vrije tijd overdag als thuis. Dus ja, dat is echt wel, als je kijkt naar internationale studies, is dat wel iets wat helemaal parallel loopt. Screen time neemt toe. En de activiteit fysiek dan neemt af.
7: Dus nou, je zou denken, een uur per dag, dat is zo gedaan. Je kan
8: buiten spelen, hè? Dus ja. Dat deden wij natuurlijk vroeger, is

0: Niet alles beter, hè? Want dan ben je meteen een oudbollige oude man. Maar het was wel zo dat het buiten spelen was veel langer al. Want mijn moeder riep altijd 100 keer... van, als je nu niet naar binnen komt, dan doe ik de deur. Dan ga je niet eten. En dat was vroeger zo. Ik ben ook nog ambassadeur van Jantje Beton. We weten dus hoe het gaat met buiten spelen in Nederland. Nou, dat gaat echt ook achteruit in plaats van vooruit, omdat die kids thuis zitten.
1: En waarom krijg je zoveel weerstand vanuit Den Haag?
0: Ja, ik denk altijd, leg me dan eens uit.
1: Ja.
0: Dan kan ik het snappen.
1: Maar je weet het zelf ook dus niet.
0: Omdat men niet uitlegt waarom ze het niet doen. Zeggen we doen het niet. Dat is eigenlijk de eenvoudige antwoord steeds. Ja, maar leg me uit, waarom niet? We vinden het niet urgent. Nou, dat heb ik al 1 keer eerder gehoord. Nee, we vinden het niet zo urgent. En denk ik, hoe kan u dat zeggen? He, als je dus op 3 jaar geleefd zelfs diabetes type 2 hebt. Ik zeg, dan bent u dus over 20 jaar, zijn die kinderen 23. Hebben ze al 20 jaar diabetes type 2. Kijkt u even met me mee wat er in het brein van die kinderen gebeurt. Maar ook fysiek gezien. He? Bloedvaten, hartvaatstelsel, het metaboolsyndroom. Dus het feit dat je qua stofwisseling achteruit holt. Niet urgent.
1: Jij hebt deze podcast gemaakt met Yoga en Benjamin. Yoga, wanneer wist je, hier moet ik een podcast van maken?
2: Nou, dat wist ik niet. Ik wilde heel graag een podcast maken over bewegen. En samen met Benjamin. En dat hebben we gedaan. Dat was ons uitgangspunt. Want bewegen is namelijk heel erg leuk. En je wordt er sterker van en zelfverzekerder. Dus waarom doen we het niet? En toen belden we Erik.
1: Maar het idee om een podcast te maken over bewegen, waar ontstond dat idee?
2: Nou, omdat ik vind dat ik enorm bevoorrecht ben. Ik kan namelijk bewegen. En ik had een vader die gymleraar was en fysiotherapeut. En die heeft ons dat ook altijd ingepeperd. En die deed altijd grappen met ons. Hè. Wij waren een heel fysiek gezin, zal ik maar zeggen. En ja, ik vind het dan heel erg als er kinderen zijn die te dik zijn omdat ze te weinig bewegen of de sport niet kunnen vinden. Of überhaupt te weinig fysieke arbeid verrichten, zal ik maar zeggen. Ja. Want dat maakt je... Dat maakt je gezonder en sterker.
1: En voor wie is deze podcast uiteindelijk gemaakt?
2: Nou, hij is voor de ouders. Voor de ouders en voor de beleidsmakers, denk ik. Want van ouders hoop je dat als ze geluisterd hebben, dat ze dan in ieder geval geïnspireerd zijn geraakt. Ja. En door de goede voorbeelden, maar ook door de jongetjes Daan en Duc bijvoorbeeld, die zo'n leefstijlinterventie doen. En hoe moeilijk die het hebben. Dus als je het niet doet, dan krijg je dit soort problemen.
1: Ja, ik kan je wel zeggen dat het wel binnenkwam. Ik ben zelf docent, ik geef les op de middelbare school. En ik dacht zelf bij het beluisteren van aflevering 1... wat kan ik als docent doen om om de 30 minuten iets van beweging toe te voegen aan mijn lessen? En toen vertelde Erik heel mooi, laat ze gewoon 3 minuten squatten. En dat zou op zich gewoon prima werken.
3: Ik vind dat wel intens hoor, 3 minuten squatten.
0: Ja, het moet ook wel matig intensief zijn. Wil je dus het effect hebben over die aandoeningen waar we het net over hadden?
3: Ja, ik kijk met 1 schijnoog naar de klok. En ik ben heel bang zodra dat 30 minuten voorbij is en we hier 3 minuten staan te squatten.
0: We staan gelukkig al, maar dit is eigenlijk onvoldoende. Dus die squat, het moet matig intensief zijn. En ik doe dat in mijn colleges ook. Dus elk 30 minuten doe ik een 3 minuten squat. Kan je tafeltje blijven staan, laptop kan erop blijven. En dat doen we ook met lezingen. Yoga en Benjamin zijn vaak mee geweest met lezingen waar we dat gewoon elke keer doen.
1: Antoinette, je hebt geluisterd.
3: Ja.
1: Wat vond jij van deze podcast?
3: Ja,
1: rennen op de gang.
3: Ik vond het bizar hoe vooral die jonge kinderen al allemaal dingen worden geleerd die je... Nou ja, ik heb ook ooit bij een diëtist meegelopen. En eigenlijk kreeg ik dezelfde dingen waarvan ik ook al dacht, dit systeem werkt niet. Hoezo wordt aan jonge kinderen onder de 10 of rond de 10 geleerd dat ze moeten hardlopen? En wat gelukkig ook heel erg werd gezegd in de podcast, laat ze lekker spelen, laat ze voetballen. Ze willen ook voetballen. Het deed me ook heel erg terugdenken aan de tijd dat ik oppas was. En dan voelde ik me soms een luie oppas als ik ze maar gewoon in het speeltuintje liet spelen. Maar ik gaf mezelf wel een schouderklopje dat ik ze gewoon lekker had laten spelen.
1: Ja, je zou op tv kunnen laten kijken.
0: Ik dacht, die is heel goed van je.
3: Ja.
1: Maar dan had je er niks mee bereikt, inderdaad.
3: En wat ik wel heel heftig vond, bij volgens mij de laatste aflevering, dat Erik als activist werd gezien. En dat raakte mij heel erg.
1: Waarom raakte jou dat?
3: Omdat wat ik me en Erik herken is dat wij allebei heel erg streven naar een betere, mooiere, gezelligere, lievere wereld. En hoe vaak we daarvoor opeens activistisch worden genoemd. dat vind ik altijd bizar als je liefde spreekt. En dat dat als activistisch wordt gezien.
1: Hoe kwam dat bij jou binnen, Erik?
0: Ja, het was niet de eerste keer. En kijk, ik begrijp best wel als ik aan de staatssecretaris vraag van... ja, u kunt dingen doen, maar u doet ze niet. Waarom doet u ze niet? Ja, dan maak je natuurlijk geen vrienden mee. Als je zegt, u vindt het niet urgent. Waarom vindt u niet urgent dat een kind op die leeftijd diabetes type 2 heeft? Ja, dan maak je geen vrienden mee, want men hoort dat niet graag. Ja. En dan heb je dat activistische, zeg maar, naampje gekregen. Nou ja, wij gaan natuurlijk toch... meer dan ooit gemotiveerd door. Want de missie is helder. Mm. En dat is niet door mij bedacht, laat het helder zijn. De studies zijn gewoon enorm.
4: Hey Daan, zou je willen vertellen hoe je heet en hoe oud je bent? Misschien een beetje gek, maar dat is...
5: Dan weet je al hoe ik heet.
4: Ik weet al hoe je heet en ik weet ook al hoe oud je bent. Maar het is leuk als jij het zegt.
5: Oké, ik heet Daan en ik ben 8 jaar.
4: Waarom doen jullie of doe jij mee aan dit programma?
5: Omdat ik ben meestal anders dan de andere kinderen. Want ik ben wat... Mijn benen zijn ook wat dikker dan de anderen. Ik ben gewoon wat... Ik weet niet hoe je dat moet zeggen.
4: Nee.
5: Gewoon wat breder.
6: Ik ben Duke en ik ben 11 jaar oud.
4: Waarom doe jij mee aan dit programma?
6: Om meer besef te krijgen van hoe je moet eten en af wil vallen.
7: Dit zijn Daan en Duke. Ze doen mee aan een programma om af te vallen.
4: Wil je afvallen?
6: Ja.
4: Waarom?
6: Dat ik een beetje overgewicht heb.
4: Ja. Vind je dat moeilijk?
6: Soms. Vooral in groep 3, want daar werd nogal 4, 5, ook nog wel een beetje 6 mee gepest.
4: Ja?
6: Ja.
4: Wat naar. Dat is niet leuk, toch?
6: Nee.
4: Nee. En is dat de reden dat je wil afvallen? Dat je dan niet meer gepest wordt?
6: Ja.
7: Maar hoe doe je dat als je nog maar 8 en 11 jaar oud bent en er echt overal verleidingen zijn?
6: Ja, dan hebben we soms de hele koekvoorraad, snoep, alles weer bijgevuld. En dan wil ik af en toe wel een snoepje of een choco of een koekje pakken of zo.
1: Ja, je hoorde een fragment uit aflevering 1 van de podcast Rennen op de Gang. Ik heb de maker hier bij mij in de studio, Yoga Brouwers. Wat deed het met jou toen jij een kind van 8 hoorde zeggen dat hij graag wil afvallen omdat hij gepest wordt?
2: Ja, het was heel moeilijk om kinderen te vinden die wilden vertellen. Dus we waren heel blij dat dit gezin mee wilde doen. Want we hebben het gevraagd via de leefstijlinterventie. En ja, de kinderen... Het is een beetje raar, want het is moeilijk voor ze om te vertellen over iets wat je niet leuk vindt van jezelf.
1: En merkte je dat ook aan de kinderen, dat ze er moeite mee hadden?
2: Ja, het was voor ons moeilijker om met hun te praten dan voor hun om met ons te praten. Want ze zijn gewend, ze zijn klein, maar goed genoeg gebekt. Maar wij vonden het iedere keer zo pijnlijk. Dat we dachten, ja, hoe ver kun je gaan in je vragen over iets wat ze zo raakt. Ja, als je gepest wordt, bijvoorbeeld. Ja.
1: En hoe heb je dat dan kunnen meten tijdens dat gesprek? Hoe ben je erachter gekomen wat de grens ligt met de vragen die je stelt aan een kind?
2: Nou, Benjamin heeft vooral de interviews gedaan. En die heeft heel veel geduld. Dus die wacht dan totdat de jongetjes zelf met hun verhaal komen. En we waren erbij. We zijn heel veel hebben meegedaan. En we hoopten dat ze daardoor een beetje vertrouwd met ons raakten. Benjamin ging daarna ook met ze sporten. Dus we hebben erin geïnvesteerd. En daardoor was het voor hun ook oké. Als we vragen stellen. Zo hebben we het een beetje ervaren.
1: En waarom was het belangrijk om de stem van de kinderen ook te horen in de podcast?
2: Zonder had het helemaal niet gekund. Het gaat over hun. Zij moesten vertellen.
1: Ja. Ze hebben de podcast beluisterd, denk ik. De kinderen?
2: Ja, zeker wel.
1: En wat vonden ze uiteindelijk van het eindresultaat?
2: Nou, ze zijn daar een beetje verlegen over. Want ze zijn natuurlijk hoofdpersonen ook. Net als Erik en de gymleraar. Maar vooral, wel, ze vinden het bijzonder. Ja, ze hebben geen spijt of zo.
1: Nee.
2: Het is zoals het is. En ze hebben ook een groot feest gehad naar het einde van de leefstijlinterventie. Dus het is voor hun nu afgerond. En ze mogen nog een keer in Hilversum komen. Want ze wilden heel graag zien hoe een live uitzending gemaakt wordt. Dus dat mag.
1: Ja, en Daan en Duke, zijn ze al wat kilootjes afgevallen?
2: Nou, dat denk ik niet eigenlijk.
1: Nee. Ze beschikken wel over de kennis om uiteindelijk je doelen te kunnen bereiken. Ik denk dat dat ook een winst is, of niet?
2: Ja, zeker hebben ze er wat van opgestoken. Ja. Maar dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk dat die ouders dat hebben begrepen.
1: Ja, ze die allebei... trommel die moet niet meer zo snel aangevuld
2: worden. Nee, bijvoorbeeld. Ja. Ouders moesten ook mee, hè? Dus het kan niet zonder de ouders. Dus je leert als gezin eigenlijk om te gaan met die problematiek.
1: Ja, als we het nog even over de ouders gaan hebben. Wat hoopt u dat de ouders doen na het beluisteren van de laatste aflevering?
2: Nou, vooral dat ze... dat ze zich bewuster zijn van de invloed van ongezond voedsel. En het gebrek aan beweging.
1: Ja. Erik, als jij één ding mocht veranderen aan hoe Nederland omgaat met het bewegen, wat zou er volgens u anders...
0: Dan zou
1: het
0: voor die 30-3-regel gaan.
1: 30-3?
0: Ja, 30 minuten zitten, 3 minuten bewegen. Antoinette zei al, wauw, dit is best wel even pittig dat die moderate die scoort. En dat moet het ook zijn. Dus nou, ik neem geen genoeg met half bakken slappe gedoe.
1: Nou, dan heb ik goed nieuws voor ons allemaal.
0: Is het nu een half uur?
1: En ook de luisteraars.
2: Yeah.
1: Want we hebben nu een plaat die jullie zelf hebben aangevraagd. Die duurt precies 3 minuten en 8 seconden. Jullie hebben gekozen voor de plaat van Pharrell Williams, Happy. Ja. Waarom deze plaat? Waarom is dit de plaat die jullie koppelen aan aan de podcast?
0: Nou, ik had eerst een ander idee. En dat was de Adagio for Strings van Barber. En dat is dus nummer 1 in de crematoria. Hè? Dus ik dacht, die laat ik draaien. Als je die ziet, als je die hoort natuurlijk, dan zie je de kist al zakken.
1: Okay.
0: En dat is het gevoel wat ik heb tot nu toe bij dat geweldige plan Den Haag. Maar nee, zei toen iemand van de redactie, dat gaat niet. Je moet het gewoon vrolijk. Dus bij de kinderen hoort natuurlijk Happy. En Pharrell.
1: Dan gaan we ernaar luisteren en wij gaan hier even 3 minuten squat.

0: Je hoorde Pharrell Williams met Happy.
1: Vink.
2: Vink. Podcast. Podcast en nog eens podcast.
1: Met Redouan Aitwan.
0: Je luistert naar Vink, de podcastgids van Nederland. En ik praat iedere week met podcastmakers. En deze week zijn dat Erik, Yoga en Antoinette. Even bijkomen van die squad.
3: Ja, ja, ik kan echt niet hijgen in mijn podcast. Want dan wordt het weer een ander soort podcast. En ik zit al op een redelijk dun lijntje. Dus dankjewel, Erik.
4: Ja, het past er helemaal bij jouw podcast. Ik vind het iets wat je gewoon moet blijven doen daar.
0: Nou, Erik was ook wel streng, hè?
3: Het was heel streng.
0: Eerste squat 5 seconden. Daarna kwamen er 5 bij. En steeds 5 seconden extra per squat.
3: Ja, als je toch nog ergens tijd hebt om SM-meester te worden, dan kan dat gewoon. Ja.
4: Goeie vondst. Heel goed, Antoinette. Heel goed.
0: Wow. Nou goed, het voelt wel lekker, eerlijk is eerlijk. Het voelt wel lekker bij de bovenbenen.
3: Oh, het brandt wel nog een beetje na, moet ik eerlijk zeggen.
0: Hey, we gaan naar jouw podcast, Antoinette. Want jij duikt elke week in je eigen podcast met Antoinette naar bed. Met een andere bedpartner, zoals een 18-plus content creator, een relatietherapeut of wetenschapper. En je praat over van alles en nog wat rondom het thema seks. Laten we even luisteren naar het begin van de aflevering die je samen hebt gemaakt met Nienke Nijman.
5: Met Antoinette naar bed.
3: Ze is de psycholoog, relatietherapeut en seksoloog van Nederland. Bekend van onder andere de boeken De Relatie APK en Schaamteloze Seks. En ze heeft natuurlijk haar razend populaire podcast Seks, Relaties en Liefde en Op zoek naar seksualiteit. En dan heeft ze ook nog eens haar nuchtere wetenschappelijke, maar super toegankelijke blik op intimiteit. Een hele goede avond, Nienke Nijman.
6: Hallo, wat fijn om hier te zijn.
3: Ja, wat leuk. Ik vind het heel leuk.
6: Ja, ik zit heerlijk met jouw kussentje te knuffelen, want dat past volledig in mijn kleurenpaletje van vanavond.
3: Ja, dit is top.
6: Ja, toch?
3: Maar rood en liefde, dat werkt altijd, toch?
6: Is dat zo?
3: Vind je van niet?
6: Nou, op zich best wel, maar ik sta er eigenlijk nooit zo heel erg bewust bij stil. Nee.
3: Oh.
6: Nee.
3: Ik vind rood altijd, als ik dan weet van, oké, ik moet voor met Antoinette naar bed iets doen, dan denk ik wel vaak, rood, donkerrood, dat werkt.
6: Dit is denk ik mijn enige rode outfit die ik heb. Dus ik ben heel blij dat ik hem gisteren toevallig in de tas heb gedaan toen ik van mijn huis naar mijn vriend toe ging.
3: Nee, je steekt wel goed af tegen de bank.
6: Ja, dat ben ik dan weer.
3: Ik dacht ook, moet ik dan een rode, donkerrode bank? Maar dan zou ik te weinig outfits erop hebben.
6: Maar heerlijk dit. Ik heb er zin in.
3: Ik vind het heel leuk om jou te mogen interviewen. Ik weet dat een tijd geleden was ik bij jou in de podcast. En toen ik hem ging terugluisteren dacht ik, oh mijn god, ik was zo zenuwachtig.
6: Echt waar?
3: Ja, ik was echt heel zenuwachtig. Ja.
6: Dus we gaan het gewoon nog een keertje overdoen.
3: Ik hoop het niet, want nu heb ik iets meer controle, denk ik.
6: Nee. Ja, maar dan doe je dus, nu doe jij mij.
3: Ja.
6: Ja, en mag ik lekker een beetje ongemakkelijk zitten zijn hier zo.
3: Oh jee, was ik toen heel ongemakkelijk?
6: Nee, helemaal niet. Maar dan doen we over een tijdje gewoon weer bij mij.
3: Ja, is goed.
6: Ja?
3: Ja.
6: Nou, ik werd wel bijna een klein beetje ongemakkelijk hoor. Toen ik een zekere tekst voor jou kreeg.
3: Oh ja, die is voor over een half uurtje.
6: Ja, maar dat is heel grappig. En daar raak je dan gelijk, als het dus gaat over seksualiteit, raak je daar dus gelijk weer zo'n ding in. Want het is in het Nederlands.
3: Oh, en zit jij jouw relatie?
6: Is dus in het Engels. Dus ik praat helemaal niet over mijn eigen seksualiteit in het Nederlands. Dus dat is echt ongemakkelijk tot het maximale.
3: Oh, wat heerlijk.
6: Jou, ja, voor jou.
3: Ja. Ja, en ook omdat ik elke keer, zeker omdat ik deze podcast nu al 2,5 jaar doe, en dan soms denk ik, ja, wordt seks dan minder ongemakkelijk? Of wordt praten over seks minder ongemakkelijk? Nee,
6: absoluut niet. Nee. En daar is natuurlijk een heel groot verschil tussen praten over seksualiteit wanneer het over de seksualiteit van anderen gaat.
3: Mm-hmm.
6: En wanneer het over je eigen seksualiteit gaat.
0: Ja, en de maakster is hier Antoinette Jacobsen. Je zei net, praten over seks is ongemakkelijk. Maar ik heb het idee dat luisteren naar jezelf ook een beetje ongemakkelijk is.
3: Nou, kijk, wat het is, ik sta nu tegenover een fantastisch mooi gemaakte podcast. En
7: Ik heb elke week een podcast waar ik eigenlijk niet eens meer uitleg wat ik doe, maar vooral degene met wie ik een gesprek heb in het zonnetje zet. En daarin merkte ik ook al van, oh ja, je hoort niet per se wat ik ga doen, maar je hoort wat we gaan bespreken. En ja, ik heb heel erg dat lacherige, en dat zal ik ook altijd inhouden, om een beetje de druk ervan af te halen. Want ja, seks wordt of heel erg serieus genomen, of juist helemaal niet. En met een beetje humor, nou was dit heel veel humor, en is dit ook gewoon een vriendin van me, dus dat maakt het ook al lastiger interviewen.
0: Ja. Maar je probeert met dat lacherige, probeer je het een beetje
7: letterlijk lucht te geven.
0: Ja. Maar gaat dat dan niet een beetje ten koste van de inhoud?
7: Ligt eraan wat je daarna vraagt. En wat je in dit gedeelte heel erg hoort, is dat Nienke al meteen zei, oh jee, ik moet zo meteen een spannend verhaal voorlezen. Voor al mijn gasten vraag ik, wil jij een erotisch verhaaltje voorlezen? Die schrijf ik voor jou. Mag jij kiezen wat erin zit, waar je bent, met wie je bent? Het duurt ongeveer 1,5 minuutje, maar dan moet jij voorlezen.
0: En waarom is dat een gedeelte in de podcast geworden?
7: Dat vond ik gewoon leuk. Letterlijk een verhaaltje voor het slapen gaan. Dat leek me eigenlijk gewoon fijn om... Kijk, mijn doel van de podcast is mensen beter leren communiceren over seks. Mm-hmm. Dus als jij een verhaaltje vormt wat altijd veel mooier is dan dat het daadwerkelijk is, daar al hoort hoe iets kan, dan kun je daar in ieder geval je soort van dat gebruiken als limonade en dat aanlengen voor hoe je het zelf zou willen doen.
0: Je zegt dat je mensen graag beter wil leren communiceren over seks. Vond je dat het niet goed ging?
7: Kijk, ik lag hier al heel erg in. Ik denk dat er nog een heel groot, dat het heel lastig is om te communiceren over seks. En wat ik daarin heel erg merk is, ik heb mijn thesis ook gedaan over disgust en seks. Dus walging en seks. En ook traditionaliteit. Dus vaak mensen in een religie. En daarin zie je vaak dat er zo'n groot taboe op seks zit, dat ze het daardoor al viezer vinden en dus minder van kunnen genieten. En ik denk dat doordat je dan in gesprek blijft, wordt het iets normaler en wordt het minder vies en kun je er meer van genieten. En als je meer kan genieten van seks, krijg je fijnere hormonen, krijg je blijere mensen, krijg je een leukere wereld.
0: Ja, ik zie je ook meteen stralen bij de laatste zinnen. Erik en Joge, jullie hebben geluisterd naar de podcast. Ik begin even bij Erik, wat vond je ervan?
4: Ja, ik heb dus een andere podcast geluisterd dan in feite de bedoeling was, begreep ik nu.
0: Oh, maar welke podcast heb je beluisterd?
4: Ja, dat ging over de clitoris.
7: Oh, dat is die van, ja, dat kan.
4: Ja.
7: Ja.
4: Ja, dat is ook zo, want die heb ik deels daarvan geluisterd.
7: Ja. Ja.
0: Maar is dat een onderdeel van de podcast met Antoinette Nabet?
7: Met Anna Mara Jansen, ja, van Sekswijzer.
4: Ja, dat is echt, ja, ik moet zeggen, de sfeer was perfect. Hè? Inderdaad, met een lach. Hè?
7: Ja.
4: Maar allemaal leuk, beide lachten er ook over. Maar dat maakt het inderdaad, vond ik ook luchtig. Want je denkt, nou oké, hoe gaan we dat aanvliegen, dat onderwerp? Mm-hmm. En het is een belangrijk onderwerp, dat kwam er toch heel duidelijk naar voren. Wat dan wel en niet de vreugde oplevert als je bij elkaar bent. Maar ook wel hoe het werkt. De misverstanden kon je er ook een beetje uithalen. Waarvan ik dacht, ja, daar kan je ook anders over gedacht hebben. Maar nu wordt er uitgelegd hoe het wel werkt. Hè, en wanneer je de meeste vreugde eruit kunt halen. Dus ik vond het bij elkaar genomen, vond ik het echt supergoed aangevlogen.
0: Oh, mooi. Voor iemand die geen podcast beluistert, heb je toch wel even de tijd genomen om je huiswerk te doen.
4: Ik weet wat een podcast is.
0: Ja, dat weet ik.
4: Maar ik bedoel,
0: maar je bent zo druk en je hebt zulke lange dagen.
4: Als je hier zo naar luistert, dan denk je, ja, is het toch best een onderwerp van je denkt, ja, daar hebben we het toch eigenlijk niet zomaar over.
0: Nee.
4: Dus als je het er dan toch zo over gaat hebben met elkaar, met een deskundige erbij, op een luchtige manier gebracht, met echt leuk, fijn om naar te luisteren, en denk ik, nou, perfect.
0: Mooi. Heb je iets nieuws geleerd over de clitoris?
4: Ja, dat ga ik hier zitten vertellen. Ja, dacht je dat?
7: Ja, maar dit is toch al taboe als je daar al niet over durft te praten?
4: Nee, ik durf wel over te praten, maar nou, laat ik zeggen, het meeste wist ik wel.
0: Oh ja, ja, ja. Accepteren we zijn antwoord of moeten we
7: even... Nee.
0: Ja, ja, kijk, nee, misschien wil je er nog even...
7: Nee, rustig aanzetten.
4: Geen enkel probleem.
7: Consent is key. Zeker in seksualiteit, maar ook in gesprekken. En het is zo belangrijk om alleen maar te zeggen wat je wil zeggen, want je weet niet wie er luistert, je weet niet hoe er wordt geluisterd. Dus ik geef altijd van tevoren aan, zeg alleen maar de dingen die je wil zeggen. En tuurlijk zal ik één keer een beetje duwen, maar als ik merk dat je er geen antwoord op wil geven, ga ik daar ook echt niet op door. En ik vind dat we ook vaker geen antwoord hoeven te geven.
0: Ja.
7: Want soms weet je het niet, of heb je niet de gegevens, of En mensen worden vaak boos of als ze iets niet weten. Dus ja, dat is ook een gesprek.
0: Ja. Alleen een gesprek met weinig woorden, maar wel een gesprek met duidelijke.
7: Ja, ik heb altijd heel veel vragen, dus dat komt wel goed.
0: Yoga, jij hebt ook geluisterd?
8: Ja, naar de podcast. Aflevering over gymseks.
0: Ja. Nou, daar heb ik zo meteen een stukje van meegenomen. Maar vertel, wat vond je van de podcast van Antoinette?
8: Nou ja, het was eigenlijk een college.
7: Ja.
8: Van de hoogleraar.
7: Kai Jonas, Jonas. Ja.
8: Ja. Dus je hoort jou maar 4 vragen stellen of zo.
7: Ja.
8: En verder vertelt hij wat het is. En waarmee je het kunt doen. En ja, dus dat was wel heel interessant. Het grappige was dat ik een tijdje geleden een uitzending over afval heb gemaakt.
7: Mm-hmm.
8: En dus er komen steeds meer naalden in het afval op straat. Mm. En vuilnismannen die zijn daar verontrust over, want die pakken die zakken op. En die hebben dus, nou, dus die 2 vuilnismannen hadden we daarover aan het woord. En toen dacht ik, waar komen die naalden dan vandaan? En
7: ja, van
8: bijvoorbeeld
7: drugs.
8: Bij. Ja, drugsgebruikers, nou, als die spuiten, dan krijg je dat. Maar toen was dus ook een van de verhalen, bij gymseks gebruiken ze ook veel naalden. Omdat ze slemmen, noemen ze dat. Dus ze injecteren 3-MMC. En ze gebruiken voor 1 zo'n sessie wel 10 naalden per persoon. Dus dat gaat heel hard. En dan ben je een beetje van de wereld natuurlijk. Dus die naalden worden ook niet zo heel erg zorgvuldig in het afval. Die gaan gewoon oppa in de brullenbak. En ja,
4: oppa.
8: Nou ja, en dan krijg je ze, dan komen ze dus op straat.
7: Ja.
8: Maar toen dacht ik wel van jemig. 10 spuiten om seks te hebben, dat is wel echt heel heftig.
7: Ja.
8: En die Kai Jonas, die is eigenlijk wel van, nou, oké, het kan. Als je het gereguleerd doet. En met iemand die er sjoegel van heeft, dan kan het ook heel leuk zijn. Maar ik dacht iedere keer, ik zag iedere keer die 10 naalden voor me.
0: Wow.
7: Nou ja, ik vind het heel goed als je dat opbrengt. Toen ik hem mailde, toen zei hij ook, ik wil wel ook de positieve kanten ervan benadrukken. En ik merk heel erg met deze onderwerpen, als je daar een heel erg duidelijke mening in hebt, dan verlies je al de helft van je publiek. Dus ik doe zelf geen drugs. Dat kan ik heel hard gaan roepen en zeggen, dat moet je ook niet doen. Maar als ik dat doe, dan verlies ik allemaal mensen die dan denken, ja shit, ja, ik heb dat wel eens gedaan. Oh ja, ben ik dan fout? Nee, ik heb geen oordeel. Ik wil je vooral informatie geven. En als ik al meteen zeg, ja, maar dan hebben die vuilnispannen allemaal 10 naalden per zak. Dat is lastig gesprek voeren.
0: Ja.
8: Nou ja, daar ben je ook heel goed in geslaagd op zich. He, dus door hem heel veel te laten vertellen. En dan ook nog, er komen er aan het eind 4 luisteraars vragen.
7: Mm-hmm.
8: En dat is ook heel informatief. Omdat je denkt inderdaad, oké, kan ik er ook nog ooit vanaf?
7: Ja.
8: En het is wel nuttig, denk ik.
0: Je hebt al heel wat afleveringen gemaakt. Je maakt deze podcast al ruim
7: 2,5
0: jaar. Inderdaad. Je hebt 225 gesprekken gevoerd over seks.
7: Minstens.
0: Ja, als het niet meer is. Wat zijn de reacties van jouw eigen luisteraars?
7: Ja, dat is heel fijn. Ik sta elk half jaar op de Kama Sutra beurs. En dat doe ik eigenlijk ook vooral om te kijken, hoe wordt het ontvangen? Want nou ja, als maker, je maakt iets en je hoopt maar dat er iets van gevonden of in ieder geval geluisterd wordt. En ik vind het zo tof, juist op de Kama Sutra beurs, dat daar mensen dan naar me toe komen van, ik vond het lastig om een vrouw aan te spreken, of ik wist niet hoe iets werkte. Maar omdat ik het leuk vind om naar jou te luisteren, heb ik opeens allemaal informatie die ik dan ook opeens zomaar meekrijg. En daar doe ik het voor. Ik hoop vooral dat je dingen eruit pakt die voor jou nuttig zijn.
0: Ja. Erik, wat gebeurt er eigenlijk met onze hersenen als we over seks praten?
4: Heel veel. Ja. Kijk, zeker is zo dat je natuurlijk je beloningssysteem heel sterk activeert. Je hebt de verwachting. Hè? Je denkt, oké, vanavond gaan we vrijen. Ik weet niet hoe het een beetje oude westwoord misschien. Maar, dan heb je een verwachting. Dan maak je eigenlijk al dopamine aan. Bij de verwachting eigenlijk. Maar als eenmaal het grote geluksmoment gaat komen, dan maak je nog veel meer aan. En dan niet alleen die dopamine, maar heel veel andere stoffen gaan dan een grote rol spelen in dat beloningssysteem. En er zitten natuurlijk ook kernen in dat beloningssysteem die, als je die activeert, dan maken die zelf stofjes aan, waardoor je verlangt naar meer. En dat merk je wel in dit hele verhaal over die gemseks ook. Dat is natuurlijk, er gaat iets eindeloos, komt daarin, schuilt daarin. Want je kunt het wel 2 dagen achter elkaar, geloof ik, doorzetten. Ja. Dus dat verlangen, die systemen worden enorm opge... Wat ik niet heb gelezen nog, maar daar was er gewoon te weinig tijd voor. Is dat als je het beloningssysteem zodanig aanspreekt... dat je het ook kunt vermoeien...
7: Ja.
4: In de zin van dat het natuurlijk steeds moeilijker wordt. Maar nogmaals, ik praat nu even voor mezelf. Hè, maar dat het steeds moeilijker wordt om nog het grote geluk te vinden in de seks.
7: Oké, laatste luisteraarsvraag. Brahim die vraagt, kunnen mensen na chemseks nog wel genieten van normale vanillaseks?
9: Dat is een heel coole vraag. Sommige mensen met niet zo frequent gebruik kunnen dat nog wel. Maar mensen die echt heel veel chemseks hebben gebruikt... en die dan naar sober seks moeten overstappen, willen overstappen... die rapporteren, laten weten dat het soms jaren duurt... voordat ze weer van vanilla seks kunnen genieten. Omdat die link, die koppeling tussen seks en middelen... die is zo sterk dat je brein zonder die middelen zegt van... dit is doodzij, ik voel niks, ik vind dit verschrikkelijk. En dat is misschien iets wat je ook aan mensen kunt meegeven... of waar je over kunt nadenken van ja, als je echt van seks houdt... en je wil dat als een deel van je leven blijft... dan zou ik het niet zo koppelen. Omdat namelijk anders de vanilla seks, de sober seks... best niet prikkelend en zij wordt. En mensen die een sober traject opstarten... nadat ze veel middelen hebben gebruikt... die moeten ook echt hun hele leven veranderen. Je moet echt eigenlijk alle sociale media af waar je triggers tegenkomt. Je moet een heel beschermd leven leven. En ik zie dat. Ik heb het zelfs bij vrienden meegemaakt die heel hard aan het feesten waren. En die inmiddels naar Drenthe zijn verhuisd. En daar een gelukkig, maar uit een Amsterdamse invalshoek, doodzij leven leven. Maar ze zeggen dat is de enige manier.
0: Ja, heftig. Hoe je schreef ons dat deze aflevering best wel veel impact heeft gemaakt op jou. Als maker, als presentator, als mens.
7: Ja, ik heb tijdens corona psychologie mijn master gehaald. En heb les gehad van Kai Jonas. Dit was tijdens corona een paar jaar geleden... Toen werd chemseks nog steeds heel erg, dus seks met drugs op, dat is chemseks, heel erg gelinkt aan homoseks. Mannen op mannen. En zo had ik mijn hele draaiboek gemaakt. Mannen op mannen seks, punt. Ik begin dat gesprek en hij zegt, nee, echt iedereen doet het tegenwoordig. En in die paar jaar is er, ik denk ook heel veel meer onderzoek gekomen. Maar helaas ook veel meer genormaliseerd. En dat vind ik ook shocking en ook problematisch. En daarom denk ik, laten we het er juist over hebben. Omdat er ook zoveel negatieve dingen over zijn.
0: Ja, heftig. Wat is je het meest bijgebleven tijdens dit gesprek met Kai Jonas?
7: Dat er dus ook mensen... Kijk, de eerste keer ontmaagding is altijd een soort van mythisch iets. En dat moet altijd fantastisch gaan. En dat mag ook zeer genuanceerd worden. Maar wat hij zei was dat er ook al mensen voor de eerste keer seks hebben... en dat er al meteen drugs bij wordt gebruikt. En ik denk dat als dat je instaplevel is... dat je vanilleseks, wat huistuin- en keukenseks is... toch echt wel heel veel minder van kan gaan genieten. Want je hebt al te veel, zoals Erik net uitlegde... te veel prikkels die fijn zijn. Hoe ga je dan zorgen dat... hoe kan je zorgen dat namaak chocolademelk net zo lekker is... als de echte chocolademelk?
4: Mm. Ja, mooi.
0: Ja. Ja, goede vergelijking.
4: Ja, echt een perfecte vergelijking. Maar het is ook meteen wel heel zorgelijk. Hè, dat je, want uiteindelijk wil je allemaal wel weer een keer dat beloningsgevoel, het bevredigende gevoel in dit geval, letterlijk.
7: Ja, en ik ken dus mensen die al wat ouder zijn en op een gegeven moment heel erg in de latex een leerscene zijn gegaan. Maar daarom die prikkels nodig hebben om überhaupt seks te kunnen hebben. En zo merk je dat er, als je te veel dingen ontdekt, dat je niet meer op het instapniveau nog seks kan hebben. En ik denk dat het heel belangrijk is om soms ook even seks te hebben.
0: Ja. Tot mijn grote verbazing en schrik lees ik dat je ook haat en zelfs doodsbedreigingen hebt gehad.
7: Ja. Ja, dat is heel naar.
0: Waarom?
7: Godsdienst. Mensen die gelovig zijn vinden het niet leuk dat ik het over seks, seksualiteit heb. Mannen, vooral mannen, vinden het niet oké dat ik het erover heb. Dat
0: wat je voor berichten als... ontvang je dan?
7: Ja, het is vaak, vaak over je uiterlijk. Natuurlijk. Sowieso. En ik kijk altijd naar de accounts. En het zijn altijd nep-accounts. Vaak mag je niet uiten. Als vrouw is je enige recht het aanrecht. Waar de fuck trek jij je bek voor open? Terwijl ik het juist ook voor mannen doe om ook hun fijnere seks te laten hebben. En dat is nogal frustrerend. Ik krijg gelukkig ook hele lieve hoor. En die omarm ik echt. Afgelopen week nog dat ik ook dan opeens een comment krijg onder een aflevering van december. Van ik ben nu alles terug aan het luisteren. En ik vind het zo fijn en ik leer zoveel. Dan denk ik, oké, gelukkig. En ja. Dan daartegenover staat haat. Of dan toch nog iemand tegenover zegt, ik heb zo lekker op je afgetrokken. Dan denk ik, ja, dat is mijn maatschappelijke waarde.
0: Ja, dat kun je ook inderdaad ontvangen. Ja, dat soort berichten. Je staat 1 keer in de 6 maanden op de Kamasutra-beurs in Utrecht. Ja. Je ontvangt daarnaast ook gewoon haat en doodsbedreigingen. Voel je je daar nog veilig om daar te staan?
7: Ik vraag altijd om tegenover het Swingerscafé te staan, want daar staat extra beveiliging.
0: Oh ja.
7: Dat is geen grapje, ja.
0: Heftig. Echt heftig dat je dit moet meemaken.
7: Dan is het blijkbaar heel belangrijk om het wel te blijven zeggen.
0: Ja.
7: Dus is het dan oké dat ik nog steeds een podcast onder andere over seksualiteit maak?
8: Altijd oké.
4: Je gaat ermee door natuurlijk. Ja. Maar wat doen die berichten uiteindelijk toch met je?
7: Ja, ik heb gelukkig na een tijdje een aflevering met Movisie kunnen maken. Zij zijn heel goed over online haat en wat dat met je doet en hoe je ermee moet omgaan. Hun tip wat mij het meest heeft geholpen is bespreek het met elkaar. Dus ik heb een WhatsApp-groep met vrienden. En als er dan een haatopmerking komt, dan screenshot ik hem van het is weer zover. En dan zegt zij allemaal weer lieve woordjes en dan haal ik hem weg en that's it. Maar als een filmpje viral gaat, dan... ik heb een paar weken gehad dat ik elke ochtend wakker werd en alle haat weg moest gooien en al het gekanker en al het... Het is niet fijn wakker worden, maar... Gelukkig heb ik dan een podcast over Disney die je kan luisteren.
0: Ja, dan snap ik waarom je even wil ontsnappen.
7: Ja.
0: Kalani met Folded.
7: Ah, ja, oké. Okay. Nou, komt-ie. Ik zeg maar, alles mag echt wel wat sexier. Ja, oké, seks werkt altijd in het kop. Maar ik denk dat we... Het mooiste aan seksualiteit is zelfverzekerdheid. En als iemand tegen jou zegt, niet alleen al... ik lig klaar voor je, maar ik ben al gevouwen voor je.

0: Je hoorde Folded van Kalani.
1: Vink.
2: Vink. Podcast. Podcast en nog eens podcast.
1: Met Redouan Aitwan.
0: Je luistert naar Vink, de podcastgids van Nederland. Ik praat iedere week met podcastmakers. En deze week zijn dat Antoinette, Erik en Yoga. Erik, jij vroeg je af waarom deze plaat zo gekoppeld is aan seks, toch?
3: Moet je dat nou naar voren brengen? Dat was even de microfoon zwaar.
4: Ik heb nog wel een playlist voor je. Ik wil het goed stuk zo.
0: Jij hebt een goede playlist?
4: Zeker. Alle nieuwe naar bed muziek 2026. Ja, ik heb voor elk jaar ga ik altijd die playlisten af om te gaan kijken wat is niet herkenbaar, wat ga je niet meezingen tijdens.
0: Oké.
3: Okay. Ja. Oh, mooi.
0: Fijn. De podcast met Antoinette naar bed. Ik heb nog een podcasttip voor jou. En deze week tip ik Generatie Espresso. Zegt dat jullie wat? Nee, van dochter Annemarie Lekkerkerker en vader Michiel Lekkerkerker. Waar dochter Annemarie vooral actief is op social media, geniet vader vooral van een krantje en de rust van zijn pensioen. En in deze podcast praten ze elke week over maatschappelijke thema's zoals feminisme, monogamie en de dagelijkse nieuwsconsumptie. En gaan ze op zoek naar de verschillen en de overeenkomsten tussen hun generaties.
5: Eén relatie, dat is toch al genoeg?
6: Het model is natuurlijk, als je het model wil laten slagen,
5: is communicatie
6: dan is
5: essentieel.
6: Ja. En dan zag ze ook ineens twee mensen die niet bij elkaar hoorden.
5: Oh!
6: Scharrelden ergens naar boven toe.
5: Jotte, ja. Wat een avontuur! Pensioen en piekeren, boomers en burn-outs, krant en comments, overwaarde en overprikkeling en tussen FOMO en Vivaldi. Hier in deze podcast zoeken we de verschillen, maar vooral de overeenkomsten tussen twee generaties in maatschappelijk relevante thema's. Welkom bij Generatie Espresso. En in deze aflevering gaan we het hebben over monogamie. Welkom pap, omdat dit de allereerste aflevering is, doen we een korte introductie over onszelf. En het lijkt me leuk als jij de introductie over mij doet en ik over jou. Dus zou zeggen, take it away met jouw introductie over mij.
6: Oké, nou met plezier. Jij bent mijn 23-jarige dochter. En wel een beetje een diva.
5: Nou!
6: Met allerlei, allerlei wensen en meningen ook wel. Maar op een hele leuke en slimme en creatieve manier,
5: okay,
6: moet ik zeggen. Dat is een hele. Natuurlijk, ze is baby geweest en nu is ze 23. Dus een hele episode tussen. Maar nu is ze inderdaad wat ik daarnet beschreef. En we hebben ook. Mij is ook het geluk ten deel gevallen dat ik nog een boek met haar heb mogen schrijven.
5: Nou, en hier is ze.
6: En daar is het.
5: Dus dat is heel speciaal.
6: Heel
5: en daar,
6: bijzonder.
5: Daarbovenop hebben we natuurlijk nu samen een podcast. Ik zal zo het format met jullie doornemen. Maar nog even over jou. Jij bent mijn vader. 72, toch?
6: Ja.
5: 1953, toch? Het is de watersnoodrampjaar. Ja. Goed, ja. Hè, dat ik dat weet.
0: Ja, heel goed dat je dat weet, Annemarie. De podcast Generatie Espresso, waarin twee werelden samenkomen. Mijn tip van deze week.
4: Top. De Lekker Anne op Instagram. Zij is zo tof. Zij heeft ook donders goed door wat er in de wereld gebeurt en hoe je er ook anders naar kan kijken.
0: Ja. Zou jij de podcast aanzetten, Antoinette?
4: Ja, zeker. Ik denk dat ik hem zo op de fiets even aan ga zetten.
0: Mooi. Erik?
3: Zeker, ja, eerst Antoinette met Antoinette naar bed.
4: Ik kom eerst.
3: En dan deze zeker.
0: Ik ga jullie hartelijk bedanken. Mijn gasten van vandaag, Erik Scherder en Yoga Brouwers van Rennen op de Gang. 5 afleveringen staan online. Kun je beluisteren op NPO Luister. En dan zijn we helemaal up-to-date. En dan moeten die kinderen om de 30 minuten 3 minuten actief zijn.
3: Heel goed.
0: Ja. En Antoinette Jacobsen met de podcast Met Antoinette naar bed. Op alle podcastplatforms te beluisteren. Maar wil je er zien? Nou, moet je YouTube aanzetten.
4: Jazeker. Want ja, op Spotify kun je ook met beeld kijken. Hè?
0: Oh ja.
4: Ja, nee, je kan. En ook al mijn gasten zijn ook gewoon te zien. Ik merk ook vaak waardoor welke dan beter beluisterd worden. Ja.
0: Nou goed. Wil jij dat zien met beeld op YouTube en ook op Spotify? Fijn dat jullie er zijn. En mijn eigen tip van deze week is Generatie Espresso. Ik wil jullie hartelijk bedanken. Tot de volgende.
3: Ook hartelijk bedankt.
4: Dankjewel.
5: Dankjewel.
7: NPO Radio 1.
8: 2:00, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij bij een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In een reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Miljoenen Britten hebben een waarschuwing ontvangen op hun mobiele telefoon omdat het risico op natuurbranden groot is. Nog nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel zo groot in. Op dit moment woeden er in het Verenigd Koninkrijk 37 branden. En ook op andere plekken op het Europese continent woeden er natuurbranden door hoge temperaturen en extreme droogte. Zo woedt er in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een grote brand. In het zuidwesten van Frankrijk is gisternacht een nieuwe grote brand uitgebroken. En ook in onder meer Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije woeden er natuurbranden. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht werd hij opgepakt. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. Ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Het weer. Er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen geregeld buien. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: NPO Radio 1. Max.
9: Nachtzuster Astrid de Jong.
10: Goedenacht. Welkom bij een nieuwe aflevering van Nachtzuster. Ja, en ik hoop dat je het niet te warm hebt om te bellen, want zonder vragen geen uitzending. Dus kom nog eventjes onder dat lakentje vandaan en bel 0800-1121. Je legt een vraag voor aan iedereen in Nederland die wakker is en de radio aan heeft staan. En dan maar hopen dat er iemand belt met een antwoord. Je mag ook mailen nachtzuster@omroepmax.nl. En je kunt op X of op Facebook even van je laten horen. Als je wil meekijken, kijk je naar NPO 1 Extra. Dan zie je alleen mijn hoofd, dus je kunt ook gewoon lekker blijven liggen en de radio luisteren natuurlijk. En je kunt komen chatten en dat vinden we altijd erg gezellig. Dat betekent dat je eventjes inlogt dan op radio1.nl/nachtzuster. En daar heb je een knopje met chat. Vul je naam in en dan zien we je vanzelf verschijnen. Maar als je nu een vraag hebt, dan is dit een mooi moment. Het is nu nog rustig om te bellen. 0800-1121.